0: Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. In het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij opgepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen geregeld buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Nachtzuster Astrid de Jong.
3: Goedenacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Ja, en ik hoop dat je het niet te warm hebt om te bellen, want zonder vragen geen uitzending. Dus kom nog eventjes onder dat lakentje vandaan en bel 0800-1121. Je legt een vraag voor aan iedereen in Nederland die wakker is en de radio aan heeft staan. En dan maar hopen dat er iemand belt met een antwoord. Je mag ook mailen nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt op X of op Facebook even van je laten horen. Als je wil meekijken, kijk je naar NPO 1 Extra. Dan zie je alleen mijn hoofd, dus je kunt ook gewoon lekker blijven liggen en de radio luisteren natuurlijk. En je kunt komen chatten en dat vinden we altijd erg gezellig. Dat betekent dat je eventjes inlogt dan op radio1.nl/nachtzuster. En daar heb je een knopje met chat. Vul je naam in en dan zien we je vanzelf verschijnen. Maar als je nu een vraag hebt, dan is dit een mooi moment. Het is nu nog rustig om te bellen. 0800-1121.

0: Twee weken is het alweer 16 jaar dat ik dit liedje iedere vrijdagnacht draai op NPO Radio 1. Het was Nachtzuster van Doe Maar. 0800-1121, dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten in dit programma. En sterker nog, je kunt nu nog bepalen waar het over gaat vannacht als je je vraag doorgeeft via bijvoorbeeld dat telefoonnummer. Hey, Sabine.
1: Ja, goeienacht Astrid.
0: Hey, hallo.
1: Hallo.
0: Zeg het eens.
1: Oh, ik heb een vraagje.
0: Mooi.
1: Als meer mensen met me eens zijn dat het kabinet zo gauw mogelijk moet vallen.
0: Oh, waarom?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Nou, dat is in alles.
0: Oh.
1: Met de boeren en noem maar op.
0: Oké, probeer het te onderbouwen, Sabina.
1: Wat zei je?
0: Probeer het te onderbouwen. Ze zijn net bezig met het vaststellen van de begroting. Geef ze heel even.
1: Ja, maar ik wil graag weten of er meer mensen zijn die er met mij eens zijn.
0: Oké. Maar op zich, ja, het is natuurlijk een minderheidskabinet, maar op zich hebben we gewoon daarvoor verkiezingen gehad waarin iedereen zich uit kon spreken. En is dit het geworden?
1: Ja, ik snap het vanaf dag één al niet.
0: Nee.
1: Met z'n 10 steden en woningen dit en woningen dat.
0: Oké.
1: Maar ik zie ze niet hoor, die woningen.
0: Oké. Okay. Sabine.
1: Sabine. Voor gelukzoekers.
0: Het is natuurlijk best wel lastig om binnen zeg maar een half jaar met al die CO2-regelingen gewoon even een paar duizend woningen te bouwen. Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat wist je van tevoren wel. Maar ja.
0: Ja.
1: Er zijn van die halve zolder die hebben erop gestemd.
0: Ja, nou ja, je noemt nu wel best wel veel mensen in Nederland een halve zolder. Dat is niet heel aardig.
1: Nee, maar zo denk ik wel over.
0: Oké. Okay. Maar Sabine, want dit is meer een discussie dan een vraag.
1: Oh, nou, ik wou weten of meer mensen met mij eens waren.
0: Nou ja, dan laten we gewoon een polletje doen. Dus mensen kunnen appen van dit kabinet mag wel vallen. Of nee, laten we het heel even geven nog.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Ik hou de uitslag bij. Ik weet niet of mensen ook daadwerkelijk hierop gaan appen, maar je weet het niet.
1: Oh, denk het wel.
0: Ja, via de NPO Luister-app. En dan laat ik je af en toe de stand weten, ja?
1: Ja, is goed, meid.
0: Oké, dag Sabine.
1: Doeg.
0: Jij ook.
1: Hoi.
0: Hallo, met wie?
2: En Nico.
0: Dag Nico.
2: Goedemorgen.
0: Hi.
2: Astrid, ik heb een hele leuke vraag. Toevallig 2 weken geleden heb ik een bijlage binnengekregen. En dat is bij het Nieuws en Advertentieblad. Tegenwoordig is het Contact. En daarop staat dus heel mooi Kutjoeng. En ja, dit is waarschijnlijk een klein beetje in de streek waar ik vandaan kom.
0: Oh.
2: Maar dat is ergens ontstaan door een persoon die dat geroepen heeft naar kinderen. Maar mijn vraag is, wie is die persoon en wanneer is dit geweest? Want toevallig kreeg ik 2 weken geleden dus een bijlage van we hebben nu het Contact. En daar stond dus Kutjoeng op. Er stond er heel duidelijk gewoon op de voorkant van van die bijlage.
0: Maar is dat wat ik denk dat het is? Namelijk uitschelden van een jongetje?
2: Nee, niet uitschelden van een jongetje. Oh. Uitschelden van... Het is een persoon die blaadjes rondbracht. Was toen waarschijnlijk het Nieuws en Advertentieblad. Die problemen had met kinderen.
0: Oh. Het is heel, ik vind het moeilijk om er een beeld bij te krijgen, Nico. Maar waar verschijnt dit blaadje? In welke regio?
2: Regio? Ja, bij ons Geldermalse Betuwe.
0: Betuwe. Oké. En het is een advertentieblad?
2: Ja, het is tegenwoordig heet het Contact. Maar vroeger was het Nieuws en Advertentieblad. Kijk, en
0: goeie
2: als ze
0: titel.
2: Thuis dus...
0: Ja.
2: Als ze nou thuis de mensen... vroeg ze wel eens aan elkaar, hey, heb jij het Kutjoeng al gehad? En dan werd het dus niet het Nieuws Advertentieblad genoemd, maar er werd gewoon, hey, heb jij het Kutjoeng al binnen?
0: Ja. En je zegt, het staat erop.
2: Ik heb 2 weken geleden heb ik er een bijlage van gekregen en daar stond dus duidelijk het Kutjoeng op.
0: Maar hoe dan?
2: Ja, K-O-E-T en een J-U-U-N-G.
0: Oké, en het stond erop geschreven of gedrukt?
2: Ja, ja. Okay. Ja, ja, het is jammer dat ik het weg heb gegooid, want ik had er eigenlijk een foto van moeten maken. Ik had het niet op kunnen sturen, want die leek dus toch een hele leuke om...
0: om mee te beginnen überhaupt, ja.
2: Ja, het gaat bij mij dus uiteindelijk om die persoon, die man...
0: Ja.
2: Die dus geplaagd werd door kinderen.
0: Mm-hmm. Ja, sorry.
2: Wie die persoon is geweest.
0: Ja.
2: En wanneer dit dus eigenlijk een klein beetje de wereld in is gekomen.
0: Ja, maar als ik het goed begrijp... was dat dus degene die dat blad rondbracht. Dus daarom staat zijn naam erop...
2: Nou, dit is zijn naam niet, hoor. Hij heet geen Kutsch,
0: hoor. Nee, het is zijn bijnaam, zeg maar.
2: Het blaadje. Het nieuws- en advertentieblad dat hij rondbracht. Dat werd het Kutsjong genoemd. Omdat hij waarschijnlijk door kinderen geplaagd is. En hij heeft geroepen van Kutsjong of zo. En dat is dus een beetje verbasterd in Kutsjong.
0: Dat is gaan leven.
2: Het is een beetje een dialect ook, hè?
0: Maar je denkt of je weet dat deze man inmiddels...
2: Die is er niet meer, hoor.
0: Die heeft een tuintje op zijn buik.
2: Ik denk het wel dat die is gaan hemelen.
0: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd, Nico, of iemand...
2: Ik ook.
0: Ja, want je kent het verhaal, dus er zijn ook andere mensen die het verhaal kennen.
2: Ja, die kennen het zeker. Maar ja, goed, ik kom niet uit... ik woon er al heel lang, hoor, 52 jaar. Mm-hmm. Maar ik kom niet uit deze regio.
0: Nee,
2: maar
0: je blijft altijd import, ja.
2: Ja, en op een gegeven moment komen ze met dat Kutsjong. Ik zeg, wat is dat nou? Een nieuws advertentieblad. Ja, dan ga je toch geen Kutsjong noemen? Ja, dan kom je dus op het punt dat die man die is geplaagd door kinderen. En
0: ja.
2: op wat voor manier dan ook, weet ik ook niet. Misschien dat er ook mensen zijn die dat ook weten.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Maar ik ben er wel benieuwd naar. En dan heb ik nog een vraagje. En dat heb ik ook al lang horen vertellen. Waarom noemen ze Culemborgers blauwlappers?
0: Wat voor lappers?
2: Blauwlappers.
0: Blauwlappers?
2: Ja.
0: Oké.
2: Culemborgers zijn blauwlappers.
0: Oké.
2: Zo heeft iedereen natuurlijk wel wat. Als je ook Ajax beginnen ze over de Joden.
0: Het is niet te vergelijken met blauwlappers, maar het is wel. In Zwolle heet het blauwvingers.
2: Ja, en hoe noemen ze Sertogenbosch? Hoe noemen ze daar?
0: Dat zijn kantenklossers.
2: Ik weet het ook allemaal niet.
0: Oké, nou, we gaan kijken of we de blauwlappers of we daar achter kunnen komen. En ik hoop nu toch wel echt dat iemand het verhaal van de Kutsjong-roeper kan reproduceren.
2: Je zegt het helemaal goed, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik heb een beeld. Uit. Het duurt allemaal even bij mij, maar nu heb ik een beeld. Ja,
2: nee, maar dat maakt niet uit. Ik heb er ook aan moeten wennen.
0: Ja, nou, ik ga op zoek, Nico. Dank je wel.
2: Is goed, dankjewel.
0: Doeg, hoi, hoi. Rob? Rob?
3: Met Dick.
0: Oh, hey Dick.
3: Hey Dick Bruin.
0: Oh, Rob, die arme Rob, die zit onder het andere knopje. Die zit nu waarschijnlijk tegen de radio te roepen. Ja, hallo. Sorry. Hi, Dick.
3: Met Dick Bruin uit dat kastpoel.
0: Dag, zeg het eens, Dick.
3: Wat is klimaatverandering? Wat is klimaatverandering? Wat is klimaatverandering?
0: Dick?
3: Ja?
0: Weet je dat echt niet? Want dan ben je wel, denk ik, een van de laatste.
3: Nee hoor, ik wist het... Ken je 2004? Ken je 2004?
0: Het jaar? Nee, nooit van gehoord.
3: In 2004 zou er een minister-president worden in Amerika. Maar die heeft verloren de verkiezingen. En er was een boek... Ik kan niet op dat boek komen.
0: Ja.
3: Op dat boek komen. Hoe heet dat boek ook weer uit 2004? Van de vicepresident van Amerika.
0: Ja, heel bekend.
3: Ja. Hoe heet dat boek ook weer?
0: Ja, ik weet het niet meer. Nee, er belt wel iemand of er app wel iemand. Want ik hoor dit gewoon te weten. Maar het is nu even weg.
3: Ja, het gaat over de wereld, over de klimaatverandering, dat boek.
0: Ja.
3: Ja. Ik heb dat boek helemaal gewist uit mijn geheugen.
0: Nou ja, jij weet het nog.
3: Ja, maar ik weet niet meer hoe je heet. De titel weet ik niet meer.
0: Oké, nou ik kijk wel even, want ik was volgens mij nog niet ingelogd op de chat. Dat doe ik wel even meteen, want die zitten altijd zo op te letten.
3: Ja, dus kan je gewoon via Google, in Winkel en Prins, eens gelopen bij die, zoek je 2004 op, geschiedenis.
0: Nee joh, maar mensen weten, dit is gewoon, dit is parate kennis. Alleen, dat heb ik niet.
3: Nee, ik ook niet.
0: Maar de mensen op de chat wel, even kijken.
3: Ik ben net zo alfa als jij. Oh. En mijn broer is beta.
0: Ja, dankjewel. Kijk hier zo. Al Gore, an inconvenient truth.
3: Oh, ja, dat kan ik niet onthouden. Ik kan niet Engels.
0: Nee,
3: ik ben
0: maar dit is wel wat je bedoelt.
3: Dan kunnen we het hebben over de inconvenient truth.
0: Ja, maar Dick.
3: Ja.
0: Heel even, want het idee van dit programma is niet dat je willekeurig dingen gaat roepen. Alhoewel sommige mensen dat wel eens doen natuurlijk. Maar dat je een vraag stelt die mensen die luisteren kunnen beantwoorden.
3: Oké, het behouden huis in Oud-Kaspel.
0: We stappen af verder van dat je niet weet wat klimaatverandering is, hè?
3: Nee, gaan we het hebben over het behouden huis in Oud-Kaspel.
0: Het behouden huis in Oud-Kaspel.
3: We zoeken nog voor de middengroep. Ja. We hebben jongeren in Boudenhuis, oudere mensen in Boudenhuis, maar de middengroep wil niet naar het behouden huis komen.
0: Wat is het behouden huis?
3: Het is ons dorpshuis in Oud-Kaspel.
0: Het wat?
3: Dorpshuis in Oud-Kaspel.
0: Oh, en ben jij daar actief, Dick?
3: Ja, ik ben daar actief in het dorpshuis in Oud-Kaspel.
0: En daar leid jij de klimaatveranderingsdebatten?
3: Ja, weet je hoe dat heet? Doet en ontmoet. Weet je wat doet en ontmoet is?
0: Het klinkt alsof je iets gaat doen terwijl je mensen ontmoet.
3: Ja, een gespreksgroep.
0: Ja.
3: En ik heb een gespreksgroep gegooid.
0: Ja.
3: Dat ik dit mag vragen aan jou.
0: Ja.
3: Dus ik ken jou allemaal in de gespreksgroep.
0: Ach,
3: leuk, hè?
0: Ja, dat is wel leuk, ja. Maar dan is. Ja, maar je hebt dus jonge mensen en oude mensen, maar geen mensen van zeg 30 of 40.
3: Tussen de 20 en de 40.
0: Oh.
3: Ja. Ik ben al in de laatste levensfase. Ik ben 61.
0: Ja, laatste levensfase.
3: Ja, ik hoop nog 90 te worden.
0: Je bent net over de helft, man.
3: Ja, maar goed. Als je het indeelt in 30, 60, 90.
0: Oké, je bent in de laatste kwart. Derde.
3: Derde part. Dus dan heb je 30, 0, 0,
0: ik zou
3: 30
0: het zelf
3: allemaal
0: indelen in decennia, want dan ben je maar net over de helft. Maar goed, ja, Dick, je vraag is of er mensen naar het behouden huis in Oud-Kaspel willen komen.
3: Ja, we hebben nog vrijwilligers nodig, want de voorzitter wil stoppen.
0: Oh jee, ja.
3: En dan houdt het behouden huis in Oud-Kaspel op te bestaan.
0: Ach.
3: Ik kan nog een voorzitter kiezen. Die wil nog een jaar doorgaan. En maar dan. En dan houdt het op met de voorzitter.
0: Ja.
3: Die man die werkt zo hard. We werken alleen met vrijwilligers.
0: Oké.
3: Okay. En het zou erg zonde als het bouwde huis in Oud-Kaspel zou op te gaan te bestaan.
0: Ja.
3: Dus het mooiste huis in. En weet je hoe ik het noem?
0: Nou.
3: Thuis in het bouwde huis. Het is mijn tweede thuis.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik roep het gewoon wel een keer. Want een antwoord komt er natuurlijk niet.
3: Nou, maar er komt wel een antwoord. Want op 30 augustus is er in de Koffer van Noord-Holland aan het staan.
0: Ja.
3: Dat is het mooiste huis in. En weet je hoe ik het noem?
0: Nou.
3: Thuis in het Boudhuis. Het is mijn tweede thuis.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik roep het gewoon wel een keer. Want een antwoord komt er natuurlijk niet.
3: Nou, maar er komt wel een antwoord. Want op 30 augustus is er in de Koffer van Noord-Holland
0: ja.
3: een toertocht van 40 kilometer.

0: 100 jaar verder.
1: Oh ja, dus leuk. Ja. Behouden huis nog 100 jaar bestaan.
0: Ja, nou, dat klinkt goed, Dick. Ik wens je heel erg veel succes. Dank je wel. Rob?
2: Goedemorgen, Astrid.
0: Hi, sorry dat ik je net riep.
2: Oh, dat geeft niks, hoor.
0: Oh, gelukkig. Zeg het eens, Rob.
2: Ten eerste, je hebt een fantastisch mooi programma.
0: Oh, dankjewel. Nou,
2: Max is sowieso prima, hoor.
0: Ja, hè?
2: Ik ga morgen mijzelf inschrijven als lid.
0: Oh, maar daar goed, zijn we blij mee.
2: Ik heb een vraag.
0: Ja.
2: En het gaat over slangengif.
0: Oh.
2: Er bestaan honderden, misschien wel duizenden giftige slangen.
0: Mm-hmm.
2: Maar als bijvoorbeeld een mens gebeten wordt, Dan moet hij tegengif krijgen, dus serum.
0: Ja.
2: En ik heb begrepen dat dus het pure gif van een slang wordt eerst ingespoten in een paard.
0: Wat?
2: En dan daarna wordt dat bloed van het paard weer uitgehaald. En dan gaan ze dat bewerken. En die versie van het serum, dat kan mensen helpen redden als ze gebeten zijn. Dat begrijp ik niet helemaal.
0: Nee.
2: En dan zou paard doodgaan.
0: Ja, maar nou ja, op zich is er is denk ik meer paard dan mens.
2: Ja.
0: Eén paard staat tot één mens als misschien wel twee staat tot één of drie staat tot één. Dat zijn grote beesten.
2: Ja, dat is zo. Maar waarom moet het eerst gemengd worden met het bloed van een paard?
0: Ja.
2: En daarna.
0: En waar haal je.
2: Paard, en daar maken ze serum van om mensen te kunnen redden.
0: Waar halen ze die paarden vandaan?
2: Niet helemaal.
0: Het klinkt niet heel diervriendelijk, maar ergens klinkt het ook wel logisch. Want als een mens zeg maar één doodgaat van of heel ziek wordt van één slangenbeetje,
2: ja,
0: dan kan een paard dat nog wel hebben. En dan gaat het paard natuurlijk antistoffen aanmaken. En van die antistoffen kunnen ze dan.
2: Ja.
0: Alleen maar waarom een paard? Ja, het is wel een, ja.
2: Misschien omdat hij zo groot is.
0: Ja, maar reageert een paard hetzelfde op dezelfde slang als wij?
2: Ja, daarom.
0: Zal wel.
2: Want als het paard zeg maar ingespoten wordt met dat pure gif,
0: ja,
2: dan zou je denken hij is dood.
0: Nou,
2: want je gaat ja,
0: maar misschien doen ze een
2: dood
0: klein beetje, Rob. Dat hij alleen een beetje misselijk wordt.
2: Oh.
0: Maar wie heeft jou dit verhaal verteld?
2: Nou, ik ben gek op natuurfilms.
0: Ja.
2: En ook slangen komen daarin voor. En dat verhaal, dat heb ik een keertje dus gehoord en gezien op een natuurprogramma. Toen dacht ik, ja, maar waarom moet het in een paard gespoten worden?
0: Ja.
2: Maar misschien is het waar wat je zegt.
0: Ja, ik weet het niet. Een paard, ja, je zou ook een koe kunnen nemen, maar ik wil ook de koeien niet tegen me in het harnas jagen. Maar ik denk dat we meer koeien dan paarden hebben.
2: Ja.
0: Dus er zal een reden zijn. Nou, ik zeg 0800-1121 in de hoop dat iemand gewoon het antwoord weet.
2: Ja.
0: Dankjewel, Rob.
2: Ja, nou ja, het is in ieder geval wel zo dat een honing. Ach, hoe heet zo'n beest?
0: Een bij?
2: Nee, ach, met een witte kop.
0: Oké, zitten we. Heeft het een connectie met honing?
2: Ja.
0: Een beer.
2: Ach ja, een honing. Ach. Puntje. Ik kom niet op dat woord. Maar die wordt gebeten.
0: Ja.
2: Die gaat vechten met de slang. En meestal wint hij het. En is hij gebeten. En dan is hij eventjes weg van de wereld. En een kwartier later, zo staat hij weer op en gaat hij weer vrolijk verder en dan vreet hij die slang op.
0: Oké, dit is geen bij.
2: Ja.
0: Is het een panda?
2: Nee, ach.
0: Ja, nu wil ik weten wat het is ook. Een dier?
2: In Nederland, in de bossen ook van die beesten. En die hebben ook een hol.
0: Een konijn?
2: Die hebben een burgt.
0: Ja, ik heb al beer gezegd, hè?
2: Een hol.

0: koningdas.
1: Oh, ja, zo'n zwart-wit gestreepte.
0: En die vechten met de slang en die winnen dat. Maar dan worden ze vaak gebeten. Maar dan gaan ze niet dood. Ze zijn even van de wereld. En dan staan ze
1: en dan eten ze de slang. Maar die moeten we hebben, want die is blijkbaar... dat is ideaal.
0: Ja.
1: Dan moeten we, daar moeten we wat mee. Nou, ja. We gaan even checken of het paardenverhaal klopt.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Dankjewel Rob voor de vraag.
0: Hartstikke bedankt.
1: Goed.
0: Goeienacht.
1: Jij ook, hè?
0: Oké.
1: Dag. 0800-1121.

0: Ja, dat is het mooie van dit programma. Jullie weten gewoon dingen. Als ik nu naar de appjes kijk, dan zie ik bijvoorbeeld Quara. Die zegt een honey badger. En Theo zegt een honingdas. Dus ik had gewoon mee kunnen lezen weer in de app. De antwoorden worden alweer gegeven waar je bij zit. En Quara weet te melden dat een honey badger ook in de ballen van leeuwen bijt. Het is, die laat zich niet kisten, zeg maar, een honingdas. En heel veel mensen die inderdaad Al Gore alweer appten. Dank jullie wel voor het meedenken. Dan de vraag van Sabina. Zijn er meer mensen die vinden dat het kabinet wel mag vallen? Het kan natuurlijk. Ja, er zijn zowaar een stuk of 3 mensen die zeggen het kabinet mag wel vallen. 2. Er zijn 2 mensen die dat zeggen. Maar de meeste mensen zeggen van... even kijken, dan moet ik het wel goed zeggen. Het kabinet mag blijven. Dit kabinet verdient nog wat tijd. Geen enkel kabinet kan in een paar maanden wat die mevrouw wil. Nee, dat is natuurlijk... Oh, hier nog iemand. Vallen. Het kabinet mag niet vallen. Nog veel te doen. Geef ze ruimte en tijd. Waarom het moet vallen is me ook niet echt duidelijk. Nee, daarom was het antwoord. Ja. Nou, er zijn niet heel veel medestanders, Sabine, maar wel al 3 inmiddels. Mensen kunnen nog appen als ze willen, want Sabine wil graag weten of er meer mensen vinden dat het kabinet moet vallen. Mag vallen, zegt ze. Ja. Nico die vraagt zich af of iemand het verhaal kent achter het woord Kutjung. Kutjung, dat staat op het voormalige nieuws- en advertentieblad in de Betuwe, in Geldermalsen. Tegenwoordig heet het Contact. En er staat Kutjung op, omdat er iemand was die dat riep. En Nico wil graag dat verhaal weten. Hij wil ook graag weten waarom mensen in Culemborg blauwlappers worden genoemd. Voor Dick doen we een oproepje voor nieuwe vrijwilligers en een voorzitter voor het behouden huis, het dorpshuis in Oud-Kaspel. En Rob die heeft een verhaal gehoord over dat het gif van slangen wordt ingespoten bij paarden. En dat dan van het bloed van de paarden antigif wordt gemaakt. Klopt dit verhaal? En waarom bij paarden? 0800-1121. En je eigen vraag kun je natuurlijk ook inbrengen voor de rest van het programma. Hey, Bakker Johan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo.
1: Het kabinet mag niet vallen.
0: Nou ja, het mag natuurlijk wel. Ik bedoel wat zij willen.
1: Niet. Ze hebben maar liever niet. Ja. Er moet zoveel gebeuren en dan krijgen we nieuwe verkiezingen. En dan zijn we voorbij kerst voordat we een nieuw kabinet hebben. En dan hebben we dezelfde puinhopers nu, dus het maakt niet uit. Ja. Alsjeblieft niet vallen en zoveel mogelijk doen wat er kan gebeuren.
0: Ja.
1: Mijn advies.
0: Ja, dat lijkt mij toch ook. Het lijkt mij wat vroeg. Het lijkt me een beetje op de fanfare vooruitlopen.
1: Op de muziek vooruitlopen, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, ik wilde Radio 1 opzetten straks.
0: Want ja.
1: En Padori, daar staat er offline.
0: Wat?
1: Offline. Staat er, normaal komt er Radio 1.
0: Ja.
1: En in het schermpje, of radio 2 of 3 of 4 of 5.
0: Ja.
1: Nou, 5, 4, 3, 2, gaat allemaal prima. 1, offline.
0: Maar hoor je me wel?
1: Nee, ik hoor jou helemaal niet. Nou hoor ik. Ik heb de vaste lijn en ik hoor jouw programma via de telefoon.
0: Ja, oh, je hebt gewoon het hele begin gemist.
1: Nee, heb ik niet gemist, maar via de telefoon.
0: Hang je al een half uur?
1: Ja, ik hang zeker een half uur.
0: Maar als je nu radio luistert naar Radio 1, dan hoor je me niet.
1: Nee. Maar dan kan ik de telefoon pakken en dan zet ik hem op... waar zet ik hem dan op? BT.
0: Oh.
1: En dan pak ik de Radio 1 via mijn telefoon. Dat kan natuurlijk ook.
0: Oh, gelukkig. Oké, dus het is je DAB Plus radio of je FM? DAB Plus.
1: DAB Plus.
0: Radio 1 of... Nou, als jij dit ook hebt, bel dan even. Nee, dat is een grapje, want dan hoor je het natuurlijk niet.
1: Nee, maar het zou wel kunnen dat er mensen zijn. En dan moeten ze maar via de gewone. Via de telefoon even luisteren. Maar het zou er best kunnen zijn dat er meer mensen zijn die Radio 1 missen. Dus ik ben bang dat jij de helft van de luisteraars hebt. Dat is leuk voor je kijkcijfers.
0: Nou ja, dit is.
1: Luistercijfers.
0: Ja, dat is waardeloos natuurlijk. Maar ook, ik vind het ook vrij rustig. Nou, dat is niet waar.
1: Dat komt door de warmte hoor.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké.
1: mensen worden landerig van de hitte en de warmte. Okay. En dan gaan ze op een gegeven moment naar bed en zijn ze helemaal dood los.
0: Oh.
1: Tenminste, is mijn ervaring.
0: Ja, ik heb juist dat ik helemaal niet kan slapen met die warmte.
1: Ja, en dan stapelt zich dat op. Dan heb je een aantal dagen niet geslapen en dan ben je helemaal lam.
0: Oh, ja.
1: Dus dat gaat ook nog gebeuren. Dat zit eraan te komen.
0: Oh jee, wat een toestand. Nou,
1: en dan had ik nog een vraag. Ken jij de uitdrukking ijs- en wederdienende?
0: Ja.
1: Die ken je?
0: Ja.
1: Zouden we die niet kunnen gaan veranderen, gezien de klimaatverandering, in hittegolf en wederdienende? Dat zou veel beter passen bij de realiteit.
0: Ja, precies.
1: En wat moet je doen om een gezegde geplaatst te krijgen?
0: Maar, sorry, wat zei je?
1: Wat moet je doen om een gezegde, een Nederlands gezegde, een Nederlands spreekwoord?
0: Ja, ik heb zelf ook een spreekwoord bedacht dat ik heel vaak gebruik.
1: Dat is.
0: Als iemand een beetje narrig is, hè, dat ken je toch wel? Gewoon een beetje mensen die altijd een beetje negatief of chagrijnig zijn.
1: Ja, ja.
0: Dan zeg ik altijd, nou, dat is ook niet het vrolijkste aapje op de rots.
1: Zo, ja, dat is mooi.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja, nee, is heel mooi.
0: Ja, dus die wil ik ook graag indienen.
1: Ja, maar wat moet je doen? Wat moet je doen om zoiets ingediend te krijgen? Überhaupt dat het opgenomen wordt, dat het... Ja, we gaan het een kans geven.
0: Ja, maar is het niet zo, want ik kan me dat niet meer herinneren... maar we hebben het ooit gehad over ijs- en wederdienende.
1: Ja.
0: En volgens mij is het ijs met EIS.
1: EIS? Nee, het is ijs met lange ei.
0: Ja, weet je dat zeker?
1: Ja, dat ga ik opzoeken, dat weet ik zeker. Dat zul je zo weten.
0: Ja, want er staat me iets van bij. Misschien, maar soms bellen mensen met een kletsverhaal natuurlijk. Maar staat me iets van bij dat het uit de rechtspraak kwam?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Dus dan is hittegolf en wederdienende weer niet?
1: Nou, wederdienende wel. Het heeft alles met de hittegolven te maken. Maar ijs en volgens mij, ja, dat zou best kunnen, wat je nou zegt.
0: Ik heb nooit
1: bij nagedacht.
0: Ik weet het niet meer. Er staat ergens, gaat weer eens een belletje rinkelen... waarvan ik niet weet wat het wil zeggen. Maar okay, dus wat moet je... Nou, ijs en wederdienende. Wat moet je doen om in een gezegde of uitdrukkingenboek te komen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is nooit zo dikke vandalen in één keer.
0: Okay. Nou, ja,
1: ik ga nog opzoeken naar ijs en wederdienende.
0: Ja, precies.
1: Dan word ik helemaal gek.
0: Ja, ja, maar ik denk, ik heb geleerd net dat mensen, ondanks dat het warm is, best wel zitten te appen.
1: Ja, dus zijn diegenen die niet kunnen slapen.
0: Ja, precies. Kijk of iemand dat al... John die heeft ook een DHB Plus radio, maar die heeft juist weer dat BNR wegvalt. Dat geeft niet.
1: Nee, dat is niet zo erg. Dat is concurrent.
0: Ja. En verder heel veel mensen die vinden dat het kabinet niet mag vallen. Maar ook weer 2 mensen die het wel vinden.
1: Nou ja, we zitten in een democratie. Iedereen mag vinden wat hij wil. Dus dat is zeker goed.
0: Ik snap het niet zo goed, want we beginnen net.
1: Ja, ik ook. Het is de eerste begroting die ze gaan indienen. Ja, ze zijn net allemaal wakker.
0: Zeg. Ja. Nou ja, Hans zegt ook dat het ijs is als in slagroomijs.
1: Ijs?
0: Ja.
1: Nou, oké, dan.
0: Waterijs.
1: Dan gaan we toch naar de Vandalen bellen. Of iets zoeken wat ons vooruit helpt.
0: Ja. Nou ja, er zijn mensen die dingen weten. En als die mensen nou niet liggen te slapen, maar gewoon even bellen naar 0800-1121, dan gaan we het allemaal weer oplossen vannacht.
1: Oké, heel fijn.
0: Goed zo, dankjewel.
1: Mooie nacht.
0: Jij ook.
1: Hoi.
0: Dag bakken Johan. 0800-1121.

0: het weer met je mee. Weather With You van Crowded House. En dat moet dus volgens Bakker Johan... is het logischer als dat woord hittegolf en wederdienende. Ja, wat moet je eigenlijk doen om een spreekwoord of een gezegde te veranderen? Ik denk niet dat je dat in je eentje kunt. Want ik denk wel dat daar gewoon een brede consensus voor moet zijn. 0800-1121. Ja, dan wil Johan de Bakker graag weten of Radio 1 offline is via DAB+. Plus, maar ja, als je nu via DAB Plus luistert, dan hoor je dit niet. Maar misschien dat je via een andere manier luistert en even ook DAB Plus wilt checken. Want er staat offline bij Johan. 0800-1121. Rob, die heeft een verhaal gehoord dat slangengif wordt ingespoten in een paard om op die manier antigif te krijgen. En nu willen we allebei graag weten of dat klopt. Dick, die zoekt vrijwilligers en een voorzitter voor het behouden huis in Oud-Kaspel. Nico wil weten waarom Culemborgers ook blauwlappers worden genoemd. En kent iemand het verhaal van Kutjung, die vermeld staat op het nieuws- en advertentieblad in Geldermalsen? Het schijnt iemand geweest te zijn die het blaadje rondbracht en een hekel had aan kinderen. Dat is een beetje het verhaal wat Nico heeft opgevangen. Wat nou echt het verhaal is, dat horen we graag. Nog één keer een blik op de appjes. Sabine die vroeg zich af, zijn er meer mensen die vinden dat het kabinet moet vallen? Ik moet zeggen, er zijn geen nieuwe mensen die dat vinden. Even kijken. Paul die zegt, kunnen we ook stemmen of Sabine mag vallen? Zegt, maar elke keer, het is niet aardig, maar elke keer weer opnieuw naar de stembus als iets Sabine niet bevalt, dat schiet ook niet op. Ja, daar zit wel wat in hoor. Ja. Hans die zegt, kabinet met de VVD zullen sowieso blijven vallen. Dat is onderdeel van de strategie van de VVD. Nou, goed, is ook niet echt een antwoord natuurlijk. Nou, ja, kabinet vallen, zegt Corine. Hoe bedenk je dat? En dan weer een zootje. En Arjan die denkt sowieso dat het een minderheidskabinet is en daardoor gedoemd te mislukken. Ja, of het is een klein clubje en ze gaan nu eventjes snel het eens worden en wat dingen aanpakken. Ja, ik ben altijd heel optimistisch. Maar goed. Nou ja, Sabine, er zijn mensen die het met je eens zijn. Ik heb nog niet echt de redenen gezien. Er zijn ook wel mensen die het niet met je eens zijn. En die reden heb ik voorgelezen. Oké, Marit, die luistert met haar radiowekker, heeft prima ontvangst via DAB+. Even kijken. En ook hier in 2965, dat zal de postcode zijn, werkt alles. Radio, internet, DAB+, FM. Dat is leuk, dan kun je op vier manieren meeluisteren. Oké, nou, dan kan ik die meningenvragen ga ik nu afstrepen, want daar hebben we genoeg over gehoord, anders blijven we aan de gang. Maar ik zoek nog wel een hoop antwoorden. 0800-1121 als je een antwoord hebt. Jan?
1: Ja?
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Je mag het zeggen, Jan.
1: Ja, Jan uit Musselkanaal. Ik hoorde van de week een filemelding nationaal op NPO1. Dat er een verkeersopstopping was ontstaan doordat er een autoambulance in de fik was gevlogen op de weg. En ja, ik vraag me dan af, hoe en waarmee wordt een autoambulance dan afgesleept?
0: Ja.
1: Die vraag houdt me al dagenlang bezig. En het is een soort obsessie van me. Mijn vader heeft door bij de brandweer geweest.
0: Ja.
1: En die oefende met een brandweerauto. En die kreeg een oververhitte pomp. En die brandweerwagen vloog in de fik.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, dat noemen we ironie, toch?
1: Nou, nee, dit is echt gebeurd.
0: En, ja, maar dat is wel... ja, ironisch is niet het goede woord.
1: Nee. Nou, het is hier ironie en reality. Noem het maar zo. En nou, die is gewoon geblust door een andere bluswagen.
0: Ja.
1: Maar hoe wordt een autoambulance afgesleept? Ik heb me veel geprobeerd erbij voor te stellen, maar ik kan me er geen beeld bij vormen.
0: Maar wordt hij niet gewoon dan met een... Oké, even eerst. Wat is een autoambulance? Is dat zo'n auto waar al die auto's achter gestapeld kunnen?
1: Nee. Een autoambulance, er is meestal een gele wagen van een of ander particulier bedrijf.
0: Ja.
1: En als er ergens een ongeluk is gebeurd, of er moet een auto van de weg worden gesleept, dan komt er een autoambulance. Die wordt er met een lier opgetrokken, achterop. Dan wordt hij vastgezet. En dan gaat hij naar een garage of een sloperij toe, weet ik veel, daar naartoe.
0: Ja.
1: En ik heb nog nooit een autoambulance op een autoambulance gezien. Want die autoambulances lijken me daar ook te klein voor. Want dat zijn al op zich al grote kringen, die autoambulances. Ja. Het laat me gewoon niet los. Ik slaap niet van.
0: Ja, nee, maar dan gaan we het oplossen. Tenminste, pas helemaal aan het einde. Want anders val je in slaap, slecht voor de luistercijfers. Maar je kan toch gewoon met zo'n touw of een kabel dan...
1: Ja.
0: Slepen, echt?
1: Ja, ik weet niet, dat ding was in de fik gevlogen. Wie zegt dat de banden van het ding niet opgebrand zijn? Dat meldt het files journaal niet.
0: Oh ja.
1: En ik heb er helaas geen filmpje van gezien op het NOS-journaal, s'avonds op televisie of op YouTube, nergens niet. En het laat me gewoon niet los.
0: Nee, het is duidelijk. Dit is een prangende vraag. Oké. Nou ja, maar dit is vast iemand die dit weet, maar misschien dan niet per se van een autoambulance, maar misschien iets anders groots.
1: Nou ja,
0: want
1: dat kan.
0: Want als een bus of zo echt helemaal stuk gaat...
1: Dat gebeurt natuurlijk ook.
0: Hoe doen ze dat dan?
1: Ja, nou ja, noem het maar. Ik heb het nog nooit gezien en nooit meegemaakt. En er is vast wel iemand die het antwoord heeft. Okay.
0: 0800-1121. We gaan het proberen, Jan. Dank je wel.
1: Hartstikke bedankt. Hey, fijne dienst verder.
0: Doeg. Dag, Jan.
1: Hoi.
0: Lisbeth.
2: Hallo, Astrid. Goedenavond. Ik heb een vraag die wel een beetje aansluit bij bakker Johan. Toen vraag of je een uitdrukking kan veranderen in de Vandalen. En nou, de afgelopen week was er in het nieuws wat mij... wat ik vond het opzienbarend. Ja. Namelijk, kraamlippen zouden in vervolg vulva-lippen moeten genoemd worden.
0: Ja.
2: En dat woord komt ook in de Vandalen.
0: Oh, dat is al geregeld?
2: Ja, het kwam officieel in het journaal.
0: Oh, heb ik weer gemist. Ja.
2: En daar zat denk ik wel een organisatie achter... die daar al lang over heeft gereclameerd.
0: Ja.
2: Dus, maar ja, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik denk, de opvaarlippen, dat vind ik ook een heel woord. Ik vind nogal een volle mond.
0: Wat zeg je?
2: Ik drink het toch al een volle mond.
0: Ja.
2: En vulva, ik weet niet, daar heb ik ook niet zo'n lekker gevoel bij. En dan heb je nog het bargoense vlemoes. Dat klinkt nog wat vriendelijker.
0: Maar jij denkt dus eigenlijk... je wil dus eigenlijk niet een actie om een uitdrukking te veranderen... maar je wil eigenlijk juist een uitdrukking niet veranderen.
2: Nee hoor, ze mogen het van mij veranderen.
0: Oh, het mag wel veranderen.
2: Ja, als schaamlip vind ik ook altijd een raar woord.
0: Ja, goed, ik vind het wel mooi dat mensen zeggen... je hoeft je nergens voor te schamen.
2: Nee, maar wat is mijn gedachte verder daarover? Wat doen we met schaamhaar?
0: Ja, dat wordt dan... kruishaar.
2: Vulva-haar.
0: Nee,
2: want
0: dat kan niet.
2: Want een man die heeft geen vulva.
0: Ja.
2: Nou wordt het tegenwoordig wel vaak afgeschoren, hè?
0: Ja, zijn we daar ook weer vanaf. Maar ja, wat wordt er dan afgeschoren?
2: Het haar. Ja, de vulva niet. Hoewel, dat wordt ook al gerommeld.
0: Ja. Ja, het is, je hoeft maar even niet op te letten. Maar oké, dus Dus de vraag is wat we tegen schaamhaar gaan zeggen als we schaamlippen niet langer schaamlippen noemen.
2: Ja.
0: Ja, daar zit wel wat in.
2: Wat zou dat dan worden? En dan natuurlijk voor twee geslachten.
0: Ja. Ja, dan, ja. Ja, of eigenlijk voor alles wat er ook tussenin en erbuiten zit.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, ja.
2: Nou, goed, ik denk altijd wat langer na over de dingen.
0: Ja, dan krijg je dit.
2: Aan dit soort vragen komen dan niet meer op.
0: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd of iemand hierover nagedacht heeft en een oplossing heeft.
2: Ja, zeker. Ja. Ik ook.
0: Oké.
2: Nou, ik heb nog een tweede vraag.
0: Ja.
2: Ik heb namelijk bij mezelf ontdekt dat ik, als ik bijvoorbeeld een foto zie van een pannenkoek of van aardbeien, dan ruik ik ze heel sterk.
0: Oh?
2: En ze zijn er niet, dus het is echt in mijn hersenen. Maar er zijn al vaker vragen over beelden in je hersenen, geluiden. Als ik zeg een I love you, yeah, yeah, yeah, dan hoor jij de melodie.
0: Ja.
2: Dat zit in je geheugen.
0: Ja.
2: Nou, en beelden is ook wel duidelijk. Je kunt je voorstellen hoe de kerstboom eruit ziet.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb het dus ook heel sterk met geuren. En
0: maar
2: ik
0: kan me ook meteen voorstellen hoe een kerstboom ruikt, maar ik ruik het niet echt.
2: Nee, want hij is er niet.
0: Nee, maar jij ruikt hem dus wel, want die aardbeien zijn er ook niet.
2: Ik heb in ieder geval, ik ruik hem in gedachten heel sterk.
0: Wacht even, dus je ruikt hem in gedachten?
2: Ja.
0: Dus je ruikt hem niet echt?
2: Je hebt je geheugen voor geuren, maar als de geur er nog niet is, ruik ik dat toch bij een foto.
0: Ja, maar ruik je hem echt of denk je dat je hem ruikt?
2: Ik ruik hem niet met mijn neus. Ik ruik hem door middel van mijn geheugen in mijn hersenen.
0: Maar dat is gewoon dat je weet hoe iets ruikt. Ik bedoel, als ik nu tegen jou zeg, in de linkerdoos zitten zweetsokken en in de rechterdoos zit frambozenlimonade, dan weet je dat je twee verschillende dingen, twee verschillende geuren ruikt.
2: Ja. Maar die geur is bijna echt te ruiken, omdat die. Ja. Maar hij is denkbeeldig.
0: Ja, dat weet ik dus niet.
2: Misschien dat andere mensen dat ook zo ervaren.
0: Ik heb een collega die dus bij getallen kleuren ziet.
2: Ja, daar hebben jullie het ook al eens over gehad. Ja. Dat heb ik ook heel sterk.
0: Nou ja.
2: Dagen
0: wat
2: van
0: heb
2: de
0: je
2: week.
0: Nog meer, Lisbeth? Oh, de dagen van de week, wat heb je daarbij?
2: Kleuren ook.
0: Oh, wat voor kleur is dinsdag?
2: Zwart.
0: Oh.
2: Woensdag is rood. Donderdag bruin, vrijdag geel, zaterdag bruin. En zondag wit.
0: Maar waarom is woensdag zwart? Dinsdag?
2: Dat weet ik niet.
0: Oh.
2: Nee, woensdag is rood.
0: Oh ja.
2: Dinsdag is zwart.
0: Ja.
2: Dat weet ik niet.
0: Wat
2: maar
0: heeft
2: dat
0: dinsdag verkeerd gedaan? Ja. Oké, heb je nog meer van die dingen?
2: Wit. Zeg je?
0: Heb je nog meer van die dingen?
2: Heb je even?
0: Er is een heel lijstje, begrijp ik.
2: Ik heb ook, als ik een sterke smaak, vooral zuur, een patje sinaasappel in mijn mond steek, echt hè, dan prikkelen mijn hersenen.
0: Oh,
2: linksboven.
0: Ja. Linksboven.
2: En dat zijn echt prikkeltjes, ja. Dat voel ik.
0: Ja.
2: Dat is ook een beetje gek, hè?
0: Ja.
2: Verder ben ik normaal. De HBO-opleiding.
0: Dat zegt werkelijk helemaal niks.
2: Nee, daarom zeg ik het ook. Want ik ben een heel aardig mens verder, hoor.
0: Oké, nou ja, dat is toch het belangrijkste.
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Ja.
0: Nou, ik denk dat dit nog wel een staartje krijgt. Maar we gaan op zoek naar een verklaring.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Goed
2: ook.
0: Zo. Dankjewel, Lisbeth.
2: Jij ook bedankt. Goedenacht.
0: Doeg.
2: Dag.
0: Doei. Anne?
3: Ja?
0: Hallo?
3: Over ijs en wederdienende.
0: Ja.
3: Ja, ik heb het opgezocht.
0: Oh,
3: op de
0: fijn.
3: Website van Onze Taal
0: ja.
3: staat dat ijs en wederdienende komt van het schaatsen. Van in aankondigingen. Zoals in een uit 1823, daarin zegt ze... Weer een ijsdienende zal er zeg maar een wedstrijd plaatsvinden. Van een okay. uitnodiging om daar naartoe te komen.
0: Oké, okay, dus het is wel daadwerkelijk ijs met
3: het
0: een...
3: Het weer en het ijs goed zijn.
0: Oh, wat grappig.
3: Ja.
0: Dus in 1823, dus dat is 200 jaar geleden, ruim... Dan zeiden ze dus al... Ik denk niet dat Bakker Johan het dan voor elkaar krijgt... om het veranderd te krijgen in hittegolf en wederdienende. Ik denk dat er dan toch wel behoorlijk wat ijsverenigingen... nog het met hem eens moeten worden eerst. Maar je weet het niet.
3: Ja.
0: Ja. Oké, okay, nou dankjewel Anne. Fijn dat je het even had opgezocht.
3: Graag gedaan.
0: Ja, had je er tijd voor?
3: Ja.
0: Ja.
3: Gewoon van feitjes.
0: Oh, nou wij ook. Dus fijn dat we ze nu hebben. Dankjewel daarvoor. Goeienacht. Ja, en als je nou zelf nog een vraag hebt of een antwoord natuurlijk, pak dan ook even de telefoon 0800-1121. We gaan eerst eventjes naar het nieuws en daarna zal ik het hele lijstje nog weer even voorlezen, zodat we weer weten welke vragen we nog beantwoord moeten krijgen. Maar voor nu 0800-1121.
4: Samen Max. NPO Radio 1.
5: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz... tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen... tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS... Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje en Kroatië, maar ook in Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge... is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit... bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat... en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Keely Hodgkinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Langen... op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 15 tot 21 graden. Komende dag in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
6: Zuster Astrid, met spoeder.
7: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Ja, met een prachtig rijtje hoor. Dus bedankt alvast voor alle vragen. Maar er kan altijd iets bij. 0800-1121. Of een mailtje. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Via X of via Facebook kun je berichtjes doorgeven als je wil. En je kunt natuurlijk appjes sturen via de NPO Luister-app. Helemaal gratis en voor niks. Bellen is dat trouwens ook. Hè. Wij betalen de kosten af van uw belastinggeld dan wel weer. Nou, dat terzijde. Meekijken kan op NPO 1 Extra als je dat leuk vindt. En je kunt ook komen chatten. Het is gezellig druk op de chat vannacht. De chat die vind je op radio1.nl/nachtzuster. En dan daar eventjes klikken op de chat. Kun je inloggen en dan zien we je daar. Kent iemand het verhaal van het woord koetjoen? Dat staat op het nieuws- en advertentieblad in Geldermalsen. Het heet tegenwoordig het Contact, vertelde Nico. Maar daar staat dus koetjoen op. En hij wil heel graag weten hoe het zit met het verhaal daarachter. Hij wil ook weten waarom mensen in Culemborg blauwlappers worden genoemd. Rob, die had het verhaal over giftige slangen. Ze laten dus paarden... Nu ben ik eventjes, denk ik... Worden die paarden dan gebeten door een slang? Of spuiten ze het gif in een paard? Nou ja, dat is in ieder geval het verhaal dat hij hoorde. Ze dienen slangengif toe aan paarden. En dan kunnen ze het bloed gebruiken als antigif. Klopt dat? Is dat waar? En waarom dan paarden? 0800-1121. Bakker Johan die heeft dus het probleem dat Radio 1 offline is via DAB+. Ja, ik krijg verder geen klachten, Johan. Dus misschien moet je je radio eventjes helemaal opnieuw opstarten. Vanaf het begin. En ja, die uitdrukking, daar hebben we het nu over gehad. Maar ja, wat moet je doen als je een uitdrukking of gezegde wil laten veranderen in boekjes over taal? Jan vraagt zich af hoe een autoambulance wordt afgesleept als die stuk gaat. En Lisbeth wil graag weten hoe we schaamhaar gaan noemen als we de schaamlippen voortaan vulva-lippen moeten gaan noemen. En Lisbeth heeft dus ook dat ze als ze aardbeien of pannenkoeken ziet op een plaatje, dan ruikt ze ze. En ze wil graag weten hoe dat kan. 0800-1121.
8: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Nu ben ik in de war, want Marco Borsato die zingt hier Vandaag is rood. Het is nu officieel zaterdag, voor veel mensen nog vrijdag. En we hoorden net van Lisbeth dat woensdag rood is. Dus dat klopt niet. Woensdag is rood, Marco. Dan moet je misschien nog even aanpassen. 0800-1121. Ik zeg het gewoon maar weer een keer. Ik bedenk opeens... Vroeger, toen dit programma begon, toen kreeg ik heel veel van mensen die zeiden, noem dat nummer nou niet zo vaak. En ik noem het nummer nog steeds heel vaak, want ik denk altijd, stel je stapt voor de allereerste keer in de auto om iemand naar Schiphol te brengen. Je luistert dit programma en je denkt, hey, ik weet echt toevallig echt alles van Culemborgse blauwlappers. En wat was het nummer ook weer? Daarom noem ik dat zo vaak. Maar tegenwoordig klaagt niemand te meer. Ik denk dat alle mensen die daarover wilde klagen, inmiddels wel geklaagd hebben. Goed, doet er niet toe. 0800-1121 voor vragen en voor antwoorden. Nico?
1: Ja?
0: Hallo.
1: Hi.
0: Jij belde.
1: Ja, ik had, ik moest denken aan een antwoord. Want er was een vrouw die, wat je net ook zei met Marco Borsato, die zegt, woensdag is rood.
0: Ja.
1: En als zij plaatjes ziet van eten, dan ruikt ze kleuren.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: nee, dan ruik ze geuren
1: dan ruik ze,
0: wel.
1: Dan ruik ze de geuren, niet
0: ja.
1: de kleuren.
0: Nee, ja, dus ze ruikt geen kleuren, dat is een...
1: Nee,
0: ja. Nee maar het kan ook, ja.
1: Ja. Maar volgens mij valt dat onder, neurologen noemen dat synesthesie.
0: Wat?
1: Dus synesthesie heet dat.
0: Oké. Okay.
1: Want dan, en dan lopen je zintuigelijke ervaringen door elkaar heen. Dus bijvoorbeeld, jij hoort bepaalde... muziek. En dan zie je een heel kleurenspektakel eromheen. Alsof er een vuurwerkshow wordt gegeven. Of je ziet kleuren en je hoort de klank bij.
0: Ja.
1: Of je ziet een woensdag en je zegt hij is rood.
0: Ja, nou ja, precies dat, inderdaad.
1: Ja, en dan is de wetenschappelijke verklaring dat dus die bedrading in je hersens van al die verschillende zintuigelijke functies, die liggen tamelijk dicht bij elkaar. Meer dan normaal. En dan gaan ze elkaar beïnvloeden.
0: Ja, en waarom weet jij dat dan?
1: Dat heb ik een keer gelezen.
0: En, en dat heb je onthouden, dat hele moeilijke woord. Ja,
1: ja en ik ben muzikus. En ik, bij muzici heb je bijvoorbeeld... je kan een absoluut gehoor hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus je hoort een toon. En dan weet je, oh, dat is een C of een D.
0: Ja.
1: En dat heeft er een beetje mee te maken. En je hebt ook het kleuren absoluut gehoor. Dus dan hoor je een toon en die kan je dan associëren met een kleur.
0: Nee.
1: En als het iedere keer hetzelfde is, dan weet je dus... Nou, als ik rood zie, is het de F bijvoorbeeld.
0: Wow.
1: Of een vies. En het idiote is, want dan kom je in de knel met die neurologische verklaring... is dat het met name voorkomt bij blinde mensen.
0: Wat? Oké, okay, en dat zijn dan blinde mensen die wel ooit kleuren gezien hebben? Of zijn dat mensen die...
1: Nou, dat weet ik niet helemaal. Ik kreeg de indruk bij wat ik er vroeg, nou, jaren terug over gelezen heb.
0: Yeah.
1: Dat dus blinde mensen zijn, mogelijk. En dat werd niet bijvermeld, ja, vanaf een geboorte blind. Maar stel dat het wel vanaf een geboorte blind is. Ja. Dan hebben ze dus een gehoor ontwikkeld. Waarbij ze een toon horen, ze zien een kleur in hun brein. En weten dan, oh, die kleur, dan is het de bes. Of de D.
0: Hmm.
1: Of een. Nou, dat maakt het heel raar natuurlijk als je nog nooit kleur hebt gezien.
0: Nee, maar het biedt wel mogelijkheden. Want het zou heel leuk zijn om een zaal van die mensen te hebben.
1: Ja.
0: En dan te proberen. Want dat is waarschijnlijk niet zo. Het is waarschijnlijk niet zo dat alle mensen dan bij dezelfde toon dezelfde kleur zien.
1: Nee, dat is niet zo.
0: Nee, dat
1: Ze
0: kan
1: hebben
0: bijna
1: allemaal
0: niet.
1: Hun eigen associatie ja. gemaakt.
0: Ja.
1: Alleen als die binnen hun brein en systeem herhaalbaar is en kloppend, dan weet ze uit ervaring, als ik die kleur zie, is het die toon.
0: En als je niet blind bent, dan zou je dus muziek kunnen schrijven in plaats van met noten, met kleuren.
1: Nou, er zijn wel... kijk, het is geen onbekend... Je hebt bijvoorbeeld een schilderij van Mondriaan, dat heet Victory Boogie Woogie.
0: Ja.
1: En hij associeerde die beelden met de ritmiek van Boogie Woogie.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt daar ook op.
0: Dat maar, snap ik wel. Ja, maar dat is weer een soort bijna wiskundige benadering van muziek. Want dan zie je
1: ja.
0: hokjes die...
1: Ja.
0: Korte noten kunnen zijn of lange noten. Of het is bijna een soort codering wat je dan... Maar dat is eigenlijk dit allemaal.
1: Ja, het is allemaal... En kijk, de neurologische verklaring is dus wat ik zei met die hersenbedrading, die heel dicht bij elkaar zit. Mm-hmm. Er zijn muzici die, waarvan ik denk dat die hebben in het verleden, weet je, Scriabin, een Rus, die noemde het een gezant kunstwerk. Dus die componeerde muziek, maar die ging daar zelf al een hele lichtshow bij maken.
0: Ja. Yeah.
1: En water en fonteinen. En dus die had dat gewoon helemaal, zag het je ook voor zich in zijn brein op die manier. Maar je hebt dus de neurologische verklaring. Maar er is mogelijk ook een soort verband tussen klank, licht, muziek, energie. Wat je zou kunnen beschouwen als een natuurkundig fenomeen dat alles met elkaar verband heeft. En wat wij nog niet wetenschappelijk kunnen doorgronden, maar wat bepaalde mensen wel kunnen waarnemen. Dat kan ook nog.
0: Ja. Leuk. Synesthesie.
1: Synesthesie heet dat.
0: Kijk, pikken we toch maar mooi weer mee. Dankjewel, Nico.
1: Oké.
0: Okay. Doeg.
1: Doei, doei.
0: Hoi. Roosmarie.
2: Hallo, nachtzuster.
0: Dag.
2: Ik heb een politievraag.
0: O jee.
2: Mag een wijkagent cocaïne gebruiken?
0: Tijdens de dienst of buiten de dienst?
2: Nou, bij Defensie mag het in ieder geval niet binnen en buiten dienst. Mm-hmm. Maar bij een politieagent op kantoor weet ik het niet hoor. Maar een wijkagent die toch midden in de wijk staat, zeg maar.
0: Ja.
2: Ik ken namelijk bij één agent een vermoeden, een wijkagent. Maar ik wil hem ook niet natuurlijk onterecht beschuldigen. Maar het zou me niet verbazen als daar wel eens iets in zijn neus verdwijnt. En dat is mijn vraag daarom. Mag een wijkagent dat doen? He, want je vrije tijd, werktijd, dat loopt dan ook natuurlijk wel in elkaar over.
0: Ja.
2: Dus ik kan me voorstellen dat er wel een beleid in is. En dat ze dat ook checken en controleren. Maar ik weet het niet. Want ik durfde hem niet te vragen. Heel raar.
0: Meneer de wijkagent, mag ik even iets vragen?
2: Ja. Nee. Ja. Weet u dat?
0: Nee. Nou ja, ik denk niet dat het mag. Ik denk niet dat het mag. Want... het cocaïne hebben is al strafbaar. Dus lijkt me niet dat je als wijkagent ook in je vrije tijd iets mag doen wat strafbaar is.
2: Maar word jij dan wel gecontroleerd als wijkagent? Of als je op kantoor werkt niet, bij de balie van het politiebureau? Is dat, of voor een wijkagent anders, wordt hij dan ook gecontroleerd met regelmaat?
0: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Worden alle politieagenten gecontroleerd op drugsgebruik? Denk
2: dat
0: ik niet.
2: Dat zou een optie zijn, nee.
0: Alles wat in je vrije tijd mag, dat zou wel schending van privacy zijn, denk ik. Als je dat. Maar je mag cocaïne bezit, dat mag niet. Maar wat nou als iemand anders naar je toe komt en zegt: hier, dan heb je het niet. Maar dat, pas als het dan. Als je het gebruikt, dan heb je het. Ingewikkeld.
2: Of je neus valt.
0: Ja, dat je. Ja. Dat je net ondersteboven lag en iemand per ongeluk met een spiegeltje en een bankpasje. Ja.
2: Oh.
0: Ja, ik weet niet, ik zou het niet prettig vinden. Ja, want het mag vast niet. Want hoe lang, stel vlak voor je dienst. Of dat je verslaafd raakt en tijdens je dienst afkeek verschijnt. Nee, dat mag vast niet.
2: Nee, je bent ook onkoopbaar.
0: Nou ja, dan weet ik, iedereen kan onkoopbaar zijn.
2: Maar ik bedoel, dan ben je kwetsbaarder, als ze weten.
0: Ja.
2: De gebruikers en de handelaren.
0: Dat nou ja, maar dat is dus... Kijk, als het niet verboden is, ben je dus ook niet kwetsbaarder.
2: Nee, dat is mijn vraag, dus mag het?
0: Ja. Ik weet het niet. Nou ja, ik denk dat het niet mag, maar dat het niet, dat het ook niet gecontroleerd wordt.
2: En misschien... weet iemand het?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat iemand het weet.
2: Ik woon in een drugsflat vandaar.
0: Dus je woont in een drugsflat met een wijkagent waarvan je vermoedt dat hij af en toe een beetje rondstuitert.
2: Hij is nu van wijk veranderd. Maar ja.
0: Alles was op.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Je zegt dat weer zo grappig. Nee. Maar ik heb daarom die vraag nu gesteld.
0: Nee, maar het is wel interessant. Want wat mag er wel en wat mag er niet? Hè? Want mag. Wat als je je wijkagent in zijn vrije tijd stomdronken door de straat ziet zwalken? Of op een brommer ziet rijden? Of dat soort dingen? Het lijkt me dat een politieagent toch wel behoorlijk van onbesproken gedrag moet zijn.
2: Nou,
0: dat weet vast wel iemand. En iemand, bel dan even naar 0800-1121. Ook als je jezelf herkent als pas van dienstveranderde wijkagent. En praat ons even bij. Dankjewel, hè?
2: Top, dankjewel.
0: Doeg, hoi. Ook als je jezelf herkent als pas van dienstveranderde wijkagent. En praat ons even bij. Dankjewel, hè?
2: Top, dankjewel.

Oké, Eric Clapton denkt er het zijne van. Cocaïne was dat. En de vraag is dus, mag een wijkagent cocaïne gebruiken in zijn vrije tijd? Ik denk, tijdens de dienst mag het denk ik niet. Nou ja, 0800-1121. Lisbeth, die wil graag weten hoe we schaamhaar moeten noemen. Er was afgelopen week in het nieuws dat het een idee is om schaamlippen voortaan vulva-lippen te noemen. Omdat het namelijk niet iets is waar je je voor zou moeten schamen. Dus de naam is een beetje verouderd. Maar ja, zegt Lisbeth, dan zeggen we voortaan vulva-lippen. Maar nog wel schaamhaar. Dus daar moet dan ook een ander woord voor komen. 0800-1121. Jan wil echt heel graag weten hoe een autoambulance wordt afgesleept als daar iets mee is. Er stond er een in brand. En dan vraagt hij zich af hoe voeren ze zo'n ding af. Bakker Johan, die wil graag weten wat je moet doen als je een gezegde of een spreekwoord in de gezegde- en spreekwoordenboekjes wil krijgen. Rob die kwam met het verhaal dat ze slangengif inspuiten bij paarden om op die manier antigif te krijgen. En Rob en ik willen graag weten of dat waar is. En zo ja, waarom paarden? Wat zijn Culemborgse blauwlappers? Of waarom heten Culemborgers blauwlappers? En kent iemand het verhaal van Kutjung die het blaadje, het nieuws- en advertentieblad in Geldermalsen rondbracht? En waarom staat zijn naam of de uitspraak die hij gebruikte nog steeds op dat blaadje, wat tegenwoordig Het Contact heet? Nou, dat is het hele lijstje. 0800-1121. En als je iets wilt toevoegen,

0: Dan kun je van je laten horen natuurlijk. Dus dan gaat het om vragen en om antwoorden. Marit?
1: Ja, dat ben ik.
0: Hallo, zeg het eens, Marit.
1: Nou, ik had eventjes over de vorige vraag over het gebruik van verdovende middelen of andere middelen in je vrije tijd. Er staat mij nog bij dat er veel ophef was over de Tour de France afgelopen juli. Dat renners 's nachts dus in hun vrije tijd uit bed werden gehaald om allerlei dopingtesten te doen.
0: Ja, ja.
1: En dat is ook hun vrije tijd, maar ze konden wel bestraft worden op het gebruik van iets in hun vrije tijd. Dus ik niet gehoord dat wijkagenten getest worden, maar mocht zoiets voorkomen of een alcoholtest tijdens het rijden, dat ze daar best voor bestraft mogen worden.
0: Nou ja, maar het is natuurlijk andersom. Je kunt pas gaan testen, zoals dopingcontrole. Ik bedoel, het was echt natuurlijk van de zotte dat ze dat midden in de nacht gingen doen.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk om te kunnen bewijzen dat mensen tijdens de wedstrijd iets gebruiken wat ze niet mogen gebruiken.
1: Ja, maar ze worden in hun vrije tijd, ze liggen te slapen, dus wordt ze gewoon getest. En ik denk als een wijkagent tijdens een controle met alcohol gebruiken betrapt op alcohol gebruik, die gewoon daarvoor bestraft wordt. Dus,
0: is het vrije tijd?
1: Als hij een avondje uit is geweest naar een bruiloft of zo, dat hij aangehouden wordt voor een alcoholcontrole, dat je net zo goed een boete krijgt van keuring als menig ander.
0: Nou, niet als die niet rijdt. Het gaat erom dat hij dan iets doet wat strafbaar is.
1: Nee.
0: Want alcohol mag je drinken als die tenminste 18 plus is. Maar dan, dan kan je iemand niet. Maar ja, als die weer alcohol gebruikt tijdens diensttijd, dat mag denk ik weer niet. Maar cocaïne bezitten, dat mag niet.
1: Nee. Maar goed, dat was mijn vraag.
0: Dit waren jouw.
1: Ik werk in de zorg. Ik heb een tijd in de thuiszorg gewerkt. Dus dat je met je auto van A naar B ging. Herhaaldelijk aangehouden voor een alcoholcontrole.
0: Ja,
1: dat doe je dan niet. Maar stel dat ik een wijntje op had, dan had ik dus tijdens mijn werk was ik dus wel aangehouden voor alcoholgebruik. En dan had ze natuurlijk een straf opgestaan. Maar goed, dat was mijn vraag.
0: Nee. Dan had er straf op gestaan op rijden onder invloed.
1: Ja, maar dat was dan wel tijdens mijn werk gebeurd.
0: Ja.
1: En als zo'n wijkagent aan het werk is en die zou dan ook hoe dan ook gecontroleerd worden en die heeft iets gebruikt, dan wordt hij natuurlijk ook gestraft.
0: Ja, maar wordt hij dan erger gestraft voor cocaïne dan voor drank?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou.
1: Maar goed.
0: Ja.
1: Maar mijn vraag. Ik ben, ik ben geboren en getogen in Enschede. Ik ben daar op mijn 19e weggegaan. Ik ben via heel veel plaatsen in Nederland ben ik 4 jaar geleden teruggekomen. Ik werk nu in de zorg in Almelo. Ik werk daar in een verpleeghuis. En de tweede dag dat ik daar werkte, was ik met een collega iemand aan het verzorgen. En ik had waarschijnlijk het BH-bandje van die mevrouw anders omgedaan. En die collega zei van dat hij krang. Ik zeg, wat? Krang. K-R-A-N-G.
0: Ja.
1: Ik zeg, ik woon tot mijn 19e in Twente. Ik heb nog nooit van het woord krang gehoord. Nou, ik ben erop gaan letten en het komt hier echt heel veel voor. Als een handdoek verkeerd hangt, dan is die krang. En, nou, ik weet het niet, maar mijn vraag is, en dan vooral onder de Twentse luisteraars, kan het zo zijn dat Twentse woorden in de ene plaats iets anders, of tenminste meer voorkomt dan in een, hoe zeg ik dat, in de ene plaats bekender is dan in een andere plaats. Dat vraag ik mij dan af.
0: Ja, maar krang is wel een hele bekende hoor, in het oosten.
1: Ja, nou in Enschede had ik er in mijn 19 jaar dat ik daar gewoond, gewerkt heb, nooit van gehoord.
0: Je had André Manuel. Cabaretier, muzikant. Die zat in een bandje, dat heette Krang. Maar dan hebben we het wel over 30 jaar geleden.
1: Ja, dat kan. Toen was ik er ook wel.
0: Dus komt André Manuel uit die buurt? Dat zal haast wel dan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, misschien ook uit Almelo.
0: Ja. Ja, maar... Want je vraagt pas je aan naar of het in een bepaald gebied... omdat je denkt van kan het zijn dat ik het in de Enschede gemist heb?
1: Ja, ja.
0: Want ik denk... dat platte taalgebruik is in grote steden sowieso wat minder gangbaar dan in... Dat zeg ik nou, maar ondertussen denk ik... het Amsterdamse is wel heel erg gangbaar midden in de stad.
1: Ja, maar goed, in Enschede ja. Had je ook wel van... je moet tv kijken, want André van Duin komt te veel. je moest iets anders aan, je moet het andersom aantrekken. Dus dat gebeurt in Enschede ook wel. Maar het woord Krang had ik echt nooit gehoord.
0: Nee.
1: En collega's van mij die in Frieseveen wonen... die hebben dan ook weer een apart taaltje. Maar het schijnt, doordat er vroeger Russen in Frieseveen omstreken waren... om de turf te steken. Dus die zijn een beetje blijven hangen.
0: Oh.
1: Maar ik was wel benieuwd hoe sommige woorden echt plaatsgebonden zijn. Of dat echt zo is.
0: Nou, het zal natuurlijk allemaal wel een beetje plaats... Het, op een gegeven moment breidt het zich uit... Ik kom zelf uit Zaanstad.
1: Ja.
0: En daar woonde een meisje. Dat meisje kwam uit Drenthe. En die had haar kat Slofje genoemd. Omdat in Drenthe zeggen ze tegen koeien... of in het oosten zeggen ze tegen koekjes... die niet meer helemaal lekker zijn.
1: Nee, een beetje oudbakken zijn.
0: Ja, slof.
1: En dat
0: kenden wij niet in Noord-Holland of de Zaanstreek. Kende niemand dat. En toen had ze dus haar kat... voor de grap, Slofje genoemd. Dat heb ik altijd onthouden, want zo gaat een woord... dus helemaal van het oosten naar... en als het dan maar vaak genoeg aan mensen wordt uitgelegd... dan gaan mensen daar ook gebruiken natuurlijk.
1: Ja, maar dan komt ze van Drenthe. Maar dan vraag ik me af, is die plaats waar zij dan in Drenthe woont... dat woord, ja, slof is wel algemeen... maar een woord wat zij in Drenthe in de ene plaats gebruikt... Mm-hmm. Of dat in de plaats die daar... 15 kilometer vandaan is, of dat niet of het woord slof, maar een ander woord, of dat daar ook zo ingeburgerd is. Dat vraag ik me af. Dat er gewoon woorden zijn die, hemelsbreed 15 kilometer uit elkaar wel of niet gebruikt worden.
0: Maar er moet natuurlijk een grens zijn. Ik bedoel, stel dat je in, weet ik veel, Emmer Compascum iedereen slof zegt.
1: Ja.
0: En dan ga je meer naar Assen en dan zeggen mensen ook nog slof. En dan ga je meer naar weet ik veel, Leeuwarden. En dan zeggen mensen het opeens niet meer. Dus ergens moet een woord verwateren.
1: Ja, dus, of niet bekend zijn. Maar dat zeg ik van, ik ben natuurlijk opgegroeid in Enschede. En dan kom je hier en denk van, alle woorden zijn eigenlijk zelfs alle uitdrukkingen. Ik bedoel, en dan heb je gewoon bepaalde woorden... waar ik nooit van gehoord heb. Nee. En wat daar heel... Ken je dat niet, weet je wel? Nou, dat zeggen we altijd. En zo dicht bij elkaar, dat inspireert mij.
0: Nou, als iemand er iets zinnigs over kan zeggen... dan mag dat zoals altijd via 0800-1121. Dank je wel, hè?
1: Ja, geen dank.
0: Doeg.
1: Succes nog.
0: Dank je. Hoi. Leni.
2: Ja, ik ben er.
0: Ja, gelukkig maar.
2: Ja, ik had ook een vraagje.
0: Ja.
2: Als ik op televisie zie ik vaak orkesten en organisten. En dan zie ik de een heeft altijd oortjes in
0: mm-hmm.
2: en de ander niet.
0: Mm-hmm.
2: En sommige organisten die hebben ook een koptelefoon op. Is het dan dat zij het geluid van buitenaf niet willen horen?
0: Mm-hmm.
2: Of willen zij alleen hun eigen geluid horen?
0: Mm.
2: Want de een doet het wel en de ander doet het niet.
0: Ja.
2: Dat vind ik heel opvallend in een orkest.
0: Grappig, ja.
2: Dus dat wilde ik eigenlijk weten. Iedere keer valt het me op en dan denk ik... dat moet ik toch ergens kunnen horen of ergens vandaan kunnen halen... omdat dat komt.
0: Ja, ik denk dat het Het verschilt, denk ik. Oh, ik vind het heel gek dat ik hier nog nooit eerder over nagedacht heb.
2: Nou, als je kijkt, als je orkesten ziet spelen, mm-hmm. dan zie je dat. Zie je dat gewoon. Dan denk ik, oh, hij heeft wel oortjes in. Nou, die ander helemaal niet.
0: Nee.
2: En ik zag pas een organist. Die had een koptelefoon op. Dan denk ik, hij kan zijn eigen spel niet horen. Of hij hoort juist zijn eigen spel en omgeving niet.
0: Nou, het kan ook nog zijn, maar dat weet ik niet. Maar als je bijvoorbeeld in een orkest zit en je zit naast de viool, dan hoor je dat die viool natuurlijk veel harder dan die triangel die 4 meter aan de andere kant staat.
2: Ja.
0: Dus wat veel muzikanten in de popmuziek doen, die hebben een oortje of een box voor zich staan waarmee ze het geluid horen zoals het uiteindelijk ook naar het publiek gaat.
2: Ja.
0: Zodat ze niet harder gaan spelen omdat ze nou eenmaal naast die viool zitten en over die viool heen proberen te komen. Ja. Maar er zijn denk ik ook mensen die juist gewoon heel goed willen horen hoe hun instrument klinkt. En of ze alle noten wel goed spelen en of het niet vals is en dat soort dingen. En misschien dan het geluid van alleen hun eigen instrument. Ik denk dat het verschilt.
2: Oh.
0: Maar dat weet ik niet, want ik heb hier dus nog nooit over nagedacht.
2: Nee, nou, het valt me altijd op.
0: Ja. Nou, het valt mij altijd op dat als je bij popmuziek inregelt wat iemand hoort op de monitor, dus zo'n, als het ware een box die voor je staat, dat de een heel iets anders wil dan de ander.
2: Dat is mij nooit opgevallen.
0: Nou ja, dat
2: misschien kijk ik daarin.
0: Ja, nee, maar ik ben er vaak bij als dat dan ingeregeld moet worden. En dan is de een zegt, nee, ik wil meer dat en ik wil meer dat. En de ander zegt, nee, ik wil juist minder dit en minder dat. Dus het denk ik, niet iedereen wil hetzelfde horen. Maar goed, bij een orkest met een organist weet ik dat niet. Dus ik hoop dat iemand zit te luisteren die dat wel weet.
2: Nou, ik hoor het wel.
0: Ja, dat hopen we, want er moet wel eerst iemand bellen, maar dan hoor je het.
2: Oké.
0: Goed, dankjewel, Leni.
2: Dank je.
0: Doeg, hi. Twan.
3: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen, Twan.
3: Ik heb het antwoord op de blauwlappen.
0: Oh, dat weet jij.
3: Nou, dat weet ik niet, dat heb ik ook bezorgd.
0: Nou, zeg eens.
3: Blauwlab is op dit moment een carnavalsvereniging in Culemborg.
0: Ja.
3: Dat is wel heel raar, want ik kom zelf uit Brabant.
0: Ja.
3: Ja, en daar hebben we carnaval. Dus al het carnaval wat niet buiten Brabant valt, dat vinden we raar.
0: Oh ja, Limburg ook?
3: Ja, daar hebben ze vast een naam.
0: Oh, oké.
3: Dat is anders.
0: Ja.
3: Ja, dat is een beetje Duits carnaval.
0: Ja.
3: Ja. Wij hebben echt carnaval.
0: Oké.
3: Ja. Maar in ieder geval, de blauwlappen. Er is ooit een man geweest, een Jan van Buren, in Culemborg, die veel te hoge belasting hief. En op een gegeven moment hebben de mannen, Jan Visserwagen, hebben de Culemborgse vrouwen van Buren in motie schaakt.
0: Wat?
3: In motie schaakt.
0: Emoties gehakt?
3: In motjes. Motjes.
0: In motjes gehakt. Oké, ja, ik ben er. Ja. Ja.
3: En hebben ze lichaam de deel in hun blauwe schorten naar de rivier gedragen. Om daar te dumpen.
0: Oh. Dat is helemaal niet een gezellig.
3: Ja, heel gezellig.
0: Nee, maar dit is toch helemaal niet een leuke reden om jezelf blauwlap te noemen?
3: Ja, maar je vraagt naar waar de blauwlappen vandaan komen.
0: Ja, jij kan er natuurlijk ook niks aan doen.
3: Ik kan er niks aan veranderen.
0: Ja.
3: En goed, die hebben me in de rivier geflikkerd. En waarschijnlijk is het IJssel geweest of zo, of weet ik veel wat.
0: Ja, net wat er bij de hand was, denk ik.
3: Ja, een rivier in de buurt.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ja, en daar komt die naam vandaan.
0: Oké. Nou, dankjewel voor het opzoeken. En het melden natuurlijk.
3: Ja, en dan hebben we iets over het kabinet.
0: Ja.
3: Daar maakt men mooie vallen.
0: Ja?
3: Ja, ik wel.
0: Maar, Twan...
3: We hebben een klimaatdrammer als premier.
0: Ja, terwijl het gaat hartstikke lekker met het klimaat.
3: Wij moeten gewoon naar het oosten. Wij moeten gewoon Jimmy Dijk premier laten maken.
0: Oké, nou ja, ieder zijn voorkeur.
3: Jij niet?
0: Ja, weet je wat het is? Ik vind gewoon, we hebben gestemd, er is een coalitie uitgekomen. Geef ze nou gewoon even, als we weer gaan stemmen, krijgen we het hele circus weer. En voordat er eens een keer besluiten kunnen worden genomen en er voor het land kan worden gezorgd, zijn we weer een jaar verder. Dus laten we nou gewoon roeien met de riemen die we hebben.
3: Ja, maar luister alsjeblieft. Ik heb 4 jaar geleden heb ik op het stembureau gezeten. Of ja, 5 jaar geleden inmiddels.
0: Mm-hmm.
3: En toen werd de PVV de grootste.
0: Ja. Maar nou, je hebt het toch ook geprobeerd? Ja, nee, maar... Ja,
3: we zijn nog niet opgeschoten.
0: Nou ja, niks. Maar ja, maar ja, zo werkt het nou eenmaal in de democratie. Ja, het is niet dat of Sabine of Twan kan zeggen hoe we het gaan doen.
3: Nee, dat snap ik wel. Maar we moeten een beetje onverstand een beetje bij elkaar rapen.
0: Ja. Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ja, dit is, Sabine wilde je mening, dus die hebben we dan.
3: Verstand bij elkaar rapen.
0: Nou, dat is nooit verkeerd, denk ik. Dankjewel, Twan.
3: Jo, doei.
0: Doeg. Valentijn.
4: Oh, dit is snel.
0: Ja, hè?
4: Ik was zeker van.
0: Ben je er nog niet klaar voor, Valentijn? Want dan gaan we gewoon nog even wat anders doen,
4: nee,
0: hoor.
4: Nee. Oh. Het gaat natuurlijk om een delicaat onderwerp.
0: Oh, ja.
4: Maar ik probeer wel een keurig antwoord te geven.
0: Wat is er aan de hand? Ja.
4: Het gaat over de dame die belde over vulvabeharing.
0: Ja. En penisbeharing.
4: Nou, laten we het heel erg... Klinische benaming doen.
0: Ja.
4: Zoals doktoren en dat soort. Dan gaat het om genitale beharing.
0: Oh!
4: En ik heb wel. Ja, ik dorst. Dit is nog niet een onderwerp waar je meteen de telefoon pakt, maar.
0: Jij wel?
4: Nee, ik zat er. Ik heb even oude boeken uit de boekenkast getrokken. Ook een boek over tantra. En de genitaliën zijn het tweede chakra.
0: Oh, echt?
4: Dus we zouden ook met een mooi lief woord kunnen zeggen... tweede chakra, haar.
0: Oh, dat vind ik heel mooi.
4: Ja, die vind ik mooier, hè?
0: Ja.
4: En zal ik even verder... kwam een boekje van Betty Dodson tegen.
0: Tuurlijk.
4: Masturbatie en eigen liefde.
0: Dat had je staan, ja.
4: Nee, ik kwam het tegen, maar ik had het ja, Betty Dodson.
0: Ja.
4: En zij ontdekte dat vrouwen na de menopauze geweldige orgasmes konden krijgen.
0: Oh?
4: Als ze aan vulva-massage deden.
0: Vulva-massage?
4: Ja.
0: Oké, nou, dat pikken we dan ook nog even mee.
4: Ja, dat is een goede tip.
0: Ja.
4: Maar in werkelijkheid, die genitale beharing... die groeit rondom de genitaliën.
0: Ja.
4: Maar niet op de schaamlippen zelf en ook dus niet op de vulva. Maar eromheen.
0: Ja, dus maar het heet schaamhaar omdat het de schaamstreek is. Niet omdat het op de schaamlippen groeit. De hele toestand daar wordt gewoon... Juist. Moet zich schamen.
4: Ja, Ik zou niet adviseren om het af te scheren, maar hooguit kort knippen. een mooi woord voor beffen. Of
0: je bent lekker vingeren, bezig, Valentijn.
4: Vingeren,
0: ja.
4: Is, zou ik nu zeggen, net zo in de lijn van vulva-beharing. Vulva-massage.
0: Interessant.
4: Nou, niet interessant. Ik roep maar wat.
0: Ja, maar ik denk wel dat zowel genitaliehaar als Chakra haar wel problemen gaat geven bij het Nationaal Dicté.
4: Ja.
0: Maar goed, dat moeten we dan
4: gelukkig
0: ook maar weer oplossen.
4: Gelukkig ben ik dyslectisch.
0: Dus dat ging sowieso al mis.
4: En maak ik al sowieso geen kans. Zal ik als laatste eindigen als ik ooit zou meedoen aan het Nationaal Dicté?
0: Ja.
4: Maar ik...
0: Zelfs met schaamhaar.
4: Ja, maar ik vind wel dat wil ik die dame... hoe heet ze ook weer? Kain? Of...
0: Lisbeth. Bijna Lisbeth. Goed. Heel dyslectisch dit. Ja.
4: Zo, ik vind... Ik een complimentje aan die Lisbeth... dat ze moedig was om dit onderwerp ter tafel te brengen.
0: Ja.
4: En ik hoop dat ik op een nette, discrete manier heb geantwoord. Zonder dat het vulgair klonk.
0: Ja, nou, dat ging best redelijk.
4: Ja, en ik zeg van, nou, laten we ook naast vulva haar een ander woord introduceren. Vulva massage.
0: Precies. Of tweede chakra massage.
4: Ja, want dat is, dan gaan we inderdaad helemaal, en dat is echt heel fijn, de route van de tantra volgen.
0: Kijk, dankjewel, Valentijn.

0: Als je haar maar goed zit. Goede tip van Vulcano. 0800-1121 is nog steeds mijn telefoonnummer. Wat mis ik nog? Het verhaal van Kutjoeng. Als ik het goed heb begrepen, was er een bezorger bij het nieuws- en advertentieblad in de Betuwe in Geldermalsen, die een hekel had aan kinderen. Ik denk dat hij ze uitschold voor Kutjoeng. En dat is zo ingeburgerd dat de beste man Kutjoeng werd genoemd. En dat op het nieuws- en advertentieblad, wat tegenwoordig het Contact heet, nu het woord Kutjoeng staat. En dat is het verhaal wat Nico heeft gehoord. En hij wil weten of het klopt. 0800-1121. Sowieso zijn we de helpdesk voor ongeloofwaardige verhalen vannacht. Want Rob heeft dan weer het verhaal gehoord dat antigif voor slangengif wordt gemaakt door paarden in te spuiten met slangengif. En dan uit het bloed de antistoffen te halen om antigif te maken. Nou vraag ik me wel eens af of antigif überhaupt bestaat. Want dat lijkt me toch iets uit televisieseries en dergelijke, dat je altijd zo'n potje antigif bij je hebt. Maar er zijn zoveel verschillende slangen. Dan moet je gewoon 140 verschillende soorten antigif bij je hebben. Maar goed. Zou kunnen. Geloofwaardige documentaire die Rob gezien heeft. Dus als iemand dit verhaal herkent, dan willen we heel graag weten hoe dat nou zit met die paarden. En of er geen paarden worden gewond raken bij dit soort praktijken. Johan de Bakker die wil graag weten hoe je een spreekwoord of een gezegde verandert in de spreekwoorden of gezegdeboeken, of de Vandalen natuurlijk. En Jan die wil graag weten of een autoambulance, dus het voertuig dat normaal een kapotte auto ophaalt, als zo'n autoambulance helemaal kapot gaat, wie of wat haalt dan de autoambulance op? 0800-1121. Roosmarie wil weten of een wijkagent cocaïne mag gebruiken. Hetzij in zijn vrije tijd, hetzij tijdens werktijd. Nou, tijdens werktijd denk ik sowieso niet. En met in zijn vrije tijd lijkt het me ook strafbaar. Dus dan mag het niet. Maar wordt het dan controles uitgeoefend? En nou ja, goed, als je er meer van weet, 0800-1121. Marit vraagt zich af hoe sommige lokale uitdrukkingen of woorden van gebied tot gebied kunnen verschillen. Dus zij hoorde, nadat ze al heel lang in het oosten woonde, voor het eerst het woord krang. Dus kan het zijn dat het in bepaalde stukken van het gebied niet gebruikt wordt, zo'n woord, en in andere gebieden wel. En Leni, die zit orkesten waarbij bijvoorbeeld de organist oortjes in heeft. En soms ziet ze orkesten waar niemand oortjes in heeft. Dus waarom hebben mensen in een orkest oortjes in? En als dat verschilt, wat zijn dan meestal de redenen? 0800-1121. En nogmaals, dat nummer kun je ook gebruiken als je zelf ergens mee rondloopt. Nienke.
1: Astrid, goeienacht.
0: Hi, dag Nienke.
1: Hi. Astrid, ik heb een aanvulling op de gekke woorden uit de streek.
0: Ja.
1: Wij in Stadskanaal gebruiken ook het woord slof.
0: Ja.
1: Ja, dus daar ben ik opgegroeid, maar Een voor mij woord, voor mijn idee grappiger woord. Wij gebruikten neefje voor die dingen die op je kop zoomen en je 's nachts steken.
0: Een mug?
1: Ja, precies. Oh. Nou, die noemden wij dus neefje.
0: Oh.
1: En ik weet niet in hoeverre dat in de steek is doorgedrongen. Maar ik heb ooit eens een keer op Facebook geschreven: ik heb vannacht 2 neefjes vermoord.
0: En toen kwam de politiecontrole.
1: Nee, toen schreef ik erbij van mijn Groningse familie, die weet vast wel wat ik bedoel. Dus,
0: dat is meer Gronings. Ja, neefjes.
1: Ja, neefjes. Dat is heel bekend. Dat zijn echt die steken.
0: Waar komt dat dan weer vandaan?
1: Ja, als sluimen dood.
0: Nee, sluimen dood. Ja.
1: Ja, precies. En ik had daarnaast ook een vraag aan jou persoonlijk. Herinner jij je dingen van mensen die je in je programma gehad hebt van een paar jaar terug?
0: Nee, ik herinner wel dingen, maar ik herinner me wel echt bedroevend weinig, hoor.
1: Oké, nou, we hadden het dus een paar jaar geleden, hadden wij het over. Toen had ik een nachtdienst van de werk. En toen hadden we het over mijn garnalenaquariumtje. En ik weet dat nog. En jij zal dat denk ik niet meer weten.
0: Nee, en ik vind het heel erg, want een garnalenaquarium is het echt waard om te onthouden.
1: Ja, nee, dat gaat ook niet daarom. Maar of je zulke gekke dingen herinnert, dat bedoel ik speciaal.
0: Ja, ik denk nu, een garnalenaquarium zou ik toch wel weten, maar er gaat nergens een lichtje op. Wat was er met... Nee. Je hebt een aquarium met garnalen erin.
1: Ja, precies. Ik heb een aquariumtje met rood-witte garnaaltjes.
0: Het is toch ook wel weer mooi dat ik daar dan... Waarschijnlijk vorige keer was ik ook verbaasd. Dus dat ik daar gewoon twee keer verbazing over kan hebben. Ja, als je over een jaar of drie weer belt...
1: Ja, weet je het ook niet meer. Nee. Hoe lang doe je dit programma al?
0: In september 16 jaar.
1: Oh, oké.
0: Ja, en daarvoor hadden we een nachtdienst. En dat heeft ook dat deed ik ook al echt al best wel lang. Okay. Ja.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Leuk. Nou, dat maar was het voor nu.
0: Ja, maar gaat het allemaal goed met het garnaal?
1: Ja. Fantastisch.
0: Hoeveel heb je er nu?
1: Ik denk dat er iets van 200 in zitten.
0: Echt?
1: Ja.
0: En eet je ze ook?
1: Sorry? Nee, ik eet ze niet. Nee. Ik heb kleintjes die zijn... als je een knopspeld neemt... en daar die eerste 2 millimeter van zo klein zijn die. En de grootste die zijn 2,5 centimeter lang.
0: Maar wat doe je dan op een gegeven moment als ze je aquarium uitgroeien?
1: Ze groeien mijn aquarium niet uit, maar ik heb er toevallig een paar op marktplaats staan van als er mensen wat over willen nemen, dan kan dat.
0: Oh.
1: En daar is een levendige handel in. Er zijn heel veel soorten garnalen. Ja.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, bedankt voor dit reisje in de tijd. en voor het neefje.
1: Ja. Slof en leef. Nou,
0: Oké, dag
1: mooie
0: Nienke.
1: Mooie nacht gewenst. Hoi.
0: Hoi. Willem.
2: Hi.
0: Hallo Willem.
2: Hi. Ik heb het antwoord op de vraag van Jan.
0: Oh, over de autoambulance?
2: Ja. Oh. Het is zo dat afhankelijk van het voertuig wordt er een voertuig dat kan afslepen naartoe gestuurd. Dus als er een autoambulance zelf weg krijgt, dan wordt er een vrachtwagen gestuurd die de autoambulance kan wegslepen. En dat geldt eigenlijk, zoals je collega ook al zei, groot. Afhankelijk van het voertuig wat weggesleept moet worden, gaat er een voertuig met ongeveer dezelfde maat naartoe.
0: Ja, dat is eigenlijk best logisch, want er moet ook bijvoorbeeld een vliegtuig vervoerd kunnen worden of een halve brug of zo. Dus je hebt gewoon een hele grote...
2: Klopt. Meestal zit het dan in de trailer. Dus als het gaat om een brug of soms zie je ook een windmolen of een deel van een windmolen vervoerd worden, dan wordt er vaak een soort trailer die in lengte verstelbaar is gestuurd.
0: Oh ja. En wat dan als die trailer kapot gaat?
2: De trailer gaat over het algemeen niet vaak kapot, omdat het daar zit geen motor in. Dus dat is iets wat achter. Vrachtwagen hangt. Dus dat is te gevoelig voor mankementen.
0: Oh ja. En hoe weet je dit allemaal?
2: Omdat ik het leuk vind. En B, omdat mijn zoon in de transport zit. Dus ik krijg veel mee wat hij beleeft. En van wat er allemaal is en kan, zeg maar.
0: Nou, dan namens Jan enorm bedankt. Want hij wilde dit antwoord heel graag. Dus dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Dag Willem.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Maar inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. En daarna volgt dan een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan ook een bui vallen. Het is 15 tot 21 graden. Komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: En dan is het 4 uur geweest, tijd voor een discoplaat. Maar eerst nog even het overzicht van welke vragen nog een antwoord nodig hebben. En natuurlijk kun je ook nu weer bellen met je eigen vragen. Doe dat vooral, want we hebben er nog maar een paar over. De vraag van Nico over het contactblad waar Kutjoeng op staat. En Nico denkt dat het komt door de bijnaam van een bezorger. Maar hij wil heel graag weten of iemand in de Betuwe of Geldermalsen dit verhaal kent. 0800-1121. Wordt antigif of tegengif voor slangengif gemaakt door een paard in te spuiten met slangengif? Dat wil Rob graag weten. Dus als je daar meer over weet, pak dan ook even de telefoon en bel 0800-1121. Johan de Bakker wil graag weten wat je moet doen om een uitdrukking of een gezegde in de Vandalen of andere boeken met uitdrukkingen en gezegden te krijgen. Marit wil graag weten of bepaalde streekwoorden of streektaal kan verschillen, ook al liggen bepaalde gebieden vlak bij elkaar. 0800-1121. Het kwam allemaal doordat zij al een hele tijd in het oosten woonde, maar nog nooit het woord krang had gehoord. En Leni wil graag weten waarom in sommige orkesten de muzikanten wel oortjes in hebben en in andere weer niet. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Via X of via Facebook eventjes naar Nachtzuster gaan of gezellig komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Een appje kun je ook altijd sturen. Als je wil dat we je terugbellen, kun je dat in dat appje zetten. Dan hoef je niet de telefooncentrale helemaal door. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. Maar nu is het 4:04, traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1.

0: geen familie. Karen Young en Hotshot. 0800-1121. Ik zeg het maar weer een keertje. Voor al je vragen en je antwoorden natuurlijk. Lisbeth.
1: Ja, goedemorgen. Spreek met Lisbeth.
0: Hi.
1: Hi. Ik denk dat ik wel het antwoord heb op de vraag of dat de politie drugs mogen gebruiken.
0: Ja, de wijkagent, ja. Hè? Maar goed, dat is ook politie. Ja.
1: Nou, het is onderdeel natuurlijk van de politie. Maar je wordt niet zomaar politie of wijkagent zonder dat je gescreend bent. En de screening is heel, heel zwaar. Daarin gaan ze ook heel ver. Want je wordt van alle kanten gecheckt. Zelfs de familie wordt gecheckt. De vrienden. Je wordt, de bankrekening wordt gecheckt om te kijken of dat je chantabel bent. Dus in die zin, de screening is zo streng en gaat zo ver dat op het moment dat ze ook maar denken dat jij drugs gebruikt, kom je niet eens door de screening heen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat is gewoon absoluut no-go dat er drugs wordt gebruikt bij de wijkagenten.
0: Maar goed, het kan natuurlijk zo zijn dat je al 7 jaar wijkagent bent.
1: En dat je dan alsnog gaat gebruiken.
0: Ja.
1: Ja, maar de screening dat vindt om de 3 of om de 5 jaar plaats.
0: Oh.
1: Dus je blijft continu zeg maar onder controle, wat dat betreft.
0: Uh-huh.
1: En ik werk dan zelf niet bij de politie, maar op een politielocatie. Ik werk voor een beveiliging. Mm-hmm. Maar omdat ik op een politielocatie werk, heb ik dezelfde screening gekregen als de politie zelf.
0: Oh, oké. Okay. Maar hoe kun je nou op een politielocatie werken, maar niet politie zijn?
1: Omdat ik via een beveiligingsbedrijf zeg maar overdag de toegangscontrole in de gaten hou.
0: Oh.
1: En 's nachts zit ik als bewaking.
0: Ja. Oh.
1: En overdag moet ik zeg maar alles in de gaten houden dat wat er binnenkomt, dat die ook gescreend zijn. Mm-hmm. En dat het allemaal veilig is. Dat we dadelijk niet hier zo iemand rond hebben lopen die waardoor we zeg maar op een gegeven moment in het nieuws komen.
0: Oh ja.
1: Die hier dus helemaal niet thuis hoort.
0: Nee, dat is best wel streng en voorzichtig dus. Maar ja. Want niemand weet wat er natuurlijk gebeurt. Dus op het moment dat je iets vermoedt over de wijkagent, gaan ze dan ook controleren?
1: Nee, dat is alleen maar als de wijkagent zeg maar getipt wordt.
0: Oh ja.
1: Door die mevrouw die jou dus dit verhaal heeft verteld. Als die bij wijze van spreken de politie zou bellen en hun tippen.
0: Ja.
1: Over die wijkagent, dan gaan ze hem checken.
0: Jeetje. Ja. En want ik weet, mensen zeggen ja, maar cocaïne is verboden, dus sowieso mag dat niet. Maar ik weet dat ook niet precies, want ik zit er niet zo in, moet ik eerlijk zeggen. Maar het wordt toch wel gedoogd. Je wordt toch niet, je wordt niet opgepakt als je cocaïne gebruikt.
1: Daar word je zeker niet voor opgepakt. Maar een politie hoort, die mogen absoluut geen drugs gebruiken.
0: Ja.
1: Dat is zelf maar dat ze gaan drinken en achter het stuur gaan zitten.
0: Oké, als het om harddrugs gaat.
1: Ja.
0: En mogen ze wel in hun vrije tijd dronken worden?
1: Zeker, tuurlijk.
0: Ja, als ze maar niet half dronken of met een...
1: Als ze maar niet met een slok op achter het stuur gaan zitten.
0: Nee, of op het werk komen, neem ik aan.
1: Of op het werk komen, inderdaad.
0: Ja.
1: In de vrije tijd mag er wel alcohol gedronken worden, maar geen drugs.
0: Maar betekent dat jij ook daardoor extra braaf leeft? Of leefde je gewoon al?
1: Nee, dat deed ik al, hoor.
0: Ja verstandig. Ja.
1: Ja, ik drink niet en ik gebruik geen drugs en ik rook niet. Maar dat deed ik van tevoren ook al niet.
0: Nee. Dus. Nou, zeker in dit werk verstandig, maar sowieso natuurlijk ook. Ja, dankjewel Lisbeth voor de uitleg.
1: Okay. Ja hoor, niks te danken.
0: Goed, dag. Sebastiaan.
2: Hallo, goedenacht.
0: Hi.
2: Ja, ik belde over een van de allereerste vragen, of tenminste de opmerking, want het kabinet moet vallen.
0: Mm-hmm.
2: En daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar ik vind wel een beetje dat er met 2 maten wordt gemeten. Hè? Want jij zei terecht, hè? De kiezer heeft gekozen. Dat is zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb gewoon wel het idee dat de partij onderling... Ja, het is geen niet helemaal een cordon sanitair. Maar we hebben nu een minderheidskabinet, hè, dat zegt het al. En we hadden vorige keer natuurlijk de PVV de grootste. Nou, dat werkt ook niet. Dat vind ik inderdaad ook. Maar ik heb wel het idee dat er echt veel meer tegen geageerd werd door media en anderen. En nu een minderheidskabinet werkt ook niet volgens mij. Doe ik ook helemaal geen. Nou, oké, waar het om gaat ook, niet, ook niks om. Maar er wordt veel minder tegen geageerd. Het wordt veel minder beschermd en veel meer beschermd. En ik heb het idee dat het dus met twee maten wordt gemeten.
0: Ja.
2: Hey, want de kiezer heeft de laatste keer echt wel rechts gekozen, heel over het algemeen.
0: Ja.
2: Als je kijkt. En dus ja. Toch meer. De minderheidskabinet is toch meer. Minder rechts geformeerd. En in mijn optiek is er geen flikker, wil ik zeggen, maar helemaal niks veranderd. Dit was het laatste kabinet. En het laatste kabinet werd er veel meer tegen aangeschopt. Dat is onzin, je hebt het kunnen bewijzen, je hebt het niet gedaan.
0: Mm-hmm.
2: En die begroting, dat doet er volgens mij ook niet zoveel toe, eerlijk gezegd. Het gaat er voor mij om dat een minister-president, als het erom gaat, zich gewoon laat zien. Met bepaalde zaken. En volgens mij wordt het gewoon met twee maten gemeten, zeg maar. In de media.
0: Het is een beetje lastig, want ik ben natuurlijk de media.
2: Ja, ik ben niet alleen de media.
0: Ik vind het altijd heel moeilijk als mensen tegen mij zeggen, ja, journalisten dit en de NPO dat. En dan denk ik, ja, dat ben ik. Ik bedoel, ik ben al 30 jaar onderdeel, vol trots trouwens, van de NPO.
2: Helemaal terecht.
0: Als ik hier nu iets zinnigs over ga zeggen, dan worden rechtse mensen boos. En, of tenminste, niet allemaal hoor, want er zijn vrienden zijn rechts.
2: Wat is zinnigs dan in dit geval, in jouw optiek?
0: Nou ja, weet je wat het moeilijke is? Ik zie nu bijvoorbeeld die paar appjes, zijn er echt niet zoveel van. Ja, dit kabinet moet vallen. En dan denk ik, ik vind bij voorbaat, lees jezelf een beetje in.
2: Ja, helemaal eens.
0: Je dat soort dingen gaat roepen. Want,
2: maar dat had ik ook, zeg maar, bij het een vorige kabinet.
0: Ja.
2: Sommige mensen, linkse mensen riepen ook, dit kabinet moet vallen. Ook zonder zich in te lezen.
0: Maar als je gewoon praktisch kijkt, want wij besteden daar bij Radio 1 gewoon heel veel aandacht aan, omdat het nieuwswaardig en achtergrondinformatie is. Niet omdat we dat zeggen mensen, we zijn voor of tegen of dit of dat. Ik persoonlijk heb het niet op rechtse partijen, omdat ten eerste ze de democratie in ieder geval de invloed van de democratie willen verkleinen. Omdat ze bewezen onware dingen roepen over immigranten. En omdat
2: dat heb je ook wel meegekregen. Dingen die. Ja.
0: En omdat er heel veel gebruik wordt gemaakt van populisme, in plaats van dat er duidelijk iets wordt uitgelegd hoe het echt zit. En want daar is net door bijvoorbeeld de Volkskrant een onderzoek naar gedaan. Dit kabinet, dat is iets van 100, iets meer dan 100 dagen nu bezig.
2: Mm-hmm.
0: 100 dagen waarin, ik hoorde dat vorige week, 50 wetsvoorstellen zijn ingediend door het kabinet. Dus het kan niet zeggen dat ze niks doen. Er zijn 50 kabinetsvoorstellen.
2: Maar
0: nu gezegd wordt in de appjes. Dus er zijn 50 nieuwe wetsvoorstellen.
2: Een minderheid hebt, dan weet je gewoon, ja, tenminste op voorhand. En volgens mij zijn ze daar dus de mist in gegaan. Op voorhand dachten ze, dan komen die partij en die partij wel een beetje meekrijgen voor inderdaad een van die 100 voorstellen. Ja, maar zo werkt het niet. En dat was ook niet bij het vorige kabinet. Alleen ik heb het idee dat bij het vorige kabinet dat meer gewoon benadrukt werd. Zie je wel,
0: bedoel ik. Maar je hebt het idee. Maar het is gewoon niet waar. Want er zijn 50 nieuwe, meer dan 50 inmiddels. Terwijl de vorige twee kabinetten nog niet eens op een kwart zaten van wetsvoorstellen. Dat er gewoon dingen geregeld werden, afgesproken werden, ingediend werden.
2: Oké.
0: Dus je kan niet zeggen... Kijk, je kunt het inhoudelijk oneens zijn, maar dan moet je die wetsvoorstellen, vind ik, gaan lezen en kijken waar je het dan mee oneens bent. Maar je kan niet zeggen dat er niks gebeurt en dat die vorige kabinetten ook maar iets hebben bereikt.
2: Nee, dat laatste ben ik helemaal met je eens.
0: Er was alleen maar ruzie en gedoe en nu wordt er gezamenlijk gekeken waar zijn we het over eens, wat kunnen we verbeteren en dat gaan we doen. En je kunt het oneens zijn met die keuzes, vind ik prima. Maar ik zie aan de appjes dat er werkelijk niemand ook maar iets weet over die wetsvoorstellen. Het enige wat ze roepen is, er zijn nog steeds geen huizen. Ja. Nee, probeer eventjes na 10 jaar geen huizen opeens in een jaar tijd huizen te creëren.
2: Ja, maar dat is eigenlijk, dat denk ik, als dit zijn we het maar eens. Ik... Laat me wel zijn, hè. Dat is niet belangrijk of zo. Maar ik heb nog nooit PVV gestemd. Of rechts, ja, af en toe gewoon VVD. Maar dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Maar ook CDA, waar ik spreek. Dat doet er eigenlijk verder niet toe. Mm-hmm. Maar wat mij zo mateloos, gewoon irriteert... dat mensen kiezen gewoon iets, hè, een bepaalde richting, links of rechts. Ja. Dat maakt niet uit. En dat dan toch die politieke wereld zich onderling... gewoon konkelt, zeg maar, en ons is ons. En dat is misschien een heel slecht voorbeeld, maar het is wel iets wat mij opviel. Pechtold is natuurlijk van D66. En alles wat de PV deed, dat was super fout. Maar wat hij deed, hè, dat appartement en dat zaken. En iedereen bedekt dat dan echt met, dat is allemaal niet zo'n probleem. Mm-hmm. Maar als dan zo'n Geert Wilders dat doet, waar ik me nooit heb gestemd nogmaals, dan wordt het echt helemaal breed uitgemeten in de politiek, maar ook in de media, en wordt veroordeeld. En denk van, hallo, dit is de democratie, mensen kiezen hiervoor. Maar toch lijkt het zo dat de media en de politiek sowieso, hè, maar af en toe ook de media echt gewoon veel meer op bepaalde partijen vit dingen uitlicht dan op andere.
0: Nou ja, ik denk, dit is misschien... Misschien, als ik gewoon puur naar mij kijk, misschien wel waar. Want ik vind dat als je je negatief uitlaat over de democratie, waar we echt in mijn ogen heel dankbaar voor moeten zijn,
2: zeker,
0: dat we die
2: zeker,
0: hebben.
2: Zeker.
0: Als je je negatief uitlaat over een bepaalde bevolkingsgroep met echt bewezen onzin, en als je niet komt opdagen op vergaderingen, en je niet kunt gedragen, niet beleefd kunt gedragen naar collega's, denk je, als je dan iets fout doet, vind ik dat je wel inderdaad iets meer spotlights verdient dan wanneer je gewoon heel hard aan het werk bent om wetsvoorstellen in te dienen en met elkaar uit te komen en wel woningen en dergelijke te creëren. Maar dat is inderdaad, wat dat betreft, Gaas, denk je, als je dan iets fout doet, vind ik dat je wel inderdaad iets meer spotlights verdient dan wanneer je gewoon heel hard aan het werk bent om wetsvoorstellen in te dienen en met elkaar uit te komen en wel woningen en dergelijke te creëren. Maar dat is inderdaad, wat dat betreft, als wij als omroep het...

0: niet met het onderbuikgevoel. Ik stem op een partij waarvan ik denk dat ze beter voor hebben met mensen die het niet goed hebben.
1: Ja. Nee, dat ben ik niet eens. Ik vind goed, ook echt gewoon... Ja.
0: Sorry, Sebastian, maar aan de ene kant... jij zegt dingen over de media, dus ik vind dat ik vanuit de media... daar iets over moet zeggen. Maar ik weet nu al dat heel veel mensen nu denken... kunnen we het nu weer over egeltjes en sneeuwpoppen gaan hebben?
1: Ja, maar geloof, dat zijn toch wel even... in deze staat van het land de laatste jaren... waar toch een redelijke stilstand is. Wat je zegt, woningnood, we hebben immigratie... we hebben klimaatcrisis... Ja, en dat zijn toch wel thema's.
0: En als je daar helemaal niks aan doet... en alleen maar gaat vingerwijzen naar een bevolkingsgroep...
1: Nee, maar dat moet je ook niet doen. Maar dat is dus mijn probleem.
0: Maar dan verdien je het ook om afgerekend te worden... op de dingen die je niet goed doet, vind ik.
1: Dat is dus mijn ding. Alle partijen, niet alleen de extreem... wijzen naar elkaar of maken duwtjes... en is het meer met vingerwijzen en elkaar de maat mee nemen... terwijl echt wel de thema's aanpakken met serieuze voorstellen.
0: Maar dat gebeurt op het moment in wat is het nou, 120 dagen? Ik weet niet, ik heb niet geteld. In 120 dagen al 4 keer zoveel wetsvoorstellen... als twee kabinetten daarvoor. Ik denk, laat ze nog maar even.
1: Ik heb er niet even die verder als dit, maar...
0: Nee, maar ik vind dat je niet... Echt... Nee, je mag niks over die wetsvoorstellen zeggen... als je ze niet hebt gelezen.
1: 10 stedenbouw, hè? 10 stedenbouw. Dat riep je dan zeggen, ja, het is een...
0: Oké, Sebastian, want voordat we echt al die wetsvoorstellen moeten gaan bespreken hier... ik ben daar ook helemaal niet geschikt voor...
1: Wij ook niet, maar dat is mijn grootste probleem. Ik vind echt, als je iets roept... Hè, ik ben echt van iemand die... noem het principes. Als ik iets vind, dan zeg ik het en dan ga ik het ook nastreven.
0: Maar weet je wat het mooie is van dit land en die democratie? Dat kan gewoon. Sabine kan gewoon op de NPO, op de Nationale Radio zeggen... ik vind dat het kabinet moet vallen. Dat kan ze gewoon roepen.
1: Ja, prima. Nee, dat is haar. Dat vind ik ook prima.
0: Ik heb alle 5e appjes voorgelezen van mensen die zeggen... ik vind dat ook. Ja. Ik zeg wel eerlijk, het zijn er iets meer van mensen... die ook echt onderbouwd zeggen waarom niet. Het kan gewoon.
1: Ja.
0: Dus dat is hartstikke fijn. Daar moeten we heel dankbaar voor zijn.
1: Ja, tuurlijk. Hè. Het is allemaal beter Noord-Korea. Ik ben er geweest. Maar,
0: ben jij in Noord-Korea geweest?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, ik heb heel veel communistische landen gezocht. En dit was wel het ultieme. En dan weet je echt van, joh, het is allemaal peanuts inderdaad waar we het over hebben. Maar goed, als je dan weer terug bent en je denkt, ga het anders doen, maar je kom je terug, dan zit je weer in het keurslijf. En dan...
0: Ja, maar ja, ik bedoel, ja, probeer het maar eens. Maar voor het communisme valt ook wat te zeggen.
1: Ja,
0: maar
1: tuurlijk,
0: ook
1: natuurlijk.
0: Heel veel ook, niet te zeggen. Ja.
1: Nee, maar goed. De mensen die, zeg maar, die dan een beetje in de top staan van het communisme. Het zijn mensen. Dan gaat het toch weer om ik.
0: Ja.
1: En er zijn heel weinig mensen. Tenminste ook in dat. Er zijn echt heel goede communisten, zeg maar, die het echt voor het volk over hebben. Maar de meeste
0: het zou
1: denken,
0: het zou zo mooi zijn als we allemaal kijken naar de mensen die het minst makkelijk hebben en daarmee bezig gaan. Maar goed, we gaan het weer hebben over de wat meer ordinaire zaken in het leven.
1: Sorry,
0: dankjewel, Sebastian. Goed, dankjewel.
1: Dankjewel, Astrid.
2: Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
3: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
2: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: Ach, een zweepje.
1: Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat.
0: Niemand slaat zijn eigen kind
1: nergens
0: alleen.
1: Op slaat.
0: Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop.

0: Kiet op, nou op. Nou, hou op. Nou, ik ga je moeder bellen, hoor.
1: Ja, ik weet het. Mensen houden niet van als het midden in de nacht heel lang over politiek gaat en helemaal wie zit te wachten op mijn mening. Maar ja, als iemand dan een vraag stelt waar dit programma voor gemaakt is, ja, dan kan ik het soms toch niet laten als het over de media gaat om er wel iets over te zeggen. Maar sorry daarvoor, we gaan het weer over zinnige dingen hebben. En jij kunt bepalen wat die zinnige dingen zijn door te bellen naar 0800-1121. We zoeken nog het verhaal van Kuchung bij het nieuws- en advertentieblad in Geldermalsen. We zoeken nog het verhaal over hoe tegengif voor giftige slangen wordt gemaakt met behulp van paarden. We zoeken nog een manier om jouw spreekwoord of gezegde in de Dikke Van Dalen of een ander woordenboek of gezegdeboek te krijgen. Hoe kan het dat streektaal soms een stukje van het gebied overslaat of ergens ophoudt of juist heel actief gebruikt wordt in een bepaald gebied en in een ander gebied niet? 0800-1121. En waarom hebben organisten of andere muzici in een orkest soms juist wel en een andere keer juist geen oortjes in of een koptelefoon of een monitor? 0800-1121. En ook jouw nieuwe vraag kun je natuurlijk gewoon blijven stellen via dat telefoonnummer. Sjoerd?
2: Ja, goedemorgen met Sjors in Zetterum-Mozart.
1: Oh, Sjors, hi.
2: Ja.
1: Zeg het eens, Sjors.
2: Ja, ik heb de vraag over PFAS. Overal zit PFAS in. En jaren geleden waarschuwde huisarts in Kloosterzand wel dat in de Westerschelde ontzettend veel PFAS had vanuit fabriek in Antwerpen. Mm-hmm. Eet nooit vis uit de Westerschelde, zei hij toen al.
1: Mm-hmm.
2: En nou las ik gisteren dat er in bakpapier en keukenpapier ook PFAS zit. En nou is mijn vraag, waarom zit er dat in? Wat is daar de functie van?
1: Ja. Ja, in papier.
2: Heel Nederland zit onderhand vol met PFAS.
1: Ja. Ja, dat is wel waar. Wat niet gek is natuurlijk, want we doen overal plastic in.
2: Ja, ja, dat klopt. Plastic. Ik heb meer plastic afval dan restafval dus.
1: Ja, ja, verschrikkelijk hè. Ja.
2: Ja, ja, maar helaas.
1: Ja, oké, dan is dat een duidelijke vraag. Alleen, weet je het ook zeker?
2: Ja, ja, ja, goed, ik heb het gelezen.
1: Ja, ja, dat is ook altijd maar afwachten natuurlijk. Maar ja, ja, in keukenpapier zit geen plastic laagje of dingetje toch in keukenpapier?
2: Nee, antibaklaagpannen ook en zo, hè. Maar ja, dat was al bekend.
1: Ja, maar dat is logisch. Want dat laagje wat niet aanbakt, moet ergens van gemaakt zijn.
2: Uiteraard, ja. Ja, ja, ja.
1: Maar dat het ook in keukenpapier zit, dat...
2: Ja, dat verwondert mij ook.
1: Ja, maar goed, dat eten we niet op, maar nog steeds.
2: Dat eten we, ja, goed. Je gebruikt het en je gaat er toch mee eten en je handen afwassen.
1: Ja.
2: Ik denk ook van die papieren handdoekjes ook, want die drogen zo snel als je even de handen afschudt na het wassen. En dan een handdoek, papieren handdoek. Je handen zijn zo droog.
1: Ja, nou dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: Voor de vraag, ja. ik ga heel hard hopen dat er iemand belt. Dankjewel, Sjors.
2: Ja, succes met het programma.
1: Hè. Dankjewel, doeg. Irene.
3: Goedenavond.
1: Hallo, zeg
3: met
1: het
3: Irene.
1: Eens.
3: Hallo. Brabant is goed vertegenwoordigd.
1: Ja,
3: hè?
1: Ja, en de dames ook, viel mij op.
3: Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb nog niet helemaal kunnen luisteren, want ik ben nog maar goed en wel wakker.
1: Oh,
3: maar
1: heb je lekker even geslapen? Dat is fijn.
3: Ik heb geslapen. Mijn vraag gaat over de huidige temperatuur.
1: Mm-hmm.
3: Ik ben verhuisd naar een service flat. En ik vraag me af wat de verhuurder verplicht is om te zeggen als je een rondleiding krijgt vooraf aan een besluit van verhuizen. Wat die dan verplicht is. Je hebt hier een medebewoner en tegen haar is verteld dat de kant waar ik woon heel erg heet is, dat ze deze beter niet kan kiezen. Tegen mij is dat namelijk niet verteld.
1: Mm-hmm. Wat is er wel verteld dan?
3: Nou ja, eigenlijk niks. Ja, ja, heel vreemd. Ja, dat het plastic gras op het balkon waterdoorlatend is. Dat is het enige informatie die ik gekregen heb.
1: Oh ja. Maar dan is de vraag natuurlijk ook, heb je wel goede vragen gesteld?
3: Ik heb geen vraag gesteld. Ik heb wel vragen gesteld. En daar is geen eerlijk antwoord op gegeven. Dus ik wil eerlijk gezegd, wil ik al vanaf dag 1 wil ik hier weg. Nee.
1: Oké. Okay.
3: Dus dat is, vertrouwen is al zo snel verdwenen.
1: Ja.
3: Maar ja, er is woningnood, dus zo makkelijk is dat niet. Maar ik wil gewoon heel graag weten welke verplichtingen een verhuurder heeft.
1: Ja.
3: Want tegen een andere bewoner is het namelijk wel gezegd.
1: Mm-hmm.
3: En ook in de winter is het hier heet. En ik zet zelfs de verwarming hooguit een kwartier per dag aan, omdat de verwarmingspauze heel heet zijn en het dan al heet is.
1: Mm-hmm.
3: Plus het lawaai van verwarmingspauze. Daar is dus allemaal niet over gesproken.
1: Nee.
3: Ik heb hier heel erg veel last van.
1: En dus de verhuurder had jou moeten vertellen dat er lawaai was van de verwarmingspauze en dat het heel heet werd.
3: Nou, dan zou ik het niet. Ja, dan had ik wel beter een keuze kunnen maken. Ja.
1: Ja. Ja. En ik denk dan, als je gaat kijken, dat je dan ziet dat er dat je dan ziet en voelt en hoort hoe het is, toch? Of was het toen anders?
3: Ik ben hier in juli vorig jaar, of 2 jaar terug. Nee, toen was de temperatuur niet zo extreem als nu.
1: Mm-hmm.
3: Het is niet bij me opgekomen en de vragen die ik gesteld heb, ja, daar heb ik toch maar dubieus antwoord op gekregen. Ja.
1: Irene, even een momentje, want we gaan eventjes luisteren naar Suzanne de Vries, want er is een spookrijder gesignaleerd. Ja. Tenminste, dat neem ik aan.
4: We onderbreken de uitzending voor een melding over een spookrijder. Rijd je op de A18 Zevenaar Varsseveld, dan kom je tussen knooppunt Ouddijk en Doetinchem een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A18 Zevenaar Varsseveld, dan kom je tussen knooppunt Ouddijk en Doetinchem een spookrijder tegen.
1: Nou, dan zijn we daar in ieder geval van op de hoogte. We weten het allemaal, hè? Eventjes goed opletten daar sowieso. Irene, sorry. Het was jou niet opgevallen dat het heet was en lawaaiig?
3: Nee, dat niet. Maar wat ik gisteren op tv hoorde was, ik geloof dat het bij het journaal was,
1: mm-hmm.
3: dat er mensen zijn die eigen verhuurders aan willen klagen, omdat ze ook in een te hete woning leven.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik weet niet precies welk programma. En dat zou ik graag willen weten. En of hun echt bezig zijn met aanklagen.
1: Oké. Okay. Waar hoorde of zag je dat?
3: Ja, ik dacht op het journaal. Maar ik kan het zelf niet terugvinden.
1: Oké. Okay. En dat geeft iets meer informatie. Dus er waren mensen die het ook te warm hadden.
3: Ja.
1: En hoe laat was het ongeveer? En allemaal niet.
3: Nee, weet ik eigenlijk niet.
1: Gisteren, op tv?
3: Ja, volgens mij wel. Ja. Okay. Ik denk bij het journaal. Dus okay. Dus mensen zijn er wel mee bezig. Want het is natuurlijk wel heel erg extreem. Maar ja, dat neemt niet weg. Ik heb er met de directeur over gesproken.
1: Mm-hmm.
3: En zijn antwoord was, ja, u mag airco aanschaffen.
1: Ja, ik vraag het me af hoor. Want kijk, ik vind natuurlijk altijd, als jij nu met de gebakken peren zit. Maar ik denk van ja, als het gewoon heel warm wordt. Ik bedoel, bij ons in huis wordt het ook eigenlijk, heel veel huizen wordt het heel warm op dit moment. Dus ja, zijn ze verplicht om te zeggen, het wordt heel, heel warm hoor. En dan in de winter, als het min 40 wordt, wordt het ook heel koud. En ja, ze kunnen natuurlijk niet alles. Maar ja, lawaai en slechte klimaatbeheersing, ja. Moeten ze dat uit zichzelf zeggen of moet je daarnaar vragen?
3: Tegen een ander is het wel gezegd.
1: Ja, dat is ook flauw, hè?
3: Ja,
1: ik moet wel zeggen, ik ga altijd eventjes met de buren praten voordat ik ergens ga wonen.
3: Ja, dat had ik moeten doen. Dat ga ik beslist in mijn volgende huis doen.
1: Ja.
3: Want hier wil ik nu blijven.
1: Nou, vervelend, Irene. Ja, maar we gaan in ieder geval proberen om terug te vinden waar en wanneer dat stukje is uitgezonden.
3: Ja.
1: En wat een verhuurder verplicht is om te zeggen. Want is het een particuliere verhuurder of nee, het is een woningbouwvereniging?
3: Nee, het is een stichting.
1: Oh, een stichting. Dat is een... Ja, oké. Okay. Nou, als mensen kunnen en willen helpen, 0800-1121. Dankjewel, Irene. Sterkte daar.
3: Ja, dankjewel. En ook de mensen die gaan reageren bij voorbaat al. Dankjewel. En een fijne nacht verder.
1: Ja, jij ook.

0: Warmte van Frank Boeien was dat. 0800-1121. Als je het verhaal kent van Koetjoeng van het blaadje Het Contact in Geldermalsen, of als je weet hoe het tegengif wordt gemaakt tegen slangenbeten... met het inschakelen van paarden... Misschien kun je Johan vertellen wat hij moet doen om een zelfbedacht spreekwoord of gezegde in een spreekwoorden of gezegdeboek te krijgen. En misschien kun je Marit uitleggen waarom sommige regionale woorden of lokale woorden zelfs in sommige gebieden wel veel worden gebruikt en in andere gebieden weer niet. Waarom hebben organisten of andere muzikanten in een orkest soms wel oortjes in en soms niet? Als je dat weet, is het ook fijn als je even belt naar 0800-1121. En George wil graag weten hoe het nou toch kan dat er PFAS in keukenpapier zit. In papier. Irene die wil graag weten wat de verhuurder aan je moet vertellen als je een woning gaat huren. In haar geval is er lawaai van de verwarmingsbuizen en wordt het enorm heet in huis. En ze vraagt zich af of de verhuurder dat haar had moeten vertellen. Nou, die vragen kunnen allemaal nog beantwoord worden. En nieuwe vragen mag je opstapelen via 0800-1121. Arie.
1: Ja, goedemorgen Astrid.
0: Dag Harry.
1: Allereerst een dankwoord. Wat heb jij toch een allemachtig mooi nachtprogramma informatief.
0: Dankjewel.
1: Dat is niet alleen jij, want dan zit er ook nog de tussendoor. Susanne de Vries die ook nog even het laatste nieuws voorleest.
0: Ja, die zit hier ook maar gewoon de hele nacht al het nieuws te verzamelen.
1: Maar goed, daar hebben we, dat is niet mijn afdeling... om het er uitgebreid over te hebben. Maar waar ik het wel iets uitgebreider over wil hebben... dat is die waarom paardenbloed gebruikt wordt om bij mensen... dat is ook vaak een noodmiddel. Maar een paard staat ook qua biologisch heel dicht naast de mens. Vertering... doen en laten. Kijk, een paard is een groot verschil met een herkauwer. Want een herkauwer die heeft vier magen. En het is een geit, een schaap of een koe. Mm-hmm. Maar een paard staat vrij dicht naast de mens. En dan wordt er wel erbij nood als er wordt het bloed gebruikt. Ook bijvoorbeeld voor tegengif. Om iets wat ik dus ook net ook al vannacht iets hoorde over. Want je moet een gif van een beet. Moet je verdunnen. En nou ja, verdunnen is gewoon dat je meer bloed hebt als gif. Want anders dan krijg je een probleem. En dan ga je dood. Dan kan een spin jou, een vogelspin kan jou in principe doden. Dat is natuurlijk. En dat is wat ze in het ziekenhuis ook doen. Als je dan weet dat je met een vergiftigingsverschijnsel in het ziekenhuis komt, dan gaan ze daar direct wat aan doen. Tegengif of verdund bloed. En ik ben geen deskundige op bijvoorbeeld bloedsoorten, O positief en A en B. Daar heb ik geen verstand van, maar goed. En mens wordt...
0: Maar even, want je zegt je moet het gif verdunnen... maar dat kan vast wel op een andere manier dan het in een paard te spuiten.
1: Nou ja, dan een paard heeft natuurlijk meer bloed als een mens. En die ik ga niet, want daar heb ik ook te kort medische verstand van, zeg maar... om dat precies uit te leggen, want dan moet je toch... Bij Utrecht, bij het faculteit die geneeskunde zijn, bij specialisten die dat precies weten. Een gemiddelde dierenarts, die weet heel veel, net als wat ik nu zeg. Vertrouwen ziet niet, dan bellen ze naar Utrecht en dan wordt er heel snel een deskundige opgeroepen of in overleg om toch adequaat.
0: Ja, maar even, want ik snap je. Tegengif is eigenlijk, lijkt mij, een reactie van het lichaam op het gif. Dus als wat jij zegt klopt en een paard biologisch een beetje in de buurt zit van een mens, dan is het handig om die het te laten omzetten, zeg maar. Maar je weet toch nooit hoeveel gif zo'n slang dan in iemand spuit?
1: Nou, dat weet ik ook. Daar ben ik dus ook niet bij. Maar ik weet wel dat als mensen bijvoorbeeld allergisch zijn, moet er al adequaat heel snel gehandeld worden. In een ziekenhuis met vragen. Of als iemand gesteld dat iemand die allergisch is en die wordt door een wespensteek die raakt bijvoorbeeld in coma bijvoorbeeld, dan moet het toch heel snel gehandeld worden.
0: Ja, maar dan krijg je niet. Dan krijg je niet door een paard verdund wespenbloed toegediend. Dan krijg je gewoon histamine of antihistamine, een van de twee.
1: Daar heb je gelijk in. Dat is toch. Maar ja, ik ben alleen qua steek alleen van vroeger bijensteken of wespensteken. Maar als jij dus een groter dier. Een kwal van die wat je nu ook hoort tegenwoordig, die tropische kwal die nu ook opduiken in België en aan de kust. Maar goed, dat, ik weet ook niet hoe giftig dat is, maar dan moet je wel adequaat handelen, want anders dan dan ga je dood. Want dan
0: ja, maar nog steeds is dat heel iets anders dan slangengif verdunnen in een paard.
1: Nou ja, dan heb je wel heel snel heb je dus een tegengif. Wat dus met bloed. Met bloed van een paard. Wat ook weer afgenomen wordt van een paard. En wat dus dan verdun je.
0: Maar dus jij zegt dat als je gebeten wordt door een slang, dan gaan ze pas dan gaan ze hetzelfde gif uit die slang halen, in een paard spuiten en dan weer uit. Dat kan allemaal niet.
1: Nou ja, dat hangt er vanaf waar je door wat voor soort slang het is. Ik ken natuurlijk in principe alleen maar de tuinslang.
0: Ja, die bijt niet.
1: maar een boa constrictor of een andere, om maar een voorbeeld te noemen, een groot soort vogelspin, er zijn er ook die giftig zijn. Maar goed,
0: dan moet je nog een paard gaan zoeken.
1: Ja, maar dat is niet zo moeilijk, want een paard is Als jij in een ziekenhuis, dan kunnen ze binnen no time, bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis, kunnen ze een dierenarts benaderen of oproepen. Of van helpie.
0: Maar Arie, nu draaf je een beetje door. Dat kan echt niet. Het kan niet zo zijn dat ik ergens in de jungle word gebeten door een giftige slang. En dat ze dan in het ziekenhuis een dierenarts om een paard gaan vragen.
1: Nou ja, daar heb je gelijk in. Mijn kennis gaat ook niet verder af dat het een noodmaatregel is. Want anders praat je natuurlijk over een simpele bloedtransfusie tussen je buurman of je buurvrouw met dezelfde bloedgroep. Dat is natuurlijk, dat is het meest simpele natuurlijk medisch gezien. Maar goed, dat moet je wel. Dat moet je wel voor handen hebben. Mijn kennis gaat ook niet verder als dat mensen. Ik weet dan van mensen met allergie, dat is dan alweer. Dat is dan geen. Die word je niet zwaar gestoken door een uiterst giftig beetje, maar goed.
0: Nee, en dan krijg je antihistamine of
1: als je
0: pech hebt, adrenaline, ja.
1: Dan moet er toch adequaat gehandeld worden, want dat is net zoals je binnen. Ik heb vroeger wel eens dan moet er binnen nota, moet er bijvoorbeeld, als het bij dieren onderling is, bij paarden, dan moet er ook heel snel moet er een dierenarts bij komen om te assisteren bij En een dierenarts kan ook naar een huisarts bellen of naar het ziekenhuis bellen. Dat kan snel gehandeld worden, maar dat is dan af en toe ook nodig dan.
0: Ja, maar dat is een ander verhaal nog steeds dan die slangen en het paarden. Dus ik blijf nog even op zoek, Arie, maar bedankt voor de poging.
1: Ja, voor de rest heb ik eigenlijk... Ik denk dat het bij mij... die pevers, dat wordt een lang verhaal. En als ik daarover ga beginnen... Maar
0: Maar laat hem nog even liggen voor iemand anders.
1: Een politiek, dan moet je bij mij nog helemaal niet over.
0: Oké, dan gaan we afronden. Ja. Dankjewel, Arie.
1: Hey, tot later.
0: Doeg. Doeg. Hoi. Otto.
2: Hoi.
0: Hallo, Otto.
2: Ja, lachen. Wat een mooi verhaal.
0: Is het waar?
2: Nou ja, kijk, ten dele, het zit een beetje in de richting. En ik ben ook leek. Hè, dus, tuurlijk. Ik praat als leek en dat is natuurlijk het leuke ervan.
0: Ja.
2: Iedereen heeft zo'n schiet een beetje in de richting. Maar ik heb een verhaal. En dat gaat over paarden en een serum. Een paardenserum als antidosis voor een schorpioenensteek van mijn broertje.
0: Oh jee.
2: Ja, want ik was 5 jaar oud. En dat is in 1970 dus of zo. Ja, echt serieus.
0: En hoe kwam je, voordat we beginnen, hoe kwam je aan een schorpioen?
2: Nou, dat is heel toevallig. Want wij kampeerden op een kaal strand tussen Alanya en Man of God. Alanya tegenwoordig is volgegoten met beton. Maar toen was het gewoon een slangenstrand. En een, nou ja, dat wij, het heette, voor ons heette het een slangenstrand, weet je wel?
0: Ja, lekker.
2: We hebben nog een fotoalbum. Van foto's. Dat die tent netjes stond. Tussen de bosjes in het slangenstrand. Dus dat was een beetje. Ja, dat was een beetje. 1970. En eigenlijk niet gekend dat je in Turkije ging kamperen. Dus. Maar. Nou maak ik er ook een lang verhaal van, sorry.
0: Ja.
2: Maar ik begon samen met mijn broer. En die is 1,5 jaar ouder dan ik. Dus die was 6,5. Dus ja, is nog steeds 1970. En we begonnen te graven onder een borstje. Gewoon omdat wij nou eenmaal in de zandbak zaten. Van het strand en in die borstjes. Gingen we tunneltjes graven. En plotseling zegt Peter, mijn broer, die zegt... Hey, Ot. Ik vind een tunneltje, die ga ik uitgraven.
0: Ja, verstandig.
2: Verstandig. Heel leerzaam ook. Want ik stond erbij en keek er naar. Maar hij deed dat, want hij was de wokkelpiloot. En hij groef dat tunneltje uit en hij werd gebeten of gestoken door een schorpioen in zijn middelvinger.
0: Otto, over 1,5 minuut krijgen we het nieuws, hè? Dus ik...
2: Okay. Ik hou het kort.
0: Ja.
2: Toen is hij naar zijn papi gegaan.
0: Ja.
2: En toen is papi met 120 kilometer per uur naar het dichtbijzijnde dorp gereden. En heeft een paardenserum gehaald. En dat paardenserum heeft hij toegediend gekregen. En nou mag hij nooit meer dat paardenserum krijgen.
0: Oh.
2: Anders gaat zijn bloed klonteren.
0: Nee!
2: Dan is hij de lul, dan gaat hij dood.
0: Maar denk je dat hij ooit van zijn leven nog tunneltjes gaat uitgraven?
2: Nou, ik denk dat het belangrijker is dat hij een dog tag om zijn nek heeft. Dat je, of een tatoeage. Mij niet bellen met een paardenserum.
0: Nou ja, jij zegt paardenserum, wat ik een heel mooi woord vind. Maar ik zag in de app iemand die zegt... dit is waar het woord paardenmiddel vandaan komt.
2: Ja, maar het is een serum is een soort vaccinatie, zoals een koepok.
0: Ja.
2: Een koepokvirus. De pokken hebben wij gevaccineerd. Dat was meneer Louis Pasteur. Over 1,5 minuut is het nieuws.
0: Ja, over inmiddels 27 seconden, maar dat halen we wel.
2: Nou, oké. Nou ja, maar we zijn er wel een beetje.
0: Ja, maar fijn dat het los van dat hij moet oppassen voor paardenmiddelen goed gaat met je
2: slangen, geldt hetzelfde principe trouwens. Een boa is geen gifslang, het is een burgslang.
0: Oh, dat is nog even goed om te weten. Dank je wel.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagelijkse klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Zuster Astrid, met spoed.
6: Nachtzuster Astrid de Jong.
0: Nou, nog een paar vragen, nog een uur te gaan. Het gaat helemaal goed komen. Maar mocht je nog een vraag willen toevoegen, dan kan dat 0800-1121. Of even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt natuurlijk ook mij zoeken op Facebook of op X. En dan kun je daar een berichtje achterlaten. Dat mag ook gewoon. En je kunt, als je wil, meekijken op NPO 1 Extra. Een appje sturen kan ook nog. En dat kan dan weer gewoon via de NPO Luister-app. En je kunt, als je wil, ook... welke vergeet ik nou? Ik vergeet er eentje. Heb ik chat al gezegd? Nee, hè? Ja, je kunt chatten. Dat is heel makkelijk. Via simpelweg eventjes Radio 1... .nl/nachtzuster in te tikken en daar de chat aan te klikken. Nou, waar hebben we het nog over? We hebben het over de warmte bij Irene in huis. Want het wordt ontzettend warm en de verwarming maakt ook ontzettend veel lawaai. Dus Irene vraagt zich af of de verhuurder dat had moeten melden. En ze heeft er ook iets over op tv gezien. Mensen bij wie het te warm was in huis. Waarschijnlijk gisteren in het journaal. En als iemand weet hoe laat en waar dat te zien was, dan houdt Irene zich aanbevolen. Sjors die vraagt zich af of het klopt dat de PFAS in keukenpapier zit. En Leni wil weten waarom muzikanten in een orkest de ene keer wel met oortjes in en de andere keer niet met oortjes in spelen. Marit die wil weten waarom bijvoorbeeld een woord als krang wel bekend is op sommige plekken in bijvoorbeeld Overijssel of het oosten van het land, maar op andere plekken weer helemaal niet gebruikt worden. En Johan de Bakker wil weten hoe je een uitdrukking of een gezegde in de daartoe bestemde boeken krijgt. Nico die is op zoek naar het verhaal van Kutjoen van het nieuws- en advertentieblad uit Geldermalsen. En Rob die kwam dus met dat verhaal over gif en tegengif van slangen. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Dus... hoe werkt dat nou? Dat iedere willekeurige slang een tegengif kan opleveren als je dat gif in een paard spuit. Als iemand weet hoe dat zit, dat verhaal, 0800 1121.

0: Ja, het is een lekker stukje Nederlandse muziek. Nou ja, in het Engels gezongen natuurlijk. Maar gemaakt in Nederland, Kraak en Smaak. Samen met Ivar en Sanguita. En het liedje heet Toxic Love Affair. 0800-1121 is nog steeds mijn nummer. Bel me als je mee kunt en wil praten. Ron?
1: Ja, goedemorgen. Ik heb een vraag. Ik heb van de week dus een hartkatheterisatie gehad.
0: Oh.
1: Dan gaan ze onderzoeken of je een kransenrade vernauwing hebt. Maar mijn vraag is, waarom prikken ze altijd rechts? Omdat je toch een paar dagen je hand niet kan gebruiken, want je komt dan in de Mitella te zitten.
0: Oh.
1: Dus, maar het is goed afgelopen. Maar het, waarom doen ze dat onderzoek altijd rechts?
0: Oh.
1: En niet in de linkerpols of zo, omdat de meeste mensen toch rechtshandig zijn.
0: Ja.
1: En je moet dan ook 2 dagen in een Mitella met een pleister zitten.
0: Maar vragen ze niet aan welke kant je wil?
1: Nee, maar dat zal wel reden zijn. En ik ben het ook helemaal vergeten te vragen aan de huisarts. Aan de cardioloog waarom ze het doen. Want het is bij mij voor de 3de keer. Want de vorige keer hebben ze 2 keer gedaan. Eerst voor het onderzoek. En toen hebben ze 6 jaar geleden dan zo'n kransslagader geplaatst.
0: Hmm.
1: Maar ze doen het of altijd of in de pols of in de lies.
0: Eeuw.
1: Maar goed, het is niet erg hoor. Dus.
0: Maar wat doen ze dan in je pols?
1: Dan gaan ze eerst onderzoeken. Gaan ze met een soort buisje gaan ze dan in je pols. En dan gaan ze met een of andere manier. Ja, dat kan ik dus niet zien met röntgenstraal. En dan met een camera gaan ze naar je hart. En dan gaan ze kijken of daar een vernauwing zit.
0: Ja, en dat zou en dan, dus voor ons idee ook gewoon linksom kunnen. Sterker nog, daar zit het hart dichterbij.
1: Ja, maar ik heb het eigenlijk helemaal vergeten te vragen. En
0: ja,
1: de meeste mensen zijn ook rechtshandig, dus daarom vroeg ik me dat af.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, ik hoop dat iemand dit weet.
1: Ja,
0: er is vast een reden voor.
1: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Dus, nou, dat is mijn vraag. En ja, ik vind het mooi dat ik hem mocht stellen, omdat het toch wel medisch is. Maar het is toch een algemene vraag.
0: Ja, het is niet zo dat het, kijk, als je nu zou vragen van, ik heb morgen een hartkatheterisatie, wat zal ik eens eten? En mensen gaan bellen en gaan zeggen dat je dan
1: nee, dat zou ik ook niet doen.
0: 8 kilo slagroom moet nuttigen. Dan,
1: dat vind ik ook niet. Nee, dat snap ik ook wel.
0: Ja.
1: Maar goed, het is toch een algemene vraag.
0: Ja, en eens kijken of iemand het antwoord weet. Dat is ook mooi afwachten. Maar meestal lukt het aardig. 0800-1121.
1: Hey, oké, bedankt.
0: Wetenschap Ron.
1: Ja hoor, het is alweer bijna weg hoor.
0: Ja, dus, gelukkig.
1: Okay. Groetjes, dag.
0: Dag. Fred.
2: Ja, goedemorgen. Ik heb iets over slangenbeten.
0: Ja.
2: En gif en zo.
0: Mm-hmm.
2: En het heeft niet te maken met paarden of dat soort dingen.
0: Oh, nou,
2: maar,
0: kom maar door dan. Hè?
2: Ja. Ja.
0: Ja, het moet maar.
2: Het is toch een beetje aanvullend.
0: Ja.
2: Ik ben ooit in Bangkok. Daar was een slangenmelken. Daar kon je bij kijken.
0: Mm-hmm.
2: Daar worden slangen gemolken, dus er zitten allemaal slangen in een mandje of in een kooitje. En wat ze dan doen is het gif uit die slang. Ze laten het bijten op een schoteltje. En dan komt het gif eruit en ze drukken al het gif dan eruit. Dus ze weten ook gelijk hoeveel gif een slang heeft.
0: Ja.
2: Dat is ook weer een antwoord op een vraag.
0: Ja, ja.
2: Ja, en want ik denk dat elke slang van dat soort ongeveer dezelfde hoeveelheid, maar dat weet ik niet. Maar wat ze dus, nou ja, ze hebben dus het gif van dat soort slangen hebben ze in voorraad. En daar maken ze dan een leuk antigif van.
0: Oh, ja.
2: Dus ze hoeven niet helemaal eerst naar de dierenarts te gaan.
0: Nee, dat zou toch ook niet kunnen, nee.
2: Nee, zeker op paard en wagen, dat doen ze dan niet, hè.
0: Ja.
2: Dus ik weet ook niet, dit was in Bangkok. Ik weet niet wat ze dus met dat gif doen. Dus of dat voor het hele land is, of weet ik veel. Of ze van 1 portie gif, of ze daar heel veel antigif van kunnen maken.
0: Mm.
2: Of dat ze ook in elk dorp, bij wijze van spreken, weten hoe dat allemaal moet. Want die kennis zit niet alleen in Bangkok. Die zit natuurlijk bij alle, zo tussen aanhalingstekens, alle Thai. En die zijn niet gek. Die weten wel hoe ze dat allemaal moeten maken.
0: Ja, en als je leeft met die slangen in je gebied, dan ga je natuurlijk ook voorbereiden.
2: Ja, dat bedoel ik. Dus, ja. Niet elk gebied heeft alle slangen van Thailand. Dus
0: Nou ja, dus zal er maar net een verhuisd zijn.
2: Ja. Hoe heet zo iemand?
0: Een slangenverhuizer?
2: Ja, zoiets. Hè? Ja. Dat doen ze ook in een mandje via op een paard. Ja.
0: Maar
2: ik denk ook niet dat ze paarden doen, maar dat ze buffels doen. Die zijn groter en die hebben ze daar veel meer.
0: Ja, maar ik heb geleerd, en dan weet ik niet of dat waar is... maar dat een paard dichter bij de mens zit, biologisch, qua bloed. Maar ja, je weet het nooit helemaal zeker. Maar dat klinkt wel logisch dat we... Nee, dat zeg ik helemaal niet logisch. Maar
2: een paard ook niet echt op een mens lijken.
0: Je moet ook niet al te kritisch kijken. Maar als je hem een winterjas aantrekt, dan komt hij ermee weg. Hij heeft in ieder geval benen. Dat kun je van een buffel niet zeggen.
2: Oh, die hebben poten, ja. Ja. Dat is waar. Maar die zwemmen, die zit ook in het water. Dat is dan wel weer...
0: Oh ja, ik weet niet of dat relevant is voor antigif aanmaak.
2: Nou, wij zwemmen ook.
0: Ja, maar, dat is waar. Nee, ik denk, een paard kan niet zwemmen, of wel? Ik moet niet zelf vragen stellen.
2: Ik heb die vraag gemist.
0: Ja, gelukkig. Ik moet geen vragen stellen.
2: Nee, je moet maar je mag ook niet antwoorden. Wat doe je dan eigenlijk?
0: Ja, wat zit nou eigenlijk heel weinig voor dat geld dat ik krijg?
2: De tijd vol lullen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, doe het maar eens na, Fred.
2: Ja, ik zit tijd te verspillen.
0: Ja, ik wou het niet zeggen.
2: Zelfs dat niet.
0: Nou, doeg, Fred.
2: Oké, yes, bye-bye.
0: Doeg. Jan.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: In antwoord op dat slangengifverhaal is het eigenlijk heel erg simpel.
0: Oh.
3: Er zijn natuurlijk heel veel gifslangen op de wereld. Voor verschillende soorten slangen wordt inderdaad gif gemolken. En dat wordt dan ingespoten in veel gevallen een paard. En waarom dat exact een paard is, weet ik dan weer niet. Maar dat paard maakt antistoffen aan tegen dat gif.
0: Mm-hmm.
3: En dat paard wordt geïnjecteerd met eerst een hele kleine dosis. En die wordt langzaamaan opgehoogd. Zodat dat immuunsysteem van het paard aanslaat op dat slangengif. Dat paard maakt antistoffen aan. Dan wordt vervolgens bloed afgetapt. Worden die antistoffen uit het bloed gezuiverd. En die kan je dan weer gebruiken als antigif tegen een bepaalde slangenbeet.
0: Oh. Het klinkt allemaal zoveel logischer.
3: Ja, het is ook heel logisch.
0: Ja. En hoe weet jij dit dan?
3: Dat is een stukje kennis wat ik jaren geleden eens ergens opgepikt heb.
0: Ja.
3: Vraag me niet waar, maar ooit iets van gelezen.
0: Oké. Ja, want ik kreeg namelijk wel een appje. Dan kan ik nu natuurlijk weer niet terugvinden. Oh ja, hier. Dus even kijken hoor, want het leek me nog wel relevant. Oh jee, heb ik weer te veel appjes gekregen. En dan moet ik parafraseren en daar ben ik helemaal niet zo goed in. Oh ja, hier. Het gebruik van paarden voor het maken van antigif. Ja, daar. Oh, dat is dat verhaal dat daar het woord paardenmiddel vandaan komt.
3: Ja.
0: Eens even kijken. Vroeger werden paarden ingespoten, zeg stammetje, met gif als men daar een antigif voor. Nou, dat zeg je net ook. Paarden hebben een veel groter lichaam. En een portie die voor een mens dodelijk is, is voor een paard overkomelijk. Daarna kunnen de door het immuunsysteem van het paard gemaakte antilichaam in de mens worden ingespoten. Maar, en dat is misschien wel relevant, zegt dat was vroeger. Nu wordt het RNA van een gif bepaald en daarvoor een antigen in een bacteriële cultuur opgekweekt en gezuiverd.
3: Dat klinkt ook volkomen logisch.
0: Ja, dat kunnen we gewoon. In plaats van dat we iedere keer een paard moeten laten aanslepen als er iemand weer eens door een slang gebeten is.
3: Ja, maar dat is natuurlijk gewoon een standaard productie, hè? Ja. Het is niet zo dat je een paard kan gebruiken op het moment dat je gebeten bent door een slang.
0: Nou ja, dat beweerde Arie net. Dan bel je een dierarts. Die komt dan een paard brengen. En dan denk ik dat het te arbeidsintensief wordt.
3: Nee.
0: Denk ik.
3: Wat ik dan in ieder geval weet van vroeger, de moderne techniek met RNA, ben ik dan niet van op de hoogte, maar dat klinkt voor mij heel logisch. Maar dat er vroeger inderdaad slangenfarms waren waar gifslangen gemolken werden.
0: Ja.
3: En dat er paardenfarms waren die heel specifiek antistoffen maakten.
0: Ja.
3: En dan heb je het over tientallen of misschien honderden paarden die gehouden werden. En voor allerlei verschillende soorten slangen. Want elke slang heeft zijn eigen gifsamenstelling.
0: Precies, ja.
3: En werden er dus een aantal paarden ingespoten en werd antigif gewonnen.
0: Lijkt me echt helemaal geen leuke baan.
3: Ja, wat is een leuke baan?
0: Nou ja, niet dat je als paard een beetje rustig staat te grazen en iedere keer slangengif ingespoten krijgt.
3: Ja, maar als je voor de rest dus als paard zijn er niet zo heel veel last van hebt. Want als je dat natuurlijk met een lage dosis doet.
0: Ja.
3: En het paard merkt daar in eerste instantie vrij weinig van. Dan hoog je de dosis op. En dan op een gegeven moment kan je bloed af gaan tappen. En zit het antigif erin.
0: Oh ja. Nou ja, ik heb liever die bacteriële oplossingen in een petrischaaltje.
3: Het paard ook. Kan ik me voorstellen, dat sowieso. Maar ik denk dat je productie via bacteriën ook gewoon veel hoger ligt.
0: Ik vraag nog even aan Stammetje, want die zegt nu dat een paard dicht bij de mens staat is evolutionair gezien grote onzin, want het is een planteneter en een vierbener. Hè? En dus dat is. Maar waarom dan een paard? Want dan zou een koe dus ook komen kunnen. Daar hebben we toch wat meer van staan, denk ik. Of is een paard heel veel groter dan een koe?
3: Dat hangt er ook weer vanaf. Als je een Shetland pony hebt en je hebt een Fries reukbond, dan is het paard toch echt kleiner dan de koe. Zou ik het antwoord niet weten waarom daar een paard voor gebruikt is.
0: Nou, misschien komt dat nog, maar bedankt hiervoor in ieder geval, Jan.
3: Ja, graag gedaan.
0: Doei.
3: Hoi, hoi.

0: kop.
1: Nou, hoofd is het dan, hè, bij een paard. André van Duin was dat natuurlijk. En het paard dat in de gang stond bij buurvrouw Jansen. 0800-1121. Ja, dat nummer heb je natuurlijk inmiddels al lang ergens genoteerd. Of het staat standaard in je telefoon, dat mag ook. Ik zoek nog een antwoord op de vraag van die krantenbezorger die Koetjoeng riep naar vervelende kinderen of lieve kinderen die hij vervelend vond. En wiens naam dus nu op het nieuws- en advertentieblad in Geldermalsen staat. Hoe zit dat? Wat is daar gebeurd? Hoe krijgt bakker Johan een uitdrukking of een gezegde veranderd in de Dikke Vandalen of in een spreekwoordenwoordenboek? Spreekwoordenwoordenboek. Ja. Marit wil weten hoe bijvoorbeeld een woord als krang in sommige delen van het oosten van het land heel bekend zijn, Overijssel, en in andere stukken dan totaal niet gebruikt wordt. Hoe kan dat met van die plaatselijke uitdrukkingen, woorden, woorden gewoon. Leni die zag verschillende mensen in een orkest met oortjes in en andere mensen juist weer zonder oortjes in. Waarom heeft de een wel oortjes en de ander niet? En dan bedoel ik dus een koptelefoon of van die geluidsoortjes, audio-oortjes, niet de oortjes van de mensen in het orkest, de oren zelf. Sjors wil graag weten hoe het mogelijk is dat de PFAS in keukenpapier zit. Irene vraagt zich af of haar verhuurder haar had moeten waarschuwen dat het ontzettend warm wordt bij haar in huis en dat de verwarming flink lawaai maakt. En zij heeft daar ook iets over op tv gezien. En gisteren was dat, denkt ze, bij het journaal, denkt ze. En ze wil heel graag weten waar en wanneer dat was. En Ron, die vraagt zich af waarom ze bij een hartcarterisatie altijd in je rechterarm prikken. Terwijl dat is best even heftig voor je arm. Dus dan kun je beter bij mensen in de arm prikken waar ze niet mee schrijven en eten en roken. Dat is een heel slecht voorbeeld. Goed, 0800-1121. Als je een antwoord weet op een van deze vragen, dan is dit het moment om even te bellen. En dan heb ik nog een cryptogram voor je. Oftewel de crypto van vannacht, die luidt als volgt. Etmaal voor een oude Opel. Etmaal voor een oude Opel. 9 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. Er is weer een actuele aanleiding en je kunt hem weer doorgeven via 0800-1121. Anneke?
2: Ja, je spreekt met Anneke.
1: Hi.
2: Ik wil me nog eventjes aan. Goedenavond, morgen en wat dan. Ik wil nog even wat zeggen over dat paardenserum.
1: Ja.
2: Ik ben nu 81, maar toen was ik 17 jaar. Toen kreeg ik difterie. En toen moest iemand, die moest naar Utrecht toe. Daar is dus paardenserum opgehaald. En daar heb ik een injectie mee gekregen. En ik ben van mijn difterie af.
1: Oh.
2: En ik ben er nog steeds. Ik ben nou 81 en toen was ik 17. Dus...
1: Wauw, maar difterie komt nu niet meer voor, toch? Of nauwelijks meer?
2: Nee, ik heb daarna ook nooit meer gekregen. Ook hoor, ik moest het alleen. Ik ben toen van een paar jaar naar Australië geweest. En toen kreeg ik een brief van de dokter mee in het Engels. Dat ik dat moest geven aan mijn arts daar. Mm-hmm. Omdat ik mocht het niet nog een keer krijgen.
1: Oh.
2: Misschien nu wel weer, maar toen in een korte tijd of een bepaalde tijd mocht ik niet nog eens een keer paardenserum krijgen. Maar ik wil het alleen zeggen, want iedereen heeft het over de slangen met de paardenserum.
1: Yeah.
2: Maar dat kreeg ik toen ook. Dus ik bedoel, en dat was paardenserum.
1: Ja, en nu word je gevaccineerd, toch? Voor difterie, tegen difterie.
2: Joh, ik ben nou al zo oud. Ik ben nou 81.
1: Ja.
2: Ik heb al mijn injecties gehad daarna. En nu doe ik gewoon wat ik moet opkomen draven.
1: Maar mag jij, stel nu dat je gebeten wordt door een slang.
2: Ja.
1: Mag je dan weer dat paardenmiddel? Want

0: Want ik begreep dat je dat maar één keer mag krijgen.
1: Ja, dat mag je. Nou, ik mocht het toen, ja, dat staat al in die brief, maar die zitten allemaal in mijn spullen van Australië.
0: Ja, dus, jeetje, zoek het dan even uit. Nee, ja, nee hoor. Sorry.
1: Ja, je bent lekker, maar geen niet hoor. Ik luister graag naar je, het vooruit, maar het mag. Nee, ja. Nee, maar dat is alweer zo. Ik ben alweer zo lang terug in Nederland, weet je wel. Dus dat, ik heb wel de bewaard hoor, maar dat zou ik. En ik ben 3 keer verhuisd ondertussen. Dus ja, nou, ik moet dan echt in dozen gaan zoeken, hè. Dus dat doen we niet. Maar
0: nee,
1: in ieder geval,
0: snap ik.
1: Het was elke keer dus de slangen en zo, weet je wel. En de paarden. Maar ik denk, ja, ik heb het toen ook gekregen. Het was denk ik een noodsprong of zoiets, maar het heeft wel gewerkt.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus, het klinkt wel logisch, want iemand zei eerder ook al, bij vaccineren werkt het eigenlijk hetzelfde, hè? Dat je antilichamen moet aanmaken en dat je die extra krijgt dus.
1: Ja, en dat was toen voor difterie. En de hele tijd daarna, elke keer als ik een beetje pijnlijke keel kreeg, ja, dan zou ik gelijk helemaal op het vinkentouw. Ik heb het nooit meer teruggekregen. Dus,
0: En waren er toen nog meer mensen die dat kregen in jouw omgeving? Want het is heel besmettelijk.
1: Dat vertelde de arts. En er waren er toen 4 of 5 officieel in Nederland die het hadden.
0: Oh.
1: Die dus difterie hadden in die tijd.
0: Dus je zat nog in het nieuws ook?
1: Nou, nee, zo ver ging het niet. Want,
0: nou.
1: Dat weet ik wel nog. Dat ik zei van, nou, je bent pas een gifkikkertje, zei hij.
0: Nou, fijn dat het is opgelost. En bedankt voor je antwoord.
1: Maar ik hoor elke keer die paarden, ik denk ho.
0: Ja, maar het is hetzelfde systeem, denk ik. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het is dus zo dat een paard zo groot is. Ja. Dat die kun je een kleine dosis inspuiten. En dan gaat dat bloed allemaal antilichamen maken.
1: Ja, dus nou, het werkt.
0: Ja, het werkt. Ik weet niet of het leuk is voor het paard om nu difterie
1: dat
0: te hebben.
1: Dat weet ik niet. Maar nee, goed. Nou ja, die kunnen wel wat hebben, denk ik.
0: Ik hoop het. Nou, dankjewel, Anneke.
1: Ik ga weer gauw verder luisteren.
0: Goed, doei.
1: Doei.
0: Hans.
2: Hoi, Astrid met Hans.
0: Hallo.
2: Hoi, ik had een opmerking over die spreekwoorden.
0: Ja.
2: Maar ik heb misschien ook nog wel een vraag. Kan dat nog?
0: Nou, moet je wel opschieten, want dan hebben we nog 30 minuten om hem te beantwoorden.
2: Oké. Luister, ik kom uit Utrecht. En wij in Utrecht moeten tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds moeten we weinig stroom gebruiken.
0: Oh ja, ja.
2: Ja, dus dat doen we allemaal natuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: Maar, maar stel, ik kom thuis. Dan doe ik mijn koelkast open. Ik ben zeg maar 5:30 thuis, hè, 's avonds. Of 's middags.
0: Mm-hmm.
2: Dan doe ik mijn koelkast open. Of nee, ik doe mijn stekker uit de koelkast. En ik trek mijn vriesvak open.
0: Ja.
2: En dan haal ik 10 liter flessen bevroren water uit.
0: Ja.
2: En die leg ik dus boven in mijn koelkast.
0: Ja.
2: Want ik doe verder weinig met het vriesvak, weet je wel. Dus nou, die doe ik weer dicht. En dan bovenin, dat blijft lekker koud.
0: Ja.
2: En dan doe ik om 9 uur doe ik mijn koelkast weer aan. Weet je, als het mag.
0: Ja.
2: Nou is mijn vraag, zou dat nou helpen als heel Utrecht dat ze doen? Het gaat over Utrecht nu, hè?
0: Ja.
2: Dus als nou iedereen dat doet, dan heb je op die piekmomenten heb iedereen zijn koelkast uit.
0: Ja.
2: En, maar kost het me niet meer om het weer op te warmen, weet je wel? Misschien dat, weet je wel. Dus ik zou wel eens willen weten, heb ik dan er profijt van of niet? Of ja, ze zullen er wel profijt van hebben als iedereen het zal doen. Zoveel koelkasten die uitgaan. Dat scheelt een hoop, denk ik.
0: Ik denk het ook.
2: Ja, want iedereen komt thuis en doet juist een laaien. Ze alles oplaaien en zo, weet je wel. Je telefoon is half leeg. Dus dan laai je hem op. Dus dat is mijn vraag. Heeft dat nut?
0: Ik vraag me nu af, hè, want een koelkast is natuurlijk niet gemaakt om iedere dag uit te zetten en weer aan.
2: Ja, maar er zijn ook dingen bijvoorbeeld die je ook niet beseft, zeg maar. Dingen die lekken. Zeg maar, je wasmachine, die zit er waarschijnlijk altijd in. Maar je was maar 2 of 3 keer maximaal in een week.
0: Ja.
2: Ik bedoel, ik ben alleen, ik was 1-2 keer in de week maximaal.
0: Ja, maar dat is wat anders dan je koelkast die actief staat te koelen natuurlijk.
2: Ja, dat is wel zo, ja.
0: En als je maar jij doet het met die waterflessen, hou je hem wel koel?
2: Mm-hmm.
0: Dus ja, en jij bent dan wel een voorbeeld van iemand die niks in zijn vriezer heeft liggen?
2: Nou, het is noodgedwongen zo gekomen. Want ik had op een gegeven moment dat de bovenkant van mijn koelkast het niet meer deed. Weet je wel? Dus ik denk, nou, dat schiet niet op. Dus, maar de onderkant deed het wel. Maar je hebt niet in één dag een koelkast natuurlijk. Dus ik moest even een paar dagen overbruggen. En toen heb ik dus water ingevroren. En dan bovenin en alles een beetje gesitueerd onderin bij de groentela. Weet je, om daar allemaal dingen wat echt koud moet blijven. En daar die flessen bij gelegd. Weet je, en dat bleef goed.
0: Ja.
2: Dus nou ja, dat kan je dus ook over langere periode doen.
0: Ja, maar daar is het slim voor. Maar ook, ik zit erover na te denken, ik weet helemaal niet of dat zo is. Maar je hoeft dus niet iedere keer je koelkast heel hard te laten werken om weer van warm naar koud te gaan. Want hij blijft dankzij die flessen water wel koud.
2: Kijk, met die hittegolf doe ik het niet, weet je wel. Want dan wil je alles gewoon koel hebben natuurlijk. Maar vooral in de winter zou je het zelfs op je balkon kunnen zetten als het -10 is. Dan zet je die fles op het balkon. Dan kost je de koelkast ook niks.
0: Maar waar het nu om gaat, is gaat je koelkast niet stuk als je hem 20 keer per maand aan en uitzet?
2: Ja, dat is ook wel een vraag. Ja, dan kom je naar de rating en zo'n dag. Maar ik denk
0: als iedereen hem uitzet, dat de gemeente, de hele provincie of de gemeente, nou, dat ze in Utrecht heel blij worden.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat denk ik ook.
2: Dat scheelt een hoop.
0: Ja. Als het dus sterker nog, laten we dat allemaal doen.
2: Ja, tuurlijk, voor de zekerheid. Ja, maar het gaat steeds erger worden, weet je. Want al die hubs, al die dingen moeten... Nou, als jij een foto hebt van je fietsenhok, weet je wat er al 12 jaar in staat. Dat zit in die cloud en dat moet bijgehouden worden.
0: Van je fietsenhok telefoon...
2: Ja, weet je wel. Ja, je kijkt er nooit meer naar. Het zit zo ver naar achteren dat je het niet meer ziet, weet je wel.
0: Ja.
2: Dus dat schiet niet op.
0: Nee.
2: Ja, en had ik ook nog eentje over Johan, want er is bijna niet over gebeld.
0: Nee.
2: Over die spreekwoorden.
0: Ja.
2: Ik wil er ook eentje aan toevoegen, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Maar het heeft dus nog niemand gebeld.
0: Nee.
2: Maar wat ik wil toevoegen is, mijn oma van mijn moeders kant, die komt uit 1890.
0: Ja.
2: En mijn jongste broer, die is natuurlijk het laatste de huis uit. En toen zei mijn moeder een keer over hem, hij zit voor een oortje in de kost. Want we hadden het over oortjes ook, toch?
0: Ja.
2: Ja, dus hij zit voor een oortje in de kost. En een oortje is een 10 cent.
0: Oh, dubbeltje. Ja.
2: Nee, een 10 cent.
0: Ja, een dubbeltje.
2: Een dubbeltje is een 10 cent. Dat is 10 cent. 1/10 cent.
0: Oh, een 10 cent.
2: En daar een 10 van.
0: Zo.
2: En dat is een oortje. En dan zit je dus, als je dat weet, dan weet je van, nou, hij zit voor een schijntje in de kost.
0: Ja, dus wel heel weinig. Ja.
2: Ja, maar dat is dus uitdrukkelijk, weet je wel. Dat is niet echt natuurlijk. Maar dan wil ik dat spreekwoord, dan wil ik verandering. Hij zit voor een eurotje in de kost. Een eurotje is nou net zoveel waard als een oortje toen, denk ik.
0: Ja, namelijk 0,1. Ja.
2: Nou, ik zou nu liever een oortje hebben dan een euro.
0: Dat denk ik ook. Ik denk dat een oortje misschien wel kostbaarder is.
2: Ja, die is misschien wel waard, weet je wel. Ja. Voor mensen die er eentje willen hebben.
0: Ja.
2: Maar ik heb in de kringloop gewerkt. Ik heb wel 5,5 centen liggen.
0: Oh, heb je doormidden gezaagd?
2: Nee, bijna. Nee, was niet nodig. Ze zijn gewoon een stuk kleiner dan die gewone centen.
0: Leuk.
2: Maar ze liggen hier ergens. Dus, ja.
0: Nou, wees er maar zuinig op. Je weet het nooit.
2: Doe ik. Ja. Is goed. Nou, Astrid, prettige uitzending.
0: Ja, dankjewel.
2: Doeg.
0: Maarten-Jan.
3: Goedemorgen Astrid, met Maarten.
0: Goedemorgen, hi.
3: Ik heb de uitslag van de crypto.
0: Nee, toch?
3: Antwoord. Ja, toch.
0: Hè, maar hij was heel moeilijk.
3: En wat valt er mee?
0: Want ja, nee, dat was echt heel lastig.
3: Nee joh, een etmaal is een dag.
0: Ja.
3: En een oude Opel, nou, dan zijn diverse oude modellen.
0: Mm-hmm.
3: En het gaat over het model record. En dan heb je dagrecord.
0: Maar hoe weet je dan dat? Hoe weet je dat van een Opel record?
3: Ik ben de oude modellen afgegaan. Van je hebt Cadet, Corsa, Manta.
0: En je wist ook dat je goed zat dan?
3: Ja, ik wist ook dat ik goed zat. Dus Monza heb je ook. Dat is een sportwagen, wist dat.
0: Maar dat was allemaal fout natuurlijk. Dag Monza.
3: Dat was allemaal fout. Ja, ja. Dag
0: en toen
3: Monza,
0: dacht je, potdikkie.
3: Dagrecord.
0: Ja.
3: Ja. Ja,
0: dat is inderdaad helemaal correct. Want er sneuvelt natuurlijk nu qua warmte en weer... sneuvelt het ene dagrecord naar het andere.
3: Naar het andere, ja.
0: En dus is dat hartstikke goed. Maarten-Jan, hoe heet je van je achternaam?
3: Van Nuenen.
0: van Nuenen. En uit welke regio kom je?
3: Ik woon in Nijmegen.
0: Nijmegen.
3: Dus Gelderland.
0: Ja.
3: Dicht tegen de grens aan, dicht bij de rivier.
0: Waar iedereen weet waar Nijmegen ligt.
3: Waar dagrecords verbroken worden met laag.
0: Je hebt net weer een enorme hoeveelheden mensen door de straten gehad die heel lang gingen wandelen.
3: Ja, ik ben ook hier om de hoek gaan kijken. En dan ging ik iedere keer Dionne Staks spotten.
0: Oh, leuke hobby.
3: Ja, leuke hobby.
0: Okay.
3: En nog meer mensen hoor, maar...
0: Maarten-Jan,
3: ja.
0: Wil je de sokken of wil je het Omroep Max kaartspel?
3: Nou, doe maar de sokken, Astrid.
0: Okido, nou komen de sokken naar je toe. En wens ik je daar heel veel plezier mee. En gefeliciteerd met het oplossen van het cryptogram.
3: Ja, dankjewel.
0: Goed.
3: En ik wens je nog een prettige uitzending die laatste aantal minuten.
0: Ik denk dat het goed komt. Je weet het nooit helemaal zeker natuurlijk.
3: Een goede terugreis en een goede rust straks.
0: Oh, ook nog.
3: Ja.
0: Ja, nou, ik denk dat ik dat allemaal ga regelen voor mezelf.
3: Oké, goed zo.
0: Dankjewel, hè.
3: Oké,
0: doeg. Ja, en dan zit ik alweer te praten. En ondertussen denk ik, oh, dat is leuk. Als dagrecord een goede oplossing is, dan is dit een heel leuk liedje om even te draaien. Maar dan moest ik wel nog even zoeken. En ik heb hem gevonden inmiddels.

0: Put Your Record On, Corinne Bailey Ray. Is het slim om in Utrecht, waar je dus zuinig moet zijn met energie, overdag je koelkast uit te zetten en dan 's nachts flessen water in te vriezen? Die leg je dan overdag in de koelkast om de boel te koelen. En dan als je hem dan 's avonds weer aanzet, dan vries je die flessen weer in. Maar is dan niet je koelkast op een gegeven moment kapot omdat je hem steeds uit of aanzet? En sla je wel een deuk in een pakje boter met alleen maar je koelkast uitzetten? Dat wil Hans graag weten. 0800-1121. Ron die vraagt zich af waarom ze bij hartkatheterisatie altijd in je rechterarm prikken, terwijl je beter een paar dagen je linkerarm niet kunt gebruiken. Irene die vraagt zich af of haar verhuurder had moeten melden toen ze haar woning huurde dat het er heel warm werd en dat de verwarming enorm lawaai maakte. Ze heeft ook gisteren op tv iets gezien over mensen met klachten over een veel te warm huis. En ze vraagt zich af waar ze dat heeft gezien op televisie. 0800-1121. Leni wil weten waarom muzikanten in een orkest de ene keer wel en de andere keer niet oortjes in hebben. En Marit vraagt zich af hoe regio bepaalde woorden soms in het ene deel van de regio wel dagelijks gebruikt worden en in het andere niet. Johan de Bakker wil graag iets veranderen in een spreekwoordenboek. En eens even kijken, was nog iemand die dat wilde? Hans, die wilde dat ook graag. En Nico wil weten wat het verhaal is van Koet Jung bij het Contact, vroeger het Nieuws- en Advertentieblad in Geldermalsen. Zo, dat is het hele rijtje. Ik hoop dat het allemaal nog gaat lukken. Beetje doorpraten. 0800-1121. Henry.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hi.
1: Nou, je hebt een heel mooi betoog gehouden vannacht van 4:15. Dus.
0: Ik heb mijn best gedaan, maar ja.
1: Ja, maar
0: het is maar een mening. Ja.
1: Ja, nou ja. Maar, nee, ja, maar je motiveert het ook, hè. Dus,
0: ik doe mijn best.
1: Ja. Ja. Dus petje af.
0: Dank je wel.
1: Ja, wij hadden als onderwerp, tenminste, ik kreeg van de redactie te horen, dat ging over die mevrouw die ergens woont en daar is ze niet altijd, is ze zeg maar heel ontevreden over en daar zijn wat dingetjes heel erg fout gegaan. En over dat onderwerp gaat het eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, nou. Ik heb in mijn leven dus vrij veel fototoestellen gekocht. Ja, dat is logisch als je fotograaf bent. Dus ik moest steeds toestellen kopen. Maar ik ontdekte op een gegeven moment dat bijna geen enkele fototoestellen verkopen wilde vertellen wat de nadelen en de minpunten van fototoestellen zijn.
0: Ja.
1: Daar kwam ik opeens achter dus. En Dus ik had dus wel een goede vriend. Die ging dus wel van apparatuur, als het gekocht moest worden, ging die van tevoren allemaal uitzoeken van alle eigenschappen van zo'n toestel. Maar probleem wat die mevrouw had met die zeer gehoorige verwarming, daar kom je bijna natuurlijk nooit achter.
0: Nee, nou ja, wel als je de buren vraagt, toch?
1: Ja, bijvoorbeeld gewoon links en rechts even aanbellen.
0: Ja.
1: Dan weet je ook meteen wat voor vlees je naast je hebt wonen.
0: Vlees je naast je wonen, ja.
1: Ja, ja. Nou, en, maar je moet eigenlijk, kijk, als het een belangrijke beslissing is, wat veel consequenties heeft, je kan ook met een wijs persoon overleggen. Maar ik zou sowieso bij een dergelijk bezoek wat die mevrouw heeft gehad, of een rondleiding, neem dan sowieso een vriend of vriendin mee, zou ik zeggen.
0: Ja, maar dat doe je dus als je dus niet denkt, wat zij blijkbaar gedacht heeft, dat als er ernstige nadelen zijn aan een huurwoning, dat de mensen worden boos dat ik verhuurder, maar wat zeg ik? Verhuurder? Verhuurder? Verhuurder? Nou ja, dat degene die het verhuurt, dat die verplicht is om te vertellen wat die nadelen zijn.
1: Ja, van die materie ben ik niet zo op de hoogte. Kijk, wat ik wel uit mijn hoofd weet is dat er over een te warme woning in de praktijk, daar bestaan amper wettelijke regels over. Ja. Dus want we uiteindelijk moet het bouwen in heel Nederland aangepast worden. Want we krijgen vaker met veel warmte te maken.
0: Ja, en dan heb je geen verwarming nodig.
1: Ja, maar daar kan ik ook nog wel een grappig verhaal over vertellen.
0: Als je het maar kort houdt, want we hebben nog maar 12 minuten. Ja.
1: Ik ben veel sneller. Ik werd als postbode door een mevrouw aangesproken en ik vraag belangstellend: en bent u tevreden waar u nu zo woont? Toen zegt ze, nou, dan kreeg ik ook een behoorlijk klaagverhaal, dat bespreek ik je. Maar toen zegt ze, ja, ik heb die vloerverwarming in deze nieuwbouwwoning. Maar die vloerverwarming van mij, die kan ook in de koelstand geplaatst worden. En dan gaat die koelen. Ja, maar mevrouw, waarom doet u dat niet? Maar ik had er nog nooit van gehoord, dus dat überhaupt bestaat. Dus dat je je vloerverwarming ook in een zogenaamde koelstand kan zetten. Maar dat bestaat dus ook technisch. Maar die mevrouw wist dus niet hoe ze dat aan de praat moest krijgen.
0: Nee, dan heb je er ook niks aan.
1: Daarom. Dus neem dan bij zo'n bezichtiging een vriend of een vriendin mee. En je moet gewoon met wijze mensen praten die, ja. Ja, en meer kan je er ook niet tegen doen. Maar ik weet niet of dat wettelijk wel zo. Of het is in principe is het essentiële informatie. Maar ja, stel, volgens mij, als er een rechtszaak hierover gaat beginnen, ja, dat win je niet volgens mij.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk dat dat nou precies haar vraag is. Maar dankjewel.
1: Ja, hoi.
0: Goed, doei. Hoi. Henk.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Ja, Henk, een razzichte Twentenaar.
0: Oh.
2: Ja, er werd gepraat over, of ja, gesproken over de woonplaats van André Manuel. Dat is, die woont in Diepenheim en dat zeggen we in Twents, noemen we dat Depen. Depen. En dat is de woonplaats die vroeger bekend was van prinses Armgard, waar ook zoveel kastelen staan.
0: Oh.
2: Ja, en dat is een stedeke Diepenheim, een stadje.
0: Dat is in Twente?
2: Ja, ja, Twente.
0: Dus, het feit dat hij in een band zat die Krang heette, dat was geen toeval?
2: Nee, Krang is een algemeen bekende woord in Twente en dat kan ik me moeilijk voorstellen dat er in Enschede niet zo gebruikt wordt.
0: Mm-hmm.
2: Krang voor een broek, krang hebben, de binnenste buiten. Of een blouse, krang hebben. En dat is blouse, binnenste buiten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dus dat is wel een woord wat waarschijnlijk toch ook in Enschede gebruikt wordt.
2: Ik denk het wel, ja.
0: Ja.
2: En slof is ook heel bekend hier in Twente.
0: Ja.
2: Slof met iets wat vochtig geworden is, slof.
0: Oh.
2: Graan wat niet droog genoeg is, slof.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh, ik ken het als een beetje niet meer lekker koekje.
2: Ja, nou, dat zou
0: dat
2: kunnen.
0: Als een koekje
2: niet in de goede trommel bewaard is. Dan,
0: ja, dan wordt die slof.
2: Ja. Ja, dan wordt het slof worden.
0: Maar,
2: ja.
0: Maar slof gebruiken ze toch ook boven in Drenthe nog? En,
2: ja.
0: Maar krang denk ik niet.
2: Nou, zo precies. Zo taalkundig ben ik ook niet. Maar,
0: nee.
2: Maar wat Twente betreft, dan weet ik die ding wel goed.
0: Ja, ja. Nee, ik denk dat zo'n woord toch een beetje wel gaat reizen of niet gaat reizen. Het hangt er net vanaf wie het gebruikt tegen wie.
2: Ja, nou
0: dus,
2: ja. Ja, ja, en nou, Twente natuurlijk, platteland. Mm. Platteland wordt in Twentse streek dan wordt het natuurlijk vaker gebruikt als in de stad waar alleen Nederlands gepraat wordt.
0: Nou ja, ik kom uit Noord-Holland oorspronkelijk en ik had het woord krang nog nooit gehoord. Totdat ik van dat bandje van André Manuel hoorde en toen dacht ik, wat een gekke naam. En toen heb ik het uitgezocht en daardoor weet ik wat het is. Maar...
2: Nou, en ik heb nou, ja, ik zit tussendoor nog in een autoboek te lezen.
0: Oh.
2: En daar zag ik een woord staan, ik vermoed dat het... of dat dashboard betekent, maar nou, dan kan ik dat niet zo dan kan ik woord net even, maar een heel apart woord. Maar nou ja, maar en dan heb ik nog een min of meer vraag, maar dat wanneer de ISS overkomt, dat vind ik heel interessant.
0: Ja.
2: Dat stond vroeger op teletext en waarom dat afgegaan is. Dat zo.
0: Oh, dan valt hij net weg terwijl hij midden in zijn uitleg zit. Maar Henk, ik weet niet of je nog luistert, maar ik weet dat het niet leuk is om te horen. Maar dit soort dingen gingen mensen gewoon niet meer op teletext opzoeken, omdat het allemaal online heel erg makkelijk te vinden is. Dus ja, ik vrees dat je dan toch aan de smartphone moet, of dat je iemand moet vinden die handig is met internet, die een appje kan installeren. Ah, en daar komt al iemand die zegt de app, een goede app voor de ISS is de ISS Detector. Goeie naam ook, ja. Dus dat is een handige plek om dat te kunnen volgen. En dan is er altijd nog Bagheera, oftewel Martin, die kijkt of er op de sociale media of in de chat nog antwoorden voorbij komen die ik gemist heb. En daar is hij weer. Martin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat heb je gevonden voor me?
3: Nou, in ieder geval dat het woord krang ook buiten Twente voorkomt.
0: Echt waar?
3: Ja, ik weet niet beter.
0: Nou ja.
3: Je t-shirt krang aan.
0: Dat zeggen ze in Arnhem ook.
3: Ja, dat is voor ons heel normaal.
0: Nou, toch ook het Gelderse inge. Ja.
3: En dan per dorp of stad, dat heet isoglossen.
0: Niet.
3: Jawel, en dat schijnt dus inderdaad voor te komen dat het dus zeg maar echt gewoon dorpsgebonden woorden gebruikt kunnen worden en het dorp ernaast niet.
0: Isoglossen?
3: Ja.
0: Wauw.
3: Ja, met dank aan de chatters hoor. Ik weet dat ook, dat soort dingen niet uit mijn hoofd. Maar ken jij toevallig Dirk van Doesburg?
0: Nee.
3: Nou, maar heel de regio daar wel, want dat is Koetjong.
0: Oh.
3: En die heeft dus zo goed de krant altijd bezorgd dat ze hem dus eren als eerste historische krantenbezorger door zijn naam, bijnaam op de krant te zetten.
0: Wauw. En dat is dus de man die af en toe Kutjong riep naar kinderen. En dat is Koetjong geworden.
3: Juist.
0: Bizar. Klinkt nou heel schattig, maar dat is het niet hoor.
3: En als je nou zo'n woord in de vandalen wil hebben, dan moet hij dus een langere tijd in minimaal 7 regio's in diverse media worden gebruikt.
0: Ja, ja, dat is. Dat moet er echt wel. Want anders kan iedereen wel Bagheera een gaan doorgeven voor het woordenboek. Dat schiet natuurlijk niet op.
3: Even kijken. Nee, die staat al in een ander boek, dus dat is al geregeld.
0: Yes.
3: Muzikanten, die hebben zo'n koptelefoon op, dat heeft ermee te maken. En nou ga ik het proberen samen te vatten wat ze mij hebben geprobeerd uit te leggen.
0: Ja.
3: Je hebt de geluidssnelheid en die gaat sneller dan dat de afstand bijvoorbeeld in zo'n kerk of in zo'n concertzaal is.
0: Ja.
3: Dus je hoort jezelf anders terug met een vertraging. Dus in je rechteroor hoor je jezelf. Dus dat je jezelf tenminste live hoort spelen. En in je linkeroor kan je, als je dat wil, de rest van het orkest krijgen.
0: Ja, en dan, ga je dus ook, wat zij dus aangaf, een beetje krijgen dat je eraan gaat zitten. Dat je af en toe even het een duidelijker wil horen en de andere keer de andere kant.
3: Ik ben totaal geen muzikus, dus je vraagt het echt aan de verkeerde.
0: Oh, oké. Okay. Nee, maar ik herken het wel een beetje. Maar ik denk ook dat het nog te maken heeft met andere instrumenten in het orkest. En natuurlijk persoonlijke voorkeur, maar net dat zei jij ook al. Ja.
3: Goed, een wijkagent die heeft een ambtseed. En daarin staat toch heel nadrukkelijk vermeld dat hij geen drugs mag gebruiken, zowel binnen als buiten diensttijd.
0: Oh.
3: Dus als hij dat gebruikt, dan is hij de klos. En bij vermoeden van misbruik, dan wordt er getest.
0: Ja.
3: PFAS zit in keukenpapier om te zorgen dat het niet bij de eerste druppel al het hele papier uit elkaar dondert.
0: Oh, echt? Om het stevig te houden?
3: Om het stevig te houden als het nat wordt. Irene, die huurbaas is niet verplicht van tevoren te melden dat dat hittegevoelig is. Alleen als het een hitte woning is, dan heeft zij wel achteraf, kan ze dan wel naar de huurcommissie toe als de huurbaas geen maatregelen neemt, zoals een ventilator of een airco of iets dergelijks.
0: Oh, want hij zegt tegen, of hij of zij zegt tegen haar van koop maar een airco. Maar die kun je dus gewoon wel declareren.
3: Ja,
0: oh, interessant. Ja.
3: Dus, en dat was gisteravond inderdaad op het nieuws met dat mensen naar de bibliotheek gingen om de hitte te vermijden.
0: Oh ja, en iemand stuurde een berichtje, die had er iets over gezien en die zei dat Irene terecht kon bij de Woonbond.
3: Ja, de Wooncommissie is, als je al bezwaar wil maken, Woonbond voor advies. Dan de hartkaterisatie doen ze in de rechterpols, omdat dat voor de arts makkelijker is. Omdat vanuit de rechterpols met een makkelijkere bocht naar het hart toegekomen kan worden dan via de linkerpols.
0: Wow. Dus
3: dan heeft de rechterpols voordeel. En ik kreeg voor Hans, iedereen, ja, die fles water, goed idee, helpt inderdaad. Maar laat wel de stekker in je stopcontact zitten, want anders gaat je koelkast kapot. Door die flessen water koelt je koelkast al af, gebruikt hij al minder stroom, want hij hoeft minder af te koelen.
0: Ja, je moet de thermostaat gewoon zo laag mogelijk zetten.
3: Ja, maar in ieder geval de stekker er wel in laten.
0: Ja, dat zie ik ook overal.
3: Maar hij bespaart wel stroom.
0: Kijk, nou, dat is dan weer goed nieuws en goed voor de samenleving.
3: En hebben we het allemaal gehad.
0: Hartstikke fijn. Nou, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Fijn dat je er weer was en tot volgende week. En jij thuis, bedankt voor al je vragen, je antwoorden. Maar vooral natuurlijk voor het luisteren. Ik hoop van harte tot volgende week. Dag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
3: Een uur cultuur. Teddy Tops.
4: Het komende uur ga ik in gesprek met een kunstenaar om door de bril van kunst toch door de vrij verdorde en berger wordende wereld om ons heen te kijken. Maar eerst begin ik met een gedicht. Van de Kazachse dichter Agerim Taje is dit: uit een bordje drinkt een viooltje de vroegere zee. Uit een bordje drinkt een viooltje de vroegere zee, door de aarde gezeefd. De zon tast de kamer af, een dwarse straal verwarmt het water in een glas. In zijn handen een draad die op knappen staat. In de verte een snaar die trilt. Draai je naar mij om, mens. Laat je zien. Je gezicht. Het schemert. In de kille tuin trekt het doorzichtige licht zich terug. Mierenpaadjes. Schaduwen op een kussen. Buiten vallen bladeren uit de lucht. Naast mij aangeschoven is schrijver en kunsthistoricus Fabienne Rachmadiev. Fabienne studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de omgang met geschiedenis, toekomstbeeld en klimaatverandering in hedendaags en post-Sovjet kunst uit met name Centraal-Azië. Ze is Kazachs-Nederlands en woonde in Moskou en Almaty. Ze publiceerde korte verhalen, essays en ander proza in literaire tijdschriften zoals De Gids, De Revisor en Tirade. Over kunst schrijft ze voor De Groene Amsterdammer en Metropolis M. En nu is er haar debuutroman, Berg, Spiegel, Scherf. Fabienne Rachmadiev werd in 1985 geboren in Nijmegen en zit nu naast mij. En tussen ons een boek.
5: Ja.
4: Het is fysiek.
5: Ja.
4: Het bestaat al.
5: Ik moet erbij zeggen, 20 augustus in de winkels.
4: 20 augustus in de winkels?
5: Ja.
4: Dat is bijna.
5: Dat is bijna.
4: Maar het ligt nu al wel tussen ons in.
5: Ja, ja.
4: Is het een van de eerste drukken?
5: De eerste
4: Dit is
5: druk.
4: De eerste ja. druk, maar het eerste fysieke boek.
5: Ja, ja.
4: Hoe was dat om die eindelijk zo vast te hebben?
5: Onwerkelijk, ja. Maar ook tegelijkertijd heel gewoon, als een soort familielid. Oh ja, daar ben je, ja.
4: Je kende hem al eigenlijk.
5: Ja.
4: Nu heb ik je, want ik heb je naam nu al een paar keer in de intro genoemd. Maar ik heb ook gelezen dat jouw naam anders wordt uitgesproken als je in Almaty bent.
5: Ja, dat klopt. Dan is het, ja, op zijn Russisch helaas. Rachmadieva, dan heb je die A. op het einde. Dus dat is voor vrouwelijk of mannelijk. Maar ik zou, als ik nu in Kazachstan zou wonen, dat hele Jef of Jeva eraf halen. En dan ben je Rahmadi.
4: En waarom zou je dat eraf halen? Dat...
5: Omdat het een gerussificeerde, gedwongen gerussificeerde achternaam is.
4: Ja. Ja, en over die namen en de manieren waarop je elkaar noemt. Dat is ook wel iets wat ik terug heb gelezen in jouw boek. Wat vaker terugkomt. Zullen we beginnen met de personages te introduceren? Wie ontmoeten we allemaal?
5: Als eerste ontmoeten we Laura. En ik heb haar die naam gegeven omdat het een naam is die in Kazachstan ook voorkomt. Maar die niet helemaal Kazachs is. Waarop zijn Kazachs kan worden uitgesproken. En ik dacht dat is een soort zachte landing voor de Nederlandstalige lezer. Want ik ben nu eenmaal een Nederlandse schrijver. Maar het materiaal waarover ik schrijf, in ieder geval in dit boek, zal misschien niet zo bekend zijn voor de gemiddelde Nederlandse lezer. Dus daar heb ik heel lang over nagedacht. Hoe ik dat Nederland zo kon buigen en rekken om het een echte, ja, en dat je er niet over struikelt, maar dat je er in de wereld van het boek terechtkomt.
4: Ja, dus Laura introduceert ons aan die wereld.
5: Ja.
4: En welke wereld is dat voordat we de andere personages gaan ontmoeten?
5: Het is een wereld die, ik denk ook voor mij persoonlijk niet heel veel in beeld is. Ik wilde er zo graag meer over lezen, omdat die tijd heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Namelijk de jaren 90 na de val van de Sovjet-Unie. Maar dan niet in het centrum, niet in Moskou, maar aan wat toen de rand werd bestempeld. Namelijk Centraal-Azië en Kazachstan. En dan in het specifiek de stad Almaty. Die ook echt aan de rand van de bergen ligt. En dan speelt het grootste gedeelte van het boek zich ook weer af aan de rand van Almaty. Dus ook niet in het stadcentrum. Dus dat.
4: En want je zegt van ja, het materiaal is niet voor iedereen heel bekend. En voor mij was dat ook niet, of is dat ook niet. Wat was dat? Waar ging je naar op zoek?
5: Nou, het materiaal is mij wel bekend, maar ik zag het niet breed gereflecteerd om mij heen. Dus ik heb uiteindelijk iets geschreven wat ik zelf wilde lezen. Of in ieder geval wat ik wilde maken of waar ik wilde vertoeven, wat ik wilde uitpluizen. Want de jaren 90 daar, dat was natuurlijk een heel gekke tijd, omdat decennia van de Sovjet-Unie, bijna de hele 20e eeuw, dat kwam ten einde. En daarvoor had je natuurlijk ook al de tsaristische koloniale expansie. Dus voor het eerst was er weer een onafhankelijk land. En dat is heel veel landen of culturen niet gelukt natuurlijk om zich los te maken van wat nu de Russische Federatie is. De jaren 90 waren ook heel moeilijk. Ook heel optimistisch. En heel anders dan hoe ik dat in Nederland heb ervaren. En hier hebben we natuurlijk zo heel collectief, heel ingevuld. Een soort villa achterwerk en flippo's en Wim Kok en dit land is af. En die sfeer, daar kun je heel makkelijk naartoe terug. Maar dat had ik niet voor die tijd in Kazachstan. En zeker door corona. Toen herkende ik allemaal dingen. Ik dacht, oh ja, dit was ook zo'n crisistijd. Ik heb dit al een keer meegemaakt.
4: Want wat was de vergelijking? Waardoor
5: dat er ineens het hele weefsel van continuïteit doorbroken wordt. Dat mensen zich opnieuw moeten verhouden tot het dagelijks leven. Dat er dingen die je gewend was te doen, die deel uitmaken van wie je bent, zoals naar een voorstelling gaan, die waren er niet meer. En dat herinnerde ik me ook van Almaty in de jaren 90. Dat er, je ging niet meer naar de bioscoop. Die stonden er soort leeg en vervallen bij. En bijvoorbeeld ook de fonteinen waar we zomers in zwommen. die vielen op een gegeven moment, werden die niet meer goed onderhouden. Nu is dat weer allemaal anders. Maar er was dus even een tijd waarin alles soort op zijn gat lag.
4: Ja, en die tijd, daar had jij niet de herinneringen aan die je net noemde met Filippo's en met die fonteinen?
5: Ik had, ze zaten alleen maar in mij persoonlijk. Maar ik wist dat heel veel andere mensen, die hebben dit ook natuurlijk meegemaakt en gezien. En ik dacht, waarom is dit niet in de boeken? Zeg maar ik wilde het delen. En ik weet natuurlijk wel in gesprekken met mensen die ook die tijd en net de tijd van de val en daarna hebben meegemaakt. Dat die dan als je met hun sprak, dan merkte je hoeveel gelijksoortige herinneringen je had aan die tijd van de val. En de tijd er net na. En ik wilde dat denk ik gewoon heel graag. Ik wilde al die details weer tot leven wekken.
4: Ja, ja en dat doe je en die sla je ook meteen op en die deel je met ons. Dat waarvoor dank. We beginnen dan met Laura. Maar zij belt met Leila. Of Laila. Of zij zoekt haar op.
5: Dat is eigenlijk... is er wel of niet een Leila? Dat is aan de lezer. Dat zal ik hier verder ook niet verklappen of een richting opsturen. Maar het is haar herinnering en ook haar proces van... je kunt het een soort... zelf decolonisatieproces noemen, wordt aangewakkerd door de confrontatie met wat dat voormalige Russische Rijk teweeg heeft gebracht. En hoe diep dat toch nog zit in iedereen die het heeft meegemaakt, of wiens ouders en vooral wiens grootouders ook de terreur hebben meegemaakt. En zij wil eigenlijk niet naar Moskou, dat personage. Maar ze is toch nieuwsgierig. Want op een gekke manier voelt het dan toch als dicht bij huis. Ja, misschien een soort, hoe noem je dat, soort hostage-syndroom. Dat je toch gaat geven om je gijzelnemer. Mm-hmm. En daar ontmoet ze... denkt ze iemand uit haar jeugd, namelijk Leila, een meisje dat is gevlucht voor de Eerste Tsjetsjeense Oorlog in 1995.
4: Ja, want het boek speelt zich ook op in verschillende tijden af.
5: Ja.
4: Want daar moeten we ook nog in. Waarom deze, welke tijden en waarom deze specifieke momenten?
5: Even kijken, het is in 4 delen opgedeeld. Het eerste deel begint in 2017. Dat jaar heb ik gekozen omdat het toen voor veel mensen, ik denk buiten de Russische Federatie en buiten de voormalige Sovjet-Unie, nog niet evident was welke kant het opging met het Russische regime. Er werd ook nog heen en weer gereisd. Je had daar heel veel instituten waar ook Nederlandse samenwerking mee was, ook op kunstgebied. Maar tegelijkertijd ontstond er ook wel frictie. Dat ik me ook gewoon gesprekken herinner. Waarin bijvoorbeeld de een zei... ja, maar Rusland heeft ons gemoderniseerd. Anders dan liepen we nog steeds achter de koeien aan op de steppen. Terwijl de ander zei... nee, Rusland heeft ons onze taal ontnomen... en kijk wat ze nu aan het doen zijn in Oost-Oekraïne en op de Krim. En dat vond ik... Ik vond dat ook weer zo'n contrast, net als in de jaren 90... over hoe er over de Russische Federatie werd gesproken... met mensen, wiens ouders of wie zelf... ook mensen natuurlijk die in 94, 95... de oorlog van Rusland tegen Tsjetsjenië hebben meegemaakt... wat echt een gruwelijke oorlog was. Dus dat gesprek kwam wel op gang. Ook een soort decoloniaal gesprek. Ook in 2018 verscheen het boek, wat ik ook in mijn boek noem, van Madina Tlastanova. What does it mean to be post-Soviet? En daar komt dat ook aan bod, ook via kunst. al die vragen over het koloniale verleden en heden van Rusland, de imperiale expansiedrift, waar ze geen verantwoordelijkheid voor nemen. Geen verantwoordelijkheid genomen voor de slachtoffers, geen erkenning. Nu is dat voor elk regime en voor elk rijk moeilijk, zo niet onmogelijk kennelijk, om te doen, om die erkenning en verantwoording te geven. En dan zie je dat er toch in de kunst en in informele gesprekken daar wel naar gezocht gaat worden. En dat gesprek kwam op gang. Maar dit is nog voor de inval in Oekraïne. Of de volledige invasie van Oekraïne in 2022. Dus ik heb het expres daarvoor gesitueerd om een soort dat veranderende bewustzijn en die veranderende terugblik op wat de jaren 90 hebben betekend weer te geven.
4: Ja, en de vraag te stellen, wie heeft dat verhaal verteld en wie heeft er wel over gesproken?
5: Ja, zeker. Want de geschiedenis van de Sovjet-Unie is nog altijd dominant een Russische geschiedenis. Terwijl het een enorm deel van de aarde heeft beslaan. Met heel veel talen en culturen. Dus dat is ja zo nauw dat moet worden opgerekt. Dat die geschiedschrijving via Moskou en Sint-Petersburg is. Dus ja, het moet gedecoloniseerd worden. Maar ook als je in 2017 het woord decoloniaal of koloniaal in relatie tot de Russische Federatie uitsprak, dan leidde dat ook tot grote discussie en ook een soort semantische discussie eigenlijk, wat de criteria zijn voor of je wel of niet koloniaal bezig bent geweest. Dus dat is eigenlijk ook een heel onsmakelijke discussie wat mij betreft, omdat je daar mensen hun ervaring eigenlijk alsnog meten niet doet. Want je voldoet niet aan het criterium van dit, of je voldoet niet aan het criterium van genocide. En ik snap dat die zaken, die zijn uiteraard historisch belangrijk om voor waarheidsvinding, voor historische waarheidsvinding. Maar je ziet gewoon wel een verschuiving dat ook wat eerst, ik denk net zoals in Oekraïne, de hongersnood, dat het je een beetje in het midden laat. Oh, hongersnood is een soort van een semi-natuurlijk fenomeen of zo. Maar ja, een hongersnood is altijd eigenlijk, of tenminste als instrument van onderdrukking gebruikt. Dus daar is wel heel veel in verschoven. In ieder geval binnen mijn eigen, ja, ik wil niet zeggen bubbel, maar mijn eigen kring van mensen die daar of in hun kunst of in hun wetenschappelijke werk dieper naar zijn gaan graven. Ja. Of gewoon simpelweg doordat ze die ervaringen van hun familie hebben.
4: Precies. En dan hebben we dus 2017 als moment. Je hebt ook, dat heet dan ook spiegelingen. Als we beginnen met de hoofdstukken of de deel stukken uit je boek hebben allemaal eigen titels en een soort tweede titels.
5: Ja.
4: Dit heet dan Aan de Rand. En dat heb je net uitgelegd. Eigenlijk zitten we aan de rand van de rand.
5: Ja.
4: Daar heb je ons gesitueerd. En dat zijn de spiegelingen. Die leg je nu uit. Zeg ik dat zo goed?
5: Ja, maar het is natuurlijk ook een dankbaar literair motief. Dus er zitten heel veel spiegelingen in. Die kun je zelf ook invullen.
4: Bij elkaar mozaïeken.
5: Ja, precies. Dus het zit er niet alleen op historisch niveau in, maar ook gewoon op vormniveau.
4: Want welke tijden krijgen we nog meer aan het bord?
5: 1995 is er dan. En het heet dan wel Aan de Rand, maar dat is het grootste deel en eigenlijk het kerndeel. Dus ik wilde eigenlijk de rand van de rand, het centrum maken met alle details die ik kon tevoorschijn kon toveren. En daar zitten natuurlijk gaten tussen, maar het is eigenlijk het is een soort een onderneming dat je probeert al die details terug te halen. als een soort archivaris. Want deze details zijn allemaal te onbenullig geacht voor de geschiedenis. Maar dat was het weefsel van het dagelijks leven. En hoe kan het dat dat weg is?
4: Ja, want dat vind ik ook het interessante. Je schetst eigenlijk, je laat me nadenken als ik het boek lees over inderdaad wie heeft die geschiedenis verteld. Wat weet ik wel, maar wie zijn diegenen die dat hebben opgeschreven? En nu schrijf jij het. Dus nu bepaal jij wat ik lees. Dat lijkt me ook een grote verantwoordelijkheid.
5: Ja, een heel grote verantwoordelijkheid. En daarom heb ik er denk ik ook heel erg lang over gedaan.
4: Want bij wie begon dit?
5: Bij het personage Chopin. Die kom je als eerst tegen in het tweede deel. En dat is ja deels de kinderblik. Daar begon het mee.
4: En wat was haar eerste verhaal?
5: Het kernverhaal is een meisje dat uit een groot nieuw gebouwd huis uit het raam kijkt. En daar op een dag op een braakliggend veld een viltehuis opgebouwd ziet worden. En een viltehuis, dat is hier beter bekend als een joert. Maar ik noem het in het boek een viltehuis, want dat is de oorspronkelijke Kazachse nomadische naam ervoor. Omdat het ook daadwerkelijk hun huis was. En dat beeld van een stenen huis enerzijds, want dat was ook nieuw in de jaren 90, omdat in de Sovjet-Unie mocht je niet een soort van grote stenen huizen naar eigen smaak bouwen. Of dat goed of slecht is, dat ga ik hier niet zeggen. Maar dus dan had je het contrast tussen een huis gebouwd van stenen, wat ook niet iets is van wat ook niet in een traditie staat vandaar. En dan in één keer die tent, het viltehuis, met allemaal mensen op drift, omdat er heel veel open lag en ook open wonden waren in de jaren 90, voordat de Russische Federatie weer opnieuw de oorlogszucht liet zien en de oorlog in Tsjetsjenië begon.
4: Ja, en dus deze twee huizen krijgen een lading. Sowieso het huis en architectuur en hoe je een huis bouwt en hoe dat voelt. En het is ook, ik vind het ook een heel zintuigelijk boek in die zin. Want hoe zag dat huis eruit? Hoe heb je dat vormgegeven?
5: Het stenen huis of het...
4: Ja, allebei, want eigenlijk gaat het over die twee plekken, toch? Die twee
5: het locaties. Het stenen huis heb ik gebaseerd op de huizen zoals die zelf ken, die in de jaren 90 opeens werden gebouwd. En dat zijn eigenlijk ook vrij bizarre huizen. Sommige zijn gewoon helemaal vierkant. Maar dan was er, net zoals hier bij kerken in de late middeleeuwen, dat er geen geld meer was voor het dak. Dus dan bleef dat gewoon zo staan. Of met een uitbouw. Dus het huis in dit boek heeft een soort toren eraan. Wat ook heel, ja, een soort van grimmig Disney-pastiche huis is het geworden. Dus die huizen van toen, tenminste de huizen die mensen dan zo aan de rand van de stad gingen bouwen, die zagen er allemaal anders uit. Er was geen plan. Het was een soort verzameling van lelijke stenen, mooie stenen, wel een hek, niet een hek. Dus dat staat ergens voor mij, was dat ook visueel een soort symbool. Toen, tenminste de huizen die mensen dan zo aan de rand van de stad gingen bouwen, die zagen er allemaal anders uit. Er was geen plan. Het was een soort verzameling van lelijke stenen, mooie stenen, wel een hek, niet een hek. Dus dat staat ergens voor mij, was dat ook visueel een soort symbool voor het

0: Dus of je een laag dak hebt of een hoog dak hebt, afhankelijk van sneeuw of wind. Deze tent is gewoon een soort van ook een beetje zo'n rafelige echo van wat mensen zich voorstellen als die formidabele joerts die ooit op de steppen stonden. Die ook zijn afgestemd op de delicate ecologie van de steppen. Dus het is een heel klimaatbestendig ontwerp. Een heel ingenieuze architectuur. Maar door de Russen is dat afgedaan als tenten, als achterlijk, als niet modern. Dus dat contrast wilde ik hebben. En ook omdat het een herbergzaam huis is voor die vluchtelingen.
1: Precies, en ergens stel je dan ook een beetje de vraag van wie is dat huis? Of wie bepaalt dat? Wie bepaalt wat een huis is?
0: Ja, en ook van wie de grond is. Want waarom zou de ene een stenen huis mogen bouwen op hetzelfde stuk veld? En waarom zou er dan niet zo'n tijdelijke tent mogen staan?
1: Precies.
0: En dit is natuurlijk ook de spiegel voor Nederland, want het is in Nederlands geschreven. Dus het is natuurlijk niet helemaal Kazachstan. Het is een soort door de Nederlandse taal heen het zoeken naar nog meer invulling van een plek die hier nog geen invulling heeft.
1: Miste je in de Nederlandse taal ruimte om het daarover te hebben?
0: Ik liep wel tegen dingen aan. Ik denk dat, of tenminste in ieder geval voor mij, is de literatuur echt heel erg opgerekt. En ik ben zo blij dat er zoveel meer is in de literatuur nu dan voor mij persoonlijk 20 jaar geleden of zo, toen ik net begon. Want dan loop je er tegenaan dat het in een soort orientalistische, exotische hoek wordt gekaderd. Want dat is de taal ook uit vertalingen die dan voorhanden is. Of dat je ineens bijvoorbeeld schrijft of denkt, oh ja, de bergen zijn een decor. Maar ik dacht, ja, maar dat is helemaal geen decor. Want het is een soort, waarom zouden de bergen een decor zijn? Waarom zou een landschap ooit een decor zijn? En waarom zijn altijd soort van landschappen die we niet kennen een decor? Want hier ben je een soort van, ja,
1: is onderdeel
0: is de
1: van
0: Noordzee, wordt de Noordzee een decor genoemd? Niet zo snel, denk ik. Nee.
1: Omdat het onderdeel is van wat we al kennen. Is dat wat je?
0: Ja, maar ik denk dat er ook wel natuurlijk een soort grote, hardnekkige orientalistische traditie is. Want dat als je de krant openslaat of een soort, ja, reisartikelen, dan struikel je over allerlei exotisme. Mm-hmm. Maar en de zijderoute of ik weet niet wat die woorden allemaal zijn. En dat wilde ik allemaal niet.
1: Nee, je wilde het tegenovergestelde.
0: Ja, tenminste, tegenovergestelde.
1: En ik moet nu ook denken aan het begrip pulota. Zeg ik dat goed?
0: Pulota.
1: Pulota, zeg ik niet goed. Ja, zeg jij veel mooier dan ik. Over taal gesproken en over ruimte die dat kan hebben. Wat betekent dat? Dit heb ik van jou geleerd.
0: Ja, het is niet een begrip van mij. Het is ook geen echt woord, maar nee, het is een samentrekking. En dat is gemaakt door twee kunstenaars die in de jaren 90 in Kazachstan actief waren. Rustam Galfin en zijn vrouw Lida Blinova. En op Lida Blinova, daar heb ik aan haar leven heb ik een aantal elementen ontleend voor een personage. En ik zeg erbij actief waren, maar er was natuurlijk in de jaren 90, er was helemaal geen infrastructuur, geen institutionele cultuur om een kunstcarrière mee te ontwikkelen. Je had enerzijds soort van de overblijfselen van het Sovjet-systeem, waarin je in opdracht van de staat soort heel specifieke historische stukken uitvoerde. Of het was, ja, wat ze dan zeggen, underground, of gewoon los door de kunstenaar zelf in appartementen of op straat. Er waren wel wat galeries. Op een gegeven moment kwam die Soros Foundation, ik denk in 97 of zo, als ik het goed heb, naar Kazachstan. Toen werd er wel iets meer mogelijk met geld. Maar voor die tijd niet. En in die heel moeilijke tijd, want op een gegeven moment

0: waren de jaren 90 echt heel moeilijk. Er was heel weinig te krijgen. Niemand had geld. Mensen gingen gewoon dood op straat. Dat kon je gewoon tegenkomen als je naar school ging. Soms ging de school ook gewoon dicht. Of er was een cholera-epidemie. Of er was, ik weet niet wat de reden waren, maar er was totale chaos. Er was gewoon geen continuïteit. Je wist niet of je pensioen kreeg. Je wist niet of je salaris kreeg. En tegen die achtergrond, in die uiteengevallen samenleving, had je dus alsnog kunstenaars die alsnog samenkwamen. En dat begrip boulata is een soort samentrekking van volheid en leegte. Dat is, als je een vuist maakt, dan hou je eigenlijk leegte vast. En tegelijkertijd verwijst dat ook naar een eeuwenoud Kazachs proces van kaas maken, waarin ze een soort heel geconcentreerd gedroogde kaas hadden, omdat dat heel lang goed blijft in het steppenklimaat. En als ze dan weer de seizoensmigratie, als die was aangebroken, dan aten ze dat. En sommige van die gedroogde kazen, die hebben die vorm, dus soort van de vorm van de hand van degene die het heeft gemaakt.
1: Ja, van de vuist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En in die tegelijkertijd volheid en leegte, er zit wel ook volgens mij een kern van jouw boek.
0: Ja. Ik denk dat het voor mij een karakterisering is die heel dichtbij het gevoel komt van die tijd. Dat er enerzijds van alles mogelijk was om te bouwen, om te dromen, om de samenleving opnieuw vorm te geven, om misschien wel terug te keren naar wat verloren is gegaan en proberen dat te herstellen. Aan de andere kant zaten de mensen natuurlijk met heel veel onverwerkt trauma en heel moeilijke economische omstandigheden.
1: Ja, we zitten alweer op een half uur van ons uurcultuur.
2: Een uurcultuur. Teddy Tops.
1: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar een uurcultuur. Naast mij zit schrijver Fabienne Rachmaniev. En je bent ook kunsthistoricus. Je schrijft veel over kunst en ook inderdaad over hoe het spiegelt en hoe het de samenleving spiegelt en wat we ervan kunnen leren. Dus door die bril kijken, dat doe je al. Dus voor jou was het waarschijnlijk niet heel moeilijk om een cultuurtiplijst samen te stellen.
0: Toch wel, want er is dan een soort overdaad aan kunst. En tegelijkertijd moet ik dus tot mijn spijt bekennen dat ik niet zoveel naar voorstelling ben geweest, omdat ik dit boek af moest maken. Maar dat hoop ik te gaan inhalen.
1: Het is je vergeven. want het is er nu, dus je hebt het gewoon toegevoegd aan deze lijst. We gaan beginnen met muziek van Modo Nazar. Waar gaan we naar luisteren en waarom moeten we dit kennen?
0: Modo Nazar is een Kazachse artiest die eigenlijk als een van de eerste, ik denk inmiddels alweer zo'n 15 jaar geleden, popmuziek in het Kazachs ging zingen. En dat sloeg heel breed aan. Het is ook heel erg van die melancholische, nostalgische pop. En dat raakte een gevoelige snaar, ook omdat hij in het Kazachs zong. En ook omdat zeker veel mensen in Almaty, hun Kazachs is heel slecht. Dus dat van mij ook. En dat is ook wel een pijnpunt, omdat je daardoor ook, als je die taal niet alsnog leert, toch het contact kwijt dreigt te raken met de nieuwe generaties in welke kant het land op gaat.
1: Want zij zijn daar wel goed in, of zij?
0: De nieuwe generatie, de jongste generaties, die spreken wel Kazachs. En ik sprak ook Kazachs, maar in mijn tijd was dat gewoon niet hip. Of niet, het was nog te besmet door wat denk de Russen ervan hebben gemaakt. Namelijk een achterlijke taal van het platteland. En als je in de stad woont, Almaty, dan ga je geen Kazach spreken. Dan spreek je Russisch, net zoals de mensen in Moskou. Zonder accent, niet zoals de mensen in de Caucasus. Dat was heel soort van dat accent, dat accent hetzelfde moest zijn als in Moskou en Sint-Petersburg. Daar Ja, dat was een soort kwestie van trots. En nu kijken de mensen terug en doet het ze pijn natuurlijk. Dat ze al die tijd hebben verspild om zo een soort van je tong te dwingen de taal van een bezetter over te nemen. Maar ja, het is wel de taal waarin je denkt en schrijft.
1: Ja.
0: Voor mij, ik heb gelukkig het Nederlands, waardoor ik dat Russisch een beetje soort van kan compartimentaliseren.
1: Kan wegdrukken.
0: Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel onderdeel. En dus ik denk dat Modern en Zarn heel gevoelige snaar raakt. Dat ook de oudere generaties, zoals van mijn vader, die gingen ook naar concerten van Modern en Zarn. En dus dit liedje, dat is vrij nu, het is super recent, dus daarom heb ik het uitgekozen. En het is gewoon wel weer een typisch Modern en Zarn liedje. Gewoon heel emo. Heel, het heet ook iets van alleen van jou te houden. Zo, en dan snap ik natuurlijk maar de helft ervan. Dus dat moet ik dan allemaal gaan opzoeken. Maar dat is ook wel een goede. Dan zo blijf je er een beetje bij. En tegelijkertijd wilde ik iets Kazachs laten horen. Omdat de muziekscene daar echt best wel ontwikkeld is. Ze hebben echt heel veel heel goede artiesten. Die ook allemaal teruggaan naar het Kazachs. En dat werd, in de jaren 90 was het alleen maar Russisch. En dan ook de Kazachse artiesten die zongen in het Russisch. En dan was je toch een beetje meer soort van folky of ouderwets of zo, als je in het Kazachs zong. Maar dat is nu dus helemaal weg. En het Kazachs is sowieso een heel muzikale cultuur. Dus ze hebben daar ook een soort van in rap-achtige vormen van vertellen. En dat was ook de manier om te onthouden en weer door te vertellen. Of als er dan een conflict was. Dan komt er een soort van dichter / rapper. Even een soort verhaal beter ervan maken. Een soort battle. Ja, een battle op te steppen. Om het conflict te beslechten. Of bij alle grote levensgebeurtenissen. Voor alles heb je een muziekvorm. En mijn eigen familie, mijn opa is componist. En al zijn voorvaderen, zeg maar, die waren allemaal van dat soort rondreizende dichters. Die dan soort van op verzoek. En als de
1: nieuws kwamen brengen. Of...
0: Ja, of als die bepaalde samenleving, zeg maar, die bepaalde nederzetting iets nodig had of zo. Voor een bruiloft of voor iets anders, dan komt zo'n Akin, heet dat, die komt dan een lied brengen.
1: Dus jouw opa reisde dan ergens
0: heen? Nee, niet mijn opa, want die was was echt een Sovjetmens. Dus ja. die maakte westers symfonie, maar wel ook met Kazachse invloed. Maar zijn vader en daarvoor, dat waren van die hoe noem je dat? Een bard, zeg maar.
1: Ja, klinkt heel cool.
0: De Engelse equivalent zijn. Ja. Maar dat werd door de Russen allemaal stoffig en achterlijk bevonden. En deze generatie artiest is gewoon heel zelfbewust. En die hoeft niks meer van.
1: Ik vind dat we het moeten herintroduceren eigenlijk. Ja, met idee. Maar laten we eerst gaan luisteren naar de emo van Modern en Zarn.

0: Ja, zalig emo eigenlijk, toch?
1: Ja.
0: Ben je ook dan, luister je eigenlijk muziek als je schrijft?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: En ben je, is dit jouw muziek, gewoon wat je normaal aan zou zetten?
1: Ja, ik neig wel naar de nostalgische emo-kant van het muzikale spectrum.
0: Daar ga je goed op.
1: Moet ik zeggen. Ja, maar ik luister eigenlijk niet. Hoe meer ik schrijf, hoe minder muziek ik luister. Want het heeft zo'n sterke emotionele impact en inkleuring. Dat ik dat dan nooit vertrouw. Ik wil altijd zo nuchter mogelijk schrijven.
0: En als je dan, want we hebben het nu ook over het Kazachs en dat je daar hier bij zo'n nummer ook zelf dingen moet opzoeken. Leer je het je kind bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is ook een pijnpunt. Ja, het is ook wel echt een pijnpunt. Want ik wil hem natuurlijk wel onderdeel kunnen laten zijn nog van Kazachstan en van mijn achtergrond. Maar mijn tweede taal is Russisch. Ik heb wel ook op Kazachse school gezeten. Maar omdat dat zo weinig in de samenleving gesproken werd, en op een gegeven moment ben ik in Nederland de middelbare school gaan doen. Dus dan zakt het gewoon heel snel weg. En Russisch kon je veel makkelijker met veel meer mensen spreken natuurlijk. Maar misschien moet ik een oproep doen voor een Kazachstalige babysitter. Ik dacht, zoiets moet ik proberen te doen.
0: Ja, dan kun je jou misschien ook bijles geven. Dan.
1: Ja, precies. Ik heb wel met de ontwerper van het boek, die moet ik eens aan zijn jasje sjorren, dat we ons, hoe noem je dat ook weer? Dat je zo'n uitwisseling doet. Dat de een leert Nederlands en de ander leert Kazachs.
0: Ja, dat is een heel goed idee. Want daar hebben we het nog niet over gehad, maar het is een prachtige omslag.
1: Ja,
0: en dit heeft ook een reden dat het op deze manier hier op jouw omslag staat.
1: Ja, Haider Timur is de ontwerper. En hij is een Kazachse kunstenaar. En ook grafisch ontwerper. En ik heb vaker met hem samengewerkt. Hij woont hier in Amsterdam. En hij is ook bezig met typografie. En ook met een soort onderzoek naar alle schriften waar de Kazachse taal doorheen is gegaan. Dat is Arabisch. En ook, het was Latijns schrift. Totdat het gedwongen gerussificeerd werd, dus Cyrillisch schrift werd. Ten tijde van de oprichting van de Sovjet-Unie. En dus dan dat zie je terug in het font, wat hij deels met de hand heeft gemaakt. Dus het is niet typische letter, denk ik, die je niet alledaags hier tegenkomt. En voor mij was het heel fijn, omdat, ook al is dit in het Nederlands geschreven, dat er toch nog iets van een sfeer, of in ieder geval dus een visuele sfeer zit van waar het ook gesitueerd is.
0: En vind je het jammer dat het in het Nederlands geschreven is? Omdat je zo vaak zegt van,
1: nee, want ik had het, anders was het een heel ander boek geweest. En ik hou echt van het Nederlands. En je moet het, en soms haat ik het Nederlands, maar zoals Danilo Kies zegt dat toch, je moet houden en haten van de taal die je hebt.
0: Ja.
1: En ik schrijf nou eenmaal in het Nederlands. En ik dacht, ik ga het Nederlands naar mijn hand zetten. En dit er allemaal aan toevoegen.
0: Ja, ja, het is er rijker van geworden. We hebben het over jouw boek. Maar je hebt mij ook een hele boekenkast gestuurd aan leestips.
1: Ja.
0: Zullen we, ik wil graag weten waarom je waarom we allemaal het ijsberenprotocol moeten lezen.
1: Ja, nou, ik ben heel erg fan van literatuur die zich afspeelt in het Hoge Noorden en een Arctisch gebied. Maar dat is ook weer zo'n koloniale traditie natuurlijk, van veroveren, van heroïsche verhalen van mannen die dan ergens doodvroren en alles maar confisceren. En ik ben één keer in Tromsø geweest. Dat was echt een bizarre ervaring. En ik dacht, jeetje, hoe kun je hier zoveel opgezette ijsberen hebben? En toen las ik dat terug bij IJsberenprotocol van Ananda Serné. En ik had ook al haar eerste boek gelezen, Nachtbloeiers. En dat vond ik ook een heel mooi boek qua sfeer en hoe ze zo treffend de sfeer van de verschillende plekken waar ze is treft. En er ook geen decor van maakt. En dat vond ik het mooie van het IJsberenprotocol, dat ze ook heel erg nadenkt over wat het betekent dat het Arctische zo'n decor is. En zij koppelt het dan ook aan de Nordic Noir, aan het moordmysterie. Dus het is, ik hou gewoon heel erg van boeken die ook over het proces zelf gaan. Dus over wat het betekent dat je iets opschrijft over iets. En wat dat dan verandert in de werkelijkheid. En ze is ook beeldend kunstenaar. En kennelijk heb ik toch een voorkeur van voor boeken van mensen die zich ook met iets anders bezighouden. Dus ik vond het een fantastisch boek.
0: Want je hebt Chantal Akerman ook op je lijst gezet. My Mother Laughs.
1: Ja, ik vond, of tenminste, ja, ik hou heel erg van Chantal Akerman. Zoals, ja, wie niet, toch? Maar ergens voel ik me dan zo heel dankbaar dat zij ook schrijft. Dat ik denk, oh ja, dit is een schrijvende film. Maar
0: one of us.
1: Jij bent iemand, ja, precies. Van, het is oké om haar films echt het beste te vinden, want ze schrijft. En ze heeft dus de bepaalde, ze heeft ook de reflectieve blik. Wat betekent het dat ik dit film? Wat betekent dat ik dit beeld maak? Maar het is ook een heel ontroerend boek over de intense, maar ook moeilijke band die zij heeft met haar moeder. Want haar moeder is Holocaust-overlevende. En in dat boek, ja, ik moet zeggen dat het nu inmiddels een aantal jaar geleden is dat ik het heb gelezen. Maar ik vond het een heel intiem boek, heel nabij boek. En het wordt zo invoelbaar gemaakt van hoe moeilijk het is om je aan het juk van historisch onrecht te onttrekken. Hoe dat toch echt wel, ja, het is misschien inmiddels een cliché, maar het gaat gewoon in je lichaam en je denken zitten. Ja, in het geval van taal is dat natuurlijk heel letterlijk. Dat hoeveel mensen zijn hun eigen taal wel niet verloren. En hoe je praat bepaalt ook tot op zich hoogte, soort van de stand van je kaak en de vormen van je gezicht. Dus dat is gewoon heel gek om te bedenken. En ik vind dat ook in de films van Akerman gewoon zo'n mooi onderzoek naar dat ze steeds ook dat de details van het verstrijken van de tijd probeert vast te leggen. En er ook een soort, ja, ook als een archivaris. Want dan al die mensen die worden maar soort vermorseld en vergeten door die grote, brute geschiedenismachine, waar dan altijd maar dan krijg je weer zo'n mannennaam eruit gespuwd. En die moeten we dan allemaal onthouden en lezen. Maar nu weten we ook wie Jean Dielman is.
0: Ja.
1: Dus dat, dat vind ik gewoon heel erg mooi in haar werk.
0: Ik moet ook denken, nu je dit ook zo zegt, van inderdaad, als je het hebt over die literatuur en over het oprekken daarvan en het laten zien van er zijn allemaal andere stemmen ook die we misschien minder hebben gehoord en die minder zijn opgeslagen. En dan daar tegenover dat enorme Russische, die enorme Russische boekenkast te zetten, waar die we allemaal toch, die namen kennen we wel allemaal.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook, dan heb je nogal iets om tegenop te boksen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Je werk is nog niet klaar.
1: Nee.
0: En dit is omdat Chantal Akerman ook heel fragmentarisch en heel erg en documentair werkt en ook met haar geschiedenis werkt. Ik was ook benieuwd hoe jij ook, want je neemt ook je grootouders mee in je werk en in je verhalen. Hoe je dat zelf doet.
1: Ja, ik denk dat het vooral is in de vorm.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ga niet hun verhalen lineair opschrijven. Maar ik probeer daar waar het blijft steken of haken, of wat een vraag opwerpt die ik niet kan beantwoorden. Maar ik weet dat het iets betekent, of ik wil dat het iets betekent. Daar blijf ik bij en dan probeer ik de vorm te vinden. Ja.
0: En heb je dit boek aan familieleden laten lezen voordat je het wilde toetsen ook?
1: Nou, het is in het Nederlands natuurlijk, dus dat kon niet. Ik heb ze wel zo in de loop der jaren allemaal dingen gevraagd. En ik heb in de laatste ronde wel mijn moeder laten meelezen. Omdat mijn moeder is Nederlands, maar zij is in de jaren 80 als uitwisselingsstudent op de kunstacademie in Moskou terechtgekomen. Dus vandaar deze hele geschiedenis. En zij heeft ook de jaren 90 daar uiteraard met ons doorgebracht. Dus dat, dus dan kon ik toch toetsen of er iets misschien toch... Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook... het is in die zin en ook subjectief. Waar je wel of niet op welke details je aandacht legt. En ja, hoe je die... Maar ik heb natuurlijk wel heel erg geprobeerd iets van een kern in de sfeer van hoe al die grote gebeurtenissen zich voltrokken aan de rand van de rand. En dan zijn het ook nog niet eens de bazen van het huis of grote belangrijke mensen tussen aanhalingstekens, maar de mensen die het huis opruimen en de mensen die geen zeggenschap hebben, zoals het kind en Murat die de stal uitmest. Dus die zijn ook weer de rand van de rand. Zij staan hier centraal. Precies. Met alle details van hun dagelijks.
0: Zij zijn aan het woord. En dat, ja. En dat is dan weer wat jij hebt mogen opslaan. We gaan naar ballet. In Düsseldorf. Triadisch ballet.
1: Ja, ja, ik weet helemaal niet of ik daar naartoe kan. Maar het leek me zo leuk. Want dat is wel de reden waarom ik ooit kunstgeschiedenis ben gaan studeren. En ik zag dat dat het weer werd opgevoerd. Ja, ik vind het gewoon geweldig.
0: Waarom word je er zo blij van?
1: Nou, ik weet dat we dat op de middelbare school lieten. Kunstdocenten, mevrouw Elkhuizen. Misschien luistert ze wel. Ja. Ja, die liet dat zien. En ik was daar zo door bevangen. Ik vond dat zo prachtig, die vormen. Ook dat het de vorm is. Dat je ziet dat het ballet is. Maar het zijn van die abstracte vormen.
0: Want wat zien we? Wat?
1: Je ziet natuurlijk allemaal van die gekke mechanische kostuums. Ja, het is natuurlijk heel erg begin 20e eeuw en van die gekke pakjes. En het is gewoon helemaal weg met Tchaikovsky en weg met de sierlijkheid. Maar
0: Bauhaus.
1: Ja.
0: Bauhaus ballet.
1: Ja, maar ik vind het nog steeds echt geweldig. En ook om te bedenken hoe mensen het in die tijd moeten hebben ervaren. Dat je gewoon, je gaat al die tijd ga je naar die tutus kijken en dan ineens heb je dit of Stravinsky. Maar de reden waarom ik kunstgeschiedenis ben gaan studeren. En ik zag dat er weer een uitvoering was. Dus daar verheug ik me wel.
0: Van 14 tot 17 januari 2027 in Düsseldorf kunnen we dansende mechanische bewegingen op het podium zien. Laten we dat gaan doen. En we moeten ook. Je hebt ook wat. Je hebt een podcast getipt: Poetry of the Shelf van Helena de Groot.
1: Ja.
0: Waarom moeten we dat luisteren?
1: Ik moet erbij zeggen dat ik wel bevooroordeeld ben. Want ik zat met Helena op die schrijfresidentie van de buren. De Parijsresidentie. Maar Helena heeft een heel prettige stem. En is een heel goede interviewer. Ook op soort van de vierkante millimeter. Waar ik dus heel erg van hou. En Poetry of the Shelf. Daar interviewt ze dichters. Volgens mij ook een uur lang. En dan krijg je zo'n heel dichtersleven en hoe dat zijn weerslag heeft in wat ze schrijven. Ik vind het gewoon heel prettig om naar te luisteren. Ook hoe respectvol zij is met het biografische leven ten opzichte van het schrijversleven. En hoe persoonlijk, maar ook hoe precies ze dat werk leest. En het zijn gewoon altijd. Het is gewoon. Het geeft je gewoon een goed gevoel. Alsof je soort van ineens bij een heel goed gesprek erbij bent. Ja,
0: dat lijkt me heerlijk.
1: Heel fijn, ja.
0: Het is een mooie podcast. En ik wil ook heel graag nog Memory tippen, wat je hebt toegestuurd. Lena Sandu.
1: Ja.
0: Dat zeg ik ook niet helemaal goed waarschijnlijk.
1: Hey, ik weet ook niet zeker waar de klemtoon ligt okay. Daar.
0: Gelukkig, dan ligt deze ligt niet aan mij.
1: Ja.
0: Dat zien we daar, want het is ik vond het een heel bijzondere, ook een soort mozaïek.
1: Ja, dit is de enige film die ik in de bioscoop heb gezien het afgelopen half jaar, toevallig. En ik ging erheen omdat ik zag dat het ook zo'n ingewikkelde, niet voor een groot verhaal, niet in een groot verhaal te vatten geschiedenis is. Namelijk iemand die op de Krim is geboren, maar ook niet per se Oekraïens is. Daarna door omstandigheden naar Grozny in Tsjetsjenië is verhuisd. En daar was toen de oorlog uitbrak, dus de Eerste Tsjetsjeense oorlog in 1994. En dus dat is een, ja, ik moet wel zeggen, het is een topzware film. Echt topzwaar. Dus het af en toe is er, denk ik, wel geprobeerd lucht te maken door beelden van die ontleend zijn aan Sergei Parajanov, die Oekraïense filmmaker, of aan Tarkovsky, die iedereen beter zal kennen. Maar dan wordt er weer een stukje geschiedenis ingevuld, hoe dat was in de marges van dat extreem grote rijk.
0: Ja, het is een vreselijk verhaal. Ja. Maar het is zo mooi gemaakt dat toch wel naar binnen wil ook.
1: Ja, ja, ik vond het soms persoonlijk wel te heftig. Ja. Maar ik waardeer heel erg dat ik zie ook de zoektocht van het zoeken naar een vorm voor geschiedenis die heel moeilijk te vertellen is. En je ziet ook hoe intern het bij haar was. Hoe zij daar alleen mee heeft moeten leven. Maar er zijn natuurlijk er zijn miljoenen mensen met zo'n geschiedenis van verplaatsing, van oorlog, en maar dan niet de oorlog of de grote dat je niet tot de grote diaspora behoort. Natuurlijk zijn daar weer ook allerlei details in te vullen. Maar het is misschien, ja, als collectief komt er dan gewoon wel iets tevoorschijn.
0: Mm. En herken je dan ook iets van dat gevoel? Van, het voelde ook eenzaam voor mij.
1: Ja, ik vond het ook een heel eenzame film, inderdaad. En toen dacht ik, ja, dat het inderdaad, dat Kazachstan best wel geluk heeft gehad dat het onafhankelijkheid heeft verworven in 1991. En nog zo'n sterke toch traditie had van de eigen cultuur, die ze op de een of andere manier hebben weten te behouden. En dat heeft heel veel uitgemaakt voor, kijk, natuurlijk zijn er heel veel dingen daar nog niet goed. Maar je hebt heel veel steun aan elkaar. En er zijn heel veel mensen die hetzelfde onderzoeken en met elkaar daarover praten en die geschiedenissen met elkaar delen. En ook heel veel kunstenaars die Kazachse kunstenaars die daar als archivarissen dat allemaal er van dingen waar geen beelden van zijn, omdat Rusland, de Russische Federatie, de Sovjet-Unie, die hebben heel veel vernietigd. Ook van Tsjetsjenië. Gewoon graven omgemetseld, juwelen omgesmeden. Al die culturele objecten die zijn gewoon weg.
0: Ja.
1: En collectief wordt er een nieuw archief gemaakt.
0: Ja, en dat doe jij ook. Daar voeg jij aan toe.
1: Ik hoop het.
0: Ik wil je heel erg danken voor de rand van de rand het centrum te hebben gemaakt. Het afgelopen uur, maar vooral ook zeker met je boek. En dank voor je tips, Fabienne Rachmaniev. Al je andere tips zijn online terug te vinden. Berg Spiegelscherf ligt vanaf 20 augustus in de winkel. Morgen is Tessel ten Zwege te gast. Dit was Een Uur Cultuur. Ik was en ben Teddy Tops.
2: Tot en met morgen.
3: Atletiek.
2: De Europese kampioenschappen in Birmingham.
3: En zwemmen.
2: Het EK in Parijs. Verder.
3: Hockey.
2: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met vanmiddag de Nederlandse vrouwen tegen Chili. En morgen de mannen tegen Nieuw-Zeeland.
3: Voetbal.
2: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
4: Wie luistert, weet meer. Ster.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde. Ster.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: NPO Radio 1. 7 uur.
9: Dielke Teertstra.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemorgen, deze zaterdag 15 augustus. De waterstand van het IJsselmeer heeft zijn ondergrens bereikt. Welke gevolgen heeft dat? En opnieuw een aardbeving, dit keer in Indonesië. Nu een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman.
11: Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld, maar dat aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is die waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Verschillende universiteiten weerspreken dat RDR academische functies had die hij wel noemde op zijn cv. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van een kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit er een georganiseerde bende achter de diefstal. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broedersbol pakte brons op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Keely Hodgson. Broedersbol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. Vanmiddag kan het ook in het oosten wat gaan regenen. En het wordt 24 tot 32 graden.
10: Het IJsselmeer, de belangrijkste Nederlandse regenton met zoet water, raakt steeds leger. Zometeen hoort u Rijkswaterstaat over de gevolgen.
12: Ster.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Creon kozijnen.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: De waterstand van het IJsselmeergebied heeft zijn ondergrens bereikt. En dat heeft gevolgen voor omliggende waterschappen, voor wie het IJsselmeer de belangrijkste regenton met zoet water is. Arnoud Schoenmakers is hoofd IJsselmeergebied bij Rijkswaterstaat. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
10: Ja, de ondergrens van het IJsselmeergebied is nu dus bereikt. Hoe ziet zo'n ondergrens eruit?
20: Nou, je moet je voorstellen, het is een soort rekenkundig gemiddelde. Hè? Want je hebt overal op het IJsselmeer en Markermeer is de waterstand net iets anders door de wind bijvoorbeeld. En je moet je voorstellen, wij sturen eigenlijk door het jaar heen op het peil. Hè? En het begin van het jaar proberen we het peil iets hoger te houden. In de zomer sturen we op een bandbreedte tussen 10 centimeter onder NAP en 30 centimeter onder NAP. En in de winter laten we wat verder zakken naar 40 centimeter onder NAP. En dat doen we eigenlijk om in de winter wat meer voorraad te hebben, omdat er heel veel regenwater kan komen. En ja. In de zomer proberen we het hoog te doen om een voorraadje te hebben voor de zomer.
10: Ja.
20: En deze zomer hebben wij eigenlijk iets meer. Hè, ze hebben echt aan de bovenkant van de bandbreedte gaan zitten, hè, in het voorjaar. Om in ieder geval de zomer goed door te kunnen komen. Maar wat je ziet is dat het lange tijd erg droog is in heel Nederland. En ook IJsselmeergebied. Hè, wij leveren veel water. Hè, het gaat ook aan Friesland, Groningen aan toe. We zijn nu op het punt gekomen dat we aan de onderkant van die bandbreedte zijn gekomen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we in gesprek gaan, en dat doen we al langer, met waterschappen en provincies om te kijken of wij maatregelen kunnen treffen om die min 30, om die te stabiliseren.
10: Ja, want 9 waterschappen zijn afhankelijk van het zoete water uit het IJsselmeer. Wat moeten die nu doen?
20: Ja, de waterschappen die. Wij hebben wekelijks contact met de waterschappen. Hè, en de waterschappen die zijn al dingen aan het doen. Bijvoorbeeld, ze zijn zuiniger aan het schutten, hè, bij de sluizen. Dat doen wij ook al. En wat waterschappen ook al doen, is kijken daar waar het mogelijk is, hun eigen pijlen. Hè, ze pompen natuurlijk water op en zorgen ook voor hun eigen waterpeil. Om te kijken of het mogelijk is om die al op plekken te laten zakken. Daar hebben we vorige week afspraken over gemaakt. Weten we ook dat die min 30 eraan zat te komen. Volgende week hebben we weer overleg. En dan gaan we in gesprek om te kijken, hè, op basis van een 2-wekelijkse prognose, zijn er aanvullende maatregelen nodig of niet? En als dat zo is, dan moet je denken aan maatregelen als bijvoorbeeld een beregeningsverbod voor de landbouw.
10: Ja. Want is het nu ook al zo concreet dat jullie kijken van, nou ja, er is dus minder water, dit heeft prioriteit, daarna gaan we daaraan denken dan daaraan?
20: Nee, dat klopt. Hè. Dat is de zogenaamde verdringingsreeks, hè, die we met elkaar opgesteld hebben. En die begint bijvoorbeeld bij, nou, er zijn vier categorieën. De vierde categorie is wat ik net zei, hè, dus beperking voor scheepvaart, het beperkte schutten en landbouw en beregenen. Je hebt een categorie 3, dan gaat het over bijvoorbeeld water voor industrie, hè, wat beperkt gaat worden. Categorie 2, dan hebben we het over drinkwater en energievoorziening. En categorie 1 is zorgen dat kwetsbare natuur zo lang mogelijk water krijgt. En dat onze dijken en keringen zeg maar, intact blijven. Ja. En we zitten nu bij categorie 4. Okay. En er is op dit moment geen zicht dat wij verder moeten opschalen.
12: Nee. En u heeft zich hier dus ook op voorbereid. Want u zegt al, we zagen het natuurlijk ook aankomen. Het wordt steeds droger in Nederland. Maar veel waterschappen zijn grotendeels afhankelijk van het IJsselmeer. Wordt het ook tijd om na te denken over andere oplossingen om zoet water op te slaan?
20: Ja, daar wordt wel over nagedacht. Hè. Wij zijn, wat ik net zei, met het flexibele peil door het jaar heen nu wel adaptief bezig. Hè. We gaan natuurlijk ook evalueren aan het eind van het jaar om te kijken hoe dit gegaan is. Er wordt ook in het kader van het Delta-programma wordt er naar de lange termijn gekeken. Daar liggen ook allerlei opties op tafel om te kijken of we ook eerder water alvast kunnen houden. Er zijn ook gedachten bij dat waterschappen misschien meer water vast moeten houden. Maar er zijn ook opties waarbij je kunt denken aan, kunnen we de buffer van het IJsselmeer wat vergroten? Want vergeet niet, het IJsselmeer is echt verschrikkelijk groot. En kan dus heel veel buffer zeg maar hebben. En als je dat ergens in het land wilt organiseren, dan vraagt het natuurlijk hele grote ruimtelijke ingrepen.
12: Ja. Dank voor uw uitleg over het IJsselmeergebied. Arnoud Schoenmakers van Rijkswaterstaat. Femke Broeders-Bol heeft bij haar EK-debuut op de 800 meter brons gewonnen. De 26-jarige atlete liep een tijd van 1:55:54 en moest in de finale alleen de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson voor zich dulden. Met haar derde tijd evenaarde Broeders-Bol het Nederlandse record waarmee Ellen van Lange in 1992 goud won op de Olympische Spelen in Barcelona. Daar was ze blij mee.
21: Ik vind het superleuk dat ik evenaring heb van het nationaal record van Ellen. Dat we hem samen hebben. Dat is zo gaaf en dat het dan wel hier lukt. Met al twee races in mijn benen ben ik echt heel blij mee. Ik heb ook echt al veel contact met Ellen. Ik heb nog met haar gebeld voor het toernooi. En ze baalde zo dat ze vandaag niet bij de finale was. Dat is wel heel leuk geweest dat ik het heb geëvenaard. Maar ja, het is zo'n legende is Ellen. En dat ik hem dan nu samen daar kan hebben is heel mooi. Ik hoop niet voor te lang. Nee, maar voor nu is het super cool.
22: Ja, heb je brons? Wat voor gevoel geef je dat?
21: Ja, ik ben er echt heel blij mee. Uiteindelijk, als je aan de start gaat, ga je altijd voor goud. Dat, zeker bij een 800 ga je gewoon racen. Dus daar ging ik echt voor racen. En dan kijken wat mijn benen nog konden. En dat dit de uitslag is, ben ik echt heel trots op. Echt heel blij mee. Ik zit al best wel heel dichtbij. Ja, het is een EK, maar wel de nummer 1 en 2 van de wereld op dit moment. Dus daar ben ik echt heel trots op.
12: Dat zei Femke Broeders-Bol tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Het is 6:55. Wat was er gisteravond op de radio? In Met het oog op morgen ging het over de boerenprotesten. Na een dodelijke ongeluk op de A59 bij Os is het de vraag waarom het Openbaar Ministerie en de politie besloten het rijverbod voor tractoren op de snelweg niet te handhaven. Jan Brouwer, hoogleraar rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, was er verbaasd over.
24: Ten eerste kun je je afvragen of die boeren die op weg zijn naar een demonstratie in Den Bosch überhaupt wel aan het demonstreren zijn op de snelweg. Dus of het demonstratierecht daar überhaupt speelt. He, want voor een demonstratie moet je je aanmelden bij de burgemeester. Dat doen ze natuurlijk niet. Want dan zouden ze allerlei burgemeesters van dorpen, steden die aan de snelweg gelegen zijn moeten informeren. Daar is geen sprake van.
12: En gesteld dat ze wel demonstreren?
24: In onze grondwet staat, ieder heeft het recht om te demonstreren, behouders, ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En daarmee bedoelt de grondwetgever dat je de strafwetgeving hebt te respecteren. Dus het idee dat als je demonstreert strafbare feiten mag plegen, dat is volstrekt uit de lucht gegrepen. En het idee van het OM om dan maar van tevoren aan te kondigen, we gaan niet handhaven, ja, ik vind het onvoorstelbaar.
12: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor niet een 11-stedentocht, maar een 22-stedentocht. Olympisch kampioen open waterzwemmen Maarten van der Weijden begint er aanstaande maandag aan. In 6 dagen zwemt hij in totaal zo'n 270 kilometer... om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het wordt zijn laatste grote zwemtocht. Van der Weijden vertelde alvast hoe de route eruit gaat zien.
0: Ik ga van Vught naar het Prinses Maxima Centrum... omdat ik specifiek voor het Prinses Maxima Centrum ook geld inzamel. En ik ga langs zoveel mogelijk steden... want de hemelsbrede afstand tussen Vught en Utrecht valt heel erg mee. Dus ik ga van Vught naar Breda en dan zak ik af naar Tilburg... Oosterwijk, Oosterhout, Breda, Geertruidenberg, Heusden.
12: En hoe denkt hij dat allemaal vol te houden?
0: Ik heb inmiddels wel geleerd dat als je heel lang zwemt... dat het dan na een tijdje heel veel pijn doet... en dat je hoofd heel veel redenen verzint... waarom het echt verstandig is dat je stopt. Inmiddels heb ik wel ook door hoe ik daarmee kan omgaan... en dat ook die pijn niet heel veel erger wordt. Dus daarmee hoop ik dat ik uiteindelijk die 270 kilometer zal volbrengen.
12: En dat was gisteravond op de radio. Een stuk meer bedrijven bieden leerhulp, zoals huiswerkbegeleiding en bijles, schrijft de Telegraaf.
11: Ja, het aantal lesbedrijven is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, zo blijkt. Er zijn er nu al ruim 5000. Sommige ouders betalen honderden euro's per maand aan de extra scholing voor hun kind. Nou, en waarom geven die ouders daar hun geld dan aan uit? Hebben ze onderzocht door veel lesuitval en steeds meer prestatiedruk, dat zeggen deskundigen tegen de krant. Vanuit de school en de ouders wordt er soms vanaf jonge leeftijd al geprobeerd om kinderen zoveel mogelijk te laten leren. Het ministerie van Onderwijs ziet voor nu geen aanleiding om bij te sturen... en laat de markt zoals het is, zeggen ze tegen de Telegraaf. Binnen de jongerenorganisatie van de politieke partij Forum voor Democratie... zijn jonge vrouwen structureel onder druk gezet om seks te hebben... concludeert Vrij Nederland. Die speelde in ieder geval tussen 2021 en 2023. Alcohol had een grote rol, zo werden de vrouwen aangespoord om veel te drinken... en daarna was dan de verwachting dat er seksueel contact zou zijn... Ook prominente leden binnen de jongerenafdeling van Forum... die functies hebben als Kamerlid of gemeenteraadslid... gingen over de grens. Niet met pensioen, maar doorwerken na je 67ste. Het wordt regelmatig gevraagd door een werknemer... maar de meeste werknemers zien er helemaal niks in. Slechts 1 op de 10 wil wel doorwerken... blijkt uit het 1 Vandaag opiniepanel. Verderweg de meeste mensen willen dus wel graag met pensioen op hun 67ste. Het gaat dan vooral om mensen met zwaar fysiek werk... 73-jarige Dirk zegt tegen 1 Vandaag dat hij ervoor kiest om wel door te blijven werken. Hij is na een loopbaan bij Defensie les gaan geven bij een installatiebedrijf. De BV Nederland heeft deze mensen gewoon nodig, zegt Dirk. En dan, veel vlindersoorten zijn op drift geraakt. En in de meeste gevallen komt dat door het veranderende klimaat. Dat blijkt uit een onderzoek waar Trouw over schrijft vanochtend. Het geeft voor het eerst een wereldwijde blik op de verspreiding van vlinders. Vlinders zijn gevoelige insecten en trekken vaak graag naar koelere streken... als de temperatuur te ver oploopt. 1700 vlindersoorten, maar liefst, leven inmiddels op een andere plek. Ik dacht ook al, we zeiden ze allemaal. Ik heb een vlinderstruik in de tuin. Heel af en toe
12: vlinder te zien.
11: Heel weinig, maar ze zitten dus allemaal in Mexico. Daar zijn vlinders bijvoorbeeld hoger gaan leven in bergachtig gebied.
23: Elke zaterdag
1: van 7 tot half 9.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Het is 5 jaar geleden dat in Afghanistan de Taliban opnieuw aan de macht kwam. Onder het regime, dat van 1996 tot 2001 ook al bestuurde... hebben vrouwen veel minder rechten. Correspondent Davy Boerema ging naar het land toe... en bezocht er een school voor jonge meisjes.
2: Ik loop langs de bankjes van de meisjes op deze school. Ze hebben allemaal mooie roomwitte hoofddoeken op, boven blauwe jurken. En na dit welkomstlied zijn ze weer verder gaan schrijven aan hun examen... Misschien is het wel een van hun laatste, want ze zijn bijna 12 jaar oud. En dan mogen ze niet meer naar school van de Taliban. Dit meisje vertelt dat ze graag naar groep 8 verder wil leren. Maar dat ze dat niet meer mag. Ik heb net potloden en papier uitgedeeld. En ik heb ze gevraagd om een tekening van zichzelf te maken. Hoe zij zichzelf zien nu... En hoe ze zichzelf later zien. Wat voor een beroep zouden ze willen uitoefenen?
3: Mijn naam is Bostra. Mijn naam is Galabonsum.
2: Oh, ze wil piloot worden als ze later groot is. Voor deze meisjes die ongeveer 10 jaar oud zijn... is dat natuurlijk een hele beladen vraag. Omdat ze officieel volgens de regels van de Taliban... niet mogen doorstuderen na 12 jaar. Maar ondanks dat komen er steeds allemaal meisjes bij me die zeggen... Ik wil piloot worden. Er kwam er net eentje bij me die journalist wilde worden. Ze heeft een zus, zegt ze. Zij wil ingenieur worden, maar dat kan nu niet meer. Maar toch zeg ik tegen haar dat ze altijd hoop moet blijven houden. En ze hebben allemaal kaartjes om hun hals hangen, waar al hun gegevens op staan, wie ze zijn, hoe oud ze zijn. Maar bovenaan dat kaartje staat als eerst geschreven wat ze willen worden als ze ouder zijn. Dus inderdaad piloot of journalist. Oh, ik heb dit nooit, maar ik moet gewoon bijna huilen. Alleen als ik vertel wat ze allemaal moeten worden, schiet ik gewoon de hele tijd vol. Want je weet gewoon, dat volgens de regels van dit land meisjes niet mogen doorstuderen. Maar ja, dat betekent niet dat ze gewoon dromen en wensen hebben. De hoofdlerares vertelt mij dat ambitie juist gestimuleerd wordt door deze school. We moedigen de kinderen onderling, de ouders thuis en de leraren op school aan de kinderen aan te spreken op hun droomberoep. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld: dokter Masha, maak wat eten. En dokter Masha, maak je huiswerk. Dit doen we zodat we hun ambities blijven bevestigen. De lerares legt ook uit dat ze hoop heeft, omdat de Taliban nooit officieel hebben gezegd dat vrouwen en meisjes niet meer naar school mogen. Ze hebben gezegd dat het nu niet veilig genoeg is en dat ze naar een oplossing zoeken. Maar veel jonge vrouwen die nu thuis zitten, omdat ze niet meer kunnen doorleren, hebben daar weinig boodschap aan. Ze kunnen niet wachten totdat de religieuze conservatieven van gedachten veranderen. Maar zolang dat niet gebeurt, volgt een deel van hen geheim lessen bij ondergrondse scholen. Letterlijk ondergronds, zoals deze in de kelder van een woonhuis. In het begin vond ik het eng om hier te komen. Maar langzaam, toen ik eenmaal les kreeg, verdween mijn angst, vertelt deze student. Om de studenten zo veilig mogelijk hun eigen verhaal te kunnen laten vertellen, hebben ze deze opnames zelf gemaakt. Deze student legt uit dat de levens van vrouwen in Afghanistan heel beperkt zijn. We mogen niet werken, we mogen niet studeren, maar toch blijven we hopen dat op een dag we wel verder kunnen studeren. En zo is onderwijs in Afghanistan onder de Taliban een vorm van verzet geworden.
4: Ik praat door met correspondent Davy Boerema. Ja, Davy, kort nadat de Taliban de macht overnamen 5 jaar geleden, gaven ze aan, vrouwen zijn volgens ons heel belangrijk in de maatschappij, maar daar zien we eigenlijk niks van terug, hè?
2: Nee, 5 jaar later is daar niks van overgebleven. Maar ik kan me inderdaad die eerste persconferentie nog heel goed herinneren, waarop de internationale wereld meekeek en dacht van, ze gaan toch niet weer hetzelfde doen als wat ze deden tijdens hun eerste regeerperiode van 1996 tot 2001. Zullen ze weer vrouwen op deze gaan uitsluiten? En ze lieten dat een beetje open door te zeggen, vrouwen zijn belangrijk, we gaan kijken wat de situatie is. Ze zeiden dat er ruimte in de regering zou zijn voor andere groepen. Maar daar is gewoon echt helemaal niks van over meer nu.
4: Nee. Je valt af en toe een beetje weg, Davy. Maar we gaan even kijken of we je goed kunnen blijven verstaan. Want zou je zelfs kunnen zeggen dat de situatie nu slechter is ten opzichte van de vorige regeerperiode van de Taliban in 1996?
2: Ja, vrouwen waarmee ik sprak in Afghanistan zeiden dat ze die beloftes vooraf sowieso nooit geloofden. En dat ook is gebleken dat die beloftes dus helemaal geen steek houden en dat ze repressiever zijn dan ooit. Vrouwen mogen niet naar buiten zonder man. Ze mogen zelfs niet meer gehoord worden. Hè? Hun stem mag niet meer gehoord worden in het openbaar. Ze mogen niet zingen, ze mogen niet luid praten. En afgelopen week kwam er nog weer eentje bij waarbij ze niet meer make-up mogen dragen tijdens hun bruiloft. Eigenlijk het enige feestje wat vrouwen zo ongeveer nog hebben in Afghanistan wordt ook van ze afgenomen. Kan je me goed horen?
4: Ja, zeker.
2: Oké.
4: Ja, en dat is daar houden ze zich dus mee bezig, terwijl het land natuurlijk ook gewoon hartstikke grote problemen heeft.
5: Ja, mensenrechten specialisten die ik sprak zeggen ook, het is zo cru dat deze overheid steeds maar weer komt met nieuwe regels om de levens van vrouwen in te perken, terwijl er hele grote problemen zijn in Afghanistan. De economie gaat niet goed. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er is hongersnood. Steeds meer kinderen onder de 3 jaar zijn ondervoed en steeds meer kinderen onder de 1 jaar sterven daar ook echt aan. Daar zouden ze zich bezig moeten mee houden. Maar ze lijken zich meer druk te maken over wat vrouwen kunnen en mogen doen.
4: Nu hoorden we in jouw reportage net een hoofdlerares, hè, die heeft nog kunnen doorleren. Maar goed, volgens de regels van de Taliban kan dat nu niet meer. En dat betekent dan dat de jonge meisjes die we nu horen geen hoofdlerares of journalist kunnen worden. Maar ja, wat voor impact heeft dit nou op de samenleving als vrouwen niet meer mee mogen doen?
5: Nou, het gaat echt verder dan dat deze meisjes thuis komen te zitten. Hè. Dus vanaf hun 12e jaar zitten ze binnen, moeten ze eigenlijk gewoon vooral moeder worden, het huishouden doen. Maar die impact daarvan gaat verder, want onopgeleide moeders betekent dat ze minder goed zorg kunnen dragen voor hun kinderen. Je ziet dat terug in hoe ze gezondheidszorg voor hun kinderen regelen of hun kinderen sowieso dingen leren. Maar je ziet het ook in de economie terug. Het aantal vrouwen wat nu thuis zit had kunnen meedoen aan deze economie en het land een duwtje kunnen geven. Dus economisch, op gezondheidszorg, het gaat veel verder dan een vrouw die thuis zit. Het sluit een deel van de bevolking uit die gewoon een bijdrage kan leveren aan de toekomst van Afghanistan. En dat gebeurt nu niet.
4: Davy, we hoorden jou net op de school, maar je bent lang
5: thuis zit, had kunnen meedoen aan deze economie en het land een duwtje kunnen geven. Dus economisch, op gezondheidszorg, het gaat veel verder dan een vrouw die thuis zit. Het sluit een deel van de bevolking uit die gewoon een bijdrage kan leveren aan de toekomst van Afghanistan. En dat gebeurt nu niet.
4: Davy, we hoorden jou net op de school, maar je bent langer in Afghanistan geweest. Je bent er een paar weken.

0: Nou, de druk van de Taliban, ze hebben echt de touwtjes strak in handen. Dat zeggen mensen daarover. En Afghanen zijn wel gewend, hè, dat regeringen, overheden, machthebbers komen en gaan. Dus ze hebben niet het gevoel dat de Taliban nou eeuwig zit. Maar ze zeggen wel, de repressie en de manier waarop ze het land echt in hun greep hebben, dat is echt, nou, vooral in Kabul, een hele voorheen moderne stad, kunnen mensen dat niet geloven, omdat het leven in Kabul zo anders was. Vooral op het platteland is het denk ik iets makkelijker voor mensen, omdat zij al meer volgens de regels van de Taliban leefden. Maar in de steden is het verschil gewoon zo groot. En hebben mensen nu levens waarvan ze denken, hoe is het zover? Hoe heeft het zover kunnen komen?
1: Veel dank, correspondent Davy Boremaan. Ja, we gaan luisteren naar muziek. Ik heb een plaatje uitgezocht van Grote Komeet. Dat is een samenwerking van GoToGym en Jacob Dubbel. Cherokee.

0: band.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: NPO Radio 1.
4: Half acht, hier is Katrien met de hoofdpunten.
5: Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Zeker 5 mensen zijn om het leven gekomen, maar er wordt rekening gehouden met meer slachtoffers. Een tsunami-waarschuwing die na de beving werd uitgegeven is inmiddels weer ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden zo groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. De Amerikaanse president Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran, zegt hij. Maandag dreigt een staakt het vuren van 60 dagen af te lopen zonder zicht op een vredesakkoord. En op de EK-atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen en Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie.
4: En Floris Lefebvre bij Weerplaza, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Dieuwke.
4: Wordt het nu echt wat koeler?
6: Ja, het wordt zeker wat koeler. De wind is naar het noorden gedraaid en blaast geleidelijk wat minder warme lucht over het land uit. Met vanmiddag temperaturen die zeer aangenaam zijn, met zo'n 23 of 24 graden in de noordelijke gebieden van het land. In het midden wordt het zo'n 26 of 27 graden, dat zijn nog steeds zomerse temperaturen. Maar in het zuiden van Limburg, daar zit nog die hele warme en vochtige lucht en kan het nog tropisch warm worden met 30 tot lokaal nog 33 graden. Maar inmiddels wint die koelere lucht op steeds meer plaatsen verder terrein. En dat gaat niet gepaard zonder enige slag of stoot. In het noorden van het land komen momenteel een aantal fikse regen- of onweersbuien voor. En die strook met buien die trekt in de loop van de middag naar het oosten weg. Waarna een droge periode volgt met geregeld ruimte voor de zon.
4: En hoe ziet morgen er dan uit?
6: Ja, morgen is het een stuk aangenamer weer met 20 tot 22 graden aan de westelijke kustgebieden van het land. En landinwaarts is het dan nog zomers met 23 tot lokaal nog 26 graden. Het is een droge dag met een mix van wolkenvelden, zonnige perioden en de meest matige wind uit de noordwestelijke richting. En die temperaturen die houden we ook de rest van volgende week vast. Waarden vaak tussen de 20 en 25 graden. De hoogste waarde voor het binnenland met een mix van wolkenvelden, zonnige periode. En met name op dinsdag en woensdag kan er een langere tijd zelfs wat regen vallen.
4: Dankjewel, Floris. Woonplekken voor kwetsbare jongeren zijn schaars. Zometeen meer over een initiatief dat hiervoor een oplossing zoekt.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu bij Dirk. Silaan wasverzachter. 1,99. Dat is een prachtprijs.
4: Steeds meer jongeren die uit een onveilige thuissituatie komen, dak- of thuisloos zijn of de jeugdzorg verlaten, zoeken een veilige plek om te wonen. Maar de wachtlijsten lopen op. Via het initiatief Kamers met Aandacht verhuren particulieren een kamer en bieden ze tegelijkertijd steun en aandacht. Bianca van der Neut is directeur-bestuurder bij Kamers met Aandacht. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
4: U bent hier 6 jaar geleden mee begonnen. Waarom?
10: Nou, omdat ik inderdaad werkte bij een jeugdzorgorganisatie en heel vaak meemaakte dat jongeren daar uitstroomden en op zichzelf gingen wonen en dan uiteindelijk niet op hun pootjes terechtkwamen.
4: Nee. En toen dacht u, dat moet anders kunnen. Hoe anders?
10: Nou, eigenlijk werd uit onderzoek wel duidelijk dat jongeren die uitstromen uit jeugdzorg en geen vangnet hebben om op terug te vallen, dus geen volwassenen in hun leven hebben waar ze nog een beroep op kunnen doen, dat die het heel vaak niet redden en in de dakloosheid komen. Dus vandaar dat ik eigenlijk had bedacht, je moet ze eigenlijk eerst een tijdje op kamers laten wonen bij iemand in huis, hè, waar ze nog een beetje steun van kunnen krijgen als het nodig is, of in ieder geval hun verhaal kwijt kunnen. En daarna dat ze helemaal op eigen benen gaan staan.
4: Want hoe ziet dat er in de praktijk uit? Betekent dat ze echt onderdeel worden van een huishouden?
10: Nee, absoluut niet. Nee, het is geen pleegzorg. Zij gaan echt op zichzelf wonen. Het is gewoon echt hospitaverhuur. Dus je verhuurt gewoon een kamer als verhuurder. Jongeren koken zelf, wassen zelf. Alleen, het is wel fijn dat er een volwassene is als er wat aan de hand is in je leven. En je weet eigenlijk even niet hoe je het op moet lossen. Nou, heel veel jongeren in Nederland hebben gewoon geen volwassenen bij wie ze dan om steun kunnen vragen.
4: Om wat voor jongeren gaat dit?
10: Nou, het gaat om jongeren tussen de 18 en 23 jaar. En ik zeg altijd, het zijn vooral jongeren met ouders met problemen. En dat klinkt een beetje flauw, maar dat is wel vaak zo als jongeren op die leeftijd niet meer thuis kunnen wonen.
4: Ja, en wat voor problemen hebben we het dan over?
10: Nou, toch veel ouders met psychiatrische problematiek of verslavingsproblematiek. En ook wel problematische schulden of allerlei. En soms ook gewoon nieuwe samengestelde gezinnen waarbij het helemaal niet botert met de 18-jarige die nog thuis woont. Ja.
4: Maar het belangrijkste wat u eigenlijk bedoelt is, het zijn hele gewone jongeren.
10: Ja, het zijn zeker hele gewone jongeren. Ja. Nee. En ze hebben ook gewoon sowieso allemaal een dagbesteding. Anders komen ze sowieso niet in aanmerking voor kamer met aandacht. En ze moeten zelf de huur kunnen betalen.
4: Ja. We praten zo meteen verder. Maar we gaan even luisteren naar één van deze jongeren. Hala van 21. Ze is gevlucht uit Syrië. Ze huurt nu een kamer bij Lex en Leni. En verslaggever Vincent van Rijn ging bij haar langs in Utrecht.
3: Dan lopen we naar boven. En dan komen we op jouw kamer, Hala.
9: Ja.
3: Best wel groot, aan de tuinkant. In Utrecht, op minder dan 10 minuten fietsen naar het station. Niet verkeerd.
9: Nee, ja, zeker niet. Het is natuurlijk een hele mooie plekje, dit.
3: Groot tweepersoonsbed staat erin. Koelkastje. Kraan die je doet. Een magnetron erbij. Eigenlijk is wel van alle gemakken voorzien.
9: Ja, natuurlijk. Het is wel echt gewoon een woonruimte, is het meer. Zeker.
3: Je woont hier sinds 3,5 jaar. Het project heet Kamers met Aandacht. Wat kun je vertellen over waar je vandaan kwam en waarom dat dus nodig was dat je hier een kamer kreeg?
9: Het is natuurlijk een hele zware situatie geweest, want ik was vooral in mijn eentje in een land waar je niemand kent. Gewoon andere mensen, andere taal.
3: 5 jaar geleden ben je vanuit Syrië naar Nederland gekomen.
9: Dat klopt. Ik was toen 16, dus in mijn eentje helemaal naar Nederland gevlucht. Een andere cultuur is het ook, tuurlijk. Dus van alles anders. En dan ga je in een plek belanden waar het eigenlijk helemaal niet zo fijn voelt. En dat is het AZC. Dan voel je daar net alsof je een nummer bent. En niet echt een mens.
3: Toen kwam je uiteindelijk hier bij Lex en Leni terecht. En hoe gaat dat? Heb je dan een soort van sollicitatiegesprek of kennismakingsgesprek?
9: Dat begint inderdaad eerst met een paar gesprekken. En dan kijken of de match is. Bij mij was het echt gelijk aan het eerste gesprek. Ik heb gelijk de klik gevonden met hun. Ja.
3: Zijn er nou dingen waardoor het voelt toch wat meer is wat Lex en Leni doen dan alleen maar de kamer verhuren aan jou?
9: Zeker. Leni en Lex zijn inmiddels wel echt als een bonusfamilie voor mij geworden. Vooral Leni, ik kan ook een hele goede gesprekken met haar voeren. En het hoeft niet alleen om gezellige dingen te gaan, maar het kan ook soms met dingen waar ik tegenaan loop. Lex die zegt niet zoveel, maar hij doet echt heel veel. Dus hij is meer van acties.
3: Wat doe je eigenlijk overdag? Vertel.
9: Ik heb een bijbaan en ik ga aan studie beginnen in september in Rotterdam. Dus ik heb wel eigenlijk best een drukke leven.
3: Wat ga je studeren?
9: Rechten.
3: En beneden in de tuin met een kopje koffie, kopje thee zitten Leni de Boer en Lex de Groei. Leni, waarom besloot u destijds, we willen niet zomaar een kamer verhuren, maar juist aan iemand die dat wel extra nodig heeft, aan een jongere?
11: Nou, dat komt voor, denk ik, uit mijn werk. Ik heb heel lang in het middelbaar onderwijs gewerkt. En gezien en gemerkt dat als je echte aandacht besteedt aan jongeren, zeker op momenten dat ze het net even nodig hebben, dat dat ontzettend veel impact kan hebben. Nou, onze kinderen zijn uit huis. De kamers staan leeg. We hebben ruimte. Nou, hoe mooi is het dan om iemand te laten wonen die, waarvan je weet dat je door er voor ze te zijn en ze een tijdje te begeleiden, nou, dat ze daarna de stap naar echt zelfstandige volwassenheid kunnen maken. Dus dat was voor ons eigenlijk de aanleiding om te denken, nou, we gaan met Kamers van Aandacht in gesprek.
3: Lex, ga ik even naar u.
12: Ja, voor mij is het Kamers met Aandacht dat je aandacht hebt voor elkaar en dat je dat ook los moet zien van begeleiding of therapeutische aandacht. Voor de therapeutische aandacht is Kamers met Aandacht of jeugdzorg. Die is nog op de achtergrond aanwezig. En je bent er gewoon als mens om aandacht te hebben voor elkaar. En vanuit die aandacht een veilige basis te geven om de wereld verder te kunnen ontdekken voor de jongeren.
3: Ja. Je geeft wel wat extra aandacht, maar je bent geen therapeut. En op die stoel moet je ook niet gaan zitten.
12: Ja, precies. Ja.
9: Ik voel me gewoon fijn bij hen. Dat zeker.
3: En dus nog heel wat kopjes thee, kopjes koffie hier in de tuin drinken en lekker kletsen met Leni en Lex die wat dingen voor je doet.
9: Ja, vooral onder zon ook zitten. Heerlijk dit. Ja.
13: Dat zei Hala tegen verslaggever Vincent van Rijn. Terug naar Bianca van der Neut van Kamers met Aandacht. Ja, dit klinkt als een geweldig verhaal, als een succesverhaal van beide kanten. Gaat het ook wel eens mis? Of waar liggen de uitdagingen voor jullie?
10: Ja, natuurlijk gaat het ook wel eens mis. En de uitdaging ligt dus vooral heel erg in de match.
13: Ja.
10: Dus het is heel belangrijk dat de verwachtingen dat die kloppen. Dus dat de behoefte van aandacht van de jongeren, wat die wil krijgen en wat de verhuurder wil geven, dat die goed op elkaar afgestemd is. Want je kunt je voorstellen dat als iemand heel erg graag veel aandacht wil geven en een jongere hebben soms echt best wel lang de tijd nodig om zich veilig te voelen, dat het ook wel eens verkeerd kan gaan. Dat mensen denken, ga van mijn nek af. Hè? Dus ja. Of jongeren dat denken. Ja. Ja.
13: Als verhuurder, waar moet je nou aan voldoen?
10: Nou, het is wel belangrijk natuurlijk dat je geen strafblad hebt. Mm-hmm. We vragen van iedereen een VOG aan. Maar in principe is iedereen die een eigen woonruimte heeft en een kamer over heeft en niet bereid is om niet de hoofdprijs te vragen qua huur. Want we vragen wel aan mensen om daar een beetje schappelijk in te zijn, omdat onze jongeren vaak geen netwerk hebben die ook nog een beetje financieel kan bijspringen. Dus kun je eigenlijk je aanmelden. Je hoeft ook helemaal geen ervaring te hebben wat dat betreft met jongeren of met begeleiden. Want daar zijn wij voor. Of in ieder geval de zorgorganisaties die betrokken zijn. Maar dus eigenlijk kan iedereen zich aanmelden.
13: En hoeveel jongeren hebben jullie al kunnen matchen aan een adres?
10: Nou, we hebben op dit moment 400, ik heb net even opgezocht, 477 jongeren gematcht sinds dat we opgericht zijn. Maar wat ik veel belangrijker vind om te zeggen is dat er op dit moment 161 jongeren op de wachtlijst staan in Nederland bij ons, die nog op zoek zijn naar een kamer.
13: Dat is heel goed om te weten. Dank directeur-bestuurder bij Kamers met Aandacht, Bianca van der Neut.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
13: In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland sneuvelen aan beide kanten honderdduizenden militairen. Nog meer raken er gewond. In Oekraïne hebben 59.000 soldaten ledematen verloren. Vroeger, in de tijd van de Sovjet-Unie, werden deze oorlogsslachtoffers altijd weggestopt. En dat moet nu anders, vinden veel mensen in Oekraïne. Een reportage van verslaggever Wessel de Jong.
15: De Greshchatyk, dat is ongeveer de Champs-Élysées van Kiev. Dat is de duurste plek van de stad. Soldaat Dimitro leert hier zijn weg te vinden. Een drone viel hem aan en maakte hem blind in de buurt van Kharkiv. Net toen hij een Rus krijgsgevangen had gemaakt. De trainer van Dimitro loopt naast hem. We lopen naar de oversteekplaats op het Onafhankelijkheidsplein. Dus we gaan rechtdoor, vraagt Dimitro. Zijn hele gezicht is beschadigd en vervormd. Hij moet zwaar gewond zijn geweest. Met één oog ziet hij nog een klein beetje.
16: Not every disabled person gets a training on the Greshchatyk.
15: Niet iedereen met een handicap traint toch op de Greshchatyk, zeg ik tegen hem. Ik heb geluk gehad, reageert hij optimistisch. En nu leer ik koffie zetten. Ik volg een opleiding tot barista. Daarna hoop ik dat mijn oog weer beter wordt. En dat ik weer terug kan naar mijn gezin, naar mijn kinderen.
16: Op een plek als deze verwacht je iedere winkel met dure horloges, merkkleding of parfum. Maar zeker niet een werkplaats waar protheses worden aangemeten. De initiatiefnemers hier willen laten zien aan de bewoners van Kiev wat de prijs van oorlog is. En duidelijk maken dat de slachtoffers deel blijven uitmaken van de maatschappij.
17: Dmytro krijgt zijn training van de Amerikaans-Oekraïnse stichting Protest Foundation. Ole Simoros, ook een veteraan die op twee protheses loopt, zit in de organisatie. We hebben de Sovjet-bezetting meegemaakt. De houding ten opzichte van mensen, veteranen, die ledematen hadden verloren, was heel verkeerd. Met name tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Afghanistan in de jaren 80. Die mochten niet in het openbaar verschijnen. Het was hen verboden om in de hoofdstad te demonstreren. Dat werkt dus niet. Zeker als we een normaal en beschaafd land willen worden in de toekomst. Veteraan Simoros, die ook onder de littekens zit, vindt dit een heel belangrijk punt. In de wachtruimte van de stichting zit een vader met zijn puberzoon te wachten. Vader Alexander mist een onderbeen. Een jaar geleden stapte hij op een landmijn. Alexander, een computerprogrammeur, vindt het fijn dat hij midden in de stad zijn prothese kan laten bijstellen. Hier hebben heel veel gebeurtenissen plaatsgevonden, waaraan ik ook heb deelgenomen. Toen iedereen hier op de Maidan was. In principe vanaf 2011, toen de Oranje Revolutie begon. Dat zijn allemaal herinneringen. Alexander, die zijn oude baan weer wil oppakken, is vol vertrouwen in de toekomst. Als ik de toekomst niet zou zien, zou ik hier niet zijn. En dan zou het nog veel moeilijker zijn allemaal voor mij. We zullen overwinnen. De oorlog zal eindigen. We zullen als volk blijven bestaan. Dit land zal alleen maar sterker worden. De mensen zijn het sterkst hier. Er zijn dan ook voldoende klanten hier in het centrum die meteen weer terug het leger in willen. Zodra ze handig genoeg zijn met hun prothese.
13: Een verslag was dat van Wessel de Jong. Nederlands goud bij het EK Atletiek in Birmingham.
5: Ja, Jorinde van Klinken werd daar de eerste Nederlander ooit die een Europese titel won bij het discuswerpen. Volgens nu.nl gold van Klinken al als grote favoriet voor goud en maakte ze dat ook waar. Ze gooide de 1 kilo zware discus meteen al bij haar eerste beurt naar 67,67 meter. Dat moet je maar zo uitkienen. En die afstand werd door geen van de atleten meer ingehaald. Ook haar derde beurt met een afstand van 65,96 meter die zou goed zijn geweest voor goud.
13: Benieuwd ook wat dit EK dan weer gaat doen voor de populariteit van atletiek. Ik heb laatst mijn zoon ingeschreven voor een club die moet 2 jaar op de wachtlijst.
5: Werkelijk
13: dat waar? Was nog voor het toernooi, kan je nagaan. Want ik heb het idee dat iedereen kijkt en luistert.
5: Is het atletiek algemeen niet een speciale discipline? Ja. Ongelooflijk.
13: Ja.
5: En iets anders, hockey dan. Vandaag is het namelijk zover. Het WK hockey in eigen land. Bij het nationale team van Argentinië zit Nicolas Kienen, de partner natuurlijk, van premier Jette. En dinsdag spelen Argentinië en Nederland tegen elkaar. En tijdens de persconferentie gisteren werd premier Jette natuurlijk gevraagd voor wie hij dan juicht.
18: Ik denk echt dat Nederland zowel bij de mannen als de vrouwen wereldkampioen kan gaan worden. Dus het wordt een heel mooi WK hockey. Ook omdat het in ons eigen land plaatsvindt. En als we het dan toestaan dat mijn partner 1 keer voor Argentinië scoort, dan heb ik thuis ook niet te veel ruzie.
13: Oh, heel diplomatiek.
5: Nou, hij zegt niet echt wie voor wie die juicht. Hij wil het gezellig houden. Voor iedereen.
13: Ja.
5: Heel slim. Na Ryan Reynolds en Ed Sheeran is nu ook Jeff Bezos aandeelhouder van een voetbalclub. De multimiljardair en baas van Amazon heeft met een groep investeerders een minderheidsaandeel gekocht bij 20-voudig Engels kampioen Liverpool. Bezos koopt zich in voor zo'n 2 miljard euro. Of hij zich gaat bemoeien met het sportieve deel van de club, dat is niet te verwachten. En misschien ook maar beter. Ook de medeoprichter van Facebook die investeert in Liverpool. En dan wie een training van de voetballers van ADO Den Haag bezoekt, kan beter niet met de auto komen. De afgelopen week zijn er meerdere autoruiten gesneuveld omdat er een bal opkwam, vertelde de doelman aan Omroep West.
19: Zolang mijn auto niet geraakt wordt, is prima toch?
20: Ja, dus eerst aan jezelf denken.
19: Ja, nu was Sekou geraakt. Dus,
20: was Sekou de Sjaak?
19: Ja, Sekou was de Sjaak. Die moest echt naar de autodealer en die kon niet naar huis rijden. Want het hele ruit lag eruit.
20: Vooruitje?
19: Vooruitje, ja, dat is niet goed.
5: Ze kunnen niet zo goed richten, denk ik, met ADO Den Haag. Ze denken wel aan om in te grijpen en de netten achter het doel wat hoger te maken, lijkt me slim.

0: Ilse de Lange, Something Good. Op 15 augustus 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Tijdens de nationale herdenking wordt vandaag, 81 jaar later, stilgestaan bij de geschiedenis en bij de sporen die de oorlog in families heeft nagelaten. Wouter van der Spoel en zijn zoon Srianto onderzochten die sporen tijdens een reis naar Java en maakten daar een documentaire over. Goedemorgen, Wouter van der Spoel.
1: En goedemorgen, leuk dat ik in de uitzending mag komen.
0: Nou, dat vinden wij ook, dat u hierover wil vertellen. Want u schreef ook al eerder een boek over de familiegeschiedenis samen met uw zoon. En nu die documentaire, waarom?
1: Nou, omdat het boek is eigenlijk uitgekomen in 2023. En dat was naar aanleiding van het overlijden van mijn oma, mijn Indische oma. Die is wel 102 jaar geworden, dus dat heeft ze fantastisch mooi gedaan. Alleen toen had ik ook wel het besef dat die generatie helemaal wegvalt. Die eerste generatie Indische Nederlanders. En dat daarmee ook de verhalen verdwijnen. En ik heb, net als jij, ook geschiedenis gestudeerd. Mm-hmm. En mijn zoon was toen de tijd 6 jaar. Ik ben een jong vader geworden. Ik ben nu 44. Ja. Hij is nu 26. En ik was toen na die crematie een beetje aan het mopperen dat die verhalen verdwijnen. En toen gaf hij aan van pap, waarom maak je dan niet van die verhalen die je mij vertelde toen je geschiedenis studeerde, maak je daar een kinderboek van? En zo is het eigenlijk ontstaan. En dat zijn we toen samen gaan doen. Ik ben gaan schrijven en hij is heel veel gaan schrappen. Want ik ben nogal lang van stof. Mm-hmm. En zo is het kinderboek Nouri en Nino ontstaan.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is dat wel een verhaal verteld vanuit het Indisch perspectief. Dus vanuit het perspectief van mijn opa en oma. Maar ik ben ook wel van de lijn dat om Indisch te zijn heb je ook een Indonesisch deel nodig naast je Europese deel. En mijn zoon die heeft een Javaans-Surinaamse moeder. En die is qua bloed dus meer Javaans dan dat die Nederlands is.
0: Ja.
1: En toen dacht ik ook van nou, dan moeten we ook een keer naar Java toe gaan om de plekken uit onze familiegeschiedenis te ontdekken. Maar dan gaan we het verhaal wel breder trekken. Want ik denk om een geschiedenis echt goed te begrijpen moet je ook meerdere perspectieven bekijken. En zo zijn we de documentaire Ilang Jawane gaan maken. Ja.
0: En wat ontdekten jullie in Java over jullie familie en over jullie zelf?
1: Nou, voor mij persoonlijk, ik ben heel erg bezig geweest met die geschiedenis. Dus ik wist al veel. En ik vond het vooral mooi om dit ook aan mijn zoon te laten zien. En ik heb hem daar geconfronteerd met een foto die hij nog helemaal niet kende van zijn bedovergrootvader van moederskant. We zijn speciaal naar het dorpje Chikiching gereden. Daar komt zijn bedovergrootvader vandaan. En die is in 1925 door de Nederlanders naar Suriname gebracht om daar op de plantages te werken. En die kant van het verhaal kende hij nog helemaal niet. Dus dat was voor hem, dat kwam best wel binnen bij hem.
0: Ja. En begrijp ik hier ook uit dat er in jullie familie wel veel verhalen altijd zijn verteld? Want we kennen natuurlijk ook het Indische zwijgen. Dus dat er eigenlijk weinig gedeeld werd, juist in Indische familie, zeker over de periode rond de oorlog. Hoe was dat bij jullie?
1: Ja, dat is inderdaad de generatie van mijn opa en oma. Die staan daar wel onbekend. Alleen, ik ben van kind af aan ben ik bij mijn opa en oma geweest. En je kent naast de term Indisch zwijgen ken je ook wel het respectvolle van de Indische gemeenschap. Mm-hmm. Alleen dat had ik wat minder. Dus ik bleef altijd maar doorvragen bij mijn opa en oma. En ik heb het geluk gehad dat mijn opa en oma ook wel zoiets hadden van hé, deze jongen heeft daar heel veel behoefte aan. En mijn opa heeft gelukkig heel veel verteld. En die had ook een postzegelverzameling. En daar kwamen we later pas achter na zijn overlijden, dat hij ook bij iedere postzegel die hij verzamelde over Indonesië eigenlijk zijn verhaal opschreef. Dus op die manier hebben wij best wel veel verhalen meegekregen.
0: Ja. En was er dan toch tijdens jullie reis een moment waarop je dacht, dit verhaal heb ik thuis nog nooit gehoord?
1: Ja, dat is toch het verhaal van prins Diponegoro over de Java-oorlog. In het begin van de 19e eeuw, van 1825 tot 1830. En wij kennen natuurlijk in Nederland het heel erg vanuit het perspectief van joh, we moeten daar de boel onder controle houden. Die oorlog kost ons te veel geld. Java moet weer winstgevend worden. In dat milieu is ook mijn bedovergrootvader daar naartoe gegaan. Weer 50 jaar later, om daar gewoon heel veel geld te gaan verdienen. Dus wij kennen het vooral als een koloniaal Indisch verhaal.
0: Ja.
1: En toen wij daar waren, zijn we echt achter Dipanogoro aangereisd. En waarom hij in opstand kwam tegen de koloniale overheid. En dat perspectief, ik begrijp waarom zij wel in Indonesië hem als een grote held zien. Maar ook zoveel jaren later, in 1946... en dat is waar we ook vandaag bij stilstaan. Want toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, kwam natuurlijk de periode van de Onafhankelijkheidsoorlog. Mm-hmm. En die we ook wel de Bersiap noemen hier in de Indische gemeenschap. En daar hebben we het verhaal van Mohammed Towa meegekregen. En die heeft zichzelf opgeblazen in maart 1946... in het wapendepot van de Nederlanders. En daar zijn we bij het monument geweest waar hij echt wordt geëerd. En dan hebben we ook schoolmeisjes gesproken van een jaar of 14, 15 die dat meekrijgen. Terwijl het verhaal in Bandung, want daar heeft dat plaatsgevonden. Ja, dat is heel heftig voor de Indische gemeenschap die dat daar heeft meegemaakt. Dat staat echt haaks op het verhaal van Mohammed Towa.
0: Heel bijzondere verhalen en veel verhalen dus ook. En die zijn allemaal te zien in de documentaire Ilang Jawane, een reis tussen verleden en toekomst. 3 september gaat hij in première in Dordrecht en vanaf 4 september te zien in filmhuizen door heel Nederland. Veel dank, Wouter van der Spoel.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Lieke Keizer schreef de roman Karel Károly met haar opa in gedachten. Die kwam met de kindertrein vanuit Hongarije naar Nederland.
3: Op een gegeven moment is er een actie in het leven geroepen om die kinderen naar Nederland te brengen.
2: En bleef.
3: Zodat ze enkele maanden aan konden sterken in pleeggezinnen.
2: Wit, blauw of groene daken, welke invloed hebben die op het klimaat?
4: Vetplantjes die heel erg onderhoudvrij zijn. Je hoeft niet met een grasmaaier het dak op.
2: Jeroen Vullings is de boekenwurm van dienst. En wat komt er allemaal kijken bij de souvenirs en museumwinkels?
5: De ijskastmagneet. Dat blijft gewoon een succesnummer.
2: Max Nieuwsweekend, straks om 8:30.
6: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
10: VPRO Zomergasten. Morgen, 8:15 op NPO 2.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
14: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Vanavond, 8:30, NTR NPO 2.
6: NPO Radio 1. 8:00.
15: Dielke Teertstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De natuurbrand in Guy, vlak over de grens in Duitsland, woedt nog steeds. Onze verslaggever is daar. En doden na een aardbeving in Indonesië. Nu in het overzicht van het nieuws met Katrien Straatman.
16: Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. En daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. De Amerikaanse president Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran, zegt hij. Maandag dreigt een staakt het vuren van 60 dagen af te lopen zonder zicht op een akkoord. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouweel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Zij verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, maar kan er nog een lokale bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar meest droog en een paar graden koeler.
0: Zometeen correspondent Mustafa Margadio vanuit Indonesië over de aardbeving daar. Ster.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
18: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
19: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
21: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een zware aardbeving. Op het eiland ten oosten van Bali en Java begon de grond 's ochtends vroeg te schudden. Gebouwen stortten in en minstens 5 mensen kwamen door de beving om het leven. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, hoe hevig was die beving?
22: Heel hevig. Het was
1: De sterkste aardbeving in de afgelopen 10 jaar, 7,7 was de kracht. En hij was ook relatief ondiep, iets van 15 kilometer. En dat zorgde ervoor dat de aarde normaal gesproken nog steviger gaat schudden. Het enige geluk misschien dat de mensen op Flores hadden was dat het vrij ver uit zee was. Dus dat zou misschien de schade beperkt kunnen hebben. Maar ondanks dat, ja, duizenden mensen die vluchten onmiddellijk naar hoger gebied uit angst voor een tsunami. Gebouwen ingestort, mensen die daar nog steeds onder zouden liggen. Dus ja, de situatie is wel vrij ernstig.
0: Ja, betekent dat ook dat het dodental, dat nu dus op 5 staat, nog verder kan oplopen?
1: Daar kun je op rekenen. Sterker nog, een van de grootste en zeer betrouwbare media in Zuidoost-Azië, Channel News Asia, die zegt al dat het dodental zou zijn opgelopen. 20 mensen zouden zijn omgekomen, 6 gewond en 2 nog onder het puin. Dat zou een hulpverlener tegen hen gezegd hebben. Maar er zijn ook aardverschuivingen geweest, waardoor wegen afgesloten zijn. Dus er zijn ook nog wel gebieden waar de hulpverleners nog niet eens terecht zijn gekomen. Het is ook vrij kort geleden gebeurd. Ja. Dus ja, de hele situatie een beetje op orde krijgen moeten we nog even op wachten.
0: Ja, het is ook een toeristische bestemming, hè, Floris. Want wat kun je vertellen over de situatie nu op het eiland?
1: Het is dus vrij chaotisch om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Om alle informatie juist op orde te krijgen. Omdat het zo kort geleden is gebeurd. Er zijn nog weinig media daar naartoe af kunnen reizen. Maar we hebben de beelden gezien dat er dus gebouwen bijvoorbeeld op een pier zijn ingestort. Waar mensen op die wachtruimte in die wachtruimte zaten. Ik heb vrij dramatische beelden gezien van mensen die zijn omgekomen. Dus ja, het is een heel chaotisch beeld. En zo is het gewoon eenmaal in de eerste uren na zo'n ramp.
0: Dan spreken we jou ongetwijfeld later vandaag daar nog over. Dank je wel, Mustafa Margadi. Een dag na de evacuatie van ruim 2000 inwoners van het Duitse dorp Guy woedt de natuurbrand in dat gebied nog steeds in alle hevigheid. De gemeente ligt op zo'n 30 kilometer van de grens met Limburg. Verslaggever Henrik Willem Hofs, jij bent daar sinds gisteren. Hoe is de situatie nu?
3: Ja, Dieuke, eigenlijk is de brandweer nog steeds heel erg druk om dat dorp te behouden, zullen we maar zeggen. Je ziet wel dat er minder grote rookpluimen van de brand of afkomen. Het dorpje ligt een beetje in een klein dalletje. Er ligt een soort zwart-grijze deken over dat dal van rook. Ik denk van het vuur wat vooral aan het smeulen is. Er staan hier weer hele grote rijen met brandweerauto's en ambulances opgesteld. Gisteren werd ook bekend dat er 5 brandweermensen gewond zijn geraakt bij het blussen. En wat we begrijpen van de Duitse media is dat de brand tot op 100 meter het dorp genaderd heeft. Dat is ongeveer hetzelfde als gisteren. Dus het lijkt erop dat alle inspanningen er nu in ieder geval voor zorgen dat ze die brand op dezelfde afstand houden van het dorp.
0: Ja. En zijn ze bang voor meer branden ook?
3: Nou, er zijn ook al meer branden geweest in Duitsland. Heel Europa kampt natuurlijk met bosbranden. In Duitsland hadden ze daar nog niet zo heel veel mee te maken gekregen. Maar gisteren waren er toch aardig wat natuurbranden, ook in deze regio. En de minister hier van deze deelstaat, die heeft ook gezegd, mensen, ga niet het bos in. Want ja, die branden worden vaak veroorzaakt door menselijk toedoen. Per ongeluk of expres kan natuurlijk. En ze zegt, ja, ga het bos niet in.
22: Bitte gehen Sie nicht mehr in die Wälder. Nicht nur da, wo es vor allem brennt. Da haben Sie sofort auch mit lebensgefährlichen Situationen zu tun. Sondern bleiben Sie in ganz Nordrhein-Westfalen bitte aktuell aus den Wäldern raus.
0: Ja. Zie je ook veel hulpdiensten, Henrik Willem?
3: Ja, ik zie veel hulpdiensten. De Duitsers staan erom bekend dat ze heel goed elkaar afwisselen. Dus ja, we zagen net toen we hier naartoe reden de nachtploeg naar huis gaan. En er staat hier weer een verse ploeg klaar om het dorp in te gaan om aan het werk te gaan.
0: Ja. Er zijn gisteren 2000 mensen uit dat dorp geëvacueerd. Klinkt niet alsof zij al bijna naar huis kunnen?
3: Nee, dat Denk ik ook niet. Daar lijkt het ook niet op. Gisteren is er wel nog een mogelijkheid geboden om spullen die ze nodig hadden, bijvoorbeeld medicijnen of huisdieren die nog zijn achtergebleven, om die door hulpverleners eruit te laten halen. Die hulpverleners hebben een sleutel gekregen, zijn naar de huizen gegaan, hebben daar spullen gehaald, hebben die aan de bewoners gegeven. Ja, maar dat duidt erop, en eigenlijk alles duidt erop, dat dit nog wel even gaat duren en dat de bewoners nog even geduld zullen moeten hebben voordat ze het dorp weer in kunnen.
0: Dankjewel, verslaggever Henrik Willem Hos. De Telegraaf schrijft over een opmars aan bedrijven die leerhulp aanbieden, zoals huiswerkbegeleiding en bijles.
16: Het aantal lesbedrijven is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Het zijn er nu ruim 5000. Sommige ouders betalen €100 per maand wel aan die extra scholing. Nou, deskundigen zeggen tegen de krant dat ouders daar geld aan uitgeven, omdat er veel lesuitval is en ook steeds meer prestatiedruk. Maar ja, wel ligt het gevaar natuurlijk van kansenongelijkheid op de loer. De ene ouder kan namelijk die bijlessen betalen en de andere niet. Dat is natuurlijk een groot probleem. Het ministerie van Onderwijs die ziet niet echt aanleiding om bij te sturen. Ze zeggen, we laten de markt zoals het is dus te lezen in de Telegraaf. Een Italiaanse zakenman heeft bekend een aanslag te hebben gepleegd op het huis van zijn vriend, schrijft de Volkskrant. Het is een raar verhaal. De zakenman hoopte op die manier dat zijn vriend, die journalist is, meer beveiliging zou krijgen. En zover ging hij dus. De journalist wordt al jaren bedreigd door de maffia in Calabrië, in het zuiden van Italië, door zijn onderzoek naar corruptie. Vorig jaar ging een explosief af bij zijn woning, zonder slachtoffers weliswaar. Maandenlang werd gezocht naar de dader. En nu blijkt dus dat de bevriende zakenman het heeft gedaan, omdat hij de beveiliging van de journalist wat te mager vond. Het gaat wel heel ver.
0: Ja.
16: Maar goed, het heeft misschien gewerkt. Eenden en meerkoeten in Den Haag die krijgen plekken om even op adem te komen in het water. Vooral in grachten met hoge kademuren hebben jonge watervogels moeite om uit het water te komen. En daarom legt de gemeente Den Haag 11 rustplaatsen aan en worden er 6 eendentrappen gebouwd. Dat schrijft de lokale omroep Den Haag FM. Eenden en meerkoetjes verdrinken soms in de Haagse grachten. En samen met de dierenambulance zijn daarom de locaties voor de rustplekjes bedacht. Dat vind ik ontzettend lief bericht.
0: Ja, door klimaatverandering wordt het steeds droger in Europa. We hadden het er net al over. En er zijn ook steeds meer periodes met veel neerslag in korte tijd. En dat heeft allemaal ook gevolgen voor tuinbezitters. Want hoe richt je je tuin daar nou op in? Verslaggever Bart Kampenhuis vroeg het aan een tuinarchitect.
2: Tuinarchitect Arjan Boekel. Met in een van zijn creaties, een tuin in Hilversum. Een flinke lap grond, hè?
4: Ja, dit is een vrij royale tuin.
2: En wat maakt deze tuin nu bestendig tegen het klimaat waarin we steeds meer te maken hebben met extremen als lange periodes van droogte en hevige regenval?
4: Nou, een van de principes die we hier in de tuin hebben toegepast is dat de bodem de basis vormt. Dus de bodem moet overtollig regenwater kunnen laten infiltreren, ook als het hevig regent. Aan de andere kant moet de bodem ook voldoende vocht afgeven in tijden van droogte.
2: En hoe doet de bodem dat?
4: Ja, die werkt als een soort spons. Dus omdat er kleine ruimtes in de bodem aanwezig zijn waar ook organisch materiaal te vinden is, wordt dat water daar opgeslagen en kan langzaam weer worden afgegeven aan de beplanting.
2: En die planten, zijn dat random planten of zijn die ook geselecteerd op eigenschappen die beter bestand zijn tegen die klimaatextremen?
4: Ja, dat zijn zorgvuldig geselecteerde planten die allemaal bestand zijn tegen droogte, maar die ook als een systeem kunnen samenwerken. Dus dat is geen random mix.
2: Hoe werken ze samen?
4: Sommige planten leven lang, andere leven kort. En daarmee ontstaat een systeem waarin de hele vegetatie weerbaar wordt tegen verandering. Dit is geen tuin die statisch is. Dit is een tuin die de komende 20 jaar mee kan veranderen met de veranderende omstandigheden.
2: Kun je daar wat voorbeelden van laten zien?
4: Ja, zeker. Je ziet hier bijvoorbeeld een groep vaste planten. Dat zijn de planten die in het voorjaar uitlopen, in voorjaar, zomer en herfst bloeien en daarna weer afsterven en in rust de winter ingaan. Je ziet dat de planten hier vrij random door elkaar staan gemixt.
2: Het zijn geen perken met allemaal bijvoorbeeld een vierkante meter lavendel, een vierkante meter andere planten. Het staat allemaal kriskras door elkaar.
4: Ja, dat klopt. En dat zorgt ervoor dat ze onderling de concurrentie aangaan en dat ze elk eigenlijk in hun eigen niche de ruimte opvullen die ze hebben.
2: Op welke wijze zijn planten beter bestand tegen die grote droogte waar we nu mee te maken hebben? Wat voor eigenschappen hebben die planten dan?
4: Nou, dat is wel mooi. De natuur heeft daar allerlei principes voor ingebakken. Sommige planten kunnen heel diep wortelen en daarmee zijn ze bestand tegen droogte. Andere planten hebben grijs blad, wat de verdamping tegengaat. En sommige planten, zoals vetplanten, hebben dat vettige blad, waardoor ze ook vocht langer kunnen vasthouden. Dus er zijn allerlei overlevingstechnieken die in de natuur al zijn bedacht.
2: Waar let je daar nou op als je zo'n samenstelling maakt voor een dynamische tuin?
4: Ja, dat er een mooie gelaagdheid ontstaat. En dat kan bijvoorbeeld door eigenschappen van planten te benutten, zoals ze groeien in de natuur. Sommige planten groeien over de grond, die bedekken de bodem. Andere planten groeien meer omhoog en kunnen samen heel mooi een stuk grond bedekken.
0: Dat was tuinarchitect Arjan Boekel. Goedemorgen, Daphne van der Wal.
5: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. Dit verslag dat we horen werd gemaakt in een grote tuin, waar je allerlei verschillende soorten planten, verschillende elementen kan aanbrengen, een dynamische tuin kan maken. Maar stel nou dat je een klein tuintje hebt, kan je dan ook iets doen tegen die weersextremen?
5: Ja, zeker. Dat is eigenlijk redelijk gemakkelijk. Je kunt, eigenlijk wat Arjan al aangaf, is zorgen voor een gezonde bodem. En dat kan natuurlijk overal. Dus dat kan op een klein oppervlak of op een groot oppervlak. Wat daarbij wel heel belangrijk is, is dat je zorgt dat er weinig verharding is. Dus weinig tegels. En als je dat al vervangt voor beplanting, en het liefst een beetje in laagjes in hoogte, zeg maar, dan zorg je ervoor dat er voldoende water in de bodem kan komen. En dus ook in tijden van droogte er een gezondere bodemomstandigheid ontstaat. Maar bijvoorbeeld een regenton, die kan eigenlijk al op een balkon. En daarmee kun je ook in tijden van droogte weer je beplanting water geven. Dus dat soort tips die zijn daar heel handig voor.
0: En als u zegt in laagjes in hoogte, betekent dat dan dat je de grond zeg maar op verschillende hoogte moet hebben, of dat je juist ook verschillende bakken en zo moet hebben?
5: Ja, nee, juist de beplanting. Okay. Dus op het moment dat je begint met iets laags, dus een lage bodembedekker bijvoorbeeld, en daarna zet je weer net een iets hoger vaste plant, en daarna is weer een heester. Ja. En dan zorg je eigenlijk voor een gezonde bodem. En sowieso, stel nou dat je een schutting hebt en je zou daar al een haag neerzetten, dan heb je gratis schaduw. Wat overigens veel verkoelender is dan een parasol. En dan heb je toch de tuinafscheiding die je graag wil hebben. En dat kan ook in een kleine tuin.
0: Hoe goed zijn we daarin in Nederland? Hoe klimaatbestendig zijn onze tuinen op dit moment?
5: Ja, ik heb wel het idee dat er een verbetering gaande is. Er is een onderzoek geweest in 2019. En toen hadden we nog 36% gemiddeld groene tuinen. En we gaan nu al richting de 50. Dus ik ben daar eigenlijk heel positief over. Maar je ziet ook dat er een soort van tegenbeweging is. Dus we hebben ook de neiging om maar meer te gaan betegelen. Omdat we denken, oh ja, mijn planten gaan dood en ik vind het eigenlijk wel functioneel. Terwijl in feite die tegels weer zorgen voor nog meer droogte. En dus daarmee maak je het uiteindelijk alleen maar erger. En zorg je dat het ook nog eens veel warmer is in je buitenruimte.
0: Ja.
5: Dus ik denk, mijn pleidooi is, ga vooral door met je tuin zo groen mogelijk maken. En probeer daar waar je verharding wil hebben, of bijvoorbeeld een terrasje, ja, leg dan grind neer. Of in ieder geval iets wat water doorlaat. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste voor de bodem. Want mensen willen natuurlijk toch graag gewoon een praktische tuin. Veel Nederlanders, ja.
5: Dat snap ik. Ja. En ik denk ook dat er soms een beetje een misopvatting is ten aanzien van wat praktisch is. Want op het moment dat je alles betegelt, daar komt heel makkelijk onkruid doorheen. Terwijl als jij dus inderdaad grind neerlegt en je legt daar worteldoek onder, dan zorg je ervoor dat je echt een veel koelere tuin hebt. En kun je hem nog steeds lekker praktisch gebruiken.
0: Ja.
5: En dat geldt ook voor bijvoorbeeld op het moment dat je gras hebt, moet je het regelmatig maaien. Zeker voor de meeste Nederlanders geldt, ik wil graag een lekker strak gazon.
0: Mm-hmm.
5: Terwijl op het moment dat je een bodembedekker gebruikt die zijn eigen groei kan doen, dan heb je veel minder beheer eigenlijk. Mm. En hoef je veel minder onderhoud te plegen.
0: En een kunstgrasje?
5: Ja, dat is fantastisch. Nee, dat zou ik absoluut niet adviseren. Het is sowieso natuurlijk plastic, dus slecht voor het milieu. Ja. Maar het zorgt ook echt voor extra warmte. Dus ik zou gaan voor een andere soort groene uitstraling en dan het liefst de natuurlijke.
0: Helder. Dank Daphne van der Wal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. In Calais verblijven duizenden mensen die proberen het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. En daar zitten ook veel kinderen bij. Sommigen reizen met hun ouders, maar een groot deel is zonder. Het kan maanden of zelfs jaren duren voor ze de oversteek maken. Wat kunnen ze doen in de tussentijd? Nou, bijvoorbeeld spelen. Een organisatie helpt ze om zich weer even kind te voelen. En onlangs kregen ze hulp uit Nederland.
8: Jojo, Lola en Floets zijn clowns met een missie. Ze maken deel uit van het theatergezelschap Changing Stories uit Arnhem. Wat ze al jaren doen is langs de grens van Europa optreden en spelletjes doen met vluchtelingenkinderen. We spreken ze nu in Calais, in het noorden van Frankrijk. Daar verblijven duizenden migranten en vluchtelingen die wachten tot ze de overtocht kunnen maken naar het Verenigd Koninkrijk. In een loods maakt het drietal zich klaar voor een nieuw optreden. En dat begint met het aantrekken van hun witte kostuums. Daarop zijn al een paar kindertekeningen te zien.
9: We zijn ons aan het klaarmaken. We hebben net onze kostuums aangetrokken. Het is een soort van levende kleurplaten. En elke dag komen er wat tekeningen bij. Tot aan het einde van het project onze kostuums helemaal vol zijn met kinderkunstwerken.
10: En normaal gesproken schilderen kinderen het zelf. Maar de kinderen waar we gisteren mee werkten, die hebben geen beschikking tot water. Dus daarom hebben we het zelf over geschilderd.
9: We willen voorkomen dat hun kleding vies wordt door onze verf. Omdat ze vaak geen extra sets kleding hebben. Dus dan is het voor ons voelt het wijzer dat wij dan verven. En dat zij dan ook niet het risico lopen. Maar wel hun kunstwerken worden uitvergroot.
23: Waarschijnlijk een verjaardagstaart. Vlinder. Boekjes.
24: Ja. En er worden ook heel veel hartjes getekend.
8: De theatermakers zijn hier op uitnodiging van een organisatie hier die zich met vluchtelingenkinderen bezighoudt. Project Play. Want ongeveer 1 op de 6 migranten en vluchtelingen zijn kinderen. Dat kunnen kleine kinderen zijn die reizen met hun ouders, of pubers die alleen zijn vertrokken. Zoals de 17-jarige Moussaab uit de regio Darfur in Soedan.
25: Rid Zahabi la Mamlaka Mutahida Britannia. Somma in Britannia der nagra hinago nagra jamha.
8: Hij zegt, ik wil naar het Verenigd Koninkrijk om daar te gaan studeren. En als ik dan klaar ben, wil ik terug naar Soedan. Als het daar tenminste weer veilig is. Het is belangrijk voor alle kinderen. Want kinderen hebben het recht om te spelen, zegt de Britse hulpverlener Warry Carson.
9: A lot of the children that we work with don't have spaces to stay indoors. So at night they're staying in tents.
8: Veel kinderen waar we mee werken hebben geen plek voor zichzelf. 'S Nachts verblijven ze in tentjes. Ze hebben bijna geen kleding, geen eten en drinken en ze gaan niet naar school. Dus er is voor hen eigenlijk niets te doen. Vandaar dat we activiteiten en spelletjes organiseren. Met deze week dus het bezoek van het Nederlandse clowntrio als hoogtepunt. Na een optreden wordt er getekend, bellen geblazen en touwtje gesprongen.
23: Ik ben nu voor de derde keer hier en ik ben ook op veel andere plekken geweest. En dit is eigenlijk het dichtst bij Nederland, maar ik vind dit de meest intense plek.
9: Want de omstandigheden zijn niet oké. We hebben veel meegemaakt.
8: Wordt er getekend, bellen geblazen en touwtje gesprongen.
23: Ik ben nu voor de derde keer hier en ik ben ook op veel andere plekken geweest. En dit is eigenlijk het dichtst bij Nederland, maar ik vind dit de meest intense plek.
9: Want de omstandigheden zijn niet oké. We hebben veel meegemaakt en daardoor zijn ze ontregeld,

0: Weekend.
1: Het is de zesde dag van het EK Atletiek. Op het programma staan onder andere de Meerkamp met Sophie Dokter en Emma Oosterwegel. De 10 kilometer bij de mannen en de finale 400 meter... waarin Lieke Klaver gaat voor een medaille. Vanavond rond 7 uur komen duizenden mensen samen bij het Indisch Monument in Den Haag voor de nationale herdenking 15 augustus 1945. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Verslaggever Danny Simons is er vanavond bij.
2: Zoals elk jaar worden weer alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. En het wordt misschien wel de drukste herdenking ooit. Want het is dit jaar op een zaterdag, met mooi weer. En er is ook een nieuw dagprogramma door jongeren, dat al vanaf 12 uur 's middags begint. En bovendien wordt het de allereerste herdenking waar Rob Jetten bij zal zijn als premier.
1: En de herdenking is vanavond vanaf 7:15 te volgen op NPO 1, NOS.nl, de NOS-app en in langere bulletins op deze zender. En het WK hockey in Nederland en België start vandaag. De vrouwen spelen vanmiddag hun eerste groepswedstrijd tegen Chili. En dat doen ze in Amstelveen in het Wagenerstadion. Commentator Krijn Schuitenmaker, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, de verwachtingen zijn hoog, want de vrouwen zijn regerend Olympisch kampioen. Hoe liggen de kansen dit WK?
3: Ja, ze zijn inderdaad torenhoge favoriet. Mm-hmm. Want ze zijn niet alleen Olympisch kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen. En ze hebben recent voor de tweede keer op rij de Pro League gewonnen. En dat deden ze zonder één keer te verliezen. Wel een gelijkspel tegen Australië. Maar Nederland is dus echt de grote favoriet. Het zou nieuws zijn als Nederland geen wereldkampioen zou worden.
1: Ja, en wat is Chili dan voor tegenstander?
3: Ja, Chili is een mooi opwarmertje, om het zo maar eens te zeggen. Ook in 2022 speelden ze tegen de kwaad op het WK. Toen werd het 3-1. Chili geen grote bekende tegenstander van Oranje. Ze zijn wel een aantal keren Pan-Amerikaans kampioen geweest. Hebben zich wel moeten kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Als nummer 13 van de wereld. Maar uiteindelijk hebben ze dat wel goed gedaan. Want ze speelden bijvoorbeeld 2 keer tegen Australië. Ook een tegenstander voor Nederland in de poolfase. En die wonnen ze 2 keer in 1 week in het afgelopen voorjaar. Dus wat dat betreft is Chili wel goed bezig. Maar het niveau van Nederland kunnen ze waarschijnlijk nog niet aantippen.
1: Hey, en hoe zit het met de Nederlandse mannen, Krijn? Ook favoriet?
3: Ja, nou, bij de mannen ben je geneigd om te zeggen dat er wat meer favorieten zijn. Het niveau bij de mannen ligt wat dichter bij elkaar. De Nederlandse vrouwen die komen overal elk toernooi waar ze meedoen als grote favoriet. Bij de mannen ligt het wat dichter bij elkaar. En daar, ja, daar zijn gewoon meer tegenstanders die ook van de Nederlandse mannen zouden kunnen winnen. Dus wat dat betreft is het daar wat meer open als het gaat om het aanwijzen van een echte favoriet.
1: Is voor de spanning natuurlijk ook wel leuk in zo'n toernooi. Dankjewel. En die wedstrijd voor de vrouwen dus, Nederland tegen Chili, begint vanmiddag om 4:00 live te volgen op NOS.nl. En hoort u natuurlijk ook in updates van Krijn op deze zender. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze zaterdagochtend. Maandag dan zijn we er weer. Dan zit om 6:00 Astrid hier weer klaar. En Catherine heeft zo nog de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen Nieuwsweekend met Mieke en Pieter. Mooi weekend.
4: Ster. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
8: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
9: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met

0: en zonder AI. Kijk op lovanec.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Op het Indonesische eiland Flores zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag zo'n 10 kilometer voor de noordkust van het eiland. Onder meer Maumere, de grootste stad van het eiland, werd zwaar getroffen. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een privémuseum in de buurt van Parma waren geroofd, teruggevonden. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse met een gezamenlijke waarde van 9 miljoen euro. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 3 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Ze liep die afstand voor het eerst. En Maureen Koster won zilver op de 10 kilometer. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden valt nu en dan een bui. Vanmiddag meer zon en op de meeste plaatsen droog bij 24 tot 32 graden.
3: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
1: NPO Radio 1. Max.
9: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
10: Hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Ja, ik keek even om mij heen waar de gast is. Maar die komt er volgens mij zo aan. Waar gaan we het allemaal over hebben tot 11 uur? Nou, om 9 uur gaan we het hebben over de nieuwe bondscoach Xavi. Die moet het Nederlandse voetbal weer bij het Nederlands elftal brengen of zoiets. Edwin Schoon, die laat daar zijn licht eens over schijnen. Daarna spreken we met Abdelkader Banali. En dan gaat het over de botsing tussen de formele en informele economie in Marokko. Dat is een achtergrond voor die grote uittocht. De digitale opruimcoach, ja, dat bestaat tegenwoordig ook al. Ik begrijp er nog geen ene bal van, maar misschien zometeen meer.
11: Ja, dat is de bedoeling van zo'n onderwerp, dat je daarna alles ervan weet.
10: Oké, goed. En de journalistieke controle op de lokale politiek, daar ontbreekt het nogal aan. Ha, daar is de gast. Hartelijk welkom, Lodewijk. Ik vertel even verder. 10 uur komt Lieke Keeser. Die schreef een mooi boek over haar Hongaarse grootvader. Hoe zit het nou met Hitlers bunker? Wordt hij nou wel gesloopt of toch niet? Museumwinkels, ja, daar stink je toch iedere keer weer in. En de boekenrubriek vandaag met Jeroen Vullings. Zometeen, we kunnen kiezen tussen witte, groene en blauwe daken. Maar eerst dus Lodewijk van Oort.
11: Ja, het gaat over het demonstratierecht, jouw specialisatie. Hè? Protesteren voor beginners heet het boek dat je geschreven hebt. Veel discussie, want gisteren werd nog gezegd door het Openbaar Ministerie en de politie dat er niet zou worden opgetreden tegen tractoren op de snelweg. Nou, er waren zo'n 100 tractoren van boze boeren op de snelweg en er gebeurde een dodelijk ongeluk achteraan de file. En nu is er heel veel commotie over en zegt de politie, ja, dat hebben we eigenlijk nooit zo gezegd. Dat is verkeerd begrepen. Lodewijk van Oort, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Ja, er lijkt een soort spanning te zijn tussen de openbare orde en het demonstratierecht. Dat regels moeten wijken omdat het demonstratierecht heilig is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
12: Nou, die spanning is denk ik een vergissing. Want op papier is het allemaal heel duidelijk. Het demonstratierecht is iets wat we in Nederland best goed geregeld hebben. Dat staat al in de grondwet. In artikel 9 van de grondwet staat dat je mag jezelf verenigen en je mag betogen, maar wel binnen de kaders van de wet. En één daarvan is onder andere de verkeersveiligheid.
13: Dus het is eigenlijk
12: geregeld dat je in Nederland mag demonstreren, maar je mag niet de gezondheid van andere mensen in gevaar brengen en je mag niet bijvoorbeeld de openbare orde en de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
13: Wat is hier dan gebeurd? Want er werd duidelijk, ik heb het van tevoren in meerdere kranten gelezen en in radio-uitzendingen gehoord, gezegd: we zullen niet optreden als boeren met hun tractor de snelweg opgaan. Dat deden ze ook en masse, zo'n 100 tractoren. Normaal mag dat absoluut niet, want gevaarlijk. Waarom is dat dan nu zo? Ja, werd daar ineens zo langmoedig mee omgesprongen?
12: Ik kan niet precies. Ik heb natuurlijk geen inzicht in de beslissing die genomen is. En die beslissing wordt nu ook weer teruggetrokken. Dus het is nu onduidelijk wie wat op welk moment heeft besloten. Maar ik denk dus dat er sprake is van er lijkt weerstand te zijn tegen het beperkingen opleggen aan de boerendemonstranten. Dat is natuurlijk ook lastig, want die tractoren die haal je niet maar even zo van de weg. Het is natuurlijk veel makkelijker om een klimaatactivist met zijn spandoek van de snelweg te plukken dan iemand met een trekker. Dus het is ook heel ingewikkeld. Dus ik denk dat de politie logistiek denkt van hoe gaan we dit aanpakken en wat voor een bezetting hebben we nodig. Maar er is denk ik ook echt een vergissing gemaakt. Want als je demonstreert, wat mij interesseert en wat ik ook in Protesteren voor Beginners heb proberen uit te leggen, is hoe werkt nou die dynamiek tussen de autoriteiten die de status quo moeten bewaken en die de openbare orde moeten handhaven en de demonstranten die iets willen veranderen. Een demonstrant wil provoceren, hij wil aandacht vragen voor zijn zaak en gaat daarmee bewust een grens over. Ja. Je overschrijdt een grens.
10: Precies, en hoeveel ruimte moet de overheid daaraan geven?
12: En het probleem is natuurlijk, dit is eigenlijk een soort rituele spelvorm waarin de demonstrant en de autoriteiten met elkaar een dans uitoefenen om aandacht te krijgen.
13: Want als
12: de politie van tevoren zegt, we gaan die grens überhaupt niet handhaven.
10: Dat hebben ze eigenlijk gezegd.
12: Dan is de vraag, is er dan überhaupt sprake van een demonstratie? Want er valt niks te provoceren als de provocatie al is opgelost.
13: Want als je gewoon met een spandoek op het Malieveld gaat staan, zoals vroeger,
12: ja,
13: dan trek je geen aandacht meer. Daar is niemand van onder de indruk, dan bereik je eigenlijk helemaal niks.
12: Over het algemeen is dat niet de manier waarop je protest onder de aandacht brengt. Ja, nee.
10: Maar de provocatie bestond er volgens mij niet in dat ze op de snelweg werd gereden, toch? Of was dat de provocatie zelf? Ik dacht dat ze naar het provinciehuis gingen om daar te demonstreren.
12: De manier om aandacht te krijgen, de manier waarop natuurlijk de boerenprotestbeweging aandacht krijgt voor hun zaak, is door steeds met die tractoren overal te verschijnen. Het was namelijk, als je puur kijkt naar het volume, stelde het gisteren niet zoveel voor. Het was ook eigenlijk een hele teleurstellende demonstratie. Er waren 2500 mensen verwacht. Er waren er 500-600. Dus dit is een piepkleine demonstratie. Als je kijkt naar het volume van een gemiddelde demonstratie in Nederland, was dit een kleine middenmotor.
10: Jawel, maar de hoeveelheid tractoren toch?
12: En dat zijn die tractoren die dus imposant zijn. Ja, het is imposant, maar puur kijkend naar het volume is het niet zo indrukwekkend. Maar het is natuurlijk een fotogeniek beeld. Het ziet er indrukwekkend uit. Het zijn machtige machines die ze daar de snelweg op duwen. En dat is denk ik de factor die de provocatie teweeg brengt en die de aandacht genereert.
13: Maar dan hebben we het over die tractoren. Je noemde ook al de XR, Extinction Rebellion, klimaatdemonstranten die ook altijd op de snelweg gaan zitten. Het is gevaarlijk. Nou ja, die blokkeren ook het doorgaand verkeer op een weg waar je 100 mag. Laat ik het zo formuleren.
12: Ja.
13: Dus ja, het is nu misgegaan, maar er werd al lange tijd een groot risico gelopen.
12: Ja, en dat is denk ik, als je een demonstratie organiseert, heb je dus ook de verantwoordelijkheid om alles te doen wat in je vermogen ligt om ongelukken en om gevaarlijke situaties te voorkomen. Of dat gisteren ook gebeurd is, kan ik niet beoordelen. Ik weet wel dat bijvoorbeeld Extinction Rebellion daar zeer goed over nadenkt, allerlei protocollen heeft om te zeggen, we gaan wel de wet overtreden, we gaan bewust iets doen wat niet mag, maar we gaan wel allerlei voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het zo veilig mogelijk blijft. Je neemt altijd een risico, ook om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten er altijd langs kunnen en dat in noodgevallen er van alles kan gebeuren om het weer veilig te maken. Of dat gisteren ook gebeurd is, kan ik niet beoordelen. Maar het lijkt er niet op.
10: Wat betekent het nou dat er hier nu doden zijn gevallen? Kijk, want er zijn doden gevallen ten gevolge van die een file, dat die weer het gevolg was van die tractoren.
12: Wat het betekent is natuurlijk dat het uitermate tragisch is. Maar het ook betekent is dat er nu een onderzoek zal plaatsvinden. En wat we al zien gebeuren is dat er eerst een rondje vingerwijzen naar elkaar gaat plaatsvinden. En dat dingen die eerder zijn gezegd, nu de politie en het OM zeggen, nee, dat hebben we toch niet zo bedoeld. Dus we krijgen een typisch Nederlands rondje, eerst elkaar de schuld geven.
13: Nou, dat is alles gebarsten.
12: Maar wat dit of dit een incident is wat heel tragisch is en verder niet zoveel gaat veranderen aan de manier waarop we demonstreren en onze eisen onder de aandacht brengen, of dat dit een doorbraak is. Het is te vroeg om daar iets over te zeggen.
10: Nou ja, er werd nu gezegd, er gaat per situatie wordt er altijd gekeken. Er wordt er overlegd met de driehoek, hè, om te bepalen of we al of niet gaan ingrijpen. Maar goed, dat lijkt mij echt heel raar dat je de wet gewoon de ene keer zus en de andere keer zo uitlegt.
12: Ja, ik denk wat heel belangrijk is dat de autoriteiten van tevoren zeggen, de wet is de wet en die mag je niet overtreden. Nee. Als demonstranten vervolgens ervoor kiezen om dat toch te doen,
10: dan moet je ze gewoon te bond slingeren en van de weg halen.
12: Dan accepteer je als demonstrant ook, en dit is wat elke cursist die een cursus geweldloos demonstreren doet, leert. Als je dan de wet overtreedt, dan accepteer je ook dat daar de consequentie bij hoort, dat je een boete krijgt of dat je gearresteerd wordt. Dat is onderdeel van wat je bereid bent te doen en te incasseren.
13: Is er een soort angst bij de autoriteiten om te streng op te treden tegen demonstranten? Zijn ze bang voor de boze menigte of zoiets?
12: Ik denk dat er heel veel bij de autoriteiten, dat zie je bij de regering, dat zie je natuurlijk ook in de Tweede Kamer, er is heel veel bezorgdheid en heel veel empathie voor de bezorgde burger, de boze burger. En zeker als die met zijn tractor komt aanscheuren, dan is er denk ik weerstand om daar echt tegen op te treden. Ook omdat dat er in de beeldvorming niet goed uitziet. Maar
10: hoezo, het ziet er niet goed uit als er een tractor bestuurder wordt wordt op de bon wordt geslingerd of zo? Of dat die tractoren van de weg gehaald moeten worden, ziet er niet goed uit?
12: Nee, ik denk dat daar weerstand tegen is. Dat men bij de politie denkt van ja, dat is niet iets wat we heel graag breed in onder de aandacht brengen.
10: Ze zijn bang voor de toren van de boeren.
12: Ik denk het. Ik denk dat daar wat angst is. En dat ook men bang is bij de politie. Als we dan ingrijpen, dan gaan natuurlijk politici weer twitteren en er van alles van vinden en schande roepen.
13: Want
12: en dat
13: is denk ik angst. Iedereen wil luisteren, iedereen wil begrip hebben.
10: Ja, maar het lijkt wel uit te maken. Raadgever, toch?
12: Zeker, ja.
13: Het lijkt ook uit te maken voor welke zaak je demonstreert. Tijdens corona werd keihard opgetreden tegen iedereen die tegen de lockdowns demonstreerde. Want dat was in strijd met die lockdowns. Dan krijg je een gekke impasse. Je wil demonstreren tegen maatregelen, maar dat mag niet vanwege die maatregelen. Ja, los dat nou maar eens op. Ja, maar tegen XR lijkt er ook een ander beleid te zijn dan tegen de boeren.
12: Ik denk dat het beleid van de autoriteiten, de politie, de mobiele eenheid over het algemeen is om te proberen te deescaleren en te proberen soms ook dingen hun beloop te laten, omdat je daarmee toch de kalmte en de openbare orde beter kan bewaken dan door hard in te grijpen. En door geweld te gebruiken of hard in te grijpen, dat levert meestal tegen geweld op. En dan weet je ook niet precies wat daar de uitkomst van is. Er is wel een indruk, en dat wordt ook wel onderzocht, ik weet niet precies wat daar de uitkomsten van zijn, dat er inderdaad tegen sommige protestbewegingen harder wordt opgetreden dan tegen andere protestbewegingen.
13: Ik heb dat waterkanon nog niet tegen de boeren gebruikt zien worden.
12: Nee, daar heb je ook niet zoveel aan, want een trekker heeft gewoon ruitenwissers. Dus dat is ook niet effectief. Maar ik heb wel de indruk bestaat wel, en ik heb die indruk ook wel dat er bijvoorbeeld tegen klimaatactivisten veel harder wordt opgetreden dan tegen de boerenprotesten.
13: Hoe zou dat
12: wat
13: komen?
12: Wat merkwaardig is, wat een hele merkwaardige situaties.
10: Ja, waarom zou dat zijn?
12: Omdat ik toch denk dat de klimaatbeweging zich inzet voor het algemeen belang. Die staan daar voor zichzelf, maar ook voor ons. En die staan daar ook voor de kinderen van de ME'er. Die staan daar voor een duurzame toekomst voor Nederland. Terwijl de boerenprotesten daar toch vanwege met name een economisch belang staan. En dan hebben ze nog steeds het recht om daar zich voor in te zetten en te demonstreren. Maar je inzetten voor je eigen economisch belang, wat niet per se het maatschappelijk of het algemeen belang dient, zou wat mij betreft een andere aanpak en een andere respons kunnen vragen.
13: Maar dan zou je juist het tegenovergestelde verwachten, namelijk dat degene die opkomt voor het algemeen belang milder wordt behandeld.
12: Je zou hopen dat degene die opkomt voor het algemeen belang, dat daar meer empathie is, ook als ze de wet overtreden, dan mensen die daar voor hun eigen economisch belang staan.
10: Maar ik denk dat die boeren die daar voor hun eigen economisch belang staan, vinden dat ze er voor een algemeen belang staan.
12: Ja, dat kan ik me voorstellen dat ze dat vinden. Maar dat is niet zo.
10: Nee, ze zeggen het altijd, het is de voedsel. Wij maken voedsel, dus het gaat niet om ons, maar het gaat om het algemeen.
12: Ja, en dat is natuurlijk een valide standpunt. Maar als je gewoon kijkt naar de feitelijkheid van het hele dossier en de landbouwtransitie waar we met z'n allen in zitten en die ook gewoon moet gebeuren, dan waait de wind een bepaalde kant op. En dan is het nu wachten op bestuurders en politici die zeggen, we gaan dit gewoon doen. En we begrijpen de pijn en we gaan het proberen zo netjes mogelijk voor iedereen te regelen. Maar dat die transitie nu echt eens van de grond moet komen en dat we van dat stikstofslot af moeten, dat is gewoon de kant waar we in Nederland op gaan. En dat dan die piekbelasters helaas hun vergunning kwijtraken, dat is nou eenmaal hoe het is.
10: Het ging om 5 pluimveebedrijven in Brabant, ja. Die hun vergunning kwijt zouden raken.
12: Ja, en ik denk dat een deel van de verwarring en een deel van de teleurstelling zit ook in de valse hoop, denk ik, die steeds weer gecreëerd wordt door politici die maar geen besluit durven nemen. En ik denk dat een leider moet ook op een gegeven moment durven zeggen, nu hakken we de knoop door. Dit is een knoop die in Nederland al 30, 40 jaar moet worden doorgehakt. Maar nu gaan we het echt een keer doen. En dan heb je een moment van opstand en een moment van teleurstelling. Maar dan kan je op een gegeven moment ook weer met elkaar de toekomst tegemoet.
13: Je wil bestuurders die gewoon besluiten nemen en autoriteiten die optreden en zeggen, wij handhaven de wet. Eigenlijk heel klassiek.
12: Nou, ik heb zelf bij een slecht nieuwsgesprek altijd geleerd dat je dat met heel veel empathie moet doen, maar dat je ook duidelijk moet zijn, dat je feitelijk moet zijn.
13: En geen openingen laten, meteen met de deur in huis
12: vallen. Niet te veel valse hoop creëren en routes openlaten die uiteindelijk toch niet te begaan zijn.
13: Gewoon duidelijk zeggen, Lodewijk van Oort, de tijd is om. Dank je wel. Het was fijn je hier te ontvangen.
12: Het is pijnlijk, maar zo is het wel.
13: Dank je.
10: Daken kunnen een belangrijke rol spelen in hoe wij omgaan met steeds hetere zomers en flinke regenbuien. Wit kan. Je kan je dak wit maken om de zon terug te kaatsen. Je kan je dak blauw maken om water vast te houden. Of groen met planten en begroeiing voor de bloemen en de bijen. De mogelijkheden zijn er, maar wat werkt nou het beste en wanneer? Daarover praten we met Floris Boogaard. Wat hebt u dan nog een mooie naam? Hè?
13: Dankjewel.
10: Boogaard, ja. Lector klimaatadaptatie aan de Hanze Hogeschool. Hartelijk welkom. Ja, vandaag is het gelukkig wat minder warm. Maar ja. We gaan het over die daken hebben. Kunnen die echt een rol spelen in het klimaatprobleem?
14: Ja, absoluut. De opgaven zijn, nou, vanochtend zijn we opgestaan met fantastische regen aan. Een lange droge periode. We gaan nu echt een natte periode weer in. Dus er is altijd wel wat te doen, hè, in het klimaatland. We hebben met name hitte gehad. Natuurlijk de afgelopen naast de droogte. Ja. Dus we moeten water langer vasthouden. In het stedelijk gebied, maar ook in het rurale gebied natuurlijk. Dus, en daken, ja, het wordt nog weinig benut. Hè. We hebben meer dan duizenden vierkante kilometers eigenlijk. Als we hier om ons heen kijken, is het allemaal zwart. Het is niet groen. Minder dan 1% van de daken is groen. Bijvoorbeeld.
10: Hebt u al een blik geworpen hier zo?
14: Nou, als je hier zo naar buiten kijkt, zie je alleen maar bitumen zwarte dak.
13: Ja, maar door Rob Tripp weet nu iedereen hoe het dak van dit gebouw eruit ziet.
14: Ja,
13: omdat hij van de week midden in het journaal.
14: Dat is een mooi voorbeeld inderdaad. Maar nog steeds, van alle daken in Nederland is eigenlijk maar 0,5% is vergroend.
10: Oké, laten we eens even beginnen met wit.
14: Ja,
10: is dat gewoon een kwestie van een bus witte verf kopen en je dak wit verven?
14: Dat wordt gedaan inderdaad door veel bewoners die veel hitte hebben. Die verven letterlijk hun dak wit.
10: Het bitumen dus, kan je gewoon wit maken?
14: Ja, je hebt ook witte bitumen overigens. Oh, dus je hebt ook al materialen die je daarvoor kan aanschaffen. Je hebt ook kliksystemen die je op een dak kan aanbrengen. Dus dat zijn eigenlijk wit PVC of andere.
13: En wit reflecteert dan het licht? En maakt dat dan heel veel uit? Krijg je dan een heel veel koeler huis?
14: Nou, je krijgt een koeler huis, maar heel veel hangt van heel veel omstandigheden af. Het is natuurlijk ook de isolatielaag die eronder zit.
13: Dat is nogal alleen een klusje, je dak wit verven. Dus dan vraag ik me af, is dat wel de moeite?
14: Nou, het is wel als je echt overlast hebt, is dit wel een van de oplossingen waar je aan kunt denken. Maar het is niet zo dat in één keer 10 graden naar beneden gaat. Het is niet het verschil tussen in de zon zitten en in de schaduw.
10: En je moet
13: maar 1 graadje
10: ook
13: of zo?
14: Een paar graden. Dus er zijn testen gedaan, maar eigenlijk te weinig onderzoek daarnaar. Want het hangt heel erg vanaf hoe zit je isolatie eronder. Wat voor materialen. Ja. Het is niet alleen het witte dak. Het witte dak warmt minder op, houdt minder warmte vast. Wat ook weer uitstraalt 's nachts als je slaapt bijvoorbeeld, of gedurende de dag. Dus het helpt wel iets, maar als onderzoeker zeg je natuurlijk altijd, het hangt van heel veel factoren af. Een paar graden kan het schelen. Maar een paar graden is wel, de mensen die we de afgelopen weken op tv hebben gezien, met thermometers in een woning, 36 graden. Ja, dat is wel 2 graden eraf, is heel prettig hoor.
10: Ja, dus, al te gedetailleerd kunnen wij niet zijn in zo'n kort gesprek. Ik denk wel, je moet het dan ieder jaar waarschijnlijk weer helemaal schoonmaken en opnieuw verven.
14: Nou, valt wel mee. Hangt er ook weer vanaf welk materiaal je gebruikt. Witte bitumen is dan misschien niet zo duurzaam als materiaal, maar je hoeft het minder te onderhouden. Als je het wit verft en je woont onder een boom, ja, dan zou je wat vaker misschien het dak op moeten.
10: Vogels. Vogelpoep is ook wit, dat scheelt wel weer.
14: Ja.
10: Goed, De blauwe daken. Ik dacht, ja, moet ik nou een bak water op mijn dak gaan zetten? Dat vond ik zoiets geks.
14: Dat kan. Die komen minder voor dan groenblauwe daken of groene daken of andere daklandschappen. Je hebt heel veel verschillende. Blauwe daken worden echt toegepast om het water langer vast te houden. Als we het over mooie voorbeelden hebben, is het belastingkantoor in Apeldoorn is heel groot. Daar staat echt gewoon bijna een halve meter water op het
10: echt
14: dak.
10: Waar? Ja, dat is wel loeizwaar natuurlijk.
14: Dat is loeizwaar, maar bij nieuwbouw kan je daar rekening mee houden. Hè, dat je dat doet. Bij bestaande bouw zou je niet gauw zeggen van ik maak een blauw dak van mijn dak. Dus het moet het wel kunnen houden.
10: Maar dat is gewoon een soort zwembad zitten bovenop.
14: Ja, ja.
13: Maar verdampt dat dan niet in dit soort zomers?
14: En bij verdamping onttrekt warmte eigenlijk uit je dak ook. Dus dat is ook gelijk de werking.
10: Maar
14: dus,
10: is dat nou een uitzondering, dit gebouw?
14: Nee, er zijn meerdere blauwe daken, en ook in de wereld. Er zijn zelfs daken waar je op kan kanoën. Dus,
10: zwemmen?
14: Recreatie, zwemmen, ja. Dus die daken heb je ook, dat noem je ook blauwe daken. Maar de meeste blauwe daken die wij hier hebben, dat is echt voor waterretentie. Dus het water vasthouden bij natte perioden. Dat zijn ook vaak slimme blauwe daken. Dat betekent dat die luisteren naar het weerbericht. Dus als er een bui aankomt, dan laat het water alvast los, zodat er meer berging beschikbaar komt.
10: Dan gaat het
14: komt.
10: Wel gewoon het riool in?
14: Het liefst gaat het de natuur in. Infiltratie als regenwater de bodem in. Dus ook in droge periodes dat het grondwater weer aanvult.
10: En
14: zeker
10: stel
14: nu
10: dat het nog een keer gaat vriezen?
14: Daar zijn die daken wel op uitgerust. Hè?
13: Dan kun je schaatsen op je dak.
14: Ja.
10: Nou ja, ik vind dit wel bijzonder. Je ziet, dat is natuurlijk met daken zo. De meeste daken zie je niet.
14: Nee.
10: Als je de straat durft, dus van die blauwe daken, dan moet je echt gewoon, dat moet je gewoon weten.
14: Ja.
10: Maar goed, dat is iets voor grote gebouwen die nog gebouwd worden. Dan kan je daar rekening mee houden. Maar het is niet zo dat mensen in bestaande huizen denken, nou, we maken een blauw dak.
14: Nee. De meeste blauwe. Eigenlijk zijn de meeste groene daken. Het overgrote deel. Dus,
13: en groen is dan dat er zo'n grasmat op ligt.
14: Ja, precies. En dat kan ook een combinatie zijn. Want ze noemen het ook vaak groen-blauwe daken. Dus je ziet het groen. Maar daaronder ligt ook nog een waterlaag. Kratten eigenlijk. Waar het water zich in kan verzamelen. Wat ook de vegetatie ten goede komt eigenlijk.
13: Dat is
14: dus vaak zijn
13: het
14: groen-blauwe daken.
13: Als je zo'n grasmat op. Dat hebben best veel hippe gebouwen hier. De VP. Je hoofd ook volgens mij een deel gras op het dak.
10: Is dat geen sedum?
14: Ja, je hebt sedumdaken en grasdaken. Sedumdaken is het meest voorkomende eigenlijk. Het is ook onderhoudsarm.
10: Dat zijn die vetplantjes.
14: Precies. Dus we hebben nu echt weken droogte gehad. Als je nu een grasdak hebt, dan moet je het irrigeren. Dus moet je zelfs water toevoegen in droogte, wat je niet zou willen.
13: Maar wat is het voordeel ervan? Houdt het koel?
14: Ja, het houdt het koel, biodiversiteit en het houdt water vast. Dat zijn de hoofddrie redenen waarom het vaak gedaan. Maar het is eigenlijk meer. Ik woon vlakbij Schiphol. Het kan ook geluidsisolatie zijn. Het kan verbetering van de luchtkwaliteit zijn. In mindere mate, maar dat wordt ook vaak genoemd. En ook soms waterzuivering. Dus regenwater, daar kunnen ook zware metalen in zitten. Van loodslabben, zinken dakgoten bijvoorbeeld. Dus soms wordt het ook gebruikt om te zuiveren, het water te zuiveren. Er zijn verschillende functies.
13: Je zag tijdens de hittegolf zag je allemaal filmpjes. Vooral in Parijs was dat van mensen die op hun lode dakplaten een eitje konden bakken.
14: Ja, ja.
13: Bitumen wordt volgens mij ook tamelijk warm.
14: Ja. Ja.
13: Dat zijn eigenlijk achteraf misschien niet de meest ideale materiaalkeuzes geweest.
14: Nee, je ziet ze ook veel minder in Zuid-Europa bijvoorbeeld. Hè, waar je, als je op vakantie gaat, zie je hele witte steden bijvoorbeeld. Dus het materiaalkeuze, de kleur, zijn ontzettend belangrijk voor daken. En ik denk in de toekomst dat het heel mooi zou zijn om ook dit eigenlijk standaard uit te rusten. Bij nieuwbouw, als je het bij nieuwbouw doet, kun je, daar hebben we het net over gehad, kun je daar rekening mee houden met belastingen. Dus dan hoeft het niet per se duurder te zijn. Dus als we dit meer zouden gelijk doen bij aanleg.
10: Ja, wel, maar zo'n groot gebouw kan ik me nog voorstellen. Hè? Maar als je bijvoorbeeld gewoon een rijtje huizen bouwt. Kan je daar dan ook een zwembad bovenop leggen?
14: Nou,
10: een
14: zwembad niet per se. Dan heb ik het echt over groene daken.
10: Dan groen.
14: Dat kan en dat wordt ook gedaan. Ja, dus het is wel een keuze die je dan maakt voor bewoners. Maar het water vasthouden op je eigen terrein wordt ook steeds belangrijker. Dat merken we. In België en Duitsland, onze buurlanden, is dat eigenlijk al een verplichting. Hier hebben we hemelwaterverordeningen. Waar soms bij nieuwbouw, als je iets nieuws bouwt, moet je je water ook zelf op je terrein doen. Dan is een groen dak heel effectief. Want vaak willen mensen geen wadi's of andere retentievijvers in hun tuin, willen ze geen ruimte aan besteden. Dus dan is het dak heel erg geschikt.
10: Ja, maar nou hebben we net allemaal.
13: We hebben net allemaal zonnepanelen op het dak gelegd.
14: Oh, ja. Dat is een hele goede combinatie.
13: Oh, dat
14: een zonnepaneel
13: is, juist goed, ja.
14: is effectiever als het gekoeld wordt. Dus als je dat zou zetten op een blauw dak of een groen dak... Heb je meer effectiviteit van je rendement
10: van
14: je zonnepanelen.
10: Wacht eens even. Ja. Dan hebben we dus een blauw dak. Ik stel mij dat gewoon heel primitief voor als een grote bak met water.
14: Ja.
10: En daarboven zijn dan zonnepanelen?
14: Ja.
10: Die drijven in het water?
14: Nee, op het dak staan ze meestal vast. Dus dan is er een laag water en dan staan ze daarboven. Maar veel zonnepanelen, grote parken drijven ook, hè, in Nederland. We hebben meer dan 40 drijvende
10: zonnepanelen. Gaat toch een wereld voor je open, hè, Lodewijk?
12: Ja. Nee, dit weet iedereen toch?
14: De grootste is 24 hectare bij Sellingen in Groningen. Ja. Dat zijn complete eilanden. En die drijven en op water hebben ze een hoog rendement.
10: Ja, oké, maar goed, de meeste mensen wonen gewoon in een bestaand huis. Pieter en ik wonen allebei in de binnenstad. En dan denk ik, hoe gaan we dat dan doen? Dan denk ik dat alleen dat emmertje witte verf voor ons overblijft, of niet?
14: Dat kan, ja. Dus je kunt het overwegen. Niet elke woning is geschikt, hè? Als je een heel schuin dak hebt, kan je voorstellen dat misschien een groen dak ook niet handig is. Het gaat vaak over platte daken. De subsidies die hiervoor zijn, dat wordt gepromoot door waterschappen en gemeentes, dat gaat vaak worden die benut voor schuurdaken en wat kleinere daken eigenlijk. Wat
13: vindt u van dakpannen, generiek gesproken?
14: Ik heb zelf dakpannen, ik ben er heel erg tevreden over, maar het houdt heel weinig water vast. Het wordt nog steeds erg warm. Het heeft weinig te maken met biodiversiteit. Het heeft minder geluidsisolatie.
10: Maar waarom hebt u dan nooit daar iets aan gedaan? U bent notabene lector klimaatadaptatie.
14: Dat heeft een andere reden eigenlijk. Ik heb dak water gebruik ik voor mijn moestuin. Ik heb 63 tomatenplanten en ik wil dat water eigenlijk ook hebben. Dus dat is misschien een beetje egoïstisch, maar...
10: Heel egoïstisch.
14: Ja, dus heel, heel duurzaam wil ik het in mijn regenton hebben.
10: U hebt een regenton?
14: Ja, 3.
10: Dus niet echt voor het algemeen belang, hè?
14: Nee, maar de buurt geniet van de tomaten. We gaan tomatensoep maken, dus misschien is dat toch een beetje algemeen belang.
13: Dat is toch eigenlijk ook voor afwatering en verkoeling goed als mensen planten? Want bij mij op het dak, dat is niet mijn dak, maar daar staan ook planten. En niet echt tomaten, maar vooruit.
14: Ja.
13: Maar dat heeft toch ook een werking?
14: Ja. Zeker.
13: Ja.
14: En het is voor ieder moet natuurlijk kiezen wat hij wil. Hè. Het belangrijkste in Nederland is het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Ingesteld na 1953. Het gaat over overstromingsveiligheid. Maar het gaat met name ook over droogte, hitte en wateroverlast. En zolang ik op mijn terrein het water gewoon zelf gebruik. En het niet heet heb. En bijdrage aan droogte door het water te infiltreren. Via mijn tomatenplanten of wat dan ook. Ben ik goed bezig. Ja, en als iedereen dat zou doen, heb je dus ook veel minder overlast. Dat is een beetje waar we heen gaan. Een nieuwe wetgeving zal er ook aankomen dat ieder eigenlijk zijn water zelf moet gaan gebruiken. En niet afwentelen naar zijn buren.
10: Oké, maar goed, een heleboel daken, hè, pannendaken, dat zijn schuine daken.
14: Ja.
10: En dan lijkt me dan kan je sowieso al met dat blauwe water, oké, dat gaat niet.
14: Blauw water,
10: kan je daar dan toch nog wel, dat kan wel.
14: Ja, er zijn veel groenblauwe daken of groene daken, ook op schuine daken. En dat ziet er fantastisch uit.
10: Zelfs horizontaal.
14: Dat noem je dan vaak groene façades of groene muren. Maar het principe is hetzelfde. Dus groene muren heb je, de wortels ook in de muur zelf zitten. Groene façades zijn waar de wortels in de grond zitten. En dat is eigenlijk een soort klimop. Ja. Dat werkt dus ook tegen hitte bijvoorbeeld. Hè? Dus de zonnestraling gaat tegen het groen aan. Het groen verdampt het water. Dus ook dat zijn allemaal mogelijkheden wat je bij steilere oppervlakken zou kunnen doen.
10: En kunnen mensen subsidie aanvragen als ze nu helemaal geïnspireerd zijn?
14: Ja. Bijna, de meeste gemeentes hebben wel mogelijkheden tot subsidies. Dan krijg je iets van 25 à 30 euro per vierkante meter. Moet je zeggen, dat is ongeveer de helft. Dus je moet zelf ook nog wel wat bijdragen. Ook puur bedoeld, je moet het zelf willen. Hè? Dus mensen moeten er enthousiast voor worden. Maar er zijn heel veel mogelijkheden hiervoor voor bewoners.
10: Ja. Oké. Nou, dankjewel voor dit inspirerende betoog. Floris Boogaert, lector klimaatadaptatie aan de Hanze Hogeschool. Dank jullie wel. Na 9 uur dan gaan wij dapper verder met voetbal. Jawel.
15: NPO Radio 1.
16: We zijn bij het ringen van de in Nederland bijna uitgestorven blauwe kikkerdief.
17: Oh, deze maakt zelfs geluidjes. Oh. Hallo.
16: We kijken of er ondanks de droogte nog bijzondere libellensoorten te vinden zijn.
18: Ja, daar zit iets op de tak.
16: Verder gaan we live wespen tellen. Columnist is Jelle Reumer. En humor en klimaatverandering. Gaat dat wel samen? Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels. Dat wordt lachen.
15: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
19: Ster.
20: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: NPO Radio 1.
2: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20... en het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Onder meer de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. Maandag dreigt een staakt het vuren van 60 dagen af te lopen zonder zicht op een vredesakkoord. Miljoenen Britten hebben een bericht op hun telefoon gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Het is de eerste keer dat de Britse regering deze maatregel zo groot inzet. Er woeden op dit moment in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op het Europese continent zijn er veel natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak af van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open die eind deze maand begint. Het weer, zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm met 24 tot 32 graden. Morgen ook zon en wolken, maar meest droog en dan wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
22: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
26: Reis weer met Golden eSIM.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
25: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
26: Reis weer met Golden eSIM.
15: NPO Radio 1. Max.
9: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
13: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Komend uur gaan we het hebben over Marokko. Het is weer onrustig bij Ceuta, de Spaanse enclave. En dat zou wel eens kunnen komen door de botsing tussen de formele en de informele economie in Marokko die jongeren doet vluchten. We gaan kijken hoe we ons digitaal kunnen verschonen, hoe we de boel kunnen opruimen, hoe we onze cloud kunnen leegmaken met een digitale opruimcoach. We hebben ook een pleidooi voor meer journalistieke controle op de lokale macht. Maar we beginnen met voetbal.
10: Ja, na een rommelige zoektocht was hij er ineens. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez. De zelfbenoemde zoon van het Nederlands voetbal was jarenlang een wereldtopper op het middenveld van FC Barcelona en won alle prijzen met het Spaanse elftal. En nu moet hij de Cruijff-filosofie terugbrengen bij Oranje. We bespreken die opvallende keus met schrijver en documentairemaker Edwin Schoon.
0: Goedemorgen.
10: Welkom,
0: ja,
10: Edwin.
0: Dankjewel.
10: Was jij, ik was verrast, maar ja, ik ben niet zo gepokte gemazeld in de voetbalwereld.
0: Nee, de meeste mensen waren verrast.
10: Okay,
0: er waren natuurlijk gedoodverfde kandidaten met een Nederlands paspoort. En dus Arne Slot bijvoorbeeld, die bij Liverpool furore maakte, die heeft geen club. Dus dat leek heel erg voor de hand te liggen. Peter Bos hengelde ernaar, de PSV-coach die al drie keer op rij kampioen is geworden. Ze dachten zelf bij de KNVB Michael Reiziger, al heeft hij niet zoveel charisma, maar die heeft veel succes en tactisch inzicht bij Jong Oranje. Maar het is een Spanjaard geworden.
10: Is het een moedige keuze? Of nou, het is weer een slechte keuze, kan je ook zeggen. Hè?
0: Ik kan er op twee manieren naar kijken.
10: Nou, doe het eens.
0: Je geeft iemand een kans, hè? Voordat hij begint, ga je hem niet afbranden. En je ziet, moet ik zeggen, de laatste dagen in de Nederlandse pers wel gelijk, men gaat er hard in, omdat Xavi een fantastische voetballer bij Barcelona, laten we wel zijn. Hij was echt de architect van het Barcelona, wat misschien wel het allerbeste clubteam in de geschiedenis van het voetbal wordt genoemd. Dat is het Barcelona tussen 2008 en 2012. Met Xavi zelf, maar op het middenveld Andres Iniesta. Misschien ken je hem, Sergio Busquets, Messi in de spits. Dat team was onverslaanbaar. Won drie keer de Champions League. 25 prijzen gewonnen. En Pep Guardiola is typisch iemand die ook geleerd heeft van Cruijff en van Van Gaal en van de Nederlandse school. Hij was de hij is de beste coach van de wereld. En zo iemand belichaamt eigenlijk nog veel meer de traditie van de Hollandse school dan Xavi, die als middenvelder fantastisch was, maar als coach.
10: Want hij is later coach geweest van Barcelona.
0: Ja, hij heeft zijn carrière afgerond in Qatar om nog even veel geld te verdienen. Dat is al, vind ik, een beetje een bedenkelijke keuze. Maar okay, als je gelooft in het helpen, opbouwen en verder ontwikkelen van het voetbal. Maar goed, toen kwam hij toch terug op het oude nest bij Barcelona in 2021.
10: Als coach.
0: Als coach. Maar toen was Messi net vertrokken, de grote Lionel Messi. En Barcelona had weinig geld, dus je kan zeggen, nou ja, verzachtende omstandigheden. Maar het was niet je van het.
10: Nee.
0: En hij is na 2,5 jaar doodmoe, zei hij zelf, opgestapt. Een soort burn-out. Dat is ook niet echt een aanbeveling.
13: Maar weet je wat ik zo mooi vind? Het gaat meteen over Cruijff. We hadden het laatste over die prachtige serie over Cruijff. Daar kwam Xavi ook als een soort, ja, bijna een soort zoon aan het woord. Hij was idolaat van Cruijff.
0: Ja.
13: Maar wat, ik heb al meerdere columns gelezen met de strekking, wij zijn het echte Hollandse schoolvoetbal verleerd. En via Barcelona komt het nu weer terug naar Nederland. De geest van Cruijff komt via Xavi terug in het Nederlands elftal.
0: Ja,
13: en bijna te mooi om te geloven, maar ik hou wel van dit soort romantiek.
0: Nou, ik ook. En het is in zekere zin ook helemaal waar. Want als je kijkt naar het Nederlands elftal de laatste jaren, maar ook naar het Nederlandse clubvoetbal, het is ver afgedreven van de filosofie die de Hollandse school wordt genoemd, waar je nog heel erg over kan discussiëren. Wat maar, is dat nou precies?
10: Nou, wat
0: totaal
10: is het precies?
0: Daar komen we misschien nog op.
10: Nou
0: ja, kijk, er wordt gezegd, het is begonnen in 1964 bij Ajax. Met Cruijff en Michels als coach. Die hebben vanuit niets, dat ging helemaal niet goed met Ajax begin jaren 60, hebben ze de wereld veroverd. Want in 66 werd het grote Liverpool in de mist met 5-1 verslagen. Daarna drie keer de Europa Cup gewonnen begin jaren 70. En toen dat prachtige WK in 74, waarin Cruijff natuurlijk absoluut schitterde. En om welke reden dan ook, dat heeft Auke Kok mooi opgeduikeld, uiteindelijk de finale toch niet won. Maar dat voetbal, dat spreekt nog steeds enorm tot de verbeelding.
10: Wat kenmerkt dat voetbal dan?
0: Nou, dat is wel mooi, want ik wil eigenlijk nog een stapje verder gaan, als je toch hebt over de diepte achter deze discussie. Want we kunnen zeggen, Xavi is wel of niet een goede trainer. Nou, dat moeten we afwachten. Maar het gaat veel verder terug. Afgelopen kerst is een jeugdvriend van me overleden, een kenner van de Ajax-historie. En die heeft een boek geschreven, dat heb ik ook bij me, over Jack Reynolds. En Jack Reynolds was een Engelse trainer die in 1915 met een tas aankwam in Amsterdam en van het toen nog totaal onbekende Ajax in 33 jaar een club heeft gemaakt, helemaal in die Hollandse traditie. Dus hij trainde alle elftallen. Hij heeft het positiespel erin gebracht, het spel over de vleugel.
10: Wat is die Hollandse traditie dan?
0: Nou, het is technisch verfijnd spel op het middenveld. Dus niet lange ballen naar voren, maar elkaar kort vinden. Wat in Barcelona tiki-taka werd genoemd. Ja. En wat je ook heel mooi zag, dit afgelopen WK. Weet niet of je gezien hebt, Mieke, maar de halve finale tussen Frankrijk, waarvan iedereen dacht die worden wereldkampioen, en Spanje. Spanje tikte Frankrijk helemaal van de mat. Ze kwamen niet eens aan de bal. Ik heb daar van de Vaart op televisie gehoord. Die zei, oh ja, dat spel van Spanje, daar, ja, je krijgt gewoon de bal niet. Ze zijn zo snel, zo technisch verfijnd. En ze zoeken de ruimtes. En dat is ook heel erg Hollandse school. David Winner heeft het wel vergeleken met de Hollandse schilderkunst. Hoe gebruik je de ruimtes? En zij wist, en Cruijff als geen ander, de ruimtes te benutten achter de verdediging van de tegenstander en over de vleugels. Dus maar dat is ook vaak Hollandse school.
13: Wordt ook vaak gezegd over het Hollandse voetbal en Cruijff dat het ook gaat over de schoonheid van het voetbal versus dan vroeger het Duitse voetbal. Dat was alleen maar efficiëntie. Dat was alleen maar eroverheen rammen en hoeft niet per se mooi te zijn.
10: En verdedigen, toch?
0: Ja.
13: Nou, maar ik vind het altijd een beetje gek, de schoonheid van het voetbal, want je wil uiteindelijk gewoon winnen.
0: Ja,
13: maar is het waar dat wij een beetje de esthetiek van het voetbal kwijt zijn geraakt in Nederland?
0: Nou kijk, het begint altijd met technisch surplus. Dus als je Van Basten zei, ik heb de biografie van Van Basten geschreven, die zei, toen hebben we uren hierover gesproken, zegt, als je technisch zoveel beter bent, dan heb je ook meer tijd dan andere spelers. Dat ziet eruit alsof je... Ja,
13: daar wordt het mooier van.
0: Daar wordt het echt mooier van, want dan kun je je techniek laten zien. En dat zag je bij Spanje recent ook. Dat zag je ook in die finale in 2010. Ook speelde Nederland best wel lelijk voetbal. Nederland-Spanje in Zuid-Afrika. En Spanje speelde, en dat zegt Xavi ook mooi in die documentaire serie over Cruijff die je aanhaalt. Van ik werd gestrest, hè, de hele wereld kijkt mee. Je speelt een WK-finale, had hij ook nog nooit gedaan. En opeens zei ik dacht terug aan de woorden van Johan, zijn trainer, van oh ja, rustig driehoekjes maken, technisch. En dan komt de rust weer terug. Het is bijna een soort meditatie. En dan kun je weer precies daar spelen waar het en effectief is. En omdat je zoveel surplus hebt, dan komt de schoonheid ook weer terug.
13: Dat was diezelfde wedstrijd dat Nigel de Jong een soort kung fu trap uitdeelde, waarmee eigenlijk de nagel aan de doodskist van de schoonheid van het Nederlands voetbal werd geslagen.
0: Ja, ik kan dat een soort failliet van de Hollandse school noemen in die tijd. En diezelfde Nigel de Jong heeft nu deze Xavi aangesteld.
13: Precies. Alles komt bij elkaar vandaag.
10: En die bondscoach was toen Van Marwijk, toch?
0: Dat was Bert van Marwijk.
10: Precies, en toen stonden zij in de finale en toen speelde Nederland dus tegen deze Xavi.
0: Ja, en toen in die documentaire wordt dus gezegd, dus eigenlijk hebben wij in de geest van de Hollandse school van Nederland gewonnen.
10: Oh zo. Ja, ja het is niet te geloven. Is het...
13: Ik las meerdere columns van mensen die zeiden, dit geldt misschien ook voor andere dingen in Nederland. We zijn het schone voetbal verloren, maar via Spanje komt het dan nu terug.
10: Oh, ja.
13: Misschien kunnen we nu ook het polderen weer aanleren vanuit andere landen. Of kunnen we ook weer de zachtaardige ruimdenkendheid terughalen via het buitenland. Misschien kan Nederland zichzelf uitvinden via de import.
0: Dat zou kunnen, zeker als we het daarvoor hebben geëxporteerd. En daar is het voetbal wel een voorbeeld van. Op andere terreinen durf ik daar geen uitspraken over te doen.
10: Maar goed, die geest van Cruijff die blijft maar waaien, hè, boven.
0: Ja, maar vergis je niet, het is niet alleen Cruijff. Rijkaard is daar ook trainer geweest. Ook van Xavi. Van Gaal heeft Xavi laten debuteren. Allemaal Nederlandse trainers in Barcelona. Dus Barcelona werd echt gezien als een Hollandse school. En wat Pep Guardiola na Barcelona heeft gedaan bij Bayern München en bij Manchester City, tot afgelopen seizoen, is dit voetbal spelen. En je kunt echt die lijn trekken van Reynolds, Michels, Cruijff naar Barcelona en naar Pep Guardiola. Dat is eenzelfde soort traditie.
13: Ja, hij staat in een Nederlandse traditie, hoe dan ook deze. Xavi heeft eigenlijk met zoveel Nederlanders te maken gehad dat hij een halve Nederlander is qua voetbal.
0: Alleen dit team is niet het sterkste team om mee te werken.
10: Oh,
0: Virgil van Dijk is 35. Memphis Depay is toch wel over de top. Frenkie de Jong is vaak geblesseerd. Dat zijn de belangrijkste spelers geweest.
13: Het is jammer dat je geen spelers uit het Spaanse elftal naar het Nederlands elftal mag halen.
0: Ja, wie weet, hè?
10: Nog niet. Nog niet. Maar goed, ik zei net, die geest van Cruijff... die blijft maar over de Hollandse wateren zweven.
0: Ja.
10: Zijn zoon Jordi, hè, die verscheen opeens op het toneel bij Ajax. Dat was volgens mij ook om de geest van zijn vader... weer terug te laten keren, hè?
0: Ja, absoluut.
10: En er is dus sowieso, denk ik, sprake van een Cruijff-revival in Nederland.
0: Ja hoor, zo kun je het best zeggen. Maar zoals voetbal altijd is, zoals Johan het bedoeld heeft...
10: Ja.
0: De sport ontwikkelt zich ook enorm. Dus nu heb je tegenwoordig... vroeger was het een rechtsbuiten en linksbuiten. Sjaki Zwart had nog het kalk aan zijn schoenen. Want die moest zo dicht bij de lijn blijven om het breed te houden.
10: Oh,
0: tegenwoordig heb je half spaces. Dat betekent weer dichter bij het 16 meter gebied. Daar de ruimte gebruik maken. En dat is modern... positiespel, modern voetbal, maar wel in die traditie.
10: Ja.
13: De kritiek was de laatste keer ook wel echt dat het heel defensief was geworden allemaal. Niet alleen op het Nederlands elftal, meerdere teams werden eigenlijk beschuldigd van te defensief spelen.
0: Nou, we hebben een WK gezien, voor degenen die wel hebben gekeken, met best aanvallend voetbal.
13: Maar Nederland werd gezegd te defensief.
0: Nederland gespeeld. Was het lelijke eentje. Als je tegen Marokko een extra verdediger in gaat brengen, terwijl je traditie is om aan te vallen. Je zag Frenkie de Jong ook op het middenveld, sorry, een beetje tactisch, maar helemaal zwemmen. Die kwam niet aan spelen toe, want hij stond daar maar in zijn eentje. En we waren echt bang voor Marokko. Nou ja... Je ziet het resultaat. Dat is niet de kracht van Nederland. Dat is aanvallen.
13: Gaat Xavi weer lekker aanvallen?
0: Ja, dat zou heel fijn zijn. Maar het blijft, staat en valt met het materiaal dat je hebt. Dus de kwaliteit van de spelers. En ja. Zo ontzettend goed is dit team niet. Je hebt bovendien, wat Cruijff altijd wel had... en Van Gaal ook, een hele goede spits nodig. Gewoon, voetbal is ook heel simpel. Je moet doelpunten maken. Ja. We hebben Brian Brobby, maar... Daarna een tijd niet.
10: Nee. Nou begreep ik dat Louis van Gaal deze Xavi heeft laten debuteren bij FC Barcelona. Ja, het is gewoon één grote familie natuurlijk ook. Hè? Maar die heeft volgens mij ook gezegd van ik zou het toch nog wel weer eens willen doen.
0: Ja, Louis hoorde natuurlijk dat. Louis van Gaal hoorde natuurlijk dat de belangrijkste kandidaten deze zomer afhaakten.
10: Ja.
0: Die Nederlanders, Bos, Slot, Ten Hag had al een plek. Dat zijn echt drie toppers. Dus hij dacht ineens, dat plekje is nog vrij. Hij voelt zich weer een stuk beter. Hè. Hij is door al zijn behandelingen heen voor prostaatkanker. En ik denk, ik leef maar één keer. Laat ik mijn hand nog maar weer opsteken.
10: Dat
0: is het niet geworden. Maar hij heeft wel Xavi, hij heeft nauw contact met Xavi.
10: Ja,
0: dus wie weet, fluistert hij hem nog een beetje in.
10: Oh ja, dat zou mooi zijn. En dat Johan Cruijff ook vanaf de hemel ook nog een beetje in fluistert. Dat zou helemaal mooi zijn. Goed, nou ja, dan worden we gewoon wereldkampioen, hè? Dat is duidelijk.
0: Dat lijkt me appeltje eitje, ja.
10: Oké, dankjewel. Edwin Schoon. En als u nog eens denkt even naluisteren dit gesprek... dat kan altijd via de Nieuwsweekend podcast.
13: Opnieuw wordt opgeroepen tot een grootschalige bestorming... van het Spaanse grondgebied in Ceuta. Schrijver en columnist Abdelkader Benali is in Marokko. Die was er ook tijdens de bestorming. En hij heeft alles meegemaakt en gevolgd. Goedemorgen, Abdelkader Benali.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Alles klopt wat je zegt. Op één ding na, ik ben vannacht teruggekomen uit Marokko.
13: Je was gisteren...
3: Komen rijden. Ik was er 2 dagen geleden nog. Ik heb 2 weken geleden, een dag voor de wat ze dan noemen de invasie van Ceuta, ben ik nog langs Ceuta gereden. En richting Melilla. Omdat mijn ouders daar in de buurt wonen. Dus ik heb op één dag die 2 enclaves zien liggen. En het was voor de dag dat het begon. En toen lag het er nog allemaal heel vredig en rustig bij. Maar ik ben nu weer in Nederland.
13: Ja. Oh ja, maar je kon toen niks zien. Want ja, dat is eigenlijk een soort project X Haren. Dat ineens duikt dat op. Dan is er een menigte, maar van het ene op het andere moment. Op een afgesproken tijdstip.
3: Ja, dus onderweg door het noorden rijdend kwamen de berichten binnen dat de 1500 mensen daar waar naartoe waren gaan zwemmen. En dat is natuurlijk een groot getal, hè? Maar op zich voor die plek daar niet ongebruikelijk. Want het is een komen en gaan van minderjarige illegale migranten, Afrikaanse migranten, Marokkaanse migranten, die op de een of andere manier proberen een van de 2 kroonkolonies te bereiken. Dus het was een groot getal, 1500, maar ook weer niet zo van, wat gebeurt hier? Maar een paar uur later klommen die getallen naar tienduizenden, 20, 40. En toen kwamen de beelden binnen van de jongeren, de massa's. Die met zwembandjes, want sommigen konden niet zwemmen, maar gingen gewoon mee met de stroom. 3-4 uur lang, die beelden kwamen binnen. En toen werd een beetje de omvang van de invasie duidelijk.
13: Maar wat je hier veel leest is, goh, het gaat toch zo goed in Marokko. We lezen overal dat er modernisering plaatsvindt, dat er economische groei is en innovatie. En dat lijkt vanuit het Nederlands perspectief een tegenstelling. Dat jongeren juist nu weg willen, nu we denken dat het goed gaat. Hoe verklaar jij dat?
3: Ja, dat is wat ze dan noemen de migratieparadox. Het gekke dat wanneer het goed gaat in een land waar het lang niet goed is gegaan, hè, dat dan zou je zeggen, die economische groei vertaalt zich naar een verlangen van mensen om te blijven. Maar je ziet juist vaak in dat soort economieën, en Marokko is er één, daar is afgelopen 25 jaar enorm geïnvesteerd. Dat heb ik gezien. In nieuwe treinen, nieuwe spoorwegen, nieuwe stations. De middenklasse is echt gegroeid. 35 jaar geleden was er eigenlijk geen Marokkaanse middenklasse. En nu is er een Marokkaanse middenklasse. Een voorbeeldje. 12, 13 jaar geleden ging ik in Tanger wonen. Toen hadden we hadden toen in Tanger geen files. Het fenomeen file bestond niet. Nu is er elke dag een file in Tanger, want iedereen rijdt een auto. Je kan tegen 0% rente kan je een auto kopen op de afbetaling. Dus dat land, dat groeit. Maar het heeft de mensen niet minder hongerig gemaakt naar het buitenland. Men is beter opgeleid. Men is beter op de hoogte van wat de wereld te bieden heeft. En men is heel erg bang in Marokko dat er een grens is aan die economische groei en dat hun kinderen niet die kansen zullen krijgen. Dus het buitenland, dat blijft altijd een soort van beeld geven van daar in Europa. Daar zullen mijn kinderen beter krijgen. Daar is stabiliteit, daar is vrijheid. En daar hoef ik niet de hele dag te bikkelen. Die vooruitgang is gekomen in Marokko. Maar een gemiddelde werknemer, weet je wat die verdient in Marokko? €400. De salarissen per maand. Ja, de salarissen zijn niet meegegroeid. Maar het uitgavenpatroon is enorm gestegen. De inflatie die heeft hier toegeslagen. Maar ook zeker in Marokko. Diesel is 2 keer zo duur geworden de afgelopen jaren. Een gewone man die bijvoorbeeld een truck rijdt, een vrachtwagen rijdt door Marokko. Ja, een groot deel van zijn salaris gaat op aan brandstofkosten. Ouders sturen hun kinderen niet meer naar openbare scholen, want die vinden ze niet goed genoeg, maar naar privéscholen. Kost bakken met geld. Dus wat je zag in die beelden van de mensen die gingen zwemmen, je zag het klassieke beeld. Laten we zeggen, de jongens die het altijd proberen, de jongens die geen toekomst zien, de ongeletterde jongens die altijd al 50 jaar lang in Marokko zeggen van ik moet hier weg. Maar wat je ook zag, en dat deed de mensen in Marokko echt schrikken, was dat mensen uit de middenklasse die gingen overzwemmen.
10: Okay. Jij schreef in Trouw, je hebt daar een column, dat de formele en de informele economie elkaar in de weg zitten.
3: Ja.
10: En dat vond ik interessant. Hè? De staat wil grip op de economie, investeert in grote projecten. Je zei het net al, wegen en stadions, universiteiten. Maar die informele economie, alles een beetje onderhands, een beetje handjeklap, dat maakt het land eigenlijk ook zo aantrekkelijk in jouw ogen.
3: Dat maakt het land hartstikke leuk, want iedereen hosselt, iedereen is bezig om de touwtjes aan elkaar te knopen, iedereen is bereid om je te helpen. Dat informele circuit is 60-70% van het arbeidskapitaal. Mensen zonder een vast contract. Mensen die bijvoorbeeld, zoek je bijvoorbeeld een timmerman of een loodgieter, wat doe je dan? In Marokko, dan ga je naar het plein, het centrale plein. En er staat altijd wel een mannetje met wat gereedschap die met je mee kan lopen op het moment zelf naar huis om de lekkende kranen te repareren. Dat is het informele circuit in Marokko. Als je naar het grote plein gaat, de stad in, er is altijd wel iemand die een karretje heeft of waar die wat levensmiddelen verkoopt. Het wordt allemaal door de ogen gezien. Maar je zou zeggen, als er een grote economische groei komt, dan die formele economie dan gaat groeien. Want dan komen mensen met een vast contract. Mensen die van de universiteit komen, vinden de baan die bij hun past. Als je allebei wil werken, dan zijn er mogelijkheden voor. Nou, dat gebeurt dus niet. En de theorie is nu dat dat nog moet beginnen. Maar je kan ook misschien zeggen dat die vorm van groei die Marokko heeft gekozen, zo investeert die grote projecten, dat het tegen zijn grens is aangelopen. En heeft die formele economie eigenlijk niet echt doen groeien. En die informele economie, die bepaalt eigenlijk nog steeds het rijden en zeilen van mensen. En die instabiliteit, die onzekerheid, dat mensen moeten hosselen, knokken. Bijvoorbeeld, mensen zonder contract werken in een snackbar. Er komt iemand binnen om 10 uur in die snackbar. En die is om 12 uur 's nachts is hij nog steeds in die snackbars hamburgers aan het flippen. Dat zijn de baantjes in Marokko op dit moment.
13: Maar dit is eigenlijk een ontwikkeling waar heel veel landen doorheen gaan. Dit gold ook vroeger voor Griekenland of Spanje. Maar bij de meeste landen krijg je dan op een gegeven moment dat het allemaal zich formaliseert en vastlegt. Ja. Waarom lukt dat in Marokko zo moeizaam?
3: Men probeert dat. Men pakt bijvoorbeeld het informele geldcircuit aan. Het zwarte geld. Mensen moeten geld gaan declareren. Er moet meer belasting betaald gaan worden. Want dat zie je. In het informele economie wordt niet of nauwelijks belasting betaald. Mensen dat stagneert. En iedereen wijst nu naar elkaar in Marokko. Hoe komt dit? Wat kunnen we hier aan doen? Het heeft deels te maken, denk ik ook, met dat Marokko is ook heel verbonden met Europa. Veel migranten uit Marokko wonen in Europa en sturen heel veel geld naar Marokko om daar gezinnen te onderhouden. Marokko is het grootste exportproduct van Marokko. Dat zijn auto's. Marokko exporteert auto's naar Europa. Maar Marokko heeft geen toegang tot de Europese markten. Bijvoorbeeld Spanje beschermt zijn eigen landbouw. Net zoals hier de boeren in Nederland zijn eigen landbouw beschermen. Wat betekent dat de Marokkaanse tomaat geen ingang krijgt tot de Europese markten. En je zou, om die economie te helpen, om Marokko te helpen, want het is nu de politie, het grootste exportproduct van Marokko, dat zijn auto's. Marokko exporteert auto's naar Europa. Maar Marokko heeft geen toegang tot de Europese markten. Bijvoorbeeld Spanje beschermt zijn eigen landbouw, net zoals hier de boeren in Nederland zijn eigen landbouw beschermen. Wat betekent dat de Marokkaanse tomaat geen ingang krijgt tot de Europese markten. En je zou, om die economie te helpen, om Marokko te helpen, want het is nu de politieagent van Europa, zo zien ze zichzelf,

0: protesten. Hè? In september, oktober, meen ik, zijn heel veel mensen opgepakt. Ja. Dat waren vooral jongeren die protesteerden tegen het slechte onderwijs, slechte gezondheidszorg. Ja. Een aantal mensen zitten nog steeds vast. Maar hoe moeten we daar naar kijken? En ook met aanloop naar het komende WK, want dat is daar ook. Nou, in 2030.
1: We moeten het in de gaten houden, want Marokko is, zoals een Vlasma tegen mij zei, geen klein land meer. Er komt een WK voetbal aan, er is veel geïnvesteerd, toerisme, alles. Gen Z vroeg wat deze jongens die gingen oversteken een paar weken geleden ook vroeg. Menselijke waardigheid. Het gaat beter met Marokko, maar waar zijn de goede ziekenhuizen? Waar is het goede onderwijs? Waar zijn de vaste contracten? Geef ons dat. Geef ons dat. Men is gaan demonstreren. Ik heb die demonstraties zo gezien. Dat werd toegelaten. Toen werden de jongeren opgepakt, maar ze zijn nog in de gevangenis. En toen moest iedereen weer in de pas gaan lopen van een beetje als Marokkaans, onder het tapijt vegen. En het komt allemaal wel goed die kant op. Het komt niet goed. Wat in Sebte is gebeurd, heeft Marokko dat zelfbeeld beschadigd. Omdat men zag dat mannen, vrouwen met goede banen, mooie auto's zeiden van, dit land heeft me niks gegeven. Ik ga weg. En dat is iets waar nu, dat is een crisis.
2: Want heeft het in Marokko enorm ingehakt?
1: Ja, enorm. Omdat we hebben het WK voetbal. Marokko speelt natuurlijk mee op het internationale plan nu. Het WK voetbal komt aan. Dus alles was Hosanna. Het kan alleen maar beter gaan. Het was de dag na Koningsdag. Er was een koninklijke toespraak waarin gezegd, gaat toch beter met Marokko. En we gaan de vruchten plukken. Let maar op. En dan een paar uur later steken 40.000, 50.000 mensen. Gaan zwemmen. Riskeren hun leven. Er zijn meer 100 doden gevallen. Ja, het is een schok.
3: Maar
1: een morele schok.
3: Jij noemt de Europese Unie en dat is eigenlijk wel interessant. Want het lijkt nu alsof er een soort muur staat en je vanuit Marokko nooit naar Europa kan. Maar bijvoorbeeld Spanje is heel veel landbouw afhankelijk van de seizoensarbeiders uit Marokko. Ja. Dus die economieën zijn al eigenlijk geïntegreerd.
1: Dat is de paradox. Aan de ene kant is het verstrekte hysterie rond de grens en het bewaken van de grens. Als je langs Recepta of Mirië rijdt, kijk wel een warzone. Het is letterlijk zo'n burgeroorlog waar je naar kijkt. Hoge prikkeldraad, om de 100 meter een soldaat of een politieagent. Het is huiveringwekkend. In de jaren 90 was er een ander model. Je kon als Marokkaan kon je op een visum naar Spanje om te werken, of toerisme. En als je het niet beviel, kon je weer teruggaan. En dat deden heel veel Marokkanen. Heel veel Marokkanen gingen naar Spanje, sommigen gingen verder, kwamen weer terug, gingen werken in die landbouw. Bij Almeria, inderdaad, het grootste kassengebied in de wereld, vanaf de Maan gezien. Daar werken honderdduizenden Marokkanen, maar ook Afrikanen, in een beetje semi-feodale omstandigheden, om onze groenten en fruit, dat die in de supermarkt ligt. Maar toen kwam Schengen, toen was de afspraak, Spanje wordt de buitengrens. En toen konden die Marokkanen, die makkelijk Sebte in konden, Melilla in konden. Ik kan me nog herinneren als kind, als je rond de gemeentes rond Melilla of Ceuta leefde, kon je makkelijk die kroonkolonies in en weer terug. Het was een veel rustiger beeld. Maar toen werd Spanje de buitengrens en toen ontstond het model dat tot van vandaag aan de gang is.
3: Dus eigenlijk doordat je niet meer makkelijk erin en eruit kan, krijg je dit soort taferelen.
1: Wat je krijgt, de economie van de mensensmokkelaars. Want je ziet die rijkdom van Europa. Het ligt voor de hand. Je kan er naartoe zwemmen. Je moet erheen. Wat gaan mensen doen? Mensen gaan sparen, verkopen grond, land, huis. Dat hebben mensen gedaan. Hè? Letterlijk, mensen hebben gezegd, ik had 20 hectare grond. Ik heb het verkocht, want ik wil naar Europa. Ik ga zwemmen. Mensen hebben een kapperszaak verkocht. Er was een imam die vluchtte. Er was een imam die vluchtte. Die zei, ik wil weg. Die investeren, wat ze doen is, je moet 20, 30, 40, 50.000 euro hebben om met zo'n mensensmokkelaar mee te gaan. Maar als je dan eenmaal in Europa bent, kom je nooit meer terug naar Marokko. Dat duurt jaren, want je moet het weer terugverdienen. Je kan niet zonder met lege handen naar huis. De schaamte, het gezichtsverlies. Dus hoe hoger we de muur maken, hoe hoger we Fort Europa maken, hoe verbeeldingsrijker en wanhopiger mensen worden, dus ook sterker worden in hun verbeeldingskracht, zou je kunnen zeggen. Meer gaan investeren om over die muur te klimmen. En als ze dan eenmaal over die muur geklommen zijn of gezwommen, eromheen, dan komen ze niet meer, dan blijven ze. En dat is de migratiecrisis waar zowel Marokko als Europa nog geen antwoord op heeft gevonden en waar extreemrechtse partijen in Europa op dit moment garen bij spinnen.
3: Ja. Dankjewel, Abdelkader Benali, over de volgende spanningen bij Ceuta. Dank je hartelijk.

0: Johnny Cash, A Thing Called Love.
1: Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat u terug bent van vakantie en weer heel veel foto's heeft gemaakt. Die staan allemaal ergens. En later scrolt u er misschien nog eens doorheen. Maar ja, er zijn ook heel veel foto's die belanden totaal nutteloos op een berg digitale rommel. En dat digitale puin stapelt zich op zonder dat we er nog naar omkijken. Is dat erg? En als je vindt dat dat moet veranderen, hoe ruim je dat dan op? Daar gaan we over praten met digitaal consultant Monique Dubbelman. Hartelijk welkom.
2: Dank je wel.
1: Hebt u zelf veel digitale rommel?
2: Nou, ik wil het niet allemaal rommel noemen.
1: Nou ja, is een beetje oneerbiedig misschien. Maar gewoon iets wat eigenlijk wel weg kan. En wat al heel lang ligt te verstoffen op een zolder, maar dan een digitale zolder.
2: Ja, heel veel. Ik kwam laatst weer een doosje met harde schijven tegen in de berging, waarvan ik niet wist dat het bestond. Ik dacht van, oh, hier ligt nog meer. Interessant.
3: En,
2: ja.
3: En kon je die nog op iets aansluiten? Was er nog een apparaat dat het zou herkennen?
2: Ik heb dat doosje weer even dicht gedaan. Dat is voor later.
1: Echt waar? Oké. Okay. Ja. Maar is het, kijk, laten we eerst vragen, is het erg dat we veel digitale, blijf het dan maar even rommel noemen, iets wat je op moet ruimen, laten we het zo zeggen. Hè? En dat we dan denken, ja, dan betalen we maar wat meer, dan wordt die cloud wat uitgebreid, zodat we dat allemaal kwijt kunnen. Wat is het nadeel daarvan?
2: Ja, ik denk dat dat wel persoonlijk is. Hè. Als je vindt dat je er last van hebt, dan zou ik daar zeker wat aan doen. In mijn geval was dat zeker zo. Ik wilde van mijn Gmail af en toen kwam ik er dus achter dat ik overal en ergens accounts had. Dat ik foto's en bestanden in een OneDrive had, in een Google Drive. En om dat allemaal af te kunnen sluiten, ja, dan wil je wel die spullen een beetje ordenen, opruimen, weten wat je wegdoet of ergens verplaatsen. Maar ja, als dat steeds maar meer wordt, dan wordt dat een steeds grotere kauwgombal die aan je blijft plakken.
1: Ja, maar dat moet
3: ik vind
1: je dan
3: het wel,
1: wel
3: interessant, want mensen zijn allemaal heel erg tegen datacentra. Want die verbruiken energie en die nemen ruimte in beslag. Maar dat zijn natuurlijk dus onze digitale rommel die in die datacentra ook zit.
2: Voor een deel wel, ja.
3: Dus het is ook klimaatonvriendelijk om ergens nog een mapje te hebben met 15.000 oude foto's.
2: Ja, maar als we allemaal, ja, het is een beetje een andere discussie, maar als we allemaal heel erg bewust zouden zijn van oorzaak-gevolg, dan zouden we denk ik heel anders handelen. Weet je, we kiezen ook voor gemak.
1: Jawel, maar stel dat we allemaal digitaal gaan opruimen, zou dat dan een datacenter schelen?
2: Oeh, dat vind ik moeilijk om in cijfers te vatten. Ik heb wel even opgezocht, ongeveer de helft van de data die gegenereerd wordt door burgers, door particulieren gegenereerd. Maar dat is niet per se data wat in cloud staat. Hè. Wat ik zei, ik heb die 8 harde schijven in mijn berging liggen. Ja, dat is niet, daar heeft een datacenter niks mee te maken.
1: Nee, dus dat begrijp ik. Maar als je het, laten we zeggen, op zou ruimen en een heleboel gegevens uit die cloud zou halen, of ze helemaal zou zeggen, ik wil niks te maken hebben met die cloud, om deze reden?
2: Tuurlijk zou dat schelen, ja. Zeker als je dingen op 3 verschillende plekken hebt staan. Je stuurt foto's met WhatsApp, je hebt ze in je Google Drive, misschien op je iPhone. Ja, dat maakt zeker.
3: Maar okay. Ik heb zo'n, ik geloof iets van 14.000 ongelezen mails in mijn mailbox.
2: Ja.
3: En dan heb ik een map met foto's, maar daar zitten ook bijvoorbeeld, ja, het nummertje van de garderobe, omdat ik denk, ik raak dat papiertje kwijt, ik neem er lekker een foto van. Of een foto van waar ik mijn auto heb geparkeerd, omdat ik dan later weet dat ik bij vak rood A860 moet zijn. En dat ga ik anders niet onthouden. En dit over jaren verspreid.
1: Maar waarom gooi je die foto's dan niet weg?
3: Nou ja, dan, dat zit ook tussen de mooie zonsondergang die je nooit wil vergeten. Dat zit allemaal in diezelfde fotomap. Tot je een nieuwe telefoon neemt, want dan is die gewoon weer leeg. En dan ben je al je oude foto's kwijt, ook de mooie. En dan begint de race weer helemaal opnieuw. Ja. Hoe moet je digitaal opruimen? Waar kan je beginnen?
2: Waar kan je beginnen? Nou, wat ik zeg, er moet in ieder geval voor jezelf urgentie zijn. Hè, of een aanleiding. Want niemand denkt op een zaterdagochtend, laat ik eens even lekker mijn digitale rommeltroep spullen gaan opruimen.
3: Nee, want een kast die belt uit.
2: Ja.
3: Maar een digitale kast, die pelt nooit uit, want die muur lijkt zich te verplaatsen.
2: Ja, en toch moet er ergens, denk ik, een soort irritatiepuntje ontstaan. Ofwel in kosten, hè, dat je denkt het wordt alsmaar duurder. Of dat je de dingen die je wel wil bewaren, dat bonnetje van die parkeerplaats, dat je 20 minuten moet zoeken naar die ene foto tussen die 15 eclipsfoto's die je hebt gemaakt. Of misschien 500. Hè. Ik ben zelf naar Engeland geweest. Ik heb weer 400 foto's van papegaaiduikers gemaakt. Dat ik denk, één is ook leuk en online staan mooiere. Ja, dat is ook een stukje discipline. En dat is wat heel moeilijk is. En
3: maar dan heeft de wal het schip gekeerd en de irritatiegrens is bereikt. En ja, dan denk je, oké, nu gaan we digitaal opruimen.
2: Ja.
3: Niet je leukste klusje, moet je een dag voor vrijmaken. Waar begin je?
2: Ja, waar begin je? Nou, dat vond ik zelf heel overweldigend. Dus daarom heb ik het al heel lang voor me uitgesteld en werd het steeds meer. En ik ben al een tijdje met AI bezig en ik dacht van, kan ik hier geen coaching in krijgen?
3: Maar AI, daar zijn we toch allemaal heel erg op tegen?
2: Je hebt AI en AI, ik weet niet.
3: Oké.
2: Zijn we daar op tegen?
3: Ja,
2: daar verschillen ook de meningen over, geloof ik. Nee, waar het om gaat is dat het heel overweldigend kan zijn. En coaching, er zijn live opruimcoaches, mensen die je helpen met je rommelkamer opruimen. Maar
1: kan je gewoon een persoon inhuren die naast je, achter je computer gaat zitten en die je helpt?
2: En die je gaat helpen met waar begin ik?
3: Wel intiem, want die ziet dan alles wat jij online hebt uitgespookt.
2: Ja, dus dat is voor mijn drempel te ver. Plus op het moment dat ik dit soort dingen bedenk, dat is zaterdagavond om 22:30, dan zijn die meestal niet beschikbaar. Dus dan...
1: Maar luister eens, ik bedoel, ik zeg altijd, ik ben een digitale immigrant. Ik ben niet opgegroeid in de digitale wereld. Ik heb mij dat zelf moeizaam moeten verwerven. Ik kan zoiets helemaal niet eens. Je moet er een soort begrip voor hebben van hoe het allemaal functioneert en hoe het met elkaar zich tot elkaar verhoudt. Ik bedoel,
2: maar koop je wel eens online spullen of heb je accounts voor e-mail?
1: Ja, kijk, natuurlijk. Ik bedoel, ik leef wel in deze wereld en dat gaat verder helemaal prima. Maar laten we zeggen dat ik het echt helemaal begrijp, dat kan ik niet zeggen.
2: Nee. Wat begrijp je precies niet? Want dat het is.
1: Nee, bedoel, als je op moet gaan ruimen, laten we zeggen dat je. Ik kan soms niet. Nee, weet ik niet eens hoe ik dingen weg moet gooien.
2: Mm.
1: Weet je wel zo? Dat ik denk.
3: Dan zie je een prullenbakje.
1: Geen grip op. Het is net als je kan wel een auto besturen, maar je weet niet echt hoe die werkt.
2: Ja.
1: Je redt je wel, maar je snapt het niet echt dat.
2: Ja. Ja.
3: Maar goed, je koopt iets online.
2: Ja.
3: Dan krijg je, hoera, we zijn blij, je bestelling is gelukt. Dan krijg je bevestiging van uw bestelling, we zijn er mee bezig. Dan krijg je aangemeld bij de pakketbezorger. Pakketbezorger is onderweg.
2: Ja.
3: Sorry, het wordt wat later. Sorry, we zijn je pakketje kwijt. Hoera, we hebben je pakketje toch gevonden. Pakketje komt morgen. Pakketje komt vandaag.
1: Je moet
3: pakketje
1: al niks online bestellen. Je moet gewoon naar de winkel gaan.
3: Dat zijn 12 e-mails die dus alle 12 eigenlijk zou moeten weggooien.
2: Als je het een beetje overzichtelijk wil houden, wel, ja.
3: Maar dat heb ik jarenlang niet gedaan. Dus dan gaan we kijken, oké, je moet dus eindeloos door die mail en alles weggooien. Dat begrijp ik nog. Dan moet je gaan kijken waar in de cloud je dingen hebt staan. Moet je een apart e-mailadres voor echt belangrijke zaken aanmaken?
2: Ja, dat ben ik dus wel gaan doen. Wat ik zeg, ik wilde van mijn Gmail af. En mijn urgentie was inderdaad, ik wil eigenlijk weg van die big tech. Dat was mijn urgentiemoment.
3: Maar dan wel AI gebruiken om van big tech af te komen.
2: Nou, eerst even terug naar die Gmail. Ja. Maar toen kwam ik dus achter, ik had allerlei accounts waar ik dat mailadres gebruikte. Nou, wat ik zei, ik had ook nog een OneDrive, ik had een Google Drive. En toen viel ik van de wal in het schip eigenlijk. Ik had zoveel plekken en momenten, ik zag het overzicht niet meer. En ik dacht van, ik heb hier hulp bij nodig. Hoe ga ik dit aanpakken? Ja. En toen ben ik online gaan zoeken. Dan krijg je allerlei tips. En ik dacht van, dit werkt allemaal voor mij niet. Ik heb eigenlijk wat persoonlijk advies nodig. Nou, ik was op dat moment dus best wel veel aan het experimenteren met AI. Of we daar tegen of voor zijn, laat ik even in het midden.
3: Okay.
2: Maar je kan met AI kan je een soort assistenten bouwen. Dat is niet meer dan een tekstbestandje. En ik heb dus op een gegeven moment gezegd van, help mij. Ik heb deze digitale rommel. Waar begin ik? Dat is letterlijk de vraag die ik heb gesteld. Maak voor mij een assistent die hier verstand van heeft. Geef diegene een leuke naam. Dat ik niet moet zeggen, digitale opruimassistent. Ik heb dat gekoppeld aan een vrouwennaam. Margaretha Magnusson. Zij is een opruimgoeroe. Een beetje de tegenhanger van Marie Kondo. En heb ik gezegd van, als ik dit wil doen, hoe pak ik dat aan? Dus ik heb niet die opruimcoach gezegd van, hier heb je mijn bestanden, ruim voor mij op. Want dat vind ik dan ook te privacygevoelig. Maar ik heb gezegd, maak met mij een plan. En dit is eigenlijk iemand die alle kennis van de wereld op dit gebied heel snel kan verzamelen en heel snel voor mij in een persoonlijk opruimplan kan presenteren. Wat voor mij werkt.
3: Waar kom je dan op uit? Een e-mailadres voor hele belangrijke dingen. Een e-mailadres voor alle bevestigingen dat je iets besteld hebt. En dan verder allemaal mooie lege mailboxen. Een lege opgeruimde cloud. Een fotomapje met 3 zonsverduisteringen en verder niets.
2: Niet per se meteen, maar wel een plan van aanpak waar je kan beginnen. Dus er zijn eigenlijk twee dingen waar ik begonnen ben. Is een overzichtje te maken van mijn mailadressen. En heel erg gestructureerd te werken. Dus bij ieder account te denken, kan dit weg? Moet dit naar een ander e-mailadres? Hè? Wil ik inderdaad mijn DigiD op hetzelfde mailadres als mijn Instagram-account of zo?
3: Ja, want als je bijvoorbeeld jouw account bij de slager wordt gehackt, ja, dan hebben ze misschien ook wel het wachtwoord van je DigiD, als je tenminste de hele tijd hetzelfde wachtwoord gebruikt.
2: Ja, en tot januari was ik hier niet zo bewust mee bezig. En dat probleem heb ik dus wel gehad met de Odido-hack. Daar
3: was je een van de slachtoffers.
2: Daar was ik een van de slachtoffers. Dus daar schrok ik wel een beetje van.
3: Ja, dat is een moment van ontwaken voor heel veel mensen, denk ik.
1: Ja. Als je het nou vergelijkt, hè, de wat er allemaal op je computer staat, kan je het vergelijken? Want ik probeer het dan toch enigszins inzichtelijk te maken voor mezelf. Met een kast of een schuur of een zolder. Hè?
2: Ja, als je natuurlijk, en daar hadden we het over, de urgentie, het zit best wel verstopt. Ja. Als jij je kast open doet en je kleren vallen over je heen, dan denk je, hier moet ik wat mee. ik zie dit een beetje als dat je een opslagruimte huurt. En daar stop je doos in, want thuis is alles vol, dus je stopt die doos erin. En die achterwand die verplaatst zich automatisch. Iedere keer als je een doos bij doet, dan wordt die opslagruimte vanzelf groter. En op een gegeven moment krijg je dan een mailtje van de opslagruimte. En die zegt, je bent nu over je 6 vierkante meter mee. Je hebt er 3 vierkante meter bij. Het bedrag wordt automatisch geïncasseerd en gaat naar dit bedrag. Ja. En je blijft maar dozen bijstapelen. En je weet op een gegeven moment dus eigenlijk niet meer wat er in die achterste dozen zit. En dat je ze überhaupt nog hebt. Dat is een beetje.
3: En je kijkt er ook nooit meer naar. Want vroeger hadden mensen fotoboeken. Als het huis in brand stond, renden ze naar binnen om het fotoalbum te redden.
2: Ja.
3: Met wat bureaucratie. En ja, tegenwoordig staat het ergens in de cloud. En waar is de vakantie van 2018 gebleven?
2: Ja.
3: Die ga je nooit meer vinden.
2: Ja, en het wordt ons heel gemakkelijk gemaakt. Hè? Want aan de andere kant gaan juist al die appjes op je telefoon. Je kan 2018 Spanje intypen en je ziet ze weer. Hè? Dus het wordt je ook heel makkelijk gemaakt om het weer boven tafel te krijgen. En je typt je naam in en je ziet alleen maar de foto's van jezelf. Dus die big tech, die hebben ook heel veel belang bij dat wij dat blijven gebruiken. En die steken heel veel in dat gebruiksgemak. En dit is natuurlijk ongemakkelijk. He, vroeger moest je dat met de hand gaan uitzoeken en dit en dat. Dus ja, we vinden het wel handig allemaal. We hebben niet
1: precies, en dan had je een rolletje waar er 36 op zaten.
2: Ja, maar je was wel veel bewuster in de keuzes die je maakte. Ja. En ik denk dat het daar een beetje begint met bewustzijn van, wil ik dit eigenlijk wel? Betekent dit nog wat voor me als ik inderdaad 400 foto's van een papegaaiduiker maak? Hoeveel leuker maakt me dat vakantie? En inderdaad, als je ze maakt, ja, maak gewoon een selectie en maak het kleiner.
1: Is het uiteindelijk gelukt? Want u zei net, ik wilde die big tech vermijden.
2: Ja.
1: Dat was voor mij een moment waarop ik dacht, dit wil ik niet meer. Maar wel met AI.
2: Mm-hmm.
1: Dat is toch wel op een of andere manier een kronkel. Maar dat is toch gelukt om die big tech te vermijden?
2: Ik ben ermee bezig. Ik heb me ook gerealiseerd dat niet op één avond hoeft. En ik heb nu eens een soort stappenplan. Het is voor mij wel een winterklus. Ik vind het nu veel te mooi weer. En ik kom gelukkig uit een tijd dat ik ook heel goed analoog dingen kan doen. Dus ik zit lekker op mijn volkstuin nu. Maar ik heb wel een aantal stappen al gemaakt. Wat de kronkel is met AI. Je hebt vele vormen van AI. Ik zie juist de AI, hoe ik het gebruik, als een hulpmiddel om ervan af te komen. Want doordat ik die AI inzet, kan ik veel meer dingen in eigen beheer en eigen regie nemen. Ik heb nu een eigen fotocloud gebouwd, bijvoorbeeld, waardoor ik mijn iCloud niet meer hoef te gebruiken. Dat had ik nooit kunnen doen zonder zo'n AI-agent.
1: Ja.
3: Dus kan het ook. En hoe kom ik van die ene plaat van U2 af? Die is ooit een keer in mijn muziekbibliotheek gekomen en ik probeer hem elke keer te verwijderen en het lukt niet. Hij komt weer terug.
2: Oh, die hebben we al heel lang geleden verwijderd. Ja.
3: Hoe is dat gelukt?
2: Ik heb er toen, dat is echt al heel lang geleden, maar dat was inderdaad verschrikkelijk. Ik voel je pijn. ik heb het toen, denk ik, gegoogeld of op een forum, maar ook AI kan je daar goed bij helpen. Vraag gewoon, ik heb die rotplaat van U2 nog. Help me stap voor stap hoe ik die verwijder. En dan krijg je gewoon een soort klik hier, klik daar. En,
1: toch wel.
2: Ja,
1: trouwens,
2: dus juist voor mensen die digitaal migrant zijn of zich digibet noemen, kan het echt juist heel erg in je Janneke helpen.
1: Oké, nou goed. Ja. En trouwens, ik hoorde dat iedere e-mail die je verwijdert heeft wel degelijk zin in verband met het klimaat.
3: Nou, kijk.
1: Dus wat dat betreft, alleen daarom zou je het eigenlijk al moeten doen.
2: Ja, en ik denk vooral de foto's. Want e-mail is dan nog tekst, hè, maar de fotobestandjes, ja. Probeer voor jezelf een wekelijks momentje op te ruimen. Wat heb je de afgelopen week gemaakt? A, wees je bewust, maak ik deze foto? En B, als je ze maakt, check even de afgelopen week en gooi wat dingetjes weg.
1: Oké, dankjewel voor deze tip. Digitaal consultant Monique Dubbelman. Dus over digitaal opruimen. Doe er uw voordeel mee.
3: Kleine gemeentes zijn voor de journalistiek een blinde vlek geworden, is het pleidooi van onderzoeksjournalist Rens van der Plas. Als er al verslag wordt gedaan van de lokale politiek, dan gaat het over kleine dingen, loszittende stoeptegels. Maar de macht echt controleren, de luizen in de pels zijn, daarvoor heeft de journalistiek op lokaal niveau de middelen niet. Een nieuw platform, de Lokale Alliantie. Rens van der Plas, goedemorgen.
4: Goedemorgen, hallo, hi.
3: Ja, je deed een oproep aan journalisten om zich aan te sluiten bij dat platform. En de vraag die je stelde, ben jij een durfjournalist? Wat is dat?
4: Ja, dat is een beetje een geinige woordspeling op durfkapitalist natuurlijk. Maar we zijn wel op zoek naar journalisten die lokaal geworteld zijn in hun gemeenschap. En toch zien dat het daar qua journalistiek wat achterblijft. Er zijn inderdaad heel veel plekken waar de structurele controle van de macht gewoon achteruit gaat. En ik zie dat er steeds meer journalisten zijn die denken, nou, dan gaan we het zelf gewoon proberen met een eigen website of nieuwsbrief.
1: En zijn er veel mensen, hebben er veel mensen gereageerd?
4: Dat druppelt binnen inderdaad. We zijn die lokale alliantie met vier partijen begonnen uit heel Nederland. En daar zijn er nu drie bij aangesloten.
3: Maar wat is er precies aan de hand? Je hebt dus een kleinere gemeente en daar is dan een wethouder en die doet beleid. En is er eigenlijk niemand die daar op een heel grondige manier verslag van doet nog langer? Ja, is dat het probleem?
4: Nou ja, verslag doen, ik denk dat op zich nog wel gaat. Hè? Dat je nog wel eens regelmatig een verslag van de gemeenteraadsvergadering leest bijvoorbeeld. Maar structurele controle, hè, dus het doen van woonverzoek of het uitpluizen hoe iets gebeurt, of het maken van reconstructies, ja, dat blijft in heel veel gemeenten gewoon uit.
3: Waar ligt dat aan? Is er geen budget meer of is er geen publiek? Wat is er aan de hand?
4: Nou, ik denk dat publiek er sowieso is. Hè. Dat bewijzen wij ook wel met onze lokale platforms. We binden heel veel lezers en mensen aan zich die daar echt op zitten te wachten op die controle. Maar ja, wat is er aan de hand? Ik denk inderdaad dat het teruglopende budgetten zijn bij grote regionale kranten bijvoorbeeld, of bij lokale omroepen. Deels zal het ook wel een stukje ervaring zijn, dat er toch journalisten die misschien al 30 jaar zitten denken, ja, ik doe het al 30 jaar op deze manier, wat zou ik nu nog met woonverzoeken bijvoorbeeld gaan lopen leuren? Dus daar zijn wel verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Maar feit is dat het terugloopt.
1: Zijn er gemeenten die jij kent, die jij weet, waar die lokale macht zijn goddelijke gang kan gaan omdat er geen journalistiek toezicht is?
4: Nou, als het een goddelijke gang kan gaan, dat zou ik niet zeggen. Het is ook niet zo dat alle wethouders meteen corrupt bezig zijn als er geen lokale journalist op zit. Maar bijvoorbeeld een collega van mij die zit in Ede, die heeft daar zijn platform.
1: Ede, zei je dat?
4: De Edese Vos heeft daar, daar zijn platform zitten. Daar heeft hij een keer een geturfd hoeveel berichten de regionale krant daar over Ede heeft geschreven. En dat waren er bijvoorbeeld in één week 50, waarbij er 33 over het weer gingen. Ja, dat zegt wel wat over de verhouding en over de controle op zo'n machthebber. En hij heeft met zijn platform dan bijvoorbeeld wel weer hele doorwrochte analyses over het warmtebedrijf daar gemaakt, waar toch wel kampen met storingen.
3: Want Ede is niet echt een heel kleine gemeente.
4: Nee, dat toont wel een beetje aan hoe regionale kranten zich soms ook kunnen terugtrekken uit wat grotere gemeenten.
1: Ja, maar waren er dan ook echt wantoestanden in Ede die niet boven water gekomen zijn?
4: Nou, zeker door daar structureel aandacht aan te geven aan bijvoorbeeld zo'n warmtebedrijf. Is dat ook genomineerd voor de Loop, hè? Dus een belangrijke journalistieke prijs.
1: Wat had het warmtebedrijf dan gedaan of nagelaten?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik zit zelf niet in Ede, ik zit zelf in Brabant. Okay. Maar dat is dus wel een manier. Daarmee wil ik wel aantonen dat er structurele verslaggeving vanuit zeg maar de traditionele partijen, dat die ontbreekt. En dat er steeds meer journalisten in een soort kat aan het springen zijn, wat zij zien ontstaan.
1: Jij zegt, ik zit in Brabant, hè? Je hebt een lokale nieuwswebsite, Woeste Grond.
4: Ja.
1: Breng je ook woeste verhalen?
4: Nou, zeker. Ja, dat is absoluut de ambitie.
1: Wat dus dan? Hebben, vertel eens een verhaal.
4: Het eerste verhaal wat wij bijvoorbeeld gemaakt hebben, waar ik steeds wel met veel interesse naar terugkijk, was onze portemonnee-test. Waarbij wij 10 portemonnees vulden met geld en met bonnetjes. En we leverden die in bij politiebureaus en bij gemeenten in heel Brabant. Om te doen alsof het zeg maar gevonden voorwerpen waren. En dan willen we eigenlijk analyseren, worden die portemonnees nou eigenlijk netjes bewaard? Hè? Dus komen die in een kluis te liggen en blijven medewerkers van dat geld af? Na 3 weken later kwamen we ze ophalen. Toen bleek dat uit 5 van 10 portemonnees was dat geld verdwenen. 1 portemonnee was sowieso helemaal kwijt. Hè? Dus die is nog steeds niet boven water. En daarmee tonen we dus wel aan dat door gewoon iets heel simpels, een hele simpele handeling uitvoeren, kun je wel een heel doorwrocht journalistiek verhaal maken.
3: Wat tonen jullie daar precies mee aan? Dat de autoriteiten niet deugen? Wat is eigenlijk het verhaal dat je aantoont?
4: Dat is eigenlijk wel de conclusie. Hè? Dus dat je niet meer helemaal zeker kunt zijn als je een portemonnee vindt op straat, dat de inhoud daarvan bewaard blijft. En dan hebben we daarna ook nog wel wat vervolgverhalen op kunnen maken. Hè? Dus gemeenten en politiebureaus die dan onderzoek instellen en recherchebureaus inschakelen. En een disciplinair onderzoek tegen een medewerker instellen bijvoorbeeld. Dus dat heeft wel impact, om maar zo te zeggen.
3: Nou zeg je, er is veel vraag naar deze vorm van journalistiek, omdat de lokale macht gecontroleerd moet worden. Dan zou je zeggen, als er vraag naar is, dan moet er ook budget te creëren zijn. Of is het zo dat mensen het wel willen lezen, maar er niet voor willen betalen?
4: Nou, ik denk dat iedereen die nu zeg maar in de lokale alliantie zit daar heel bewust mee bezig is. Hè. Kijk, dat verdienmodellen, dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je mensen aan je bindt die er ook voor willen betalen? Maar wij zijn ook allemaal van mening dat we dat door de lokale gemeenschap gefinancierd moeten kunnen krijgen. Dus dat we op termijn, hè, dus over een aantal jaar, als elk platform 5 of 10 jaar bestaat, dat je toch wel een flink deel van je journalistiek door mensen zelf moet kunnen laten betalen.
1: Ja, maar de meeste journalisten zijn natuurlijk helemaal geen ondernemers of ondernemende types wat dat betreft, of wel?
4: Nee, ja, dat is zeker waar. En het is ook, als je een eigen platform begint, dan is een kwart of de helft van je werk is gewoon marketing. Hè? Dus hoe communiceer ik mijn verhalen en hoe zorg ik dat die bij het publiek terechtkomen waar ze moeten landen.
1: Ja.
4: Dus dat is absoluut een uitdaging. En zeker voor journalisten die toch het liefst gewoon een verhaal schrijven en het dan afgeven aan de eindredactie die er dan zijn een kunstje mee mag doen, om maar zo te zeggen.
1: Maar je hebt toch ook regionale kranten?
4: Zeker, ja.
1: Maar schieten die dan ook tekort?
4: Absoluut. En je ziet daar ook gewoon dat er dorpen zijn waar journalisten gewoon nog zelden komen. Hè? Dus eigenlijk alleen maar op afroep. Dus als er iemand een tip komt brengen of iemand een belletje pleegt naar een krant. Maar ik zie dat in mijn eigen omgeving ook wel gebeuren. Dat er dorpen zijn waar bijvoorbeeld alleen nog maar een correspondent zit die het naast zijn andere werk, zijn baan als postbode of als pakketbezorger ook nog correspondent is. Ja, dat is natuurlijk geen structurele aanwezigheid in kleine gemeenschappen. En het was vroeger natuurlijk wel anders. Dus daar worden wel terugtrekkende bewegingen gemaakt.
3: Misschien denken ze wel dat er geen nieuws te halen is, dat er nooit wat gebeurt.
4: Ja, dat is een beetje het stigma wat erop ligt. En ik denk dat misschien een argument is wat veel gebruikt wordt. Maar ik denk ook wel dat grote mediapartijen een beetje eigen voor hun geld kiezen. En toch kijken, ja, waar zitten bijvoorbeeld de meeste abonnees? Hè? Ja. Waar zitten de meeste mensen die betalen? En dan maak ik daar gewoon de meeste verhalen over. En als er in zo'n dorp 100 abonnees wonen, dan zal dat de moeite niet zijn. Maar er zijn wel gewoon mensen die zich wenden tot andere vormen van nieuws. Hè. Dus die moeten dan het in een Facebookgroep gaan vinden of in een dorpsblaadje of zo. Dus dan die haken wel af bij zo'n grote krant bijvoorbeeld.
1: En welke dorp woon jij of welk stadje?
4: Ik woon in Tilburg.
1: In Tilburg, maar dat is, dat is niet echt een kleine gemeente. Zeker niet een plattelandsgemeente, toch?
4: Nee, zeker. Maar er vallen wel dorpen onder van 2000, 4000 inwoners, zeg maar. Dus die orde van grootte. En vergeleken met de stad als Tilburg, dan gebeurt er in de stad als Tilburg misschien ook wel gewoon wat meer. Maar dat betekent niet dat die controle of die verslaggeving over die kleine dorpen dan maar uit moet blijven.
3: Dus de oproep is aan durfjournalisten, mensen die hart hebben voor lokale berichtgeving, om zich aan te sluiten bij platform Lokale Alliantie. Wat is het eerste dat dan gaat gebeuren?
4: Nou, we hebben in september een bijeenkomst. Dus we komen bij elkaar en dan wisselen we sowieso tips uit en adviezen. En hoe je zo'n platform moet opstarten. En iedereen die daar nu ideeën over heeft of zelf al een ondernemer is op dit gebied, die is van harte welkom.
3: Dankjewel, Rens van der Plas, onderzoeksjournalist en oprichter van platform Lokale Alliantie.
1: Zometeen, na het nieuws van 10:00, dan zijn we nog een uur bij u terug met schrijver Lieke Kezer. Die schreef een mooi boek over haar Hongaarse grootvader. Gedoe over de sloop van Hitlers bunker in Berlijn. Jeroen Vullings doet de boekenrubriek vandaag. En wat wordt er verkocht in museumwinkels? En waarom?
5: NPO Radio 1.
6: Met Milouska Meulens.
5: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tex de Wit gaan we talig quizpuzzelen en René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
6: NPO Radio 1.
5: Zometeen vanaf 11 uur. Wie luistert, weet meer.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: NPO Radio 1.
13: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Momere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 kostbare schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De Italiaanse politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouweel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Tellen Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen ook nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
14: ANWB verkeersinformatie met een file op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. De weg is dicht omdat een vrachtwagen van de weg is geraakt. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Maastricht, via de A73 en de A2. Op de A76 in Limburg van Gleen naar de Duitse grens tussen knooppunt Kundenberg en de grens 2 kilometer file. Daar is de vertraging 20 minuten door grenscontrole. En door een aanrijding op het spoor rijden tussen Tilburg en Bokstel geen treinen.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
26: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: NPO Radio 1.

0: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings, onze boekenfluisteraar van dienst. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel eens.
1: Ik heb de eerste twee delen van de Balkan-trilogie van Olivia Manning mee. De eerste twee delen zijn vertaald. Het grote fortuin en de geschonden stad. Ik heb stiekem ook de rest gelezen hoor. Maar die moet nog vertaald worden. En verder heb ik mezelf getrakteerd op alle verhalen van Pieter Konijn. Beatrix Potter. Dat was een lang ingeloste verlangen. Want ik kon ooit als kind niet helemaal aan die boekjes komen. Die waren duur en moeilijk te krijgen. En nu ga ik los.
0: Nou, we horen het allemaal rond de 10:30. We gaan het hebben over de museumwinkel. Exit through the gift shop. Wie bedenkt eigenlijk alle rotzooi die je in zo'n museumwinkel kunt...
2: Hele mooie dingen hoor.
0: Oh, al die hele mooie dingen die je ook in een museumwinkel
2: alles
0: kunt kopen.
2: Wie
0: bedenkt dat?
2: Sokken, ja.
0: En wanneer ga je te ver met je Van Gogh
2: sokken
0: mok zonder oor? Over een kwartier alles over de hoogoplopende ruzie rond de stiekeme sloop van Hitlers bunker in Berlijn natuurlijk. Hallo. En nu gaan we het hebben
2: mooie
0: over...
2: Mooie verspreking van jou, hè, Pieter?
0: Altijd ja. Parijs, sorry. Maar daar zat Hitler niet.
2: Nee.
0: Maar en we gaan op zoek naar een grootvader.
2: Ja, eigenlijk een zoektocht naar de ziel van een ontheemde en zwijgende grootvader. De Hongaarse opa van schrijver Lieke Kezer. Die werd in 1920 op de kindertrein naar Nederland gezet. In Hongarije was er na de Eerste Wereldoorlog veel armoede, weinig eten. En dus werden sterk vermagerde kinderen in Nederlandse pleeggezinnen geplaatst om aan te sterken. Zo ook Károly Kezer. Hij kwam terecht op een boerderij in Brabant en keerde niet meer terug naar zijn thuisland. Ja, nog één keer, maar niet echt definitief. In het boek Károly, of Károly moet je eigenlijk
3: Károly,
2: zeggen.
3: Ja.
2: Die L moet je niet uitspreken.
3: Nee.
2: Het is een lastige taal, Hongaars. Volgens mij. Spreek jij hem? Spreek je Hongaars?
3: Nee, geen woord. Ik heb ook heel lang Károly gezegd.
2: Ja, maar
3: voordat een Hongaar tegen mij zei nee.
2: Károly.
3: Károly, ja.
2: Oké, goed. Je hebt zijn geschiedenis opgetekend, tenminste. Nou ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je bent erin gedoken, want je bent geboren... Nou, heel kort nadat hij was overleden. Dus je hebt hem eigenlijk nooit echt over zijn leven kunnen spreken.
3: Nee.
2: Maar je hebt er toch, het is geen non-fictie geworden. Je hebt er een roman van gemaakt.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar wel gebaseerd op feiten.
3: Gebaseerd op feiten, ja. Het meeste klopt.
2: Wist je altijd wel dat je zo'n grootvader had, die oorspronkelijk uit Hongarije kwam? Ja, je naam natuurlijk is Hongaars. Jouw vader is een van zijn zonen.
3: Ja, hij heeft 14 kinderen gekregen, Károly.
2: Ja.
3: Ja, dat kwam wel pas later. Er werd vroeger eigenlijk niet over gesproken. Mijn oma was ook al overleden, dus we gingen daar ook nooit op bezoek. Ik denk dat het echt wel later kwam. Misschien toen ik naar de middelbare school ging. En leraren vroegen, maar hoe spreek je jouw naam eigenlijk uit?
2: Uh-huh.
3: En ik dacht, oh ja, die streepjes nooit bij stil.
2: Ja, ik zei eerst ook Kezer, maar het moet dus Kezer zijn.
3: Nou, eigenlijk is het Kezer.
2: Oh ja.
3: Maar Károly heeft dat zelf ook naar het Nederlands verbasterd. En gewoon Kezer gezegd.
2: Ja, maar goed, dat levensverhaal. Hè. Hij was 11 jaar toen hij op de trein naar Nederland werd gezet om aan te sterken. Hij kwam terecht bij een Brabantse boer.
3: Ja.
2: En hoe heb je dat allemaal nagegaan, die gangen?
3: Nou, dat wist ik wel. Dat heeft hij allemaal wel verteld. Zijn Nederlandse geschiedenis vanaf het moment dat hij als 11-jarige hier in Nederland kwam, die was wel bekend, ook bij zijn kinderen. En voor de rest is er veel archiefwerk verricht, ook in Hongarije. Dus er waren wel kinderen van hem die ook op zoek naar zijn geschiedenis waren gegaan. Een groot deel ook niet. Dus er was al wel het een en ander bekend. Maar dat is niet uit hem zelf gekomen.
0: Nee. Maar dit is eigenlijk zo'n wonderlijke geschiedenis. Dat op grote schaal kinderen die te weinig te eten gehad hebben, worden verplaatst naar West-Europa om aan te sterken.
3: Ja.
0: En dan niet meer terugkeren.
2: Nou ja, de bedoeling was van wel. Hè?
0: Maar dat is toch,
3: de bedoeling was van wel. Ja.
0: Wat is daar gebeurd? Waarom zijn ze niet teruggekeerd?
3: Ze zouden komen voor 3 maanden. Hè? En dan zouden ze terugkeren. Dat was het aanvankelijke plan. Maar de situatie in Hongarije verbeterde niet. Natuurlijk niet in 3 maanden tijd. Dus er waren heel veel ouders die ook vroegen aan de pleeggezinnen hier, mogen ze langer blijven? Maar er waren ook wel Nederlandse pleeggezinnen die het kind gewoon niet terug wilden geven. En er werd toen niks bijgehouden. Er is ook hoeveel kinderen er hier uiteindelijk gebleven zijn, daar is ook geen...
0: Die zeiden gewoon van, nou, Jantje is nu deel van het gezin, die is hier gewend, we houden het zo.
3: Hier. En sommige kinderen wilden zelf ook niet terug. Die hadden het hier zo goed. Die wilden absoluut niet terug naar waar ze vandaan kwamen.
0: Een soort adoptiegeschiedenis eigenlijk.
3: Eigenlijk wel, ja.
2: Ja. Maar wat je beschrijft in je boek is dat hij zich eigenlijk heel welkom voelde op die boerderij. Dat was een mannengemeenschap, hè?
3: Ja.
2: Drie broers.
3: Ja.
2: En dat hij eigenlijk een soort wrok koesterde tegen zijn over zijn familie. Zo beschrijf jij het in je roman.
3: Ja, ja, dat klopt.
2: Dat hij denkt, dan waarom moest ik weg?
3: Ja, dat ging toen ook heel... Er werd gekeken per Hongaars gezin... welk kind is er het slechtst aan toe? En die moet dan vertrekken. En dat bij hem in zijn gezin was hij dat op dat moment. Ja, er werd toen gewoon heel weinig gesproken. En die kinderen wisten ook amper... ze wisten niet waar ze terecht zouden komen. Die werden echt letterlijk op de trein gezet. Ook hun ouders wisten niet... Ja, ze wisten, ze gaan naar Nederland. Maar daar hield het ook mee op. En dat ze bij een of protestants of een katholiek gezin terecht zouden komen. Dus die gingen echt zeg maar een beetje het duister in.
0: Dus zo'n kind voelt zich dan weggedaan.
3: Ja,
0: en die denkt, ook... ik word hier zonder verdere uitleg naar een station gebracht. En wat nou, heb je me aangedaan?
3: Ook bij de kinderen die hier dus goed terecht zijn gekomen. Die positief gevoel aan overgehouden hebben. Daar is uit onderzoek ook gebleken. Die hebben altijd een leemte ervaren. Altijd dat gevoel, ja, ik ben toch weggedaan.
2: Want dat is iets wat jij dan eigenlijk in je opa gelegd hebt.
3: Ja, ik heb wel brieven gelezen ook natuurlijk. Ook van zijn jongere broer die dan op een gegeven moment schrijft van... waarom laat je niks van je horen? Waarom stuur je geen brief? Je zou je arme moeder eens moeten zien... die zo verlangt naar haar kind in dat verre land. En hij reageerde daar niet op.
2: Nee. Hij is één keer teruggegaan, hè? Omdat hij wilde trouwen... en hij had een geboorteakte nodig.
3: Ja.
2: En dan gaat hij ook samen met zijn pleegvader, zal ik maar even zo noemen.
3: Ja, dat is fictie. Ik weet niet of Anthony is mee geweest.
2: Nee, je weet
3: Karel
2: wel.
3: Karel is absoluut geweest.
2: Maar ja. Je weet natuurlijk ook niet hoe het daar toen aan toe ging.
3: Nee.
2: Maar wat dacht je, hoe het gegaan zou kunnen zijn?
3: Ja, ik denk wel dat het zo gegaan zou kunnen zijn. Natuurlijk, zoals ik het heb opgeschreven.
2: Ja, nee, dat snap
3: anders had ik
2: ja.
3: het niet opgeschreven. Ja. Ik denk dat hij heel veel afstand... Ik denk dat die afstand inmiddels zo groot was. En je zag ook heel veel kinderen... die hier kwamen, die waren vaak nog jonger dan Karel. Toen die teruggingen, spraken ze gewoon ook geen woord Hongaars meer. Die afstand was enorm groot. En die ouders die spraken geen Nederlands.
0: Dus dat waren een soort vreemden geworden?
3: Dat waren vreemden geworden, ja. En dat is bij hem natuurlijk ook geweest. Hij heeft waarschijnlijk wel gewoon contact gehad. Hij is ook bij zijn ouders geweest. Hij is daar ook verbleven bij hun. Maar dat contact dat moet ontzettend moeilijk zijn gegaan. En toen hij terugkeerde naar Nederland... toen is er vanaf dat moment is er gewoon geen contact meer geweest. En alle brieven die kwamen, die heeft hij verscheurd, verbrand. Daar wilde hij niks meer mee doen.
2: Hij bouwt hier een heel leven op in Nederland. Hij trouwt hier, runt een boerderij.
3: Ja.
2: Krijgt maar liefst 14 kinderen, onder wie dan jouw vader. Waren die eigenlijk blij met dit boek?
3: Niet allemaal.
2: Nee?
3: Nee. Er zijn niet heel veel woorden... Hij heeft er altijd over gezwegen. Hij wilde er nooit over praten. En dus er waren ook kinderen die redeneerden van... ja, als hij er niet over wilde praten, waarom zou jij het dan opschrijven?
2: En wat zeg je dan?
3: Ja, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant zijn er ook kinderen die zeggen... ach, het was zo'n trots man. Hij zou dit geweldig hebben gevonden dat deze geschiedenis naar boven kwam. Ik wilde ook zijn geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijven... en wat hij in het verzet heeft gedaan. En naast die Hongaarse geschiedenis. En laten zien hoe je van zo'n groot verlies... hoe je dat te boven komt, hoe je opnieuw kunt beginnen.
0: Dus het is ook een moedig en heldhaftig verhaal?
3: Ja, vind ik toch wel, ja.
0: Nou, dus, dat valt dan waarschijnlijk wel weer goed in de familie?
3: Ook daar zijn geen woorden over.
0: Nee. Nou ja, eigenlijk is de oplossing voor dit soort dingen heel eenvoudig. Als iemand schrijft over iemand die is overleden, moet je maar niet doodgaan.
3: Ja, maar ja, God, hij is natuurlijk.
0: Dan
3: ja.
0: heb je geen zeggensap meer over je verhaal, ja.
2: Dat weet ik niet of dat zo is.
0: Ja, toch?
2: Nou ja, daar kun je een hele boom over opzetten.
0: Dat doe ik.
3: We gaan allemaal een keer dood natuurlijk.
0: Ja, je beschrijft ook de geschiedenis. Want Hongarije is natuurlijk eerst een machtig wereldrijk... in het centrum van Europa. Na de Eerste Wereldoorlog gedecimeerd, ontdaan van trots.
3: Mm-hmm.
0: De Tweede Wereldoorlog heeft daar gruwelijk gewoed... met heel veel complexiteiten. Die neem je ook mee. En daarna valt het ineens onder het communistische blok.
3: Ja.
0: Met nog even een moment van hoop in 1956... dat ze denken dat ze zich onder Stalins juk vandaan kunnen wroeten...
3: Maar nee.
0: Ja. Maar nee, het Oostblok blijkt toch nog even streng als daarvoor.
3: Mm-hmm.
0: Die hele geschiedenis heb je ook in verdiept.
3: Ja.
0: Heeft dat jou zelf iets gebracht? Voelt het dan toch ook een beetje als jouw geschiedenis?
3: Nee, dat begint misschien nu een beetje te komen. Ik heb het de hele tijd wel vanaf een afstand bekeken. En van, ik wil gewoon een goed boek schrijven. En ik heb alle sentimenten heb ik er voor mezelf geprobeerd buiten te houden. Maar ja, ik vind het wel een hele interessante geschiedenis. Zeker als met dat er nu zich afspeelt in Europa.
0: Omdat het weer actueel lijkt. Althans, in ieder geval het Oost-West deel.
3: Ja, en ook met alle vluchtelingen die zich over de wereld verplaatsen. En hoe dat vroeger dus ging. En dat er de wereld is wel verhard sindsdien. Toen werden er duizenden kinderen overal verwelkomd. En nu is dat een stuk moeilijker geworden.
2: Dat zijn dus met dat kindertransport waar Karoy dan bij zit, zijn ook andere kinderen, onder andere een meisje, met wie het dan eigenlijk niet zo heel goed afloopt. Mm-hmm. Is dat ook gebaseerd op feiten?
3: Maar dat is gebaseerd op meerdere verhalen. Nee, aantal meisjes, ook jongens hier terechtgekomen, die het echt heel slecht hebben gehad.
2: Want je vermoedt dan wat daar aan de hand is. Maar
3: er zijn verhalen bekend van misbruik of kinderen die puur werden gebruikt als knecht of als dienstmeisje. Ja, dat speelde ook. Daar was geen toezicht op ook. Dus je kon je aanmelden bij de kerk als pleeggezin en je kreeg een kind, maar er was nog weinig toezicht van kinderbescherming om te kijken of het die kinderen ook echt goed verging.
0: Dat ging
3: dat
0: heel
3: is niet
0: anders,
3: altijd goed uitgepakt.
0: Ging anders in die tijd. Wat ben je te weten gekomen over de verzetsdaden van je opa?
3: Ik heb gesproken met hij heeft Joodse onderduikers op zijn boerderij gehad. Boven de varkensstal zaten die.
2: Vond ik zo'n rang detail.
3: Ja.
2: De Joodse onderduikers boven de varkensstal. Nou ja.
3: Ja, daar goed. Keken ze. Hij had natuurlijk al kinderen en kleine woningen. Dus ze konden niet. Dat heeft plaatsgevonden. Ik heb wel gekeken wat er zich toen afspeelde. Het speelde zich af in Loosbroek. Nou, bijvoorbeeld dat vliegtuig dat op een gegeven moment heel laag overkomt en net niet neerstort. Er stortten toen heel veel vliegtuigen neer. Er kwamen bommen omlaag. Er gingen veel hooistapels en boerderijen in rook op.
0: Maar je hebt er ook nog een heel spannend verhaal aan toegevoegd.
2: Dus moeten we dat niet spoileren?
3: Nee, ik kan er wel iets van zeggen. Buiten de boerderij stond een transformatorhuisje. En mijn opa was een vrij zwijgzame man. Maar wat hij wel vaak heeft gezegd is: en daar liggen er ook een paar. En er is een pistool gevonden. Maar goed, we zijn nooit gaan graven.
0: Maar er zou een liquidatie kunnen hebben plaatsgevonden op de boerderij?
3: Ja, hij heeft gezegd dat hij een paar Duitse soldaten.
0: Nou ja, ik zou zo'n verhaal als schrijver niet kapot checken.
3: Door te gaan graven? Of,
0: ja,
2: ik zou gaan graven.
3: Ik weet niet, ik vind het toch wel interessant ook. Maar als schrijver niet. Dat je denkt, komt mijn verhaal onderuit geschoven.
0: Gewoon kiezen voor de spannendste versie.
3: Ja, nee, zo heb ik toch niet naar gekeken. Als hij het niet had gezegd, als ik niet van zijn nakomelingen had gehoord. Er zijn er ook die denken, nou, dat heeft hij waarschijnlijk niet gedaan. Het was toch een vriendelijke man. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, ik heb het pistool gezien. En hij heeft regelmatig gezegd.
2: Er staat achterin wel een foto van hem.
3: Ja.
2: Je bent echt in zijn. Je hebt niet alleen trouwens, af en toe heb je ook een zijstapje gemaakt naar. Hè, aan het begin bijvoorbeeld met de moeder. Mm-hmm. Ook de vrouw van Karoy krijgt ook een hoofdstuk. Maar het grootste deel van het boek zit je toch in zijn hoofd.
3: Ja.
2: Ja, dus heb je nu het gevoel, ja, ik heb die man echt ook leren kennen? Of blijft
3: ja,
2: dat?
3: Maar ik denk niet dat ik hem heb leren kennen, maar meer mijn romanpersonage.
0: Je hebt het verhaal leren kennen.
3: Ik heb het verhaal leren kennen, ja.
0: Wat doet het met iemand als die ervoor kiest om over zo'n groot gegeven in zijn leven te zwijgen? Om een heel bestaan gewoon toe te dekken en met stilte te verhullen?
3: Ik denk dat wel aan je vreet. In het begin kon het natuurlijk niet anders. Hij kwam hier toen hij 11 was en hij sprak de taal niet. Dus er was überhaupt geen taal om aan zijn emoties duiding te geven. En dan zit je ook nog bij drie boeren, waar ook niet veel over gevoelens werd gepraat.
2: Wordt wel heel veel melk en koffie gedronken.
3: Ja, maar dat was ook echt zo. Ja.
2: En gerookt.
3: En gerookt, ja. Ja, dat is nu. Dat was ook zo. Hij rookte veel. En ook van die kinderen is ook bekend dat ze melk moesten drinken totdat hun neus uitkwam om aan te sterken, om zwaarder te worden.
2: Maar goed,
3: zwijgen wordt een tweede natuur ook, denk ik.
2: Ja.
3: En op een gegeven moment, als je het al 30 jaar voor je houdt. En er sprak ook heel veel, omdat die kinderen, veel kinderen en Karel waarschijnlijk ook het gevoel hadden dat ze waren weggedaan. Er zat ook een gevoel van schaamte, van niet toedoen bij. Ja. En als je daar dan decennia lang over zwijgt, dan ga het dan nog maar eens uitleggen aan je kinderen van wat er precies is gebeurd.
0: Dat wordt lastig, ja.
2: Het is een mooi boek geworden. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Dankjewel. Schrijver Lieke Keeser over haar boek Karel Karoy.
0: In Berlijn is veel woede over de stiekeme sloop van het laatste deel van de bunker van Hitler onder de Rijkskanselarij, waarvan hij in de laatste maanden Duitsland probeerde te regeren en de ondergang in joeg. Ja, niet iedereen zit te springen om een soort museum of iets, maar om er dan maar gewoon nieuwe woningen op te zetten, dat gaat anderen weer te ver. Hoe om te gaan met dit soort erfgoed? Willem Melging, historicus, gespecialiseerd in Duitse geschiedenis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, wat ligt er eigenlijk nog van die bunker?
4: Ja, het is een enorm complex. Je moet je voorstellen, de lengte van een Berlijnse straat, dat wordt in 1936 wordt dat tegen de vlakte gegooid. En dan komt er een nieuwe Rijkskanselarij van kanselarij van Hitler, gebouwd door Speer. En tegelijkertijd, als ze daaraan beginnen, wordt er een enorm ondergronds bunkercomplex neergelegd.
0: Alsof hij ergens al wist dat het misschien niet goed af zou lopen.
4: Nou, hij wist in ieder geval dat hij een oorlog zou beginnen. Dat had hij al opgeschreven in Mein Kampf. Dus alles wat vanaf dat moment, vanaf 1933, als hij aan de macht komt, gebouwd wordt, wordt ingericht op een oorlog. He, dus een groot nazi-kantoorgebouw wat iets verderop staat, krijgt gewoon afweergeschut op het dak. Dat is bij voorbaat al zo gepland. En dus ook een heel groot ondergronds commandocentrum. Er was nog een militair commandocentrum buiten de stad, maar dat lag ook helemaal 20, 30 meter onder de grond.
0: Maar wat is dat
4: dus
0: nu?
4: Ze zijn gewoon klaar voor een oorlog.
0: Nu is het, ik zag iemand met een soort lieslaarzen in een onderwater staand fundering in een soort kelder lopen.
4: Er stond een leuke foto in Trouw. Ja. Maar dat is omdat die bunkers lagen gedeeltelijk onder het grondwater. Dus er liepen ook voortdurend pompen om die zaak droog te houden. Het is een bekende verhaal dat al vlak na de Duitse ondergang Amerikanen en Russen gingen dan die bunkers van Hitler in. En daar stond al gelijk een hoop water. Toen hebben ze nog een pak papier wat daar ronddreef meegenomen. Dat was een deel van het dagboek van Jozef Goebbels. Op een goede vondst natuurlijk. Dus als je die bunkers niet constant een pomp aanzet, dan staan ze binnen kortste keren onder water. Maar als je daar een museum van wil maken, ja, dan zul je daar dus wel technisch enige dingen moeten doen.
2: Is dat een goed idee om daar een museum van te maken?
4: Ja, ik vind van wel. De Tweede Wereldoorlog heeft nog steeds een enorme fascinatie. Natuurlijk ook door de gruwelijkheden van de Holocaust, maar ook de grootschaligheid. Het was een conflict waar eigenlijk de hele wereld bij betrokken was. Behalve Zwitserland en Tibet deed iedereen mee, zullen we maar zeggen. En Zweden. En er is weinig concreets van over. Het was een mobiele oorlog. Dus als je nog dingen hebt die daaraan herinneren, vind ik dat je daar wel iets mee kunt doen.
0: Maar dat
4: mits je het verantwoord presenteert.
0: De angst is natuurlijk dat het een soort hommageplek voor de Führer wordt.
4: Ja, maar dat vind ik eigenlijk wel een beetje makkelijk, want dan ben je er gelijk vanaf natuurlijk. Er zijn veel meer plekken in Duitsland die daarmee te maken hebben. Je zou strikt genomen heel Duitsland kunnen afbreken. Want overal is
0: wel een. Ze hebben een aardige poging gedaan, kan je zeggen.
4: Ja, is wel overwogen. En Churchill was eigenlijk van plan om Berlijn niet meer op te bouwen, maar als een soort monument te laten liggen. Maar je hebt bijvoorbeeld in Nuremberg, waar die grote partijcongressen waren, waar die films van Riefenstahl gemaakt zijn. Ja, dat staat er ook nog. En dat is nu allemaal te bezichtigen. En dat is heel verantwoord gedaan. En daar word je dan keurig rondgeleid. Dus ja, een bedevaartsoord. Je hebt natuurlijk altijd een paar maloten die daar dan een lied gaan zingen of zo. Maar de meeste mensen gaan daar met goede bedoelingen heen.
2: Maar die bunker, ik heb die film De Untergang gezien. Ik denk heel veel andere mensen.
4: Ja.
2: Is die daadwerkelijk in die bunker opgenomen? Nee, waarschijnlijk niet.
4: Nee, dat is al. Nee, dat, de originele Führerbunker is voor een deel afgebroken. En een deel van dat complex, je moet echt een heel groot complex voorstellen, is met zand dichtgegooid. Is gefotografeerd en dichtgegooid met zand. Dat gebeurt wel vaker met bunkers. En vervolgens hebben de Oost-Duitsers in midden jaren 80 hebben daar flats bovenop gezet. en voor Oost-Duitse begrippen luxe flats. Angela Merkel woonde daar in haar Oost-Duitse tijd, om het zo maar uit te drukken. Voor de betere partijbonzen en nette mensen in het establishment, zoals Merkel ook was, die konden daar een woning krijgen.
2: Dus die Untergang heeft zich gebaseerd op foto's die er destijds gemaakt
4: zijn? Foto's, ooggetuigen. Het meeste wat wij weten over die Untergang-fase is uit een boek van Joachim Vest. En Vest had heel goed contact met Speer. En Speer liep daar, die komt in die film ook een paar keer binnenlopen. Om afscheid te nemen van zijn Führer. Dus het is wel redelijk authentiek.
0: En je had dat dagboek hè, van een van zijn secretaresses. Die heeft later haar memoires geschreven.
4: Ja, die zijn later... ook de film is er voor een deel daar ook op gebaseerd. En als je de film helemaal uitkijkt en je staat niet op in de bioscoop om weg te lopen, dan hoor je haar voice-over ook nog geven. Waarin ze eigenlijk spijt betuigt van wat er toen gebeurd is.
2: Maar dan heb je dus de situatie is zo dat daar flats op bovenop staan.
4: Ja.
2: Die ondergrondse bunker is dichtgegooid met zand. Maar wat is er dan nog
4: er is
2: over?
4: Onder de directe bouw van de Rijkskanselij. Dat is dus allemaal bebouwd nu. Daar is betuigd van wat er toen gebeurd is.
2: Maar dan heb je dus de situatie is zo dat daar flats op bovenop staan.
4: Ja.
2: Die ondergrondse bunker is dichtgegooid met zand. Maar wat is er dan nog
4: er is
2: over?
4: Onder de directe bouw van de Rijkskanselij. Dat is dus allemaal bebouwd nu. Daar is niet veel meer van over.

0: waar een deel van de, hoe zeg je dat, de bureaucratie van het Derde Rijk kon daar ondergronds doorwerken. Dus vanaf februari ongeveer verplaatst het, februari 45, verplaatst het bestuurlijk apparaat in Berlijn, voor zover daar nog wat van over is, verplaatst zich ondergronds. En Hitler komt dan ook in de loop van februari naar Berlijn en verblijft dan tot zijn dood, zelfmoord 30 april, verblijft hij praktisch ondergronds.
1: Het is een hele gekke fase van de geschiedenis, want hij zit daar in die bunker, afgesloten van de rest van zijn rijk, met weinig informatie, maar hij is vastberaden. Heel Duitsland moet zich doodvechten.
0: Ja.
1: Hij zegt eigenlijk van, als het Duitse volk niet heeft kunnen winnen, dan is het Duitse volk het ook niet waard om te leven.
0: Dat schrijft hij ook letterlijk in zijn politieke testament. En dat wordt ook wel het Nero-bevel genoemd. Van vernietig alles wat er nog is. Het Duitse volk heeft zich mij niet waardig betoond. Zo formuleert hij het ongeveer. Dus verdienen ze het ook om ten onder te gaan. En Duitsland moet daarmee ook materieel, zeg maar, ten onder gaan. En sommige bevelhebbers voeren dat ook echt uit. Mooie steden worden verwoest. Andere trekken er niks van aan.
1: Waarom blijft Duitsland toch trouw aan die Führer, als het op dat moment toch wel echt heel duidelijk is dat hij niks te bieden heeft?
0: Er is een hele simpele verklaring voor. Ze vechten vooral door aan het Oostfront, omdat ze weten wat ze zelf voor misdaden hebben uitgevoerd in Rusland. Niet alleen tegen de Joodse bevolking, maar ook tegen de Russische bevolking zelf. En het Duitse leger weet dat en weten dus ook dat de Russen op gruwelijke wijze wraak zullen nemen. En daarom houden ze het zo lang vol. En je ziet ook, er is al onderzoek naar gedaan, dat Goebbels in zijn propaganda dat af en toe, niet te vaak, maar af en toe ook gebruikt naar de bevolking toe van, jullie weten allemaal wat we hebben uitgespookt. En dat is een reden te meer om door te vechten tot het uiterste. En dat is ook wat ze doen.
2: Waarom leidt die discussie over die bunker nu juist nu weer zo op? Want die lagen er altijd al.
0: Die lagen er altijd al. Ik heb nog mooie foto's gemaakt in de Oost-Duitse tijd, toen die woningen er nog niet stonden. Mm-hmm. Dan zie je de muur en een hoop puin en een trabantje. Korter kon ik de Duitse geschiedenis niet samenvatten, denk ik, in één foto. De Oost-Duitsers negeerden het eigenlijk. Die hebben gewoon die flats daar neergezet. Maar het stuk waar het nu over gaat, dat ligt braak. Dat is een parkeerplaatsje. Er staat een hekje omheen. Er staan wat auto's geparkeerd. Ik heb het gisteren nog eens even bekeken op Street View. En daar willen ze, en het is natuurlijk een hartstikke dure grond, dat is het duurste stuk van Berlijn, daar willen ze nu woningen neerzetten. En deze club van de Berliner Unterwelten, die is daar tegen. Ook niet helemaal zonder eigen belang, want die exploiteren sinds een jaar of 20. Hebben ze een bloeiende business. Ik ga er vaak met reisgroepen ondergronds met hun. Bloeiende business aan het rondleiden in allerlei soorten bunkers door heel Berlijn. Dus nazi-bunkers, maar ook bunkers uit de Koude Oorlog, atoombunkers. En zij willen dit natuurlijk graag behouden en toevoegen aan hun repertoire.
2: Kan het niet allebei, dat je die bunker ondergronds gewoon bewaart en dat je er een huis bovenop zet?
0: Dat moet volgens mij, maar ik ben geen ingenieur, bouwtechnisch kunnen, want die bunkers zijn zo zwaar en zo dik uitgevoerd. Daar kun je rustig een flat bovenop zetten.
2: Nu komen weer allerlei mensen dus tegenover elkaar te staan rondom deze kwestie.
0: Ja, follow the money zou ik zeggen, want het gaat natuurlijk ook wel weer om materiële belangen.
1: En een mooi museum als een gedenkplaats voor deze kwade uren van de geschiedenis. En dan een mooie giftshop waar je souvenirtjes kan kopen.
0: Een
1: speltje of zo.
0: Ja.
2: Nou, wat denk je? Wordt die afgebroken of blijft die?
0: Ik heb het gevoel dat ze hem wel zouden kunnen laten staan. Ja. Er zijn in datzelfde gebied veel meer bunkers die verdwenen zijn. Onder het Holocaustmonument, iedereen wel bekend, ligt de bunker, de privébunker van Jozef Goebbels. Die had daar een villa met een schuilkelder. En die bunker die werd tijdens het aanleg van

0: het Holocaustmonument teruggevonden. Grote paniek natuurlijk. Wat moeten we daar dan mee? Kan dat wel? En toen hebben ze ook daar gewoon gedocumenteerd, gefotografeerd en volgegooid met zand. En zijn gewoon doorgegaan met de bouw van dat Holocaustmonument. Ja. Het is ook krankzinnigheid van de geschiedenis, ironie van de geschiedenis, die dat Holocaustmonument ligt in de tuin van de Rijkskanselarij, waar Hitler 's nachts ging wandelen. Samen met Speer filosofeerde over het nieuwe Berlijn, wat ze samen zouden opbouwen.
1: Nou, mooie grote toekomst. Dankjewel, Willem Melching, over de discussie in Berlijn over wat te doen met de laatste stukken Nazi-erfgoed. Dank je hartelijk.
0: Graag gedaan.

0: From Down Here heet dit nummer van Lola Young. Jeroen Vullings.
1: Ja, deze zomer stond voor mij in het teken van de boeken van Olivia Manning. Een schrijver die alweer een tijd dood is. Is 1980 overleden. Ik was het niet van plan om die boeken nu al te lezen. Verleden jaar is het eerste deel van haar Balkan-trilogie verschenen. Het Grote Fortuin. En dit jaar De Geschonden Stad. En ik dacht, ik wacht nou even tot december. Want dan is het derde deel, het slotdeel van die eerste trilogie. Ze heeft er twee geschreven. En dan is het moment daar om het te doen. Maar goed, het, ja, iets was sterker. Ik ben het gaan doen en ik kon niet meer ophouden. En dit is geen valse retoriek, het is echt zo. Het biedt heel veel tegelijk eigenlijk, die Balkan-trilogie van haar. Het biedt een levendig historisch ooggetuigenverslag van de jaren 40 van de vorige eeuw. Het biedt de tekening van een escapistisch expat-milieu in Boekarest in eerste instantie. En het biedt ook een onconventionele huwelijksroman. Het begint meteen geweldig. Je ontmoet in de trein, vlak voor ze Boekarest naderen, een pasgetrouwd Engels echtpaar, Harriet en Guy Pringle. En zij is nipt 21, hij is een paar jaar ouder. En ze maken zich op om daar weer te gaan wonen. Hij was er eerder geweest. Hij heeft een betrekking als docent Engels, een beetje British Council-achtig idee, aan de Universiteit van Boekarest. En zij volgt hem, want dat was toch wel het lot van vrouwen in die tijd. En het was voor haar ook een buitenkans. Het is aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Je komt in eerste instantie in dat wilde oosten aan, het Boekarest dat nog een en ander interbellum uitstraalt. Maar je voelt de dreiging. En eigenlijk is die wereld waar die twee Engelsen vandaan komen, die staat al in brand. En Manning die beeldt echt meesterlijk de dans uit van al die expats waar ze terechtkomen, zo'n expatmilieu, op de rand van de vulkaan. En die rand wordt al maar dunner. Daar komt het een beetje op neer als ik maar in een beeld probeer te vangen. Ze zoeken hun heil meteen onder landgenoten, Harriet en Guy. Dus ze komen in de luxe uitspanningen terecht van het Parijs van het Oosten, zoals het toen genoemd werd. En dat is de natuurlijke habitat van al die Oxbridge old boys die de ene na de andere whisky, brandy of zelfs inheemse pruimjenever naar binnen klokken. En daar hebben ze het heel erg fijn. Eigenlijk doen ze weinig. Ze gaan van feest naar feest. En ja, het is een en al il dolce far niente, de kunst van het niets doen, maar dan onder excentrieke Engelsen in Boekarest. En je af en toe vergeet je zelfs de oorlog, maar die oorlog rukt op. Het draait om Harriet, vandaar dat ik haar eerder noemde, Harriet en Guy, dwars tegen de conventie in die tijd in. Zij is de spil van deze trilogie. Dat is eigenlijk heel interessant, omdat we ontzettend weinig van haar weten. Ze poert niet graag in het verleden. Er is één citaat waarmee ze eigenlijk alles zegt, en dat zal ik je niet onthouden. Dat gaat over haar ouders. Ze zei, ze zijn allebei hertrouwd en het kwam geen van beiden goed uit om mij te hebben. Mijn tante Penny heeft me opgevoed. Ook haar was ik tot last. En als ik stout was, zei ze vaak, geen wonder dat je mama en papa niet van je houden. Eigenlijk is alles wat ik heb hier. En met hier bedoelt ze Boekarest, dat huwelijk met Guy. Ze wil niet meer terugkijken. En dat maakt het ook een ideaal personage om die tijd voor lezers zoals wij nu te beleven. Want de geschiedenis ondergaat ze, maar dit is haar nieuwe wereld. En dat huwelijk, dat is ook weinig afleiding voor dat tijdsbeeld dat ze geven. Want het huwelijk, dat is, ze concludeert aan het eind van het boek, dat het waarschijnlijk geen eeuwig huwelijk zal zijn. Haar man is zo'n socialistische, goed opgeleide idealist die een bewondering heeft voor de Sovjet-Unie. En ze moet hem delen met de hele wereld. Ze zegt ook ergens, ja, we hebben geen privéleven, want hij leeft voor de wereld. Veel passie is er ook niet. In die kloeke 900 pagina's van de eerste twee delen betreden ze eenmaal het echtelijk bed voor een herdersuurtje. En dan gaan de gordijnen ook voor de lezer even dicht. En ja, een zin later trekt hij alweer zijn kleren aan, want zijn drukke plichten als docent wacht hem op. Dus, maar als personage is deze Harriet dus fantastisch. Ja. Want zo komt die wereld binnen. Ze heeft een natuurlijke tegenhanger in het boek. En dat is iemand die ze ook al in die trein ontmoeten. Als ze Boekarest naderen. En dat is een wit, Russische, aristocratische, tot Engelsman genaturaliseerde figuur, prins Yakimov. En die is totaal aan lager wal geraakt. Die heeft ooit goede tijden beleefd, eigenlijk nooit een dag gewerkt. Hij had een wat oudere vriendin, Dolly, en daar leeft hij goed van. Maar hij moet maar doorkomen. En eigenlijk is hij alleen maar met de dag van vandaag bezig. Een gratis maaltje, drankjes in de Engelse bar, bij mensen gaan staan, in de hoop dat je dan wat tractaties krijgt. Hij is eigenlijk de krekel in dat beroemde, die beroemde fabel van de krekel en de mier. Hij heeft geen gedachten over morgen. Als hij wat geld krijgt, dan gaat hij meteen naar een heel goed restaurant en gaat hij alles uitgeven. En dan is hij weer blij. En anders raakt hij vervuld van zelfmedelijden, dat het allemaal zo slecht met de arme oude Yaki gesteld is. En ja, voor de rest, mensen raken hem wel spuugzat in de loop van deze delen. Dus iemand zegt zelfs dat hij een soort weekdier is van de ziel en dat je nooit van hem afkomt. En dat blijkt ook eigenlijk. Want tegen het slot van het tweede deel gaat Harriet naar Athene. Ze moeten weg, want de Duitsers zijn eigenlijk al meester over Roemenië. Die wat corrupte koning Karel, die is afgezet. Die IJzeren Garde, een gruwelijke fascistenbende die zelfs voor de Duitsers te heftig was, die heeft alle macht in handen. En haar man zit nog wel in Boekarest, maar zij moet eigenlijk al weg, net als alle andere Engelsen. En dan ziet ze daar in Athene meteen, ja, als een sprinkhaan op een fiets, weer die Wit-Russische oude leptosomen aristocraat prins Yakimov. Ik kan er veel meer vertellen, maar ik wil in ieder geval kwijt dat in december het slotdeel vertaald wordt. Daarna zijn we nog niet helemaal van haar hoofdwerk gelukkig af. Want daarna krijg je ook nog de Levant Trilogy. Dat gaat dan over de nieuwe standplaatsen van dit echtpaar. Dat is dan Cairo en Jeruzalem.
2: Hoe oud is deze schrijfster eigenlijk?
1: Ja, nou ja, ze is in 1980 overleden.
2: Ze is overleden al, ja.
1: Ze heeft wel een wat wonderlijk leven gehad. Want ze heeft heel lang gepubliceerd onder een mannennaam, dat wist niemand, om serieus genomen te worden. Oh. En deze boeken hebben ook niet de status gekregen die ze verdiend hadden.
2: Wat ik zo gek vind, zij is dus al in 1989 overleden, maar die boeken worden dan nu pas uitgegeven?
1: Ja, dat is ook niet helemaal begrijpelijk, want je hebt in de jaren 80 een televisieserie gehad die ik helaas gemist heb, The Fortunes of War, dat gaat over deze 6 delen, met Emma Thompson en volgens mij Kenneth Branagh. En toen had je in Engeland een oplezing en sindsdien is het in Engeland en deze boeken niet meer weg te denken. Oh. Maar in die tijd dat ze verschenen, vandaar dat ik vrij makkelijk nog aan eerste drukken kon komen, omdat ze vrouw was, werden die boeken niet serieus genomen. En in feite heeft zij perfecte Oxbridge literatuur van die bovenklasse, Engelse bovenklasse literatuur, à la Evelyn Waugh, à la Anthony Powell gemaakt. Maar ja, vrouw. Dus dat telde toen niet. Inmiddels is dat anders en kunnen we hiervan genieten. En ik wil het iedereen aanraden. Ik heb een goede zomer gehad dankzij deze boeken. En daardoor ben ik tot een frivoliteit verleid. Ja. Want ik heb me ook nog gestort op alle verhalen van Pieter Konijn, van Beatrix Potter. Ik zei al bij de aankondiging van 10:00 dat dit de vervulling is van een lang gekoesterd verlangen. Als kind had je van die hele kleine boekjes met goud op druk van Beatrix Potter. En ik had er eentje. En toen ik mijn ouders bereid had gevonden om weer eens naar de boekhandel te gaan, toen waren ze uitverkocht. Ik kon er niet meer aankomen. En ik heb die boeken ook eerlijk gezegd nooit herlezen. Dus een halve eeuw is voorbij gegaan. Maar ik wist altijd wel van ja, als ik die nog een keer in handen kreeg. En nu is er bij Ploegsma een heruitgave van alle verhalen van Pieter Konijn. En dat is haar hoofdpersonage. En ja, de tekeningen zijn weer weergaloos. Lieve grootoogige konijnen.
2: Hele andere kant van jou, Jeroen.
1: Ja, maar nu heb ik de boeken wel als volwassene gelezen. Okay. En wat me opvalt, ze heeft dat aan het begin van de, in 1903, meen ik, is het gepubliceerd, geschreven. Dus het was nog een beetje Victoriaans. Het gaat over konijnen. Hoewel er af en toe ook menselijke dingen in voorkomen, als een pastei die van konijnenvlees gemaakt is. En die konijnen die doen een beetje wat we ook wel weten van vadertje Kats en zo. Ze doen, kinderen doen stoute dingen en daar is een moraal voor handen. Interessant is toch dat er een soort verzet in zit. Om het even helemaal weer duidelijk te maken. Pieter Konijn is een konijn die niet zich aan de geboden van zijn alleenstaande moeder houdt, maar die dan toch naar het slaafveld gaat van een nare moeskweker. En dan komt hij in grote problemen. Gelukkig ontspringt hij de dans. Maar hij houdt zich dus niet aan de geboden van zijn wijze moeder. Maar ja, hij gaat zijn eigen gang. Er zit een soort verzet in tegen die volwassen wereld.
2: M.G. Schmid.
1: Ja, wat zeg je?
2: Annie M.G. Schmid heeft dat.
1: Ja, ook. Je kunt ook aan Pieter Pan denken. Hè? Niet alleen de naam Pieter, maar ook het is beide gebaseerd eigenlijk op brieven, op documenten. Bij Pen was het meer een soort vertelling in het park voor kinderen. En later is daar een boekje van gemaakt. En gek genoeg is dat later enorm gecommercialiseerd. Pieter Konijn was het eerste personage dat waar een patent is aangevraagd. Hè? En het is ook een enorme commerciële handel geworden. Nou ja,
2: heerlijk.
1: Pieter Konijn dus door Beatrix Potter. Ik zal maar ophouden, dat lijkt me beter.
3: Ja, nou ja, dat is leuk. Dankjewel. We zetten de titels zoals altijd op het wereldwijde web. En dankjewel, Jeroen Vullings.
2: Ja, we gaan het hebben over... Koop je wel eens iets in een museumwinkel?
1: Ja, het is heel erg, maar dan ben je van me af. Ik ga, zoals Amerikanen dat doen, ga ik vaak eerst naar de museumwinkel.
2: Oh ja.
1: En dan ga ik het museum in.
2: Ja, er zijn meer mensen hoor die dat doen. Ja. Goed, want daar gaan we het over hebben. En de aanleiding is een beetje losjes de tentoonstelling van Vincent van Gogh volgende maand in het Krolle-Müller Museum. Daar hebben ze 88 schilderijen van hem. Weet niet iedereen, maar heel veel. Die moeten niet alleen opnieuw worden ingericht. De bedrijven die spullen voor de museumwinkel maken, die draaien ook een volle toer. Pennen, schriftjes, magneten, schoudertassen, zelfs Vincent van Gogh, sokken heb ik gezien. Bezoekers moeten toch wel keus hebben. Wij hebben hier als gast Paul Wentges. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: U hebt zo'n bedrijf dat museumsouvenirs maakt, toch?
4: Ja, dat klopt
2: of
4: helemaal.
2: Niet?
4: Ja.
2: Hoe noemt u ze? Souvenirs?
4: Ja, nou, ik ben een warm pleitbezorger voor het woord aandenken, om dat in ere te herstellen.
2: Ja.
3: Is het verschil tussen souvenir en aandenken? Dat is een nuance die mij ontgaat.
4: Nou, de vertaling is hetzelfde. Maar dan kies ik voor onze moerstaal.
2: Ja.
4: En dan zeg ik aandenken. Net zoals klakson, gewoon toeteren, een trottoir, stoep.
3: Een paraplu tegen de regen. Ja.
4: Regenscherm.
2: Maar goed, voor welke musea werkt u?
4: Ja, wij werken voor musea in vele tientallen landen. Grote musea en kleine musea. We werken voor het MoMA in New York, het Metropolitan. Ik heb daar zelfs een mooie waaier van meegenomen.
2: Ja.
4: Maar ook voor kleine musea, kastelen.
2: En jullie gaan nu ook voor Krolle-Müller dingen leveren.
4: Ja.
2: Dat is een Van Gogh tentoonstelling. Ik zei net al, de Van Gogh sokken, dat is een gruwel voor mij. In het Vincent van Gogh Museum vind ik dat het echt wel... Ja, als je daar op die verdieping komt, dan denk je... deze man is zo totaal uitgeleverd aan de commercie. Hoe kijkt u daar dan naar als u daar dan bent? U kent het vast.
4: Ja, nou, ik ken het zeker. Dat gaat ook over de integriteit van de kunst en de kunstenaar. Dat je grenzen moet bewaken. Wat wij heel belangrijk vinden is...
2: En waar ligt die grens dan?
4: Zichtbaarheid van het werk en het verhaal erbij vertellen. Dat vinden wij hele belangrijke dingen. Dus niet alleen dat een schilderij, als je er een detail bijvoorbeeld uithaalt, omdat je een uitsnede moet maken, omdat een product zich daar niet altijd voor leent om het hele werk af te beelden.
2: Sokken bijvoorbeeld.
4: Nou ja, dat is een grens.
2: Maakt u sokken?
4: Nee, wij maken geen sokken.
2: Want u vindt dat de grens dan wordt overschreden?
4: Ja.
2: Bij zonnebloemen sokken?
4: Ja.
3: Waarom is dan de grens overschreden? Is dat te ordinair? Of doet dat dan geen recht meer aan Van Gogh? Kan een placemat wel en een sok niet?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik vind dat de grens ook wel bij papieren servetten ligt, bijvoorbeeld.
3: Omdat
4: waar je niet
3: mond
4: het hele werk bekijkt.
3: Oh, ja.
4: En je mond ermee afveegt en vervolgens weggooit. En ik heb ze ook verkocht. Maar dat is zo ongeveer wel de grens die je kan bereiken. En ja, ik denk dat de hoofdzaak, zoals ik al eerder zei, is... kan het werk echt genoten worden? Kan je ernaar kijken? Wordt er iets over verteld? Is er een verhaal bijgeschreven? Dat is wel waar wij ons graag voor inzetten.
2: En het fameuze koekjesblik?
4: Koekjesblikken, ja, dat kan.
2: Staan die nog?
4: Ze bestaan. Zeker, er worden veel blikken gemaakt. En het hangt er ook een beetje van af, hè. Heel veel kunst is niet altijd hogere kunst en gewoon decoratief. laten we eerlijk zijn, de tulpenboeken, waarvan de bladzijden nu in de musea hangen, waren vroeger gewoon verkoopcatalogie. En nog sterker, heel veel schilders maakten hun eigen souvenirs. Ze schilderden immers een landschap wat ze vast wilden houden.
2: Wie dan? Wie
4: en mee naar huis namen.
2: Ja.
4: Nou, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een titel van een werk van Van Gogh. Dat heet Souvenir de Mauve. Genoemd naar zijn leermeester en neef Anton Mauve. Toen hij overleden was, was hij erg verdrietig daarover. En toen heeft hij dat schilderij gemaakt. En dat heet ook Souvenir de Mauve. Te zien in het Krullenmuller Museum.
3: Is het nog moeilijk om nieuwe dingen te bedenken? Want dan komt er een tentoonstelling aan en dan moet je denken van god, nou wat gaan we dit keer eens op de markt brengen? Lijkt me op een zeker ogenblik best uitdagend voor de inspiratie. Om nog met een origineel souvenir te komen.
4: Nou, om eerlijk te zijn gaan wij voor producten die mensen graag gebruiken en herkennen. Alleen dan heel mooi uitgevoerd. Grafisch goed vormgegeven, goede kwaliteit en opnieuw. Waar het werk goed te zien is.
2: Ja, dat begrijp ik dat u dat
4: doet. Ja, natuurlijk.
2: Nee, waarom kopen mensen eigenlijk iets in de museum? Nou ja, Jeroen zei net ook, ik ga vaak eerst naar de museumwinkel. Ja. Het heeft een museumwinkel heeft absoluut iets aantrekkelijks. Hè? Ja. Hoe komt het dat
4: nou,
2: mensen...
4: Nou, ik denk dat het begint met de oervraag. Ik vraag wel eens aan groepen mensen als ik een verhaal hou. Wie heeft wel eens een schelp of een steen mee naar huis genomen als kind en in de vensterbank gelegd? Dan gaan alle vingers omhoog. En dat zit heel diep bij de mens als je iets hebt meegemaakt, hebt ervaren, dat je het vast wil houden, die herinnering bij je wil houden. Ik denk dat dat een heel primair instinct is. Ja.
2: Dus en in een museumwinkel heb je het idee, ik hou ook nog een mooie herinnering vast. Iets cultureels, iets waardevols.
4: Ja, het is eigenlijk het is afgoderij eigenlijk natuurlijk, want het is niet het echte werk en het is maar een deel ervan.
3: Maar het is niet altijd haalbaar om het echte werk mee naar huis te nemen, laten we eerlijk zijn.
4: Precies. Ja. Nou, daar willen wij dan graag de brug in zijn om te voorkomen dat iedereen met een schilderij onder zijn arm naar huis gaat.
2: U zei net, Van Gogh maakte zelf ook een schilderij, hè, Souvenir de Mauve. Maar de neiging om een souvenir of een aandenken, zo u wilt, te verzamelen, gaat al veel verder terug, hè, in de geschiedenis.
4: Ja, er is een lange geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. De Grieken, de Romeinen maakten ook al souvenirs. Een voorbeeld is de tempel van Apollo in Delphi, waar aanwijzingen zijn dat er al marktkraampjes waren, waar in ieder geval flaconnetjes en flesjes met gewijde olie of aarde meegenomen werden. En wat dat betreft is de wereld niet echt veranderd, want de gemiddelde toerist komt ook terug uit Griekenland tegenwoordig met een flesje olie, olijfolie.
2: Ja, wel, maar ik vind een bedrukt hondenjasje. Dat bestaat, hè?
4: Ja.
2: In het Van Gogh Museum.
4: Ja, ik weet het. Ja.
2: Kun je een bedrukt hondenjasje kopen?
4: Ja.
2: Wat vindt u daar dan van?
4: Nou ja, ik denk dat die hond niet echt doorheeft in wat hij rondloopt. Dus vraag me af of hij het apprecieert.
2: Nee, maar daar gaat het even niet om. Is getuigt dat nog van goede smaak, vraag ik me af.
4: Het zijn niet de producten die wij maken.
2: Nee.
3: Maar andere, waarom moet kunst zo sacraal zijn? Als iemand een hondenjasje met mooie zonnebloemen wil, dan ja, prima toch?
4: Nou,
3: wie heeft er last van?
4: Dat is
2: ik.
3: Oké, okay. Wie heeft er verder last van?
4: Nou ja, het is een goed punt. Kijk, je kan ook zeggen, als je de wereld een beetje kan aankleden met kunst en mensen hebben er dan een herinnering aan, wat doe je dan eigenlijk verkeerd? Maar ja, daar kunnen meningen over.
2: Maar u zei net dat u de sokken en de servetten ook niet vond kunnen.
4: Nou, wij maken ze niet. U naakt het kunstwerk erop.
2: Ja. Nee. Nog even iets anders, want daar kun je eindeloos over blijven delibereren. En daar kom je dan toch niet uit. U praat ook met nazaten, hè, van kunstenaars. Want er liggen natuurlijk ook vaak rechten. Ik begrijp dat bij Van Gogh geen rechten meer. Die zijn vrij.
4: Ja,
2: dus daar kan iedereen maar gewoon mee aan de haal gaan.
4: Ja, nou, twee dingen daarover. Allereerst, musea investeren veel geld in het maken van de reproducties, de hoogresolutiefoto's van schilderijen. Dat is een vak apart. Wij gaan toch altijd liever eerst langs het loket van het museum om met het beste reproductie te kunnen werken.
2: Ja.
4: Aan de andere kant zijn er, dus dat is in geval als een werk al rechtenvrij is. Als een werk niet rechtenvrij is, ja, dan ga je in gesprek. Of met Pictoright, zeg maar de Buma Stemra van het beeld. Die veel contracten heeft met kunstenaars en dat af kunnen handelen met bedrijven zoals wij. Aan de andere kant doen wij ook zaken direct met nazaten.
3: Zijn er beruchte nazaten die heel moeilijk doen?
4: Nou, het punt is dat sommige kunstenaars zijn bij leven nog vaak wel makkelijk. Jeff Koons is daar een voorbeeld van. Die natuurlijk grossiert in kitsch en wansmaak en merchandise prachtig vindt. Plastic, fantastic. Daar hebben we ook dingen voor gemaakt. Aan de andere kant zijn er inderdaad nazaten die grootvader of grootmoeder op het voetstuk hijsen en niks mag. En dan moeten ze ook nog vergaderen met elkaar. Dat is niet zo makkelijk.
2: Ik begreep dat u laatst nog gesproken hebt hierover met het kleinkind van Mathies.
4: Ja, achterkleinzoon
2: van
4: Mathies. Daar praten wij mee, daar maken wij ook werk voor.
3: Ik zie hier mooie koffiemelk
4: staan. Ja, dat staat hem ook. Ja, blauw
2: en dan wordt er, laten we zeggen, aan hem gevraagd in dit geval. Want hij heeft dus kennelijk de rechten in handen van zijn overgroot.
4: Nou ja, zijn werk is rechtenvrij in Nederland.
2: Want dat is na een aantal jaren.
4: Ja, 70 jaar na de dood van de kunstenaar. Dat geldt ook voor literatuur. Dat is de auteurswet 1912. Ja. Maar er zijn ook landen met andere regels. Dus wij exporteren onze producten ook over de wereld. En hebben het ook te maken met andere wetgeving in andere landen.
2: Maar heeft hij nou die achterkleinzoon gezegd van ja, deze mok die u nu bij zich heeft, hè, dat is met de beroemde blauwe vrouwenfiguur.
4: Ja.
2: Die is goedgekeurd. Die moet allemaal dus goedgekeurd worden door hem.
4: Ja, heel strikt. De kleur wordt bekeken. Daar zijn zelfs kleurcodes voor. Waar tussen het dan mag bewegen. Dan wel een bandbreedte.
2: Als je iets koopt in een museum, wil je ook wel graag gewoon iets moois hebben wat een beetje lang meegaat.
4: Ja.
2: Zeggen ze ook wel eens gewoon nee, die nazaten?
4: Jazeker. Er zijn ook hier geldt weer dat bepaalde grenzen natuurlijk opgezocht worden. In de zin van welk product wel en welk product niet.
2: Ja.
4: Maar zeker, heel veel nazaten zeggen toch maar even niet.
2: Nou, hartelijk dank, Paul Wentges. Hij maakt dus aandenkens voor de museumwinkels. Altijd leuk, museumwinkels. Na het nieuws van 11 uur gaat de Taalstaat verder vandaag met Milouska Meulens. Heel veel plezier daarbij. Dag.
5: Nieuwsweekend.
6: Samen Max.
5: Op NPO.
7: Tot en met morgen.
5: Atletiek.
7: De Europese kampioenschappen in Birmingham.
5: En zwemmen.
7: Het EK in Parijs. Verder.
5: Hockey.
7: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met vanmiddag de Nederlandse vrouwen tegen Chili. En morgen de mannen tegen Nieuw-Zeeland.
5: Voetbal.
7: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
5: Wie luistert, weet meer. Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
13: Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
15: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
14: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
16: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
17: NPO Radio 1.
18: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er vermisten. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand is dat weekende ook de verdachte van 41 aangehouden, zegt de politie nu. Wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is, is er niet bij gezegd. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. Dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen daar gaan nu al spaarzamer om met het water door sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het niet bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: ANWB verkeersinformatie met een file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Er liggen spullen op de weg bij Knoopend Velperbroek. 14 kilometer file vanaf de Duitse grens, een half uur vertraging voor het vakantieverkeer. Op de A50, Apeldoorn richting Arnhem, staat tussen Knoopend Beekbergen en Afrit Schaarsberg hierdoor 9 kilometer file, 20 minuten vertraging. A67, Venlo richting Eindhoven, tussen Afrit Zomeren en Knoopend Leenrijden. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg dicht en verkeer richting Eindhoven rijdt om via Maastricht. A73 en de A2 rijden geen treinen tussen Tilburg en Bokstel door een aanrijding. Ster.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
23: Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor PerSafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: PerSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Milushka Meulens.
1: Goedemorgen. Mijn puberzoon verzuchtte vanochtend rot weer, net nu ik een festival heb. En gisteren, wat een stikhitte, erger dan op Curaçao. Ik zat met mijn neus in de boeken voor deze uitzending en zei afwezig dat de beroemde Noordoostpassaat Curaçao behagelijk houdt. Zo'n lief liet de spraakverwarring voor wat het was en wendde zich loom van het raam en van mij af. Toen drong tot me door wat hij had gezegd. Dat hij het had gezegd, alweer. Hij, geboren als Amsterdammer, en ik, geboren als Antilliaan, hebben veel overeenkomsten. Praten wat af, bijvoorbeeld. Maar zelden of nooit begin ik over het weer. Hij wel. Net als veel geboren Nederlanders heeft hij een grote interesse in en een uitgebreid vocabulaire voor weersomstandigheden. Je kan nog zo bedreven zijn in dictées, puzzels, lezen, bedacht ik mistroostig. Wanneer je de taal van weerkletspraatjes niet beheerst, verandert communicatie in modder en regen.
2: Modder en

0: Joël Domingos komt uit de Kaapverdiaanse gemeenschap van Rotterdam en omstreken en groeide op met de muziek van Cesaria Evora en Billy Joel. Een studie communicatie werd ingeruild voor de Rock Academie in Tilburg. Zijn debuutalbum uit 2024 kreeg lovende recensies. En dit was zijn nieuwste single, Morgen Weer. Het lied gaat over loslaten. Lukt het je vandaag niet? Morgen weer een dag.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Marjolein Vogel over nieuwe leerboeken Nederlands. Janne Loontjes over haar roman Gala en Sef. Lisbeth Dolk over Bandung Bandung van F. Springer, onze taalschat. Nadine Beuken is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boon van de Dikke Van Dalen en het Woord van de Week. Mieke Stokman, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Annemieke de la Haye over haar vergeet woord. Guus Kruts, leesteraar van onze boekenclub Boek Nu. Tex de Wit over gloednieuwe quizpuzzels. En René Appel bespreekt het TNA van Meili Vos.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Voor de scholieren in regio Noord zit de vakantie er alweer op. En een nieuw schooljaar betekent nieuwe lesboeken. Er zijn al jaren veel zorgen over de basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven, die leerlingen niet meer zouden beheersen. Stap 1 is dan natuurlijk zorgen dat lesboeken Nederlands aantrekkelijk zijn, want leerlingen vinden taal vaak saai. Uitgeverij Boom heeft daarom een hele nieuwe editie uitgebracht van Kern Nederlands Taal en Cultuur. De serie is nu compleet, van boeken voor de boven- en onderbouw van het VMBO tot en met de boven- en onderbouw van het VWO en alles ertussen. Marjolein Vogel, uitgever van deze serie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat hebben jullie gedaan om ervoor te zorgen dat leerlingen taal leuk gaan vinden, of in ieder geval niet meer zo saai?
3: Niet meer zo saai, nee. Ja. Wij hebben daar heel hard aan gewerkt de afgelopen jaren. Want wat je zegt inderdaad is waar. Het is voor ons een heel feestelijk begin van het nieuwe schooljaar. Want de tweede editie van Kern Nederland compleet. Alle boeken voor zowel de onderbouw als de bovenbouw van inderdaad alle schooltypen zijn beschikbaar. En dat is bijzonder. Maar wat er ook heel bijzonder aan Kern Nederlands is, is dat, zoals het eigenlijk al zegt, het vak Nederlands echt centraal staat. En als ik kom, dan zeggen veel docenten Nederlands die de boeken van Kern Nederlands zien, die zeggen tegen me: wauw, in deze boeken pak ik weer terug.
0: Marjolein, sorry, ik onderbreek je heel even, want we horen je steeds met een tik ertussen en kleine onderbrekingen. Zou je gewoon naar de gewone telefoon kunnen overschakelen, dus niet meer via die app?
4: Natuurlijk, omdat ik ver weg in Italië.
0: Ja?
4: Ik pak de andere telefoon.
0: Weder? Ik hoor je rommelen. Ja, ik moet even vertellen aan iedereen. Je bent eigenlijk op vakantie en je onderbreekt je vakantie voor ons heel even.
4: Met plezier.
0: Ja, nou, en ik hoor je nu weer goed. Dus we kunnen verder gaan.
4: Hartstikke fijn.
0: Je was aan het vertellen hoe jullie het interessant en leuk houden voor de scholieren.
4: Ja, ik weet niet precies waar ik wegviel. Maar wat er bijzonder is aan Kern Nederlands, en dat zit eigenlijk ook al een beetje in de titel verborgen, is dat het vak Nederlands staat bij Kern Nederlands echt centraal. Ja, dus als ik op scholen kom en docenten Nederlands die doen de boeken van Kern Nederlands open, die zeggen dan vaak tegen me: wauw, in deze boeken zie ik echt mijn vak weer terug. En dat klinkt eigenlijk best wel gek, en dat is het natuurlijk ook. Maar lange tijd werd het vak Nederlands vooral als een instrument beschouwd dat je goed moest kunnen gebruiken om te kunnen communiceren. Gelukkig is dat aan het veranderen met de nieuwe kerndoelen en de eindtermen. Dat zijn de wettelijke en landelijke doelen in het onderwijs die voorschrijven wat leerlingen moeten leren. En ik denk dat Kern Nederlands daar een trendsetter is geweest in die nieuwe kerndoelen en eindtermen. Want met Kern Nederlands verbeter je Nederlands. Je leert Nederlands, je verbetert je Nederlands. Maar wat je ook leert, je leert ook heel erg veel over het mooie vak Nederlands. En de verschillende facetten van Nederlands.
0: Ik heb hier een deel voor me liggen, dat heet Kern Nederlands voor de bovenbouw VWO. En het valt me op dat dat dus vooral gaat over het praktische wat je hebt aan Nederlands. Hè? Dus de praktische vaardigheden waar je onze taal voor nodig hebt. Dat was dus een heel bewuste keuze dan.
4: Ja, het is niet alleen de vaardigheden dus. Het is ook vooral de kennis. Dus enerzijds de vaardigheden, argumenteren, formuleren en stijl. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat maakt Kern Nederlands zo bijzonder, is dat het ook over het Nederlands gaat. Dus over de verschillende facetten van het Nederlands. Wat deels inderdaad praktisch is in het handboek, in de boeken voor VWO. Maar wat ook al redelijk richting academisch gaat natuurlijk. Hè, omdat VWO natuurlijk, met VWO ga je of naar het hoger beroepsonderwijs of naar de universiteit.
0: Ja, als je wil verder studeren, dan word je dus ook al voorbereid. Het viel me ook op dat er een hoofdstuk is over het gebruik van taal op sociale media. Ja. Maar ook voor prompten, bijvoorbeeld bij AI.
4: Klopt, er zijn dus verschillende thema's inderdaad die we behandelen. Hè. Dus de verschillende facetten van taal komen aan bod. Waaronder mediamacht, communiceren, maar ook wat je zegt taal en technologie. Hè, dat gaat over de invloed van technologie op taal en vice versa. En daarin laten we leerlingen eigenlijk zien hoe ontzettend belangrijk taal is. Juist in een wereld waarin kunstmatige intelligentie steeds belangrijker is. En dan zit bijvoorbeeld ook een paragraaf bij waarin leerlingen geleerd wordt hoe ze het beste kunnen prompten.
0: Ja, maar hoort dat niet bij technologie?
4: Nou, niet echt meer. Hè. Ik bedoel, met Gen AI, met kunstmatige intelligentie, is het eigenlijk heel belangrijk om je heel erg bewust te zijn van hoe je taal gebruikt en hoe taal functioneert. Hè, dus met technologie leerde je echt programmeren. Maar ja, het is natuurlijk dat prompten en het communiceren met kunstmatige intelligentie, dat is natuurlijk een hele talige bezigheid. Ja, en dat neemt het wel een beetje over van programmeren. Dus je ziet eigenlijk dat taal steeds belangrijker wordt. En veel mensen denken dat het niet zo is, omdat ze denken, ach, die kunstmatige intelligentie, die kan vertalen, die kan voor mij teksten schrijven, die kan me sollicitatiebrieven maken. Het tegendeel is eigenlijk waar. Je moet juist heel erg bewust zijn van je taalgebruik en ook goed talig leren prompten.
0: Ja. Maar dus het gaat wel een beetje weg van de basisvaardigheden zelf, die zo moeilijk zijn. Wat hopen jullie op deze manier dan met deze methode te bereiken?
4: Ja, kijk, de basisvaardigheden. Het boek wat jij nu voor je neus hebt, dat is het boek voor VWO bovenbouw. Dus leerlingen in 4 VWO die zijn over het algemeen flink taalvaardig al. Maar in de onderbouw en in de VMBO-delen, daar gaan we natuurlijk wel heel erg met die basisvaardigheden aan de slag. De basisvaardigheden voor het bovenbouw VMBO, dat zie je ook. Dat is dan bijvoorbeeld het leren argumenteren, formuleren en stijl.
0: Ja, dus gericht op het vervolg van hun opleiding.
4: Precies. En wat we doen is juist die kennis combineren met de vaardigheden. Omdat we ook weten dat als je kennis hebt van iets, dat je er ook vaardiger in wordt. Dus dat er een wisselwerking is tussen vaardigheden en kennis.
0: Ja. Ik werd er in ieder geval vast heel erg jaloers van dat ik niet zo'n mooi boek had toen ik op de middelbare school zat. Marjolein Vogel, uitgever van de serie Kern Nederlands van uitgeverij Boom. Dankjewel.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Na de zonsverduistering is er in de kranten weer ruimte voor andere zaken. En daar kan Jeroen van Kan dan weer zijn licht op laten schijnen. Dat doet hij in de Jeroen van Kan. Kijk.
5: Goedemorgen.
0: Ga je gang, Jeroen.
5: De weekendkleuren zijn groen en geel. Leuk voor vanavond, voor als je nog uitgaat. Dat begint al bij de Volkskrant. De krant gaat op visite bij een golfbaan in Den Haag. Nu er niet meer grenzeloos gesproeid mag worden, is het groene veld vergeeld. En dan kun je twee kanten op. Je beklagen of je beste marketingbeentje voorzetten. De golfers kiezen voor het laatste door de slogan geel is het nieuwe groen te introduceren. Nou, probleem opgelost. Zowel FD als Volkskrant schrijven over staalfabriek Tata Steel, dat op de groene vingers wordt getikt door de reclamecodecommissie. Staalfabrieken in IJmuiden mag niet langer beweren dat ze groen en schoon staal gaan produceren, want dat strookt niet met de feiten. Nu mag je natuurlijk tegenwoordig ontspannen omgaan met feiten, die blijken steeds elastischer, maar Tata bleek toch wel erg creatief te zijn in het zichzelf positioneren als groen bedrijf. Als je de teksten leest, zou je bijna denken dat de natuur rond de IJmuiden ten dode is opgeschreven als de staalfabriek daar zou verdwijnen. Een groene oase in een vergeeld duinlandschap. Een constructie die je vaker tegenkomt is de volgende. Ons doel is staal te produceren op een schonere manier. Het gaat natuurlijk niet om het doel, maar om wat je doet. Met ons doel valt alles te ondervangen. Net als met ons streven. We streven er wel naar, maar dat betekent nog niet dat we het doen. Even verderop wordt deze vraag opgeworpen. Bamboe heeft een zeer groen imago. Is het echt zo duurzaam? Als die vraag zo geformuleerd is in de krant, dan weet je het antwoord eigenlijk al. Dat is natuurlijk wel het doel, maar de praktijk is weerbarstig. Zo blijkt die mooie bamboe tandenborstel, gemaakt met een kunststofhars als bindmiddel. Zoals bijvoorbeeld melamine, formaldehyde. Geen idee wat het is, maar stoffen met dergelijke namen zijn zelden goed voor het milieu. Op een foto in NRC liggen goudgele goudstraven keurig gerangschikt. Belgische bouwvakkers stuiten op gigagoud, staat erboven. Het gaat over de meer dan 40 goudstaven die waren ingemetseld in de muur van een kelder van een oude brouwerij in Sint-Gilles bij Dendermonde. Geschatte waarde zo'n 9 miljoen euro. Dan ben ik het voorvoegsel giga vaker tegengekomen ter versterking. Giga-order voor vliegtuigbouwer. Giga-winst voor chipbouwer. Maar giga-goud, dat hoor ik voor het eerst. Klinkt ook als een Kuifje-album. Kuifje en het giga-goud. Als je dan de Telegraaf opslaat en de kop een dubbele groen-gele comeback ziet, dan denk je dat ze daar een oplossing hebben gevonden voor droogte en vergeling. Maar nee, dat gaat dus over de Haagse politicus Richard de Mos en zijn liefde voor de club ADO. Die heeft groen en geel in het clublogo, net als het logo van de partij Hart voor Den Haag. Een groen hartje en een geel hartje.
0: En een groene naam, Mos.
5: En een groene naam, precies. Gelukkig biedt het, AD-uitkomst roesbruin gazon door de hitte. De tuindokter weet wel raad met droge sprieten, lezen we daar. Een bruin gazon is in de meeste gevallen geen doodgazon, zegt de tuindokter. Het wondermiddel dat we in kunnen zetten tegen geel gras? Geduld. Het wordt vanzelf weer groen. Heerlijk product, geduld, geheel gratis. En als je de juiste bron weet aan te boren, onbeperkt leverbaar. Ik ga dit weekend in het gras zitten met een goudgeel biertje uit de brouwerij in Sint-Gilles bij Dendermonde. En ik drink net zo lang door tot het gazonnetje weer zo groen is als gras.
6: Dit is de Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
0: Schrijver, filosoof en dichter Janna Loontjes zit tegenover me en houdt van spelen met genres. Haar nieuwste roman Gala en Sef bijvoorbeeld doet zich van meet af aan voor als misdaadboek. Ja, het verhaal draait rond een moord en speelt zich deels af in het criminele circuit. Maar laat je als lezer vooral niet op het verkeerde been zetten. Dit is geen whodunit.
7: Mm-hmm.
0: Janna, welkom. Gefeliciteerd met je roman.
7: Dank je.
0: Zometeen de vraag wat Gala en Sef dan voor boek is.
7: Ja.
0: Maar nu eerst, jij bent de hoofdgast.
7: Uh-huh.
0: Dus de hoofdzaken eerst. Je mag een taalheld kiezen op wie je vanavond je vermoeide hoofd te rusten legt. Renate Dorrestein, Wim de Bie of Maarten van Roosendaal. Welk kussen wordt het voor jou?
7: Nou, dat wordt Renate Dorrestein.
0: Nou, dat heb je snel.
7: Ja, zeker.
0: Had je er al over nagedacht?
7: Ja.
0: En waarom?
7: Nou, zij is wel echt een icoon voor het feminisme. Zij is een schrijfster met enorm veel lef. Hè. Ze is heel moedig. Niet bang om mensen tegen haar in het harnas te jagen. En dat bewonder ik enorm. Ja.
0: Zou je jezelf ook tegenover of aan Renate Dorrestein spiegelen? Lijkt je een beetje op haar? Of
7: nee,
0: juist
7: niet.
0: Helemaal niet?
7: Nee, eigenlijk niet. Zij was ook, ze werd eigenlijk bekend met haar columns ook. En daarin was ze dus niet bang om te provoceren. Ik vind dat soort dingen best eng. Ik schrijf om die reden liever fictie. Daarin ben ik minder bang. Maar ik hou in het echt helemaal niet van conflict of mensen die kwaad op me worden. En daar was zij veel minder bang voor. En dat bewonder ik wel heel erg.
0: We gaan het over je fictie hebben.
7: Ja.
0: En dan komen we vanzelf op dat stukje provoceren.
7: Oh ja, oké.
0: Okay. Ja. Gala en Sef. Dus geen true crime of whodunit in goed Nederlands. Uh-huh. Maar wat is het dan voor boek?
7: Ja, het schuurt dus wel tegen dat genre aan. Hè? Dus wat jij ook al in je intro zei, ik vind het leuk om met die genres te spelen. En het is wel degelijk, speel ik ook met die spanning. Ik heb nooit eerder bij een boek zo vaak gehoord van mensen dat ze het niet konden wegleggen. Dus dat is inderdaad ook uit dat misdaadgenre gebruik ik die spanning. Maar eigenlijk is het wel een heel psychologisch boek. Het is eigenlijk ook een sociologische schets, zou je kunnen zeggen. Het is een roman natuurlijk. Maar ik, het begint in een achtergestelde buurt in Scheveningen.
0: Oh, je zegt nu in Scheveningen.
7: Ja, ik wou het op Scheveningen zeggen, maar ik corrigeerde mezelf op. Ja,
0: in het boek schrijf je op Scheveningen.
7: Op Scheveningen, klopt. Want dat is de Scheveningers zeggen op Scheveningen. En deze mensen, dus Gala en Sef, die zeggen dus zelf ook op Scheveningen. Zij groeien op in een buurt waar er veel armoede is, veel geweld. En het is wel heel erg het vertrekpunt van die buurt. En hoe kom je van zo'n afkomst af eigenlijk? Hoe groei je dan verder op? En zij gaan ieder een heel andere weg. En Sef gaat dus de misdaad in.
0: Ja, dat is zeg maar de grote, de paraplu,
7: ja,
0: over het hele boek.
7: Ja.
0: De ondertitel is over misdaad, klasse en een liefde.
7: Ja.
0: De NRC gaf 4 sterren.
7: Ja.
0: Noemt het een imponerende roman.
7: Ja.
0: Wat is de directe verhaallijn?
7: Ja, het gaat dus heel erg over vriendschap, loyaliteit, liefde. Kijk,
0: Zala en Sef leren elkaar kennen.
7: Ja.
0: Op Scheveningen?
7: Ja, op Scheveningen. Gala komt daar wonen. Hij komt daar vandaan. En Gala is wel een beetje op mijzelf gebaseerd. Ik ben in Zweden opgegroeid. Maar op een gegeven moment nam mijn moeder mij mee naar Nederland. En toen kwamen we op een gegeven moment ook in Scheveningen te wonen. En in dus die... ja, wat armere buurt. En ik was daar een nieuwkomer. En ik werd totaal niet geaccepteerd. Ik werd achterna gezeten door de buurtkinderen. In elkaar gerost, met blikjes bekogeld. En
0: dat lezen we letterlijk terug bij Gala.
7: Precies. Dus die ervaring heb ik echt gebruikt. Nu is het wel zo dat ik had in die tijd geen beschermer. En ik geef dus Gala... wordt verliefd op een jongen die daar opgroeit, Sef... En hij is wat
0: ouder. Een stoere jongen.
7: Hij
0: grof.
7: En hij gaat op zijn 15 is hij al wiet aan het dealen. En hij zegt op een gegeven moment, maak je geen zorgen. Hè? Ik ga ervoor zorgen dat die andere kinderen jou met rust laten. Dat gebeurt niet altijd. Dus je weet ook niet in hoeverre dat eigenlijk grootspraak is. Maar zij is hem altijd dankbaar. En ze wordt dus ook heel erg verliefd op hem.
0: Ja, ze worden heel erg hecht. En je laat ze hun verhaal... ja, wat schuurt tegen een liefdesverhaal aan. Maar ook een beetje... het is ook een beetje tragisch.
7: Ja.
0: Je laat ze dat verhaal zelf vertellen. Dus ieder in afwisselende hoofdstukken. Ene keer vanuit het perspectief van Gala. Andere keer Sef. Hoe zou je hun afzonderlijke vertelstem beschrijven? Eerst maar even Gala, want daar hebben we het net over gehad.
7: Oh, oké. Okay. Ja, Gala is veel bedachtzamer. Die gaat op een gegeven moment ook verhuizen naar Amsterdam. Ze gaat studeren. Ze gaat bij een archief werken. Zij is geïnteresseerd in geschiedenis.
0: Beetje filosofisch, net als jij.
7: Ja, ze reflecteert veel. Ze denkt veel na. En Sef, die denkt ook wel na. Sef is trouwens wel naar dezelfde middelbare school gegaan als zij. Dus hij kan ook wel gewoon goed Nederlands. Hè? Want hij kan dat hele platte Schevenings of Haags. Zo kan hij praten. Maar hij kan ook switchen naar dus een taalgebruik van de middelbare school. En zijn klasgenoten daar. Wat ging ik nou zeggen?
0: Nou, over Gala, hoe zij klinkt.
7: Ja.
0: Nou, misschien, je hebt al iets verteld. Misschien maar een stukje voorlezen van een hoofdstuk van Gala. Mm-hmm. En dan horen we vanzelf wel hoe ze klinkt.
7: Ja. Hier is ze dus aan het nadenken over... wat was het nou eigenlijk precies dat haar zo aantrok in Sef?
0: Ja, ze kijkt terug
7: op
0: die vriendschap en die verliefdheid.
7: Ja. Verlangens zijn zelden zuiver... Ik herinner me dat ik vroeger al dacht, ik ben...
0: Klinkt.
7: Ja. Hier is ze dus aan het nadenken over... wat was het nou eigenlijk precies dat haar zo aantrok in Sef?
0: Ja, ze kijkt terug
7: op
0: die vriendschap en die verliefdheid.
7: Ja. Verlangens zijn zelden zuiver. Ik herinner me dat ik vroeger al dacht... ik ben verliefd op een beeld dat ik heb gecreëerd. Op een

0: Je ook de vraag stellen, wat betekent dat in het echt? Wat is de ware kant van iemands persoonlijkheid? Misschien is wat ik wilde zien juist wel zijn ware kant. Na het telefoontje van de rechercheur ben ik aantekeningen gaan maken. Voor mezelf, om de dingen te begrijpen. Om uit te diepen wat ik nou werkelijk denk en voel en weet. Waarbij ik me alleen wil richten op dat stuk van mijn leven dat niet rijmt met de rest.
1: Mooi.
2: Dank je.
1: Het is ook. Het verschil is ook dat zij hier volwassen is.
0: Ja.
1: En terugkijkt op hun jeugd. En dan heb je natuurlijk al een heel ander idee van hoe de dingen zijn gegaan. Je hebt de tijd gehad om erover na te denken.
0: Ja.
1: En Sef doet dat ook.
0: Ja.
1: Maar ja, net anders. Hoe heb je hem laten klinken?
0: Ja. Hij is dus een heel ander leven tegemoet gegaan. Hij is echt de misdaad ingegaan. En hij is veel meer. Hij praat op een heel staccato manier. Ik heb heel erg moeten zoeken naar zijn vertelstem. En ik heb die gevonden doordat ik op een gegeven moment alle hoofdletters wegliet.
1: Yeah.
0: Waardoor die zinnen een beetje over elkaar heen gingen buitelen. En soms ging ik ook gewoon in fragmenten schrijven en zette ik die fragmenten van zinnen onder elkaar. Dat het bijna als poëzie eruit ziet.
1: De eerste keer schrok ik wel. Want ik dacht van, hé, wat is dit? Is het een foutje? Of, maar ja, je hebt het natuurlijk al wel snel door. Van, oh, wacht even, dit is iemand anders.
0: Ja.
1: En zo praat hij. Dat hoor je dan ook eigenlijk in de zinnen.
0: Precies, ja. En ik moest die stem echt horen om het te kunnen schrijven. En hij
1: staat dus ver van jou af dan?
0: Hij staat eigenlijk heel ver van mij af, zeker. Maar ik heb wel ook mensen daar leren kennen. En dus ik kom me daar wel in verplaatsen. Ja.
1: Wil je daar ook een stukje van voorlezen?
0: Tuurlijk. Rechercheurs, rechters, reclassering, psychologen, maatschappelijk werkers. Ze zijn allemaal gek op volgordes. Waar ging je daarna naartoe? Kende je Maximo? Wanneer werkte je met Mozes? Wat kwam eerder? Hoe is dit gekomen? Wat ging eraan vooraf? Waar ligt de oorzaak? Alsof alles terugleidt naar een duivelsprecies begin. Naar de Big Bang van het ongeluk. Ja, mijn geboorte is een begin. Maar ook de geboorte van mijn pa en ma. De gokverslaving van mijn pa. De armoede. Dat armzalige geknijp voor deurwaarders. Mijn connecties binnen de criminele wereld. De wiettoppen van de hooligan. Die zou je als begin kunnen aanwijzen. Of Gala. Het was door Gala dat ik die wiettoppen in dat steegje zag.
1: Ze zijn allebei heel geloofwaardig, dit ook weer. Hè. Het is een beetje rommelig in opmaak. Maar dat is hij misschien ook wel een rommelig. Ze zijn in ieder geval allebei heel geloofwaardig.
0: Ja.
1: Sef, ook als crimineel.
0: Ja.
1: Heb je voor hem inspiratie opgedaan bij de gedetineerde die schrijfles geeft?
0: Nee, ja, ik werk dus in een gevangenis inderdaad, waar ik een groep met gedetineerden begeleid bij het schrijven. Ik werd hiervoor gevraagd 1,5 jaar geleden en toen was ik al met dit boek bezig. En je krijgt in het boek ook best wel veel gedetailleerde informatie over hoe dat gaat eigenlijk met drugstransporten en kook vanuit Colombia. En
1: ja, daarom dacht ik van, dan heb je natuurlijk een bron van informatie daar.
0: Ja, dat was ook echt iets waar ik bang voor was, want dat mag absoluut niet. Een van de dingen die ik dus ook te horen kreeg voordat ik begon te werken in de gevangenis, je mag helemaal niks van de informatie naar buiten brengen. Van
1: op
0: hun.
1: Geen enkele manier.
0: Nee.
1: Maar nou is jouw taal toch heel geloofwaardig. Hoe heb je dat dan gedaan?
0: Ja, nou ja, eerst was het zo dat ik dacht, nou, dan kan ik dat werk niet gaan doen in de gevangenis. Want ik dacht, ze gaan natuurlijk denken dat ik al die informatie van een gedetineerde heb. Dus toen heb ik, voordat ik begon aan het werk in de gevangenis, heb ik een document gemaakt van, ik heb al deze informatie had ik al over drugstransporten, over geldtransporten, over wapens. Want ik had wel een bron, iemand die in de misdaad heeft gezeten. En ik mocht hem allemaal vragen stellen, gedetailleerde vragen over hoe gaat dat nou eigenlijk. Maar ik had dat allemaal. Dus ze kunnen niet zeggen, dat heb je uit de gevangenis.
1: Nee, dus je hebt het gedateerd, waarvan akte.
0: Precies. Maar je leert inderdaad wel natuurlijk manieren van praten kennen en zo. Als je met criminelen werkt.
1: Ja, dat blijkt. Waar komen die namen van je hoofdpersonen eigenlijk vandaan?

0: Oh, niet heel gebruikelijk.
1: Nee, nou ja, er zit best wel geschiedenis achter. Maar
0: heel in het kort.
1: Ja, in het heel kort inderdaad. De moeder van Gala, dat is een beetje... Zij zit in de bijstand, hè. Ze is arm, ook net zo arm als de familie van Sef. Maar ze is artistiek. Ze doet een straattheater. En ze is... Zij wilde haar dochter een artistieke naam geven. Nou ja, Gala is ook, hè, de vrouw van Dalí heet Gala.
0: En Sef?
1: Sef is eigenlijk een Joodse naam. Maar het komt van Jozef. Op een gegeven moment zegt iemand ook... Of van Youssef.
0: Oh, ja,
1: ja. Ja, het komt, maar,
0: dat hou je een beetje in het midden.
1: Nou ja, dat is ook een hele geschiedenis. Maar anders moet je dat maar lezen. Want het is een heel verhaal waarom die moeder daarvoor kiest.
0: Ja, daar was ik dan nog niet. We zijn er al.
1: Ja.
0: Het gaat heel hartstikke snel. Leuk om met je te praten, Janna. Dank je wel.
1: Nou, jij ook bedankt.
0: Auteur van de roman Gala en Sef.

0: Onder de geuzennaam De Partizanen namen verschillende Friese muzikanten in 2008 het album Cohen in het Fries op. Elske de Wal ontfermde zich over Dance Me to the End of Love van de Canadese zanger en liedschrijver Leonard Cohen. Dat werd in de Friese vertaling van Bart Kinkma Doen ze mij de leefde uit.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: Bandung Bandung van F. Springer.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: F. Springer, pseudoniem voor de in Batavia geboren Karel Jan Snijder, zat tijdens de oorlog in een interneringskamp in Bandung op Java. Bijna 50 jaar later, in 1993, schreef F. Springer de novelle Bandung Bandung. In dat boek, zei hij eens, heb ik de kampperiode van mij afgeschreven. En in dat boek zien wij op deze 15e augustus, de dag waarop we de slachtoffers en het einde van de oorlog in Nederlands-Indië herdenken, een mooie taalschat. Lisbeth Dolk, Neerlandica, auteur, biograaf van F. Springer en secretaris van het F. Springer Genootschap, welkom.
3: Dank je wel, Milushka.
0: Je hebt al heel veel over F. Springer geschreven, ook over deze novelle, hè, Bandung Bandung. Wat bewonder je zo aan de auteur en het boek?
3: Nou, aan de auteur vooral, dat hij altijd een goed verhaal weet te vertellen in een hele toegankelijke stijl, heel informeel. En dit boek spreekt mij bijzonder aan, omdat het natuurlijk ook over een Indisch kampverleden gaat, ook over een koloniaal verleden. Dus ja, er zit ontzettend veel in, maar op 15 augustus is dit natuurlijk wel het boek, ja, heel geschikt om nu te bespreken.
0: Zeker. Je zegt natuurlijk, het boek spreekt je aan omdat het natuurlijk over een kampverleden gaat. Raakt het je persoonlijk?
3: Nou ja, persoonlijk, ja. Ik ben in Jakarta geboren en mijn ouders, grootouders hebben in Japanse interneringskampen gezeten. Dus het raakt me ook wel extra, ja, ja zeker. Ja.
0: Nou zegt die titel, hè, zoals het is geschreven op het omslag, Bandung, Bandung met koppelteken en dan de eerste Bandung met de Hollandse U en de tweede in de huidige spelling met een U.
3: Ja.
0: Dat zegt al heel veel.
3: Ja, eigenlijk zou je het omgekeerd verwachten. Want het gaat natuurlijk over een politicus, Chris Regensberg, die teruggaat naar Indonesië. Hè. Dus eigenlijk zou je verwachten dat hij vanuit Bandung met een U naar Bandung met een U gaat. Waarom dat zo gedaan is, begrijp ik ook niet helemaal. Ik kan het hem niet meer vragen, helaas.
0: Ja, dat koppelteken is denk ik ook belangrijk.
3: Ja, tuurlijk,
0: het is gewoon de verbinding.
3: Ja, een koppelteken tussen
0: heden zijn herinneringen.
3: En verleden. Ja, ja, tussen heden en verleden, ja.
0: Je begon al een beetje, Chris Regensberg, een beetje uitgerangeerd als politicus in Nederland. Ja. En die wordt uitgenodigd op een handelsmissie om mee te gaan naar Indonesië.
3: Ja, nou, en dat is toevallig zijn geboorteland. Dus hij denkt, nou, dat. Maar goed, hij kijkt er nogal met een onverschilligheid naar. Van ja, ik ga terug naar Indonesië, maar oké. Maar die onverschilligheid die hij veinst voor dat land van herkomst, dat, ja, naarmate de reis vordert, krijgen de herinneringen hem toch te pakken. En tenslotte haalt het verleden hem ook in.
0: Ja, dat blijkt in ieder geval tijdens de ontknoping, maar het begint al heel mooi opgebouwd. Heel langzaam voel je al aankomen van, hé, wacht even, dit is niet. Ja. Zoals hij zich nu voordoet, dat is niet hoe het werkelijk is.
3: Nee.
0: Die Chris Regensberg, de hoofdpersoon. Kunnen we hem als een soort alter ego zien van Karel Snijder?
3: Nou, er zitten natuurlijk heel veel autobiografische elementen in het boek. In de zin dat hij was natuurlijk diplomaat, hij was geen politicus, maar hij kende die wereld van de politie natuurlijk wel heel goed. De overeenkomsten met Karel Snijder zijn natuurlijk vooral die kamptijd, dat kampverleden en dat koloniale verleden. Hè?
0: Ja, zoals hij ook zegt, dat hij met dit boek dat kampverleden van zich af heeft geschreven.
3: Ja, ja, ja.
0: Maar lijken ze op elkaar?
3: Nou ja, ze lijken wel op elkaar als je de toon, hè, die relativerende toon, het jezelf bijna wegrelativeren, de milde spot, de humor, dat zijn toch wel kenmerken die Karel Jan Snijder ook had en die je in zijn boeken ook heel erg terugvindt.
0: Ja, ik moest een paar keer ook echt hardop lachen. Terwijl het een gevoelig en ook best wel verdrietige thematiek is. Maar ja. Het is dan zo opgeschreven dat je gewoon af en toe moet lachen.
3: Ja, maar dat is denk ik ook... Onwillekeurig. Waar een verteller die altijd met een soort milde spot van... Hè, wie lacht niet, wie de mens beziet, hè, naar de wereld kijkt. En hij zegt ook altijd van... je moet geen stomp uitdelen, je moet het met een soort humor brengen en dan komt het veel harder aan.
0: Nou, dat blijkt wel, ja. Er komen complexe thema's voorbij, zei ik al. De schaamte, schuld. Hoe bouwt hij dat op? Dus los van die humor, heeft hij ook een mooie opbouw.
3: Ja, het is natuurlijk in principe chronologisch opgebouwd. Hè? Maar daartussendoor zijn flashbacks. En die brengt hij in een monoloog interieur, in een innerlijke monoloog. En in die innerlijke monoloog komt steeds meer dat verleden terug. En word je dus als lezer ook een beetje daarin gezogen, hè, in die tijd van toen.
0: Dus en op een gegeven moment neemt het hem ook over.
3: En neemt
0: over.
3: Het hem helemaal mee en wordt het ook, gaat het ook heel erg schuren.
0: Ja. Het begint zo'n beetje, volgens mij is dat echt een sleutelmoment of een cruciaal moment, wanneer hij, Chris Regensberg, tijdens die handelsmissie in Indonesië een interview afgeeft.
3: Ja.
0: En de Indonesische journalist hem naar zijn kampverleden vraagt.
3: Ja.
0: Herinneringen die hij wilde wegstoppen, die komen dan weer bovendrijven. En je hebt een mooi fragment uitgekozen wat daarbij past.
3: Ja, nou ja, die Suprapto.
0: Uit dat gesprek.
3: Hij heet een Indonesian Suprapto en die spreekt een heel plechtstatig ouderwets Nederlands. Hij heeft dat nog geleerd, zegt hij, van mijn zendingsonderwijzer uit 1952 in Solo. En hij gebruikt zinnen als: wilt u mij corrigeren indien ik mij vergis? En nou ja, in dat soort Nederlands interviewt hij Regensberg aanvankelijk over zijn jeugd, over zijn handelsmissie, maar dan komt hij op het kampverleden en dan zegt hij met de kamptijd, heer Regensberg, als u mij toestaat. En dan zal ik een stukje
0: dan antwoord Regensberg.
3: Dan antwoord Regensberg, ja. Gelukkig onthoud je vooral de aangename en gekke dingen, als gek hier het goede woord is, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Ik bedoel, je bent 12, 13 en de herinnering vervormt alles, bijna alles. Die kamptijd, ach, voor een jongetje van die leeftijd niet meer dan een spannend avontuur, hè? Waarom bent u daarin geïnteresseerd? Ik weet weinig van het leed der Hollanders. Het leed der Hollanders? U had aan uw eigen leed genoeg, denk ik. Het waren toen toch ook moeilijke tijden voor Indonesiërs? Suprapto dacht na, maar ging niet op Regensbergs vraag in. Uw ouders? Overleefden zij? Vroeg hij. Ja, we hebben dus meer geluk gehad dan anderen en daarom heb ik niet zoveel te melden als anderen. Overleven, zei u. Heel juist, meneer Suprapto, dat is het trefwoord. Wij pubertjes leerden in die kampen te overleven. Inderdaad, dat is het woord.
0: Dat is het woord, overleven. Waarom is dat het woord?
3: Ja, dat is wat een jongetje van 12 alleen in een jongenskamp, weg van zijn moeder en zijn broertjes. Hij weet niet waar zijn vader is. Hij weet niet of zijn moeder nog leeft, want hij heeft al maanden niet gezien. Heeft hij daar als jongetje alleen moeten overleven?
0: Ja. Ja. En daar hoorde ook bij dat hij heel veel heeft weggedrongen. Zelfs zijn beste vriendje uit die tijd.
3: Ja.
0: Otje of Otto.
3: Ja.
0: Daar hebben we ook een fragment bij, maar dat ga jij niet voorlezen. Daar gaan we naar luisteren. Dat is heel bijzonder. Want het is ingesproken als luisterboek door de broer, de overleden broer van F. Springer, van Karel Snijder.
3: Ja, de acteur.
0: Namelijk de acteur Erik Snijder.
3: Ja.
4: Heb ik je toen... Regensberg schraapte zijn keel om slijm, spuug, schorheid weg te krijgen. Heb ik je toen verraden? Ik bedoel, voelde je je toen verraden? Otto leek weer een show te gaan opvoeren als thuis, om Evelina aan het lachen te maken. Een bijna zwakzinnige grijns, tanden ontbloot, geitensik, parmantig wippend. Zijn masker, zijn panzer tegen de wereld. Geen gekke bekken nou, Otje, zei hij kortaf, pinnig. Voelde je je toen door mij verraden? Dat wil ik weten. Verraden? Chrissy, I know, wie is verraden? Jij bent gegaan en ik ben gebleven. Zo is het leven. Such is life, zegt de Engelsman. Verraden? Wie zegt dat, Chrissy? Waarom? Nee. Wees eerlijk, onderbrak Regensberg hem. Maar Otje ging verder. Elk een worde op zijn wijze zalig. Dat zei juffie Deil altijd. Hij tikte met zijn puntige duimnagel tegen de foto op het dashboard. De hele klas is vandaag met ons meegereden. Dat is toch grappig, Chrissy? En elk een van die luidjes is op zijn wijze zalig geworden.
0: Wat hebben we gehoord net?
3: Ja.
0: In het taalgebruik van F. Springer.
3: Nou ja, het Indische Nederlands van Otje Blanchet, hè, die ook een heel oud, ook weer plechtstatig Nederlands heeft over adderen gebroed en over
0: elk een,
3: ja, en Regensberg zegt van ook van ja, hij heeft geen sok aan zijn voet, maar hij zit met dat aftandse Nederlands opgescheept, hè? En dat praat hij ook. Dat is wel heel knap gedaan.
0: En in dat afstandse Nederlands zit dan ook iets van kritiek?
3: Ja, dat nou ja, in de woorden die hij gebruikt. Hè, hij gebruikt het woord inlander. En
0: Otje gebruikt dat woord.
3: En
0: ja.
3: Daar schrikt Regensberg echt een beetje van. Maar ja, zo heten Indonesiërs, zo werden Indonesiërs vroeger genoemd.
0: Toen, ja. Maar hij kijkt met... Hè, nu weten we dat we dat niet meer gebruiken.
3: Ja, maar hij laat het dus
0: dat
3: door
0: Otje denigrerend
3: zeggen.
0: Is.
3: Ja, ja. Ja, en hoe denigrerende term dat nu is. Maar hij laat het door Otje zeggen. En daardoor ja, laat hij ook zien... Van, ja, zo was het. Hè. Dit is de schurende realiteit van ongelijkheid... tussen de koloniale machthebbers en zo'n man
0: en
3: als Otje Blanchet. Ja,
0: en
3: Indonesië
0: bevolking. En weer... komt het harder aan op die manier.
3: Ja, ja.
0: Lisbeth, we zijn er al. Je bent bezig met de biografie, hè, van F. Springer.
3: Ja.
0: Hoe staat het daarmee?
3: Nou, dat ik zit in de laatste loodjes, maar ik zeg altijd het is klaar als het uitkomt. Ik heb nog een kleine uitsmijter.
0: Dat is een goeie, die ga ik
3: onthouden. De relativerende toon van Springer manifesteert ook. Ik heb hier de geannoteerde exemplaar voor mij van Bandung Bandung.
0: Oh, mooi.
3: En na dat schurende confrontatie met Otje, schrijft hij dan hieronder. Goed verhaal, zeg ik het zelf. En dat vond ik wel weer erg relativerend, Springer.
0: Ja, en heel typerend. Ja. Goed verhaal. Lekker kort, want het is ook echt een mooi kort
3: novelle,
0: verhaal.
3: Ja.
0: En toch geniaal opgeschreven. Dankjewel, Lisbeth Dolk, dat je hier was op deze herdenkingsdag om te praten over onze taalschat Bandung Bandung.

ze toen onhandig van in Tokio tot Londen. Cosmonaut, reis zover het nodig is, maar blijf met ons verbonden.

0: Dit najaar verschijnt het album Nieuwe Planeten om thuis te komen van de Leuvense zanger en liedjeschrijver Jonas Winterland. Cosmonaut is de tweede single. We konden er niet omheen, hè, deze week. De zonsverduistering hield ons massaal bezig. Het is dan ook geen toeval dat Nadine Beuken onze digitaalstaat inwoner van dienst is. Want als je bioloog bent en als expert werkt in de wetenschapscommunicatie, dan heb je een goede week gehad, tenminste.
1: Zeker.
0: Dat denk ik, hè, Nadine? Ja. Eclipse of apocalypse, schreef je. Dat schreef je op woensdag met een hele mooie eclipsfoto erbij. Vond je het echt zo'n apocalyptische gebeurtenis?
2: Ik vond die, nou, de gebeurtenis zelf natuurlijk niet. Maar die foto, die vond ik inderdaad wel bijna zo'n SF-film apocalyptisch beeld uitstralen. Ik had een foto gemaakt met zo'n speciaal zonnefilter voor de lens van mijn camera. En alles was heel erg rood. Dus het zag eruit alsof de zon soort van op ontploffen stond. En inmiddels
0: de wereld vergaat.
2: Ja, de wereld vergaat, ja.
0: Er kwam een mooie reactie op van Erik de P. Hij schreef apocalypsesus. Ik denk dat dat een foutje is. Of is dat echt
2: Ik geloof dat hij er meervoud van maakte. Ja, ik weet eigenlijk niet wat het officiële meervoud is.
0: Nee. Nou ja, maar in ieder geval apocalypsis is met een zonsverduistering, ook 6 planeten op een rij en ook nog de Perseiden meteorietenregen, is het een bijzondere dag. Maar een apocalyps is meer het werk van mensen. Hashtag klimaat. Heeft hij een punt?
2: Ja, ik denk het wel. Ik refereerde dus inderdaad aan dingen als SF-films, waarin de wereld altijd op 101 manieren vergaat. Maar ik denk dat op dit moment, als je kijkt wat er echt aan de hand is, dat wij als mensen behoorlijk wat invloed hebben op dit moment op de wereld en hebben gehad de afgelopen paar eeuwen.
0: Ja.
2: En de hete zomer die we nu hebben is daar natuurlijk een duidelijk voorbeeld van. En dat gaat natuurlijk toenemen de komende jaren. Dat
0: en soort... het hangt allemaal met elkaar samen.
2: Ja, ook. Ja.
0: Deze koolmees op mijn balkon kijkt mee, schrijf je bij een foto van een vogeltje op je balkon tijdens die eclips. Is dat dan de bioloog in jou, dat je niet alleen kijkt naar die mooie zonsverduistering, maar ook naar wat
2: ja,
0: het met vogels doet?
2: Ja, ik was ook aan het opletten inderdaad wat de natuur om me heen deed.
0: Wat gebeurde er?
2: Nou, ik had eigenlijk verwacht, het is alweer een hele tijd geleden, maar in 1999 hadden we een totale zonsverduistering.
0: Ja.
2: En toen werd het ook echt soort van schemerig. En toen merkte je ook dat de natuur stil werd. Dus dat alle dieren dachten dat het inderdaad de avond was gevallen. Of misschien van, hé, wat is er nu aan de hand?
0: En nu was het natuurlijk al avond.
2: Ja, en de verduistering was niet totaal, dus het viel best wel mee. Het leek meer een soort zonsondergang qua licht. Dus ik zat eigenlijk te wachten op die natuur die stil viel. En dat viel wel mee. Maar dat ene koolmeesje dat daar zo mooi een beetje richting de zon zat te kijken, dat vond ik wel een leuk beeld inderdaad.
0: Ja, ik ben benieuwd of die dan ook echt aan het kijken is.
2: Ja.
0: Of gewoon daar maar zit en wij denken dat die kijkt.
2: Ja.
0: Casper schreef of Blue Sky. Ja, die eclips die bewijst toch maar weer eens mooi hoe de maan en de zon om de aarde heen draaien. Ja. En jij reageerde met ja, het zoveelste bewijs voor, kom, hoe heet die theorie ook alweer? Oh ja, egocentrisme.
2: Ja.
0: De wereld draait om ons.
2: Ja, de wereld draait om de mens. Dat was natuurlijk een beetje een ludieke verwijzing naar dat vroeger werd gedacht. Dat we op een gegeven moment over zijn gegaan op heliocentrisme. Alles draait om de zon. We weten nu dat zo is. Maar dat idee van wij mensen die altijd maar denken dat alles om ons draait, ik vond egocentrisme een leuke woordspeling daarvoor. Ja.
0: In data en AI kun je niet wonen. De vergunning is helaas al afgegeven, maar als ik als gemeente op dit moment moest kiezen tussen een buitenlands datacenter of duizenden woningen, wist ik het wel. Nou, dat is een verwijzing van jou naar de bekende uitspraak van de voormalige Amsterdamse PvdA-wethouder en staatssecretaris Jan Schever. In gelul kun je niet wonen.
2: Ja.
0: Je schreef je opmerking boven een oproep om massaal bezwaar te maken tegen een nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Dat is wel een lastig dilemma, want je, je schrijft dat op Blue Sky.
2: Ja, en daar is iedereen het met me eens. Maar,
0: Ja, maar zonder datacenter ook geen Blue Sky?
2: Nee, dat is helemaal waar. We hebben ze nodig, die datacentra. Ik denk wel dat we ze in mindere mate nodig hebben dan ze op dit moment gebouwd worden misschien. Ik denk dat we gebruiken nu massaal AI, maar we konden ooit zonder. En het is met al die datacentra op dit moment echt wel een probleem hier in Nederland dat de stroomnet overbelast is. En in andere delen van de wereld ook het watergebruik van die centra. Ze slokken enorm veel water op voor de koeling. En we hebben ook een enorm huizentekort. Dus...
0: Een enorm dilemma.
2: Ja.
0: Dankjewel Nadine Beuken voor je komst naar de Taalstaat. Tot zometeen.
1: NPO Radio 1.
3: Een waardig verhaal.
4: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender.
5: Dr. Keldrenko.
4: Dat is gewoon de wet. Dus bij deze.
6: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
4: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Ik hoor de motorzagel starten. Ja.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
8: Ja, of krijgen jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, hoor. Kom op.
9: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
1: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: NPO Radio 1, 12 uur.
5: Milouska Meulens.
0: Tex de Wit maakte samen met zijn compaan Thomas Zwiert de gloednieuwe quizpuzzels. We spreken hem straks en we horen van René Appel de taalnatuuranalyse van Meili Vos. Maar nu eerst het NWS Journaal met Katrien Straatman.
17: Na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores zijn de reddingswerkzaamheden in volle gang. Er zijn waarschijnlijk tientallen mensen omgekomen. Correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, wat is het laatste nieuws over de slachtoffers?
18: Dat er 38 doden zeker zijn gevallen. Dat er 13 mensen gewond zijn gevonden. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Maar, zegt de hulpverlening ook, er zijn nog veel slachtoffers onder de gebouwen die ze aan het zoeken zijn. Dus het zou zomaar kunnen. Het vermoeden is ook wel zeker dat het dodental nog wel zal oplopen.
17: En wat kan je zeggen over die reddingsoperatie die inmiddels op gang is gekomen?
18: Is goed op gang gekomen. Vrij rap is men daar aan de slag gegaan. Men probeert met twee helikopters en een vliegtuig ook om te zoeken naar andere mensen en andere plekken om te kijken of daar nog hulp gegeven kan worden. Want er waren ook aardverschuivingen op sommige plekken waardoor wegen waren afgesloten. En men wil toch een goede analyse krijgen van wat de daadwerkelijke schade is, waar mensen nog geholpen moeten worden. Want in die fase zitten we op dit moment. Dat we nog niet precies weten wat de exacte schade van deze aardbeving is. Maar de hulpverlening is wel flink op gang gekomen.
17: Ja, maar kunnen de hulpdiensten een ramp van deze omvang, want dan lijkt het wel op dat die groot is, kunnen die dat wel aan?
18: Ja, dat is over het algemeen wel het geval. Want Indonesië is veel van dit soort aardbevingen wel gewend. Het eiland ligt op wat dan de ring van vuur wordt genoemd. Een breuklijn waarop heel veel vulkanen liggen. En dus ook heel veel aardbevingen plaatsvinden. Op deze locatie, of in deze regio in ieder geval, was in 1992 ook al een hele zware aardbeving. Daarbij vielen 2500 doden. We kennen natuurlijk alle bekende aardbevingen waar minstens zoveel doden zijn gevallen in Indonesië. Dus de hulpdiensten die zijn er echt wel op ingericht om dit aan te pakken. Mocht het allemaal veel groter blijken na de inventarisatiefase waar ze nu mee bezig zijn, dan zou er natuurlijk hulp van buitenaf gehaald kunnen worden. Maar dat blijkt op dit moment nog niet nodig.
17: Dankjewel voor het laatste nieuws, Mustafa Maghadi, over de aardbeving op het Indonesische eiland Flores. Door de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich nog steeds uit. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere kant van een belangrijke weg, zegt een Belgische verslaggever.
3: Dus het is hier een komen en gaan van brandweerkorpsen. Ik heb ook net vernomen dat de wind een beetje veranderd is. Dus dat bemoeilijkt de zaken. Dus voilà, het is voorlopig een beetje afwachten hoe het hier verder zal verlopen.
17: Ook in Duitsland is een grote brand bij het plaatsje Gai ten oosten van Aken. Het vuur woedt op zo'n 100 meter afstand inmiddels van het dorp en daarom zijn 2000 mensen geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet terug, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
9: Gisteren is er wel nog een mogelijkheid geboden om spullen die ze nodig hadden, bijvoorbeeld medicijnen of huisdieren die nog zijn achtergebleven, om die door hulpverleners eruit te laten halen. Die hulpverleners hebben een sleutel gekregen, zijn naar de huizen gegaan, hebben daar spullen gehaald, hebben die aan de bewoners gegeven. Dat duidt erop, en eigenlijk alles duidt erop, dat dit nog wel even gaat duren en dat de bewoners nog even geduld zullen moeten hebben voordat ze het dorp weer in kunnen.
17: Door hoge temperaturen en extreme droogte zijn er op veel plekken in Europa natuurbranden. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel op zo'n grote schaal in. Bij een Israëlische luchtaanval op een huis in Zuid-Libanon zijn 7 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds in juni een wankel bestand tussen Israël en Hezbollah werd afgesproken. Het Israëlische leger zegt dat het vannacht infrastructuur van Hezbollah heeft aangevallen in wat het noemt een veiligheidszone in Zuid-Libanon. De Amerikaanse president Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen als de oorlog met Iran is afgelopen. Maandag dreigt een staakt het vuren van 60 dagen af te lopen zonder zicht op een akkoord. En de Italiaanse politie heeft 3 waardevolle schilderijen die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd weer teruggevonden. De doeken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door de spullen die ze hadden laten liggen in het museum. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 3 Nederlanders gisteravond podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Ze liep die afstand voor het eerst. En Maureen Koster behaalde zilver op de 10.000 meter.
1: Het NOS-journaal.
17: In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie dat weekeinde ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water ligt nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er officieel een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen daar gaan nu spaarzamer om met het water, zegt Rijkswaterstaat.
14: Ze zijn zuiniger aan het schutten en bij de sluizen, dat doen wij ook al. En wat waterschappen ook al doen, is kijken daar waar het mogelijk is, hun eigen pijlen. Hè. Ze pompen natuurlijk water op en zorgen ook voor hun eigen waterpeil. Om te kijken of het mogelijk is om die al op plekken te laten zakken.
17: Nu de waterstand in het IJsselmeer zijn ondergrens heeft bereikt, wordt er ook gekeken of er extra maatregelen nodig zijn, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat denkt ook na over oplossingen op de lange termijn om meer water vast te houden.
14: Waarbij je kunt denken aan, kunnen we de buffer van het IJsselmeer wat vergroten? Want vergeet niet, het IJsselmeer is echt verschrikkelijk groot. En kan dus heel veel buffer, zeg maar, hebben. En als je dat ergens in het land wilt organiseren, dan vraagt het natuurlijk hele grote ruimtelijke ingreep.
17: En dan nog het weer. Verspreid over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot nog wel 32 graden in het zuiden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24.
0: Hoe staat het ervoor met onze wegen en het verkeer? Erwin de Hart.
19: Goeie vraag. Dit is het antwoord. Enkele files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de rechte rijstrook bij Zevenaar. De vertraging is ongeveer 25 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat een file. Tussen de knooppunten Beekberg en Waterberg 8 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De vertraging is ook nog ongeveer 20 minuten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven was een vrachtwagen van de weg geraakt vanochtend bij knooppunt Leenrijden. Alleen de rechterrijstrook is nog dicht. De file is opgelost. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens. 2 kilometer file aan de Duitse grens. 20 minuten vertraging door grenscontrole.
20: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
27: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
28: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
29: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Milushka Meulens.
1: Goedemiddag. Even als taalliefhebbers onder elkaar. We hebben allemaal wel woorden waar we van gruwen, toch? Taalfouten, pleonasmen, erger uitdrukkingen. Optelefoneren is er zo één, die hoor je gelukkig bijna niet meer. Uitprinten helaas nog te vaak. Groter als is een hardnekkige. Ik vrees dat die over niet al te lange tijd wordt toegestaan door het genootschap Onze Taal. Zoals gebeurde met komt omdat. Het lijkt of iedereen het zegt of accepteert. Ik heb geleerd, komt doordat, is omdat. Corrigeerde er tot vermoeiens aan toe op los. Tot een zeer talige vriendin zich vastbeet in de discussie. Het is wel goed, Milouz, zei ze liefdevol. Ik probeerde hier in de taalstaat mijn gelijk te halen, maar tot mijn grote ontsteltenis gaven mijn collega's haar gelijk. Komt omdat, mag gewoon. Dus, familie, vrienden, Marie-Claire, bij deze. Sorry voor mijn gezanik. Komt omdat Nederlands me zo lief is. Welkom terug in de taalstaat.

0: Ja, jullie hoorden per ongeluk een stukje van het gesprek dat ik alvast heb met onze volgende gast. Maar eerst zeg ik even waar we naar geluisterd hebben. Namelijk naar rapper Gautu Jim. In Sranatonga betekent Gautu gouden. En hij maakt soloplaten en graag muziek met anderen. Grote Komeet vormt hij samen met Jacob Dubbel. En Cherokee is de tweede single van een album dat eind september wordt verwacht.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boon van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Mieke Stokman, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Annemieke Lahey over haar vergeetwoord. Guus Kruts, leesteraar van onze boekenclub Boek Nu. Tex de Wit over gloednieuwe quizpuzzels. En René Appel bespreekt de TNA van Meili Vos.
2: Het woord van de week.
0: De tuin van de taal laat steeds nieuwe woorden ontspruiten. Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, brengt ze wekelijks in kaart. Als een ervaren woordbotanicus speurt hij de taaltuin af tot hij een jong scheutje vindt dat net de grond doorbreekt. Goedemiddag, Ton.
3: Goedemiddag.
0: Op welk woord trakteer je ons deze week?
3: Ja, dat is het woord smulwoord. En dat vond ik afgelopen donderdag in de column van Frank Heijnen in de Volkskrant. Die was teruggekomen van vakantie en had de kranten doorgenomen. En dan schrijft hij in zijn column: behalve smulwoorden als kommavlinder, eclipsprilletje, pislauw en okseldokter, droppen vooral droogte van de pagina's. Nou, dat
0: smulwoord is ook wel zo'n woord dat klinkt naar wat het betekent. Als wat het betekent.
3: Precies, ja, dat is het leuke.
0: Het smulwoord, ja, het klinkt lekker. En het betekent dus ook een lekker klinkend woord.
3: Klopt, ja. En wat ik er leuk aan vind is, het is een nieuw woord in de krant, maar in de spreektaal komt het misschien wel eens voor. En het is ook niet zo heel vreemd om woorden te associëren met smaakbeleving, want we kennen bijvoorbeeld ook braakwoorden of kotswoorden. En dat zijn weer woorden waar je misselijk van wordt. En we hebben het wel eens over zure woorden of zoete woorden. Die zeg je tegen je geliefde. Bittere woorden, als je jaloers bent bijvoorbeeld.
0: Ik had het net over erger uitdrukkingen.
3: Ja, dat zijn inderdaad ook van die jeukwoorden zijn natuurlijk is ook zo'n woord. Hè? Mm-hmm. Maar dat is een andere, dan heb je het in feite een tastzin. Maar smulwoorden, iemands woordenproeven zou je er zelfs ook nog bij kunnen noemen. Dat zijn allemaal dus woorden, of het geeft dus aan dat we taal soms associëren met smaakbeleving. Nou, dat vind ik wel interessant aan het woord smulwoord. Ja. En het is wel een fijn woord eigenlijk.
0: Zoete woordjes fluisteren, bittere woorden uitkramen, ja. Ik vind het een mooi woord. Wat is je uiteindelijke definitie van het woord tot besluit?
3: Ja, smulwoord, dat is een lekker klinkend woord. En dan met name een beeldend of poëtisch woord waar je bijna fysiek van kunt genieten.
0: Dankjewel, Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Afgelopen zondag sprak Janine Abbring in Zomergasten 3 uur lang met Merel Pauw. Zij vertelde dat ze het lastig vindt over koetjes en kalfjes te praten met mensen die ze niet kent. Voor dit ongenoegen toverde ze het ene mooie beeld na het andere tevoorschijn. Ze voelt zich vaak als een alien, de enige zonder spoorboekje. En waarom toch, vraagt Merel zich af.
4: Waarom bepaalde mensen het programmaboekje hebben gekregen met de regels erin en waarom die bij mij te laat afgeleverd lijkt te zijn soms. Smalltalk is voor mij als een soort zee van modder.
0: Wanneer je de sociale gespreksregels niet kent, worstel je je dus door een zee van modder. Prachtig gevonden. Merel Pauw, zo vonden wij hier bij de Taalstaat. Je hebt zoveel moois te vertellen en je kan het ook zo beeldend onder woorden brengen. Daar is smalltalk toch echt veel te min voor.
1: De Groot Dicté Zomerquiz.
2: 10 keuzevragen over spelling.
1: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in het najaar.
0: Het is de 10e aflevering alweer van de Groot Dicté Zomerquiz. De zonnige taaluitdaging waarmee je kans maakt op een plek in het Groot Dicté der Nederlandse taal dit najaar. Elke deelnemer krijgt 10 meer keuzevragen voorgeschoteld over taalzaken die je ook in het Groot Dicté kunt tegenkomen. De vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van onze taal. En beantwoord je er minstens 8 goed, dan ben je verzekerd van deelname aan het Groot Dicté. Heb je goed meegeluisterd, Mieke Stokman?
5: Ja.
0: onze kandidaat van vandaag, 62 jaar, uit Heemstede. Goedemiddag. Klopt. En welkom. Ja,
5: dankjewel.
0: Klaar voor?
5: Jazeker.
0: Je bent scanmedewerker bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem.
5: Ja.
0: Gaan er dan de hele dag documenten door je handen?
5: Ja.
0: Lees je die dan ook? Of is daar geen tijd voor?
5: Daar is eigenlijk geen tijd voor.
0: Nee, dus moet je ziet niet wel, wat er voorbij
5: moet
0: komt. Wel
5: er moet gescand worden. Weet
0: ja. Je? Ja. Maar dus je let ook niet op de taal van de documenten die je deed?
5: Nou, soms wel. En omdat ik ook wist dat ik hiermee zou meedoen. Ja, afgelopen week viel me bijvoorbeeld op dat ik in bepaalde correspondenties zag ik bijvoorbeeld nog het woord mijn heren voorbij komen. Ik denk, nou, dat is echt iets van vroeger.
0: Ja, zo. Ja. Ik vind met dubbel E ook nog geschreven, of wel
5: het was zelfs nog maar dubbel E.
0: Ben zeker,
5: ik,
0: ja.
5: Ja, oh, ja, ja, ja.
0: Grappig,
5: we hebben
0: grappig.
5: Echt hele oude stukken.
0: Nou ja, hopelijk gaat het je niet in de war brengen dan.
5: Nee.
0: Met deze quiz, want we hebben het over de huidige spelling.
5: Ja, ja.
0: We gaan beginnen. Heel veel succes.
2: De Grote T Zomerquiz.
0: Vraag 1. De aanvaarde functie. Schrijf je aanvaarden dan met 1 of 2 D's?
5: 1 D.
0: Goed. Een acuut gevaar. Schrijf je acuut met 1 C of 2 C's?
5: 1 C.
0: Ja, klopt. We hebben die C aan het Latijn te danken. Sinterklaas draagt een mijter. Schrijf je mijter dan met een korte of een lange ei?
5: Lange ei.
0: Ja, ja, dat is geen spel tussen te krijgen. Zit er een H in het woord atletiek?
5: Nee.
0: Nee, tuurlijk niet. De H is al heel lang geleden geschrapt, namelijk in 1954 in het groene boekje. Hoeveel T's komen voor in het woord hartstikke, zoals in hartstikke leuk?
5: 1 T.
0: Nee. Nee, want hartstikke betekent oorspronkelijk een steek in je hart. Dus die eerste T is voor de hart en daarna komt stikken. En dat is ook met een T.
5: Oké. Okay.
0: Hartstikke 2 T's. Schrijf je de-escaleren met een streepje of een trema?
5: Ik denk een streepje.
0: Klopt. Je moet officieel het streepje gebruiken om de twee E's uit elkaar te houden. Schrijf je kabeljauw met AU of OU?
5: AU.
0: Zeker weten. Komt er een Z-woord in het woord precisie?
5: Nee.
0: Nee. Deze stage biedt je de kans ervaring op te doen. Welke letter is de laatste letter van bied?
5: Een D.
0: Nee, dat is niet goed, want het eindigt op een T. Het is niet een gebiedende wijs. En deze stage is het onderwerp, dus dan komt er een T achter de stam. Een Barnevelder is een bekende kippensoort. Is Barnevelder met een hoofdletter B of een kleine letter B?
5: Een hoofdletter B.
0: Nee, het is een kleine letter B. Als je met Barnevelder een kip bedoelt, is de kleine letter goed. Dus niet de inwoner, niet de inwoner van de plaats, maar die kip. Je had net niet genoeg antwoorden, Mieke.
5: Ja. Ja, dat had ik eigenlijk al een beetje verwacht. Dus.
0: Oh, 7 antwoorden goed.
5: Nou ja, toch in ieder geval 7 goed. Ja.
0: 7 is ook al heel wat, maar ik vind het zo jammer dat het net niet is. Nee. Geen deelname dus aan het Groot Dicteer der Nederlandse Taal, maar hoe vond je het gaan?
5: Ja, ik vond het heel aardig gaan gewoon, ja.
0: Ja, vond ik ook.
5: Ja.
0: Toch, dankjewel dat je bent gekomen en je krijgt nog een cadeautje.
5: Ja.
0: En gewoon thuis op de bank meedoen, hè?
5: Ja, zeker, zeker, ja.
0: Dankjewel.
5: Ja. Graag gedaan.
2: Doe mee aan de Grote T Zomerquiz.
1: NPOradio1.nl/detaalstaat. En het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Ja, ik wou nog zeggen dat we volgende week weer een Grote T Zomerquiz spelen. En dat je via de site de hele zomer een selectietest kan doen om deelname aan het Groot Dicté te verdienen. En daarvoor kan je naar onzetaal.nl/grootdicté. En nu dan het vergeetwoord. We halen ze door een sopje, want we hebben ze lang in de kast laten liggen. Strijken de vouwen eruit met een lauw boutje en hangen ze dan aan een van onze beste poppen in de etalage, deze rubriek. Het vergeetwoord ziet er dan weer even uit als nieuw. Deze week in de etalage het woord van de 58-jarige Annemieke Lahey uit Voorburg. Goedemiddag, Annemieke. Welk woord is dat?
6: Het is het woord wichtje.
0: Wichtje. En waarom gaf u dat op als vergeetwoord?
6: Omdat je het bijna niet meer hoort of niet meer hoort. Ik het wel veel gebruik en ik het gewoon een heel grappig woord vind.
0: Wanneer gebruik je dat?
6: Ja, ik gebruik het zowel positief als negatief. Ik gebruik het als bijvoorbeeld een heel schattig kindje. Dan zeg ik, oh, kijk dan wel een leuk wichtje. Maar ik gebruik het ook wel heel veel negatief. In de zin van, ja, die persoon is niet zo heel slim. Of die maakt niet zo'n handige opmerking.
0: Maar we hebben natuurlijk het woord wicht gewoon. Hè? Ja. Waarom dan dat verkleinwoord? Om het extra denigrerend te maken?
6: Nee, als ik het echt denigrerend wil gebruiken, dan gebruik ik wicht.
0: Oh.
6: Maar dat doe ik niet zo heel vaak. Ik vind wichtje iets, dat is meer onnozel.
0: Iets liever.
6: Ja, aandoenlijk.
0: Ja, aandoenlijk. Ja.
6: Ja. Ja.
0: Maar als je bij de gemeente een man aan de telefoon krijgt die hetzelfde gedrag vertoont, welk woord kies je dan?
6: Ja, dan kies ik inderdaad niet voor wicht. Nee.
0: Wat dan?
6: Dan kies ik meestal voor sukkel. Ja.
0: Recht voor z'n raap.
6: Ja.
0: Ja, maar dan om het woord wichtje in ere te herstellen en te laten voortbestaan, moet je wel met heel veel wichtjes aan de telefoon blijven, ben ik bang.
6: Ja. Nee, maar je kan het ook heel positief gebruiken.
0: Oké. Dus dan moet je heel veel wichtjes in je omgeving, heel veel lieve kleine kindjes.
6: Ja, maar het hoeft niet klein te zijn, hoor. Volwassenen kan ik ook een wichtje noemen. Ja.
0: Ik ga er even over nadenken wat ik ervan zou vinden als iemand mij een wichtje zou noemen. Maar in ieder geval heel erg bedankt Annemieke Lahey uit Voorburg voor het vergeetwoord.
6: Klein te zijn, hoor. Volwassenen kan ik ook een wichtje noemen. Ja.
0: Ik ga er even over nadenken wat ik ervan zou vinden als iemand mij een wichtje zou noemen. Maar in ieder geval heel erg bedankt Annemieke Lahey uit Voorburg voor het vergeetwoord wichtje. En als je

0: van geadopteerden vergeet worden. En als zij uw woord goedkeurt, dan wordt het misschien binnenkort ook gevraagd in de uitzending om iets over het vergeet woord te vertellen.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek nu.
0: Over 2 weken is Thomas Verbocht hier te gast, samen met 3 leesteraars van ons Boek Nu-team, de boekclub. U weet inmiddels hoe het werkt. Elke maand lezen we een boek en aan het eind van de maand kunt u in gesprek met de schrijver. Het boek van dienst is de roman Foto's van zonnige dagen. En een van onze leesteraars, de 66-jarige Guus Kruts uit Utrecht, heeft het boek al uit en is daarna meteen nog een keer begonnen. Meneer Kruts, goedemiddag, klopt dat?
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik had al gelezen en ik ben nou aan het herlezen.
0: Waarom?
3: Ja. Oh, ja, het is wel een puzzel. Ja, het blijft wel een puzzel. Dus ik zoek ergens naar de oplossing, hoe het nou in elkaar zit. Maar ja, hoe meer ik herlees, hoe groter de puzzel wordt.
0: Ja, dus, dat is één reden om een boek te herlezen. Ja. Of het is natuurlijk gewoon zo waanzinnig mooi. Je denkt, wil ik nog een keer. Is het een beetje van allebei?
3: Ook ja, het is allemaal heel mooi geschreven. En je denkt dan, ja, het gaat wel ergens naartoe. Dan moet ergens een oplossing komen. Maar ja, het schiet alle kanten op. Het blijft alle kanten opschieten.
0: En dus veel open eindes.
3: Ja. En die hoofdpersoon, hij staat schaakmat op de een of andere manier. Ja, hoe die dan schaakmat staat, dat probeer ik dus ook nog uit te puzzelen.
0: En dus, het hoort misschien ook wel een beetje bij sommige boeken dat niet alles helemaal uitgelegd en uitgeplozen wordt. Maar dat het ook een beetje blijft hangen. U houdt zichzelf onder andere bezig met narratieve therapie. Wat is dat?
3: Oh, ja, de uitgangspunt is als mensen vastgelopen zijn, dan zijn ze vastgelopen in hun levensverhaal. Dus dat levensverhaal loopt dan vast. Maar als je dat levensverhaal weer op de rit krijgt, dat werkt dan therapeutisch.
0: Daar gaat dit boek ook eigenlijk over, hè? Is dat ook de reden waarom u dan benieuwd was naar dit boek?
3: Ja, dat maakte me wel erg nieuwsgierig. Dus die hoofdpersoon, dat is Roger Remmers of Roger. Ja, hij ging wel een keertje hulp zoeken. Maar dat leidde ook nergens toe. En dan verderop in het boek zegt hij ook weer, ja, ik hoor niet bij de mensen die hulp zoeken. Dus dat is ook weer niet iets voor hem. Nou ik had wel eens graag met hem willen praten dan, als ik hem
0: komen. Misschien krijgt u de kans om met Thomas Verbocht te praten. Welke vraag zou u hem stellen?
3: Wat is er nou voor persoon? Waarin is hij nou vastgelopen? Waarom komt hij daar niet uit? Dus Thomas Verbocht, hij kruipt in het hoofd van zijn ik-figuur. Dus hij moet wel een beeld hebben van die ik-figuur.
0: Nou, wie weet.
3: ik heb er wel een theorie over. Ja, kijk, want hij is dus op zoek naar zichzelf. Maar dat in de ogen van de anderen, de mensen om hem heen. Dus de paar mensen die hij dan nog over heeft. Maar ja, die kennen hem ook niet. Die zeggen, je bent zo afstandelijk. We weten niet wie je bent, waar je bent, in welke wereld.
0: Ik ben benieuwd.
3: Jij nou leeft. Ja,
0: ik ben benieuwd of u eruit komt deze tweede keer lezen. Ja. Ik wens u in ieder geval heel veel hernieuwd leesplezier toe de komende dagen. Dank u wel. En als u zich nou ook wil opgeven voor Boek Nu, dat kan. Ga dan naar nporadio1.nl/boeknu.

0: Ah, als je het toch zo kon zingen. Diep in mijn hart werd al in 1943 geschreven door Jaap Valkoff en gezongen door onder andere Nelly Schuur, Tante Leen en Willeke Alberti. Janne Schra maakte er in 2021 met haar band De Vogels een jazzy versie van voor het album De Regen.
1: De Taalstaat. Taalstaat. Miluska Meulens.
0: Taalstaat luisteren natuurlijk, lezen en puzzelen. Ideale zaterdagmiddag als je het mij vraagt. Mocht dat ook voor jou gelden, dan kan je je lol op met onze volgende gast. Tex de Wit is hier en hij heeft mee de gloednieuwe quizpuzzels. Nummer 6 in de reeks die net iets meer is dan weer de zoveelste puzzelboekreeks. Het extraatje in deze editie is een taalkatern, samengesteld door ons allerbekend Paulien Cornelissen. Welkom Tex.
2: Dankjewel.
0: Je maakt samen met Thomas Swierts al 5 jaar deze reeks.
2: Klopt.
0: Quizpuzzels. Vertel even wat het verschil is tussen dit puzzelboek en al die andere puzzelboekenmerken die er zijn.
2: Ja, nee, dat is een goede vraag. Nee, wij eigenlijk alles wat wij maken, Thomas en ik, we waren ooit begonnen met: we vinden het niet leuk als je gewoon iets kan invullen. Je hebt allemaal kruiswoordpuzzels en dan is de vraag: water in Friesland, 2 letters. En dan weet je, je moet E invullen, dubbel E. Je bent er nooit geweest, maar je weet gewoon, dat vul ik in. Dat is geen voldoening. Dus wij willen eigenlijk quiz en puzzelen samenbrengen. Wij willen dat je connecties moet maken, dat je iets meer moet nadenken. En dat je, als je het puzzelen niet weet, met de kennis kan oplossen. En als je kennis tekort schiet, dat je puzzelend verder komt. Dus wij willen eigenlijk in de basis dat mensen bij elke puzzel die wij hebben een soort eureka-moment ervaren. Dat ze denken, oh ja, zo zit het. En dat ze dan, dat maakt een gelukstofje aan. Je wordt er slimmer van. En dat willen wij.
0: Ik ben er lekker bekkend doorheen gegaan, want ik hou heel erg van puzzels. Heb alleen weinig met sudoku's. En rebussen maak ik pas helemaal aan het eind, als er helemaal niks meer over is. Als ik alles al heb ingevuld. Net als met Engelse drop, weet je wel.
2: Ja.
0: De zwarte dropjes blijven dan als laatste over. Als je al het, dan zijn ze pas lekker.
2: Dat is gewoon vulling.
0: Als de rest al op is. Maar ook net als met Engelse drop is er heel veel variatie. Dat vond ik er zo leuk aan. Geef eens een paar voorbeelden van het soort puzzels.
2: Ja, we hebben connectiekrakers. Dat is eigenlijk een klassieke quiz. En dan heb je 12 vragen of zo. En je denkt, wat heeft dit met elkaar te maken? Maar de antwoorden hebben een verband. En als je dan achter dat verband komt, kan je misschien, weet je weer, bleek, oh, het zijn allemaal biermerken. En dan kan je gaan terugdenken, oh, dan moet dit de hertog van Alfa zijn. Want Alfa is een biermerk en hertog ook. En zo ga je doen.
0: Ja. Ik wilde dat je niet uit deze.
2: Want, oh nee, uit het nieuwe boek.
0: Deze
2: ja, het
0: is wil nieuwe ik nog boek, maken, goed, die willen mensen misschien nog maken.
2: Nee, dan wou ik even vertellen, we hebben bijvoorbeeld fototrio's.
0: Oh ja.
2: Dat zijn 3 keer 9 foto's en jij moet een trio maken. Dus het heeft iets met elkaar te maken.
0: Ja.
2: Normaal boek zou zeggen van, wat is de hoofdstad van Peru? Maar wij zeggen dan niet, dat is Lima trouwens. Maar wij doen dan een kaartje van Peru op 1 foto met een stipje bij Lima. Op de 2e zie je een Lima-boon. En op het 3e plaatje zie je Adriana Lima. Dat is een topmodel. Ja. En dan moet je 3 Lima's bij elkaar zoeken. Dat is een fototrio. Ik mag geen voorbeeld uit het nieuwe boek geven.
0: Niet
2: daar ben je heel streng in.
0: Nee, want ja, ja. Dan heb je het al voorgezegd. Nee, dus, dan vind ik het al niet meer zo leuk om te maken.
2: Dus, we hebben ook dingen uit verschillende generaties. Dan moet je een rapper linken aan een heel oud iemand. Ik ben nu bang om voorbeelden te geven. Je kijkt me echt heel boos aan.
0: Nee,
2: maar
0: het is ook
2: leuk. We horen ook,
0: gespannen, ja, is wat anders. Gespannen.
2: We horen
0: ik
2: ook
0: wil
2: veel,
0: ze heel graag gaan maken namelijk. Maar ik denk dat het wel duidelijk is zo.
2: Ja.
0: Ik moet zeggen, jullie hadden een hele leuke, uitgebreide gebruiksaanwijzing met de verschillende soorten puzzels die je kon tegenkomen. Die heb ik overgeslagen, want ik sla gebruiksaanwijzingen altijd over. En toen liep ik vast op die fototrio.
2: En ben je toen nog? Nee, maar
0: toen ben ik wel gaan kijken van, hè, wat is nou eigenlijk precies de bedoeling?
2: Nee, laten we eerlijk zijn, je hebt mij gebeld. Je dacht, ik bel de auteur in plaats van.
0: Okay,
2: dat is makkelijker dan
0: vraag.
2: Dat inlezen. Ja.
0: Ik krijg helemaal prikkelige wangen. Kijk, jullie zeggen dit is een speciale editie, want dit keer heeft Paulien Cornelissen meegewerkt. En het is dus een taalkatern geworden. Maar puzzels, niet allemaal, maar de meeste puzzels zijn toch al, hebben al met taal te maken.
2: Hè?
0: Kruiswoordpuzzels, Zweedse kruiswoordpuzzels ook, cryptogrammen.
2: Nee, alle puzzels, behalve sudoku's misschien, hebben met taal te maken. Wij hadden het vorige boek, zijn we begonnen met speciale katernen. Toen hadden we een ruimtekatern met André Kuipers, wat heel tof was. Die had foto's vanuit de ruimte gemaakt van de aarde. Die mochten wij gebruiken en dan moeten puzzelaars zeggen waar op aarde dat is. Dat vonden we heel leuk, maar nu hebben we inderdaad een taalkatern met Padelien Cornelissen. En wat je zegt is waar, alles is taal in puzzel. Weet je, je hebt tekst. Ja. Maar we hebben nu ook extra gewoon puzzels over taal. Dus je hebt taal is belangrijk voor alle puzzels, maar we hebben ook puzzels over taal. Daar houden we überhaupt van. We hadden in ons vorige boek, daar mag ik wel iets uit quoten. Hadden we bijvoorbeeld namen van films. Maar dan niet de Engelse of Nederlandse naam, maar hoe ze uit zijn gebracht in het buitenland. En dan moeten mensen opschrijven welke Engelse film dat is. Oh. Dus dan hadden we de Argentijnse film Vaseline. In het Argentinië is hij uitgebracht als Vaseline. Weet je welke Engelse film dat is? Of Amerikaanse film? Dat is Grease.
0: Oh,
2: dus, maar die heet daar Vaseline. Of in Spanje is een film uitgebracht.
0: Van wat ze door hun
2: ja,
0: haar
2: precies.
0: Smeren.
2: Dat gaat om in de haar. Ja. Of La Guerra de las Galaxias.
0: Star Wars.
2: Star Wars, precies. Ja. Dus dan hebben we, dat zie je allemaal verschillende landen, hoe die films heet. Dus dat
0: ik
2: is
0: ben
2: een...
0: niet eens met Vaseline, maar daar kunnen jullie niks aan doen. Want Grease gaat natuurlijk ook over die auto's.
2: Ja, nee, het gaat overal, precies, het smeren van de auto's.
0: Maar dan
2: moet je met de Argentijnen bellen.
0: Daar gaan we dus aan andere
2: En nu hebben we dus puzzels, ook taalpuzzels met Paulien Cornelissen. En nou, we hebben bijvoorbeeld één puzzel, vind ik heel leuk, een fototrio. En dat gaat allemaal over leenwoorden. Je ziet plaatjes, dan zie je bijvoorbeeld een plaatje van een portemonnee. En dan moet je denken, uit welke taal hebben wij het woord portemonnee geleend?
0: Okay.
2: Nou, dus aan het mag ik één?
0: Ja, dat is dan
2: uit het Frans. En dan zie je bij de volgende puzzel zie je een paraplu. En dan weet je, oh ja, die portemonnee hoort bij paraplu. Yeah. Dat is al uit het Frans. En zo hebben we 9 talen waar je... Dus het is ook, het is een taalpuzzel, terwijl, dat vind ik, ik laat het nu aan jou zien, maar er staan eigenlijk geen woorden in. Het zijn plaatjes, maar toch gaan ze over taal.
0: En beeldtaal is ook taal, hè?
2: Ja.
0: Dus dat vond ik heel mooi eraan. Dat is een hele mooie combinatie tussen teksten, want jullie hebben ook leuke teksten, vind ik, daar komen we straks nog op. En hele leuke plaatjes.
2: Ja, we willen eigenlijk ook dat het een beetje een snoepwinkel is, dat als je de bladzijde omslaat, dat je denkt, wat komt er nu? Weet je wel, oh, ik zie allemaal kleuren. Ik vind zelf ook... Wat je zei, kruiswoordboekjes, die zijn ook natuurlijk zwart-wit. En
0: ja, en of vies papier. Van dat.
2: Ja, dat is wel goedkoper, hebben we gemerkt. Ons boek is wel duurder dan een standaardboekje. Maar we vinden het fijn dat het mooi kleurrijk is. Dat het in je gezicht knalt.
0: Het is een mooi boek. Het is echt wat anders dan gewoon alleen maar zo'n puzzelboekje. En nou snap ik dat jullie bij Paulien Cornelissen uitkomen. Want als je taal zegt, dan zeg je Paulien Cornelissen. Maar wat zij zei toen jullie bij haar aanklopten?
2: Zij houdt heel erg van puzzelen. Dus zij wilde eigenlijk meteen meedoen. Dat vond ik ook. Ik had een heel lange speech voorbereid. En van, nou, dit,
0: om erover te halen.
2: En allemaal dingen. Maar ze was eigenlijk meteen aan boord. En ze is ook, want ze maakte onze boekjes ook. En ze gaf ook tips, weet je. Want we dachten hier aan, maar ze kwam zelf met allemaal ideeën. Dus zij was eigenlijk, dit was relatief makkelijk overtuigen. Dat vond ik heel leuk.
0: Jullie hebben haar ook voorgelegd de zeer netelige kwestie rond puzzel en puzzel, de uitspraak kwestie.
2: Ja, ik dacht als ik haar toch spreek, zij weet dit. Ik vroeg voor alle puzzelaars of puzzelaars in Nederland, Paulien, voor eens en voor altijd zeg je nou puzzel of puzzel? En dat hebben we ook opgenomen in het boek. En iedereen heeft in zijn omgeving mensen die puzzel zeggen en dan word je gecorrigeerd. Maar zij zegt dat zij denkt dat het toch wel puzzel is, want het kwam uit het Engels, hè, puzzle.
0: Engels, ja.
2: En wij hadden eigenlijk geen woorden met U dubbel Z. Dus wij hadden wel ruzie, muziek en dat is een U. Dus de puzzelzeggers dachten gewoon, er staat een Z na een U, we doen U. Dus eigenlijk, omdat het was een nieuw woord. Dus zij zegt, het is eigenlijk wel puzzel, want het is dubbel Z. Maar de puzzelzeggers, die moeten we niet meer zo verketteren. Die mogen er ook zijn.
0: Mm.
2: Paulien Cornelissen, Sesso. Ja, dan vind ik dat
0: heeft
2: het waar.
0: Heeft ze heel handig opgelost, heel diplomatiek. Ik ben niet zo mee eens. Ik ben blij dat jij wel gewoon puzzel zegt. Dan hebben we gewoon een aangenamer gesprek, vind ik. En ik had het heel graag gewild dat je ook nog een stukje kon voorlezen. Want jullie hebben hele grappige teksten in het boek. Maar dat moet iedereen thuis zelf maar even gaan doen. Want de tijd raast ons
2: de
0: voorbij.
2: Tijd, ja.
0: Deze heet de gloednieuwe quizpuzzels.
2: Ja.
0: Hebben ook nog een fonkelnieuwe...
2: Ja, we hadden eerst quizpuzzels. Toen maakten we een soort doorstart bij een nieuwe uitgever. Toen dachten we, dit is de nieuwe quizpuzzels.
0: Yeah.
2: Alleen toen dachten we, het volgende boek moet je weer aangeven dat het nieuw is. Dus dat heette de fonkelnieuwe quizpuzzels. En nu hebben we de gloednieuwe quizpuzzels.
0: En wat komt hierna?
2: De volgende wordt de splinternieuwe quizpuzzels.
0: En daarna kan je nog de spiksplinternieuwe.
2: Spiksplinternieuw kan nog.
0: En daarna?
2: Daar komen we puzzelend wel uit, hoor.
0: Hagelnieuw.
2: Hagelnieuw, is dat een woord? We moeten heel snel nieuwe woorden met nieuw gaan verzinnen. De allernieuwste, misschien,
0: Of gewoon een... Nee, die kan niet. Dat is een taaldingetje.
2: Oh ja.
0: Nee. Dat is dan.
2: Ja, je hebt gelijk nieuws en aller. Ja, nee. Nee, dat goed. Ik kom wel sowieso ga ik bij jou langs om dit te checken.
0: Of bij Paulien. Ja. Nou, dankjewel, Tex de Wit. En je partner natuurlijk,
2: ja, Thomas Wiert.
0: Voor de crypto's en alle andere puzzels. En dit gesprek.
2: Dank. Jij ook bedankt.

0: G. Reinders laat zich op deze nieuwe single weer door een fanfare begeleiden. En in dit geval was dat de fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand. Het nummer Doe, Kiata Imadi, is zijn interpretatie van Psalm 23, bekend als De Heer is mijn herder. G. Reinders baseerde zijn lied op de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. Voor hem gaat die over geborgenheid en het gevoel dat iemand voor je zorgt. Kiata Imadi komt uit die Hebreeuwse brontekst en betekent: want jij bent mij.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Vanavond worden in Den Haag alle slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen een krans bij het Indisch monument. Voor de Eerste Kamer is dat natuurlijk Meili Vos. Zij zal straks bij de herdenking het gedicht Er leven haast geen mensen meer voordragen van Wim Kan. Aanleiding voor schrijver en taalwetenschapper René Appel de taal van Meili Vos te analyseren. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag, Miluska.
4: Diplomatie is altijd nog vele malen goedkoper dan oorlog. En dat vergeten we wel eens. Hè? Dus het is heel belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten en elkaar blijven zien. En letterlijk ook met elkaar eten. Dat klinkt heel stom, maar als jij met elkaar gegeten hebt...
5: Merk je dat ook? Merkt u dat ook? Ja. Dat na het eten de onderhandelingen toch wat soepeler gaan?
4: Dan ken je elkaar. Je hebt elkaar ook in een iets informelere setting gezien. Je kan over meer dingen praten dan alleen maar de zaken.
0: Dat kwam uit Dit is de dag van begin vorige maand. Wat viel je hierin op, René?
3: Ja, in het algemeen heeft een heel prettige stem, vind ik. Ze articuleert ook goed, duidelijk. Maar ze is ook vooral expressief. En ze zegt bijvoorbeeld, diplomatie is nog altijd vele malen goedkoper dan oorlog. Je kan over meer dingen praten dan alleen maar de zaken. En op die manier maakt ze het ook levendig, haar taalgebruik. Ze zegt trouwens overigens ook letterlijk met mekaar eten. In dit korte stukje komt 3 keer het woord mekaar tegen en niet elkaar. Het is niet plat of iets dergelijks, maar het is gewoon alledaagse spreektaal natuurlijk.
0: Ja.
4: De Eerste Kamer heeft verschillende functies, gewoon die politieke rol. Altijd al zo geweest. Maar soms ook, en ik noem het vaak wel eens de bezemwagen van het politieke proces, of de laatste zeven, het hele proces van waterzuivering.
6: Juist eigenlijk het feit dat wij de bezemwagen zijn, het is van grote waarde.
0: Ja, die bezemwagen. Hè. Dit kwam onder meer uit Buitenhof van begin dit jaar. Was het die bezemwagen?
3: Nou, dit is een beetje vreemd, want het is vreemd woordgebruik. Ze gebruiken het nog een paar keer hoor in de teksten die ik beluisterd heb. Ze vindt het zelf denk ik een mooie vergelijking. Maar hij klopt gewoon niet helemaal, want de bezemwagen, dat is de wagen die achter het peloton rijdt en waar de renners in verdwenen als ze niet verder meer kunnen. En daarbij gaat het bij haar helemaal niet om.
0: Nee.
3: Dus het is een prachtig begrip, maar helaas niet helemaal toepasselijk.
0: Nee, en ze gebruikt hem te pas en onpas. Te onpas.
3: Vaak, in ieder geval.
6: Hema was altijd zeg maar de winkelketen die zoveel winst haalde dat ze op de V&D konden stutten. Hema wilde maar niet zeg maar dat winstgevende kipje met die gouden eieren worden, die ze natuurlijk voor KKR altijd waren. In Amsterdam heb je een markt, zeg maar, die ook in coöperatie is opgericht en gekocht. Dus ik dacht, nou, misschien lukt dat wel. Een aantal van mijn vrienden gebeld. En ook dat lid, zeg maar, die bij de HEMA in de OR had gezeten.
0: Dit kwam uit het online programma De Nieuwe Wereld uit 2021. Daarin vertelde ze over haar initiatief om de HEMA te redden uit handen van roofkapitalisten. Maar daar ging het jou
3: niet. Nee, ja, wat inderdaad wel een mooi begrip is, dat roofkapitalisten. Maar hier gaat het om zeg maar. En dat woord dat is nou de afgelopen 2 decennia wel behoorlijk populair geworden. Het is een beetje modieus nog steeds. Maar ze zegt ook, HEMA was zeg maar de winkelketen die, enzovoorts. HEMA was de winkelketen die. Waarom dat zeg maar, dat is mij een absoluut raadsel.
5: Wie heeft u beter onder controle, basisschoolleerlingen of senatoren?
6: Definitely senatoren. Ja. Voor de klas staan is geweldig mooi werk, maar het is ook geweldig moeilijk. Groep 3, dus kinderen van 6, 7, zeggen ze de hele tijd.
7: Dus dat is ergens een soort van tipping point.
6: Hoe moet ik leven? Dat is, religie is Grieks voor the way of life.
0: Onder meer uit Umberto eind 2024 en Adieu God begin 2019. I think I know what you mean here.
3: I think you guess it right, yes. Veel Engels gebruik ze. En het is een hele leuke break. Ja, een leuke pauze of onderbreking natuurlijk. Maar ze gebruikt ook woorden, zelfs woorden die ik, terwijl ik toch redelijk goed Engels spreek, niet ken. Bijvoorbeeld, ze heeft het ook over een soort van tipping point. Weet jij wat een tipping point is?
0: Ja.
3: Een omslagpunt,
0: ja,
3: hè?
0: Ja, ik maar we zeggen eigenlijk nooit omslagpunt.
3: Nee, maar wie zegt er nu tipping point? Ja. Ik nooit in ieder geval.
0: Ja. Oké. Okay.
5: Is de democratie in gevaar?
4: De democratie in Nederland?
5: Ja.
4: Nou, dat denk ik voorlopig niet. We hebben eigenlijk een best wel levendige democratie. Best lastig. Hè? De bestuurbaarheid vinden sommige mensen met zoveel verschillende partijen afsplitsen best lastig. Maar als ik kijk, ik heb ook vandaag de krant gelezen wat het kabinet Rutte-Jette nu voor elkaar krijgt. Dat is eigenlijk best veel. Ondanks dat ze een minderheid hebben in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Dus dat valt eigenlijk best mee. En wij hebben een systeem waar je best wel snel een politieke partij kan oprichten.
0: Dit was nog een keer Dit is de Dag. Waar gaat het je hier om?
3: Ja, het overmatig gebruik van best. Ook een tamelijk recente ontwikkeling, hoor. Want het is best lastig.
0: Yeah.
3: En dan kun je gewoon, of het is best veel, dat is tamelijk veel. Soms kan het gewoon worden weggelaten. Nee, het is een best wel levendige democratie. Dat is een levendige democratie. Dus het invoegen van zo'n woordje, voor mij hoeft het in ieder geval niet.
0: Ik heb hem vaker bij jou gehoord. Volgens mij dat best wel of best een beetje. Wel, ja.
3: Het is een trend, duidelijk.
4: Wij zien wel dat dit kabinet moeite heeft om knopen door te hakken.
6: HEMA was altijd gewoon eigenlijk de kip met de gouden eieren voor de Nederlandse markt.
7: Als jong meisje had ik toch echt wel een klap van de calvinistische molen gekregen.
0: BNR Nieuwsradio 2023 en het programma De Kist uit 2016... Wat had ik hier moeten horen?
3: Nou, ze gebruikt tamelijk veel. En ook in andere stukken heb ik dat veel gehoord. Uitdrukkingen. En dat vind ik wel mooi. Want die dragen bij tot de levendigheid van de taal. Hè? Het hoort tot de rijkdom van de taal. Ze heeft het over de kip met de gouden eieren. De knopen doorhakken. En soms verandert ze zo'n spreekwoord ook, of zo'n uitdrukking ook heel licht. Bijvoorbeeld over de kinderboeken schrijven W.G. van der Hulst. Zegt ze dat die een klap van de calvinistische molen heeft gehad. Dan voeg ze dat calvinistische erin. Levendig, leuk vind ik.
7: Ik heb een tijdje voor een debatcentrum gewerkt en toen merkte ik al, oh, wat vind ik het vreselijk leuk. Wat vind ik het ontzettend gaaf om kinderen te zien groeien en dingen te zien snappen. Want het lijkt me gewoon ontzettend gaaf om een eigen klas te hebben die je dan een heel jaar meemaakt.
4: In de Tweede Kamer kan je ook initiatief nemen. Kan je je eigen wetsvoorstellen, amendementen. En dat is heel tof.
0: Dat kwam uit onder meer de podcast Misha van begin 2024. Waarin ze heel enthousiast vertelt over het onderwijs. Ze staat ook een paar dagen per week voor de klas. Ja. Maar waar ging het jou specifiek om?
3: Mij gaat het erom, en dat moet ze die kinderen maar niet aanleren, om het gebruik van veel van die versterkende bijwoordjes. Hè, zoals vreselijk leuk en ontzettend gaaf. Gaaf is natuurlijk ook een beetje recent. Maar ze zegt ook heel tof. Tof mag ze ook gewoon zeggen, maar dat heel vreselijk, ontzettend is eigenlijk onnodig.
4: We hebben natuurlijk inmiddels nu 7 eenmansfracties of eenvrouwsfracties.
0: Buitenhof, begin april.
3: Kort stukje maar, hè. Maar ze heeft het over eenmansfracties en eenvrouwsfracties. Dat vind ik wel een goede vorm van politieke correctheid, moet ik eerlijk zeggen. Want eenmansfracties, er zitten veel vrouwen in die fracties.
0: Ja, hele goeie.
6: Als je dan ziet hoe God, Allah, Boeddha altijd is misbruikt door mensen. Dus dat eigenlijk mensen altijd God naar een evenbeeld scheppen en niet andersom.
0: Adieu God. Wat hoorde je?
3: Ja, ik hoorde een mooie verspreking. Het is maar een detail, hoor.
0: Ja, ja, ja.
3: Dat mensen God naar een evenbeeld scheppen, zegt ze dan. En ik denk, scheppen, geschapen, hè? Dus dat zit er toch een beetje in. Dus in het opzoeken van dat woord in haar mentale lexicon komt ze op scheppen en ook geschapen. En dan komt plotseling dat schapen dringt zich naar voren.
0: Ja, ik vond hem een heel herkenbare.
4: Het is toch lange tijd eigenlijk heel goed gegaan met de BBB.
2: U bent redelijk mild. Wel, kijk,
4: ik ben hartstikke mild.
0: Nog een keer Buitenhof,
3: ja.
0: Zeg het maar.
3: Ik ben, ze is ad rem. In ieder geval in Buitenhof. Ze zegt, ja, ik ben hartstikke mild. En ze willen haar een beetje klem zetten, de interviewer. Nee, zegt ze, ik ben gewoon hartstikke mild. En daarmee trekt ze weer het initiatief naar zich toe. En dat vind ik wel leuk. Dus ze is een zeer vaardige taalgebruiker.
0: Ja, ik vind je analyse van haar taal heel positief.
3: Jazeker.
0: Dank je wel. En die vanavond dus een gedicht gaat voordragen bij de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Tot zover
8: dit
0: taalstaat.
8: Dit was het programma van KRO-NCRV.
1: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
8: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
1: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
8: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
1: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
9: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
1: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
10: Je kan niemand erop aanwijzen van hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat we het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
1: Human en VPRO met Argos. Straks om 2:00.
11: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien
18: uit.
17: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: NPO Radio 1. 1 uur.
19: Mischa Blok. Kan de staat jonge mensen verleiden om meer kinderen te krijgen? En het is vandaag bevrijdingsdag in zowel Zuid- als in Noord-Korea. Maar er dreigt een nieuwe oorlog. Je hoort het zo meteen in Dr. Kelder & Co. Maar nu eerst het NOS Nieuws met Katrien Straatman.
20: In het Duitse Gai zijn zo'n 1400 hulpverleners druk bezig met het bestrijden van de grootste brand ooit in Noord-Rijn-Westfalen. Het vuur woedt op 100 meter van het dorpje dat op 30 kilometer van de grens met Limburg ligt. Zo'n 2000 mensen zijn geëvacueerd. Verslaggever Hendrik Willem Hofs ging kijken bij de bluswerkzaamheden.
21: In een vergeeld weiland staat een groot oranje opblaasbassin. Een blushelikopter hangt erboven om de waterzak te vullen. Ondertussen komt een andere helikopter alweer aangevlogen. Het is een heel huzarenstukje wat ze hier moeten uithalen om de brand te bestrijden. Want het opblaasbassin moet gevuld worden met water uit tankwagens die af en aan rijden. De bestrijding van de brand is dus nog in volle gang. Maar al het werk heeft wel zijn vruchten afgeworpen, zegt de woordvoerder van de brandweer.
22: We komen relatief positief uit de nacht. Zijn tevreden met de maatregelen die we gisteren ingeleid hebben.
21: Alle maatregelen die we hebben genomen werken en houden het dorp veilig.
23: Is dat ooit zeker?
22: Ja, de ooit is zeker. Dat was immer een ganz hoog doel dan ook.
21: En dat was het grootste doel. Maar hoe zit het dan met de bewoners die geëvacueerd zijn? Wanneer kunnen ze terug?
22: Ze werden irgendwann mal terug. Heute niet. We houden het heute actueel nog oprecht. Daar wordt de Einsatzleitung heute Nachmittag entscheiden wanneer we die Ortschaft weer vrijgeven.
21: De verwachting is vandaag nog niet. Later vanmiddag zal de gemeente daarover een besluit nemen. Ondertussen is Frank Schmitz wakker geworden in zijn caravan. Hij slaapt recht tegenover de ingang van het dorp.
23: Wie geht es dir?
24: Goed. We hebben goed geschlafen. We wisten gisteren dat het feuer weniger wordt. Also von hier sieht es zumindest gut aus.
21: Volgens hem is het gevaar nu geweken. Maar moeten ze misschien nog wel tot maandag wachten voordat ze naar huis kunnen.
24: Ik heb gehoord dat bis Montag alles de Feuerwehr nog hier actief is. En dat ze vielleicht auch vorher nicht zurück können.
21: En dan de boel opruimen en doorgaan met het gewone leven.
24: Dan kunnen we alles weer naar huis, weer alles einräumen. En het leven gaat weiter, ja.
20: Ja, Hendrik Willem, jij bent nog steeds in het bos bij Guy, waar de brand woedt. Hoe gaat het nu met de bestrijding?
25: Ja, zoals je misschien wel hoort, Katrien, gaan nog steeds heel veel helikopters hier over het bos om hun bluswater uit te stoeien. En er staan hier ook brandweermannen na te blussen. Je ziet dat de bodem van het bos helemaal zwart geblakerd is en het begin van de stammen van het bos ook. Dit bos stond tot gisteren nog in de brand. Ze houden het nu nat. Ze hebben de brand onder controle. Maar dat betekent niet dat ze hier klaar zijn. De komende uren en waarschijnlijk ook de komende dagen zijn ze nog wel heel druk om te zorgen dat die brand niet weer opnieuw oplaait.
20: Oké, dus ze hebben de brand nog niet meester, zoals het heet, Hendrik Willem.
25: Nee, de brand is nog niet meester. Dat betekent ook dat de mensen, zoals je in de reportage hoorde, nog niet terug kunnen naar het dorp. Daarvoor moet eerst het zijn brandmeester gegeven zijn. En ja, moet de brand ook echt uit zijn en moet de brand ook niet meer het dorp bedreigen.
20: Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. En de brandweer in België heeft ook zijn handen vol aan een grote brand in natuurgebied Hoge Venen. Daar is al 1600 hectare natuur verbrand. De brand brak gistermiddag uit en is moeilijk te bestrijden door de droge turfgrond. Korpsen uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Boeren uit de regio springen bij door met trekkers en watertanks bermen met water te besproeien. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In Ommen in Overijssel is een man opgepakt die met een wapen zou hebben gedreigd bij de kleedjesmarkt. Zwaar bewapende agenten kwamen af op een melding dat iemand op de markt was gezien met een wapen. De politieactie in Ommen veroorzaakte veel consternatie. Bij een Israëlische luchtaanval op een huis in Zuid-Libanon zijn 9 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het Israëlische leger zegt dat het vannacht infrastructuur van Hezbollah heeft aangevallen in wat het noemt een veiligheidszone in Zuid-Libanon. En in de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot, de 19-jarige Brit Finlay Tarling, om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden.
2: Het NOS-journaal.
20: Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Volgens correspondent Mustafa Margadi komen de reddingswerkzaamheden inmiddels goed op gang.
4: Vrij rap is men daar aan de slag gegaan. Men probeert met 2 helikopters en een vliegtuig ook om te zoeken naar andere mensen en andere plekken om te kijken of daar nog hulp gegeven kan worden. Want er waren ook aardverschuivingen op sommige plekken waardoor wegen waren afgesloten. En men wil toch een goede analyse krijgen van wat de daadwerkelijke schade is, waar mensen nog geholpen moeten worden. Want in die fase zitten we op dit moment. Dat we nog niet precies weten wat de exacte schade van deze aardbeving is. Maar de hulpverlening is wel flink op gang gekomen.
20: Indonesië is goed voorbereid op zware aardbevingen.
4: Indonesië is veel van dit soort aardbevingen wel gewend. Het eiland ligt op wat dan de ring van vuur wordt genoemd. Een breuklijn waarop heel veel vulkanen liggen en dus ook heel veel aardbevingen plaatsvinden. Op deze locatie, of in deze regio in ieder geval, was in 1992 ook al een hele zware aardbeving. Daarbij vielen 2500 doden. We kennen natuurlijk alle bekende aardbevingen waar minstens zoveel doden zijn gevallen in Indonesië. Dus de hulpdiensten die zijn er echt wel op ingericht om dit aan te pakken. Mocht het allemaal veel groter blijken na de inventarisatiefase waar ze nu mee bezig zijn, dan zou er natuurlijk hulp van buitenaf gehaald kunnen worden, maar dat blijkt op dit moment nog niet nodig.
20: Correspondent Mustafa Margari. Het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog zit in grote financiële problemen. Het heeft een schuld van 2,8 miljoen euro, maar kan dat niet betalen. Dat meldt RTV Noord op basis van interne stukken. Het werelderfgoedcentrum nam vorig jaar het werk over van het zeehondencentrum in Pieterburen. Het zit in een duur nieuw pand en de hoge bouwkosten zijn nu een probleem. Het centrum hoopt dat de provincie Groningen en de gemeente bijspringen. Veel Nederlandse medailles gisteravond bij de EK Atletiek in Birmingham. Femke Broeders-Bol won brons op de 800 meter. Maureen Koster die pakte zilver op de 10.000 meter. En Jorinde van Klinken wist overtuigend goud bij het discuswerpen te veroveren. En vandaag gaat de zevenkamp weer verder. Sportcommentator Arman Afsaroglu, jij volgt het voor ons. Ja, Sophie Dokter en Emma Oosterwegel hebben het verspringen inmiddels achter de rug, begrijp ik. Hoe hebben ze het gedaan?
5: Ze hebben het allebei goed gedaan. Beide Nederlandse vrouwen nog altijd in de top van het klassement. Het duurde even voor de beste pogingen kwamen. Maar in de derde en laatste poging bij het verspringen ging het voor Dokter en voor Oosterwegel allebei goed. 6,51 voor Dokter, 6,50 meter voor Oosterwegel. Voor Oosterwegel is het als een persoonlijk record. En nu staan beide vrouwen in de top 6 na 5 van de 7 onderdelen. Dokter staat op 2. Oosterwegel op 6. Maar die Meerkamp is een groot gereken. Nu is het speerwerpen begonnen. Dat is het beste onderdeel van Oosterwegel. Met haar eerste poging heeft ze daar al over de 50 meter heen gegooid. Zij gaat nu stijgen in het klassement. En voor Sophie Dokter, die tot nu toe rond de 45 meter heeft gegooid, betekent het dat zij weer wat gaat wegzakken. Het belooft een uitermate spannende ontknoping te worden bij de Meerkamp, die vanavond beslist gaat worden met de 800 meter. En beide Nederlandse vrouwen maken nog kans op een medaille. Maar het speerwerpen, waar ze nu dus mee bezig zijn, dat gaat cruciaal worden.
20: Het weer nog te besluit. Verspreid over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking. En dan een graad of 24.
0: ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart.
2: Er staat een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Door vakantieverkeer tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging een kwartier over 9 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en Knoopend Grijshoort nog eens 9 kilometer erbij en een kwartier vertraging. Op de A67 Venlo richting Eindhoven als gevolg van een reparatie aan de vangrail bij Knoopend Leenderheide. 3 kilometer file, 10 minuten extra reistijd. En een grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Zometeen in Dr. Kelder & Co. Vandaag is het Koreaanse bevrijdingsdag en daarom vragen we ons af hoe gevaarlijk is het leger van de Noord-Koreanen. En hoe sterk is dat van Zuid-Korea? In bepaalde delen van ons land starten maandag de scholen weer, waaronder de Forumschool. En ik bel met een politicus hierover en een professor over kinderen. Waarom krijgen we ze niet meer? Dat zometeen na de ster.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen? Of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
26: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
26: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
26: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
28: NPO Radio 1. Avro Tros. Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
0: Misha Blok. Goedemiddag bij Dr. Kelder & Co. Zonder Jort Kelder deze keer, want die zit ergens op een terras op Capri aan wijn te nippen. Ik denk hele dure als ik hem een beetje ken. Dus deze week bied ik u uw wekelijkse radiotherapie tegen hypes en hysterie. En vandaag hebben we de wetenschap weer aan tafel over de volgende onderwerpen. Hoe doorslaggevend zijn de twee Korea's voor de oorlog in Europa, in Oekraïne? Met Korea-specialist professor Dr. Remco Breuker. En kun je als staat jonge mensen verleiden kinderen te krijgen? Meer kinderen en vroeger. Met evolutionair psycholoog professor Dr. Mark van Vught praat ik daarover. En waarom Big Tech profiteert van ons cynisme met onze jonge dokter Bjorn Bijnon. Ja, Mark, fijn dat je er bent. Deze week riep Pieter Omtzigt het weer eens op televisie. Hè? We moeten ons zorgen maken over onze demografie. We krijgen minder kinderen en we krijgen op latere leeftijd kinderen. En ook in B&B Vol Liefde is het een onderwerp. Want we horen B&B-eigenaar uit Aruba, Eline, in gesprek met potentiële liefdespartner Menno.
29: Ik had vroeger echt zoiets van, nou, voor mijn 30ste heb ik kinderen. Toen werd ik 30, toen schoof het zo van, oh, als ik 35 word, ja. Van 35 ja. Heb ik kinderen. Nu inderdaad dat traject ingegaan van eitjes invriezen, omdat ik ben...
30: Oh, zo lekker op het drogen.
29: Ja. Ja. Even in de airco.
30: Even in de airco.
0: Ja, zo makkelijk is het. Eitjes invriezen.
31: Ja, nou ja, het is natuurlijk een prachtige oplossing voor individuele gevallen. Mensen die door de een of andere reden geen vaste relatie hebben, of misschien door ziekte niet op dat moment toe zijn aan zwangerschap. Maar het is natuurlijk geen structurele oplossing voor een demografisch probleem. En sterker nog, het leidt er natuurlijk ook toe dat als je dit op grote schaal doet, dat mensen denken, hey, die biologische klok is rekbaar, we hoeven nog lang niet te beginnen. Dat zou wel het verkeerde signaal zijn, denk ik.
0: Ja, wat dan wel structurele oplossingen zijn, daar gaan we het later over hebben. Remco, vandaag is het Gwangbokjol, hè?
1: Ja.
0: Het is een feestdag die Noord- en Zuid-Korea beide vieren. Bevrijding van de Japanners. Vieren het nooit samen. En als we even in de sfeer van B&B vol liefde blijven, hoe zou jij de relatie tussen beide landen omschrijven als een relatie zou zijn?
1: Als een relatie zou zijn? Ja, met intense ruzie en klappen uit elkaar gegaan. En nou, de ene partij wil de andere niet meer kennen. Het noorden doet alsof zuiden niet bestaat eigenlijk.
0: Een nare break-up.
1: Een hele nare break.
0: Een hele nare break. Ja. Zuid-Koreaanse president riep vanochtend tijdens de vrede op tot dialoog met Noord-Korea voor vreedzame coexistentie. Ja. Wat vond je daarvan, van die oproep?
1: Ja. Wat moet je daarvan vinden? Hij kan niet zo heel veel anders zeggen dan dit, denk ik. Gaat het ervan komen? Ja, er is vreedzame coexistentie. Er is geen oorlog en daar ben ik heel blij om. Gaat het beter worden dan dit? Voorlopig niet, ben ik bang.
0: We gaan door naar de Haagse kwesties, want we gaan even bellen met Ilana Rodekerk, Tweede Kamerlid namens D66. Stel de Kamervragen onder nummer 2026Z15832 aan Judith Thiele, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En die vragen gaan over de opening van de Renaissance School, opgericht door Forum voor Democratie in Almere. 12 leerlingen starten maandag op deze nieuwe school. En ondanks het geringe aantal inschrijvingen ontvangt de school toch dit jaar ruim €232.000 subsidie. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, een marktonderzoek peilde of er in de toekomst genoeg animo zou zijn. Dat oordeel was positief en ze zouden uit kunnen gaan van 365 leerlingen in 2035. Wat vindt u van die onderzoeksmethode?
8: Ja, wij hebben daar wel onze vragen bij. Sowieso heel veel zorgen bij de oprichting van deze school door Forum voor Democratie. Wat je ziet is, een aantal jaar geleden hebben ze dat al geprobeerd. Dat was toen een particuliere school. Maar toen de inspectie langs ging, toen bleken daar maar 3 leerlingen op te zitten. En die school is dus ook snel ten onder gegaan. En nu gaan ze het opnieuw proberen, maar dan met publiek geld. Dus betaald door de belastingbetaler. En zeggen ze met een onderzoek dat er dan honderden leerlingen zouden zijn die daarna naartoe willen. Maar ja, normaal gesproken wordt er gekeken met verklaringen van ouders. Minimaal 100 zijn er dan nodig. En dat is ondanks allemaal campagnes van Forum niet gelukt. En nu starten er dus 15 kinderen. Ja, waar ik me echt zorgen over maak. 4-jarigen die dus naar de school gaan. En ja, feitelijk geïndoctrineerd worden met het partijpolitieke gedachtegoed van Forum voor Democratie.
0: Ja, want de gewone procedure is, er is een marktonderzoek. En dan gaat het over een periode van 11 jaar. Hè, dat het aantal leerlingen op niveau moet zijn.
8: Nou, dit is eigenlijk de eerste keer dat dit is gebeurd met een marktonderzoek. Dat is mogelijk geworden door een nieuwe wet die een aantal jaar geleden is aangenomen. De wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Maar normaal gesproken ging het echt op basis van daadwerkelijke verklaringen van ouders, waar er dus ook minimaal 100 voor nodig waren. En nu voor het eerst is dus gezegd, er kan ook een marktonderzoek worden gedaan. Waaruit dan een soort voorspelling komt van, nou, zoveel leerlingen kunnen er dan op die school mogelijk over 10 of 11 jaar. En daarvan kun je je afvragen of dat natuurlijk gehaald gaat worden. Zeker gezien de grote zorgen die wij in ieder geval hebben over de onderwijskwaliteit op deze school.
0: Ja, want welke aanpassing zou u zelf willen zien dan aan die wet?
8: Wij vinden dat sowieso die wet ervoor gezorgd heeft dat er te veel nieuwe scholen ontstaan. En we hebben natuurlijk al veel problemen met het lerarentekort, miljarden tekort aan onderwijshuisvesting. Dus de vraag is, dus al die nieuwe scholen zorgen er in het algemeen al voor dat het lastiger wordt om echt die onderwijskwaliteit goed te houden op alle scholen. Waar ook overigens al veel zorgen bij zijn in het algemeen. Maar specifiek voor deze school vinden wij het heel onwenselijk dat er echt een partijpolitiek project hier wordt gestart. Thierry Baudet heeft ook gezegd in de aankondiging, wij starten onze eigen school. We willen de ambtenaren met het Forum gedachtegoed van de toekomst hierop gaan leiden. Ja, en dat is niet waar wij ons onderwijs voor hebben ingericht. Wij willen scholen die kinderen zelfstandig leren nadenken op basis van wetenschappelijke kennis. En wij zien hier echt iets heel anders gebeuren.
0: Ja, maar toch heeft de inspectie de plannen als voldoende beoordeeld. Hè? Want de Renaissance School moest al voldoen aan bepaalde wettelijke kaders, kwaliteit van onderwijs, lessen over burgerschap, et cetera. Toch niet genoeg?
8: Nou, ze doen vooraf inderdaad een toets op basis van het plan. Maar vervolgens, binnen een jaar, gaan ze langs om ook echt in de praktijk te kijken. En ja, de oproep die ik ook doe is, ga zo snel mogelijk langs. Wacht daar niet, want we hebben het hier wel over 4-jarige kinderen die dus hier onderwezen. Maar ook als ik dat plan bekijk, heb ik daar wel echt heel veel twijfels bij. Want zij zeggen ook, wij willen, het Forum zegt dus, wij willen op deze school gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes. Ja, wat moet ik mij daarvoor bij voorstellen? stellen. Mag dat? Dat mag natuurlijk ook niet volgens ons gelijkheidsbeginsel. Maar ja, moeten jongens dan leren handboogschieten, zoals ik iemand van Forum heb horen zeggen, en meisjes leren dat ze naar de huishoudschool gaan? Wat wil Forum hiermee doen? En zijn we hiermee ook kinderen niet in een soort parallele werkelijkheid aan het stoppen en aan het opleiden? Bijvoorbeeld ook als Forum zegt van ja, wij willen we zeggen dat klimaatwetenschap ook maar een theorie is. Ja, dat zijn niet zaken die wij in ons onderwijscurriculum hebben vastgelegd, hoe wij willen dat kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Dus ja, ik vind dat echt heel zorgelijk en ik vind het heel belangrijk dat de inspectie daar zo snel mogelijk langs gaat.
0: Ja, toch zijn er andere scholen, heel veel scholen eigenlijk in Nederland, die ook ongelijkheidsprincipes hanteren. Als ik het heb bijvoorbeeld over de islamitische scholen, wat vindt u daar dan van?
8: Nou, wij vinden dat er overal goed onderwijs moet zijn en dat er ook goed op wordt toegezien. Ik heb bijvoorbeeld ook onlangs Kamervragen gesteld over een islamitische school in Amsterdam, waarbij heel veel problemen zijn met onderwijskwaliteit. Er zijn al 25 inspectieonderzoeken geweest, maar de school die bestaat nog steeds. Dus daar vind ik ook, ben ik ook kritisch waar het gaat over de onderwijskwaliteit, maar ook waar het gaat over bijvoorbeeld christelijke scholen, waar er verklaringen waren dat je dus als LBTI'er niet uit de kast mag komen. Nou, dat soort praktijken zijn we ook heel kritisch op. En op die manier zijn we ook heel erg kritisch op deze school, omdat wij dus zien dat zij met intenties deze school zijn gestart. En ja, vierjarige kinderen in een soort alternatieve feiten gaan onderwijzen op basis van het gedachtegoed van Forum. Ja, en daar vinden wij dus echt, echt wat van. Daar heb ik echt grote zorgen bij.
0: Dus eigenlijk, als ik u zo hoor praten, dan afschaffing van het artikel 23, vrijheid van onderwijs. Gewoon iedereen naar de openbare school.
8: Kijk, artikel 23 is gewoon het grondwetartikel over onderwijs. En als Partij voor Goed Onderwijs willen we dat zeker niet afschaffen. Maar wij zijn wel bijvoorbeeld, staat ook in ons verkiezingsprogramma voor het moderniseren daarvan. Zodat elk kind welkom is op elke school en niet uitgesloten wordt om wie het is. Maar waar wij het hier over hebben is dus wat mij betreft niet een hele grondwetswijziging voor nodig om hier wat aan te doen. Maar er moet gewoon een inspectie hierop af. En heel goed kijken naar wat er op deze school gebeurt. En echt voorkomen dat wij vierjarige kinderen in een partijpolitiek experiment laten opgroeien. Want dat is echt niet wat zij verdienen. Elk kind verdient onderwijs dat een kind laat nadenken op de feiten onderwijs en ervoor zorgt dat hij een goede toekomst tegemoet kan gaan.
0: Dank. Ilana Rodekerk van D66.
9: Dr. Kelder & Co.
0: Professor Dr. Remco Breuken, Koreanist en Japanoloog, gespecialiseerd in Koreaanse middeleeuwse geschiedenis, verbonden aan de Universiteit Leiden. Schrijver van meerdere boeken, waaronder De Wereld volgens Noord-Korea en het recent verschenen De Kracht van Middenmacht, het Belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Samengeschreven met collega Casper Witz, met wie je ook een wekelijkse podcast maakt, over de geopolitieke ontwikkelingen in Oost-Azië. Deze week hoorden we, er zijn Noord-Koreaanse ballistische raketten ingezet door Rusland bij aanvallen op Oekraïne deze week. Aldus president Zelensky. En daarnaast worden er volgens hem zo'n 50.000 Noord-Koreaanse soldaten naar Rusland gestuurd. Ja, in juni 2024 hebben Kim Jong-un en Poetin een wederzijdse defensieovereenkomst getekend, hè? Nu gaat het over die ballistische raketten en over soldaten. Maar kun je schetsen waaruit bestaat die samenwerking tussen deze twee landen?
1: Ja, die samenwerking is heel breed, hè? Waar we nu de meeste aandacht voor hebben gehad de laatste jaren is natuurlijk de militaire samenwerking. Het sturen van munitie, van wapens, van soldaten, van ingenieurs, van arbeiders. Maar het gaat ook om de aanleg van een fysieke brug tussen Noord-Korea en Rusland. Het zijn natuurlijk net buurlanden. Wat het verkeer heen beide kanten uit een stuk makkelijker zal maken. Het gaat om het steunen van Noord-Korea als het gaat om voedselhulp. Nou ja, voedselhulp is niet het goede woord, er wordt voor betaald, maar goed, het is gesubsidieerd. Varkensvlees uit Siberië bijvoorbeeld. Het gaat om het opleiden van Noord-Koreaanse studenten aan Russische instituten. Het is een hele brede samenwerking die steeds breder wordt en steeds intensiever wordt.
0: Ja, en duidelijk is dat het voordelig is voor Rusland, hè? De hulp van Noord-Korea aan Rusland. Uitstel van mobilisatie van het eigen volk, het liefst tot na de presidentsverkiezingen in Rusland. Maar wat levert het Noord-Korea op?
1: Ja, het levert Noord-Korea heel veel op. Wat het meeste nieuws is geweest, en terecht ook, is het feit dat Noord-Korea daar geld mee verdient. Het verdient er miljarden per jaar mee. En het zijn allemaal ruwe schattingen, hoor. Maar Er wordt per jaar waarschijnlijk de helft van het bruto nationaal inkomen nog een keertje, of het bruto nationaal product, nog een keertje verdiend met het sturen van wapens en mensen naar Rusland. Dan levert het technologie op. Het levert Russische vriendschap op en bescherming. Mocht er een conflict komen op het Koreaanse schiereiland, dan staat Rusland nu klaar om Noord-Korea te helpen. En het levert Noord-Korea ook meer aanzien op in een internationale samenleving die niet om de VN is gegroepeerd. Dus het heel veel. En je ziet ook wel dat het werkt, moet ik zeggen, voor deze aanpak van Noord-Korea.
0: Ja, waar zie je dat aan?
1: Je ziet dat er zijn toch echt wel berichten ook van hele recente Noord-Koreaanse vluchtelingen, dat het levenspeil in Noord-Korea stijgt. Zeker in de hoofdstad. En dat is toch een van de grote zorgen van het regime. Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen niet op een gegeven moment in opstand komen, dat er niet nog een keer een grote hongersnood komt? Ja, dan moet de economie gewoon beter gaan draaien. Dan moet er meer geld eigenlijk bij het gewone volk terechtkomen. En het is wel een zeer ironisch feit, denk ik, dat Reagan's notie van de trickle-down economy nu gerealiseerd lijkt te zijn in Noord-Korea in 2026.
0: Tja.
31: Maar mag ik vragen wat China zijn rol daarin is? Vindt hij dat prima? Nee,
1: China vindt dat niet prima, maar China heeft niet zoveel te vinden. In dit geval, omdat Noord-Korea slecht luistert naar China. Het is afhankelijk van China tot op zekere hoogte. Nou ja, het is erg afhankelijk van China. 90% van de in- en export gaat via China. Maar Noord-Korea heeft laten zien dat het de buikriem aantrekt als het moet. En liever de eigen bevolking laat verhongeren dan naar China te luisteren. En het heeft kernwapens.
31: Ja.
1: Dus ja.
0: Hoe betrouwbaar is deze bewering eigenlijk van Zelensky? Of voert Zelensky vooral druk op Zuid-Korea?
1: Ja, ik denk dat Zelensky kan zo'n bewering maar één keer fantaseren en dan luistert niemand meer naar hem, nooit. Dus ik vermoed dat hij echt wel de informatie heeft die hij nodig heeft om dit te kunnen zeggen. En anders is het een wanhoopsmanoeuvre geweest. Je kan maar één keer zo hard liegen, denk ik, als president.
0: Ja, want Zuid-Korea, het is eigenlijk een oproep aan Zuid-Korea van kom met hulp, hè, liefst met luchtafweersystemen, want zij hebben die technologie ook. Zuid-Korea heeft aangegeven, we gaan dat niet doen. Snap je dat?
1: Ja en nee, er zijn verschillende dingen. Eén is, Zuid-Korea levert in principe geen wapens, en zeker geen dodelijke wapens, aan landen die in oorlog verkeren. Om het conflict niet erger te maken. Nou, in dit geval kan je daar het jouwe van denken, denk ik. Maar goed, dat is een vaststaand principe. Het levert wel aan Polen. De helft van het Poolse leger bestaat nu uit Zuid-Koreaans materiaal. En het oude materiaal gaat richting Oekraïne. Dus het levert wel indirect. Maar Zuid-Korea heeft ook een lastige positie wat dat betreft. Want het heeft eigenlijk een goede relatie met Rusland gehad sinds 1992. Dus Zuid-Korea is helemaal niet blij met het feit dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Dat er internationale sancties zijn. Dat Amerika onder Trump is wat anders. Maar zeker onder Biden was natuurlijk echt pro-Oekraïne. En Zuid-Korea moest daar ook toch echt gewoon meegaan. Maar het is een hele lastige positie voor Zuid-Korea. En zeker onder een progressieve regering als nu. Dus die zitten, die leveren denk ik liever niet, als ik eerlijk ben.
0: Nee. De Japanse oud-premier Fumio Kishida heeft gezegd, het Oekraïne van vandaag kan het Oost-Azië van morgen zijn.
1: Ja.
0: Hoe groot acht je de kans dat ze Zuid-Korea gaan aanvallen?
1: Noord-Korea.
0: Noord-Korea.
1: Ja. Dat Noord-Korea
0: Zuid-Korea gaat aanvallen.
1: Ja, nee, voordat we hier een internationaal incident ontketenen, doordat ik het verkeerd begrijp. Niet groot op dit moment. Noord-Korea heeft natuurlijk een geducht leger. Maar op de internationale rangorde van leger staan ze op plaats nummer 32, geloof ik, als het gaat om slagkracht. Zuid-Korea staat op plek nummer 5. Dat is de hoogst genoteerde niet-kernmacht. In een conventioneel oorlog heeft Noord-Korea geen enkele kans tegen Zuid-Korea. En zelfs China zal het lastig hebben tegen Zuid-Korea. En dan heb je Japan nog en Amerika die Zuid-Korea te hulp zullen schieten. En ik neem aan de NAVO ook, want Zuid-Korea is geen NAVO-lid, maar het hoort wel bij de IP4 voor landen die bondgenoten zijn van de NAVO. Dus die kans acht ik niet groot. Maar wat natuurlijk wel kan gebeuren, en daar doelde Kishida misschien ook op, al zei dit niet zo hardop, politicus natuurlijk. Dat bedoelde ik niet zo denigrerend als het uit mijn mond kwam, overigens. Maar Taiwan. Wat je ziet is dat een grootmacht, een kleinere buurland waar het zegt recht op te hebben aanvalt, met grote gevolgen voor de rest van de wereld. Ja, en we zien wat Oekraïne nu doet met de rest van de wereld. Politiek, maar ook militair, economisch, noem maar op. Als China Taiwan zou aanvallen, dan daar verbleek de Oekraïne-oorlog bij, denk ik, als het gaat om internationale gevolgen.
0: Want ik volg je al langer, hè, en ik zie je regelmatig in talkshows, en dan ben je eigenlijk heel vaak van het relativeren. Maar nu niet.
1: Nee, maar ik denk ook niet. Ik kan een heel makkelijk gedachte-experiment doen. 50.000 soldaten die aan de Russische kant in Oekraïne tegen Oekraïne gaan meevechten. Laat die eens Iran zijn. Laat die eens, wat is nog meer een.
0: Maar nu niet.
1: Nee, maar ik denk ook niet. Ik kan een heel makkelijk gedachte-experiment doen. 50.000 soldaten die aan de Russische kant in Oekraïne tegen Oekraïne gaan meevechten. Laat die eens Iran zijn. Laat die eens, wat is nog meer een. Laat die eens van Al-Qaeda komen of

0: heel serieus. Het is toch altijd een beetje grappig. Het is toch nooit heel bedreigend. En ja, Noord-Korea heeft hier echt dingen neergezet. En dat zijn wat mij betreft negatief of moreel gezien negatieve prestaties. Maar het zijn prestaties die je serieus moet nemen. En we doen het niet. En dat begrijp ik niet. En vandaar dus dat ik inderdaad ook niet relativeer op dit moment.
1: Nee. En Noord-Korea is er blijkbaar heel goed in geslaagd om zelf dat beeld te creëren van we zijn geïsoleerd. We hebben geen vrienden.
0: Ja, dat is een beeld dat heel, efficiënt en effectief wordt benut door de Noord-Koreaanse propagandamachine. Terwijl als je kijkt, en dat heb ik ook echt wel in detail gedaan, naar de Noord-Koreaanse buitenlandse relaties, dan zie je dat het een land is dat altijd bondgenoten die in nood zaten, leger of soldaten heeft verstuurd en munitie en van alles en nog wat. En het is eigenlijk een heel internationaal heel actief land. Dat geldt niet voor de gemiddelde Noord-Koreaan. Daar komt het land niet uit. Maar het geldt wel voor de staatsbedrijven en aan de staat gelieerde bedrijfjes.
2: Is het een soort misplaatste sympathie voor de underdog hier? Of?
0: Ja, ik weet niet. Ja, misschien ook wel. Het is denk ik ook nog wel een overblijfsel van jaren 70 sympathie voor de socialistische landen. Mm. Wat Noord-Korea in de jaren 60 wel was. En daarna heeft ze zich ontwikkeld tot wat mij betreft een extreemrechtse, zeer racistische dictatuur. Mm. Maar je ziet wel dat zeker progressieve regeringen moeite hebben om met het veroordelen van Noord-Korea. Ja. Dat is zeker.
1: Alarmerend vind je ook. Noord-Korea heeft recent in de grondwet vast laten leggen dat de soldaten die overzee sterven in oorlogen als martelaren worden beschouwd.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk volkomen. Ja, voor. Ja, bijna. Wat betekent dat?
1: Ja, als maar een wat, klein iets klinkt.
0: Ja,
1: het,
0: precies. Ja. Maar wat het betekent is dat het eigenlijk een tegemoetkoming aan de bevolking. Die op een gegeven moment erg begon te morren. Dat toch wel veel jonge jongens die in het leger zaten. Of niet thuiskwamen, of zwaar gewond of dood thuiskwamen. Die in Rusland hadden gevochten. Hun familie is nu eigenlijk in een soort adelstand te verheffen, kan je wel zeggen. Dat zijn jongens die op deze manier dus worden gedood overzees. Dat brengt heel veel materiële en ideologische voordelen voor hun familie met zich mee voortaan. Dat staat in de grondwet, dus dat zal moeten worden gedaan. En het is een soort goedmakertje eigenlijk voor de nabestaanden. En als je dat koppelt ook nog eens een keer met de toch wel echt duidelijk zijnde verhoging van de levensstandaard in Noord-Korea. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, en dat zeg ik veel te vaak laatst tijd en ik wil het helemaal niet zeggen, maar het is wel zo, denk ik, dat het Noord-Koreaanse beleid, wat je daar moreel ook van vindt, of ethisch, rationeel is, dat het werkt en dat het vruchten afwerpt.
1: Trump, hebben we het nog niet over gehad.
0: Nee, moet dat?
1: Ja. Okay.
0: Ja, nee, Trump. Ik weet niet wat. Nee, ik weet het niet. Hij heeft Kim Jong-un zijn hardnekkige geruchten gevraagd om een ontmoeting, een vierde. Daar is niet op gereageerd. Komt er een vijfde misschien? Gaat hij zoals de eerste drie, waarin helemaal niks voor elkaar wordt gekregen, waarschijnlijk. Wat belangrijker is denk ik de houding van de regering Trump ten opzichte van Noord-Korea. Die is er nu niet. Die is nu onduidelijk. Het is niet duidelijk vijandig, is ook niet vriendschappelijk. Dat kan echt alle kanten uitgaan. Dat zal ook afhangen van hoe goed hij om kan gaan met de Zuid-Koreaanse president. Die progressief is, dus dat is eigenlijk niet, hoort niet in het straatje van Trump thuis. Maar die zelf de Zuid-Koreaanse Trump werd genoemd. Omdat het ook een enorme machtspoliticus is zonder echte principes. Dat is althans wat iedereen om hem heen zegt. En dat klikte ontzettend goed. Toen hij naar het Witte Huis ging, had iedereen een soort Zelensky-moment verwacht. Ruzie. En het werden elkaars grootste vrienden. Dat kan het misschien nog wel helpen om Trump een beetje uit de buurt van Noord-Korea en Rusland weg te houden. Maar we weten allemaal dat de zwaartekracht die vanuit Moskou wordt gevoeld door Trump zo enorm is dat. Ja, dat kan nog best wel eens beslissend worden. Ik praat heel vaak nu. En doe ik met opzet, omdat ik gewoon. Ik heb geen goede, heldere analyse hierover. Ik weet het niet.
1: Mm. Je bent deze week nog in Zuid-Korea geweest. Ja. Je bent net teruggekomen.
0: Ja.
1: Ik merk zelf altijd als ik daar ben en ik heb het over Noord-Korea.
0: Ja.
1: En over misschien angsten die ik heb. Of over oorlog. Dat het altijd heel erg wordt weggerelativeerd.
0: Ja, absoluut.
1: Merk je dat nog steeds? Of merk je wel een verschil?
0: Nee, nog steeds hoor. Het is waar ik het altijd mee vergelijken is inderdaad, wij hebben het hier ook nooit over de dijken en dat we hier onder zoveel meter onder het niveau van de zee leven. Koreanen hebben het er wel altijd over, als ze met mij praten. Lig ik ook niet wakker van. Wat je nu wel merkt, is dat er wel zorgen zijn, zowel politiek en militair, die zijn er altijd wel, maar ook wel bij de gemiddelde Koreaan, is dat Noord-Korea geen enkele belangstelling meer lijkt te hebben voor Zuid-Korea. Het is een afgesloten hoofdstuk. De hereniging wordt niet meer nagedacht.

0: gestreefd. Dat is een grondwetsverandering in het noorden geweest. Het zuiden is wel verklaard tot grootste vijand, maar niet meer tot broeder- of zusternatie met wie er op dat moment Ruzie was. En je ziet ook de facto dat er niet meer wordt overlegd. En wat vaak het nieuws niet haalt, maar wat vaak wel zo was, is dat er ook in tijden van spanning altijd wel mogelijkheden tot contact waren en dat hoge ambtenaren elkaar konden spreken. Nou, die kanalen zijn bij mijn weten al jarenlang gewoon echt afgesloten. En Noord-Korea geeft geen sjoegen, want die heeft zijn blik duidelijk op Rusland gericht. Dat betekent dat het aan de grens wel rustig moet blijven met het zuiden. En dat is het nu ook. Nou ja, er is nu een oefening aan de gang. Of die maandag begint die, geloof ik. En Noord-Korea heeft wel weer gedreigd met nieuwe afschrikkingswapens, geloof ik. Maar goed, dat doen ze altijd. Dat valt denk ik wel mee. Nee, wat je nu ziet is wel een zorg om de complete afwezigheid van contact en de mogelijkheid tot contact.
1: En ook meer angst? Nee. Over Noord-Korea?
0: Nee, dat heb ik nog niet gezien. Nee, dan moet je denk ik echt wel een situatie krijgen als in 2017... dat we echt één verkeerde opmerking van Trump weg waren van een conflict. Daar zijn we niet nu.
1: Nee. Dus een hereniging lijkt verder weg dan ooit?
0: Ja, dat wel. Een hereniging... Ja, het gaat zelfs zo ver dat het ministerie van Hereniging nu zelf ook nadenkt in Zuid-Korea of het geen andere naam moet krijgen, namelijk het ministerie van Vreedzame Samenleving.
1: Dank, professor Dr. Remco Breuker. En dan nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek.
2: De jonge dokter.
1: Ja, jonge dokter, Dr. Bjorn Beynon. Fijn dat je er bent. Proefschrift heette Data Subject of Big Tech: The Cultural Logic of Contemporary Surveillance Cultures. Het zijn altijd van die moeilijke titels, hè?
3: Ja, ja, wel een goede titel kreeg ik als compliment.
1: Ja, oh, dat wel. Want hoe zou je het in Jippie-Janneke taal zeggen?
3: Dat ik onderzoek heb gedaan naar de macht van grote techbedrijven over ons dagelijks leven. Dus ik heb vooral gekeken in een culturele zin naar hoe deze bedrijven ons als subject vormen. Dus ik heb niet echt gekeken naar social media feeds en hoe wij een social media feed worden. Want daar was ik altijd een beetje sceptisch over. Van, ik zie iets op Facebook, dus het is echt. Gewoon die interesse die ik daardoor had, heeft mij uiteindelijk gebracht naar wat voor cultureel subject worden wij nu vandaag de dag met al deze big tech platformen om ons heen. Dus niet alleen sociale media, maar ook de smartwatches die we hebben, de smart speaker systemen. En hoe we gewoon telkens weer opnieuw vertaald worden door data en hoe wij onszelf daardoor ook weer terugzien.
1: En hoe kwam je op dit onderwerp?
3: Nou ja, dus door die interesse die ik had vanuit nieuwsmedia in de eerste instantie, die vaak rapporteerde vanuit, je hebt een feed, je ziet iets en je wordt dan misschien wel datgene wat je ziet. Van, je leest op Facebook, je moet je kind niet laten vaccineren tegen dit, want dan krijgt het autisme. En als mensen dat op Facebook lezen, dan gaan ze dat geloven. En ik dacht, dat zal toch wel wat genuanceerder zijn dan dat. En in mijn onderzoek ben ik daar dus ook wat cultureler ingedoken en echt gekeken naar wat betekenen deze mediaobjecten in het leven van mensen vandaag de dag en hoe weerspiegelt dat hun relatie met data.
1: Ja, dus we zijn datasubjecten geworden.
3: Ja.
1: En dat alles, we ruilen dus onze data in voor gemak.
3: Dat zou je zo op een manier kunnen zeggen, maar ik denk niet dat we dat zo heel bewust meemaken. Dus mensen zijn zich vaak niet echt bewust van dat ze data in de eerste instantie bezitten, omdat dat ook vaak niet het geval is. Iedere keer als je ergens op klikt, dan genereer je data, maar heb je dat zelf nooit in je eigen handen gehad. En dat was misschien in de jaren 90 in het HTML-tijdperk een beetje anders, waarin we allemaal ook nog onze eigen e-mailserver misschien aan het draaien waren. En waarin we een toch wat geëmancipeerdere manieren ook hadden van het omgaan met die digitale wereld. En dat is nu veel centraler georganiseerd door deze grote techbedrijven die dat inderdaad gooien op gemak. Dus een Gmail, een Outlook. Maar er zitten wel consequenties aan. Namelijk dat op de servers van deze bedrijven staat en dat zij dat ook weer voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.
1: Ja. Maar dus concreet, jij bent dus je smartwatch bijvoorbeeld?
3: Nou ja, je bent vooral in de eerste instantie ben je ook een databundel. Dus wat ik noem een dataprofiel. Dat dataprofiel dat bestaat uit alles wat wij genereren op de verschillende platformen. Dus de smartwatch die je bijvoorbeeld draagt, die je dan ook weer aan je rapporteert, je hebt goed geslapen. En dat je jezelf kan afvragen, waarom heb ik dan precies goed geslapen? Hoe herken ik mijzelf nou precies in dat dataprofiel dat er van mij gemaakt wordt? En dat noem ik dan het datasubject. Dus het datasubject is een cultureel subject die zichzelf ook ziet als een databundel en zichzelf ook kan optimaliseren door middel van die data. Ja, dat is een manier van kijken naar de werkelijkheid die voor mij vrij maakbaar nu dus lijkt. En ook weer overeenkomt met specifieke politieke stromingen die we vandaag de dag ook zien. Die ook erg omarmd worden door deze grote techbedrijven.
1: Ja, want je hebt 6 maanden etnografisch onderzoek gedaan bij een gemeenschap van complotdenkers in Tilburg.
3: Ja, klopt.
1: Hoe doe je dat eigenlijk?
3: Ik was heel erg geïnteresseerd in wat nou als je zo'n datasubject bent, of je bent het juist niet, hoe kijk je dan naar de werkelijkheid zelf? En het is specifiek deze gemeenschap die zichzelf vaak als wakker ziet. Als een soort Neo in de Matrix geunplukt en daardoor de werkelijkheid ziet voor wat hij daadwerkelijk is. Ik dacht, misschien moet ik bij deze gemeenschap dus beginnen om eens te kijken van hoe de werkelijkheid daadwerkelijk in elkaar zit. Ik begon daar heel transparant met gewoon uitleggen dat ik een onderzoeker was en dat ik geïnteresseerd was in hun wereldbeeld. En dat was vrij toegankelijk, want mensen vertelden mij ook van, oh ja, ik ben ook een onderzoeker, dus kom maar, vertel maar. Het verschil is alleen dat onze meetinstrumenten toch wel anders zijn in de academische gemeenschap ten opzichte van deze, ze noemden zichzelf vrijdenkers. En dat ze daardoor ook wel een ander wereldbeeld erop nahouden.
1: Ja, maar wat is dan de conclusie?
3: Nou, de conclusie die ik had bij deze specifieke gemeenschap is dat zij vrij cynisch zijn over de werkelijkheid. En dat dat op een uitvergrote manier afbeeldt wat dat is voor ons allemaal als grote tech-platformgebruikers. Dus dat cynische zit hem in het voorbeeld wat ik eerder gaf. Je moet je kind niet laten vaccineren, want dan krijgt het autisme. Maar als je dan een kritische vraag stelt, dan wordt daar ook altijd de vrijheid genomen om daar meteen ook afstand van te doen. Bijvoorbeeld van, ja, maar ik stel alleen maar vragen. Of de aarde is plat, maar je moet je eigen onderzoek maar doen. Dus dat cynisme in de werkelijkheid, dat het constant ook te relativeren is bij wijze van een nieuwe input die je ook krijgt, is een logica voor mij die vooral ook gestuurd wordt door deze grote techbedrijven. Niet alleen vanwege de social media platforms die ze hebben, maar ook de relatie die je dus hebt met de smart speaker systeem, die ook misschien een andere soort werkelijkheid aan jou weergeeft dan je misschien gewend bent, maar ook dat je dat zelf dan ook weer niet te serieus neemt. Ja. Dus ja, we zijn een wat cynische maatschappij misschien geworden, deels door de invloed van deze grote techbedrijven.
4: Maar hoe kun je de mensen overtuigen, denk jij? Heb je daar manieren voor gevonden in je proefschriftonderzoek?
3: Ik ben niet alleen naar deze specifieke gemeenschap gegaan. Ik ben ook 6 maanden naar een andere gemeenschap gegaan van Fediverse Advocates. Dus die zitten wat meer met de logica van het HTML-tijdperk te kijken naar het internet en de digitale leefomgeving. Om zo te zien wat nou als we in plaats van cynisme gaan bouwen vanuit zorg op deze systemen. En zorg vanuit het Engelse woord meer care. Wat gaat over ook het gemeenschapsgoed. Dat we gaan denken aan sociale media platformen meer van iets wat onderhouden wordt door ons allemaal. Als ware ook een gemeenschapstuin die we ergens hebben. Of de straat of de stoep. We gaan vanuit dat daar overheden ook een rol spelen, maar ook dat we allemaal een rol spelen in het onderhoud daarvan en wat je daar wel en niet doet. Nou, en daar systemen bouwen vanuit zorg en dus ook vanuit publieke waarde is toch wel heel erg anders vanuit de commerciële waarde vanuit deze grote techbedrijven die uiteindelijk toch weer doorvloeien in dat cynisme.
1: Mm-hmm. Dus het advies aan Brussel is, denk na over hoe we onze waarden meer kunnen opleggen. Moet ik het zo zeggen? Als overheid in plaats van dat techbedrijven dat doen?
3: Ik zou minder zeggen opleggen, maar wel meer hoe we überhaupt publieke waarden duidelijker terug kunnen laten komen in de infrastructuren die we bouwen voor die digitale wereld. Dus als we digitale platformen willen gaan bouwen die voor ons allemaal toegankelijk ook zijn, moeten die ook echt gestoeld zijn op die publieke waarden die wij zo belangrijk vinden.
1: En vindt dat gehoor?
3: Ik heb het idee van wel, als we kijken naar wat er nu gaande is, zeker op het EU-niveau wat je aanhaalt. Ja, daar zien we verschillende wetten die er ook al doorheen komen. De Digital Omnibus die er zeg maar nu ligt in de verschillende chapters die daarvan komen. Zie je wel dat Brussel het sowieso heel erg serieus neemt. Hoe die uitvoering dan is bij de verschillende lidstaten, dat moeten we ook dan nog zien. Je ziet wel dat hier in Europa de waakhonden steeds serieuzer daarmee ook te werk gaan. Dus ik heb daar wel vertrouwen in.
1: Dank, dokter Bjorn Beynon.
2: Dokter Keldrenko, Misha Blok.
1: Cijfers van CBS. Dertigers van nu zijn minder vaak gesetteld dan een generatie eerder. Ze hebben minder vaak kinderen, een eigen huis of een vaste baan. En als je het verschil tussen 2011 en 2021... het aantal 30-jarigen dat moeder of vader was... daalde van 39 naar 35%. We hadden het over Korea, ook in Zuid-Korea een enorm probleem. Het laagste geboortecijfer ter wereld, minder dan 0,8 kind. En het zou eigenlijk 2,1 moeten zijn om de bevolking... op peil te houden. Professor Dr. Mark van Vught, je hoorde hem al, hoogleraar evolutionaire psychologie en directeur van het Amsterdam Leadership Lab bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Schreef eerder boeken als De Natuurlijke Leider en Gezag. Ook schrijf je columns voor HP De Tijd. De trend van dalende geboortecijfers is wereldwijd. Gemiddelde aantal kinderen per vrouw is 1950 meer dan gehalveerd. Ja, waarom krijgen mensen evolutionair gezien nu geen of minder kinderen?
4: Nou, dat is een heel complex probleem. Het is een wicked problem. Daarom is er ook niet één makkelijke oplossing. Maar het heeft zeker wel te maken met het feit dat onze psychologie reageert eigenlijk op signalen uit de omgeving. En die omgeving is natuurlijk heel erg veranderd. Dat is door digitalisering, sociale media, maar ook door verstedelijking. Maar ook door het feit dat mensen steeds welvarender zijn geworden... en ook zich steeds meer vergelijken met anderen. En daarbij is steeds de kinderwens, die er wel is... wordt steeds naar achteren verschoven. Dus ik moet eerst een geschikte partner zien te vinden. Ik moet eerst een stabiele relatie hebben. Ik moet eerst een huis hebben om een gezin in te stichten. Ik moet eerst een vaste baan hebben. Nou, als aan al die elementen niet wordt voldaan... In de psychologie van degene die kinderen willen... dan stelt men het uiteindelijk uit. En ja, dan gaat de biologische klok een rol spelen.
1: Ja. En waarom zijn we dat steeds belangrijker gaan vinden... dat aan al die voorwaarden wordt voldaan?
4: Ja, dat heeft toch deels te maken met het feit dat we in een omgeving nu wonen en leven die gemismatcht is met onze voorouderlijke omgeving. Ik ben evolutionair psycholoog, dus ik kijk naar verschillen tussen jager-verzamelaars, hoe wij eigenlijk 99% van onze tijd hebben geleefd, en die 1% van de moderne omgeving. Nou, en dan zie je eigenlijk dat, kijk, bij de jager-verzamelaars is het duidelijk, daar is hoge kindersterfte. Gemiddeld krijgen een gezin 2 kinderen die uiteindelijk tot volwassendom en uiteindelijk zelf ook kinderen krijgen. Nou, in de landbouwrevolutie, 10.000 jaar geleden, zie je een enorme bevolkingsexplosie optreden. En dan zie je eigenlijk na de industriële revolutie, die eigenlijk nog maar 250 jaar oud is, zie je eigenlijk die daling al inzetten. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat mensen worden steeds welvarender, maar mensen moeten ook steeds meer investeren in kinderen, voor hun educatie bijvoorbeeld. Want wat je in een industrieel tijdperk en een digitaal tijdperk moet leren, is veel complexer dan als landbouwer wat je je kinderen moet leren. Mm. Dus er wordt veel meer geïnvesteerd in die zin in educatie. Mensen gaan diploma's opstapelen. En nou, dan komt die verstedelijking natuurlijk bij, waardoor mensen steeds ook zich sociaal gaan vergelijken met elkaar. En dat levert volgens ons psychologen een bepaalde statusangst op. Een soort chronisch idee van ik ben er nog niet rijp voor. En dan zie je eigenlijk die discrepantie ontstaan tussen, hey, als je mensen wel op 25-jarige leeftijd vraagt, hoeveel kinderen zou je ideaal niet willen hebben? Mm-hmm. Nou, dan zeggen ze misschien 2 of 3 en weet ik veel wat. En dan volg je ze 10 jaar later en dan hebben ze 1 kind. Ja, en dan heeft er dus iets plaatsgevonden wat wij dan verklaren met statusangst, maar het is een heel complex probleem. En daar zou je dus ook iets aan moeten kunnen doen.
1: Ja, want evolutionair gezien, wat is de beste leeftijd om een kind te krijgen?
4: Ja, nou ja, dat tussen de 20 en 30 jaar ongeveer. Hè, vrouwen zijn het meest vruchtbaar rond de 25. Nou ja, je ziet nu in verschillende landen dat er ook campagnes worden gevoerd. Bijvoorbeeld in Frankrijk krijgen, geloof ik, 29-jarigen een brief door de bus, mannen en vrouwen.
1: Ja, een baarbrief, hè?
4: Een baarbrief zo van...
1: Wordt het niet eens tijd?
4: Ja, kijk, als het om moraliseren gaat, dat lijkt me uiteindelijk niet de oplossing. Maar gewoon informatie geven van, hey, er is een biologische klok. Als jij inderdaad 2 of 3 kinderen uiteindelijk wil, dan is het wel handig om wat sneller te beginnen. Dus niet in de zin van paniek, intimideren of moraliseren, maar vooral ook informatie geven. En dat lijkt mijn taak van de overheid. En daarnaast natuurlijk, onze psychologie reageert, zoals ik al zei, op Heb ik een stabiele relatie? Heb ik mogelijkheden tot een huis, een woning? Heb ik een vaste baan? Nou, die zekerheden die moet je als samenleving gaan inbouwen. En dan volgt uiteindelijk dat geboortecijfer volgt vanzelf.
1: Ja, want je zegt het al inderdaad, het vinden van de juiste partner. Daar gaat het natuurlijk al fout. Er zijn gewoon te veel mensen die geen partner hebben.
4: Dat klopt, ja. En dat heeft toch een beetje te maken wat ik ze net al aangeef, die verstedelijking, maar ook de educatie die mensen hebben, waardoor de vergelijking steeds meer het vergelijkingsmateriaal steeds sterker wordt. Hè. Vergelijk maar met een supermarkt. Als jij naar de supermarkt gaat en je kunt kiezen uit 5 soorten thee, nou, dan is die keuze snel gemaakt. Maar zijn er 30 soorten thee, ja, dan blijf je toch wat langer hangen in die supermarkt. Je gaat eens even kijken, dit en dat. En zo gaat het ook met partnerkeuze in een wereld waarin, deels gedigitaliseerd, maar door de verstedelijking ook, dat wij denken van, hey, we hebben heel veel alternatieven. En voordat je dan gaat binden, ben je misschien al 5 à 10 jaar verder. En dat is natuurlijk voor dit demografisch probleem wel een extra probleem.
1: Ja, dus er is te veel keuze. Ja. Als het gaat om het vinden van een juiste partner, zijn we ook te kritisch?
4: Nou ja, dat komt er dan bij. Hè? Want sociale media geeft ons niet alleen toegang tot heel veel mogelijke partners, maar ook worden de, laten we zeggen, succesvolle, aantrekkelijke personen worden enorm gewaardeerd. En ja, de influencers, et cetera. Dus die zorgen ervoor dat onze normen steeds hoger worden, waardoor het ook steeds onbereikbaarder wordt voor ons in onze psychologie om te denken, hey, dit is nu een ideale partner, hier kan ik verder mee.
1: En het is altijd leuk om schuldigen aan te wijzen. Want ligt het nou aan de man of ligt het aan de vrouw?
4: Ja, nou ja, daar ben ik niet van. En dat lijkt me ook wetenschappelijk niet houdbaar om daar. Het is, wat je wel kunt zeggen is natuurlijk, voor de vrouw is de biologische klok een beperking. Kijk, een man kan natuurlijk nog op latere leeftijd aan een gezin beginnen. Dus het probleem is iets urgenter voor een vrouw, maar uiteindelijk, ja, als het gaat om een stichter van een gezin, it takes two to tango, dus je bent er beide verantwoordelijk voor. Wat je dan wel ziet is inderdaad dat de gelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt is enorm toegenomen, qua salariering, inkomen, et cetera. Maar als je kijkt naar de verdeling van de taken binnenshuis, daar is natuurlijk nog wel wat aan te doen. En wat je wel ziet uit gegevens uit internationaal onderzoek is dat als participatie van de arbeidsmarkt niet gepaard gaat met een eerlijke verdeling thuis van de huishoudelijke lasten, et cetera, dan reduceert dat ook het geboortecijfer in die landen. Ja. Dus daar ligt nog, en dat gaat dan om maatregelen als betaalbare zorg natuurlijk voor gezinnen. Betaalbare opvang. En dan zie je dat als dat er is in landen, goedkoop, toegankelijk, dat mensen eerder aan een tweede en derde kind beginnen. Ja.
1: En toch die gelijkwaardige verdeling, die rolverdeling, ja, binnen zo'n relatie. Uit onderzoek blijkt ook dat hoe gelijkwaardiger die verdeling is, hoe minder stellen seks hebben.
4: Ja, nou ja, goed, maar tussen seks en het krijgen van kinderen zit,
1: is wel, ja, dat hangt wel met elkaar samen, toch?
4: Ja, goed. Zeker vroeger, maar tegenwoordig is dat natuurlijk niet altijd meer het geval. Met de anticonceptie, et cetera. Dus ja, dat kun je niet gelijk schakelen. Maar dat zou kunnen. Maar ik weet niet of dat de gegevens die ik ken, die laten zien dat als er een wat betere verdeling is van zorgtaken, men ook eerder aan een tweede en derde kind begint. En dat is gewoon een onderhandeling die, ja, binnen het huishouden moet plaatsvinden. En dat vinden wij als overheid heel moeilijk om daarin te grijpen. Maar dat is natuurlijk wel een vraag die je moet stellen als man of vrouw in een relatie met een bepaalde kinderwens.
1: In hoeverre speelt ook mee dat, wat Peter Pannekoek zei, we hebben zomergasten, hè, van het leven draait niet meer alleen om jou. Van, het is wel heel individualistisch natuurlijk, onze samenleving. Van, ja. Misschien vinden we het ook wel lastiger om ook geld te besteden aan anderen, behalve onszelf, om daar tijd aan te besteden.
4: Ja, natuurlijk. Kijk, evolutionair gezien is het krijgen van kinderen natuurlijk wel iets heel natuurlijks. Hè? Want het gaat uiteindelijk om dat de genen via jou een mogelijkheid hebben om zich in de toekomstige generaties te laten zien. Dus in principe is dat iets natuurlijks. Alleen, ja, het is wel zo dat er ook heel veel, laten we zeggen, factoren zijn waardoor mensen denken van, hey, ik moet ook wel heel veel opgeven om een gezin te krijgen. Heel veel leuke dingen die ik met mijn vrienden of vriendinnen doe. Heel veel leuke reisjes, et cetera. Dus daar is ook nog een groep mensen Maar wat je uiteindelijk wel uit onderzoek ook kunt zien, is ook dat die op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd tot de conclusie komen: hey, was ik er maar eerder aan begonnen? De psychologische kosten die je dan eigenlijk krijgt. Er zijn toch heel veel mensen die daar heel veel problemen hebben met kindloosheid ook. Nou, die zou je voorkomen door een wat slimmere demografische strategie te gaan volgen. En daar kan de overheid ook zeker een rol in spelen. Niet moraliserend, zeker niet. En ook niet een angstbeeld van als wij geen kinderen krijgen, dan gaat de samenleving ten onder of weet ik veel wat. Maar informatie geven over hoe het zit met de biologische klok, wanneer je het meest vruchtbaar, dat soort dingen, daar zou de overheid natuurlijk wel mee kunnen helpen.
1: Ja, want je hebt onderzoek gedaan in Singapore, in opdracht van de overheid daar.
4: Klopt, ja.
1: Naar de psychologie achter de dalende geboortecijfers. Wat zijn je adviezen?
4: ze zijn uiteindelijk bij psychologen uitgekomen, omdat ze zagen dat de economen, politieke wetenschappers die ze eerder hadden gevraagd, het probleem niet konden oplossen. Dus babybonus hebben ze geprobeerd. Mm. Nou, als dat iets incidenteels is, gaat dat ook niet werken. Er moet echt structureel geld en woonruimte toe naar jonge gezinnen om echt daar wat aan te doen. Maar wat wij als psycholoog hebben gekeken is ook, kijk nou eens even naar de omgeving. Hè? Want uiteindelijk zijn het ook bepaalde normen die een rol spelen. Hè? Dus als jij als politicus of als CEO van een bedrijf jou nooit laat zien met je gezin, op officiële bijeenkomsten of bij politieke rallies of op billboards, et cetera, dan wordt er ook geen norm gecreëerd dat het vrij normaal is om naast een carrière ook een gezin te hebben. Dus we hebben gezegd, probeer nou iets aan die sociale normen te doen. Maar probeer ook mensen in een dichtbevolkt gebied als Singapore het idee te geven van ruimte. En we weten uit dieronderzoek dat als dieren de ruimte hebben, fysieke ruimte, gaan ze sneller reproduceren. Krijgen ze meer kindjes. Nou, hoe kun je dat ruimtelijke gevoel creëren? Door bijvoorbeeld veel groen aan te leggen. Dus als je naar een stedelijk gebied gaat en je gaat huizen bouwen, flats zijn dat dan in Singapore, maar zorg dat er voldoende ruimte is. En dat hebben we proberen te laten zien in onderzoek. En daar zijn ook bepaalde adviezen zijn gerealiseerd geworden.
1: Ja, het klinkt allemaal wel makkelijk natuurlijk, maar het lijkt me toch
4: wel lastig. Wat ik zei, het is een wicked problem.
1: Ja, toch,
4: is
1: om te realiseren.
4: Single magic bullet, ja.
1: Ja, want er worden al eerder, we zijn bijvoorbeeld ook in Zuid-Korea, de president daar heeft ook gezegd van geef mensen eerder vrij. Geef mensen een halve dag per week vrij om zich voor te planten.
0: Ja, en je krijgt ook de babybonus.
4: Om zich voor, ja.
0: Kinderbijslag is hoog. Je krijgt allerlei voordelen nu. Mannen krijgen flinke ouderschapsverlof. Nemen dat niet op, want de norm is er niet, ja, dat je dat mag opnemen. Dat gaat misschien wel veranderen. En ja, vrouwen doen al het werk, zo'n beetje alle zorgtaken. Dat is echt dat is de problematiek. Het gaat wel de goede kant uit daar. Dus alles bij elkaar werkt de aanpak nu wel.
4: Heb ik ook gelezen, inderdaad. Er is weer een lichte stijging te zien in het geboortecijfer. Ja.
0: Wat ik ook wel begrepen, en dat zal in Singapore ook zo zijn, is dat al deze factoren spelen allemaal een rol. Maar ook het feit, grote steden, echte grote megasteden als Seoul en Mexico City, daar is het geboortecijfer het absoluut het allerlaagst.
4: Klopt, ja. En dat heeft toch ook met die statuscompetitie te maken. Ja. En kleine woningen, et cetera. Waardoor mensen gewoon die prikkels niet ontvangen. Kijk, want mensen hebben natuurlijk niet in hun brein iets zitten van, ik moet 2,1 kind krijgen. Zo werkt het niet. Nee, het gaat erom dat al die, wat we noemen, proximale factoren, dat die gewoon daar aan voldaan wordt. Hè? Het idee van ruimte, het idee dat je een partner kunt vinden, het idee dat je een stabiele relatie kunt opbouwen, het idee dat je toegang hebt tot een woning, al die stappen. En dan volgt het vanzelf.
1: Ja, het zijn veel knoppen waar je aan kan draaien. Hè?
4: Ja, maar waar je ook aan moet draaien.
1: Ja.
4: En daar vind ik dat de overheid daar ook in Nederland een rol moet spelen. En dan wil ik natuurlijk niet een doemdenker zijn, maar we praten nu heel veel over migratie, problemen, et cetera. Maar uiteindelijk is dat het. Want als we een dalend geboortecijfer houden over gaan in generaties, ja, dan zullen we om onze economie gewoon overeind te houden en onze welvaart, dan zullen we meer migranten moeten. En dat levert natuurlijk ook weer politieke discussies op.
1: Ja. Dus kortom, geef ruimte, maak het groen.
4: Sociale normen, beïnvloed sociale normen. Ja.
1: Informeer.
4: En doe iets ook aan het werk.
1: En politici, neem je kind mee naar het werk. Niet te vaak, toch?
4: Nou ja, en zorg ervoor dat er niet te veel competitie op de werkvloer is, zodat mensen ook een dagje vrij kunnen nemen om aan seks te beginnen.
1: Nou, ik ga jullie loslaten. Kunnen jullie zo meteen al gaan beginnen? Hartelijk dank, dokter Mark van Vught. En ook dank aan mijn andere gasten, Remco Breuker en Bjorn Bijnon. En zometeen het nieuws van 2 uur en daarna Argos. En volgende week is Jort Kelder weer terug in het Allard Pierson in Amsterdam. Dank voor het luisteren en nog een goed weekend.
5: Avrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Radio 1.
5: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
6: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
5: De publieke tribune. Zometeen om 3 uur.
2: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: NPO Radio 1. 2 uur.
2: Liesbeth Staats.
1: Straks in Argos. Nog steeds verdrinken er in Nederland meer dan 100 mensen per jaar. In plassen, rivieren, zwembaden. Wat gaat er mis? Dat hoor je straks. Nu eerst het nieuws met Jan van der Putten.
15: Brandhaarden.
16: De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand. Nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Van Defensie, de Europese Unie en ook van particulieren. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog zit in grote financiële problemen. Het heeft een schuld van €2,8 miljoen, maar kan dat niet betalen, meldt RTV Noord op basis van interne stukken. Het Werelderfgoedcentrum nam vorig jaar het werk over van het Zeehondencentrum in Pieterburen. Het zit in een duur nieuw pand en de hoge bouwkosten zijn nu een probleem. Het centrum hoopt dat de provincie Groningen en de gemeente bijspringen. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege het dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24.
1: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, Erwin te Hart.
17: Met Een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 11 kilometer wel tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het is extra druk omdat de A12 van Den Haag naar Utrecht is afgesloten door werkzaamheden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een caravan geschaard, zoals het heet, bij Eurmond. 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles aan de grens. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A67 Venlo richting Eindhoven ging vanochtend een vrachtwagen over de vangrail. En bij knooppunt Leenderheide wordt die gemaakt. 4 kilometer file en een kwartier vertraging.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Rijs slim met Golden eSIM.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: NPO Radio 1.
2: Onderzoeksjournalistiek.
5: Human VPRO. Argos.
2: Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag, het is tijd voor onderzoeksjournalistiek. Tijd voor Argos. In Nederland verdrinken jaarlijks ruim 100 mensen. Dat betekent dus dat er zo'n beetje om de 3 dagen iemand verdrinkt. Ook in deze lange, hete zomer zijn daar weer vaak berichten over. Afgelopen woensdag nog, nieuws uit Nunspeet, waar 2 jonge Oekraïense vluchtelingen uit hetzelfde pleeggezin verdronken in een recreatieplas. Ze waren 15 en 20 jaar oud. Een groot deel van de verdrinkingsslachtoffers in Nederland heeft een migratieachtergrond. In Nederland is het risico op verdrinken voor jongeren met een migratieachtergrond zelfs 10 keer zo groot. Argos-verslaggever Pepijn Keppel onderzocht waarom die cijfers zo hoog zijn. Luister naar Ongelijkheid in het water.
23: Ik weet dat hij met een groepje jongens dat destijds woonde in AZC Wageningen is gaan zwemmen in de Rijn, omdat het superheet was. Ik weet niet waar het idee vandaan kwam om dat dan daar te doen. Ik weet wel dat wij op school meerdere keren besproken hebben dat je absoluut niet in rivieren moet gaan zwemmen. Maar hij dacht waarschijnlijk dat hij dat wel kon.
24: En zaterdag. Ja. Het was mooi weer. Dan zijn we toch altijd al een klein beetje meer paraat. Hè? We weten dat er veel mensen gaan zwemmen aan de Rijn. Ondanks dat afgeraden wordt. Ik was thuis en de piepen ging persoon te water. En dan weten we in Wageningen altijd, zeker als het aan de Rijn is hier bij ons, dan is bij ons alle aan zijn dek.
23: Hij verdween op den duur onder water door de stroming. En een jongen uit dat groepje had toen op een gegeven moment door dat Mustafa ontbrak. En dat ze hem niet meer konden vinden. Hij keek om zich heen, zag hem niet meer, hoorde hem niet meer. En toen dacht hij, nu hebben we een probleem.
24: Ik ben Albert de Leeuw, ploegcommandant van een van de drie secties van brandweer Wageningen. Ik was de eerste bevelvoerder, dus we reden voorop. Loeiende sirenes, de boot gaat eruit, de zwemmers gaan eruit. Dus dan rijden we eigenlijk binnen luttele minuten rijden we de hele kazerne leeg. Ter plaatse troffen we daar buitenlandse mensen, ik het zo mag zeggen, dan buitenlandse mensen aan in paniek, in verdriet. Want ja, ze waren iemand kwijt natuurlijk. En die hadden ze zien zwemmen en ze hadden hem onder zien gaan en hij was niet meer boven gekomen. Dan zie je een strand vol met mensen. Mensen die ook nog op handdoekjes zitten en dergelijke. De politie loopt er rond. Probeerde mensen toch uit te horen van ja, waar is hij onder gegaan? Want dat wordt op dat moment bij ons heel belangrijk. Waar hebben ze hem voor het laatst gezien? Alleen kwam er eigenlijk al heel snel achter dat waar hij onder gegaan was, dat het daar heel snel diep werd. En dan laat je de duikers er naartoe zwemmen. Zeg een beetje links, een beetje rechts, een beetje verder. En zeg je, nou, daar moet het ongeveer zijn. En hij zakte af en hij had hem. Binnen een paar minuten hadden we slachtoffer boven. De zwemmers wachten daar dan op de locatie tot de duiker weer boven komt. Het slachtoffer pakken hem over. Je ziet aan de slachtoffer dat hij lang onder water geleefd heeft. Want dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Je bent helemaal blauw vanwege het zuurstoftekort. Verder kan je er op dat moment weinig van zeggen eigenlijk. Het is voor ons al een soort van trots dat iemand dan met een eigen hartslag de ambulance ingaat. En zeker als hij een half uur tot 40 minuten onder water gelegen heeft.
23: Mijn naam is Caitlin Werkman. Ik ben NT2-docent in Amersfoort. En ik geef les in de Alpha-klas. Dat betekent dat ik leerlingen leer lezen en schrijven. Dus ik krijg voornamelijk leerlingen in de klas die uit Eritrea, Ethiopië en Syrië komen, maar nog niet zo goed kunnen lezen en schrijven.
0: Hoe heb je Mustafa leren kennen?
23: Ik leerde Mustafa ongeveer 1,5 jaar geleden kennen. Hij kwam in mijn klas. Hij woonde toen net in Nederland. Hij komt uit Soedan. Dus hij is van Soedan naar Europa gevlucht. En kwam vanuit Ter Apel in Baarn terecht. En de leerlingen van de COA Baarn gaan bij ons naar school. En zo is hij bij mij in de klas gekomen ongeveer. 1,5 jaar geleden is dat, denk ik. Ja. Een donkere jongen met mooi lang kroeshaar, donkere ogen. Hij droeg ook altijd een bril. Hij was vrij modieus. En die bril maakte hem iconisch in de school. Als ik dan zijn naam noemde bij collega's, dan ging er niet altijd een belletje rinkelen, want we hebben een paar honderd jongeren hier rondlopen. Maar als ik dan zei, ja, het is de Soedanese jongen met die grote bril, dan, oh ja, natuurlijk, ja, die kennen we wel. Hij kon heel eigenwijs zijn en hij wilde weten waarom hij iets moest doen of iets moest leren. Waarom moet ik dit leren? Waarom moeten we dit lezen? Waarom krijg ik huiswerk? Waarom moet ik ook sport doen of naar beeldende vorming als ik hier ben om Nederlands te leren? Maar ook vragen over allerlei dingen die hij buiten zag, hoor. Hij zag vaak mensen lopen met een hond. Waarom hebben zij een hond? Waarom hebben zij niet gewoon kinderen? Wij hebben kinderen, wij hebben geen hond als huisdier in Soedan. Daar wilde hij ook een boek over schrijven, heeft hij me verteld. Hij wilde heel graag beschrijven wat de rol was van huisdieren, en dan in het bijzonder honden, in de Bijbel en in de Koran, om dat te vergelijken, maar ook Europa en Noord-Afrika. En ik ben toen op de terugweg, want ik was met de auto op vakantie, ben ik op de terugweg eerst langs het ziekenhuis gegaan voordat ik naar huis ging om hem te bezoeken.
0: En wat zag je toen je daar aankwam?
23: Nou, ik schrok wel in alle eerlijkheid. Want je ziet wel in films en series, zie je genoeg met betrekking tot ongelukken en ziekenhuisopnames en dergelijke. En ik ben wel wat gewend. Maar ik had nog nooit in het echt iemand in coma zien liggen. Ik denk dat ik in totaal 1 uur of 1,5 uur daar was. Het voelt raar, want je weet dat je geen reactie krijgt. Maar ik heb hem wel moed ingesproken destijds. Geef niet op, kom op. Je bent sterk. Je hebt de reis hier naartoe overleefd. Dit kan ook nog wel. Ik was ook wel een beetje gefrustreerd omdat ik dacht... eigenwijs jong die je bent, waarom heb je nou in een rivier gezwommen? Ik ben nog een paar keer terug geweest naar het ziekenhuis ook om hem te bezoeken. Maar al met al heeft hij niet lang in het ziekenhuis gelegen. Een dag of 5 heeft hij in het ziekenhuis gelegen nog. Ja. Een paar dagen voor mijn verjaardag overleed hij. Ja. Uit mijn hoofd was dat 25 juli.
0: Ieder jaar verdrinken in Nederland ruim 100 mensen. En mijn eerste gedachte is, hoe is dat mogelijk? Op zoek naar een antwoord bezoek ik dit voorjaar een persconferentie over verdrinkingen die werd gehouden bij de reddingsbrigade op Eiburg in Amsterdam. Als ik aankom, proberen medewerkers net een enorm oog op te blazen en vast te maken met haringen in het zand.
3: Hallo.
4: Hey. Hoi, hoi Pepijn.
3: Sorry.
6: Hoi Pepijn, Bernard.
4: Hoi Pepijn,
6: hoi, ja, leuk te zien.
0: Bernard Korte, de directeur van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties, staat er met een communicatiemedewerker voor de deur van de reddingsbrigade naar te kijken, maar richt zich direct op mij.
6: Ja. En de NOS laat het afweten en goedemorgen Nederland ook. Ja, ja. En?
0: Ik blijk de enige journalist die is afgekomen op hun persconferentie.
4: Zullen we even ergens gaan zitten
6: ja,
4: of zo?
6: Vind dat je kan dat hierboven. Dan zitten we vrij rustig. En er zijn ook 2 stoeltjes, dus daar kunnen we
4: Oké, nou laten we dat dan doen.
6: Ja, dan gaan we daar in ieder geval.
0: Binnen zitten zo'n 10 mensen aan een tafel met koffie en koeken.
6: Dit is Pepijn van
4: Hoi allemaal.
6: Argos.
4: Hoi.
6: Maar die maakt een uitgebreide documentaire. En die wordt in de zomer uitgezonden.
4: Ja,
6: dan gaan we even boven zitten. Dan,
4: ja, ik vind koffie wel lekker, ja. Wil je ook nog koffie? Ja.
0: Korte gaat me voor op een smalle, steile trap naar de toren van de reddingspost.
4: Pak wel het uitzicht mee. Oh, jeetje, dan zitten ze hier gewoon.
6: De commando-post.
0: We installeren ons op 2 stoelen aan een bureau met uitzicht over strand Eiburg en het opblaasbare oog.
6: Ja, we zien eigenlijk al meer dan 20 jaar eenzelfde patroon. Dat is dat er rond de 130 verdrinkingen zijn in Nederland. Dus eigenlijk zeggen we elk jaar aan de vooravond van het zomerseizoen... goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven. Nou, dat is natuurlijk heel wrang. En daarnaast zie je dat er wel 2 groepen langzaam maar zeker weer uitspringen... die nadere aandacht verdienen. En dat zit aan de kant van migranten. En dan heb je het ook wat meer in het domein van het zwemonderwijs. En aan de kant van ouderen, waarin je toch ook een groeiende problematiek ziet. En dat zal ook iets te maken hebben met vergrijzing... maar ook met de dwang naar fitheid van de 60-plusser... die ook nog wel vindt dat hij het Hens-Grotemeer over kan zwemmen.
0: De 60-plusser is de leeftijdsgroep met de meeste verdrinkingsdoden. Maar over de hele linie valt nog een andere statistiek op. Er verdrinken relatief veel mensen met een migratieachtergrond. En het risico om te verdrinken voor jongeren met een migratieachtergrond... is wel 10 keer groter dan jongeren met een Nederlandse herkomst. Hoe komt dat?
6: Daar is nog niet onderzoek naar gedaan waar ik op kan terugvallen. Maar wat we uit de gegevens halen... zien we toch dat dat voor een belangrijk deel te maken heeft met zwemvaardigheid. Gebrek aan zwemvaardigheid. Een hele belangrijke indicator van in het water gaan... is het voorbeeldgedrag van anderen. Dus als een migrantengroep op een strand komt en ze ziet dat allemaal kinderen in het water aan het plonsen zijn... zwemmen, spelen, springen... dan is de neiging om zelf ook dat water in te gaan heel groot. En dan nogmaals is die voorbereiding dus onvoldoende om na te denken... van ja, ben ik daar wel toe uitgerust? Kan ik het wel? En daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen. Hè? Ze verdrinken niet allemaal. Maar we weten wel dat daar wel heel veel werk aan is... om ze dan toch weer uit dat water te trekken.
0: Krijgen ze dan geen zwemles op het moment dat ze hier in Nederland aankomen?
6: Ja, zwemles is een lokale aangelegenheid. Hè, in de zin van schoolzwemmen. Hè, zoals we dat vroeger kenden als verplichting... is dat inmiddels lokaal belegd en elke gemeente kan zelf... in overleg met de scholen bepalen of ze wel of niet zwemles geven, schoolzwemmen. Je ziet dat langzaam maar zeker verdwijnen. Dat betekent dus dat het aan de ouders zelf is, aan de verzorgers zelf is, om kinderen op zwemlessen te doen. En ja, daarvan zien we ook dat dat de afgelopen jaren fix duurder is geworden. Als je het zwem ABC wil halen, dus de drie traps diploma lijn, zodat je echt zwemwaardig bent, dan ben je een bedrag kwijt vergelijkbaar met een rijbewijs.
0: Zwemles is de afgelopen jaren veel duurder geworden. Mede daarom halen steeds minder kinderen hun zwemdiploma. Tussen 2018 en 2022 is het aantal kinderen zonder zwemdiploma meer dan verdubbeld. Van 6 naar 13%. Dat is dus 1 op de 8 kinderen. In sommige gemeenten proberen ze daar een stokje voor te steken. Bijvoorbeeld in Amsterdam.
3: Hey, goedemorgen. Hoi.
10: Hoi.
3: Hoi, Pepijn Keppel.
10: Ik ben Sofia.
3: Heb je
10: dag. Hoi. Welkom.
3: Bedankt dat u tijd heeft willen maken.
10: Zeg maar je, en heel fijn om je te mogen ontvangen.
0: Ik mag op de koffie op het Stadhuis van Amsterdam.
11: Ja, mijn naam is Soufiane Mbarki. Ik ben wethouder in Amsterdam. Wethouder voor onder andere economie, sport, jongerenwerk en nog wat andere dingen.
0: Hij ontvangt me in zijn werkkamer aan de Amstel.
11: 41 jaar oud en geboren en getogen in deze prachtige stad waar ik wethouder mag zijn.
0: En Barkie maakt zich hard voor zwemlessen voor iedereen. Voor hem heeft dat ook een persoonlijke reden, waarover hij schreef in zijn boek dat eerder dit jaar verscheen. Zou u die passage misschien willen voorlezen?
11: Ik weet nog hoe ik als kind de schijn ophield. Dan ging ik in het ondiepe water lopen en doen alsof. In het diepe hing ik dan quasi stoer aan de kant. Tot een scherpe badmeester me eruit viste, omdat hij ook wel doorhad hoe de vork in de steel zat. En op het strand bood ik al snel aan om op de handdoeken te passen. Gaan jullie maar. Ik blijf even zonnen. Uiteindelijk heb ik als tiener aldoende geleerd om mezelf te kunnen redden in het water. Maar als ik ergens langs het water liep, dacht ik ook bij mezelf: als iemand anders er nu invalt, dan kan ik diegene niet redden. Zeker toen ik zelf kinderen kreeg, werd het gevoel sterker en beklemmender.
0: Wat doet dat met u?
11: Toen ik het op had geschreven, realiseerde ik me toch niet helemaal. Maar ik heb heel veel reacties met name op dit deel gehad. Dit is wat mensen onthouden. Niet goed kunnen zwemmen betekent dat je op de een of andere manier bepaalde bewegingen in het water gewoon niet goed kunt doen. Waardoor je niet kunt zwemmen, waardoor je kunt verdrinken. Dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven. Nou, daar heb je taal voor nodig om te overleven. Je moet kunnen rekenen om te kunnen overleven. Maar veel basaler is zwemmen. Als je niet kan zwemmen, is de kans op overleving. Ja, het is gewoon een basisvaardigheid die gewoon cruciaal is, die ik in mijn jeugd niet direct heb meegekregen. Waardoor je ook tegen bepaalde dingen aanliep. Hier beschrijf ik wat het betekent om onderdeel te zijn van een groep. Ik weet dat ik op de basisschool zat. En dat als wij te horen kregen, we gaan naar het dolfinarium. Dat de hele klas ging gillen. Yeah! Ik niet. Ik dacht, kunnen we gewoon niet naar Drievliet of zo? Gewoon lekker overzichtelijk. Hoezo zwemmen? Hoezo zwembroek mee? Nou, dat soort dingen. Omdat je vervolgens ook vaak weet dat de vervolgvraag is: wie heeft er een zwemdiploma? Iedereen gaat vanuit dat iedereen kan zwemmen. Dus zwemmen, dat is gewoon vanzelfsprekend. Terwijl dat niet zo is. Dus ik heb heel vaak, toen ik wethouder werd, kreeg ik de uitnodiging om mee te doen met de City Swim. Want ja, de wethouder, die zou wel kunnen zwemmen. Maar ik heb hem 2 jaar lang moeten afwijzen, omdat ik geen zwemdiploma heb. Dus ik heb gezegd, lukt niet qua drukte. Pas in het 3e jaar zei ik, jongens, maar ik heb geen zwemdiploma.
0: De wethouder besloot zwemlessen te nemen. Een jaar daarna zwom hij af voor zijn A-diploma. In de Keizersgracht. AT5 was erbij. En Barkie springt in wetsuit de gracht in. Hij watertrappelt met 2 vingers in de lucht.
12: Heeft de wethouder zijn diploma gehaald?
14: Nee, grapje. Natuurlijk wel.
12: Het officieel erkende zwemdiploma van het Nationaal AWC.
25: Goedemorgen, Mulier Instituut.
0: Er zijn veel mensen zonder zwemdiploma. Bij het Mulier Instituut doen ze onderzoek naar hoe dat precies komt. Ik heb een afspraak gemaakt op hun kantoor om het daarover te hebben.
25: En met wie heeft u een afspraak?
26: Mijn naam is Mirjam Stuy. Ik ben onderzoeker bij het Mulier Instituut. En wij doen onderzoek naar sport en bewegen.
0: Waarom is het nou belangrijk om onderzoek te doen naar zwemmen?
26: Het is belangrijk om te weten wat het voor ouders lastig maakt om hun kinderen te laten zwemmen of een zwemles te laten volgen. Omdat we bijvoorbeeld zien in de cijfers dat er groepen kinderen zijn die minder makkelijk diploma's halen dan andere groepen. En als we beter weten wat erachter zit en weten wat we bijvoorbeeld vanuit beleid kunnen veranderen, dan kan dat helpen om de zwemveiligheid in Nederland te verbeteren.
0: In haar onderzoek springt één groep er in het bijzonder uit. Mensen met een migratieachtergrond. Maar liefst 40% van die kinderen heeft geen zwemdiploma. Ter vergelijking, bij andere kinderen is dat maar 9%.
8: En hoe verklaar je dat verschil?
26: Er zitten verschillende dingen achter. Op het moment dat mensen hier in Nederland komen, dan is dat niet het enige wat er speelt. En spelen er ontzettend veel dingen. En zijn er ook dingen die eigenlijk meer prioriteit moeten krijgen. Dus dat gaat over wonen, dat gaat over inkomen, het gaat over gezondheid, het gaat over vaste huisvesting.
0: Zwemles raakt in zo'n situatie al snel op de achtergrond. Want hoe belangrijk veiligheid in ons waterrijke land ook is, er zijn belangrijkere dingen in het leven. Bovendien moet je er ook nog eens eerst over horen voordat je het belang ervan inziet.
26: Wat we zien is dat zij vaak niet op de hoogte zijn van eigenlijk de zwemlescultuur die we in Nederland hebben. Het is eigenlijk een ontzettende vanzelfsprekendheid voor ouders en kinderen. Maar ouders die hier komen en daar niet mee bekend zijn, die weten dat natuurlijk niet. Dus het gaat ten eerste over dat weten. En wat we eigenlijk in al ons onderzoek zien is op het moment dat ouders dat weten, dat ze dat voor hun kinderen ook graag willen. Maar voor een ander deel heeft dit bijvoorbeeld ook echt wel te maken met de kosten van zwemles. En dat kinderen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld oververtegenwoordigd zijn in de armoedecijfers in Nederland. Dus van de kinderen die in armoede opgroeit in Nederland heeft 70% een migratieachtergrond. Dus daar zit echt ook een groot aandeel bij.
0: Maar bestaan regelingen om ook dan aan een zwemdiploma te kunnen komen?
26: Jazeker, dus heel veel gemeenten hebben in Nederland financiële tegemoetkoming voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Zodat ze wel zwemles kunnen volgen. Wat we wel zien is dat er enorme verschillen zijn in wat gemeenten hebben. Dus de hoogte van de vergoeding, of het gaat over het halen van een A, B en C-diploma bijvoorbeeld, of alleen een A-diploma, of een deel van de kosten, soms niet genoeg voor een jaar zwemles. Dus we hebben daar regelingen voor, maar die zijn best wel behoorlijk ingewikkeld. Ook om ze te vinden, om ze te begrijpen. En we zien zeker bij zwemles dat er nog best wel wat kleine lettertjes ook kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld kosten die ouders zelf moeten bijdragen. Denk aan het afzwemmen. Het vervoer valt er niet in. De ene zwemlesaanbieder is veel duurder dan de andere zwemlesaanbieder. Dus dat betekent dat als jij met een regeling bij de ene aanbieder zwemt, dat je het volledig vergoed krijgt. Maar bij de andere aanbieder moet je een eigen bijdrage betalen. Dus de manier waarop we dit hebben ingericht in Nederland is echt ontzettend complex.
0: Is dat niet de bedoeling?
26: Dat is cynisch. Ik denk wel. Misschien is het de bedoeling. Ja. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. En ergens denk ik, je hebt wel een punt. Maar tegelijkertijd is dit wel ook wel echt vanuit goede intenties wel allemaal opgezet. Dus ik zou niet zo ver willen gaan om te zeggen dat dit de bedoeling is. Het past wel gewoon bij de bureaucratie die we hebben. Dat publieke voorzieningen in zijn geheel wel vaak als kostenpost worden gezien. Dus er zit wel van alles omheen wat het heel ingewikkeld maakt.
0: Maar er bestaat een beproefde methode om iedereen te laten leren zwemmen, zonder ingewikkelde bureaucratische regels of kleine letters.
9: Een grote vooruitgang is dan ook het schoolzwemmen. Zittend op de bodem van het ondiepe bassin wordt de beweging der armen beoefend. En de beweging der benen.
26: Toen werd het leren zwemmen echt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien. En het is inderdaad volgens mij 1985 afgeschaft.
9: Ten slotte volgen deze oefeningen vrij in het water.
26: Het is nu aan gemeenten en scholen zelf om het te organiseren. En schoolzwemmen is natuurlijk wel een manier waarop je alle kinderen in Nederland bereikt. We zien dat het percentage scholen dat schoolzwemmen aanbiedt afneemt in de afgelopen jaren. En de belangrijkste redenen die scholen noemen om geen schoolzwemmen aan te bieden zit in de tijd die het kost, de kosten, het vervoer organiseren. En voor een deel is het ook een verantwoordelijkheid natuurlijk die je bij scholen legt.
0: In 2017 werd op ongeveer een derde van de scholen nog schoolzwemmen aangeboden. In 2025 was dat nog maar een vijfde. In de Tweede Kamer maakten ze zich zorgen over die ontwikkeling. Er was 2 jaar geleden zelfs een meerderheid voor het herinvoeren van schoolzwemmen.
7: Scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Denkvol, D66, NSC, ChristenUnie, SGP, BBB, Ja 21, PVV. Aangenomen.
0: Alleen de VVD, het CDA en Forum voor Democratie waren tegen. Maar toen toenmalig VVD-staatssecretaris Vincent Karremans zich erover boog, was de grootste belemmering voor de herinvoering van schoolzwemmen opnieuw tijd en geld. En hoe kijkt een onderzoeker die hier toch de hele tijd naar kijkt en ziet dat er zoveel mensen nog geen zwemdiploma halen?
26: Het is natuurlijk, dit is een politiek vraagstuk, hè? Dus zie je zwemmen, kunnen zwemmen als een basisvaardigheid? Ik denk zelf dat we dat in Nederland prima kunnen verantwoorden, dat we zwemmen als een basisvaardigheid beschouwen. En een tweede vraag die er dan natuurlijk achter hangt is, wie is er dan verantwoordelijk voor dat kinderen
0: halen?
26: Dit is een politiek vraagstuk, hè? Dus zie je zwemmen, kunnen zwemmen als een basisvaardigheid? Ik denk zelf dat we dat in Nederland prima kunnen verantwoorden, dat we zwemmen als een basisvaardigheid beschouwen. En een tweede vraag die er dan natuurlijk achter hangt is, wie is er dan verantwoordelijk voor dat kinderen kunnen zwemmen?

0: Maar je zou ook kunnen zeggen dat het wel dat we het wel gaan beschouwen als een basisvaardigheid in Nederland. En dat we het misschien zien als een publieke investering. Of omdat we vanuit het oogpunt van veiligheid belangrijk vinden dat iedereen kan zwemmen hier in Nederland. Maar er is niemand eindverantwoordelijk. Dus je kan niemand erop aanwijzen van hey, er moet iets veranderen of jij moet iets anders gaan doen zodat het wel organiseren. Snap je? Dus dat is het hele lastige hieraan.
1: Er is niemand verantwoordelijk en dus neemt niemand de verantwoordelijkheid. Toen ik langsging bij de persconferentie over verdrinkingen, vertelde directeur Korte me precies hetzelfde.
2: Nou, in de huidige aanpak merken wij dat het aanpakken van deze problematiek heel gesegmenteerd is. Flauw gezegd, er is niet één stelsel verantwoordelijk. Er is niet één ministerie waarbij wij doorlopend kunnen aankloppen van doe er nu eens wat aan. Want het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die vindt er wat van. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt er wat van. Dus ook het gevaar dat daarmee de hete aardappel wat wordt doorgeschoven. Een belangrijke stap zou zijn als we toch met elkaar het organiseren dat er één aanspreekpunt is waar we dit thema kunnen adresseren.
1: Ik maak het doorschuiven van de hete aardappel tijdens het maken van deze reportage zelf mee. Ik vraag minister van Sport, Mirjam Sterk, om een kort interview, maar daar ziet ze vanaf. En ik word doorverwezen naar het ministerie van Onderwijs. Maar ook daar wil niemand tijd maken. Uiteindelijk zet ik maar wat vragen op de mail. Een woordvoerder reageert namens beide ministeries. Volgens hen is het primair de taak van ouders om te zorgen dat hun kinderen leren zwemmen. En voor de meerderheid gaat dat ook goed. Wel erkennen de ministeries dat specifieke groepen extra aandacht nodig hebben. Maar een centraal aanspreekpunt? Dat biedt volgens hen geen meerwaarde. Het zorgt vooral voor extra bureaucratie. Een uitgebreidere reactie kun je lezen op onze website. argosonderzoekt.nl. Als de landelijke overheid geen actie onderneemt om de ongelijkheid in het water op te lossen, dan duikt de lokale politiek in dat gat. Terug naar de werkkamer van de Amsterdamse wethouder Embarki. Toen hij nauwkeurig naar de cijfers over zwemdiploma's keek, viel hem wat op.
3: We zien verschillen in stadsdelen. Dus in stadsdeel Centrum heeft bijna ieder kind een zwemdiploma. Dus dan moet er bijna echt een reden zijn in het fysieke of een ander. Waardoor je dus we tikken daar de 98% volgens mij aan. Maar in stadsdelen als Zuidoost en Nieuw-West, ja, dat is het gewoon onder de 90%. Dus 10% van de kinderen heeft daar geen zwemdiploma.
1: Dus zorgt de wethouder er op allerlei manieren voor om dat gat te verkleinen. Het schoolzwemmen werd op veel plekken afgeschaft. Maar in Amsterdam bleef dat bestaan.
3: Het is gewoon onderdeel gebleven van het aanbod. We financieren het ook nog steeds. Scholen kunnen daar gewoon gebruik van maken zonder enige bijdrage. Nou, als het dan niet lukt, dan hebben we ook nog schoolzwemmen voor daarna. Dus dat je een soort van buitenschoolzwemmen hebt. Dat je daar je diploma kunt halen. Als dat niet lukt, we hebben zwemmen voor volwassenen. We hebben zwemmen voor statushouders. Dus proberen zoveel mogelijk aanbod te creëren om maar je diploma te halen.
1: Dat Amsterdam een eigen zwemagenda heeft. Wat zegt het over de landelijke politiek?
3: Ja, kijk, wat dat zegt over de landelijke politiek. Ik las dat het minderheidskabinet dat we nu hebben, die wil voor de gezondste generatie ooit kiezen. Dat is heel mooi om dat te roepen. Maar ik zie wel dat acties uitblijven. Wij hebben het geluk als Amsterdam dat wij überhaupt zwembaden kunnen faciliteren. Ik spreek Mohamed Mohandis, Kamerlid namens Pro. En die zegt, ik kom bij gemeenten waar het openhouden van een zwembad gewoon de opgave van de gemeente is. Ja, hoe kun je zo'n gemeente aan hun lot overlaten en vervolgens zeggen zwemmen is belangrijk en de gezondste generatie ooit? Als wij weten dat zwemmen, ja, schaatsen en nog wat echte oer-Hollandse sporten zoveel van ons vragen, maar ook heel veel teruggeven, dan moet je er wel bereid zijn om in te investeren. Ik vind het een beetje een beweging die vooral verbaal gestalte krijgt, maar we missen nog echt wel de concretisering daarvan.
1: En de landelijke politiek, wat zou die nou moeten doen op dit specifieke gebied? Zouden zij misschien wel die taak die Amsterdam nu zelf op zich neemt door zwemlessen aan te bieden, zouden zij dat op zich moeten nemen?
3: Schoolzwemmen weer herinvoeren.
1: Ja.
3: Kost 145 miljoen, heb ik me laten vertellen. Gewoon doen. Kijk, en dan gaan we volgens met elkaar nadenken en met het onderwijsveld hoe we dit gaan faciliteren. Dus er zijn volgens mij genoeg vormen om dit op een goede manier te doen zonder dat je de docenten er extra mee gaat belasten. Maar dat zou echt al helpen. Schoolzwemmen. En dan ga je zeker weer de discussie krijgen. Ja, maar moeten we het dan ook gaan betalen voor rijke kinderen? Zullen we het gewoon benaderen als basisvaardigheid? En dat het ook een manier is om diversiteit in onze samenleving weer terug te krijgen. Dat rijk en arm door elkaar lekker gaan

0: zwemmen en dat je elkaar in het zwembad tegenkomt. Volgens mij zou dat een heel mooi, mooi streven zijn. En het is dus niet zo heel duur.
1: Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat het op korte termijn niet gebeuren en trekken gemeenten zelf de portemonnee om verdrinkingen te voorkomen. In het Slotenparkpad in Amsterdam mag ik zien waar dat geld onder andere naartoe gaat. Hier krijgen nieuwkomers zwemles, op kosten van de gemeente. Het is een bijzondere dag, want Maddy mag vandaag afzwemmen voor zijn A-diploma bij meester Mounir. Maddy is net met zijn kleding in het water gesprongen.
2: Dat doen we alleen maar omdat als je in het slot valt of zo, dan kunnen ze voelen, ook met kleding, hoe zwaar het is. Hij probeert zijn best te doen dat hij de overkant haalt. Rustig aan. Rustig.
1: Hoe was dat?
3: Leuk. Eerste keer dat ik met mijn kleren moet zwemmen. Mijn schoenen zijn zwaar.
1: Zo. Zou je willen voorstellen?
3: Ik ben Maddy. En ik ben 20. Ik woon al ongeveer 3 jaar hier in Nederland. En ik ben blij dat ik hier ben.
1: Waar kom je vandaan?
3: Ik kom uit Iran.
1: Heb je daar leren zwemmen?
3: Nee, het is de eerste keer dat ik zwemmen aan het leren ben.
1: Hoe is dat?
3: Het is interessant. Ja, ik vind het leuk. Bij die diepte dat ik helemaal moet zwemmen, kan ik niet meer staan. Vooral vind ik het spannend. Zwemmen vind ik spannend. Ja.
1: Ben je bang dat je verdrinkt?
3: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Waarom vind je het dan wel spannend?
3: Omdat het misschien mijn eerste keer is dat ik aan het zwemmen ben.
1: En alles wat je voor de eerste keer doet is spannend?
3: Zeker, ja.
1: Is het ook de eerste keer op de radio?
3: Het is ook de eerste keer.
1: Vind je dat ook spannend?
3: Nee.
1: Nee.
3: Nee. Nee.
1: Waarom is zwemmen zo belangrijk voor je?
3: Is eigenlijk iets nodig. Iedereen moet leren zwemmen. Als je niet kan zwemmen met een klein ongelukje, je gaat verdrinken. Het gebeurde een paar keer voor mezelf ook eigenlijk. Maar toen waren mijn vrienden bij me. Ze konden me redden.
1: Oh, je bent een keer bijna verdronken?
3: Ja. In mijn eigen land. Weet je, ik was eigenlijk bij een kleine zwembad. Maar het werd steeds dieper. En toen ineens zag ik dat ik niet meer kan staan. En ik was aan het verdrinken.
1: Het behalen van dit diploma is voor Maddy dan ook veel meer dan een officieel document. Het is een overwinning op het verleden.
3: Geef me zekerheid eigenlijk. Dat ik veilig ergens kan zwemmen. Ben ik niet meer bang om te verdrinken.
1: En nu is het tijd voor zijn laatste test. Duiken door het gat. Hij sluit aan in de rij bij de andere leerlingen en gaat klaarstaan op het startblok.
4: Negen meter sowieso. Oh, 11 meter.
5: Is genoeg. Genoeg.
2: Tot hier. We zijn klaar met die proefzwemmen van Maddy. Maddy heeft het gehaald. Hij is helemaal veilig. Hij zwemt ook mooi. En dan ga ik hem gelijk een diploma geven, A-diploma. Mohammed Maddy. Ruba Jazzy, 13 april 2006. Vandaag heb je A-diploma gekregen. Gefeliciteerd.
6: Je hebt hartstikke goed gedaan, jongen.
3: Dank je.
6: We gaan verder met B-diploma en C-diploma.
3: Mooi.
6: Alsjeblieft.
3: Wanneer is mijn B-examen? Ik ben blij. Ik ben blij dat ik niet gezakt ben. Fijne dag.
7: Ik wil alleen maar zwemmen.
5: stad houdt zich dom.

0: alleen maar zien.
1: En je hoorde Spinvis nog even zingen aan het eind. Dit was een reportage van Argos collega Pepijn Keppel.
2: NPO Radio 1. Argos.
1: En het is weer tijd voor de rubriek waarin we met collega's praten over hun journalistieke werk en hoe dat tot stand komt. Het komende ongeveer kwartier hebben we het over gewone mensen die het opnemen tegen reuzen. Want daar gaat de podcast en tv-serie Goliath over. Ik doe dat samen met de maker, Annette van Soest, die naast mij is gaan zitten. Welkom, Annette.
3: Dankjewel.
1: Goed dat je er bent. Laten we even kort luisteren naar waar het nieuwe seizoen van Goliath over gaat.
4: Mij schoten echt allerlei hele ernstige woorden door het hoofd in de trant van misbruik van recht. Hoezo hierover zwijgen?
5: Hoeveel kans heb je als je in een juridisch conflict belandt met een groot bedrijf of de overheid?
6: Als je niet het vermogen hebt om te vechten en het geld erin te stoppen, dan ben je sowieso verloren.
5: Wat gebeurt er als je het opneemt tegen Big Tech?
7: Als ze dit soort fratsen moeten uithalen, ja, kennelijk hebben ze wat te verbergen. Kennelijk zit ik op het goede spoor.
5: Wat als je in de clinch ligt met de gemeente over de zorg voor je voormalige pleegzoon?
8: Dit gaat niet over dat het niet kan, maar dit gaat over dat jullie het niet willen.
5: En hoe verweer je je tegen een beschuldiging van je baas als je werkt voor de politie?
6: Je hebt al een achterstand van 2-0 als je de wedstrijd begint. Omdat de rechtbank ervan uitgaat dat de politie op voorhand gewoon wel gelijk zal hebben.
5: Ik ben Annette van Soest en in het tweede seizoen van podcast Goliath volg ik nieuwe rechtszaken waarin een burger het als een David opneemt tegen Goliath. Hoe ga je de strijd aan met een reus?
1: Tja, Annette, je hebt inmiddels tientallen afleveringen van deze podcast gemaakt, nu seizoen 2.
3: Ja.
1: Dat doe je trouwens samen met oud-rechter Ibo Burema. Mijn eerste vraag, waarom moest deze podcast er komen?
3: Ik vond het zelf heel interessant om te ontdekken wat er nou gebeurt als je te maken krijgt met onrecht. Want het kan iedereen overkomen. En je dan ook nog eens een tegenstander hebt die veel groter is dan jijzelf. Dus heb je dan inderdaad net zoveel kans om te winnen als wanneer je gelijk op gelijke hoogte staat.
1: Ja.
3: En ik denk wat deze podcast heel goed laat zien is dus wat er gebeurt met mensen als hen onrecht overkomt. En je dat dan bij de rechter probeert te herstellen. Maar ook wat er gebeurt als zo'n groot bedrijf of een overheid, hoe die daarmee omgaan. Waarom doen ze wat ze doen? En het biedt dus ook inzicht in, niet alleen in hoe bedrijven denken, hoe overheden denken, maar ook hoe de rechtspraak werkt. En het is toch heel abstract voor veel mensen.
1: Ja.
3: Ibo Burema, over twee ogen en een neus. Het individu met twee ogen en een neus. En zo proberen we het recht ook heel dicht bij de mensen te brengen. Want het gaat om mensen
1: met
3: twee ogen en een neus.
1: En mensenlevens. Goliath is de titel. Nou, de analogie komt natuurlijk uit het Bijbelverhaal. De herdersjonge David die het opneemt tegen de reus Goliath. Als je nou naar jouw Davids kijkt uit al die afleveringen, wat kenmerkt hen dan?
3: Nou, ze hebben allemaal een heel sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Want anders dan begin je er niet aan. Of dan raakt iets je niet zo dat je daar een zaak over wil starten. Ze hebben ook allemaal een bepaalde gedrevenheid in zich. Want een gevecht tegen een reus is vaak ook een gevecht van de lange adem. Dus als je niet dat doorzettingsvermogen hebt en er echt voor gaat, dan hou je dat niet vol. Dan raak je af.
1: Dus je moet wel uit een bepaald soort hout gesneden zijn.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. En je hebt er 28 al gesproken of gevolgd, want je hebt 28 afleveringen.
3: Even kijken, eerste seizoen was 25, dit seizoen zijn er 9.
1: Oh, meer?
3: En het zijn niet allemaal Davids die we spreken, maar ook de mensen eromheen die ook veel te maken hebben met de rechtsstaat. We hebben een keer een gesprek gehad met de ombudsman of met sociaal advocaat. Dus, ja. Maar ik denk dat ik een stuk of, toch wel, zeker 25 man, vrouw heb gesproken.
1: Iemand voor wie dat zeker geldt, dat dit een doorzetter is, is de David uit jouw eerste aflevering, Danny Mekic, die een zaak aanspant tegen het grote social media platform X voorheen bekend als Twitter, zeg ik er nog maar even bij. Kun je ons meenemen, hoe kwam die zaak op jouw pad?
3: Nou, het is wel interessant, want ik had Danny Mekic al eens een paar keer geïnterviewd, omdat hij ook optreedt als internet-expert in de media. Hij is een ondernemer, dus hij is wel een soort van bekend gezicht in de IT-wereld, internetwereld. En ik las dat hij 2 rechtszaken had gewonnen tegen X. En toen dacht ik, nou, ik ga hem eens bellen van wat is dit, wat is er precies gebeurd? Ik was net met deze podcast bezig. En toen vertelde hij, ja, ik heb die wel gewonnen, die rechtszaken, maar het is nog niet klaar, want ik moet binnenkort weer naar de rechtbank. Mm. Toen dacht ik, oeh, dat is interessant. En toen heb ik gevraagd of ik hem mocht volgen. En zo gezegd, zo.
1: Ja, laten we even in deze zaak duiken. Deze David even het licht daarop zetten. Waar gaat zijn zaak over tegen dat grote platform X?
3: Ja, nou, het begint ermee dat hij op een gegeven moment een opinieartikel schrijft in de Volkskrant over een omstreden wetsvoorstel van de Europese Commissie. En dat plaatst hij, een linkje daarvan, op X. Dat wetsvoorstel gaat over het tegengaan van het verspreiden van kindermisbruik. En het gaat ook over de manier waarop de commissie daar campagne voor voert. Namelijk via microtargeting, iets wat eigenlijk niet mag. Dus hij is daar op meerdere redenen is dat interessant voor hem. En dan ontdekt hij opeens, nadat hij dat artikel heeft gedeeld op X, dat zijn account onvindbaar is. En dat ontdekt hij doordat mensen opeens tegen hem zeggen van, hey, ik probeer je te zoeken, maar dan staat er gebruiker onvindbaar. Hij is gewoon verdwenen van X.
1: Zonder dat hij daar zelf zonder iets voor gedaan heeft.
3: En zonder dat hij het weet. Ja. Dus hij denkt, ik ga eens even vragen hoe dat zit. Hij krijgt daar geen bevredigend antwoord op. En dan denkt hij, nou, ik dien een inzageverzoek in. Want hij is niet zomaar een David. Hij is gespecialiseerd in het gegevensbeschermingsrecht. Hij is ook promovendus namelijk.
1: Het is helemaal in zijn straatje.
3: Ja, dus hij denkt van, dit mag niet. Jullie moeten mij uitleg geven. Want daar zijn Europese wetten die dat voorschrijven. Dus hij probeert het dan via de rechter. En zo begint het balletje te rollen.
1: Ja, dus hij wil inzagen in hoe Twitter gehandeld heeft of X. Toen ze hem van het platform afhaalden. Geshadowband hebben heet dat, hè?
3: Ja, en hij stond nog op het platform. Want voor hemzelf was zijn account er nog, maar niemand kon het zien. Dus hij wil eerst weten, waarom hebben jullie dat gedaan? Hij heeft wel een vermoeden. Hij denkt dat het te maken heeft met dat artikel wat hij heeft gedeeld. En hij wil weten, hoe hebben jullie mijn gegevens verwerkt? Dus hoe sta ik in de systemen? Hoe hebben jullie mij geprofileerd waardoor die shadowban gerechtvaardigd was?
1: Ja. Hoe werkt jullie moderatie eigenlijk?
3: Ja, de automatische moderatie. Dus het zijn allemaal systemen die dus automatisch een signalering hebben en dan vervolgens daar een actie aan koppelen, namelijk zo'n shadowban.
1: En wat zei de rechter?
3: Ik zei dus van, we hebben jou alles gegeven wat we hebben. Hij moest aantonen dat dat niet zo was. Want hij zei, ik wil al die gegevens, of de gegevensverwerking. De rechtbank gaf hem gelijk. Dus hij startte 2 rechtszaken. 1 om uitleg te vragen over waarom de shadowban was opgelegd. Mm-hmm. Die won hij. De andere ging over het inzageverzoek. Die won hij ook. Dus volgens de rechter moest X alle gegevens die ze van hem hadden verstrekken.
1: En toen?
3: Nou, je voelt hem al aankomen. die gegevens die krijgt hij niet.
1: Nee.
3: En X gaat in hoger beroep.
1: Tegen de uitspraak. Mekic.
3: Ja, tegen de uitspraak van de rechtbank.
1: Oké. Dus het is nog niet afgerond.
3: Op dat moment niet. Nee. En dat was dus het moment waarop ik hem sprak. En dan zijn er nog allerlei tussenstapjes ook nog in dit verhaal. Die er nog eens bij komen. Maar X vond het dus heel vervelend dat hij die gegevens wilde hebben.
1: Ja, we hebben een fragment uit de rechtszaal. Misschien moeten we het eventjes inleiden. Je hoort eerst de rechter en dan de advocaat van X spreken over Danny Mekic's zaak.
0: Nou, volgens mij bent u allemaal zover. Ik begin met te zeggen dat er pers in de zaal is, maar dat was u al medegedeeld. Er worden geluidsopnames gemaakt.
2: De rechter opent de zitting. Daarna is het woord aan de advocaten van X.
9: Uit alles blijkt dat Mekic grote argwaan blijft houden en Twitter er kennelijk van verdenkt dat zij informatie achterhoudt. Twitter probeert geen gegevens achter te houden. Zij houdt geen gegevens achter. Zoals bij Mekic de indruk kennelijk is ontstaan dat Twitter hem oneigenlijk onder druk probeert te zetten. Zo zou er sprake zijn van intimidatie. Zou er expres voor zijn verjaardag met hem gecommuniceerd worden, oftewel zijn vrouw in het ziekenhuis zou liggen. Dat is absoluut niet het geval.
10: Sorry, wacht even. Nee, zou liggen?
0: Lag.
9: Nou, ik,
10: dus, nee, maar wacht even. Ze lag in het ziekenhuis.
9: Ik ontken dat niet, meneer Mekic.
10: Nee, maar dat raakt me.
0: Nee, maar ik probeer. Ja, ik snap dat het u raakt, maar laat elkaar hier wel uitpraten.
10: Sorry.
0: Ja.
9: Meneer Mekic, dat ontken ik niet. En dan heb ik me verkeerd uitgedrukt.
0: Het staat ook anders in die pleitnota, overigens.
9: Ja, dus exact.
1: Ja, wat gebeurde hier?
3: Wat je hoorde, dus de advocaat van X die is aan het pleiten. En dit was een kort geding en dat ging over dwangsommen. Die waren opgelegd iedere dag dat X zich niet aan de uitspraak van de rechtbank houdt, moet het bedrijf 4000 euro betalen.
1: Aan Mekic?
3: Aan Mekic, dat heeft hij, zover ik weet, de laatste keer dat ik hem sprak, nog niet geïnd. Nee. Maar dat bedrag loopt op en X had dit kort geding aangespannen om ervoor te zorgen of om te vragen aan de rechter. Kunnen jullie die dwangsommen niet stoppen? Of in ieder geval verlagen totdat het hoger beroep heeft gediend. Nou, en in die pleitnotitie zegt de advocaat op een gegeven moment dat uw vrouw in het ziekenhuis zou liggen. En dat raakt hem enorm, want daardoor lijkt het alsof hij daarover zou liegen.
1: Precies. En daar komt hij in het geweer tegen.
3: Ja.
1: En maar ik hoorde dan in de podcast dat Ibo Buurema zegt, ja, dat is nou eenmaal juridisch taalgebruik.
3: Ja,
1: met heel veel voorbehouden. Ja. U zegt dat uw vrouw ziek in het ziekenhuis lag of zou liggen.
3: Ja, dat doen advocaten dus blijkbaar, omdat ze altijd ergens later op terug zouden willen komen. Nu doe ik het dus ook.
1: Ja.
3: Maar dat is blijkbaar de taal van de advocaten. Dus daar had Ibo Buurema zelf niet zoiets bij van dit is schandalig wat hier gebeurt. Terwijl hij wel snapt hoe ingrijpend het kan zijn voor iemand. Hè? Want dat is denk ik ook wat dit fragment aantoont. Dat het voor iemand die, en nou is Danny Mekic een uitzonderlijk geval, want hij heeft geen advocaat. Dus
1: Hij doet alles zelf.
3: Maar dat je er dan ook heel persoonlijk in zit. Kijk, die tegenpartij die zit daar en die wordt betaald door dat bedrijf, door X. En nou, die doen gewoon hun werk. Maar voor Danny Mekic is dit natuurlijk meer dan.
1: Ja.
3: Dit is niet zijn werk. Dit is heel persoonlijk.
1: Wat heeft het hem allemaal gekost, eigenlijk?
3: Nou, het heeft hem heel veel tijd gekost, waardoor hij ook zijn promotieonderzoek nog steeds niet heeft afgerond. Het heeft hem ook geld gekost. Ook al doet hij het dan zelf. Maar ja, je maakt toch ook kosten.
1: Ja.
3: Want ik zit in Ierland, dus je moet alles laten vertalen. Vertaalkosten. Hij heeft deurwaarders op pad moeten sturen. Dus ja, er zitten wel natuurlijk enorme kosten aan. Maar denk alleen aan alle tijd die hierin gaat zitten.
1: Ja, ja dan
3: je moet het ook wel willen. Hè?
1: Precies, ja. En er heel gepassioneerd over zijn. Op een bepaald moment horen we in deze aflevering dat jij ook zelf op een of andere manier nog onderdeel wordt van het verhaal. Wat gebeurde er?
3: Nou, dat was dus tijdens de zitting waar je net dat stukje uit hoorde. Ik was die aan het opnemen. Ik zat daar in de zaal. Het was helemaal niet druk. Er zaten nog twee andere journalisten van de Volkskrant. En die hadden daar een stuk over geschreven ook na die zittingsdag.
1: Mm-hmm.
3: Ik zat gewoon op mijn materiaal, want ik kon daar op dat moment nog niks mee. Maar toen kreeg Danny Mekic dus een paar maanden later een mailtje waarin hij werd gevraagd om te reageren op het verzoek dat hem een spreekverbod werd opgelegd. Tenminste, dat was het verzoek van X aan de rechtbank. Van wij willen, of aan het Hof moet ik zeggen, wij willen dat de heer Mekic een spreekverbod wordt opgelegd. En dat kwam omdat hij had gesproken op de universiteit over deze zaak en omdat er dus pers bij die zitting was.
1: Onder wie jij?
3: Dus ik dacht, oh, dat is interessant. Ik las dat ergens in de media. En ik dacht, hé, maar ik was daar. Dus dat was wel heel vreemd om te merken. Dus ze waren dus bang dat het te veel publiciteit zou krijgen. Maar ik dacht op dat moment alleen maar, ja, door zo'n spreekverbod aan te vragen genereer je alleen maar meer publiciteit.
1: Maar
3: en dat was ook zo.
1: Maar dat is wel grappig, want jij als journalist volgt zo'n zaak.
3: Ja.
1: Je doet er verslag van. Maar als je er zelf onderdeel van wordt, of je wordt meegenomen in dit geval het verzoek van X, is best ongemakkelijk, of niet?
3: Nou, het had niet op mij persoonlijk nou weer zoveel effect eigenlijk. Ik heb daar verder niets van gemerkt. Ik vond het wel interessant om te zien hoe zo'n bedrijf dus denkt en te werk gaat.
1: Ja.
3: Ik voelde me er niet ongemakkelijk. Ik vond het wel vervelend voor hè, voor Danny Mekic.
1: Ja.
3: Dat natuurlijk wel.
1: En zegt dat ook een beetje hoe die grote bedrijven te werk kunnen gaan? Je noemde net al eventjes, voor Mekic zelf is het heel persoonlijk. Hij steekt er al zijn tijd in, geld. Hij heeft zelf geen advocaten. Voor die bedrijven is het misschien een beetje, ja, another Tuesday. Voel je dat verschil ook in die rechtszaal en ook bij dit soort verzoeken als spreekverboden?
3: Nou, zeker. Als iemand je of als een bedrijf probeert jou de mond te snoeren, want daar komt het eigenlijk wel op neer, dan toont dat wel aan hoe ver. Ik zou niet willen zeggen alle bedrijven gaan, want dit is natuurlijk ook uitzonderlijk. Ik ben dit ook nog niet eerder tegengekomen. Je kunt altijd vragen om, hè, als je uit bent op een schikking, om een geheimhoudingsverklaring op te nemen. Dat is heel gebruikelijk. Maar je kan niet zeggen van, jij hebt vroeger eerder in dit proces een geheimhoudingsverklaring geweigerd te tekenen. Want dat hebben ze me inderdaad gevraagd. Als we het niet op die manier krijgen, dan proberen we maar af te dwingen via de rechter. Ja. Dus dat is wel een voorbeeld van in dit geval iets wat ik vrij ver vond gaan. En daarnaast zie je natuurlijk ook in de rechtszaal dat hij daar zit in zijn eentje.
1: Ja.
3: En dat daar aan de andere kant een heel team van advocaten zit.
1: Als deze Davids versus de reuze Goliath zo ver doorgaan. Je hebt eerder wel eens gezegd, ja, je moet als zo'n David zijnde ook kunnen loslaten. Waarom is dat belangrijk?
3: Er is iemand geweest, een man die woonde, of woont, denk ik, toen ik hem sprak, naast een grote megastal. En daar had hij ontzettend veel last van, stankoverlast. En hij was aan het procederen, nou ook al jarenlang bezig. En hij zei toen, je moet er ook een beetje schik in houden. Want anders ga je eraan onderdoor. En ik denk dat dat wel waar is. Want ik heb ook mensen gesproken die, nou, op een gegeven moment niet meer naar feestjes gingen. Gewoon sociale contacten meden, omdat ze dan zichzelf weer moesten verantwoorden, omdat ze geen zin hadden in de vraag, hè, stop er nou mee, waarom? Hè? Dus ja, ik denk dat er iets in je moet zitten van dat je het ook, dat je het soms weg kan lachen. Dat je er de humor, hoe zwaar het ook is, van kan blijven inzien.
1: Lijkt me wel lastig. Want tegelijkertijd moet je een enorme doorzetter en een vastbijter zijn om het vol te houden tegen overheden, organisaties en bedrijven.
3: Ja, maar misschien kan je dat juist wel beter als je het ook af en toe relativeert door er maar onderling een grapje van te maken. Want anders dan, dit echtpaar wat dus niet meer naar feestjes ging, zei ook van, onze dochter is gewoon eerder uit huis gegaan vanwege de stress bij ons thuis.
1: Zo.
3: Dat is best wel heftig.
1: Ja. Als je nou weer zo'n seizoen aan het opnemen bent, denk je wel eens na over jezelf, denk je wel eens na, ja, wat is er gebeurd met mijn idee over de rechtsstaat of het vertrouwen in de rechtsstaat?
3: Nou, ik ben eigenlijk alleen maar meer gaan inzien dat het allemaal niet zo simpel is. Dus nee, je kunt niet zeggen de rechtsstaat is er voor iedereen op een gelijke manier. Het scheelt inderdaad echt wel of je een dikke portemonnee hebt, of je kwetsbaar bent, of je een advocaat kunt vinden überhaupt. Dus niet iedereen heeft een gelijke uitgangspositie, maar dat de rechtsstaat er niet altijd voor iedereen is, wil niet zeggen dat de rechtsstaat niet werkt.
1: Ja.
3: Dus we mogen er ook heel blij mee zijn met hoe het allemaal is geregeld in dit land. Ja.
1: En is dat een beetje de afdronk dan van dit seizoen?
3: Ik weet niet, de afdronk van dit seizoen. Ik zit er nog zo middenin dat ik het altijd moeilijk vind om dat dan nu al te concluderen. Maar ik denk dat wat het aantoont is dat het altijd zin heeft om op te komen voor je rechten. Dat het zeker niet zo is, want dat denken toch veel mensen, dat ze kansloos zijn tegen de grote overheid of, nou ja, zo'n bedrijf als X. Dat is nou wat de zaak van Mekic aantoont. Dat het zeker zin heeft en dat je niet kansloos bent.
1: Allemaal in het tweede seizoen van Goliath. Dankjewel, Annette van Soest. Volgende week hoor je op dit uur bij de collega's van Pointer een gesprek over de dreiging op de Egelshoek. Over de strijd tussen de eigenaar en bewoners van een vakantiepark in Hollandse Rading. Hier volgt de publieke tribune met Koen Verbraak. Hij spreekt jonge mensen die een dierbare zijn verloren. En wij van Argos, wij spitten verder. Wil je volgen wat we onderzoeken? Vind ons op argosonderzoekt.nl.
11: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
12: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
13: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
14: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
15: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
16: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
17: Nou, ik wou dat zeggen, ja,
16: dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
17: Maar wat vind je, Tom?
18: Ja, dat weet ik dus niet.
11: Goed ingelichte kring. Zometeen vanaf 4 uur.
17: En beloofd, wordt echt heel erg goed.
11: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel. Jongens van de Japanse kampen. Vanavond 21:30 NTR NPO 2.
21: NPO Radio 1. 3 uur.
11: Koen Verbraak.
22: De dood hoort bij het leven. Maar hoort de dood ook bij een jong leven? Hoe is het om iemand te verliezen op een leeftijd waarop het leven juist net is begonnen? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune. Eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jan van der Putten.
23: Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. Lokale autoriteiten spreken van de ergste bosbrand in de Belgische geschiedenis. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. Het nieuwe Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog zit in geldnood, meldt RTV Noord. Het kan een schuld van bijna 3 miljoen euro niet betalen en heeft hulp gevraagd aan de gemeente en aan de provincie Groningen. Het centrum zit in een duur nieuw gebouw. Daar worden zeehonden opgevangen en er is een permanente waddenexpositie. De politie heeft in Werkendam een man opgepakt op verdenking van dodelijk geweld. Het slachtoffer, een man van 52, werd vorig weekend gevonden in een huis. De verdachte was daar ook. Hij blijft langer vastzitten. Het onderzoek in Werkendam loopt nog. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenna Achterberg en Anna Roelofs als achtste en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. En het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24.
22: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
24: Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 8 kilometer. Het komt door extra drukte. De A12 Den Haag-Utrecht is afgesloten bij knooppunt Lunetten. En daarom rijdt men om. Op de A12 Den Haag-Utrecht is de weg dicht bij Den Haag Centrum door een demonstratie. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide, 4 kilometer file. Het komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De rechterrijstrook is voorlopig dicht en de vertraging in de file is een kwartier. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens. 2 kilometer file. Grote vertraging vanaf knooppunt Kundelberg tot aan de Duitse grens. Namelijk meer dan een half uur.
11: Ster.
25: Ik doe het voor gezonde nieren.
26: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
27: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
28: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: NPO.
21: NPO Radio 1. Human.
0: Bart, 6 jaar geleden overleed je vader. Rouw je nog om hem?
2: Ja, zeker. Ja, op dit moment wel wat warmere rouw. Ik kan makkelijk leukere herinneringen naar voren halen. Maar die rouw is ook altijd met een klontje zout of een blok zout, wat mij betreft. Want ik zou alles geven om nog 5 minuten even naast hem te zitten.
0: We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de Publieke Tribune.
11: De Publieke Tribune. Koen Verbraak.
0: Wat betekent het om op jonge leeftijd een dierbare te verliezen? Het overkomt jaarlijks duizenden jonge mensen. Lukt het je om te rouwen terwijl je leeftijdsgenoten staan te springen om het leven te ontdekken? En welke weerslag heeft dat gemis op je latere leven? Daarover praat ik in de Publieke Tribune met mensen die helaas alles weten van rouwen op jonge leeftijd. Bij mij aan tafel Laura Iwuchiku. Ze hoort een paar dagen na haar 12e verjaardag dat haar moeder onverwacht was overleden. En inmiddels is dat 14 jaar geleden. Bart Bot is er ook, u hoorde zijn stem al even, hij is 27. En toen hij 11 was, bleek zijn vader kanker te hebben. En 10 jaar later overleed zijn vader. En Riet Fiddelaars Jaspers is er ook. Ze is deskundig op het gebied van verlies en rouw. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Laura, het is inmiddels 14 jaar geleden dat je moeder overleed. Voelt dat ook als 14 jaar?
4: Nee. Het is. Ik weet niet hoe lang het voelt. Ik kan niet echt soort van met tijd aangeven hoe lang het voelt, maar het is iets wat altijd bij je blijft.
0: Want je kent haar nu langer niet dan wel.
4: Ja, dat is heel raar.
0: Is dat gek besef?
4: Dat is een heel raar besef, ja.
0: Wat was je moeder voor vrouw?
4: Hele sterke, grappige vrouw. Ze heeft heel veel alleen gedaan in een land wat nieuw voor haar was. Superveel bereikt.
0: Want zij kwam uit Nigeria?
4: Ja, ze is uit Nigeria.
0: En ze heeft jou eigenlijk in haar eentje opgevoed?
4: Ja. Dus nou, ze heeft superveel bereikt. Ze was dokter, super. En ze bleef altijd een superleuke vrouw. Iedereen herinnert haar lach ook bijvoorbeeld heel erg.
0: Ja. Wat mis je het meest aan haar?
4: Dat
0: is bijna niet te beantwoorden.
4: Dat is bijna niet te beantwoorden. Zeg maar dingen zoals haar lach, maar ook dat ze me irritant en stom vindt. Weet je wel? Ja. Dat mis ik allebei.
0: Dat
4: de
0: kun
4: kanten.
0: Je ook missen.
4: Ja, zeker.
0: Ja.
4: Ja.
0: Bart, hoe is dat bij jou als je aan je vader denkt? Wat mis je dan het meest?
2: Ik denk toch een beetje een helpende hand. Iemand die altijd meekijkt over je schouder. Die je altijd even kan vragen van, hey, doe ik het wel goed? Kan het anders? Even om advies vragen.
0: Dat klinkt als een heel betrokken vader.
2: Heel betrokken vader.
0: Ja,
2: ja zeker. Ja, heel warm. Heel veel liefde heb ik altijd van mijn vader ontvangen. Ja.
0: En is het iemand waar je nog bijna elke dag aan denkt?
2: Ja, absoluut. Ja,
0: ook dat is gebonden aan bepaalde momenten?
2: Bij de grote momenten denk ik er wat meer aan. Als je afstudeert of als je verhuist. Had jij dit plankje niet even kunnen ophangen? Ik ben daar net wat minder goed in dan jij. Maar ook juist tijdens de kleine momenten. Koffie in de zon. In ons geval met Radio 2 aan was het altijd. Maar ook dan is hij er nog wel.
0: Ja. Riet, jij denkt veel na over rouw. Je onderzoekt rouw. Je schrijft erover. Rouw is natuurlijk een heel persoonlijke ervaring voor mensen. Hoe is dat bij jou?
5: Ja, voor mij is het ook persoonlijk. Ik heb heel lang moeten zoeken van waarom wil ik met dit thema bezig zijn?
0: Wat was het antwoord?
5: En het antwoord was dat ik in een rouwend nest geboren ben.
0: Wat bedoel je daarmee?
5: Dat mijn moeder haar zusje verloren had en mijn vader 2 broertjes voordat hij geboren werd. Hij was de zogenaamde tweede Jan. Dat speelde mee en dat maakte bij mijn moeder best wel ook verschil uit.
0: Dus jij pikte die rouw op als kind?
5: Ja, en mijn moeder had misschien om die reden ook niet zoveel zin in kinderen. En ik was de oudste. Daar had ze nog niet echt op gerekend. Dus het zit eigenlijk in dat welkom en die hechting bij mij.
0: Ja.
5: Dat is overigens later helemaal goed gekomen. Toen ze aan dementeren was, toen was ze altijd heel blij als ik er was. Maar het was haar geschiedenis, waardoor ik niet zo welkom was.
0: Heb je zelf vaak om iemand gerouwd?
5: Zeker. In mijn naaste familie zijn een aantal jonge mensen overleden. Dus bijvoorbeeld in de tijd een neefje van 9 of 10 was die toen. Mm-hmm. Allerlei mensen om me heen, ja.
0: En heb je daar wat aan die ervaringsdeskundigheid in jouw werk?
5: Zeker. Maar om met Anna Enquist te spreken, het klopt allemaal. Maar het is erger dan je denkt.
0: Ja?
5: Ja. Ja. Als je daar middenin zit, is het toch anders. Dan ben ik ook gewoon, dan ben ik niet de rouwdeskundige. Overigens ook niet in het dagelijkse leven, merk ik.
0: Nee?
5: Ik zit gewoon, als ik met mensen of op vakantie ben of op een terras zit, en mensen hebben het daarover, ben ik gewoon een van de anderen. Dat wil ik ook niet zijn. Dus ik denk dat mensen soms ook denken, is dat nou de rouwdeskundige? Dan ben ik gewoon zoals normaal.
0: Laura, je moeder is geboren in Nigeria, zei ik al, en ging vlak voor jouw verjaardag naar haar vader om voor hem te zorgen. Hoe oud zou jij worden toen?
4: 12.
0: 12. Ja. En waarom ging je niet met haar mee? Want jullie gingen één keer per jaar.
4: Mm-hmm.
0: Maar die keer ging je niet mee.
4: Nee, klopt. Ik ga normaal gesproken altijd met mama mee. Ze had ook al een ticket voor mij gekocht. Maar haar broer, mijn oom, die had een hele heftige droom gehad over dat als ik mee zou gaan, dat er iets zou gebeuren. En normaal gesproken, mijn moeder is echt nuchter en mijn oom ook. Maar deze keer maakt hij zich echt zorgen. Hij zei, ja, ik weet niet, ik weet dat het raar klinkt, maar deze droom was echt heel heftig. Dus laat Laura maar gewoon, laat Laura niet meegaan. Dus dat is de enige reden waarom ik niet mee ben gegaan.
0: Want en jouw moeder was daar gevoelig voor?
4: Nou, dus niet echt per se, maar deze keer wel. Waarom, weet ik niet.
0: Nee. Dus ze ging naar Nigeria.
4: Mm-hmm.
0: En jij had, neem ik aan, af en toe contact met haar, hè?
4: Ja, altijd.
0: Wanneer begon je te merken dat er iets niet in de haak was?
4: Al net voor mijn verjaardag. Meestal sms'en we heel veel. Maar deze keer sms'en eigenlijk niet. Dus had mijn tante gevraagd of ik met haar mocht bellen. Dat was nog voor mijn verjaardag of op mijn verjaardag. En toen heb ik haar eindelijk aan de telefoon gehad. En toen zei ze, ja, ik zei Laura, ik zei mama, ik ben jarig vandaag. Dat weet je toch, normaal bel je me. Toen zei ze, ja, Laura, ik voel me niet zo lekker. Ik bel je terug. En dat was het laatste contact dat ik met haar had gehad.
0: En was je toen als kind al ongerust? Dat je dacht, dit is niks voor mijn moeder?
4: Ja, maar toch het laatste wat je denkt is, ze is dood. Dat had ik echt nooit verwacht. Nee.
0: Hoe hoorde je dat?
4: Nou, eigenlijk ook nog de dag, ja, na de dag... Ik weet niet hoeveel dagen nadat ik met mama had gebeld, had ik mijn oma gebeld. Die spreekt Ibo, heel slecht Engels. En die is ook niet goed met de telefoon. Ze is best wel oud. Dus ik had haar gebeld. Ik vroeg, hey, hoe is het met mama? Hoe gaat het nu met mama? Want ik krijg haar niet te pakken. Nou, toen hoorde ik stilte aan de andere kant van de telefoon. En toen zei oma van, goed. Het bleef heel kort. En toen was het gesprek klaar. Toen zei ik doei. Toen dacht ze dat ze de telefoon had opgehangen. En toen hoorde ik haar zeggen, ze weet het nog niet. En toen dacht ik, oké, dit is, iets is echt niet goed nu.
0: Ja. Weet je ook waaraan ze is gestorven?
4: Nee, dat is me nooit verteld. Uit een soort bescherming.
0: Maar waarschijnlijk iets van een ziekte.
4: Ja, ik denk het.
0: Ja. Je hebt je moeder voor het laatst gesproken, dus op je verjaardag, hè?
4: Ja.
0: Blijft dat altijd een schaduw over iedere nieuwe verjaardag?
4: Nu niet meer. Ik kan nu ook wel er anders naar kijken. Maar het is wel, elke verjaardag is zonder mijn moeder. En elke verjaardag is, je zou me terugbellen.
0: Ja, zeg maar. Dat blijft altijd.
4: Ja.
0: Ja. Bart, jouw vader overleed na een ziekbed van 10 jaar. Was jij erbij toen hij doodging?
2: Ja. Ja, we waren wel, ik was niet fysiek in de ruimte. Maar ik heb 6 maanden... heb ik thuis gewoond om fysiek voor hem te zorgen. Net voordat hij overleed. En hij is thuis overleden. Dus we waren net een half uurtje naar bed. En toen kwam de nacht. Iemand die ging waken.
0: Ja. Ja.
2: Die kwam naar boven. Ik hoorde de voetstappen al. En toen dacht ik, ja, ik denk dat hij is gegaan. Ja.
0: En dat was zo?
2: Ja, dat was zo. Ja.
0: Jij hoorde op je 11e dat je vader ziek was. Dat hij kanker had. Wat staat je bij van dat moment?
2: Van het moment zelf niet zoveel. Ik weet dat mijn ouders het mijn broertje en mij hebben verteld thuis.
0: Hoe ging dat?
2: Ja, dat we echt even over iets moesten praten. En ik kan het me niet zo heel goed meer herinneren, maar ik denk dat we op de bank zaten en dat ze het toen hebben verteld. Ik weet vooral nog heel goed dat ik met pap naar mijn oma ben gegaan en zijn broers. En toen leefde opa ook nog, dus opa was er ook bij. En dat we toen soort van met z'n tweeën aan de rest van de familie hebben verteld. Dat weet ik nog heel goed.
0: Hoe was dat voor jou?
2: Ja, gek. Maar ook heel normaal, want ik ging altijd mee naar oma met pap.
0: Maar ja, je had nog nooit zo'n ernstige mededeling gehoord natuurlijk.
2: Nee, en alle volwassenen waar ik dan normaal een beetje naar opkeek, die moesten opeens allemaal huilen. Toen heb ik denk ik ook gehuild. Maar het voelde wel heel fijn om met pap mee te gaan op dat moment.
0: Is het nog een verdrietige herinnering? Kost het je moeite om het te vertellen?
2: Nu minder. Maar het is wel, het doet me wel wat. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het ook wel is dat ik over het algemeen veel over rouw en over pap praat. En graag over pap praat en de dingen die ik met hem heb meegemaakt. Dus nu is het oké. Maar ik denk dat het ook over een tijdje, als het wat minder met me zou gaan, zou het me meer doen bijvoorbeeld.
0: Ook mooi dat je hem pap noemt, hè?
2: Ja.
0: Dat is, je zegt niet mijn vader.
2: Nee, hij is wel echt pap voor mij. Ja, altijd. En ik ben ook onderdeel van hem op een bepaalde manier. Hij zit altijd een beetje in me. Ja. Ja.
0: Riet, bestaat er eigenlijk een vuistregel voor hoe je een kind het best kunt vertellen dat er zoiets ergs is gebeurd?
5: Nou, wat in ieder geval heel belangrijk is dat je niet moet denken dat je kinderen enorm moet beschermen. Nee. Kinderen die merken, ook al wordt er niet over gesproken, dat er iets aan de hand is. En daar hebben ze echt antennes voor.
0: Zoals Laura vertelde, dat ze voelde dat het niet oké was. Hè?
5: Ja. En dan, als je dan niks vertelt, dan voelen kinderen zich ook in de steek gelaten en alleen gelaten. Dus eerlijkheid, dat is het belangrijkste. En kinderen, ja, dat is eigenlijk wat ik altijd. Kinderen moet je serieus nemen, hoe klein ze ook zijn. Zelfs als baby al, als er zoiets is.
0: Ja? Ja. Kun je tegen een kindje van 4 zeggen van papa is dood?
5: Ja, dat kun je ook tegen een kindje van 2 en tegen een baby zeggen. En misschien verstaan ze de woorden nog niet zo, maar ze voelen heel erg van ik hoor erbij. Je ziet heel vaak dat de jongste kinderen in een gezin een beetje buitengesloten worden uit bescherming. Mm-hmm. En die hebben vaak de meeste moeite.
0: Oh ja.
5: Want samen zijn in zo'n situatie, dat is gewoon heel belangrijk. En het gevoel hebben, ik hoor er ook bij.
0: Is dat
5: mijn
0: ook
5: papa.
0: Bepalend voor hoe het rouwproces daarna verloopt?
5: Dat kan mede bepalend zijn. Het is niet altijd bepaald, maar het kan zeker mede bepalend zijn dat je het gevoel hebt van ook een vorm van vertrouwen. Kan ik mensen vertrouwen als ze mij niet zoiets belangrijks vertellen, terwijl het over mijn mama of mijn papa gaat, of mijn broer of zus?
0: Ja. Bart, het zou uiteindelijk nog 10 jaar duren voordat je vader overleed, en na wat je net beschreef. Hoe werd duidelijk dat er niks meer uit de kast te halen was voor hem?
2: Hij bleef maar doorgaan. Ik zou ook niet zeggen dat hij de strijd van kanker heeft verloren, want hij kreeg eigenlijk maar een prognose van 5 jaar. En daar heeft hij 10 jaar van gemaakt.
0: Dus hij heeft nog redelijk veel kunnen meemaken.
2: Zeker, ja. Zijn eigen 50ste verjaardag. Maar ook het opgroeien van mij en mijn broertje. Hij was bij mijn diploma-uitreiking. Hij heeft mijn eerste studentenhuis, waar ik toevallig samenwoonde met Laura, heeft hij nog gezien. Mijn studentenkamer. Dus zeker heeft hij veel meegemaakt. Maar op een bepaald moment was het wel duidelijk van, we gaan nog 1 ding proberen. Misschien slaat het aan, misschien niet. En het sloeg wel aan, maar er zat niks meer in de tank bij pap. Dus hij werd zo ziek van de medicatie dat hij zelf heeft gezegd van, we houden ermee op.
0: Je hebt ook eens gezegd, hij is misschien te lang gaan overleven.
2: Nee? Ja.
0: Heeft te lang volgehouden.
2: Ja, ik denk aan het einde, toen mijn moeder, mijn broertje en ik voor hem aan het zorgen waren. Hij was nooit bang voor de dood. Maar ik denk dat hij aan het einde het heel moeilijk vond om ons los te laten. Omdat hij wist wel dat het goed zat, maar om echt te laten gaan, dat vond hij moeilijk. En de keuze die erbij hoorde om bepaalde medicatie in te zetten, ik denk dat hij dat te lang heeft uitgesteld. En dat heeft wel echt wat zware momenten gecreëerd thuis. Ja, en die neem ik op mijn beurt ook weer met me mee.
0: Daar heb je misschien wel last van.
2: Last is een groot woord, maar ik denk wel dat me het meeste doet. Als ik terugdenk aan die momenten dat pap midden in de nacht naar de wc moest en dat ik meteen wakker werd en helemaal aanstond midden in de nacht, dan denk ik wel van, oh, dat hadden we ook anders misschien kunnen doen. Maar ik ben ook trots dat hij thuis is overleden. En dat komt wel door mij en mijn broertje en mijn moeder, dat wij daarvoor hebben gezorgd.
0: Als iemand zo ziek is en je weet ook dat het einde eraan gaat komen, hè? Ben je dan toch al begonnen met rouwen?
2: Ja.
0: Terwijl iemand er nog is? Ja?
2: Ja, in mijn ogen wel. Ja, ik ben zelf ook iemand die heel graag kijkt naar wat anderen daarover zeggen. En 2 vriendinnen van mij maakten hetzelfde mee in die tijd. Dus daar had ik veel contact mee. Maar ook ik begon echt al boeken op te zoeken en podcasts en te kijken van, kan ik al mezelf op deze klap voorbereiden. Dus ik was echt zeker wel bezig met het idee dat hij
0: heel, heel bewust.
2: Zijn. Heel erg bewust.
0: Want toen was je 17, 18 jaar.
2: Ja, ik denk zelfs ook wel. Ja, maar ik denk zelfs ook wel eerder al.
0: Ja?
2: Ja, je gaat toch ook op een bepaald moment nadenken. Als ik blijf zitten op de middelbare school en ik ga een jaar later, heb ik mijn diploma, gaat pap dat jaar nog wel halen? Dus dan ga je ook heel anders denken over waar ga je je energie in steken en waar krijg je ook stress van als kind en als puber.
0: En je moet ook je best doen voor je vader eigenlijk.
2: Ja.
0: Ik bedoel, je kan het je niet veroorloven om te blijven zitten.
2: Ja. Ja, dat had hij nooit zo gezegd, denk ik.
0: Nee?
2: Maar dat, zo voelde ik dat, denk ik wel, in die tijd. Ja, en dat kwam ook door mijn eigen stress en prestatiedruk. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik net een stapje harder ging soms. Ja.
0: Laura, bij jou kwam de dood van je moeder als een donderslag bij heldere hemel. Hè?
4: Ja.
0: Je bent ook niet bij de begrafenis geweest.
4: Nee.
0: Hoe kwam dat?
4: Ik woonde dus alleen met mijn moeder. En op een gegeven moment, toen zij overleed, toen kwam jeugdzorg in beeld. En die kreeg de voogdij over mij. En zij moeten zich natuurlijk aan veel regels houden. Ze hebben druk. En Nigeria stond op dat moment op code oranje volgens mij. Dus zij vonden het niet verstandig als ik naar Nigeria toe zou gaan. Ook al heb ik daar veel familie. Ook al kwam ik daar jaarlijks. Dus daarom is die keuze gemaakt voor mij.
0: Maar je hebt dus nooit afscheid van haar kunnen nemen?
4: Nee, ik heb nooit afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat inderdaad ook anders is aan mijn rouwproces. Is dat ik was zoveel afstand, zeg maar, fysiek en mentaal. Dat ik gewoon op een gegeven moment, ik werd er niet meer mee geconfronteerd. Ik dacht dat ik had gerouwd, maar ik voelde er weinig van of zo. Het was te veel afstand. Ik kwam ook te weinig te weten als ik vragen stelde. Dus toen dacht ik, laat maar. Mag
0: je,
4: het toch
0: je
4: niet
0: hebt
4: zijn?
0: Het een beetje letterlijk begraven, dat verdriet.
4: Ja, ik heb op het begin echt mijn best gedaan. Toen ik 12 ook was, weet ik nog, ik aan de telefoon stond met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van, kan mama hier begraven worden in Nederland, alsjeblieft? Ik was echt huilend aan de telefoon. Maar dat kon allemaal niet. Dus wat moet je dan nog doen? Ja.
0: Een maand na haar dood kreeg je een koffer toegestuurd.
4: Ja.
0: Met haar spullen. Wat zat erin?
4: Haar kleding zat erin. Dit was het eerste wat ik van haar weer kreeg.
0: Dus iets tastbaars.
4: Iets tastbaars. Haar kleding zat erin, haar oude telefoon, haar iPad zat erin. Maar er zat ook een envelop in. En niets wetende, ik maakte die envelop open en daar stond een foto van haar in de kist. Dus dat was heel heftig voor mij om ineens te zien. En die foto heb ik sindsdien ook niet meer willen zien, nee.
0: En er zat een toespraakje in namens jou.
4: Ja. Er zat ook een heel uitvaartboekje in. En daar heeft iemand namens mij een hele tekst geschreven voor haar uitvaart. En die is voorgelezen. Maar niemand had mij gevraagd of ik iets wilde zeggen. Of ik iets wilde uitschrijven. Dus dat ze mij ook niet gevraagd. Ik ben er echt zo erg buiten gelaten.
0: Hoe was dat voor jou?
4: Ja, het voelde echt... Ja, verraad is misschien een heel groot woord. Maar ik voelde me gewoon buitengesloten bij mijn eigen moeders dood.
0: Ja. Heb je dat later kunnen inhalen, zal ik maar zeggen?
4: Het rouwen?
0: Nou ja, en ook dat je er wel bij betrokken voelde.
4: Toen ik 18 werd, dus ik was 12 toen ze overleed. Toen ik 18 werd, mocht ik eindelijk naar Nigeria toe. En toen ben ik zelf naar het graf gegaan. En ik heb bloemen neergelegd. Ik heb wat dingen gezegd. En ik ben een documentaire gaan maken, zodat ik zelf wel iets tastbaars of iets had om afscheid te kunnen nemen of er iets mee te doen.
0: Maar je vertelt het ook een beetje bijna achterloos.
4: Ja, dat klopt. Ik had ook heel erg... Het voelde bijna als een film, niet als mijn eigen leven. Juist door die afstand.
0: Ja.
4: Ik kon er vanaf het begin echt al heel makkelijk over praten. Ik dacht ook, ik heb goed gerouwd. Ik kan er makkelijk over praten, dit, dat. Maar ik praatte inderdaad met afstand. Ik zei, als iemand vroeg, hoe is het voor jou? Zei ik, het is verdrietig. Het is een heel verdrietig iets, zonder het echt te voelen.
0: Maar dat kwam later wel.
4: Ja, ik ben daar nog steeds mee bezig met dat steeds beter voelen.
0: Nou, we hebben het er zo meteen denk ik nog over. Riet, hoe belangrijk is het voor een rouwproces om zo'n uitvaart mee te maken voor een kind?
5: Ja, zoals je hoort bij Laura, heel belangrijk om daarbij te zijn. En liefst ook nog een rol daarin te hebben. Dat je iets mag zeggen of dat bij kleine kinderen dat je een kaarsje mag aansteken of de kist mag verven of wat kinderen ook maar willen. En bij pubers kan dat nog ook nog zo zijn dat ze het juist niet willen. Dus het is ook steeds afstemmen. Wat wil een kind? Hoe kan die erbij betrokken zijn? En dat er volwassenen zijn die daarnaar kijken. Van wat heeft dit kind of deze puber nodig? En hoe kan die bijdragen? En ik zelf, ik ben vaak echt ook geraakt als ik met name jonge mensen zie hoe zij een bijdrage leveren. Dat ze dingen doen die volwassenen vaak niet eens durven. Met muziek en met toespraken. En ja, daar krijg ik altijd kippenvel van.
0: Ja,
5: ja, daar kunnen wij nog wat van leren als volwassenen, denk ik vaak.
0: Want dat is ook voor dat rouwproces op een soort stap.
5: Ja, zeker. Hè? Je wil echt betrokken zijn. Je hoort het zo aan Laura. Als je daar niet bij betrokken bent, je wordt buitengesloten. Hè? Zoals jij dat zegt, dan blijf je daar maar mee worstelen.
0: Ook alsof dat verdriet jouw zaak niet is.
5: Ja, dat kan. En bij jou is dat zo. Jij hebt dat zo opgepakt.
0: Voelde je dat zo?
1: Ja, ja. Het voelde echt van, we laten jou er buiten en... Ja, succes ermee of zo. Ja.
0: Heb je dat wel eens besproken met je familieleden?
1: Ja, en dat heb ik heel erg geprobeerd. Maar in de Ibo-cultuur, in ieder geval bij mijn familie, is het iets van, ja, we willen geen oude koeien uit de sloot halen. En op een gegeven moment werd mijn tante verdrietig als ik erover begon. Dus dan begon ik er ook liever niet meer over.
0: Oh ja, haar. Om haar te sparen?
1: Om haar te sparen, ja.
5: Dat doen kinderen vaak, hè? Ook in de Nederlandse cultuur. Als ze merken dat de volwassenen, de ouders, verdrietig worden, dan trekken ze zich terug en dan gaan ze maar aardig doen. En dan zetten ze hun eigen verdriet opzij. En dan lijkt het alsof ze niet rouwen, maar ze doen dat eigenlijk om hun ouders of de volwassenen te sparen.
1: Ja.
0: Wat ze dan ook parentificatie noemen.
5: Ja, ik wou het de vakterm niet noemen, parentificatie. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja.
0: Bart, sprak jij met je vrienden over de situatie toen je vader zo ziek was? Begrepen ze wat je doormaakte?
2: Niet iedereen. En ik sprak ook niet met iedereen daarover, met een deel wel. Er waren ook wel echt mensen die er naar vroegen. Maar wat ik al eerder zei, vooral twee vriendinnen die op dat moment echt hetzelfde meemaakten. Die verloren op dat moment het jaar voor mijn vader ook allebei hun vaders. Met hun heb ik er echt heel veel over gepraat. En veel contact daar ook voor gezocht.
0: Ja, maar dat waren echt lotgenoten. Hè?
2: Ja.
0: Maar mensen die gewoon ouders hebben, die begrijpen het misschien niet.
2: Nee, ik denk dat echt begrijpen, dat ja, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat moet je meemaken. Doe het alsjeblieft niet. Maar dat. Nee, maar er zijn wel vrienden geweest die er naar vroegen. Maar dan bleef het vaak vrij oppervlakkig. En was dat ook één keer in de zoveel tijd. Dus het was niet consequent vragen naar pap.
0: Nee. En oudere mensen om je heen, vroegen die wel? Leefden die mee? Leraren op school, de buren, nou, dat soort mensen?
2: Nou, te weinig, ja. Achteraf. Ik denk dat heel veel mensen doen wat ze kunnen en doen wat ze denken dat genoeg of juist is. Maar het mag veel meer. Er mag veel meer ruimte.
0: Wat miste je het meeste toen?
2: Ik denk gewoon consequent de vraag van... Hoe vind jij dat pap er straks niet meer is? Of heb je iets van ons nodig?
5: Mm-hmm.
2: En dat wat vaker. Niet één keer in het jaar. En even inchecken als er een groots iets was. Als een kuur niet aansloeg. Of ja, we slecht nieuws kregen.
0: Want als iemand zo lang ziek is, 10 jaar. Ja, dan wordt het voor mensen ook gewoon een saai verhaal. Want dat weten we nou wel.
2: Normaalste zaak van de wereld bijna.
0: Ja.
2: Ja.
0: En terwijl je dan misschien... Want dat is eigenlijk de vraag. Hoe hield je het vol als jonge jongen?
2: Ik denk door mijn gezin zelf.
0: Je broer en je moeder.
2: Ja, en mijn vader die er ook... Die werd meteen arbeidsongeschikt verklaard. Dus die was altijd thuis. Hij zat altijd op de bank. Met een bak koffie en een luisterend oor. En advies.
0: Zat hij ook wel eens in de weg?
2: Ja, absoluut. Ja, ja, zeker toen ik begon te puberen. Pap was altijd thuis. Ja. Dus we konden ook niet altijd bij mij thuis even chillen. Die ruimte werd wel altijd geboden, maar ik nam hem niet altijd aan. Maar mijn ouders waren zo ontzettend verliefd op elkaar. Ik heb altijd zoveel liefde in huis gehad. En dat ook echt meegekregen. Er was zelden een ruzie. En als er een ruzie was, snapte ik dat zelfs.
0: Ja.
2: En dat hielp me.
0: Is dat voor jou ook ingewikkeld, Laura, om te horen dat je... Want jullie zijn allebei een belangrijke ouder kwijt. Maar ja, bij Bart was het ook wel omgeven met liefde, met een lang afscheid, met heel veel, denk ik, kunnen zeggen wat je wil. Dat heb jij natuurlijk helemaal niet kunnen doen.
1: Nee, klopt. Nee, en ik vind het ook echt heel erg mooi en fijn en warm klinken, inderdaad. En ingewikkeld om te horen, nee. Nee, maar inderdaad, ik kan me niet voorstellen hoe dat is.
4: Nee. Dat je er samen doorheen gaat.
0: Nee. Speelde je moeder wel een rol in je leven?
4: Super grote rol. Ja? Zij was echt mijn mascotte. Ja? Echt. Ik had dus toen ik mijn film ging beginnen met maken, kwam ik ineens 60 videotapes tegen. Met allemaal beeld van haar. Al het beeld is dat zij achter de camera staat en op zwemles zit. Ja, go Laura, go Laura. Of
0: beschrijf bij de Efteling.
4: Oh, ze is gewoon, ze is echt een aanwezigheid. Echt mijn mascotte. Ja? Echt. Ik had dus toen ik mijn film ging beginnen met maken, kwam ik ineens 60 videotapes tegen. Met allemaal beeld van haar. Al het beeld is dat zij achter de camera staat en op zwemles zit. Ja, go Laura, go Laura. Of
0: beschrijf
4: bij de Efteling. Oh, ze is gewoon, ze is echt een aanwezigheid. Ja, en wat ik zeg, mascotte, ze viert.

0: ook mentaal was ze er heel erg voor allemaal mensen. Dus ja, ze was echt mijn beste vriendin. Ja.
1: Het valt me op dat je af en toe in de verleden tijd spreekt, maar ook in de tegenwoordige tijd.
0: Ja, ik weet niet. Hoe doen jullie? Ja, ik weet niet hoe ik...
1: Maar dat betekent dat ze toch nog heel aanwezig is voor
0: ja,
1: me.
0: Ik geloof wel dat ze nog aanwezig is, ja, in mijn leven.
2: Dat zei jij straks ook, Bart, hè? Van dat je vader nog onderdeel uitmaakt.
3: Ja,
2: van.
3: Ja ik zeg ja. ook nog steeds, ik ga naar mijn ouders.
1: Ja?
3: Al 6 jaar lang. Heel soms dan, het zit zo in je dat je teruggaat ook naar het huis waar pap altijd levend was. Dat ik gewoon onbewust zeg, ik ga naar mijn ouders.
1: Ja. Ga je dan ook op zijn stoel zitten?
3: Nou, we hebben een nieuwe bank. Dus ja? Dat plekje is weg.
1: Bewust ook?
3: Nee. Ik denk, nou, dat zou ik aan mijn moeder moeten vragen. Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik denk niet bewust. Nee. Maar ik kijk soms wel, de bank staat nog wel op dezelfde plek. En dan kijk ik soms even en dan denk ik, oh ja. Daar zat je. Ja, dat mis ik wel echt. Ja.
1: We gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten. Maar eerst het nieuws van 3:30. Gelezen door Jan van der Putten.
4: NPO Radio 1.
5: Betogers van Extinction Rebellion blokkeren de A12 vlakbij Den Haag. De actie tegen de klimaatcrisis was niet aangekondigd. Het verkeer stad in en stad uit wordt omgeleid. De natuurbrand bij Gay in het westen van Duitsland lijkt onder controle. 400 hectare bos stond in brand. De brandweer boekt vooruitgang, zeggen de autoriteiten. Maar de 2000 geëvacueerde inwoners van Gay kunnen nog niet naar huis. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. Een dorp dat door het vuur wordt bedreigd moet zich gereed houden voor evacuatie. En in de ronde van Portugal zijn de renners van NSN Development Team niet meer van start gegaan. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama zijn de laatste 2 etappes van de ronde van Portugal versoberd.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
6: Er staat een file op de A67 Venlo richting Eindhoven van 4 kilometer tussen Afrit Zomer en Knoopert Leendrijden. Dat komt door een reparatie aan de vangrail. De vertraging is ongeveer 10 minuten. In Limburg staat een file op de A76 vanuit Geleen naar de Duitse grens. 2 kilometer door de controles, een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging in de file op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer.
7: De publieke tribune.
1: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over rouw op jonge leeftijd. Hoe is het om iemand te verliezen op een leeftijd waarop het leven juist lijkt te beginnen? En wat neem je daarvan mee als je ouder wordt? Bij mij aan tafel Laura Iwuchukwu.
0: Nee, laat ze een weespreek niet uit.
1: Hè?
0: Iwuchukwu was goed.
1: Oh, goed zo. Hoort een paar dagen na haar 12e verjaardag dat haar moeder is overleden. En inmiddels is dat 14 jaar geleden. Bart Bot is er ook, hij is 27. Toen hij 11 was, hoorde hij dat zijn vader kanker had. En 10 jaar later overleed zijn vader ook. En Riet Fiddelaars Jaspers zit aan tafel, is deskundig op het gebied van verlies en rouw. Bart, reist je vader nog met je mee in je hoofd?
3: Ja. En zeker met reizen, dat woord als je dat gebruikt. Ik vind het heel fijn om te schrijven als ik op reis ben. En dan gebeurt het toch vaak als je... Ik reis ook graag alleen. Als je dan alleen bent en je bent wat rustiger in je hoofd. En de gedachten gaan iets rustiger omdat je al een tijdje niet met iemand hebt gepraat bijvoorbeeld. Dan gaan mijn gedachten wel snel naar hem toe. En dan schrijf ik daar graag over.
1: Dan is hij er toch een beetje bij.
3: Zeker, ja. En ook in het normale leven.
1: Ik vroeg jou in de opening of je nog in de rouw bent. Toen zei je ja.
3: Ja, absoluut. Ik denk dat ik voor de rest van mijn leven aan het rouwen ben.
1: Rouw gaat niet over.
3: Nee, wat mij betreft niet. Ik kan er nog niet alles over zeggen, omdat ik pas 27 ben.
1: Ja.
3: Maar wat ik ook merk als ik met andere jongeren praat, is dat het voor altijd bij je blijft. Want je bent altijd dat stukje van jezelf verloren op die leeftijd, op die jonge leeftijd. En ja, die ervaring neem je altijd met je mee. En ik denk ook dat ik wel de komende jaren ga ik zijn steun gewoon missen. En nog best wel lang, gok ik. Ik had er maar graag veel langer bij gehad.
1: En het verlies van een ouder, dat komt op steeds meer momenten terug in je leven. Op een gegeven moment als je je diploma hebt gehaald, als je gaat trouwen, als je dingen in je leven doet, dan is hij er elke keer niet bij.
3: Ja, ik ben knijter verliefd op dit moment. En hij heeft haar nooit ontmoet. En dat vind ik wel moeilijk. En ja, dat is ook soms lastig om te bedenken. Van wat als wij samen een plek gaan zoeken om te wonen.

0: Hij kan dan niet helpen, hij gaat dat nooit zien. Dus hij mist steeds meer.
1: En als jij kinderen zou krijgen, hè, ja, op een dag?
0: Ja, als ik ooit zo gelukkig zou mogen zijn, dat zou helemaal gek worden. Als ik dan vader zou worden en ja, ook dan kan terugdenken van jeetje, ik hoop niet dat ik er dan bijvoorbeeld eerder vandoor ga.
1: Hoe ziet rouw er van binnen uit? Kun je dat beschrijven?
0: Oeh, moeilijke vraag. Maar ik denk voor mij op dit moment wat zachter. Het is ook wel eens harder geweest. Dat het echt wat meer pijn doet, wat meer steekt. Zeker in het begin. Na een aantal jaar begon er ook wel wat meer plaats te maken voor perspectief. En dat ook mijn leven wel zonder hem door kon gaan. Hij was natuurlijk ook heel ziek. Dus hij omvatte ook een groot deel van mijn leven en zijn ziekte ook. Dus ik kon ook weer verder gaan denken en kijken naar de toekomst. Nu wat warmer, nu wat zachter. Maar ik denk ook dat als het wat minder met me zou gaan, of ik heb een zwaardere periode in mijn leven waar ik zijn steun wat meer nodig zou hebben, dan kan dat ook weer een andere vorm aannemen, denk ik. En weer wat pijnlijker voelen sommige momenten. Ja.
1: Laura, jij zei een keer, het lukte me niet om te rouwen.
2: Ja.
1: Hoe kwam dat?
2: Ja, echt door de afstand die er was. Het lukte me niet. Ik was toen ik 12 was gelijk doorgegaan. Het was een week voordat mijn middelbare school zou beginnen. Ik haalde goede cijfers. Ik had veel vrienden. En ik wilde gewoon net zoals de rest zijn. Dus ik heb het gewoon heel erg naar de zijkant geschoven. Ik werd niet geconfronteerd. Op een gegeven moment, eerst was dat fijn. Maar op een gegeven moment voelde ik me oncomfortabel met dat ik er niet meer mee geconfronteerd werd. En eigenlijk pas, ik ben dus dit jaar naar Nigeria geweest. Ik heb elkaar graf gezien. En toen heb ik voor het eerst sinds een hele lange tijd zo hard gehuild. Echt gewoon snot en alles, weet je wel. En toen dacht ik, ik kan het wel. Maar het is gewoon lastig als ik niks bij me. In Nederland, hier heb ik geen familie. Ik heb haar graf niet. Ik heb hier niks, zeg maar.
1: En kwam die emotie specifiek ook bij haar graf?
2: Ja. Ja, de kleur van het zand daar is ook nog gewoon nog steeds anders dan het zand daaromheen. Dus ik weet gewoon, ze ligt daar. En de emotie die ik nu voel, kan zij, ik ben met haar of zo. Zij is mij aan het troosten of ik weet niet wat het is, maar.
1: Dus nu rouw je wel?
2: Ja, ik weet dat ik het kan.
1: Ja. En wat is daardoor veranderd in je hoofd? Doet het minder zeer?
2: Nee, dat niet per se. Ik denk nu juist meer, omdat ik er toen minder mee bezig was of het juist aan de kant schoof. Dus ik denk dat het nu meer pijn doet dan eer voorheen, ja.
1: Ja. Riet, wat is rouw precies?
3: Ja, rouw is toch, dat komt als je echt aan iemand gehecht bent. En zo gauw je je met iemand verbindt die belangrijk voor je is, dan hecht je je. Dus rouw en hechting of houden van hoort bij elkaar. En dan sta je voor. Ik denk ook dat je rouw niet kunt verwerken. Dat hoor je hier ook aan Laura en Bart.
1: Dat zeggen mensen altijd, hè? Dus gezoenen moeten er even overheen gaan.
3: Ja, en heb je een plekje gegeven en allemaal van die uitspraken. Maar ik zeg altijd, rouw verweef je in je leven. En dat doe je door je dingen toe te eigenen. En dat hoor je Bart en Laura ook zeggen. Jij met je documentaire, met je film, dan ga je dat stukje toe eigenen. En dan zoek je ook naar, wat is de betekenis? Kijk, zingeving, wat heeft er voor zin als je moeder of je vader zo jong overlijdt? Dat heeft geen zin. Maar je staat wel voor de opgave om betekenis aan te geven. En ja, dat geeft ook route in je leven.
1: Is rouw ook nodig om verder te kunnen leven?
3: Zeker. Maar dat wil niet zeggen dat het meteen moet. Want dat gebeurt ook veel bij jonge mensen. Dat zeggen van, je moet huilen, je moet ermee bezig zijn. En soms gaan andere dingen voor. En je zou kunnen zeggen van, dat het eigenlijk eerder normaal is dan een uitzondering, dat jongeren later pas rouwen. He, dus dat bijvoorbeeld zo'n moment, zoals Bart ook noemt van, mijn vader kan me niet helpen met klussen. Dat zo'n moment is dat het weer even heel dichtbij komt. En zij hebben ook allebei, jullie hebben allebei zo'n liefdevolle relatie met je ouder. Er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren die midden in de puberteit de ene dag gezegd hebben van dat hij toch doodvalt, die man. He, en de volgende dag is, dan sta je wel voor iets anders dan dat het zo liefdevol gaat. En dan is het heel erg verwarrend. Want dan denk je van, ik heb zoveel ruzie gemaakt met mijn vader of met mijn moeder. En nou is die er niet meer. En wat voel ik nou eigenlijk van binnen? Dan is het heel gek dat je iemand gaat missen.
1: Ja.
3: En jij noemde het eigenlijk ook al van, of wie was het, een van jullie twee zei van, oh ja, jij zei van dat je moeder je ook stom vond. Of, hè? Mm. Zelfs dat ga je missen. En als leeftijdgenoten dan zeggen van ja, die vader van mij, ik mag dit niet, ik mag dat niet. En dat je dan denkt van ja, ik zou wel willen dat mijn vader dat zou zeggen. Dan was hij er tenminste nog. Ja. Ja.
1: Wat ook wel voorkomt is dat met name jonge kinderen heel erg, zonder dat ze het doorhebben, boos zijn op degene die dood is gegaan. Hè?
3: Ja.
1: En dat eigenlijk weer die emotie loslaten op de ouder die er nog is.
3: Ja, en dat is voor die ouder die ook rouwt ook best wel lastig. Dus het is heel goed om te kijken door een rouwbril, om het maar zo te zeggen. En emoties die er zijn, dat kan ook met angst gebeuren of met boosheid. Die denken van nou, die is vervelend of stout. Maar denken van ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja. Dat zijn ook onderdelen van rouw. Het is niet alleen verdriet. Het is ook boosheid, het is ook angst, het is ook eenzaamheid, verlatenheid, in de steek laten voelen. En dat kan echt zo voelen, terwijl een volwassene dan misschien zegt ja, daar kon je vader toch niks aan doen, dat hij doodging. Maar toch voelt het zo van binnen. Ja. En het is belangrijk dat je dat mag zeggen en dat er mensen naar je luisteren en er werkelijk voor je zijn. En of dat nu een leraar is, of een tante, of vrienden, niet alleen aanwezig zijn, maar ook werkelijk helemaal present zijn voor jou. Niet oordelen, niet zeggen van dit moet je doen of dat moet je doen, maar ook stiltes laten vallen en luisteren en vragen stellen. Dat noemde jij ook, Bart, hè? Vragen stellen aan je. Ook na jaren nog, want rouw, dat groeit met je mee.
0: Ja, absoluut. Ja, en je krijgt in het eerste jaar 20 kaarten, ja, op de overlijdensdatum van pap. Tweede jaar 5. En dat zijn dan al echt de mensen die dat gewoon in hun telefoon hebben gezet. En het derde jaar 0, niks meer. Ja. Ja, en heel soms krijg ik dan nogmaals van de mensen die het in hun agenda hebben, krijg ik op sommige data nog appjes. Ja, ik vind dat hartverwarmend. Dat doet mij heel veel goeds en dat helpt mij ook.
1: Zeiden mensen dat ook tegen jou van heb je het al een plekje gegeven?
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, het overkomt
1: wat
0: iedereen.
1: Wat zei je dan?
0: Soms ga ik er wel hard op in. Soms kan ik daar wel even, als ik daar de ruimte voor heb, kan ik daar flink tegen ingaan. Mm-hmm. Maar soms zeg ik ook gewoon nee. En dat ga ik ook nooit doen. En dan hou ik het daarbij. Maar ik denk dat iedere rouwende jongere met mij mee kan praten als wij veel al moeten lachen om omgeving. En helaas, de mensen die het niet snappen, die... Ja.
1: Wat hielp jou of wat helpt jou in jouw rouwproces?
0: Over pap praten.
1: Ja?
0: Ja, ik doe het niet altijd op nationale radio. Maar het helpt me wel ontzettend, dit gesprek ook, om het over pap te hebben. En zo blijft hij ook makkelijker bij me. Want tuurlijk vergeet je soms ook dingen. En dan in een gesprek met mam of met mijn oma, zijn moeder, dan komen we opeens weer op dingen die zijn gebeurd. En dan, ja, ik kan daar een hele grote glimlach van krijgen. En soms kan ik ook heel hard huilen. Maar het lucht altijd op. Het lucht altijd op.
1: Zitten er ook goede kanten aan, Rauw? Mooie kanten?
0: Ik denk dat ik een beter persoon ben geworden. Dat ik meer levensperspectief heb gekregen. Dat ik meer waardering heb voor dingen die gebeuren. Ook de vervelende dingen soms. Dat kan ik wat sneller relativeren. Niet altijd, maar ja, ik voel dat ik er wel een wat beter mens van ben geworden.
1: Hoe is dat bij jou, Laura?
2: Ik denk ook dat ik ook wel echt een sterk persoon ben geworden.
1: Ja.
2: Ik wil ook zeggen volwassen, maar wanneer ben je nou ooit echt volwassen? Maar inderdaad, en ik heb ook heel erg veel doelen gekregen doordat dat is gebeurd. Ik wilde me altijd heel erg inzetten voor nou, deze mensen die dit ook hebben meegemaakt, of mensen die erover willen leren. Dus het creëerde ook weer nieuwe gelegenheden eigenlijk.
1: Is het ook een eenzaam proces, rouwen?
2: Ja, ik vond het wel echt een eenzaam proces. Ook omdat ik sowieso dus geen familie hier in Nederland had. Als je op dat moment ook geen vrienden hebt die dat hebben meegemaakt, dan het is gewoon best wel eenzaam inderdaad.
1: Ja.
2: Ik wilde ook andere mensen niet ongemakkelijk laten voelen door te praten over hoe vervelend het eigenlijk was, of hoe verdrietig ik eigenlijk ben om iets heel kleins of zo. Dus,
1: moet je allemaal alleen doen?
2: Nou, er waren mensen voor, maar ik voel me wel alleen. Ja.
3: Ja. Voel je ook nog gesprekken met je moeder in je hoofd?
2: Ja, dus nu wel. Sinds dat ik dus weer in Nigeria ben geweest, ben ik wel weer meer gesprekken aan het voeren met mijn moeder. Ja.
3: Ja.
1: En hoe lopen die gesprekken?
2: Nou, het is dan niet dat er een begin, eind en weet je veel midden hebt, maar het is meer van oh, ja, dat is stom, hè? Of een soort van, ik weet dat ze zou lachen om een bepaald iets. Dus dan lachen we soort van samen om iets. Dus dat soort kleine dingetjes gebeuren dan. Ja, of als ik een foto van haar zie of zo, dan ja, dat soort dingen.
3: Het is ook zo belangrijk dat je rouw normaliseert. Hè? Dus gesprekken voeren, iemand denken te zien, dat gebeurt heel veel. En dan denken jongeren soms van, nou, ik ben geloof ik een beetje gek aan het worden. En ik zie mijn vader ineens weer staan. En toen ik mijn onderzoek deed bij jongeren, dat is al lang geleden hoor. In 2003 ben ik daarop afgestudeerd. Toen vroeg ik aan hen van, op welke manier heb jij nog contact met je vader of moeder? En ze hadden allemaal vormen van contact. En nu intussen, daarom heb ik ook dat nieuwe boek over opgroeien met gemis geschreven, is het ook wetenschappelijk duidelijk gemaakt in breinonderzoek dat gewoon normaal is, dat er in je brein iets gebeurt. He, dus dat de hechtingspaadjes in je brein, die zijn niet meteen weg als iemand er niet meer is. Die blijven gewoon.
1: Want je beschrijft in je boek ook wel hoe belangrijk een secure base is. Ja. He, een veilige basis. Ja. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, iemand bij wie je terecht kunt. En dat is niet alleen iemand die je kan troosten of kan steunen. En overigens is dat ook lastig bij rouw, omdat degene die je steunt, bij jou je moeder, bij jou je vader Bart, die is er niet meer, dus die mis je dan ook heel erg. Maar dat er daarbuiten iemand is bij wie jij terecht kunt. En die je ook af en toe een zetje kan geven.
1: Moet dat iemand zijn van heel dichtbij of juist iemand van een beetje afstand?
3: Kan allebei. Dat kan van dichtbij zijn. En het zijn ook soms al heel onverwachte mensen van wie jij helemaal niet verwacht. Dat een buurman met wie je van tevoren helemaal niet zoveel contact hebt. En die dan de juiste dingen doet. En ook zegt van, joh, maar je kunt ook wel weer dit of dat. Dus het is niet alleen maar soft, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Jij noemde in jouw boek een heel mooi voorbeeld van voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek.
3: Prachtig, hè? Ja, ja.
1: Hoe zat dat? Die nam een speler in huis waar het niet goed mee ging, hè?
3: Ja, dat was een jongen die verslaafd geboren was bij zijn moeder. En die in pleeggezinnen opgenomen werd. En ik ben de naam even kwijt van die gast. Maar, en hij kon wel goed voetballen. En op een bepaald moment zat hij in een pleeggezin en dan kwam hij niet bij de trainingen opdagen. En Gert-Jan die dacht, ja, dat gaat zo niet. En die was toen nog alleen en die nam die jongen in huis. En dat was liefdevolle discipline. Dat was echt niet zo pamperen, het was echt liefdevolle discipline. Dat leerde die ook echt aan hem. En Gert-Jan is echt als een vader voor hem gebleven. Want het ging in de rest van het leven ook niet altijd over een leien. Dakje, ja. En als je de foto of Gert-Jan ziet, dat is echt nou niet. Die kijkt ook heel streng. Maar dat was precies wat deze gast kon gebruiken.
1: Hij heette trouwens Orlando Smekers.
3: Ja, Orlando, ja, precies. Dus, nou.
1: Maar dat wordt dan een soort plaatsvervangende vader of moeder?
3: Ja, niet een betere. Want je hebt maar één ouder, hè, van één vader en één moeder. Maar wel iemand die daarnaast voor jou kan zorgen. En die ontzettend van belang wordt.
1: Ja. Ja. Je hebt het in dat boek, hè, bijvoorbeeld Opgroeien met gemis, wat binnenkort verschijnt, ook over herrouwen.
3: Ja.
1: Wat is dat precies?
3: Ja, herrouwen, hadden het er net eigenlijk al over, dat op ieder moment in je leven, je noemde het bij Bart ook van, als je afstudeert, je bent nu verliefd, die momenten, dan kun je ook weer zo rouwen dat je vader dat niet meemaakt. En bij jou zal dat hetzelfde zijn, Laura. Ieder moment, dus het loopt met je mee in je leven en iedere keer raakt het weer. En dan zeggen mensen, ben je er nou nog niet overheen? Nee, waar moet je overheen komen? Je mist je ouder op dat moment enorm. En je wil graag dat die dat meemaakt. Dat jij je eerste huisje betrekt. Dat je een kind krijgt.
1: Dan heb je opnieuw weer een steek in je hart.
3: Ja, zeker. En het is ook letterlijk, hè? Dus rouw, dat weten we ook steeds beter. We weten veel meer van het brein. We weten veel meer van het lichaam. Hoe je ook lichamelijk rouwt. Ja, dat wisten we eerst niet, maar dat is heel belangrijk. Ja.
1: Laura, jij maakte de documentaire Ik bel je terug,
2: ja,
1: 3 jaar geleden. En daarin zoek je naar een manier om de dood van je moeder te verwerken. Was dat ook een soort herrouwen?
2: Zeker, ja. Eigenlijk was de docu eerst bedoeld om erachter te komen hoe moeder is overleden.
1: Hm.
2: Maar het werd inderdaad langzaam een docu van, oh, ga ik nu mama leren kennen. En inderdaad, het is ook echt een rouwen. Ik hoorde haar stem weer. Ik zag voor het eerst weer bewegend beeld van haar. Ja, dat deed me wel wat, ja.
1: Laten we even naar een fragment luisteren.
2: Vanaf volgend jaar ben ik langer zonder jou dan met jou. Maar toch ben je altijd dichterbij dan dat ik dacht. Want ik ben een stukje van jou. En jij bent een stukje van mij.
4: Mama! Laura!
5: Mama!
4: Abomba.
1: Hoe is het om dit terug te horen?
2: Ja, hoe mooi. Abomba is prinsesje in Ibo.
1: Dat noemen dit is haar stem.
2: Dit is haar stem. Ja, ik ga weer helemaal zo lachen als ik haar stem hoor. Het is zo ja, warm en fijn om te horen. Maar ook wel, ja, het raakt me wel gelijk als ik haar stem hoor. Ja, want dat hoor je niet vaak. Of ik hoor het niet vaak.
1: En is het door het maken van die film ook die rouw een beetje anders van kleur geworden?
2: Ja, ik heb mezelf eigenlijk daarin veel meer geconfronteerd met wat er is gebeurd. En met mama. Maar ook, ik heb ook letterlijk mijn familie geconfronteerd met, hey, wat is er nou gebeurd? Helaas kwam er geen antwoord uit.
1: Weten ze het niet of willen ze niet vertellen?
2: Ik denk dat ze het ook niet weten. De een zegt, gelovig zegt, dat is Gods wil geweest. Dus ja, dan kan je ook niet een gesprek verder voeren als dat wordt gezegd. De andere die wordt daar dus heel erg emotioneel van. Dus ze hoeven het zelf ook niet per se te weten. Het is hoe het is en nu gaan we door.
1: Hoe is dat voor jou, Bart? Laura zegt, ik hoor de stem weer. Hè? Weet jij nog hoe je vader klonk, hoe die rook?
0: Ja, rook niet. Dat zou ik niet snel meer weten, denk ik. Dan moet ik het weer een keer ruiken en dan herken ik het wel. Maar het raakt mij ook om jouw moeder weer te horen. Ik had jouw docu ook al gezien. En het raakt mij ook altijd. Ik heb een paar filmpjes van pap op mijn telefoon. En ik kijk er niet wekelijks naar. Maar heel soms dan zoek ik even een foto van hem op om iets te laten zien. En dan scroll ik daar langs en denk, oh, het is wel weer even goed om iets van hem te horen, om het zo maar te zeggen. Dus dan, dat is een van de dingen die mij het meest raakt, denk ik. Om zijn stem weer te horen.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Want dat is hij zelf.
0: Ja, precies. Dat is hij. En dat is ook wat je dus meteen mist. Dus dat voel je echt in je lichaam. Ja.
1: Je hebt het rouwnetwerk Jong opgericht. Wat is dat voor netwerk?
0: Ja, we zijn sinds kort een stichting. Dus Stichting Rouwnetwerk Jong. En we hebben een website met heel veel hulpmiddelen en informatie. Nou, daar staan toevallig de boeken van Riet ook op. De docu van Laura. Podcast, gedichten, verhalen van andere jongeren. En daarnaast organiseren we in 5 steden praatgroepen. Dus jongeren kunnen zich op dit moment aanmelden. En in oktober starten we in 5 steden. En op 3 oktober organiseren we een landelijk evenement. Dus dan kunnen jongeren luisteren. Misschien iemand anders ontmoeten. En heel veel van die jongeren die wij helpen, want het is een netwerk, die belanden in onze WhatsApp-community met allemaal groepen. En ja, wat jullie net ook al zeiden, met mensen om je heen hebben die het begrijpen, die jou iets kunnen brengen. Een van onze groepen die gaat picknicken over een tijdje. Dus die kennen elkaar vanuit WhatsApp. En die gaan met z'n allen ergens in Nederland picknicken. En het is zo belangrijk om als jongeren je ruimte te nemen, met andere jongeren te praten.
1: Heb je dat gemist? Had je zo'n platform eigenlijk graag willen hebben?
0: Nou, ik had dus heel veel mazzel met die 2 vriendinnen. Ja. En toen dacht ik van, weet je wat, dit kunnen andere jongeren ook gebruiken. En toen zijn we ermee begonnen. Zo is Rouwnetwerk Jong begonnen. En ja, 5 jaar later nu moesten we wel een stichting worden, want het wordt steeds groter. En ik zie ook steeds meer wat het brengt als jongeren met elkaar in contact komen, ondanks dat je elkaar niet kent.
1: Want wat brengt het dan?
0: Je begrijpt elkaar. Alles wat je zegt, dat resoneert in de ander. En dat voel je meteen. Ook de dingen die je normaal niet uitspreekt. De taboes van, ik ben eigenlijk stiekem ook wel blij dat die persoon er nu even niet meer is. Dat ik niet meer hoef te zorgen.
1: Want dat denk je ook wel eens.
0: Zeker, ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat bespreek je niet met iedereen.
3: Met humor, die er daar wel kan
0: zeker.
3: Zijn.
0: Zeker, ja. Ja. Ja.
1: Laura, ken jij dat platform?
2: Ja, ik ken dat platform ook, ja.
1: En vind jij daar dingen op waar jij wat aan hebt?
2: Nou, ik weet wel dat er heel veel op staat waar je wat aan hebt. Ik vind het zo, ik was een keer bij, dat is nog in het begin, bij in Utrecht inderdaad. Daar zag ik voor het eerst heel veel mensen bij elkaar samen die iemand hadden verloren. Er werden gedichten voorgelezen, er werd van alles gedaan. En ik werd heel erg geïnspireerd door te zien hoe mensen allemaal omgaan met rouw. Daardoor dacht ik ook, oh ja, je kan het zo erg naar je eigen ding maken, ontwerpen, hoe jij het ook wilt. Er is geen goed of fout hierin.
1: Doen we dat eigenlijk genoeg? Over rouw praten? In jouw ogen?
2: Ik vind dat meer kan.
1: Ja?
2: Ja, ik vind dat er meer over rouw
1: kan. En hoe zou dat dan moeten?
2: Ik denk dat we heel erg voorzichtig zijn. En natuurlijk iemand niet willen kwetsen of zo. Ik denk dat we minder voorzichtig mogen zijn. Ik denk dat iemand zelf kan aangeven, oh, hier wil ik even geen antwoord op geven. Ik heb liever dat mensen soort van te onvoorzichtig zijn dan dat ze zo voorzichtig zijn dat ze niks zeggen.
3: Dus je kunt ook vragen, mag ik erover praten? Vind je het fijn als ik erover praat?
2: Ja,
3: mag ik er iets over vragen? Hè?
2: Zeker.
3: Dus dat op die manier.
2: Ja, of vind je dit niet... Ja, precies. Dat. Ja.
3: Wij leiden ook al heel jaren scholen op. Want ik denk dat jullie een iets oudere doelgroep hebben. Maar de scholen om lotgenotengroepen op te zetten. Zowel basisscholen als voortgezet onderwijs. Zodat kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Ja.
1: Bart, ongeveer 10% van de mensen ontwikkelt langdurige psychische problemen, hè, als ze iemand hebben verloren. Ben je daar soms ook bang voor? Van misschien haalt het me nog wel in op een dag?
0: Ja, ik ben er niet per se actief bang voor. Maar ja, het zou altijd kunnen zijn dat er toch iets is achtergebleven. En dat dat op een bepaald moment in mijn leven terug zou komen. En dat dat een wat heftigere vorm aanneemt. Ik ben er bij mezelf niet zo bang voor. Want ik praat er veel over. Ik ben er veel mee bezig. Ik praat ook met heel veel jongeren. Dus ik zie heel veel perspectieven, veel dingen die mensen meemaken.
1: Is het door dat platform ook een beetje je werk geworden?
0: Nou, nog niet. Ik hoop het uiteindelijk tot mijn werk te maken. Want ik voel er heel veel... het voelt heel erg... Hoe zeg je dat? Het doet me goed. Als ik weer in een praatgroep zit of even moet invallen voor een van de praatgroepbegeleiders en zie wat het brengt voor die jongeren om heel even een uurtje, één keer in de twee weken, even dat naar voren te brengen.
1: Ja. Ja. Afgelopen zondag was in Zomergasten Merel Pauw te gast en die vertelde over haar moeder, Leonor Pauw, die is overleden. En dat ze vaak een nachtmerrie had. En ik moet even goed zeggen, dat die kwam erop neer dat ze bang was dat ze de moeder zou vergeten. Kun je daar iets bij voorstellen, Laura?
2: Ja, zeker. Dus dat met haar stem. Haar stem was ik aan het vergeten. Pas toen ik mijn docu weer ging maken, hoorde ik hoe het echt was.
1: Ja.
2: En ook over trouwens dromen inderdaad. Ik ging op het begin heel erg dromen van hoe ze overleden zou kunnen zijn. En ging allemaal dingen invullen. Maar dromen is ook een manier om te communiceren eigenlijk. Voor mij was het een manier om te communiceren met mijn moeder. Maar als ik dan weer een foto zag, was het net iets anders of zo. Dus ik snap heel erg dat...
1: En kun je er ook in berusten dat daar toch een mysterie blijft van wat is er gebeurd? Of heb je dat helemaal losgelaten?
2: Ik heb het niet helemaal losgelaten, maar ik ben er wel achter gekomen dat... dat eerst dacht ik, ik kan pas beginnen met rouwen wanneer ik weet wat er is gebeurd. Maar dat is eigenlijk niet hoe het gaat. Ik ben erachter gekomen dat ik gewoon moet gaan rouwen en dat daarbij kan komen kijken dat ik het antwoord wel of misschien niet te weten ga komen.
1: En daar ben je nu volop nog mee bezig?
2: Ja, ik wil nog een documentaire maken waarbij ik dat ga onderzoeken. Dat ik naar Nigeria toe ga. Ja.
1: En dat ga je ook doen?
2: Dat ga ik ook doen.
1: Ja. Wat heeft die rouw jou ook iets gebracht? Of is het daar nog te vroeg voor om dat te zeggen?
2: Ja, weet ik niet. Ik weet het niet. Nou, dat is een goede vraag. Misschien nog te vroeg.
1: Als je je documentaire af is, dan hebben we het er vast nog
2: Dan hebben we een vast antwoord.
1: Laura, Iwuchukwu. Ja, precies. Iwuchukwu, Bart Bot en Riet Fiddelaars Jaspers. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. En ik hoop dat het jullie goed zal gaan. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan hebben we het over hoe is het om een psychose te hebben. Wilt u iets kwijt over ons programma of heeft u een vraag voor volgende week? Mail ons dan via de publieke tribune @human.nl. En tot slot iets waar we ons echt bijzonder op verheugen. Want vanaf 5 september zendt de publieke tribune wekelijks uit vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam aan het IJ tegenover het Centraal Station. U bent dan van harte welkom om onze uitzendingen bij te wonen. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week.

0: NPO.
1: Tot en met morgen.
0: Atletiek.
1: De Europese kampioenschappen in Birmingham. En
0: zwemmen.
1: Het EK in Parijs. Verder
0: hockey.
1: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met vanmiddag de Nederlandse vrouwen tegen Chili. En morgen de mannen tegen Nieuw-Zeeland.
0: Voetbal.
1: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
0: Wie luistert, weet meer. Ster.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Vanavond, 8:45, NTR NPO 2.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: NPO Radio 1. 4 uur.
0: Patrick Lodiers.
5: Een bijzonder goedemiddag. De politiek is terug van vakantie, dus ook politiek duider Jano van Beurden. En ook terug van vakantie, Angela de Jong. Zij zitten straks in goed ingelicht kring. Maar eerst het NOS Journaal met Jan van de Putten.
6: Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. Een dorp dat door het vuur wordt bedreigd moet zich gereed houden voor evacuatie. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Dat was op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. En het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon vanmiddag en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
11: VPRO Zomergasten. Morgen, 8:15 op NPO 2.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: NPO Radio 1. Bound.
15: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
5: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij de scherpe randjes op van het nieuws.
16: Xavi, daar ben ik heel blij, omdat hij de Ajax-filosofie pretendeert. De Spaanse filosofie pretendeert.
5: Ja, Frank de Boer is blij met de nieuwe bondscoach. Na 17:30 kijken wij of Spanje-kenner en voetbalkenner Edwin Winkels ook blij is met Xavi. Maar eerst de kring die goed ingelicht is. En die bestaat vandaag uit politiek duider bij SBS6, Jeannot van Beurden. En AD-columnist Angela de Jong. Ja, gisteren was de eerste ministerraad, Jeannot. Dan is het reces voorbij. Als het reces is, ben jij dan ook echt vrij? Of zijn er altijd wel politieke dingetjes die blijven spelen, waardoor je altijd wel een beetje aanstaat?
17: Nou, we proberen met ons politieke team wel altijd ervoor te zorgen dat er altijd iemand nog beschikbaar is. Want er kan altijd wat gebeuren. Vorige zomer was dat ook zo. Toen was het kabinet eigenlijk net gevallen. Maar daarna in de zomer stapte ook NSC er nog uit. Waren er nog debatten die in de zomer werden ingepland over Israël, over Gaza. Dus er moet altijd wel iemand zijn. Maar ik ben ook zelf net terug van vakantie. Want dit is wel het moment om dat te doen. Want straks begint alles weer. En eigenlijk is dat deze week wel het geval.
5: En je zegt jij en je team. Uit wie bestaat jouw team allemaal?
17: Natuurlijk Merel Ek. Ja. Die ook wel vaak te zien is. Hanna Warner, ook verslaggever die ook te zien is. En dan hebben we nog redacteur Jeroen Kruid.
5: Oh, dat is een mooi team.
17: En Hanna is hier inderdaad ook wel regelmatig.
5: Allemaal welkom. En Angela, jij was ook echt met vakantie. Maar kan je als columnist en een vrouw met altijd wel een mening, gaat jouw mening dan ook op vakantie?
18: Daar verveel ik mijn gezin mee, met mijn mening dan. En de mensen met wie we zijn op dat moment. Maar nee, ik was wel echt even lekker met vakantie, moet ik je zeggen.
5: Ja, en is dat dan ook lekker dat je even geen mening hoeft te hebben?
18: Nou, het was vooral heel lekker omdat er bijzonder weinig nieuws was. De afgelopen weken zag ik. Dus ik dacht wel iedere dag van, oh god, waar zou ik vandaag een stukje over hebben geschreven? Ik weet het even niet, ik ga nu maar weer lekker naar het strand.
5: Nou, je zegt weinig nieuws. We hadden natuurlijk wel afgelopen week een enorme hype. Namelijk de zonsverduistering. Ja. Ben jij daar helemaal in getogen?
18: Nee. Ik voelde wel enige opwinding in de loop van de woensdagmiddag. Zo'n beetje dat ik dacht, oh ja, die zonsverduistering vanavond. Leuk, gaan we kijken. Toen dacht ik, heb ik een brilletje? Oh nee, heb ik niet. Stom.
17: Dat was te laat.
18: Ja, dat was veel te laat natuurlijk. En toen zat ik in de auto en toen hoorde ik Ruud de Wild zeggen dat hij 's avonds op het strand een tafeltje had gereserveerd. Samen met zijn dochter. Die gingen samen de eclipse kijken. Ik denk, god, dat is leuk. Maar was natuurlijk ook veel te laat mee. Dus vervolgens zaten wij in onze eigen achtertuin. Heb ik de zon achter het huis zien zakken. En daarna was hij gewoon weg.
5: Maar niet gekeken, want dat zijn jouw ogen eraan.
18: Nee, niet gekeken.
5: En Jeannot, wat heb jij beleefd aan die enorme...
17: Ik ben gaan kijken en ik had ook geen brilletje. Maar ik had geluk dat ik de dag daarvoor een werkbezoek had met Merel. En toen zijn we nog langs haar moeder gegaan. En die had wat brilletjes nog liggen. Dus die heb ik toen meegekregen.
18: Nog
17: dus...
18: van 1999? Of
17: nou, niet? Er stond. Die werkte bij een soort sterrenwacht of zo. Dus die hadden. Het waren wel goede brillen. Ik ging ervan uit dat het echt goed was. En ik heb geen last van mijn ogen en het wel allemaal kunnen zien.
5: Maar was het spectaculair?
17: Ja. Nou, ja. Ik vond het leuk om te zien. Maar. Nou, euforisch ben ik er niet over.
5: Het boerenprotest van gisteren heeft veel losgemaakt in het land door een dodelijk ongeluk. Volgens de ANWB vond het ongeluk plaats in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelwegen. Twee mensen kwamen om het leven en 6 mensen raakten gewond. Premier Jette reageerde dan ook fel.
19: Het is volstrekt onacceptabel. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke feit dat er vanochtend 2 mensen hun leven hebben moeten laten. Vanwege het inrijden op een file die daardoor is ontstaan. Ja, en daarom mijn boodschap, demonstreer niet op een snelweg. Of dat je nou dat doet voor het klimaat, voor boeren of voor welk thema dan ook. Er zijn betere plekken om te demonstreren dan de snelweg. En als je het wel doet op de snelweg, dan moet je je ook realiseren dat je daarmee ook de veiligheid van anderen in gevaar kan brengen.
5: Jeannot, jij was gisteren bij de ministerraad. Was het kabinet echt geschrokken van dit dodelijke incident?
17: Nou, absoluut wel, denk ik. Er werd ook wel gelijk fel gereageerd van dit kan echt niet. Of het nou boeren zijn, of het nou klimaatactivisten zijn. De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land. Aan de andere kant kan je ook wel zeggen, misschien zat het er ook een keer aan te komen. Want we horen al kabinet op kabinet zeggen, het is onacceptabel. En toch gebeurt het elke keer opnieuw. Vorige kabinetten zeiden het en nu is het dus weer zover. En dit keer ging het mis. Dus eigenlijk is vooral de vraag, gaat de politiek dan een keer wat doen? Want kennelijk zijn die woorden van het is onacceptabel zijn niets waard.
5: Ja, en die vraag stelde je ook aan Jette zelf tijdens de persconferentie. Je vroeg aan hem of je strenger ging handhaven.
19: En de ministers van JNV en BZK zijn bezig om in bredere zin te kijken naar het demonstratierecht. En of dat burgemeesters voldoende gereedschap in hun kist hebben zitten om tijdig op te treden als er gevaarlijke en onmenselijke situaties ontstaan.
17: En komt er misschien naar aanleiding van wat er dus nu vanmorgen is gebeurd meer focus op dit onderwerp, op dat demonstreren op een plek als de snelweg?
19: We gaan dit zeker uitgebreid bespreken en evalueren. En als we daar nieuwe lessen uit trekken, dan nemen we dat gewoon mee in de voorstellen die we dit jaar gaan doen als kabinet.
5: Chano, was je blij met zijn antwoord?
17: Ja, fantastisch natuurlijk. Ik vroeg ook nog van, kunt u dan een toezegging doen? Komt er concreet nu iets bij? Nou, maar er bleef bij dus, we gaan er naar kijken. Er ligt inderdaad wat op tafel. Het kan wel zijn dat dit beweging gaat brengen in dit onderwerp. Want de VVD wil eigenlijk al langer dat demonstratierecht aanscherpen. Daar is politiek nog niet echt een brede meerderheid voor. Zeker binnen de coalitie ligt dat gevoelig. Maar dit kan wel momentum creëren van misschien moeten we dus inderdaad toch stappen gaan zetten. Want het is op dit moment wel al zo. Je mag niet demonstreren op de snelweg, daar mag je niet komen. Maar zoals dus gisteren ook het geval was, en dat was ook een beetje een verkeerd signaal, en dan druk ik het nog licht uit, dat er werd gezegd, we gaan dat niet handhaven. En dat zie je eigenlijk ook elke keer. Mensen worden niet gestraft op het moment dat ze dat doen. Dus je zou daar toch iets op moeten bedenken om dat te ontmoedigen.
18: Ja, maar ik denk ook dat we er een beetje laconiek over zijn geworden met z'n allen. Ik verbaas me daar echt over. Want Extinction Rebellion zit natuurlijk om de haverklap op de snelweg. Vandaag weer. En ze worden er afgehaald. Er ontstaat een soort rituele dans. Die mensen worden weggesleept, in een bus gezet en geloof ik weer ergens naar een plek in Den Haag. En daarna horen we er nooit meer wat
5: van. Ja, ze zeggen de hele tijd van het is ook een groot recht, dat demonstratierecht.
18: Ja, en ik las ook een stuk bij ons op de site met de advocaat van Extinction Rebellion. Hoe heet die? Epping, geloof ik, of Jepping. En die vindt het heel normaal dat je op de snelweg, en die vindt ook dat het mag. En volgens hem is de wet daar ook naar. En daar was ik echt enorm verbaasd over.
5: Maar jij zegt, we zijn laconiek geworden. Jij vindt gewoon dat we harder moeten optreden tegen mensen die demonstreren op de snelweg.
18: En dat vind ik wel, niet alleen bij de snelweg, maar ook op het moment dat er iets in Amsterdam gebeurt met dodenherdenking of wat dan ook. En daar staan mensen te protesteren vanwege de toestand in Gaza. Vind ik ook niet heel netjes. Ik bedoel, demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats, denk ik altijd.
5: Niet netjes. Want Farmer Defence Force deelde gisteren ook Davidsterren uit met de letter B tijdens het protest. Hoe heb je daarnaar gekeken?
18: Ja, dat is walgelijk. Echt serieus. Maar dat is ook, daar verbaas ik me al jaren over. Dat is volgens mij begonnen bij corona zo ongeveer. En tegenwoordig hoeft maar iets te gebeuren en de Tweede Wereldoorlog wordt erbij gehaald. Alles is te vergelijken met de Jodenvervolging zo ongeveer. Dus nu ook de jacht op de boeren, zoals ze dat dan noemen. Ik vind het echt walgelijk.
5: Ja, Omroep Brabant sprak de voorman van Farmer Defence Force over deze omstreden actie.
20: Ik zag deze. Waar komt deze vandaan?
21: Ja, die hebben wij ontworpen. Omdat wij daarmee onze positie eigenlijk willen benadrukken dat er een zeer groot onrecht aan gedaan wordt.
20: Is dit niet heel ongepast, een jodenster?
21: Ja, maar intrekken van vergunning is ook heel ongepast.
5: Ja, Angela heeft dit echt niet begrepen.
18: Nee, weet je, ze verliezen hier gewoon echt het laatste beetje krediet wat ze nog hadden, verliezen ze hier echt mee. En ik vind het heel erg voor alle boeren in Nederland die wel welwillend zijn, die nadenken over hoe ze verder moeten, of ze verder moeten, en hoe ze dat kunnen doen. En dan is er zo'n militant clubje. Werkelijk de boel, wat eigenlijk de aandacht niet eens waard is.
5: Dat goed, dan gaan we direct door. Want de oorzaak van de protesten van gisteren was het besluit van de provincie Noord-Brabant om vergunningen van 5 boeren in te trekken. En het kabinet heeft daar eigenlijk opmerkelijk gereageerd, toch, Chano?
17: Ja, je ziet eigenlijk dat het kabinet hier ingaat tegen wat de provincie wilde doen. Want de provincie zegt eigenlijk, wij volgen het besluit van de rechter op. Wij willen die vergunningen gaan intrekken. Of althans, we willen het niet, maar we volgen dat besluit erop. Terwijl het kabinet zegt, tegen dus die gedeputeerde, eigenlijk de minister daar in de provincie, die ook van D66 huizen is, zeggen ze van, doe dat niet. Rek tijd. Wij hebben zelf stikstofplannen. Misschien maken die straks het verschil. Probeer alle paden te bewandelen om nog niet die vergunningen in te hoeven trekken. Kan ook een zet zijn die slim kan uitpakken voor het kabinet om nu ook wat sympathie bij de boeren te wekken. Van, wij hebben een grens, hier trekken wij hem. Hier gaan wij zeggen, we rekken de tijd. We proberen ervoor te zorgen dat die boeren niet hun vergunning kwijtraken. Maar goed, zeker is het nog niet of dat gaat lukken, want het kabinet gaat er niet over. Het is toch de provincie.
5: Ja, maar uiteindelijk luistert de provincie dus niet naar het kabinet, maar dat hoeven ze dus ook niet.
17: Hoeven ze niet. Het kabinet doet wel een dringend beroep en dat zorgt er wel voor dat er nog minder draagvlak eigenlijk is. Dat het wel een hele moeilijke positie wordt voor dus die provincie, die gisteren ook een lastig debat hadden daarover. Dat duurde ook de hele dag. In ieder geval hebben ze daar benadrukt. Er is nog geen besluit genomen. Het is nog niet onomkeerbaar waar we nu zijn. 1 oktober, tot dan is er een deadline om nog zienswijze in in te dienen. Dus ja, de vergunning is nog niet ingetrokken. Het lijkt er wel naartoe te gaan, maar er kan nog wat veranderen.
5: Daar kan nog wat veranderen. En los van Brabant eisen de boeren eigenlijk dat er van alles in die nieuwe stikstofplannen gewijzigd gaat worden. Maar denk je dat het kabinet daar gehoor aan kan geven?
17: Nou, het ding is, het gaat al jaren over stikstof. Echt al jaren. En elke keer lukt het niet als er een plan ligt om dat te verzilveren. En op dit moment is de mogelijkheid er eigenlijk om dat te gaan verzilveren. Want het kabinet heeft al een meerderheid die nog niet, ja, bij stemmen in de Tweede Kamer is verzilverd. Maar Pro heeft al gezegd, wij willen steunen. Heb je de meerderheid in de Tweede Kamer? In de Eerste Kamer gaan ze dat ook doen. Volt wil wel helpen, dan heb je de meerderheid. En zij zeggen, dat maakt het moeilijk, wij willen niets meer aanpassen, niets meer afzwakken. Dus daar hebben de boeren eigenlijk nog maar een hele kleine marge, of de rechtse oppositie in de Kamer, een hele kleine marge om wat te veranderen. Want anders verdwijnt die meerderheid weer en dan ben je terug bij af.
5: Angela, jij komt uit een boerengezin. Hoe kijk jij naar deze al jarenlang durende impasse?
18: Mijn opa was boer. Laat ik dat bij. Mijn vader heeft zijn hele leven in de agrarische sector gewerkt. Ik kom ook uit een dorpje met heel veel boeren. Ik heb heel veel sympathie voor de boeren. Maar de laatste jaren begint het wel een beetje op te raken. In de zin van, zeker voor de militante groep die er tussen zit, maar ook het hele land zit op slot. En er gebeurt gewoon bijna niks meer. We hebben geen huizen, we kunnen geen snelwegen meer aanleggen. Iemand zal op een gegeven moment een keer over de brug moeten komen. En ik vrees toch dat het de boeren zijn. En daarom zou ik zeggen, ga aan tafel zitten en probeer eruit te slepen wat je kan. Maar wees wel zo reëel, alsjeblieft, om te zien dat er wat moet veranderen.
5: Ja, maar wat is dan de manier om uit die stikstofcrisis te raken? Jij denkt gewoon echt gewoon aan tafel gaan en praten. Ik bedoel, hoe lang is het geleden dat Remkes met het rapport kwam?
18: Accepteren dat er gewoon iets moet veranderen in jouw sector.
5: Ja.
18: En laten we zorgen, laten we hopen dat er in ieder geval vanuit de kant van de overheid oor is voor de boeren. Want dat zag je ook bij Remkes, die noemde jij net. Nou, die had perfecte toon en iedereen die was opeens verliefd op hem, terwijl die echt geen andere dingen zei dan wat het kabinet daarvoor al gezegd had. Maar ook dat er genoeg geld is om boeren die iets anders willen, die uitgekocht willen worden, die ergens anders opnieuw willen beginnen, dat daar ook gewoon genoeg geld voor is. Want daar komt het altijd op neer. En die boeren zijn er echt wel.
5: En het geld is er toch, Janot?
17: Nou, er is heel veel geld vrijgemaakt om hier wat te doen. 20 miljard. Het vorige kabinet heeft dat potje dat er was. Of nou, potje. Dus een grote pot geld hebben ze eigenlijk weer van tafel geschoven. Want het moet niet de bedoeling zijn om dat te gebruiken om boeren uit te kopen. Maar nu is er dus 20 miljard. Het geld is er. Vanuit de politiek dus ook de wil. Maar nog niet onder de boeren overal het draagvlak. Al zitten daar ook verschillende gradaties in.
18: Ja. Ja, maar man, verschillende groepjes natuurlijk.
5: Het worden nog spannende tijden, als ik het zo hoor.
17: Absoluut. Vanaf ook oktober gaat dit spelen. Dan gaan ze al deze plannen in de Tweede Kamer behandelen. Dat worden allemaal verschillende losse wetten die als losse blokjes een meerderheid moeten gaan krijgen. En ja, dat wordt echt nog wel een spannende periode. Ondanks dat die meerderheid er al is, dit is politiek nog hartstikke gevoelig.
19: Als je steun wil voor je begroting...
5: Stop, nou, ik wou een bumpertje. Maar goed, want... Precies, ja, want dit was spannend, het stikstofplan. Want dat ligt op tafel. Maar vanaf maandag beginnen de onderhandelingen over de financiën. Want wij lopen al richting Prinsjesdag. En het minderheidskabinet moet dus steun gaan vinden bij de oppositie.
19: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
5: Ja, Janot, wordt dit nou de lakmoesproef voor dit kabinet?
17: Het is dat jij het zegt, anders had ik het inderdaad zo genoemd. Zonder dat die begroting rondkomt, kunnen ze überhaupt niks doen aan stikstof. Dit is het grote belang voor dit kabinet om te laten zien dat zij kunnen bestaan, dat ze überhaupt kunnen gaan regeren. Want anders kan je geen geld uitgeven, kan je helemaal niks. En binnen de coalitie zijn ze er nog niet uit. Maar dat is een minderheid, dus ze moeten ook nog de oppositie erbij betrekken. Dus dit wordt onwijs spannend. En dan denk je, oh, dan nemen ze daar nog wel even de tijd voor. Maar er zijn nog 2 weken, dan moet het naar de Raad van State. Prinsjesdag komt eraan, dus er is nog maar heel weinig tijd. Oftewel, alle komende dagen zijn ontzettend spannend als het gaat om de centen.
5: Ja, maar maandag starten die onderhandelingen. Wat kunnen we verwachten? Wat is er wel kansrijk?
17: Nou, wat er gebeurt is dat er eigenlijk al een soort keuze is gemaakt. Die maak ik op uit de agenda die er is gegeven over de gesprekken die komen. Wat gaat er gebeuren? Volgende week zijn er gesprekken van het kabinet met de oppositiepartijen om dus een meerderheid te zien te vinden. Dan kijk je welke partijen zijn daarbij. Nou, bijvoorbeeld Pro, 50+, de SGP, Ja21. Wie niet, BBB. Een makkelijke rekensom in de Eerste Kamer heeft de oppositie één van de partijen nodig van Pro of BBB. Anders kunnen ze geen meerderheid krijgen. Dus één van die partijen heb je nodig. Maar als BBB überhaupt niet wordt uitgenodigd om te praten, dan zie je eigenlijk al welke kant het kabinet opbeweegt. Dus waarschijnlijk gaat dat over links met Pro, omdat ja, BBB dat niet doet. Maar daar zie je gelijk ook weer, ja, eigenlijk is het bijna amateuristisch of een fout van de VVD die helemaal niet over links, maar over rechts willen, dat je nu dit ook zo communiceert. Want Pro weet nu, oh, ze gaan al met ons. Dus die kunnen komende week nog veel meer eisen op tafel leggen, want die weten al, BBB is eigenlijk al afgevallen.
3: Ja, en één van die eisen van Pro zal zijn dat ze die miljarden bezuinigingen van tafel af willen, die op de sociale zekerheid eigenlijk is ingeboet. Hoe gaan ze dat oplossen?
17: Ja,
3: het gaat alleen maar groter in de begroting.
17: Er is financieel heel weinig ruimte. Ze zullen hier wat aan moeten doen. Pro zegt dan, ja, we hebben wel een idee waar dat geld vandaan kan komen. Je kan de rijken meer belasten. Ja, nou, dan gaat Eelco Heijnen, de minister van Financiën van VVD-huizen, natuurlijk al, die valt stijl achterover bij dat soort woorden. Maar ondertussen zei gisteren bij de inloop van de ministerraad, die eerste dus weer na de zomer, zei de minister van Sociale Zaken, Hans Velbrief van D66... ja, dat is voor mij wel een optie, meer geld halen bij die rijken. Dus je ziet alweer het verschil binnen ook het kabinet, binnen de partijen daar. Dus ja,
18: hebben we nog een kabinet over een paar weken? Of gaat het kabinet hierop vallen?
17: Ik denk dat de peilingen daar wel bij helpen om het staande te houden. Want als je daarnaar kijkt, dan staan alle coalitiepartijen er zo slecht voor. En ook, eigenlijk is er geen partij die er nu echt heel goed voor staat, die echt met een ruime meerderheid gaat winnen. Dus het blijft gokken. Het lijkt me dat ze niet zomaar nu vallen. Maar goed.
3: En Angela, wat zou de oplossing zijn van als het kabinet weer valt?
18: Nou, niet. Maar ik merk een beetje, ik wil ze best heel veel tijd geven en heel veel kans, dat nieuwe kabinet. Ik geloofde er ook eigenlijk wel in toen ik Jette en Bontebal met z'n tweeën bij Pauw en Witteman aan tafel zag. Pauw en de Wit, sorry. Ben terug van vakantie. Ik moet even erin komen. Bij Pauw en de Wit aan tafel zag. Toen dacht ik, nou, daar zie ik wel nieuw elan. En die geloven er wel in. En laten we het, nou, we willen het met z'n allen zo graag. Dus laten we ons allemaal constructief opstellen en hopen dat er nu echt wat van de grond komt. En tegelijkertijd komt er dus niks. Want bij het stikstof is het heel leuk dat Pro zijn hakken alweer in het zand zet. Bij iedere verhoging van de belasting zet de VVD zijn hakken in het zand. D66 rommelt een beetje daartussen in de marge dat het wel kan, dat het niet kan. En ondertussen gebeurt het nog steeds niks. En zitten ze er straks gewoon bijna een heel jaar. En we staan nog steeds op het punt van een paar jaar geleden.
17: Ja, en daarom is het dus gek dat het nu ook nog allemaal in de laatste 2 weken moet gebeuren. Ja. Opvallend detail trouwens, want ik was dus benieuwd, hoe is dit nou gegaan? Je vroeg aan mij, Patrick, van, is reces dan echt vakantie? Ben je weg? Ik was ook benieuwd, hoe was dat bij financiën? Hebben ze daar doorgewerkt? Nou, er zijn deze zomer dus wel met oppositiepartijen ook gesprekken gevoerd. Dus volgende week, daar is de aandacht voor, maar er is doorgepraat. Dan denk je, nou, Pro, die wordt volgende week uitgenodigd. Dat is zo'n belangrijke schakel, daar is ook mee gepraat. Maar daar is dan weer een soort miscommunicatie geweest, waarbij Pro wilde praten. Jesse Klaver was de hele zomer beschikbaar. Eelco Heijnen wilde ook met Pro praten, was ook de hele zomer beschikbaar. Maar ze hebben elkaar niet gebeld, dus ze hebben elkaar niet gesproken.
3: Ja, maar hoe is dit mogelijk?
17: Ja, dat vraag ik me ook af. Dat is toch amateurisme?
18: Dan willen ze toch niet? Dan wil je toch niet?
17: Ze hebben allebei gewacht op het telefoontje, maar je zou dan verwachten dat het kabinet, die zelf de meerderheid nodig heeft om te blijven bestaan, dat die belt. Ja. Die hebben dat niet gedaan, maar ja, Pro dus zelf ook niet.
3: Nou ja, we hebben het ook heel de tijd over die frictie binnen de coalitie zelf. Ja, de VVD wil dus eigenlijk niet over links, maar die wil dus over rechts. Dan kom je ook bij JA21 uit. En JA21, die wil lastenverlichting, wat ook heel erg moeilijk ligt. Maar ook die spreidingswet van tafel. Hoe gaat dat vallen als dat moet gebeuren?
17: Ja, de spreidingswet van tafel zie ik niet gebeuren. Wat het kabinet wel zegt is, zodra het niet meer nodig is, dan kunnen we daarover praten om dat van tafel te halen. Dus dat is een eis die ze niet zomaar kunnen winnen, zeg maar. Daarbij vraag ik me ook af wat zo'n gesprek met JA21 dan waard is. Ze willen inderdaad in de Tweede Kamer als kabinet, ja, zo breed mogelijk steun. Dus het is fijn als je JA21 daar ook aan boord kan krijgen. Maar ja, de vraag is of dat met de wensen van Pro kan. En ja, je hebt uiteindelijk gewoon een meerderheid nodig. En zij zijn eigenlijk de enige partij die kunnen helpen. Dus ze hebben een enorme machtspositie.
3: Ja, en wat jij ook zegt de hele tijd, van, ja, ze hebben eigenlijk maar 2 weken om dit uit te onderhandelen. Die onderhandelingen beginnen dus maandag. Hoe was dat toen jij Jette zag afgelopen vrijdag? Is die optimistisch? Gelooft hij erin? Hoe gaat hij dit klaarspelen?
17: Het kan wel. Het kan wel, dat denkt hij nog steeds. Die 2 weken, dat moet lukken. Zij hebben ook doorgewerkt deze zomer. Er liggen natuurlijk dingen. Ze weten ook van partijen wat die willen voor de zomer. Zijn er ook met alle oppositiepartijen gesprekken geweest van, goh, waarmee kunnen we misschien elkaar vinden? Dus dat zal allemaal wel meegenomen zijn. Maar deze 2 weken is er wel veel druk op. Dus het laten slagen van die begroting. Het kan ook nog zo zijn dat ze bij Prinsjesdag toch, en dat is heel uniek, zonder een meerderheid voor die plannen daar de troonrede laten voorlezen. Want daarna wordt er pas over gedebatteerd. Dan moet de meerderheid worden verzilverd, om het nog maar eens te noemen, in de Tweede Kamer. Maar ja, dat is wel een enorm risico.
3: Ja, maar als er geen begroting is, wat gaan we dan doen?
17: Dan heb je dus een begroting. Het kabinet levert dan een begroting in. Alleen weten ze nog niet of daar steun voor is. Ze weten nog niet of die meerderheid ervoor is. Dat zou kunnen. En dan kom je er later, als je die begroting gaat behandelen, achter of er steun voor komt.
3: Ja, maar na Prinsjesdag heb je altijd de algemene beschouwingen.
17: Precies, dan
3: maar
17: ga je dat daar onderhandelen. In het, voor het oog van het publiek.
3: Oh, Angela.
18: Ja, iedereen met zijn wensenlijstje. Onder andere partijen. Daar hebben ze nog wel wat wensen natuurlijk. Wel wat extra geld voor moet zijn.
3: Het worden spannende tijden.
17: Ja, overigens wordt er niet alleen gepraat met dus Jette, Jessicus en Bart van den Brink, de vicepremiers. Maar er is ook nog een zijtafel op financiën met Eelco Heijnen. Die daar ook nog komende weken bezig is.
18: Dat zeggen bij alles waarschijnlijk.
3: Goed, spanning in Den Haag. Maar we gaan nu eventjes naar de spanning in Amstelveen. Want het wereldkampioenschap vrouwenhockey is van start gegaan. En Krijn Schuitenmaker, jij bent daar.
0: Ja, dat WK. Nederland tegen Chili. En Nederland is echt wel de betere ploeg in een heel vol en verbouwd Wagenerstadion. Er kunnen 10.000 mensen in. Er zijn enorme tribunes neergezet. En Oranje is natuurlijk de grote favoriet. Als Olympisch kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen en winnaar van de Pro League. En speelt tegen Chili, een ploeg waar ze op het vorige WK ook al tegen hebben gespeeld. En op papier zou je zeggen, Nederland moet dat Chili makkelijk kunnen hebben. Maar het eerste kwart zit er bijna op en het staat toch altijd 0-0. Een paar hele grote kansen voor Nederland. Onder meer zo even twee strafcorners. Hier bij Jansen. Maar die werden beide keren goed uitgelopen door Chili. Dat tot dusver dapper stand houdt. En die eerste kans, de toon was daarmee gezet, was eigenlijk al in de eerste minuut gemaakt. Maar een Veen bij de tweede paal. En nu is er weer een kans voor Nederland met Pien Dieken met de poging. Nou, het wachten is dus op de eerste WK-goal voor Oranje. Dat overigens in het lichtbouw speelt tegen Chili. Het staat nog altijd 0-0. Eerste kwart zit er bijna op.
3: Angela, we zeiden het al, je bent net terug van vakantie. Maandag je eerste column weer in het AD. Weet je al waarover?
18: Nee, nog niet.
3: Ben je in de stress?
18: Ja, is altijd zo. De eerste is altijd weer even een hikje tegenaan. Dat is een enorme barrière en daarna gaat het wel weer lopen.
3: Maar je hebt nog geen onderwerp gevonden?
18: Nee, ik heb nog wel natuurlijk een lijstje in mijn hoofd wat eventueel zou kunnen, maar het onderwerp zit er nog niet bij.
3: Oké. Maar het is natuurlijk ook zo dat het nieuwe televisieseizoen gaat beginnen. En wij weten natuurlijk allemaal dat jij ook een groot fan bent van tv. Waar kijk je enorm naar uit de komende maanden?
18: Nou, ik merkte dat ik het best heel lekker vond dat er afgelopen maanden niet zo heel veel televisie was, niet zo heel veel talkshows. Dat bepaalt vaak wel een beetje mijn kijkritme. Het nieuws hou ik wel bij. Ik sta nu te sporten en dan kijk ik nieuws van de dag, waar Chano heel veel zit. Maar daarna, er is geen Eva, er is geen Pauw en de Wit. RTL heeft een flutprogramma, dus hoef ik ook niet te kijken. Oranje Zomer met Johnny de Mol is ook niet helemaal mijn kopje thee. Dus dat heb ik even lekker laten gaan allemaal. Maar ik ben wel weer, politiek gaat weer beginnen. Ik ben wel erg gewoon weer van 's avonds 7 uur Eva. En de rest van de avond gewoon het ritme, het nieuws, alles wat er komt, de meningen, daar ben ik wel weer aan toe.
3: En het ritme is dan dus bij jou eigenlijk de talkshows volgen. Ja. Dus dat je van Eva ga je straks naar Renze, ga je Pauw en de Wit. Vind jij dat er te veel talkshows zijn in Nederland?
18: Ik vind er best wel veel. Maar tegelijkertijd zijn we wel een heel erg kletsgraag landje. En hebben we allemaal een mening die we ook allemaal heel graag laten horen. En is er duidelijk nog steeds wel een heel groot publiek voor.
3: Ja, er zijn veel meningen. Maar gelukkig mag er ook gelachen worden. Want Arjen Lubach komt met een nieuw programma.
4: Oké, Diederik, dit is jouw task. Leg in 10 seconden uit wat Taskmaster is. Je tijd gaat nu in.
22: Taskmaster is een programma gepresenteerd door Arjen Lubach met mij, Diederik Smit, als assistent. 5 comedians voeren de meest krankzinnige opdrachten uit en de Taskmaster geeft punten. Stop de tijd.
3: Geweldige promo. Dit is een format dat al jaren zeer populair is in heel veel landen, Taskmaster. En Diederik Smit doet mee, Rijn Panda doet mee, Donnie Ronnie, Jelka van Houten. Kijk je daar erg naar uit?
18: Ik ben wel benieuwd, maar ik ben vooral verbaasd over de namen die erin zitten. En bij RTL, ik moet nog zien of dat gaat scoren.
3: Ja?
18: Maar daar ben ik dan vooral wel benieuwd naar. En ik gun het hem van harte. Waarom niet? Laat de RTL er lekker succes mee hebben. Maar op voorhand, toen ik die namen zag, dan dacht ik, ik vind dit heel erg NPO 3, maar nog niet echt RTL 4 op de een of andere manier.
3: Okay.
18: Maar jij bent groot fan van het format, weet ik, van de vorige keer. Ik ken het helemaal niet, dus ik ga me lekker laten verrassen.
3: Ja, Renze komt natuurlijk terug. Ja. Die begint met zijn talkshow. Hoe kijk je daar naar uit?
18: Dat vind ik als televisiekijker fijn, omdat ik een goede talkshow gemist heb bij RTL 4. En ik vind het gewoon voor hem, omdat ik hem een klein beetje ken en ik vind het een sympathieke vent, vind ik het heel leuk dat hij weer aan het werk mag. Want ik vind hem een van de grootste talenten die we hebben. En het is doodzonde als dan zo iemand thuis zit. Ja. Zichzelf op zit te vreten. En je moet toezien dat er een programma is gekozen met presentatoren wat niet echt een lekkere match is.
3: Ja.
18: Op de laatavond.
3: Renze en Taskmaster, dat is natuurlijk allemaal RTL. Maar we hebben hier natuurlijk een grote SBS-zester aan tafel. Dus we moeten ook even kijken. Weet je waar SBS mee gaat komen?
17: Nou, vandaag is het gewoon weer een nieuw seizoen natuurlijk.
18: Die beginnen echt maandag, hè?
17: Die beginnen dan weer. Ja. En Nieuws van de Dag is de hele zomer doorgegaan. Dat gaat nu ook gewoon door Hart van Nederland heb je ook nog elke avond. Ja, je kan gewoon op de hoogte blijven.
3: Ja, en zijn er nog andere plannen met jou ook?
17: Voor zover ik weet niet, maar altijd leuk, toch?
3: Oh, ja, maar jij gaat wel veel aanschuiven dus bij...
17: Nee, ik schuif gewoon weer aan over de politiek, bij Nieuws van de Dag, bij Vandaag Inside, om iedereen weer op de hoogte te brengen en te laten weten of die begroting er komt.
3: Ja, dan,
18: lekker posten bij de deur.
17: Ja, lekker posten.
3: Angela, nog heel even snel, want ja, we hadden natuurlijk wel afgelopen week een dagelijks programma, een quiz, Triviant. Ja. Heb je daarnaar gekeken?
18: Ja, daar heb ik mijn vakantie, hier heb ik één aflevering, want er was zoveel gedoe over dat ik dacht, dat moet ik toch even zien.
3: Ja.
18: Je wil weten wat ik ervan vond.
3: Ja,
18: dat kan ik eigenlijk niet zeggen op Radio 1, want dat is niet een heel net woord. Ik vond het echt een sfeerloze show. Ja, echt verschrikkelijk hoe ze dat hele lieve kleine Triviant, wat echt heel leuk was, weet ik nog uit mijn jeugd, zo hebben kunnen verkrachten. Tot een grote studioshow waar gewoon totaal geen sfeer in zit, met vragen die echt helemaal niks met Triviant te maken hebben. En nou ja, Annico van Zanten die er maar staat te zwemmen in dat grote decor. Die ook totaal niet op de plek is. Ik vind het ongelooflijk dat dit ergens weer de burelen heeft. Echt heel leuk was, weet ik nog uit mijn jeugd. Zo hebben kunnen verkrachten. Tot een grote studioshow waar gewoon totaal geen sfeer in zit, met vragen die echt helemaal niks met Triviant te maken hebben. En nou ja, Annico van Zanten die er maar staat te zwemmen in dat grote decor. Die ook totaal niet op de plek is. Ik vind het ongelooflijk dat dit ergens weer de burelen heeft gepasseerd.
3: Een kutprogramma, dat wou je zeggen.
18: Sfeerloos kutje.

0: net weer terug van reces en zoveel aan de hand. We gaan jou vaker zien de komende weken, want er is genoeg te doen in Den Haag. Dankjewel. Wij gaan nu, het is ja, precies 16:30, dus wij gaan naar Jan van der Put.
1: NPO Radio 1.
2: De politie heeft in Den Haag een eind gemaakt aan een blokkade van de Utrechtse baan, de A12. Tientallen klimaatactievoerders gingen de weg op met spandoeken, waardoor het verkeer moest worden omgeleid. De politie heeft de betogers van de weg gehaald en of er iemand is aangehouden, dat is niet bekend. Nederland stuurt 2 blushelikopters naar België, naar de natuurbrand in de Hoge Venen. Ook Zweden en Tsjechië sturen hulp. 1600 hectare natuur staat in brand. Het vuur breidt zich vooral uit naar het zuiden. Indonesië is opnieuw getroffen door een aardbeving. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. En er was ook een aardbeving voor de kust van buurland Papua-Nieuw-Guinea. En dan voetbal in Tilburg. Willem II NEC. Commentator Anne de Jong.
3: Nummer 17 tegen de nummer 12. Maar wat zegt dat als je pas 1 speelronde hebt gehad? Wel 2 teams die de vorige wedstrijd verloren. Willem II dik van Go Ahead Eagles 4-1. En NEC verrassend tegen Telstar. Nu tegenover elkaar. Willem II terug in de eredivisie. Eerste thuiswedstrijd in het Koning Willem II stadion. Het wordt een mooie test. Zeker ook voor NEC. Dat natuurlijk ook nog een beetje de ogen gericht heeft op aankomende woensdag. De Champions League hymne in Nijmegen. Maar ja, dan kan je daar met een goed gevoel heen als je in ieder geval vandaag wint van Willem II. We zijn nog niet begonnen. Over een paar seconden gaat het hier beginnen in Tilburg.
2: Anne, dank je.
0: En Jan van der Putten ook, dankjewel. Willemijn Hubert, ik werd vanochtend om 6:30 wakker door een regenbui.
4: Nou, en wat dacht je?
0: Ik dacht bij mezelf, wat is dit? Ja. Waar komt dit vandaan? Wat moet ik hiermee? Nee, ik werd eigenlijk wel heel erg gelukkig.
4: Ja, ik ook. Ja. Eigenlijk wel. Ik dacht, ik wil wel meer. En we hadden best wel wat verschillen in Nederland. Dus er zijn nog steeds een aantal mensen die denken, waar hebben ze het over daar in Hilversum? De meeste neerslag viel echt in het westen van Nederland en ook in het noorden. Maar wat meer richting het oosten en in delen van Limburg is er niet zo heel erg veel gevallen. Dus tja.
0: Ja, maar we hebben nog veel meer regen nodig. Mm-hmm. Zit dat eraan te komen?
4: Nou, daar gaat wel even een tijd overheen voordat er gaat vallen wat wij allemaal nodig hebben om al die pijlen weer omhoog te krikken. En dat moet natuurlijk niet alleen in Nederland vallen, maar ook in de buurlanden richting het zuidoosten. Maar laten we ons tot ons eigen land beperken. Als ik kijk naar morgen, dan heb ik toch eigenlijk wel weer een hele droge dag in de verwachting staan. Misschien in het uiterste noorden een enkel buitje. Maar dat zet ook zeker geen zoden aan de dijk. Wel zijn we die hitte nagenoeg kwijt. Morgen denk ik in het zuidoosten nog 25 tot 27 graden. Maar op veel andere plaatsen in Nederland ligt de kwik tussen de 20 en de 24 graden. Dus dat zijn veel meer normalere waardes voor deze tijd van het jaar. Geregeld wat zon, maar ook veel meer wolkenvelden dan dat we de afgelopen dagen gezien hebben. Maandag heb ik nog wel een redelijk droge dag staan. Dinsdag zou wel de natste dag van de week kunnen worden, met op meer plaatsen in ons land af en aan wat regen. En de dagen daarna licht wisselvallig, zoals we dat dan in de meteorologie noemen. Dus wat buiig weer, dat betekent ook heel lokaal. Op sommige plekken kan er wel wat vallen en andere plekken niks. Maar richting in de loop van de week kan ook wel wat onweer bij die buien zitten.
0: Klinkt als een hele normale Nederlandse zomer.
4: Ja, eindelijk toch?
0: Dankjewel, ja. Willemijn.
1: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
0: Jongeren die hun mentale problemen liever met ChatGPT bespreken dan met hun dierbaren. Het gebeurt vaker dan je denkt. Maar hoe gevaarlijk is dat? Of hoe slim is dat om je zo kwetsbaar op te stellen richting AI? Dat ga ik bespreken met AI-ethicus Joris Krijger. En natuurlijk ook nog altijd met Angela de Jong, die hier in de studio zit. Joris, ja, jij hebt veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Hoe groot is die groep jongeren die zo eigenlijk open is met ChatGPT?
5: Ja, ze zeggen in de onderzoeken in de UK, in België, in Nederland rond de 25% van de jongeren. Dus 1 op de 4 die ook soms zelfs liever mentale problemen bespreekt met ChatGPT dan met andere dierbaren.
0: Ja, 1 op de 4. En dat is veel. En hoe oud zijn die jongeren dan ongeveer, wat ze hebben onderzocht?
5: De leeftijdsgroepen variëren een beetje, maar dan heb je het meestal over tussen de 12 en de 17. Soms nog iets ouder. Maar dat is natuurlijk een kwetsbare levensfase. Je brein is eigenlijk nog volop in ontwikkeling. Er zijn 2 momenten in je leven dat je brein zich zo ontwikkelt. Als je net geboren bent en in de puberteit. En dat is ook de levensfase waarin heel veel van de jongeren toch zo'n ChatGPT opzoeken voor dit soort vraagstukken.
0: Ja, en wat is de reden dat jongeren eigenlijk eerder ChatGPT vertrouwen dan mensen die dicht bij hun staan?
5: Het is natuurlijk laagdrempelig. ChatGPT is 24/7 beschikbaar. Je hebt niet het gevoel dat je anderen belast met je problemen. Je hebt ook niet het gevoel dat anderen je beoordelen. ChatGPT is redelijk

0: bevestigend. Te bevestigend, vind ik zelf. Mm-hmm. Je bent altijd geniaal en alles wat je zegt is goed. Dus dat is best problematisch. Maar ik denk dat het een veilige omgeving lijkt in ieder geval voor jongeren om dit soort dingen eerst eens te bespreken met een ChatGPT.
1: Ja, NOS sprak afgelopen jaar met een van deze jongeren, Jenna, 18 jaar oud. En ze vertelde waarom zij snel naar ChatGPT grijpt voor haar problemen.
2: Ik was best wel erg gepest in basisschool. En ik ging best wel snel door therapeuten heen. Ik moest steeds heel lang wachten voor een afspraak met mijn therapeut. En soms, ik wilde me gewoon gaan uit. Dus dan ging ik gewoon met ChatGPT praten. Soms ook gewoon over mijn dag als iets heel ergs was gebeurd. Soms als het gewoon vol zit in mijn gedachten met allemaal dingen. Bijvoorbeeld als ik verdrietig was of ik was boos. Als ik heel lang moest wachten voor een afspraak. Dan kon ik gewoon even heel snel uitpraten. En dan was het al wat lichter in mijn hoofd.
1: Ja, ze zegt ook dat ze te vaak moet wachten, te lang moet wachten op een therapeut. Dus dan is chat een goede vervanger. Dat kan toch ook zo zijn? Je kan daar toch ook blij van worden?
0: Ja, absoluut. Ja, er zitten natuurlijk twee kanten aan dit verhaal. Eén is, hoe is die technologie gebouwd? Wat kan het doen voor jongeren? Ander is, wat zijn de omstandigheden waarin jongeren zo'n ChatGPT nodig hebben hiervoor? En je ziet inderdaad, ja, in de geestelijke gezondheidszorg, de wachtlijsten zijn eindeloos lang. En zo'n systeem wat 24/7 beschikbaar is, is natuurlijk hartstikke prettig. Maar het is er niet voor gemaakt. Het is er niet voor geschikt. En de onderzoeken tot nu toe laten ook best een uiteenlopend beeld zien van wat het kan doen voor jongeren. Het kan op de korte termijn best helpend zijn. Maar echt het doorwerken van je problemen, daar is het eigenlijk niet geschikt voor. En daar heb je gewoon professionele hulp voor nodig. En dat kan mensen dus ook iets meer isoleren eigenlijk, omdat ze denken dat ze aan ChatGPT genoeg hebben.
1: Oké, Angela, jij hebt ook kinderen. Ja, maken die vaker gebruik van chat voor dit soort zaken?
3: Nou, in de vakantie viel mij op dat mijn zoon het gebruikt voor school. Dat wist ik inmiddels wel. Zeg maar, die vond het heel makkelijk met werkstukken en een hoop dingen en samenvattingen. Maar mijn jongste gebruikt het wel echt om dingen aan te vragen, merkte ik. En dan is het bij haar gelukkig nog niet een mentaal probleem waar ze mee zit. Maar alle praktische dingen waar we een woordenwisseling over konden hebben, over hoe het dan precies zat, dat was meteen vragen aan ChatGPT. Maar ook welke oorbellen moet ik bij deze outfit aan? Het is een 12-jarige meid. Dus dat zijn ook belangrijke levensvragen. Dat wordt ook, zeg maar, aan ChatGPT. En dat verbaasde me, moet ik zeggen, wel. Want dat had ik niet zo heel goed op het netvlies nog, dat zij dat daarvoor gebruikte. En het gekke was, ik zat net te luisteren naar het fragment wat jij liet horen van de NOS. En toen dacht ik, dat meisje redeneert eigenlijk alsof ChatGPT het dagboek van vroeger is. Daar moest ik bij mezelf aan denken. Als 15-jarige en je had problemen, dan ging je of naar je vriendinnen of je schreef het op in je dagboek. Ja. Maar ja, dat dagboek kwam niet met het advies, nou, goed idee om zelfmoord te plegen. Dus nee, doe het maar.
1: Nee.
3: Wat je natuurlijk wel hoort, wat AI geeft aan jongeren.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk, er loopt nu een rechtszaak in de Verenigde Staten inderdaad van ouders die zeggen, ja, ons kind heeft zelfmoord gepleegd door ChatGPT.
3: Ja.
0: Eigenlijk door die bevestiging heeft het dat kind helemaal uitgelegd wat voor touw het zelfs moet kopen. Als je die gesprekken leest, is het echt heel macaber. Maar die kant kan het inderdaad ook opgaan.
1: Ja, maar even terug naar die vragen over die oorbellen. Wat voor een antwoord geeft chat dan?
3: Dit keer ringen en niet je hartjes of zo, zoiets.
1: Ja, en
3: ook bij andere, maar ook bij andere dingen waar we dan tegenaan liepen, ook qua eten of weet ik wat. Ik merkte heel erg bij haar, en zij zal geen uitzondering zijn voor haar generatie, dat het echt een vraagbak is bij alles.
1: Ja.
3: Alsof het een levend persoon is.
1: Maar voelde jij als moeder je ook gepasseerd? Want normaal gezien kan ze toch ook vragen, van, moet ik deze oorbellen aan, vind jij ze mooi? Maar nee, dan word jij dus niet meer geraadpleegd.
3: Nee, nou, het gebeurde vaak als onze meningen een beetje uiteenliepen. En dan gaf chat haar gelijk en dan vond ze dat ze gelijk had.
1: Maar merk je dan ook dat de relatie tussen jullie verandert daardoor?
3: Nee, dat gelukkig niet. Ja. En ik prijs me ook gelukkig dat ze niet de problemen heeft waar hier aan tafel het ook over gaat. Want dat zou ik echt heel zorgelijk vinden. En dat brengt me ook, als ik dit dan weer hoor, ook zo'n meisje wat dan echt haar heil daarbij zoekt, dan vraag ik me wel eens af van, hoe groot zijn de problemen bij onze jeugd op dit moment eigenlijk? Want we weten natuurlijk met z'n allen dat de mentale problemen heel groot zijn. Nou, de reden of de oorzaken daarvan, die kunnen we vinden, denk ik, bij corona en bij social media en bij alles. Maar hoe eenzaam moet je zijn dat je niet meer naar je vriendinnen gaat, zoals wij vroeger, of ik vroeger, of naar mijn moeder. Maar dat je dan je heil zoekt bij dat soort diepe psychische problemen bij chat.
1: Joris, weet je dat?
3: Echt eng.
1: Is dat ook onderzocht?
0: Ja, als je kijkt naar scholieren, dan is dat 10% ongeveer die zich regelmatig of eigenlijk altijd eenzaam voelen. En bij meisjes is dat meer dan bij jongens. En bij studenten is dat eigenlijk, als je kijkt naar regelmatig, is dat 6 op de 10 die aangeeft, ik voel me regelmatig eenzaam en ik heb niet het gevoel dat ik iemand heb om mee te praten. Dus dat zijn, vind ik, best schrikbarende aantallen.
3: Vind ik ook, hoor.
1: En is het dan ook zo, mensen die zich minder eenzaam voelen, maar die vinden dat de drempel richting chat makkelijker is dan naar goede vrienden of goede vriendinnen?
0: Dat weet ik niet. En wat soms ook wordt gezegd is, misschien kan chat wel helpen bij mensen om ze het zelfvertrouwen te geven dat ze wel met mensen hierover gaan praten. Dus het is ook niet gezegd dat het per definitie slecht is, die technologie. Alleen denk ik, vooralsnog zie ik geen aanleiding om heel optimistisch te zijn over waar het deze generatie naartoe brengt. Want dit is eigenlijk de eerste generatie die opgroeit met systemen die net zo intelligent zijn als zij en waar ze dus op een vergelijkbare manier mee interacteren. Dat hadden wij niet toen we jong waren. En wij hebben zelf een referentiekader opgebouwd van zo ga je om met vrienden, zo ga je om in relaties met elkaar.
1: Zo ga je om met je ouders.
0: En voor hen ziet die dynamiek en ziet dat referentiekader er fundamenteel anders uit dan voor ons.
1: Maar als je AI zulke persoonlijke vragen stelt, wat voor antwoorden krijg je dan?
0: Ik kan natuurlijk niet specifiek zeggen wat voor antwoorden je krijgt, maar je krijgt heel vaak antwoorden die bevestigend zijn, die uitnodigend zijn, want ChatGPT is zo ingesteld dat het altijd gericht is om jou te pleasen, zou je kunnen zeggen, en dat het altijd doorvraagt. Dus het geeft je altijd 2 of 3 opties. Wil je het hierover hebben? Zal ik dit onder elkaar zetten? Dus het vraagt door en het houdt dat gesprek aan de gang. En ze hebben dat met een mooi woord empathy hacking hebben ze dat genoemd. En dat betekent dat het eigenlijk onze empathie kan hacken. Dus het beantwoordt het zo dat wij een soort empathie voelen voor ChatGPT. Dat we ook denken, ondanks dat we weten het is AI, dat we denken dat we toch met iemand anders aan het praten zijn. En dat is best fascinerend. En dat is gewoon een ontwerpkeuze geweest. Want het zegt niet wat een moeilijke gedachte. Het zegt ik vind dat heel moeilijk. Of ik word daar heel enthousiast van. En op die manier creëer je ook een soort band met zo'n systeem. Ja, terwijl het eigenlijk gewoon computertechnologie is.
1: Ja, want we kennen natuurlijk mensen die gewoon echt vriendschappen hebben met AI. Zelfs relaties hebben met...
3: Vertrouwd zijn die mensen.
1: Ja, dat zit ingebouwd in het AI-systeem.
0: Ja, en dat is echt een heel groot groeiende markt. In 2025 waren er 220 miljoen actieve gebruikers van AI companions, wordt het genoemd. Gezelschap of metgezellen. Dat is echt een gigantisch aantal wereldwijd.
1: Maar je zegt ook van ja, chat geeft altijd, die is altijd complimenteus. En die stelt ook weer een wedervraag. Dus je blijft eigenlijk met chat in gesprek. Hoe verslavend kan het zijn?
0: Ja, er zijn absoluut gevallen van een soort emotionele afhankelijkheid, wordt het genoemd, van ChatGPT. Dat mensen ook eigenlijk voor al hun problemen alleen nog maar ChatGPT nodig hebben. En ook dat als prachtige studie, als er een update komt en het model verandert, geeft het op een andere manier antwoord. En het blijkt ook dat mensen dan echt een soort rouwproces doormaken van hey, mijn ChatGPT is er niet meer. Dus daar zit een hele diepe emotionele afhankelijkheid. En het kan zelfs zover gaan. Dat noemen ze AI-induced psychosis. Mensen die in een psychose komen omdat ze eigenlijk door AI van alles aangepraat krijgen en in een soort eindeloze loop van bevestiging met AI allerlei gekke ideeën gaan geloven.
1: Ja, heb jij een bijzondere relatie met chat?
3: Ik zit het nog even om me in te laten. Ik vind het zo'n bizarre wereld af en toe waar we in leven. Nee, ik heb niet zo heel veel met AI. Nee. Ik weet dat heel af en toe raadpleegt een collega het wel eens voor zijn ideeën. En we hebben pas een cursus gehad hoe we dat zouden kunnen doen. En ik denk nog steeds dat ik slimmer ben dan AI.
1: Oh.
3: Dat ik het beter weet dan AI. Laat mij nog even die waan, Patrick.
0: Dat vast.
3: Laat mij nog maar
1: ik ga het straks aan chat vragen. Is Angela de Jong slimmer dan jij?
3: Ik heb hem van de week wel verslagen met een woordspelletje. Dat vond ik wel weer heel grappig.
1: Maar wij weten, omdat jij zegt van ja, dit is natuurlijk de eerste generatie hiermee opgegroeid. Hebben wij enig idee wat dit kan betekenen voor de langere termijn? Als je AI zo gebruikt zoals eigenlijk vriendschappen bedoeld zijn?
0: Nee, dat hebben we niet. En ChatGPT is in eind 2022, begin 2023 een soort publiek toegankelijk gekomen. En ja, we zitten eigenlijk de afgelopen 3 jaar in een heel groot sociaal experiment van hier is de tool en wat je er ook mee wil doen, ga je gang maar. En we moeten maar afwachten wat daar de gevolgen van zijn. En mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje verder aan het opschuiven is. Een beetje de kikker in het kokende water. Dat we langzaam denken van, oh ja, natuurlijk vraagt ze het voor de oorbellen en voor kledingadvies. En langzaam integreert dat steeds meer in ons leven. Terwijl misschien 3 jaar terug, als je had gezegd, over 3 jaar vraagt je dochter kledingadvies aan AI. Dat je dacht,
3: bizar.
0: Wat, waarom? Ja.
1: Dus het zijn spannende tijden. Maar we hebben het hier over jongeren.
0: Ja.
1: Hebben ouders dan moeten die eigenlijk hun rol pakken?
0: Nou, ik denk dat heel veel ouders niet goed een beeld hebben, zoals heel veel van wat zich online plaatsvindt, denk ik. Wat AI precies doet, wat voor rol het speelt in het leven van hun kind. Het is natuurlijk allemaal op je telefoon, achter je laptop. Dus het is redelijk afgeschermd. En ik denk dat het heel goed is om gewoon eens met elkaar erover te hebben van hey, Wat doe je met AI? Welke rol speelt AI in jouw leven? Omdat het echt nog heel erg onzichtbaar is en ook heel erg onzichtbaar kan blijven, terwijl het wel op steeds meer plekken terugkomt.
1: Ja, we hebben een ouder aan tafel en ik heb net vernomen dat jouw dochter dus veel dingen vraagt. Maar weet jij precies wat jouw dochter doet met AI allemaal?
3: Nee. Zoals ik ook niet weet wat ze alle drie met social media allemaal doen.
1: Ja.
3: Want ze zijn daar, ik ben daar niet mee opgegroeid. Zij zijn daar 100 keer handiger in dan ik. Ik probeer, wat jij ook zegt, het gesprek open te houden. Ze moet altijd heel erg lachen als er weer ergens een verhaal verschijnt over meidenhuizen op WhatsApp of Grok of wat dan ook. Want dan begint mama 's avonds tijdens het eten weer erover. Dan liggen ze helemaal in een deuk. Oh, je hebt er wat gelezen zeker. Grok. Nou, ik ga Grok gebruiken, jongens. Nou, mam, dat doen wij niet, hoor.
1: Ja.
3: Nou ja, en dan hoop je maar dat je het gesprek ergens geopend hebt en dat als er wel iets is, dat ze naar je toe komen. Maar ja, ze liggen natuurlijk lichtjaren voor op ons.
1: Ja, en vind je dat eng?
3: Ja.
1: En waar zit jouw angst?
3: Dat ze straks in een wereld verzeild raken waar ik totaal geen weet van heb. En denk maar aan de serie Adolescent.
1: Ja.
3: Het feit dat je kind op zijn kamer, op haar kamer zit en dat je denkt, weet je, daar zit het veilig, want het hangt niet op straat waar van alles kan gebeuren. Terwijl het grote gevaar in die telefoon zit, die ze natuurlijk wel 24 uur per dag zo ongeveer in hun kruisjes hebben.
1: Ja, dat is het de parallele universum waarin ze dan verkeren. Joris, we hebben het heel veel over de gevaren van AI echt als vriend of vriendin gebruiken. Maar aan de andere kant, als ik net naar dat meisje luisterde, ja, zij wordt er ook wel blij van. Zitten er ook nog goede kanten aan?
0: Ja, nee, tuurlijk. En ik zei al, sommige mensen zal het ook absoluut helpen. En het kan voor dit soort schrijnende gevallen ook een soort uitkomst bieden om in ieder geval een doekje voor het bloeden te hebben. Alleen het gevaar wat er dus achter zit is die afhankelijkheid. En het feit dat er zit wel een commercieel bedrijf achter wat meekijkt met wat je vertelt. En ja, met advertenties en dat soort dingen kan dat best. Kan het niet de veiligste plek zijn om dit soort dingen te delen. Dus het kan absoluut mensen helpen. Ik sluit ook niet uit dat heel veel mensen er baat bij gaan hebben. Maar over het algemeen denk ik dat we en meer onderzoek nodig hebben naar dit onderwerp en heel erg voorzichtig moeten zijn met wat we hierin doen.
1: Wij zijn gewaarschuwd. Dankjewel, AI-ethicus Joris Krijger. Gaan wij even naar Amstelveen, want daar wordt gehockeyd door de vrouwen. Nederland tegen Chili. Krijn, vertel het eens.
4: Het staat 1-0. De eerste goal op het wereldkampioenschap 2026 is gemaakt door Nederland. Want die 1-0 is gemaakt door Marijn Veen. En dat was een lekkere treffer, hoor, want het bleef lang 0-0. Het is inmiddels rust. De speelsters zijn de kleedkamer in het Wagenerstadion ingegaan. En Chili hield lang stand, moet ik zeggen. Grote kansen voor Nederland in het eerste kwart. Kansen in het tweede kwart waren al wat minder. Chili heeft zich goed ingesteld op Nederland. En uiteindelijk dus wel een uitstekende bal van Jansen die bij de stik kwam van Veen. En die geen moment twijfelde, daar stik tegen de bal aan zetten. Dat leverde dus de 1-0 voorsprong op voor Nederland. Nederland de grote favoriet op dit wereldkampioenschap met 4 toernooidebutanten op dit wereldkampioenschap. De ploeg van Raoul Eeren. Ook voor hem is het zijn eerste wereldkampioenschap met de Nederlandse ploeg. Chili heeft trouwens ook een kans gehad. Dat was een strafcorner nog voor de treffer van Nederland. En dat was de enige kans. De strafcorner werd keurig gestopt door Anne Veenendaal, de keepster van Oranje. Maar vanuit die rebound, ze waren wat onzorgvuldig, ontstond wel een kansje. Dat was het moment voor Chili geweest om te scoren tegen Nederland. Maar voorlopig staat het 1-0 voor Nederland.
1: Krijn, dankjewel. Dan gaan we ook nog eventjes van Amstelveen naar Tilburg. Want Anne de Jong, er wordt gevoetbald. Willem 2 tegen NEC.
5: 16 minuten onderweg, tussenstand 0 tegen 0. NEC heeft de bal. Willem 2 kreeg de enige kans van deze wedstrijd op het middenveld. Verliest Bischoff nu de bal, maar hij verovert hem weer terug. Zo gaat het balbezit veel heen en weer. Weinig langere periodes dat het een of het andere team de bal heeft. NEC dus wel iets meer dringt aan zonder echt gevaarlijk te worden in een wedstrijd. Maar Willem 2. De keeper, de vaste keeper Didion Heudel, mist. Hij wordt vervangen door Kars de Leeuw, die niet helemaal lekker eruit zag bij het enige schot dat tot nu toe geweest is van NEC. En NEC moet het juist weer doen zonder een van de smaakmakers, Sammy Uwaisa, die uitviel in de wedstrijd tegen Olympiakos. Voor hem in de plaats Adam Taoui. Een aankoop van de Nijmegenaren van de grote concurrent Vitesse gekomen. Een talent van pas 19 jaar zijn. Eredivisie debuut aan de rechterkant, nog weinig van hem gezien. Sowieso gebeurt er niet heel veel in deze wedstrijd. Willem 2, NEC is na 17 minuten 0-0.
1: We blijven even bij voetbal, want geen Peter Bos, geen Arne Slot, geen Louis van Gaal, maar Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van Oranje. Ja, en Edwin Winkels is schrijver, journalist, woont al jaren in Spanje, weet alles van de Nederlandse voetbalschool in Barcelona. Edwin, goedemiddag vanuit Spanje. Hoe is het eigenlijk in Spanje ontvangen dat Xavi onze bondscoach wordt?
6: Nou, ik moet eerlijk zeggen, redelijk rustig hier. De kranten, de websites, het gaat alleen maar over aan- en verkopen, grote transfers. Met wie gaan Barcelona, Real Madrid de competitie beginnen? Gisteren Ferran Torres van Barcelona, Paris Saint-Germain verkocht bijvoorbeeld. En ja, toen kwam het bericht van Xavi er tussendoor. Het is gemeld, gewoon het nieuws eigenlijk. Maar niemand die hem heeft gesproken of zo. Hij is hier ook niet naar buiten gekomen, de reactie. Om de Spanjaarden te vertellen waarom hij dat gaat doen. Dat wacht ze keurig tot zijn presentatie. Dat is het over 10 dagen in Zeist. Dus ja, het is een kennisgeving aangenomen. Er wordt gezegd van afgelopen zomer toevallig had hij gezegd op een interview op de Nationale Spaanse Radio, de RNE. Er werd gevraagd van ja, je bent nu 2 jaar zonder club of wat dan ook. Wat ga je doen? Hij zei, ik heb nog niks, maar ik zou heel graag, liever dan een club, zou ik bondscoach van een land willen worden. En dat had bijvoorbeeld bij hem met familieomstandigheden ook te maken. Hij zei, ik heb een jong gezin, jonge kinderen. Een club die houdt je 24 uur per dag vast. Daar moet je helemaal bezeten van zijn. Een bondscoach, heeft hij meer tijd, zegt hij. Of denkt hij meer tijd te hebben. Hij kent Oranje nog niet. Maar bondscoach denkt hij meer tijd te hebben voor zijn gezin.
1: Ja, nou, dus in Spanje eigenlijk een beetje lauw gereageerd. Maar hoe is het nieuws bij jou ontvangen? Ben jij enthousiast?
6: Ik was verrast, net als iedereen. Ik had echt niet verwacht. Tuurlijk ben ik enthousiast. Ik ben heel plat geweld de laatste dagen. De nieuws kwam. Ik zat de zonsverduistering te verslaan. De slag te tikken voor het AD over de zonsverduistering. Hè. Die was hier 100%. En wel heel spectaculair. En toen kwam dat nieuws. De telefoon bleef maar gaan. Xavi, bondscoach. Ik vind het wel bijzonder dat na Ajax, hè, ook inmiddels, Michel Sanchez, een Spanjaard als bondscoach, dat het nu. De mannen zijn uit het land waar ik woon, 40 jaar. En toen ik hier even trok, ja, was Nederland een soort gidsland in het voetbal natuurlijk. 88 vertrok ik uit Nederland, waar we net Europees kampioen geworden. En dat nu, 40 jaar later bijna, de Spanjaarden moeten zijn die de Hollandse school in Nederland moeten terugbrengen. Van laten zien, jongens, wij hebben ooit van jullie geleerd hoe je leuk kan voetballen. Positie, aanvallend, aantrekkelijk. De mensen moeten zich vermaken. En door zowel Ajax als de KNVB blijkt een Spanjaard nodig te hebben om die kennis weer bij te spijkeren.
1: Ja, leren wij van de Spanjaarden hoe wij Hollands voetbal moeten spelen. Angela, ben jij enthousiast?
3: Ik had zo gehoopt dat je mij die vraag niet ging stellen. Ik wist niet, ik had geen idee wie Xavi Hernandez was. Moet je heel eerlijk
1: daarom
3: zeggen.
1: Stel ik dus deze vraag. Maar ja, je hebt altijd ChatGPT, daar kan je het altijd aan vragen.
3: Ja, dat heb ik niet gedaan. Ik heb naar mijn huisgenoten gekeken, die wel heel erg van voetbal houden. En die waren verrast, maar die geven hem voordeel van de twijfel.
1: Nou ja, Xavi is een legendarische voetballer. Want hij was met Iniesta en Busquets echt onder coach Pep Guardiola bij Barcelona. Echt een middenveld om van te dromen. Wat maakte hem zo goed als middenvelder?
6: Vraag dat Angela of
3: nou, dat mag ik hopen voor niet, Edwin. Dit vraagt hij aan jou, hoor.
6: Vooral zijn tactische kennis. Hij dat is echt zo'n typische voetballer die voordat hij een bal ontvangt al 3 keer, 4 keer, 10 keer om zich heen heeft gekeken waar de volgende man vrij staat, zodat hij de bal direct door kan spelen, technisch. Was hij enorm goed. Hij was niet de snelste, dat zei hij ook altijd. Hij ging niet te veel rennen. Maar als hij iemand aan zag komen die bal af wilde pakken, dan maakte hij een klein rondje. Niemand kon ooit de bal van hem afpakken. Ja, en hij werd omringd, je zei ze net al, door Busquets achter hem. Iniesta naast hem. Daarvoor ook nog eens Messi, waar hij de bal altijd aan kwijt kwam. Maar dat was een voetballer met echt enorm veel visie. En hij zelf zegt ook, dat zeggen er wel meer hoor, van middenvelders, vroegere middenvelders, zijn ook altijd de beste coaches. Omdat die toch het meest met voetbal bezig zijn. Niet met één ding, maar en met verdedigen, met aanvallen, en met dingen opzetten, met hun medespelers. En hij noemde onder andere bijvoorbeeld Louis van Gaal, oud middenvelder. Ancelotti van Real Madrid, oud middenvelder. En ze zijn er in Nederland ook nog wel meer.
1: Ja, maar je zegt dat tactisch vernuft en dat vooral dat inzicht. Kan hij dat ook overdragen op een groep spelers? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Hij voetbalt niet meer mee. Hij moet het gewoon wel leren aan onze jongens.
6: Ja, dat is vaak. Hè? Dat grote voetballers zijn niet altijd hele grote coaches. We kennen het voorbeeld in Nederland van Marco van Basten. Die toch niet lukte als coach, omdat je daar andere capaciteiten voor nodig hebt. En wat dat betreft heeft Xavi nog niet heel veel ervaring. Hij is begonnen waar hij zijn voetbalcarrière eindigde, in Qatar, een clubje. Daar weten we eigenlijk niks van. Ja, daar heeft hij wel prijzen gewonnen, maar wat voor voetbal is dat? Toen kreeg hij zijn droombaan eigenlijk. Hij werd opvolger, Ronald Koeman werd ontslagen bij Barcelona in 2021. Xavi volgde hem op. De socios, de leden van Barcelona, wilden hem heel graag hebben natuurlijk. Een icoon van, wat je zei, dat Barcelona van Guardiola heeft de Champions League gewonnen. Wereldkampioen, Europees kampioen. En daar was het een beetje wisselvallig toch. Hij heeft ruim 2,5 jaar gewerkt. 1 keer wel kampioen geworden. 1 seizoen dat het echt goed draaide. Ook op dat middenveld, daar had hij onder andere Frenkie de Jong staan. Maar het was niet... Het was niet de man die iedereen gedroomd had, verwacht. Het was geen Guardiola bijvoorbeeld. Guardiola, totale bezetene van het voetbal, die kon en kan het nog steeds waanzinnig overbrengen. En die heeft echt een nieuwe revolutie teweeggebracht in het voetbal. Dat heeft Xavi niet gedaan. Het was niet het puur aanvallende Barça wat iedereen verwachtte. Hij had ook niet, zei hij zelf, de beste spelers. Maar er waren wel problemen in Barcelona. Hij had geen geld om grote aankopen te doen. Het was echt een financiële crisis bij de club. Maar zijn opvolger bijvoorbeeld, Hansi Flick, de Duitser, eigenlijk met dezelfde spelers op 1 of 2 na, speelt hij al 2 jaar veel spectaculairder voetbal. Veel meer dat Cruyffiaanse, à la Cruyff, dat ze hier zo graag wilden aanvallen. De verdediging heel ver vooruit. Dat deed Xavi niet. Dus ben benieuwd of hij bij Oranje een stap extra kan maken.
1: Maar goed, hij zegt wel van dat hij de zoon is van het Nederlandse voetbal. Is dit ook echt zo?
6: Ja, dat is een persbericht van de KNVB. Een ijverige medewerker van de KNVB heeft daar 3 opmerkingen in dat persbericht gezet die Xavi echt nooit gezegd kan hebben. Maar ja, dat hebben ze voor hem dan gedaan. En eentje is zoon van de Hollandse school. Nee, maar hij zegt wel, dat heeft hij ook van, hij heeft gedebuteerd onder Louis van Gaal. En zelf zegt hij ook altijd dat zijn inspirator toch Cruyff is geweest. Ook dat Cruyff heel dankbaar is, want toen Cruyff coach werd van Barcelona in 88, Xavi was 8 jaar, Xavi kwam op zijn 12e in de jeugdopleiding van Barcelona terecht, toen was Cruyff en nog trainer. En Cruyff had bepaald, vroeger was de regel in Barcelona, jochies van 12 of 13 moeten minstens zo lang zijn, willen wij ze bij onze jeugdopleiding hebben. Ze wilden gaan versterken, grotere voetballers. En Cruyff zei, kom even, die kleintjes kunnen ook heel goed spelen. Had hij gelijk in natuurlijk, Iniesta, Xavi, Messi, al 1,70 meter. Hele goede voetballers geworden. Dus hij is Cruyff dankbaar dat hij de deur openstelde voor kleine jongens zoals hij, die goede voetballers, goede voetballers blijven.
1: Ja, en Xavi kan direct aan de bak, want 24 september, dan is het al zover. Dan spelen we tegen Duitsland. En dan moeten we ook nog maar kijken welke internationals nog allemaal doorgaan om onder Xavi te spelen. In ieder geval, Edwin vanuit Spanje, dank je wel. Hopelijk word je nog vaak gebeld om een beetje informatie te geven over dat prachtige Spaanse voetbal, maar zeker ook over de Spaanse cultuur. Ook veel dank aan Angela de Jong. Ik hoop dat je toch ook veel hebt opgestoken van de voetbalkennis van Edwin Winkels. Ja. Straks hebben wij WNL in de kantine met Wiegerhemmer en Fidan Ekies. En dit was Goed in Ingelichte Kring. En ik beloof het, volgende week wordt echt een goede show.
7: NPO Radio 1.
8: We zijn bij het ringen van de in Nederland bijna uitgestorven blauwe kikkerdief.
9: Oh, deze maakt zelfs geluidjes. Oh. Hallo.
8: We kijken of er ondanks de droogte nog bijzondere libellensoorten te vinden zijn.
10: Ja, er zit iets op de tak.
8: Verder gaan we live wespen tellen. Columnist is Jelle Reumer. En humor en klimaatverandering. Gaat dat wel samen? Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels. Dat wordt lachen.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
16: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: NPO Radio 1. 5:00.
18: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
3: Ja, goedemiddag. Straks hier live WNL in de kantine tot 7:00 met hele mooie gasten. Zoals Telegraafjournalist Marcel Vink. Met hem bespreken we de laatste stand van zaken in Ceuta. En verder is hier Martine Wolzak, journalist bij het FD, om ons verder bij te praten en vooruit te blikken op het nieuwe parlementaire jaar. En natuurlijk onze cabaretier en columnist Marcel Verrek. En we gaan praten met chefkok Sharon de Miranda. Luisteren dus straks om 7:00, maar nu eerst het nieuws met Casper Meijer.
19: Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Het is vandaag 5 jaar geleden dat de Taliban het bewind in Afghanistan overnamen. Sindsdien is de positie van vrouwen en meisjes dramatisch verslechterd. Een paar honderd mensen demonstreerden vandaag in Amsterdam om daar aandacht voor te vragen. En verslaggever Roel Pauw was erbij.
20: Op de Dam is een klaslokaal ingericht. 20 schoolbankjes strak in het gelid. Er liggen schriften en potloden, maar wat ontbreekt, dat zijn de leerlingen. En dat heeft een reden.
21: Aanstaande maandag, 17 augustus... gaan de kinderen hier in Amsterdam weer naar school. Maar voor miljoenen meisjes in Afghanistan begint er helemaal niks. Voor hen is dit het 5e jaar waarin de schooldeuren gesloten blijven.
20: Mensen die hun solidariteit met de Afghaanse meisjes en vrouwen willen betuigen vandaag, is ook gevraagd om een schrift mee te nemen.
22: Ja, omdat alle meisjes het verdienen om naar school te kunnen gaan. Wat ik weet is dat zij op dit moment vaak niet eens naar buiten mogen gaan. Eigenlijk vrijwel geen rechten hebben. Daarom ben ik hier vandaag.
21: Maar dit onderwijsverbod raakt niet alleen meisjes. Het raakt een hele samenleving. Jongens die opgroeien in een wereld waarin hun wordt geleerd dat hun dromen meer waard zijn dan die van hun zussen.
23: Ik heb nichtjes en vrouwelijke familieleden in Afghanistan die op diverse manieren onderdrukt worden. Niet alleen onderwijs, maar ook om hun mening te kunnen uiten, om te kunnen werken, een eigen bankrekening te kunnen openen en alle andere basisrechten die wij in Nederland voor lief nemen eigenlijk. En wat ik vanuit mijn geprivilegeerde positie hier in Nederland kan doen, zeker als Afghaanse man zijnde, is hun stem hier zijn en proberen op welke manier dan ook, lokale politiek, landelijke politiek, manifestaties, om hun stem via mij hier te laten uiten.
24: Het is echt terreur. 5 jaar lang. Moet je toch niet voorstellen dat je niet meer naar school mag. 5 jaar lang in onze kerk. Echt beide van huilen.
20: Een van de dingen die de demonstranten het meest steken is het feit dat de Taliban nog steeds een gesprekspartner zijn.
22: Een Taliban-delegatie is uitgenodigd in Brussel. Dezelfde terroristen die we 20 jaar lang met de NAVO hebben willen bestrijden. Dus we vragen om niet de Taliban als terroristische organisatie als gelijkwaardige gesprekspartner uit te nodigen in Brussel.
21: You cannot silence us. You cannot hold us down. Afghanistan!
19: Een verslag van Roel Pauw was dat. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en hitte. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje. Maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met waterschappen of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Dan gaan we naar het EK turnen, waar de toestelfinales bezig zijn. Er stonden 2 Nederlanders in de brugfinale. Die is net afgelopen. Sarah Westphal heeft dat gevolgd en is hier in de studio. Hey Sarah,
0: hey.
19: Hoe is het gegaan vandaag?
0: Net geen medaille voor Sanna Veerman. Echt heel zuur hoor. Ze werd 4e. Ze kwam 33.000ste van een punt tekort. Nou ja, dat is echt heel weinig. En dat terwijl ze echt heel goed was hoor. Vandaag, ze liet niks liggen. En voor haar waren er al 3 turnsters van de brug gevallen. En dat is echt heel veel. En dat gebeurt niet zo vaak. Maar zij speelde absoluut niet op safe. Zij schrok daar echt niet van. Ze ging vol voor de uitvoering. Alle elementen, alle combinaties, die lukte haar. En ook haar afsprong was heel netjes. Ze kwam uit op 14.2. Mooie score. Maar dus net niet genoeg voor het brons. Precies. En Visser, Naomi Visser, die was dus een van die pechvogels die viel. 2 keer zelfs. Vrij aan het begin overkomt haar wel vaker in grote finales. Daardoor kon ze haar combinaties niet uitvoeren. En eindigde ze als 8e.
19: En wat is er verder al gebeurd vandaag?
0: Het goud op de brug was voor de Duitse Helen Kefried. Zij was ook absoluut topfavoriet voor deze titel. En verder is de sprongfinale geturnd. Daar ging ook de topfavoriet met het goud vandoor. Dat was Angelina Melnikova uit Rusland. En daar was het brons voor de Belgische Lisa Falen. En dat terwijl zij in de kwalificatie slechts 6e werd.
19: Maar geen Nederlanders in actie?
0: Nee, geen Nederlanders meer in actie.
19: En wat staat er nu nog op de planning?
0: Nou, vandaag, of nu is de balkfinale bezig. Wederom zonder Nederlanders, want Sanne Weefs is daar afwezig omdat ze in de kwalificatie viel daarvan. Nou, dan krijg je meteen een punt aftrek. En daardoor was haar score niet genoeg voor een finale plek. En tot slot zien we zo nog de vloerfinale. En met een klein beetje mazzel komt daar Naomi Visser nog in actie, omdat zij als eerste reserve op de lijst staat. Okay. Maar goed, die kans die wordt steeds kleiner naarmate die finale dichterbij komt.
19: Dank u wel voor je update, Sarah Westphal. Het is bijna 5:07. Het weer nog. Vooral in het zuiden en oosten nog buien. Mogelijk met onweer. Ook nog af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking. En dan een graad of 24.
2: Ster.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Crayon kozijnen.
5: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
7: NPO Radio 1. WNL.
26: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum.
27: Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
7: In de kantine.
18: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
26: Het was de week van Xavi Hernandez, de zonne-eclipse en de boerenprotesten.
27: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel chef-kok Sharon de Miranda, die een pleidooi houdt voor onze Nederlandse eetcultuur.
26: En met journalist Marcel Vink bespreken we de laatste stand van zaken in Ceuta. Want de Spaanse exclave zet zich schrap voor nieuwe bestorming van migranten over zee.
27: Straks schuift Martine Wolsak van het FD aan om met ons vooruit te blikken op het nieuwe parlementaire jaar. Want voor het kabinet zit het zomerreces er weer op.
26: En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column.
27: U kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL vandaag. Veel sport vandaag ook in onze uitzending. Laten we eens even beginnen met de hockey. Het WK hockey, de poolduel van de vrouwen. Oranje tegen Chili, Krijn Schuitenmaker. Is het een duel met Pit?
1: Nou, ja, van Chili het eerste kwart wel. Want toen kregen ze heel veel kansen te verwerken. Het staat inmiddels wel 2-0 voor Nederland. De videoscheidsrechter is aan het werk gezet. Want Oranje wil een strafcorner. Het staat 2-0. Jibbe Jansen heeft er dus eentje bij gemaakt. En dat leverde een treffer op aan het begin van het derde kwart. Een strafcorner. Jibbe Jansen natuurlijk de grote specialist. Als het gaat om die strafcorners bij Nederland. Het afgelopen Europees kampioenschap vorig jaar. En de afgelopen twee edities van de Pro League was zij de topschutter. En nu staat ze opnieuw klaar op de kop van de cirkel. En het is de vraag of zij een nieuwe strafcorner mag gaan nemen. Ze heeft er 5 inmiddels genomen, waarvan er 1 dus raak was. Zij maakte de 2-0 voor Nederland. Nou, het is even spannend. Geweldige belevenis natuurlijk deze eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap. 10.000 mensen in het Wagenstadion. Dat compleet is verbouwd met enorme tribunes en vooral veel oranje. En die oranje fans hebben al 2 goals gezien voor Nederland tegen Chili.
27: Dan gaan we eens even kijken op het voetbalveld. Willem II speelt het tegen NEC. NEC heeft er een geweldige Europese wedstrijd op zitten. Maar kende een off-day vorige week tegen Telstar. Willem II begon ook slecht aan de competitie. Anne de Jong, ik denk dat de wedstrijd ongeveer 38 minuten en 38 seconden onderweg is.
2: Nou, het is alsof je dat aanvoelt, Zieger. Geweldig. Bischoff komt net 16 meter in. NEC met de kans. Dus goede kap van Bischoff, maar dan niet het vervolg. Het is uiteindelijk een beeld dat we veel gezien hebben deze eerste helft. Willem II NEC is nog 0 tegen 0. Dit was een mogelijkheid, maar de eindpaas ontbreekt. Dat geldt voor alle aanvallen van NEC in deze wedstrijd. Ook nog een enorme zwalbe van Tadić gezien. Eén schotje van Taui. En de meeste gelukte acties zijn van de aanvallers van Willem II. Net Slory, de huurling van Feyenoord, met een goed schot naar de verre hoek. Kretas had die bal nog maar net uit de verre hoek. Ja, je zei het al, NEC Olympiakos, dat was die wedstrijd deze week. Dat was meeslepend, spannend, vol actie en doelpuntrijk. Nou, deze wedstrijd is totaal het tegenovergestelde. Er gebeurt niet heel veel bij Willem II NEC. En dus is het logisch dat het 0 tegen 0 is na 39 minuten en 33 seconden.

0: Sharon de Miranda, we hebben het je niet verteld, maar we hebben een special. We gaan gewoon de hele dag naar jouw muziek luisteren.
1: Heerlijk, yay!
0: Marcel denkt, wat?
2: Nee, heerlijk. Nee, ik vind het bijna jammer dat je begon met praten. Want
0: nou, weet je dat ik dat dan ook op dat moment denk? Ja. Ik wil gewoon blijven luisteren.
2: Ja, zal ik hier doorheen praten?
0: Heb je goed gezien, ja. Nou, heeft ook met mijn technische onkunde te maken. Maar wat is welke muziek is dit, Sharon? En wat roept het bij je op?
1: Ja, lekker koken, lekker eten, samen zijn, dansen. En eigenlijk is het al het begin van het nummer, de hele dag in de keuken staan.
0: Wie zingt dit?
1: Ja, Juan Luis Guerra. Ik had het nooit zo goed uitspreken. Ja, was het goed,
3: dat
1: ja?
3: Dat vind ik wel.
1: Maar mijn moeder luistert het ook altijd. Ik weet niet, dat krijg ik een warm gevoel. En een soort van vrijheid. En daar hoor je lekker bij te eten en lekker bij te drinken. En gezelligheid.
0: Zoals deze muziek opstaat, ga jij koken?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, nu helaas niet.
0: Oh ja, daar hadden we eigenlijk wel op gehoopt.
1: Ja, sorry. Ja.
3: Ook deze muziek is een mix van stijlen. En als je Sharon de Miranda zegt, zeg je ook dat ze een mix van stijlen.
1: Klopt, ja. En ook kookstijlen, ja.
3: Want wat draag jij allemaal in je als het gaat om cultuur?
1: Oh jee, nou heb je even. Mijn moeder is Nederlands, haar moeder is een beetje Indisch. En mijn vader is Surinaams en ik ben opgegroeid op Curaçao. En mijn man is half Antilliaans, half Cubaans, dus arme kinderen hebben wij. Ja. Wat moeten ze vertellen? Ik zeg, uiteindelijk zijn ze gewoon mens. Ja. We hebben allemaal rood bloed.
0: Uiteindelijk zijn we allemaal mens.
1: Ja.
3: Voel je je dan ook als vanzelf heel rijk?
1: Nu wel, vroeger niet.
3: Oh.
1: Vroeger was heel gezoekend. Van ja, waar hoor je eigenlijk bij? Mijn moeder is wit en mijn vader niet. En op jonge leeftijd overleden, dus ben je geadopteerd? Nou, nee, eigenlijk niet. En Purmerend geboren en dan ga je naar Curaçao en daar ben je weer te licht. En dat was altijd een beetje zoekende. En nu ervaar ik juist al deze culturen bij elkaar als rijkdom.
0: Hoe komt dat dan? Vraag ik me altijd af, hè, dat hoe ouder je wordt op een gegeven moment is die, niet bij iedereen overigens, maar is die zoektocht niet meer zo enorm van belang? Je hoeft niet per se ergens bij te horen.
1: Nou, het is niet alleen
0: hoor ik
1: dat.
0: Wel vaker in mijn omgeving hoor, van mensen. Maar is dat niet wat je bedoelt?
1: Nou, het is meer dat ik dacht, ik ben eigenlijk heel blij dat ik van al die culturen wat heb meegekregen. Ja. En ik vind sommige mensen wat kortzichtig soms wel eens. Dat ze denken, nou, hoezo denk je dit?
0: En waarom moet het één ding zijn?
1: Precies, ja. Ja,
2: maar
1: ja.
2: Het helpt natuurlijk ook dat er heel veel mensen in Nederland wonen met van hele gemengde afkomst.
1: Nu wel. Toen ik.
2: Ja, dat is een enorm verschil. Als je filmpjes ziet uit de jaren, toen ik jong was, jaren 60 of zo. dan zie je inderdaad, alsof het een. Alleen zie je dat nog in Friesland zo'n beetje. Ja. Ook niet alleen maar. Gewoon echt alleen maar.
1: Steeds
2: blonde haar, jongetjes, meisjes enzovoort. En nu, waar je ook komt in Nederland, eigenlijk is alles.
3: Een Nederlandse moeder heb je, een Surinaamse vader. En het Surinaams eten koken heb je geleerd van?
1: Mijn Nederlandse moeder.
3: Kijk.
1: Ja, en die kan echt zo goed Surinaams koken. Ja? Dat is echt, en het is wel grappig, want mensen verwachten het niet. Of soms willen ze het ook gewoon niet zien. Maar ja, het
0: maar
1: is
0: hoe
1: echt
0: komt dat
1: leuk.
0: Dan?
1: Nou, omdat mijn vader overleed toen wij vrij jong waren. Toen dacht zij van, wat ik jullie kan meegeven van de Surinaamse eetcultuur is het eten.
0: En dat maar ze kon het dus al, dat bedoel ik eigenlijk. Ze had het al geleerd.
1: Had ze van mijn vader geleerd.
0: Van je vader, oké.
1: Ja, en uiteindelijk is het toch veel passie en liefde. En ik maak hier weer een hele mix van. Ik doe van alle culturen, maak ik één ding.
3: Je hebt het ook over de eetcultuur. Ja. Wanneer spreken we over de keuken en eten? En wanneer over een eetcultuur?
1: Nou, ik denk dat het samen gaat. En mijn zoektocht zelf is, wat is nou het Nederlandse eetcultuur? Want als ik me naar mezelf alleen al kijk, ik ben wel Nederlander. Ik ben hier geboren. Niet helemaal opgegroeid, maar inmiddels woon ik langer in Nederland dan dat ik in het buitenland heb gewoond. En gaat het erom, wat is het Nederlandse eetcultuur? En ik denk juist al de diversiteit, al die gemengde mensen die dus ook Nederlanders zijn, maken Nederlands eten een eetcultuur. Oh. En wat ik dus jammer vind, je hebt Italiaans eten, je hebt Japans eten, Surinaams eten. Wat is nou Nederlands eten? Ook als je gaat googlen, dan is het best flauw. We hebben de herring en de bitterballen. En ik denk, nee, we hebben echt zoveel meer. En,
2: het is ook een kwestie van tijd, hè? Want ik heb ook wel eens iemand die was in het buitenland zei, nou, het buitenlandse eten, gelukkig hebben we vanavond Nederlands nasi.
1: Ja, precies. Maar het is wel een Nederlandse nas. Je hebt meerdere soorten nasjes.
2: Ja, precies.
1: Ja, en ik vind het juist... Ik werk ook voor de provincie Flevoland met heel veel trots. En daar wordt heel veel geproduceerd en geteeld. Dus daar het Nederlandse eten, dus wat hier groeit... Nou, dat vind ik dus onze cultuur ook. En de recepten die je daarvan maakt. Ja. Dat vind ik Nederlands eten.
3: Daar gaan we het zo dadelijk met jou uitgebreid over hebben. Er zit ook wel iets in, denk ik, dat wij graag een beetje schamper praten... over nou ja, de Hollandse eetcultuur. Alsof dat niks voorstelt. Wil je daar ook tegen verzetten?
1: Ja, ik vind dat wij missen een stukje trots.
3: Ja.
1: Weet je, als je een Italiaan... Ik heb toevallig niet heel lang geleden... werd een Italiaanse meneer best wel boos op mij.
3: Oh.
1: Ja, ik vond het wel grappig. Ja, ik dacht, ik ga even kijken of hij echt boos werd. Hij werd wel echt boos. Ik zei, ik heb pesto gemaakt met geitenkaas. En gewoon spaghetti uit een pakje. Maar hij sprak ook gewoon niet meer met me. En ik dacht, ik ging gewoon een beetje uitproberen. Hij was echt boos. Hij heeft ook niks meer gezegd in de bus. En ik dacht, geintje. Maar ik dacht, ik vond het ook wel weer heel mooi. Ik werd ook wel echt ongemakkelijk. Want ik dacht, die ging het een beetje uitproberen. Maar hij was echt boos. Dus dan weet je eigenlijk ook niet meer wat je moet doen. Nee. Maar hij was trots.
3: Ja.
1: En dat mis ik. Ik mis de trotsheid. Ja. Weet je, dat wij zeggen,
2: wat voor bus zat je eigenlijk? Want dat vind ik wel interessant.
1: Ja, dat was. Ik nam mensen vanuit het buitenland mee door de provincie Flevoland om te laten zien hoe mooi de polder is. Ja. Toen maakte ik een geintje. Ja.
2: Maar je werd er niet uitgezet.
0: Je had hij gewoon een slechte dag.
2: En het lopen natuurlijk als je Flevoland ergens uit de bus wordt gezet.
1: Nee, hij zat in mijn bus.
2: Oh, ja.
1: Dus,
0: hij zat in mijn bus.
1: Ja, hij zat een beetje boos naar me te kijken en negeerde me. En hij wilde volgens mij heel graag die bus uit, maar dat duurde nog even. Stond ook nog in de file terug.
4: Is het een beetje de pizza ananas of zo? Of is dat het een beetje vergelijkbaar?
1: Ja, ik doe het niet meer. Ik heb wel geleerd dat ik dacht, soms is het een geintje. Omdat ik het eigenlijk niet gewend ben. Ergens wil ik het. We willen dat wij ook trots hebben. En als mensen echt trots zijn... En dan ga je er een beetje mee plagen, worden ze ook echt boos. Dus misschien ben ik mezelf aan het voorbereiden.
3: Okay.
1: Heel boos worden als mensen straks helemaal...
3: Doe maar niet. Nee. Doe dat maar na 7 uur.
1: Nee, dat gaat niet gebeuren.
3: Marcel Vink, als iemand schrijft of heeft geschreven voor One World, de Gaykrant, Elsevier, de Telegraaf.
4: Ja.
3: Als iemand daarnaast ook nog heeft gewerkt voor de KNVB. Hoe zou jij zo'n type omschrijven?
4: Veelzijdig, denk ik.
3: Ja,
4: ja.
3: Creatieve duizendpoot misschien
4: ook? Misschien wel. Ja, nee, ik heb voor heel veel bladen geschreven en voor organisaties gewerkt. Dus. En nu voor Telegraaf vast. Dus nu richt ik me weer op wat andere zaken. Maar ik heb veel gedaan, zeker.
3: Ja,
4: dus en ook, ja.
0: Het kan ook zijn dat iets je misschien snel verveelt en dat je iets nieuws wil proberen.
4: Ja, het had ook wel te maken dat ik in die tijd in China zat. Ik heb 10 jaar daar gezeten als correspondent. Ik ben uiteindelijk teruggekomen naar Nederland.
0: Dan verveelt alles al heel snel, denk ik, in Nederland.
4: Ja, tuurlijk, dat is ook zo.
0: Herkenbaar.
4: Heb je op een gegeven moment ook wat... dan focus je wat meer op één medium. Zeker natuurlijk als je in vaste dienst zit. Dus, maar het was een mooie tijd, veel gedaan, leuk.
3: Over die tijd gaan we het zo dadelijk nog wel even hebben. Ik klink in één keer haastig, omdat ik weet dat er gescoord is. In Tilburg, Anne de Jong.
5: NEC op voorsprong gekomen. Taoui, de basisdebutant, maakt het doelpunt na een voorzet van Bischoff. Er wordt nog wel even naar gekeken, want Taoui gaf een klein duwtje in de rug. En daar is afgelopen speelronde een keer een doelpunt op afgekeurd bij Sparta Feyenoord. Of dat nu ook gebeurt, dat weet ik niet. Als ik me niet meer meld, kun je ervan uitgaan dat NEC gaat rusten met een 0-1 voorsprong door Adam Taoui.
3: Ja, we hadden het net over die prachtige song van Juan Luis Guerra. Hij zong over de bachata in Fukuoka. In juist die stad heeft een beladen geschiedenis ook voor Nederlanders. Hè. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar krijgsgevangenen uit Nederlands-Indië in kampen geïnterneerd, te werk gesteld. Vandaag, 15 augustus, herdenken we de Japanse capitulatie. Daarmee kwam voor Nederlands-Indië een eind aan de Tweede Wereldoorlog en aan de Japanse bezetting. Marcel, je vertelde er net over, ik ben daar correspondent geweest in Zuidoost-Azië.
4: Oost-Azië.
3: Hoe is dat in Japan? Heb je daar iets van meegekregen? Hoe zij reflecteren op hun rol in de Tweede Wereldoorlog?
4: Nou, dat doen ze wel. Kijk, in Japan is het heel belangrijk welke woorden plak je eraan. Hè? Je hebt over agressie, excuses. Dat zijn woorden die zijn politiek best wel beladen.
3: Sorry, kennen ze niet?
4: Nee, dat is iets wat heel erg moeilijk ligt in het land. Maar het is wel zo dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Klinkt misschien wat licht, maar ze erkennen wel dat er vreselijke dingen zijn gebeurd. Alleen die Japanners doen het op hun eigen manier, in hun eigen woorden. Ja, ze doen het op een iets andere manier dan we hier gewend zijn. Dus dat
0: maar
4: is zeker waar.
0: Hebben we het dan ook over herdenkingen of speciale momenten of dagen? Zoals wij daar heel veel aandacht aan besteden, op school, ja, onderwijs.
4: Ja. Nou, onderwijs is er wel, besteden ze er echt wel aandacht aan, zeker wel. Al zijn er ook wel conservatieve krachten die dat willen vermijden, zoveel mogelijk. Kijk, er zijn ook musea waarin wel aandacht wordt besteed aan het verleden van Japan. Dus ook het donkere verleden. Dus dat gebeurt wel. Naar buiten toe is het vaak wat anders. Dat ligt wat moeilijker, maar dat heeft ook een beetje te maken met de volksaard. Hè. In Azië is het altijd wat lastig.
0: De emotionele kant. Erg,
4: precies, ja, dat is ingewikkeld. Ja.
3: Hoe is het dan als correspondent om daar te zijn en om je in die cultuur te begeven? Is het lastig om daar te aarden? Want nou ja, als je daar 10 jaar bent, moet je ook wel aarden.
4: Nou, ik vond het in China wel meevallen. Kijk, tuurlijk gaat alles heel anders. Maar je bent daar aan het werk, je leeft daar. Dus je gaat al heel snel mee in het leven. En ik heb die fascinatie voor Azië altijd al gehad. Zeker voor China. Dus op zich heb ik daar niet heel erg veel last van gehad. Zoals ik eigenlijk ook niet heel veel last heb gehad toen ik weer terugkwam. Want dan ga je ook weer vrij makkelijk mee in het leven.
3: Je zegt dat ik heb een fascinatie voor China. In China gehad ook. Heel veel mensen, ook hier, die hebben niet de fascinatie, maar een angst voor China.
4: Ja.
3: Snap je dat? En is dat terecht misschien ook?
4: Ik snap het. Misschien is het voor een deel terecht. Maar we moeten natuurlijk wel met China dealen. Mm. Of we nou willen of niet. Hè? Ik bedoel, kijk naar elektrische auto's. Die komen natuurlijk steeds meer uit China. Die willen we ook hebben. Hè? Ik bedoel, iedereen moet elektrisch gaan rijden. Dus ik denk dat het niet zo heel veel zin heeft om er angst voor te hebben. Je moet er op een goede manier mee omgaan. Ik denk dat dat vooral belangrijk is.
0: Ik heb meteen een vraag aan de hand van een radio-uitzending die ik afgelopen voor het weekend had. Bij Sven op 1 had ik te gast Remco Breuker, hoogleraar Universiteit Leiden. Hoogleraar studie Korea. Ja. En hij zei de reden dat we verklaarden de weinige aandacht aan Azië bij ons in de media of de politiek, dat we er gewoon maar weinig mee bezig zijn en meer gefocust zijn op Amerika bijvoorbeeld. Daarover zei hij, dat heeft met kolonialisme te maken. We zien Azië en die landen daar toch niet als volwaardig. Kreeg hij best wel veel kritiek op, zag ik online. Ik vroeg me af, hoe zie jij dat? Je zou het gesprek natuurlijk moeten luisteren om erop te kunnen reageren. Maar ik dacht, misschien heb je het voorbij zien komen.
4: Nee, eigenlijk niet. Kijk, het is wat ik wel weet is dat als je kijkt een jaar of 10, 15 geleden, hè, of misschien 20 jaar geleden, hadden we heel veel aandacht voor China. Maar China was toen enorm in opkomst. We wilden alles over China weten. Mm-hmm. Dat is wel ietsje minder geworden, omdat we nu gewend zijn aan dat China er is. Het is natuurlijk een enorme grootmacht, dus ik denk dat de aandacht daardoor iets minder is geworden. Maar ja, ik bedoel, China is natuurlijk niet te vermijden. Ik bedoel, het is natuurlijk zo'n enorme grootmacht. En er zijn genoeg mensen die zeggen van, ze gaan Amerika voorbij op tal van gebieden, of zijn dat al. Dus ja, dat je kunt China niet vermijden. En daarom denk ik ook, we moeten er op een goede manier mee omgaan. Want ja, veel andere keuze hebben volgens mij.
0: Ik vond het wel opvallend dat hoogleraar Korea's studies die dat zo interpreteert. Ja. Ik had het niet eerder gehoord. En
4: nee, ik ook
0: had de behoefte om het weer voor te leggen en met anderen te bespreken. Maar misschien is dit niet de juiste plek.
3: Sharon de Miranda, het is vandaag ook de dag van de Indië-herdenking. Jouw oma was half Indisch. Werd er bij jou thuis dus daar ook over gepraat? Over Nederlands-Indië?
1: Wel, maar niet heel actief. Maar het was wel zo, ik ben heel erg bezig met Kitty Kotti, 1 juli.
3: Ja.
1: En dat mijn moeder en terecht zei, ja, je bent daarmee bezig, maar vergeet ook niet het stukje van je oma's geschiedenis. Ja. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Maar mijn oma is heel erg bescheiden. En dat merk je ook wel aan die kant, dat er minder over gesproken wordt dan in het kader van Kitty Kotti, 1 juli. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil hier wel iets mee. Maar het is zoveel. Ja. En het is natuurlijk heel erg allemaal. Maar ook wel dat ik me...
0: Hoe bedoel je, het is zoveel?
1: Nou, het is en Kitty Kotti en over Indië. En er zijn zoveel dingen waar je mee bezig bent.
0: Ach,
1: en
0: emotioneel denk ik, gezien.
1: Ja.
3: Zeker als je zo cultureel divers bent.
1: Ja, precies. Ja. Want ook dat de hele Kitty Kotti was ook later, op latere leeftijd pas. Dat ik dacht, eigenlijk ben ik wel benieuwd. En ik ben er nog steeds. Ik weet het nog steeds niet. Ik weet nog steeds niet precies hoe ver het gaat. En had mijn eigen familie ook plantages. En dat gaat.
3: Wil je het wel weten?
1: Nou, dat ergens wel, maar ergens vind ik het ook confronterend, heel eerlijk gezegd. Ja, ik vind het heel confronterend, want ik weet steeds meer en ik hoor steeds meer. En er wordt ook steeds meer verzwegen. Dat ik denk, Dus wat is nou waar? En wie gaat. Wie
0: waarom is
1: nou
0: confronteren het erg eigenlijk?
1: Nou, het is niet
0: waar
1: erg.
0: Waar ben je bang voor?
1: Nou, het is niet erg, maar het doet veel met me. Dus het is niet dat ik ergens naar luister en dan loslaat of zo.
0: Ja.
1: Dus dan ga je een heel proces aan. En
0: je weet niet of je wel door die pijn of door dat verdriet heen wil.
1: Ja, of ik daar al klaar voor
0: ja,
1: ben.
0: Ja.
1: Want ik ben ook moeder van 2 pubers. Ja. Dat doet ook al soms een beetje
0: herkenbaar.
1: Zeer.
0: Ja, daar heb je ook tijd voor.
1: Heb ik ook nodig. Tijd voor nodig, ja.
3: Het is vandaag 15 augustus sowieso ook een confronterende dag voor Den Haag. Voor jou Den Haag, Marcel Verrek. Vanwege Nederlands-Indië, 15 augustus. Den Haag, de weduwe
2: van
3: Indië.
2: Ja.
3: Wat heb je daarvan gemerkt? En wat merk jij daar doorgaans van? Vandaag 81 jaar geleden.
2: Eigenlijk best wel veel. Ja. Nu ben ik hier, maar zo dadelijk is de herdenking.
3: Exact.
2: Die is niet zo ver van mijn huis. En er is altijd een vliegtuig, zo'n oud vliegtuig wat ook in Indië heeft gevlogen. En dat komt dan ook nog over. En ik ga ook wel eens kijken daar. Ja. Het is bij de Waterpartij. En zelf ben ik opgegroeid in het Statenkwartier, wat een van de wijken is waar best veel Indische mensen woonden. Onze buren waren bijvoorbeeld Indisch. Die hadden echt een huis vol met amuletten. Het was een Indisch huis ook. Ook de eetcultuur was natuurlijk heel manifest. En je had het net over je pubers, maar je ziet ook dat in de Indische gemeenschap de generaties die nu komen ook dat op een of andere manier ook levend proberen te houden. Er zijn tijdschriften, mensen die daar toneelvoorstellingen van maken. Het is een heel wezenlijk bestanddeel van de Nederlandse samenleving. En zeker in Den Haag op alle mogelijke manieren. Dus ja, dat zat in de bestuurscultuur. Maar je had bijvoorbeeld natuurlijk ook de Indo-rockers. Beroemde Haagse popmuziek. Een enorme. George Konans was ook van Indische bloeden. En zoals je weet, in Den Haag zaten ze gewoon in elke kelder. Zat er een groepje te spelen, Wiga. Dus heeft een enorme.
3: En als je dat zoveel om je heen ziet, groeit dan ook het verlangen om daar meer van te weten?
2: Nou, ik ben er geweest en dat vond ik heel erg bijzonder. Ik ben een keer op tournee geweest daar.
3: Oh.
2: Voor de Nederlanders te spelen. Dat is wel een leuke snabbel was dat ook. En samen met mijn vriend Paul Plezier.
0: Je denkt ook soms gewoon hardop, hè?
2: Ja, maar dat was natuurlijk heel leuk, maar ook heel interessant. Want ze hebben ons daar ook meegenomen naar Bogor, Buitenzorg. En dan heb je die botanische tuin en dan heb je ook een begraafplaats. En daar lag de oude generaal Spoor. En generaal Spoor was toen de grootvader van het vriendinnetje van Paul zijn broer. Ach, ik zal al niet alle namen noemen, maar daar zijn we ook geweest. En daar was zij nog nooit geweest, dus daar hebben wij foto's gemaakt. Maar je ziet daar dus, ze hebben wel eens gezegd, de invloed van Nederland op Indonesië is eigenlijk een kras op een rots. En dat zal misschien voor de Indonesiërs gelden, maar voor de Nederlanders die daar hebben gewoond niet. Nee. Dat is zelfs mijn vriend Theo Bolleman, met wie ik podcast maak. Die is in Jakarta geboren, of in Batavia geboren.
3: Kijk,
2: dat
3: toen nog Batavia.
2: Batavia geboren. Ja.
3: Jij stond daar oog in oog met onze geschiedenis. Wij staan nu oog in oog met het heden, want we gaan schakelen met Krijn Schuitenmaker. Oranje tegen Chili was net 2-0. Ik heb het over hockey. Dag Krijn.
6: Ja, goedemiddag nogmaals. Het staat nog steeds 2-0. En dat is op zich vanuit Chileense begrippen prima. Want die ploeg is natuurlijk de grote underdog. Klein hockeyland. Deden het overigens in de WK-kwalificatie wel uitstekend. Door 2 keer van Australië te winnen. En laat dat nou net de volgende tegenstander zijn van Nederland. Nederland is wel heel erg op jacht naar die derde treffer. Zo even een enorme kans voor Marijn Veen. Maar die kreeg in de cirkel de bal. En koos voor de. Het is op zich vanuit Chileense begrippen prima. Want die ploeg is natuurlijk de grote underdog. Klein hockeyland. Deden het overigens in de WK-kwalificatie wel uitstekend. Door 2 keer van Australië te winnen. En laat dat nou net de volgende tegenstander zijn van Nederland. Nederland is wel heel erg op jacht naar die derde treffer. Zo even een enorme kans voor Marijn Veen. Maar die kreeg in de cirkel de bal. En koos voor de verre hoek. Schoot hem voorlangs.

0: Zeg, wil je dat nooit meer doen? Nee, ga ik nooit meer doen. De hoofdpunten van het nieuws gelezen door Casper Meijer.
1: Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare aan natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. En na bijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje. Maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. En het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met waterschappen of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden.
0: Ja, ik hoorde je net, Willemijn Hubert, bij Patrick Lodiers. Hij keerde zijn binnenste buiten. Leuk, hè? En hij vertelde over iets dat hij had meegemaakt. En dat hij al lang niet meer gezien had, namelijk regen. Mm-hmm. Heb je vandaag zelf dat ook mogen ervaren, wat dat ook alweer precies is, Willemijn?
2: Zeker.
0: En hoe voelde dat?
2: Heerlijk.
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
2: Ja, ik werd er vanochtend ook mee wakker. Ja. Dat deed mij goed, ja.
0: En rook het ook lekker?
2: Ja, die petrigor inderdaad. Zo ja, dat heeft nog een naam, petrigor. Zo heet de geur van regen.
3: Daar gaan wij nog veel horen de komende tijd. Want je hebt het wel vaker over die geur als het heeft geregend.
0: Ja, als het lang warm is geweest, dan heeft dat... Maar dat is petrigor. Ja. Geur. Wat leuk. En de komende dagen, gaan we dat vaker meemaken? Regen?
2: Ja en nee. Als ik naar kijk naar morgen, dan heb ik toch wel voor de meesten weer een hele droge dag op het programma gestaan. Misschien in het uiterste noorden een enkel buitje, maar het mag bijna geen naam hebben. Maandag denk ik ook wel weer een droge dag. Dinsdag wordt voor meer van ons weer een natte dag. Dus ik heb wel wat in het schema staan voor komende week. Woensdag misschien licht wisselvallig. Donderdag kans op een aantal regen- en onweersbuien. Maar al met al zie ik nog niet hele grote hoeveelheden neerslag in de verwachting. Wat mij betreft mag er dan nog wel wat bij gaan komen en dan liefst van die rustige gestage regen.
0: Maar dat
2: natuurlijk
0: moet ook echt, hè?
2: Nou, dat moet zeker, inderdaad. Ik hoor jou natuurlijk net ook al over dat IJsselmeer. Dus ja, dat moet zeker. En dan liefst niet in van die piekbuien, want door die hele droogte is die grond echt keihard geworden. En dan krijg je eigenlijk vooral dat die grond het niet zo goed kan opnemen, maar dat het gewoon heel snel afstroomt en dan zijn we het kwijt. Dus hele rustige gestage regen. Maar dat zie ik nog niet helemaal in de verwachting zitten. Wel dat de temperatuur echt wel een stap terug heeft gedaan. Vandaag hebben we nog wel de 30 graden in het zuidoosten gehaald. Gaan we morgen niet meer halen. Ik denk dat daar het kwik dan blijft steken op zo'n 27 graden. In het grootste gedeelte van Nederland is het morgen zo tussen de 21 en de 24 graden.
0: Dank je en tot straks.
2: Joep.
4: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
5: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
0: Marcel Fink is een van de mensen hier aan tafel. En dat vinden we hartstikke leuk. Ook om met jou bij te praten. Ik weet niet of dat hartstikke leuk is. Dat is niet de goede terminologie. Maar we moeten het wel over hebben. Ik heb het over Ceuta, want daar was jij nog niet zo lang geleden. De Spaanse en Marokkaanse veiligheidsdiensten staan vandaag op scherpe. Op social media circuleerden berichten dat opnieuw een grote groep migranten zou proberen Ceuta binnen te komen. Volgens Spaanse media hebben de veiligheidsdiensten bij de grens honderden migranten weten tegen te houden. De massale migratiestroom van begin deze maand zit nog vers in ons geheugen.
6: Er zijn bij die bestorming al 57 doden gevallen. En ook proberen nog altijd jonge mannen die stad binnen te komen. Militairen proberen het nog te voorkomen, maar veel jongeren konden toch doorbreken en renden de stad in. Bij de bestorming zijn volgens de autoriteiten 60.000 mensen zwemmend richting de exclave van Spanje gekomen. Maar inmiddels zouden alweer bijna 50.000 zijn vertrokken naar Marokko.
7: Because we don't have a good life in Morocco.
8: Don't meet in town.
0: Je hebt die migranten ook gezien. Je bent daar eigenlijk direct naartoe gegaan.
9: Ja, zeker.
0: Donderdag 30 juli was dat, naar Ceuta. Wat heb je daar allemaal gezien, Marcel?
9: Toen ik er kwam, toen is een heel groot deel was eigenlijk net weer de grens over gegaan. Dus weer terug. Ja. Maar ik heb duizenden mensen, niet...

0: allemaal gezien, maar dat was wel een beetje de schatting die er was. En dat klopt denk ik wel. Ja, die verspreid over die stad waren, zeg maar. Hè. Heel veel op het strand. En dat was dan een mix van Marokkaanse migranten en Afrikaanse migranten. Ietsje dieper in Afrika, dus oost en west. Ja, ze deden eigenlijk niet zoveel. Ze lagen daar wachtend hè, op, in de hoop om een verblijfsvergunning te krijgen. En dan in de hoop om dan ook Europa binnen te kunnen. Hè, want dat is natuurlijk nog geen vanzelfsprekendheid. Dus het zag er vrij hopeloos eigenlijk uit. Hè. Die mensen die toch de hoop hadden, maar waarschijnlijk geen papieren zullen krijgen. En die liggen daar dan en wachten maar een beetje. Het zag er wel heel treurig uit, vond ik.
1: Wat kan je daar nou eigenlijk doen als je als verslaggever naar een plek gaat waar, begreep ik, de meeste winkels waren gesloten, restaurants gesloten, hotels volgens mij ook. Ik kan me herinneren van mijn tijd als correspondent dat ik op plekken kwam dat ik dacht van ik ben hier nu. Maar hoe ga ik ervoor zorgen dat ik deze informatie naar Nederland kan sturen? Want ik kan gewoon nergens werken. Je bent ook echt helemaal onthand op zo'n moment. Hoe ging dat?
0: Nou ja, zorgen dat je een telefoon bij hebt met wat opladers erbij. Dat je een goede laptop hebt. Mm-hmm. Dat is lastig. Je bent vooral aan het observeren. En inderdaad ben je op zoek naar een plek waar je dan kan werken. En dat was lastig, want inderdaad, je zei het al, hotels waren veelal dicht. Wat ik begreep daar is dat ook heel veel hotels de deur hadden gesloten omdat ze bang waren dat migranten die kamers gingen bestormen. Hè, want die willen natuurlijk logischerwijs een fatsoenlijke slaapplek hebben. En dan is dat een risico dat er is.
1: Niet zo'n gekke angst ook?
0: Nee, niet zo'n gekke angst ook, denk ik. Dus ik begrijp wel dat die deuren werden gesloten. En dat was ook een beetje voor de cafés en de kleine restaurantjes wel. Hè. Ik kwam daar, alles was dicht. En toen dacht ik nog, het is een beetje de siesta. Hè. En in Spanje beginnen ze ook vaak wat later dan weer. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Dus heel veel bleef gewoon dicht. En uiteindelijk was er één winkelcentrum, dat was dan wel open. Dus daar ben ik uiteindelijk naartoe gegaan. Heb ik wat gewerkt in een KFC die dan open was. Maar dat is lastig. Maar je bent eigenlijk gewoon heel veel aan het lopen, aan het observeren.
1: Vond je het zelf beangstigend ook?
0: Ik ben bijna beroofd daar van mijn telefoon.
1: Oh, ja?
0: Dus heb ik weten te voorkomen. En ik dacht toch van, want ze wilden op een gegeven moment mijn telefoon zien, omdat ze dachten dat ik foto's had gemaakt van een bepaald groepje mensen. Dat was niet zo. Ja, een aantal mensen die vanuit Marokko de grens over waren gegaan. Dus, maar ik stond vlakbij een zwaar bewapende soldaat. Dus ik denk, dan ben ik veilig. Maar die deed dus helemaal niks. Die dacht zoek het maar uit. En
2: was dit in dit geval een Spaanse soldaat?
0: Ja,
2: dus?
0: Ja, zeker.
2: Want ook de Marokkaanse veiligheidsdiensten zijn nu in opperste staat van paraatheid.
0: Ja.
2: Waren ze dat destijds niet?
0: Kijk, er zijn natuurlijk heel veel verhalen die dat rond hebben gedaan. Hè. We kennen natuurlijk allemaal de verhalen en ook de beelden wel. Hè, van een vrachtwagen waar allemaal migranten uitkomen die dan de grens overgaan. Ja. We kennen het verhaal van de Marokkaanse agenten die dan op dat moment niet bij de douane waren, waardoor ze ongestoord de grens overkomen.
2: Ja, door Marokko enigszins aangemoedigd om dit te doen, dat was
0: precies,
2: het verhaal.
0: Zeker, maar we hebben ook de verhalen gehoord van mensensmokkelaars. Hè, die allerlei berichten hadden verspreid. En dan wordt ook nog gezegd dat misschien Iran of Rusland erachter zou zitten. Dus ik vind het heel moeilijk om dat te bepalen wat nou precies de oorzaak is geweest.
2: Maar precies dat is wel je taak als journalist natuurlijk.
0: Ja.
2: Hè?
0: Maar dat is best lastig. Hè? Ja. Want ik kijk ook wel op sociale media. En dan de vraag is een beetje, welke berichten kun je geloven? Welke beelden zijn echt?
2: Wordt het steeds moeilijker? Want je hebt zo'n lange ervaring.
0: Zeker. Ja, dat wordt echt steeds moeilijker. Dus daar moet je heel voorzichtig in zijn. En ook alles goed proberen te verifiëren. En dat is al best lastig. Dat is moeilijk. En dan ben je vooral op de plek ben je aan het observeren. Je praat met mensen. Kijk, ik wilde ook graag met lokale mensen praten, maar dat was heel lastig, want die zag ik bijna niet. En ik heb op een gegeven moment wel iemand.
2: Maar die waren ook bang, lezen wij.
0: Ja, nou ja, ik heb
2: hebben ook hun woningen gebarricadeerd.
0: Zelfs dat heb ik gehoord. Of dat ze inderdaad met wapens. Dat ze wapens bij de voordeur hadden neergelegd voor het geval hun woning zou worden.
1: Niet gezien, want je
0: niet
1: kon
0: gezien.
1: Die huizen.
0: Nee.
1: Je kon niet in die woonwijken komen.
0: Nou ja, de deur waren dicht. Dus die mensen bleven gewoon binnen.
1: Nee, omdat gebarricadeerd. Oh, je bedoelde van binnenuit. Ik dacht misschien hebben ze van buitenuit bepaalde veiligheidsmaatregelen.
0: Ik vond het opvallend, hè, maar ik heb op een gegeven moment wel iemand gesproken in dat winkelcentrum, dus dat open was. En die was daar koffie aan het drinken. Er was één plekje waar dat kon. Ja, en die zei ook van, maar waarom zouden mensen nu buiten moeten lopen? Alles is dicht. Je loopt een bepaald risico. Mensen hebben op dit moment niks buiten te zoeken. Dus komen ze ook niet buiten. En dat is wel wat ik daar inderdaad ter plekke heb gezien. Dus toen dacht ik, ja, oké.
1: Okay. Je hebt één persoon gesproken, toch?
0: Ik heb meerdere personen gesproken. Maar je zit natuurlijk met taal, is het een beetje lastig. Ja. Ik heb wel iemand gesproken die wilde uiteindelijk... wilde hij wel naar Europa en dan door naar het noorden. En toen ik over Nederland begon, zei hij van... ja, Nederland, een prachtig land, wil ik graag naartoe. Wist tegelijkertijd ook heel weinig over Nederland. Hè, maar ja, het is natuurlijk eerst de vraag of ze erin slagen om... zeg maar naar het vasteland te komen. He, want dan moeten ze al papieren hebben. Want als je nu de veerboot...
2: Ja, want hoe gaat dat dan precies? Want je moet wel het water over, hè?
0: Ja. Nou ja, kijk, ik ben nu de laatste dat ik er was... ben ik op een gegeven moment ook weer van Ceuta naar Algeciras gegaan... aan de andere kant, dus wel op het vasteland van Spanje. Ja. Ik moest mijn kofferbak openen. En ik, nou ja, oké, dan zijn ze snel klaar... want ik heb één handkoffertje erin zitten in mijn huurauto en verder niet.
2: Of dachten ze, misschien heeft hij iemand meegenomen?
0: Nou, dat was waarschijnlijk de reden. Want ik bedoel, alleen de kofferbak openen bleek dus niet voldoende.
2: Blijf even bij ons met dit spannende verhaal, want ja. Ik klink weer heel opgewonden. Er is een strafcorner, geloof ik, op dit moment bij het WK Hockey. Duel tussen Oranje, Chili, Krijn Schuitenmaker.
3: Ja, de klok staat al op nul. Er werd gefloten voor een strafcorner. Jibbe Janssen zit aan de zijkant op de tribune. Nu is het Matla. En die bal valt al net niet binnen. En dan is er nog een kans. Is het Fennig die de bal heeft. En dan rolt hij over de achterlijn. En dan is het afgelopen. Ja, Nederland wint met 2-0 van Chili. Een openingsgoal van Marijn Veen. Dat was de eerste treffer voor Oranje. De titelverdediger op dit wereldkampioenschap in eigen land. De 2-0 werd gemaakt door Jibbe Janssen, de strafcorner-specialist. En zo wint Nederland dus met 2-0 van Chili. Een wedstrijd eigenlijk eenrichtingsverkeer. Want het ging allemaal de kant op van de Chileense goal. En maar twee doelpunten is wat aan de magere kant. Maar aan de andere kant, de punten zijn binnen voor Oranje en voor de ploeg van Raoul Eeren.
2: Ja, we hebben het met de journalist van de Telegraaf, Marcel Vink, over de situatie in Ceuta. Daar is het vandaag opnieuw spannend. Dat was het zeker ook op het moment dat jij er was. En je vertelde, ja toen ik de veerboot wilde pakken, gingen ze mijn auto controleren. Waarom precies?
0: Nou ja, ik denk om te kijken of er toch niet een migrant eventueel in die auto zit. Ja. En kijk, ze wilden ook de ruimte waar het reservewiel zit, daar wilden ze ook dus controleren. Ik denk dat het heel lastig wordt. Dan moet je wel een heel klein migrantje zijn om daarin te passen. Want dat was echt een hele kleine ruimte. Maar dat betekent ook dat ze dus alle risico's wilden uitsluiten... dat je daadwerkelijk iemand meeneemt. Dus nou ja, vandaar die strenge controles.
1: Ik zei één persoon gesproken, bedoelde overigens één local. Ik begreep dat je wel van mensen...
0: Ja, nee,
1: maar slechts één persoon dus.
0: Ja, want
1: dat is opvallend.
0: Ja, dat is opvallend. Omdat ik heb wat meer lokale mensen wel gezien. Mm-hmm. Die waren onder andere ook eten aan het uitdelen. Of gooiden ze eigenlijk van boven naar beneden toe. Dat mondde meteen uit in een vechtpartij. Dus dat vond ik ook wel wonderlijk om dat te zien. Maar ik heb vooral heel veel migranten gezien en ook wel gesproken. En,
2: Je had het net over observeren en verifiëren. Dan volgt uiteindelijk ook analyseren. Als jij kijkt wat daar gebeurd is. Wat is daar gebeurd? Met andere woorden, is Spanje heel onvoorzichtig geweest? Spanje kreeg ook veel kritiek. Sanchez van zijn collega's binnen de EU. Of valt hier in zekere zin niks aan te doen?
0: Ik denk dat het een beetje van beide is. Ik denk, kijk, als er hele grote groepen zijn die een grens over willen, dan gaan ze dat wel doen.
2: Ja.
0: Dus in dat opzicht kun je dat ook niet ten koste van alles voorkomen. Daar komt natuurlijk bij dat...
1: Maar zo heel toevallig dat het dan net gebeurt op het moment dat het Hoge Rechtshof met die uitspraak kwam.
0: Precies, dat is
1: dat je via zee wel naar Spanje zou kunnen vluchten eventueel.
0: Nou ja, en vandaar dat waarschijnlijk allebei klopt.
1: Ja, het viel samen.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Want Sanchez had nog niet lang daarvoor tegen heel veel migranten gezegd... jullie zijn allemaal welkom, jullie mogen allemaal Spaanse burgers worden... om het zo uit te drukken.
0: Zeker minderjarig, hè? Daar zou heel soepel mee om worden gegaan. Ja. Nee, dat klopt.
2: En dat kan als een grote uitnodiging worden gezien natuurlijk... voor mensen die status nog niet hebben, maar graag zouden willen hebben.
0: Ja. Ik denk dat dat zeker heeft bijgedragen.
1: Maar Marokko wil die minderjarigen nu terug. Klopt dat overigens, dat nieuws? Omdat ze naar school moeten?
0: Nou ja, inderdaad, omdat ze naar school moeten. Hè. En, die willen ze dan inderdaad terug hebben. Kijk, Marokko heeft ook gezegd van... als jullie inderdaad dit soort signalen afgeven... waarom zouden wij dan de grens zo goed moeten bewaken? Want dan zijn ze blijkbaar wel welkom, zeker minderjarigen. En dus het is een... Ja, kijk, op dit moment is het een beetje een status quo.
1: Hoe verklaar je dat Spanje überhaupt signalen zou afgeven... aan Marokko, andere Afrikaanse landen... van kom maar, kom, kom ik hier maar naartoe? Wat zit daarachter? Dat is bijna onbegrijpelijk eigenlijk.
0: Ja, ik denk het ook. Kijk, zeker als blijkt dat ze geen verblijfsvergunning krijgen, dan is de vraag: waarom heb je dit signaal afgegeven? Dus ja, ik kan het ook niet helemaal goed plaatsen. Maar goed, er zijn natuurlijk wel meer landen die dat niet goed kunnen plaatsen.
4: Het heeft toch iets te maken met de ontvolking van het binnenland in Spanje, dat ze die infrastructuur toch op een of andere manier op peil willen houden door daar eigenlijk nieuwe bevolking.
2: Maar dat is ook weer raar, want er was ook giga jeugdwerkloosheid in Spanje. Ja. Vandaar ook dat heel veel Spaanse jongeren naar bijvoorbeeld Nederland gingen, omdat hier wel werk was.
4: Dat is wat minder volgens mij de laatste tijd.
2: Maar
4: ze
2: dat
4: doen
2: was
4: het
2: wel
4: economisch toch niet zo slecht, hè, Spanje?
0: Nee, volgens mij niet. Nee.
2: Hoe is het eigenlijk als het gaat over die band tussen Spanje, want die twee landen gaat het nu om, Spanje en Marokko?
0: Ja, is altijd een beetje gespannen geweest. Kijk, zo dat Ceuta, dat wordt niet door Marokko erkend. Hè? Dus dat maakt het al een hele ingewikkelde situatie. Er is in het verleden ook natuurlijk van alles gebeurd. Hè? Met veroveringen over en weer. Dus Marokko erkent het niet. En daarom zal dit denk ik altijd wel een probleem blijven. Dat geldt ook voor andere exclaves die het nog zijn. Ja, ik heb geen idee wat dit in de toekomst moet gaan brengen. Maar ik denk niet dat dit snel wordt opgelost.
2: Kijken hoe het vandaag gaat inderdaad. Want er waren aankondigingen dat het opnieuw mis zou kunnen gaan.
0: Ja, er zijn ook spanningen. Hè? Er zijn ook verhalen geweest van allerlei groepen migranten die naar de grens zijn gerend. Die zijn daar wel tegengehouden daar. Er zijn verhalen dat er vuurtjes zijn gestookt aan de Marokkaanse kant van de grens. Dus het is onrustig. Maar tot een bestorming is het volgens mij nog niet echt gekomen.
2: Nee. Een bestorming voor het doel van Willem II misschien wel, Anne de Jong.
5: Niet helemaal te vergelijken met wat er gebeurt. Wel 2-0 voor NEC. Schot van buiten de 16 van Bischoff komt vol in het gezicht van Willem II er Bogaard. Maar dan blijft die bal een beetje hangen in de 16 meter. Is Sherry er als de kippen bij. Omspeelt hij de keeper en schiet hij de 2-0 binnen voor NEC. Vlak voor rust al de 1-0 gemaakt door de Nijmegenaren. Een hele grote kans ook nog gezien van Linzen. Inmiddels is de 2-0 voorsprong van NEC wel terecht. NEC is kwalitatief gewoon beter dan Willem II. We spelen 55 minuten.
2: Laten we even bij het voetbal blijven. Want wij hebben een nieuwe bondscoach.
0: Ja. Weer Spanje.
2: Ja. Ja. En die luistert, ja, weer Spanje, precies. Ja. En die luistert naar de naam Xavi Hernandez. Een Spanjaard aan
0: Xavi
2: het roer.
0: Xavi Hernandez mag niet meer, het is alleen Xavi.
2: Oh, sorry.
0: Ja.
2: Oh, kunnen we dit nog even... Nee, dat kan helemaal niet. Kunnen we er niet uitknippen.
4: Waarom eigenlijk niet? Is dat...
0: Ja, weet ik niet. Hij heeft de voorkeur om niet dat Hernandez erbij te noemen.
4: Oh, net als de paai die wilde ook...
0: Ja, nou ja, dat is een beetje populair in het voetbal nu. Ja.
2: Marcel Verrek, mag dat nog wel? Gewoon Marcel.
4: Nou,
2: maar dan hebben we nu een probleem.
4: Heb ik, nou laten we zeggen, veel aan gehad.
2: Ja, dat wil ik wel geloven. Zouden we nu een probleem hebben?
4: Met CK.
2: Marcellen aan tafel natuurlijk. Ja. Maar goed, Xavi, daar hebben we het over. Een Spanjaard aan het roer die ons moet leiden naar succes. Een Spanjaard, hoe bijzonder.
6: Fabregas, is dit weer buitenspel? Daar is het, daar is het voorbij. Iniesta. Iniesta. Iniesta. Ja. Het is voorbij.
2: Oh jee.
4: Net als met die eetcultuur hier, die zelf haat. Kom op.
2: Was dit wel een goed idee om dit fragment...
4: Nou ja, 2010? Ik had daarvoor al 2 WK-finales meegemaakt. Dus ik was enigszins getraind.
2: Ja.
4: Die ook op dezelfde manier afliepen. Ja, hartstikke goed. Xavi, ja, ik ben helemaal voor... Ik ben helemaal mooi. Voor. Dat is een man die heeft op de top van de wereld gestaan. Of hij goed kan trainen, maakt geen bal uit.
2: Oh.
4: Denk dat hij dat wel kan. En ik bedoel, het is natuurlijk heel erg leuk voor de meningenindustrie. Ik zag Pierre van Hooijdonk alweer zijn hoofd schudden enzovoort. Nou oké, heel fijn voor Pierre. Maar gewoon doen. Hup, voetballen. Jan Mulder heeft ook al een keer gezegd. Trainen, tactiek, allemaal best. Moet gewoon goede voetballers hebben. Die gaan met elkaar. Ik heb nog gisteren een documentaire over Willem van Hanegem gezien. Die zei, 1974, we speelden tegen Uruguay. En het ontstond opeens.
2: Ja,
4: en daar zijn later natuurlijk allemaal theorieën aan vastgeklonken. En zo doet de mens dat, hè, analyseren uiteindelijk. Maar ik denk als hij, ja, het is sowieso al zo. Als zo'n man op de bank zit, lijkt me toch al heel wat, weet je wel.
2: Ja.
4: Het is gewoon een held. We hebben zelfs een speler die ernaar genoemd is.
2: Simons.
4: Ja, zeker wel.
2: Ja.
1: Dus, ziet er goed uit ook.
4: Ja, laten we het daar
1: plaatje. Ja, plaatje is toch ook wel belangrijk, vind je niet?
2: Sharon Miranda?
1: Kijk, ik bedoel maar naar de andere Xavi? Vrouw aan tafel.
7: Ik heb er nu niet een actief beeld bij.
1: Geen actieve herinneringen.
2: Marcel Vink, jij hebt gewerkt voor de KNVB. Daarom is het ook nog wel leuk om met jou te bespreken. Goed met jou te bespreken, want de KNVB kreeg wel heel veel commentaar.
0: Ja.
2: Ging vooral naar Nigel de Jong, die over de technische zaken gaat. Nou, Nu hebben we een technische zaak, hij heet Xavi. Ja. Hoe is het allemaal gegaan bij de KNVB, vind jij, de voorbije tijd?
0: Nou, het heeft natuurlijk veel te lang geduurd. Hè. Daardoor kreeg je ook heel veel speculaties. Verhaal Peter Bos zal iedereen wel kennen, denk ik. Hè. Trainer van PSV, die wilde heel graag. Ja. Was denk ik ook een hele goede kandidaat geweest, maar die wilde ze niet.
1: En... Ja, is dat jouw voorkeur?
0: Ja, prima voor PSV dat hij daar zit, denk ik. Maar ik denk wel dat hij een goede bondscoach is geweest. Al is het maar omdat hij de Hollandse voetbalschool natuurlijk heel goed begrijpt.
2: Ja, maar Xavi zegt dus ook, ik ben ook een kind van... Ja, de Hollandse school.
0: Ja, maar dat was Ronald Koeman ook.
2: Ja.
0: En die heeft toch niet op die manier gevraagd.
4: Ja, nou ja, het is natuurlijk, ik snap wel dat op een gegeven moment er zoveel belangen zijn en dan de angst gaat regeren. En dan ga je inderdaad tegen Marokko met een extra verdediger spelen, et cetera. Maar goed, als hij dat niet had gedaan, was hij misschien weggespeeld. Had ook gekund. Maar dat is eigenlijk een beetje jammer dat die belangen zo ontzettend groot geworden is. Dat mensen ook niet meer durven te verliezen. Ik bedoel, die schoonheid zit ook in de Hollandse school, zal ik maar zeggen. Ja. Dat onvervaard, kruis ook altijd. Het gaat er alleen om dat je één doelpunt meer maakt dan de tegenstander. Is hem ook niet altijd gelukt, maar heel vaak wel.
2: Nou, mooi, die positiviteit als het gaat om onze nieuwe bondscoach. Als tv-kok van binnenste buiten houdt ze ervan om verschillende keukens en smaken met elkaar te combineren. Indisch, Thais, Surinaams, Nederlands, Sharon de Miranda. Mixt met plezier uiteenlopende smaken en ingrediënten tot verrassende gerechten met een geheel eigen karakter. Het liefst werkt ze daarbij met mooie producten van, jawel, Hollandse bodem.
8: Ik ga vandaag lekkere bloemkoolroosjes maken uit de oven. Daar ga ik mee beginnen. Dan ga ik heerlijke kibbeling maken en een salade van komkommer en kikkererwten. Vandaag ga ik chicken alfredo maken. Mijn kinderen zijn er dol op. En weet je wat nou leuk is?
1: Maakt mijn zoon altijd.
8: Het staat binnen een munt van tijd op tafel. Dan heb ik hier wat chiliolie. Oh, dat is echt zo ontzettend lekker. En daarnaast maak ik een wrap gemaakt van linzen en sardientjespaté. Super lekker en een mooie combinatie. Mooi stevig deeg is dit geworden. Hij is niet meer te zacht en is dus perfect om lekker te kneden en om ermee te spelen.
9: Ik kan eigenlijk niet wachten. Gewoon even een slokje proeven.
8: Heerlijk. Hier kun je me echt voor wakker maken.
1: Je hebt er ook een goede stem voor.
4: Ja, je krijgt onmiddellijk trek.
2: Ja, toch?
0: Zeker.
1: Je krijgt onmiddellijk trek, ja, dat is ook wel zo. Je hebt natuurlijk sinds 2015 zat je bij het programma Binnenste Buiten.
7: Ja.
1: Gaat stoppen.
7: Ja, verschrikkelijk.
1: Jammer.
2: Ongelooflijk.
7: Ja, ik vind het echt heel erg. Maar omdat ik dus nu nog eigenlijk in de opname zit... Ik weet dat het gaat stoppen, maar het is nog steeds zo leuk. En ik begrijp het niet. Ja. Ik denk pas de laatste dag, dus mijn laatste opnamedag... Ik denk dat het dan pas echt binnenkomt. Want ik ben nog gewoon aan het filmen.
2: Ja.
7: Want het stopt pas in januari.
1: Je wil er nog even niet mee geconfronteerd worden.
7: Nee, en ik denk ook dat is raar. Dat je ga je zoiets moois maken en dan ben ik heel zielig. Ik weet niet of...
1: dat snap
7: dus ik.
1: Dus
7: ik heb zoiets van... Eigenlijk een beetje struisvogel-effect. Ik doe net... Eigenlijk doe ik alsof het niet stopt.
1: Moeten jullie niet gewoon met een petitie rondgaan? Om
7: ja, volgens mij gebeurt
1: redden?
7: Het ook wel.
1: Ja?
7: Ja, ik weet het niet.
1: Hoeveel kost zo'n programma nou helemaal?
7: Nou, volgens mij helemaal niks. Ja. Ik ben hartstikke goedkoop. Dus,
1: mag ik dat zeggen? Ja, ik vind het belachelijk.
4: Ja, je bent er iets voor in de plaats.
2: Marcel kijkt het ook heel graag.
0: Ik vind het echt een ontzettend leuk programma. En ik ben zelfs al eens naar een locatie in België geweest... die ik op het spoor kwam door binnenste buiten.
7: Oh,
0: ik
7: goed
0: vlak gegeten. Dus ik vind het echt een geweldig programma. En volgens mij is het niet heel duur, dus ik snap het niet.
7: Nee, het is dat mag ik niet, misschien niet helemaal hard op zeggen. Maar het is helemaal met alle ellende wat er gebeurt... is het een beetje, ik zeg altijd, een beetje normale tv.
2: Ja.
7: Dat je gewoon
2: en het brengt mensen samen.
7: Ja, zeker. En het is voor alles wat. Je hebt het bos. Zie je, kijk, het is heel veel, hè? Ja.
1: Het is krijg je veel reacties van kijkers?
7: Ja. In het begin waren mensen ook heel boos en ook verdrietig. En dan dacht ik ook, ja, maar dat ben ik zelf ook. Dus ik wist ook niet zo goed hoe ik daarop moest reageren.
1: Ja, maar ook reacties op wat jullie maken. Vragen naar recepten.
7: Ja,
1: en wat, hebben mensen veel geleerd van wat jij daar laat
7: zeker.
1: Zien?
7: Het is vaak positief.
1: Ja.
7: Helemaal live, als mensen je zien. Social media ben ik ook heel slecht actief. Dan zijn ze soms wat minder aardig. Maar als ik kijk naar het aantal kijkers wat we hebben... en dat ik dan misschien één keer per maand een keer een... zo'n zuurpruim tussen heb zitten.
2: Oh, maar we gaan het niet over zuurpruimen hebben.
4: Oh. Nou, dan kan je hele leuke recepten van.
0: Ja, ik wil het net zeggen. Ja.
2: Maar over al die positieve reacties, die snap ik. Want als je jou ziet en als je met je praat... natuurlijk word je dan blij en enthousiast. Worden ze ook betere kokers. Ja, zeggen ze dat
7: ja,
2: ook?
7: Ja, zeker. En ze drinken meer water. Mensen weten niet dat ik ook van een borreltje hou. Dat is heel grappig. Ik drink ook gewoon een borreltje. Ik drink niet alleen maar water.
10: Nee, maar, als je het in de gaten hebt tenminste.
7: Ja, ja, precies.
10: Ja. Ze vertelde namelijk dat ze gisteren 0,0 wijn heeft gedronken, maar dat niet in de gaten had.
7: Oh. Nee, die wordt ook steeds beter.
10: Alleen vanochtend had je het in de gaten. Toch?
7: Nee, toen s'avonds. Ik denk, ik ben al heel veel wijn aan
1: het
7: drinken.
1: Dat vind ik wel knap. Ik vind dat je dat met wijn wel echt proeft, hoor. Dat
7: nou, echt niet. Oh. Ik had het echt niet.
1: Dan zijn ze verbeterd.
7: Dus een beetje placebo-effect, denk ik. Want ik was wel heel vrolijk aan het worden. Maar ik dacht, eigenlijk voel ik me heel erg helder. En toen kwam ik erachter dat ik gewoon de hele avond 0,0 aan
10: het
7: drinken
10: is. Is Fidan nu ook heel vrolijk geworden?
2: Is het voor jou, als je het hebt over dat educatieve aspect, van belang, dat mensen gewoon plezier hebben in de keuken? Ja. Of is het van belang wat ze uiteindelijk maken?
7: Nee, het is plezier. En uiteindelijk, als je plezier en liefde hebt, dat is echt zo, dan wordt het altijd echt wel lekker.
2: Ja?
7: Ja.
2: En dat proef je eraan af?
7: Dat proef je er echt vanaf. Ja, nee, daar geloof ik echt in.
2: Plezier merk je met de papillen, smaakpapillen.
7: Ja, zeker. Hey. Ja. Ook als je boos bent, kook dan vooral niet. Moet je niet doen. De negatieve energie in je eten.
1: Dan moet je gewoon eten.
7: Heng
10: wat ik zo leuk aan het programma vind. Het is een programma wat het leven versiert. Hè? Dat binnenste buiten. En het mooie is dat het geen opschepperij is. Je ziet natuurlijk heel veel programma's. Altijd in concurrentie. En ik ben beter dan die. En die is geweldig. Soort. Maar dat is dit niet. Het is iets wat heel toegankelijk
1: alleen
10: is.
1: Alleen eten opscheppen had jij nog
10: alleen,
1: gezegd.
10: Ja, heel goed.
1: Ja, ik begin al een beetje te denken als Marcel. Het was heel goed wat je net over zuur Pruimen weer zei. Hij reageert dan ook zo snel.
2: Marcel,
1: ja,
2: is
1: heel gevat.
2: Wel over, want het is niet alleen dat jij voor de camera actief bent, maar ook in Flevoland zelf.
7: Ja, zeker.
2: Waar je educatief opnieuw te werk gaat.
7: Ja.
2: Voor jongeren om ze kennis te laten maken met voedsel en voedselbereiding, et cetera. Wat doe je daarvoor?
7: Onder andere, Nou, het is echt best grappig. Ik werk parttime voor Binnenste Buiten. Dat is echt mijn hobby.
2: Ja.
7: En ik werk fulltime voor de provincie Flevoland. Ja. En dan ben ik senior projectleider voedseleducatie.
2: Ja.
7: En het is eigenlijk de bedoeling dat mensen leren weer om te gaan met voedsel. En helemaal binnen de provincie Flevoland.
2: Zijn ze verleerd.
7: Ja, kinderen denken dat bruine bonen uit een potje komen. Dat is echt wel ernstig.
1: Gaat niet zo dan?
7: Maar dan dacht je met me mee. Zou ik hartstikke leuk vinden. Maar ja, en op een leuke manier doen we dat. Hè. Dus niet met het wijzende vingertje, maar gewoon kom maar kijken. De boeren staan er echt voor open. Want er gebeurt natuurlijk heel veel binnen de sector.
2: Ja.
7: Maar wij zijn echt in Flevoland trots op de boeren ook. Want we bereiken er heel veel. Ze staan open voor gesprekken.
10: Ze komen ook naar je toe. Zeker in Den Haag.
7: Ja, je mag ook naar ze toe gaan.
2: Ja, ja,
7: dat gaat twee kanten op. En nu heb je bijvoorbeeld een stukje boerderijeducatie. Dat iedere school, iedere basisschool, mag een keer op bezoek bij de boer. En dat is echt wel heel mooi.
2: Heel goed dat ze doen.
7: Ja.
2: Weet waar ons eten vandaan komt.
7: Juist.
2: Precies. Het is feest in Nijmegen. Dat feestje vieren ze wel op afstand. Anne de Jong, want er wordt gevoetbald in Tilburg.
5: Ja, en daar is het feest wat minder. Want Willem II net 3-0 achtergekomen. Brian Linsen kreeg de bal voor zijn voeten nadat een aanval van NEC eerst stokte, maar Willem II de bal niet wegkreeg. Linzen aast altijd op zo'n kansje en schoot de bal heel hard en hoog tegen de touwen aan. Het is inmiddels een heel groot verschil op het veld en ook in de stand. NEC lijkt deze wedstrijd te winnen. Na 66 minuten 3-0 voor NEC tegen Willem II.
2: Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine vanuit die prachtige stad Hilversum. Of is het een dorp? Gaan we nog even uitzoeken. En dan schuift ook Martine Wolszak van het FD aan. En ja, dan gaat het over politiek. Daar zetten wij onze tanden in. Tot zo!
11: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
12: En weet nog meer.
11: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
12: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
11: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
12: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
16: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
17: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Vanavond, 7:30, NTR NPO 2.
11: NPO Radio 1, 6:00.
18: Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
2: Nou, hoe leuk. Ik zei net dat Martine Wolszak zou komen. En je raadt het al. Ze is er bij ons in de studio. Ze is een van de 4 gasten hier aan tafel. De andere noem ik ook graag. Marcel Vink, hij is van de Telegraaf. Is nog niet zo lang geleden in Ceuta geweest. Heeft hij net over verteld. En we hebben Marcel Verrek natuurlijk als onze columnist. En Sharon de Miranda. Wat is het heerlijk om naar haar te luisteren. Ze heeft de vertelkunst en de kookkunst. En die combineert ze. Hoe mooi is dat? Nu luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Casper Meijer.
19: Op dit moment komen duizenden mensen samen bij het Indisch monument in Den Haag voor de nationale herdenking 15 augustus 1945. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Verslaggever Danny Simons is er vanavond bij. Danny, wie worden er straks vanaf 7:00 herdacht?
20: Casper, het gaat om alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Nog even een klein geschiedenislesje hoe het ook alweer zat. De Tweede Wereldoorlog die begon in Nederlands-Indië eind 1941... als Japan, bondgenoot van Duitsland, Nederlands-Indië veroverd. Japan wilde dan een groot Aziatisch rijk vormen. En de Nederlanders en een deel van de Indische mensen, dus van gemengd bloed zoals ik, die mensen die komen terecht in Japanse kampen waar de omstandigheden heel slecht zijn. En ook buiten die kampen zijn de omstandigheden niet makkelijk. Miljoenen Indonesische burgers sterven van de honger. Indonesische mannen werken als dwangarbeider en vrouwen die worden verkracht. En aan al die ellende komt pas een eind in augustus 1945... als Amerika 2 atoombommen gooit op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. En Japan geeft zich dan over en zo komt er dus ook in Azië een eind aan de Tweede Wereldoorlog. En ook de vader van deze meneer maakt de oorlog heel bewust mee.
21: Nee, een beetje opschuiven. Zit met mijn kop in de, met de dinges.
20: Een soort versierseltje hier in uw gezicht.
21: Ja, ja, ja.
20: Met wie heb ik het genoegen?
21: Met Guido Schenkhuizen.
20: Meneer Schenkhuizen, ik hoor toch wel een licht accent als ik goed luister. Uit Amerika?
21: Uit Amerika, Californië.
20: Hoe dat zo?
21: We waren maar 5 jaar in Nederland, maar wat was het weer, vonden we vooral verslecht en dergelijke. En toen zijn we dus naar Amerika geëmigreerd, waar mijn zuster al woonde. En daar ben ik dus nu al 64 jaar.
20: En nu voor het eerst vanuit de VS dus overgevlogen om hier in Den Haag te zijn bij de nationale herdenking 15 augustus 1945. Klopt. Waarom wilde u dat?
21: Nou, ten eerste omdat ik dus wilde zien wat er allemaal aan de hand was. En ik hoorde dus dat het heel goed zou gaan, want de premier, jullie premier, zou komen.
20: Ja, Rob Jetten, die is erbij.
21: En dan de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer.
20: Klopt, die zijn er ook bij.
21: En dan natuurlijk mijn nicht, Judy van Echterwisterkerken, die daar aan de rolstoel zit. Ja. Die zou dan een krans leggen. Zeg ik, nou zeg, wat belangrijk, daar moet ik even bij zijn.
20: Ik wil het eigenlijk nog meer hebben over die Tweede Wereldoorlog nog. Ja. Ja. Kunt u nog meer vertellen over hoe dat was? Want daar gaat het over vanavond natuurlijk.
21: Even vertellen dus dat in 1942 was het dus in Japan en in Indonesië. Al die soldaten en dergelijke werden gevangen genomen, inclusief mijn vader. Die werd eerst naar een kamp in West-Java gestuurd. Mijn vader die zei over alles en nog wat hoe hij daar behandeld is, hoe hij daar gefolterd is, hoe ze daar maaien hebben gegeten uit de latrines. Ah. Ja, joh, verschrikkelijke verhalen. En over mijn oom die bij hem was, die bijna overleed, maar die het toch ook maakte, weet je wel. Dus we hebben daar heel erg goed over gehad. En daarom valt mij dat zo tegen, en misschien dat is een sterk woord hoor.
20: Dat andere Indo's er niet over praten.
21: Ja, dat er zoveel in Nederland over gepraat wordt, over dat beroemde of beruchte zwijgen, weet je wel.
20: Want u heeft dat niet zo ervaren?
21: Niet ervaren.
20: Vanavond, denkt u dan ook aan uw vader, die dus in een Japans interneringskamp heeft gezeten en dus vreselijke dingen heeft meegemaakt?
21: Ja, zeker denk ik daaraan. Maar vooral ook omdat ik echt wil meemaken hoe het bedacht wordt hier in Nederland. Want jullie zijn veel meer begaan met deze, het einde van deze oorlog en met het Indo-schap per se dan wij in Amerika. Hè? En ik weet niet waarom het is, de tweede, derde, misschien de vierde generatie ook. Dat vind ik frappant. Hè?
20: Ja. En die verschillende generaties waar Guido Schenkhuis het over heeft, die komen ook vandaag hier bij elkaar. Onder meer straks tijdens het officiële gedeelte van de herdenking bij het leggen van de drie-generatie-krans.
19: Dankjewel, verslaggever Dennis Simons vanuit Den Haag. En we horen jou de komende uren nog vaker live vanaf de nationale herdenking 15 augustus 1945. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In de bijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij een Israëlische luchtaanval op een huis in Zuid-Libanon zijn 11 doden gevallen. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah in juni inging. Het Israëlische leger zegt dat het vannacht infrastructuur van Hezbollah heeft aangevallen in wat het noemt een veiligheidszone in Zuid-Libanon. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en hitte. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië, woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Bij de aardbeving in Indonesië zijn minstens 38 mensen omgekomen. Er zijn ook tientallen gewonden. De beving was vannacht Nederlandse tijd voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Mamre werd zwaar getroffen. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Contact erover met Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Goedenavond, mevrouw van Batenburg.
3: Goedenavond.
19: Ja, wat horen jullie van hulpverleners ter plaatse? Hoe is de situatie daar nu?
3: Ja, onze collega's van het Indonesische Rode Kruis die melden dat de impact echt groot is. Er zijn veel ingestorte gebouwen, schade aan huizen en aan de wegen. Maar het is voor ons ook lastig om een volledig beeld van de situatie te krijgen. Ook doordat de communicatienetwerken zijn uitgevallen. De focus ligt nu echt op het redden van zoveel mogelijk mensen. En hopelijk krijgen wij dan snel ook meer informatie over de situatie daar.
19: Ja. Het is nu ook inmiddels weer nacht in Indonesië. Is er nu zo'n dag na de aardbeving een beeld van hoeveel slachtoffers nog onder het puin liggen?
3: Nee, dat is heel lastig. Er wordt echt nog met man en macht gezocht naar mensen. Zoals ik al zei, in zo'n eerste fase na zo'n aardbeving, dan ligt er echt. Dan proberen de hulpverleners zo goed en zo kwaad als ze kunnen mensen nog in veiligheid te brengen en onder het puin vandaan te halen. Dus het is echt lastig om nu al te zeggen om hoeveel slachtoffers het gaat.
19: Kunt u vertellen, wat is het voor gebied, dat getroffen gebied?
3: Het is een eiland in Oost-Indonesië. Veel mensen daar die wonen in kleinere steden en dorpen. En het is verspreid. Die dorpjes zijn verspreid over in een bergachtig eiland. Het is wel een gebied waar vaker aardbevingen, maar ook vulkaanuitbarstingen voorkomen. Dus het is niet iets dat mensen niet verwachten. Maar toch is het elke keer weer een ontzettende schok natuurlijk voor de bevolking als zoiets gebeurt.
19: Ja. Het Rode Kruis zet ook noodhulpteams in dat getroffen gebied. Wat kunt u doen voor de mensen daar?
3: Dat klopt. Ook het Indonesische Rode Kruis is daar aanwezig. Als Rode Kruis zijn wij bijna in alle landen ter wereld en ook daar. Dus de focus ligt nu om mensen in veiligheid te brengen, maar ook onderdak te bieden. Zoals je al aangaf, het is nu nacht. Nou, veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt, dus die moeten ergens slapen. Veel mensen durven ook niet terug naar hun huizen als die nog recht overeind staan, omdat ze toch ook bang zijn voor naschokken. Er worden ook hygiënekits uitgedeeld. Drinkwater worden mensen van voorzien. Mensen daar, onze hulpverleners, die proberen de schaal van de aardbeving zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dus daarvoor is ook een crisiscentrum ingericht om vanuit daar dan alles te coördineren.
19: Dank u wel voor uw toelichting, Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. En NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de grote droogte en hogere temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt de Rijkswaterstaat met de waterschappen of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het is bijna 10 minuten over 6. Het weer nog. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en koelt het af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken en dan 20 tot 26 graden.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
22: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Mam, waar is mijn zwemband?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
27: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
28: geeft ruimte.
29: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
31: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
32: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
33: Goed, het is gelukt.
32: Wat is er gelukt?
33: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
32: Fluitje van een cent dus?
33: Nou, het was wel wat meer dan dat.
34: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
31: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
35: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
36: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
35: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
36: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
37: NPO Radio 1. WNL.
1: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit het midden van het land, Hilversum Mediastad.
2: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten.
37: In de kantine.
38: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
1: Bij ons aan de stamtafel chef-kok Sharon de Miranda en telegraafjournalist Marcel Vink.
2: Net bij ons aangeschoven, politiek verslaggever van het FD, Martine Wolzak.
1: En Marcel Verrek ons. Oh, nee, dan doe ik het verkeerd. Ik presenteer het programma al 3 jaar.
2: Is toch niet erg?
1: Nee, dat is wel erg. Jawel, dat hoort niet. U kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app. En volg ons op @WNL vandaag. Nee, ik wil Anne Format niet verpesten.
0: Ah,
1: ja, oké, okay, nou ja.
0: Format, format. Anne de Jong, wat is het format bij Willem II NEC?
3: 22 spelers op het veld, 2 doelen en dan proberen 1 bal erin te krijgen. En dat is NEC inmiddels 4 keer gelukt. Zo. Het stond 3-0 zojuist. En precies toen de ster begon, maakte Kai Sierijs er 0-4 van. En daarna begon het publiek in Tilburg gewoon te zingen en te springen en feest te vieren. Ze zijn blij terug te zijn in de Eredivisie. En ze hebben uiteindelijk ook nog wat te juichen gekregen. Thomas Verheid heeft zojuist de 1-4 gemaakt. En nu tot 2 keer toe kregen ze nog een enorme kans op de 2-4. In vakjargon noemen we dat een eretreffer.
0: Terug naar het format nu, ons format van In de Kantine. 1 gast is nog niet genoemd, een beetje dan. Marcel Verrek, onze cabaretier en columnist.
4: De Week van Marcel Verrek.
5: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Aan de andere kant gaf mij dat een hoop tijd om in mijn boekenkasten te zoeken naar mijn eclipsbril. Die had ik bij de vorige zonsverduistering in 1999 weten te bemachtigen. De eclipshysterie was in die tijd nog niet zo groot als deze week, maar ook toen was er al een run op die brilletjes. Ik kon het begeerde object slechts verkrijgen door een boekje te kopen over al die verduisteringen. Heel interessant, maar vooral omdat er zo'n brilletje in zat. Maar dan heb je het nog lang niet over de prijzen die nu voor dit hulpmiddel worden betaald. Ze werden zelfs zwart verkocht, maar dat waren ze natuurlijk toch al. Bij mij om de hoek, bij het Museum in Den Haag, stonden mensen uren in een verschroeiende rij zonder hydration break. Of er al eclipsbrildodig zijn geteld, weet ik niet. Maar uiteraard waren er wel eigenwijze landgenoten, Nederlanders niet waar, we weten alles beter, die toch maar even in de zon keken en nu een beschadigd netvlies hebben. Maar goed, die zagen de dingen waarschijnlijk voor die tijd ook al niet helemaal goed. Ondertussen groef ik verder in mijn bezittingen, in materie gestolde herinneringen die tijdens het zoeken herbeleefd werden. Dus dat schoot helemaal niet op. Schitterende romans van Simon Vestdijk, wie kent hem nog, die mij terugvoerde naar mijn studententijd. Maar ook beduimelde werkjes met ezelsoren die openvielen bij bepaalde passages die je nu niet meer hardop zou durven voorlezen. En ik vond zelfs leesbare, zeg maar, interessante teksten van Leon de Winter. Kom daar nu nog maar eens op. Buitengewoon verwarrend. Waar was dat boekje nou? Hoe, het is dat ik als zo'n brave burger ben en netjes opgevoed en zo, maar ik had dat boekje in de tijd natuurlijk ook kunnen jatten, dan was er sprake geweest van een dubbele verduistering. Oh. Jawel! Jij dacht dat jij de woordspelling van de week had gemaakt, Fidan, nee. Maar nee. Maar goed, ik zocht in die pesthitte naar dat boekje, tot het me zwart voor de ogen werd. Ik leek de KNVB wel, dolend in trainersland. Ze konden niemand vinden, maar dat gebeurt vaker als je op zoek gaat naar een reiziger. Uiteindelijk vonden ze Xavi, ook ooit de beste speler ter wereld. Hij gaat de oranje zon weer laten schijnen. Of niet? Ze zijn in Spanje in ieder geval een stuk beter in het verduisteren van de zon. In de meningindustrie leek de stemming op die van een Amerikaans vliegtuigschip. De grootste schaduwen kwamen van de mompelende struik Pierre van Hooijdonk. Pierre vond dat bij het kiezen van een bondscoach geldt eigen volk eerst. Zo hoor je wel meer stemmen, want we weten hoe de buitenlander er in ons superieure land op staat. En ook bij het heilige Ajax, een knappe 2-2 tegen Ierse amateurs deze week, is de Spaanse armada binnengevaren. Jarenlang hebben de Hollanders Spanje overstroomd alsof het Ceuta was. Nu komen de Spanjolen hierheen. Payback time. Leuk voor de mensen die aanhouden beweren dat alles vroeger beter was. Die kunnen dan nog een keer de 80-jarige oorlog meemaken. Uiteindelijk vond ik dus boek nog bril. En dat was jammer, want ik had met de verkoop daarvan een enorme financiële klapper willen maken. Zo'n beetje als de jonge voetballers Tijani Reinders en Crescencio Somerville, die nu al voor ziek veel geld hun hakjes in de Saoedische competitie gaan vertonen. Ze houden daar nogal van hakken in de zandbak. Nou, voor een zandbak hoef je tegenwoordig ook niet meer naar die mensenrechtenparadijzen in het Midden-Olie. Ons uitgerukte kikkerland verandert snel van een waterrijke delta in een zandbak. Het is om te huilen als we daar nog het vocht voor zouden hebben. De Rijn druppelt bij Lobit ons land binnen. Watertekort. Net nu de boeren het vuurtje weer gaan opstoken en we erachter komen dat wij als rijk land elk mens, dier, al dan niet dood en ding uit arme landen kunnen halen, maar dat dat niet geldt voor regenbuien. We krijgen nu ook steeds meer zand om onze koppen in te steken. We negeren de klimaatonzin, alles komt goed en dat is ook zo. Door de opwarming zal straks de golfstroom stilvallen en dan wordt het hier weer lekker 10 graden kouder. Wat zijn we toch een bofferts. Met als bonus elk jaar een Elfstedentocht. Bovendien leven we nu. Je moet pakken wat je pakken kan. Daar stond half Nederland tijdens die eclips in kermissetting naar de hemel te staren. Een soort muziekfeest op het plein, maar dan zonder die muziek. dus op zich veelbelovend. Er was een mevrouw die verklaarde dat ze zich helemaal één met de kosmos voelde, Wiegar. Mm. En dat was ook bijzonder. Het was geen 2 minuten stilte, maar wel 2 minuten geconcentreerde aandacht. Ook mooi. Omdat ik uiteindelijk geen eclipsbril kon vinden, keek ik op televisie en memoreerde de mooie bijvangsten die ik tijdens 3 dagen zoeken had gedaan. Het leverde mij een kosmisch inzicht op. Leverde om een weg. Of, zoals ik deze week in een bundel van de dichter Rutger Kopland las, wie wat vindt, heeft slecht gezocht.

0: Zo, Fink, over welke stad gaat het hier?
1: Ik denk Almere.
0: Oh, in één keer goed.
2: Ah. Ceuta, dacht ik.
3: Had je niet verwacht.
2: Nee, niet Ceuta dus.
0: Nee, het is... Het is Almere. Sylvia Samson bezingt haar stad Almere. Is ook jouw stad.
3: Ja.
0: Sharon, waar ben je van Almere gaan houden? Kunnen we het zo zeggen?
3: Ja, ja, zeker. Eerst niet. Ik vond het best wel... Ik had het niet door. We gingen van Curaçao in Almere wonen. Ja. Toen zei mijn moeder, ja, daar heb je regenboogbuurt. Dat is lekker kleurrijk. En we kwamen uit Curaçao, is hartstikke kleurrijk. Nou, we gingen wonen in een poepgroen huis. Ik vond het helemaal niet kleurrijk. En ik ging naar school in Amsterdam en werkte in Amsterdam. Toen zei ik, woon in Almere. Dan werd ik echt gepest. Oh. Toen dacht ik, nou, dat ga ik niet meer zeggen.
4: Dat vind ik grappig.
3: Ja, ik dacht, gaan we niet meer zeggen. Waar woon je?
4: Terecht.
3: Nee, maar Almere, het is een nieuwe stad. We hebben alles. En je maakt geschiedenis.
4: Nee hoor, respect voor Almere.
0: Wat mooi.
3: Ja, nee, echt, we maken geschiedenis. Daar ben je onderdeel van.
0: Ja. En jij hebt Almere en Flevoland in je hart gesloten.
3: Ja, zeker.
0: Dat geldt ook voor Flevoland.
3: Ja.
0: Die hebben in hun hart gesloten. Je bent zakenvrouw van Flevoland ook geworden. Dat is lang geleden. Ja. 2023 was dat.
3: Ja.
0: Waarom moesten ze daarvoor? Waarom hebben ze jou gekozen? Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, dat weet jij dan niet. Nee. Nee, ik zet hem wel heel erg in voor Flevoland. Het is wel echt. Want dat zeg ik, eerst schaamde ik me een beetje ook voor Almere. En ik werkte altijd in Amsterdam. Op een gegeven moment ging ik in Almere werken ook gewoon. En toen ging ik voor de provincie Flevoland werken. En toen zei ze, ga eens in de polder kijken wat hier is. En ik wist het niet. Ik dacht, wauw, is dit? Hier ben ik gewoon onderdeel van. En ja, toen werd ik gewoon heel blij. Dus ik ben ook wel heel dankbaar en ook wel trots.
4: Maar wat moet je concreet doen of uitdragen als ambassadeur van de provincie?
3: Ja, ik werk ook gewoon voor een
4: rol.
3: Dus ja, ik heb wel een rol. Dat gaat over voedsel. Ja. Ja, we produceren gewoon...
4: Dat is die educatieve rol die je hebt.
3: Ja, en we produceren gewoon heel veel voedsel binnen de provincie Flevoland. We hebben gewoon de beste grond van heel Europa. Dit is echt zo.
0: Ja.
3: Maar ik wist dus gewoon niet... Je hebt quinoa. Dat groeit gewoon in de provincie Flevoland. Kikkererwten, safraan, Madame Jeannette. Het is echt magisch. Dus ik word daar wel heel enthousiast van. En ik schrok er ook wel van. En ik denk, als ik het eerder wist, had ik dat leuk gevonden. Ik werd ook echt trots. En ja, dat is echt. Dus, ja.
0: Ik las zelfs kousenband en gember.
3: Jazeker. Kousenband, gember. Zoete aardappel. Ja, echt. En goed. En weet je, bijvoorbeeld zoete aardappel. Als je bijvoorbeeld een courgette hebt. Ja, het gaat nu over eten. Maar je moet gewoon zeggen, stop nu maar.
0: Nee, zeker niet.
3: Nu ben je helemaal het moestuinentijd. Hebben die courgetten, die worden heel groot. En dan verliezen ze bijvoorbeeld hun smaak. Maar bijvoorbeeld bij een zoete aardappel. Maakt niet uit, zo groot of zo groot. Dus ze hebben altijd dezelfde smaak. En het is groente. En ik heb nu van de week gehoord dat het eigenlijk onkruid is. Dus ik ga het eens proberen in mijn eigen tuin.
0: Oh.
3: Ja, zo goed schijt het. Ja.
0: Zo zie je maar, Martina Wolzak, net aangeschoven... dat het gaat ook om goede ambassadeurs. Mensen die goed weten te vertellen, die je aanzetten bijvoorbeeld... tot het eten van een lekker bord Hollands voedsel. En die dus zien wat wij allemaal kunnen maken... en wat we hier als vanzelf hebben. Ja, heel veel dingen weten we niet, hè?
5: Lekkere roti met Madame Jeannette pepertje erbij. Ja. Ik zeg er geen nee tegen.
0: Nee. We gaan het met jou hebben, Martine, nu je er toch bent, over de politiek. Want wordt het spannend in aanloop naar Prinsjesdag? Eerste vraag.
5: Nou, we zitten natuurlijk met een minderheidskabinet dat maar 66 zetels heeft en wel hele grote ambities.
0: Ja.
5: En ze willen heel veel investeren in defensie. Ze willen een stikstofpakket door de Tweede Kamer krijgen. Ze willen ook investeren in het vestigingsklimaat van Nederland. Bedrijfsleven meer ruimte geven. Maar je hebt er wel steun voor nodig. En dat gaat denk ik wel spannend worden of dat gaat lukken.
0: Ik las je stuk in het FD. En daarin het Centraal Planbureau voorspelt voor volgend jaar een kleine koopkrachtdaling. Oppositiepartijen laten meteen weten dat het hersteld moet worden. En toen dacht ik, hè? Daar kan het kabinet toch niks aan doen dat die koopkrachtdaling er komt, of wel?
5: Nou, een beetje wel. We hebben voor het eerst sinds 2023 dat de koopkracht naar verwachting van het Centraal Planbureau volgend jaar gaat afnemen.
0: Ik bedoel straat van Hormuz, ik bedoel ook droogte.
5: Dat komt zeker door de straat van Hormuz, de aanval van Amerika op Iran. En dat daardoor de olieprijs zo gestegen is. Maar het komt ook, want er stond al een nulletje nog voordat de aanval op Iran begon.
0: Mm.
5: En dat komt doordat de belasting flink omhoog gaat volgend jaar.
0: Ja.
5: En dat is natuurlijk een knop waar de overheid wel degelijk aan draait. Dat is wel iets dat echt met beleid te maken heeft dat uit Den Haag komt. En ook in het verleden, het is een hele Haagse reflex... om in ieder geval een nul te willen hebben in dat lijstje. En dat, dat rapport, zeg maar, waar het Centraal Planbureau altijd mee komt, half augustus, dat is altijd de start van de onderhandelingen over de begroting voor het jaar daarop.
0: Ja, want in augustus is het spannend. Want dan moet er dat wat er op Prinsjesdag gepresenteerd wordt, dat wordt nu gekookt.
5: Ja, dat is, zeg maar, als je gewoon meerderheidskabinet hebt, dan is er vaak helemaal niet zo super veel aandacht voor. Dan is er één dingetje waar dan even wat spanning omheen kan zijn. Maar op dit moment met een minderheidskabinet dat nog meerderheden moet creëren, ja, we weten gewoon dat ze dat nog niet hebben.
0: Nee, zegt ook onze minister van Financiën, Eelco Heijnen van de VVD, we gaan een ingewikkeld traject in. Dat traject gaan we straks met jou eens overzien. Toch nog even naar Anne de Jong. Want is het zo gebleven? Anne, ik heb het over de wedstrijd Willem II tegen NEC. De eerste punten voor NEC?
1: Absoluut. In de belangrijkste week van de clubgeschiedenis misschien wel, richting de groepsfase van de Champions League, voorbij Bodø/Glimt moet je dan. Wint NEC met ruime cijfers van Willem II. Vorige week verloren ze nog van Telstar vlak voor de wedstrijd tegen Olympiakos. Nu op weg naar die andere belangrijke wedstrijd. Dus gewoon 3 punten met hier en daar goed spel en een grote uitslag. NEC 4, Willem II 1. Zij verliezen dus allebei de eerste wedstrijden van het seizoen.
0: Martine Wolzak, parlementair journalist van het FD. We hadden het over dit minderheidskabinet dat op zoek moet naar steun voor de begrotingsplannen. Komende week gaan de premier en de vicepremiers daarom niet alleen met de eigen ministers en coalitiepartijen om tafel, maar ook met 6 oppositiepartijen, te weten Pro, Ja, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. En is er direct ook protest gerezen bij BBB. En
5: ja, die waren
0: dan
5: heel verbaasd dat zij niet uitgenodigd waren. Ja. Henk Vermeer, die zei, dat is de fractievoorzitter tegenwoordig van BBB, van ja, hij vindt echt absurd dat wij niet mogen komen praten.
0: Die kijkt ook naar de Eerste Kamer.
5: Die zegt, wij hebben in de Eerste Kamer nog steeds een vrij grote fractie, hoewel ze daar natuurlijk wel wat mensen kwijt zijn geraakt die overgestapt zijn naar andere partijen of voor zichzelf zijn begonnen. Maar als je, er is heel veel discussie dat het in Den Haag van, gaat dit kabinet over rechts of over links? Dat is een beetje het Haagse spelletje op dit moment. Gaan ze proberen meerderheden te vinden met Ja 21 en de SGP? En in de Tweede Kamer ben je er dan? Ja, of gaan ze dat over links doen?
0: Maar dat maakt toch uiteindelijk per saldo niks uit? Want zowel links als rechts wil dat onze koopkracht niet een minnetje laat zien.
5: Nee, maar ze willen het, kijk, daar moet wel ergens geld vandaan komen om dat te doen.
0: En wat zijn
5: en
0: dan de
5: vraag
0: verschillen?
5: Is, wie gaat dat betalen?
0: Exact.
5: Dus waar leg je dan die rekening neer? En Pro zegt, dat willen wij door de vermogensbelasting te verhogen, bijvoorbeeld. Of om iets aan de hypotheekrenteaftrek te gaan doen, die verder te beperken.
0: En Ja 21 zegt, ga maar die belasting wat verlagen.
5: Die willen de belasting de belasting verlagen is eigenlijk bijna nooit iemand tegen. Hè? De vraag is alleen, wat doe je dan met de uitgaven van de overheid? Ja. Want er komt al minder geld binnen dan dat de overheid uitgeeft. Ja. Dus dan moet je ergens ook minder uit gaan geven.
0: Nou, dat is in ieder geval niet op defensie. Daarvan zegt Dylan Jessel,
5: ja,
0: de minister.
5: Ja, dat was wel grappig.
0: Is
5: een collega van mij die vroeg
0: dan
5: aan haar van, maar hey, u krijgt er miljarden bij, kan dat dan ietsje minder? En toen was het van, nou, is er dan nu vrede op het continent? Ja. Dus dat was duidelijk wat haar betreft niet bespreekbaar.
0: Maar daar zijn links en rechts ook wel verenigd, hè?
5: Ook maar dat is weer hetzelfde. Dat extra geld uitgeven, daar is veel enthousiasme voor te vinden. Mm. Ook bij Defensie. Maar opnieuw, wie gaat het betalen? En dit kabinet heeft gezegd, we gaan bezuinigen op sociale zekerheid. Dus de AOW-leeftijd moest omhoog. Werkloosheidsuitkeringen en AOW-uitkeringen voor mensen met wat hogere inkomens, die moeten omlaag. Nou, daar is een opstand tegen gekomen in de polder. Dus daar hebben ze op dit moment ook geen meerderheid voor in de Tweede
0: Kamer. Hoe zit het met de vrijheidsbijdrage?
5: Nou, dat is die belastingverhoging waar ik het net over had.
0: CDA-idee.
5: Noemen we een vrijheidsbijdrage. Nou, iemand anders noemde het van de week op X een boete voor hardwerkende burgers. Zo probeert iedereen er zijn eigen lepeltje op te plakken.
0: Zo kun je elke belasting noemen natuurlijk.
5: Ja. Nou ja, ik voel zelf ook wel wat voor wat de huidige staatssecretaris van Financiën, die dat hele plan straks moet gaan verdedigen, zei. Ja, maar we hebben ook allemaal dingen die we willen regelen met z'n allen. Daar heb je geld voor nodig.
0: Nou, wat dachten we van de bruggen? De infrastructuur.
5: Precies, er zijn nog tientallen miljarden voor nodig om dat onderhoud te gaan doen. Daar is nog geen begin van een plan voor. En ook dat ligt natuurlijk de komende tijd op tafel. Ja. Ze moeten er eigenlijk eind augustus uit zijn. Dan moeten de stukken namelijk naar de Raad van State. Het zou best kunnen dat ze gaan doen wat ze dit voorjaar gedaan hebben bij het toen koopkrachtpakket. Toen de oorlog in Iran begon en die prijs aan de pomp zo ontzettend omhoog schoot. Mm-hmm. Toen hebben ze eigenlijk alle partijen een klein cadeautje gegeven.
0: Oh.
5: Dus Pro die kreeg goedkope reizen met de trein. Ja, 21 kreeg een korting op de vrachtwagenheffing. De kilometervergoeding die aftrekbaar is, die mocht iets omhoog. Nou, dat kostte alles bij elkaar 1 miljard. En toen hebben ze meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer gekregen. Nou, nu hopen ze denk ik dat ook te doen. De vraag is alleen of die oppositiepartijen zich met dat soort toch wat symbolischer dingen, wat kleinere bedragen tegenoverstaan, tevreden laten stellen.
0: En de tijd zal het leren, maar de tijd dringt ook.
5: Ja, die deadline is er, eind augustus. Ja. Maar in de Tweede en de Eerste Kamer gekregen. Nou, nu hopen ze denk ik dat ook te doen. De vraag is alleen of die oppositiepartijen zich met dat soort toch wat symbolischer dingen, wat kleinere bedragen tegenoverstaan, tevreden laten stellen.
0: En de tijd zal het leren, maar de tijd dringt ook.
5: Ja, die deadline is er, eind augustus. Ja. Maar in Den Haag kan je altijd

0: Er gewoon uithalen. En dan gaan we daar bij de voorjaarsnota over een half jaar nog een keer over praten.
1: De koning moet straks iets voorlezen. Hij gaat nu iets voorlezen. Casper Meijer, de hoofdpunten van het nieuws.
2: NPO Radio 1.
3: Bij het Indisch monument in Den Haag begint over een klein half uur de nationale herdenking 15 augustus 1945. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Duizenden mensen komen vanavond samen om de slachtoffers te herdenken van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting. En verslaggever Danny Simons is daarbij. Danny, het officiële gedeelte begint zometeen, maar toch is het eigenlijk al de hele dag druk bij jou, hè? Hoe zit dat?
4: Ja, klopt. Dat heeft denk ik met een paar dingen te maken. Allereerst het feit dat de herdenking dit jaar op een zaterdag is. En daarnaast is er ook een nieuw dagprogramma door jongeren dat al om 12 uur begon hier op het veld. Met de Bar Bunkus, zo heet dat. Bezoekers kunnen daarbij genieten van een Nasi Bunkus. Dat is rijst aangevuld met allerlei lekkere gerechtjes. Vaak groente, kip, tempeh en eitje. Je begint vast al te watertanden, Casper.
3: Mm, zeker.
4: En onder het genot van een lekker hapje en drankje kunnen bezoekers dan meedoen aan allerlei, ja, toch wel serieuze gesprekken en presentaties. En op die manier eigenlijk de persoonlijke verhalen ontdekken die de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië zo levend houden. En ik sprak net ook met de voorzitter van de herdenking, Paul Doop. En ik vroeg hem naar het belang van samen stilstaan bij die geschiedenis.
5: De herdenking is een mooi moment. 15 augustus is een dag waarvoor veel mensen in Nederland en vooral mensen met een Indisch oorlogsverleden in hun familie, dat het een moment is, zeg maar, om stil te staan. Stil te staan bij het verdriet ook. Wanneer zij denken aan mensen die zij herinneren. Of mensen waarvan ze weten voor de oorlog heel veel betekend heeft. Maar ook, ja, heel veel mensen zijn na de oorlog ook naar Nederland gekomen. Meer dan 350.000 mensen uit Indonesië of het voormalig Nederlands-Indië. Dus ongeveer 2 miljoen Nederlanders hebben wortels in Indonesië. Ja, weet u, en dan is het een heel belangrijke dag. Want het is een dag eigenlijk dat er erkenning is, ook voor het feit dat mensen, ja, hun opa's of ouders hier naartoe zijn geëvacueerd naar een land wat ze niet kenden. En dat hebben ze natuurlijk altijd, dat hebben ze altijd ook ervaren in hun leven. En die momenten komen ook weer terug als ze hier op het veld zijn. Dus het is heel bijzonder en ook heel eervol dat ik daar mee met al die anderen, met meer dan 200 vrijwilligers, we dit met elkaar elk jaar organiseren.
3: Dat zei Paul Doop tegen verslaggever Danny Simons. En we horen zo meteen meer vanaf deze herdenking. Dan nu nog wat ander nieuws. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje. En Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare aan natuur in brand. En daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België.
1: Ja, die berichten blijven maar komen. Ondanks het feit dat wij hier eindelijk Willemijn Hubert een beetje regen zien. Maar morgen houdt dat alweer op, hè? Die regen.
6: Ja, ik heb wel, als je naar de nieuwe week gaat kijken, ook af en aan wat neerslag in de verwachtingen zitten. Het zijn geen hele grote hoeveelheden. Misschien op de dinsdag dat het wel echt net wat natter gaat worden.
1: Ja.
6: Maar morgen wordt inderdaad voor de meeste van ons weer een droge dag. Misschien een enkel lokaal buitje in het uiterste noorden van Nederland. Verder zon, wolken en temperaturen die echt wel een daling ingezet hebben. Hoewel je dat misschien in het zuidoosten vandaag niet zou zeggen, want daar werd het nog 30 graden. Maar morgen heb ik daar zo'n 25 tot 27 graden op het programma staan. En in de rest van Nederland wordt het morgen 20 tot 24 graden. Ja, en vanaf maandag ligt het kwik gemiddeld over Nederland op zo'n 1 of 22 graden. Maandag zelf een droge dag. Dinsdag dus een dag met vrij veel bewolking. En weer kans op wat meer regen. Woensdag ligt wisselvallig. Donderdag een aantal regen- en onweersbuien. En zo kabbelt het dan voorlopig even voort.
1: Nou, heel goed. Dankjewel.
2: In de kantine. De start van je zaterdagavond.
7: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
1: Ja, het weer mag dan voortkabbelen, maar deze uitzending niet, hoor. Die gaat van hoogtepunt naar hoogtepunt. Zo dadelijk, Marcel Vinken, gaan we met jou duiken in jouw podcast die je gemaakt hebt. We gaan zo dadelijk ook zwemmen. Nou ja, wij niet zelf. We gaan luisteren naar het EK zwemmen. En Anne de Jong was net nog bij het voetbal. Die is daarbij. Nu toch nog even met jou praten. Ik heb het over Sharon de Miranda, tv-kok. Je vertelde net al, je had een prachtig

0: programma waar ik voor actief was, dat moet stoppen. Maar ik wil er nog niet aan denken. Ik wil bezig zijn met die mooie dingen maken. Je bent ook op dit moment aan het filmen. Wat doe je precies nu? Wat film je?
1: Ja, nog steeds gewoon de kookstudio. Dat ik dus elke keer een recept bedenk. En dat mag ik dan lekker uitvoeren. En ik ga nog steeds op zoek bij de boer.
0: Ja, ik had het opgeschreven net. Nasi Boundous.
1: Ja, Boundous. Ik hoorde het ook. Ja. En denk, ook. Klonk heel lekker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook wel eens gemaakt?
1: Ja, vast wel. Ja. Maar ja, iets in die trant denk ik wel. Maar dan met mijn eigen
2: gepakte rijst, letterlijk vertaald, hoor ik in mijn oor van onze eindredacteur. Ja. Ja. Die weet dat dan weer. Hè?
0: En is dat dan misschien ook, want je had het net over die Hollandse eetcultuur. Is dit dan typisch Hollands in zekere zin? Want wij zijn nogal fusion.
1: Nou, weet je wat het leuke is? Het kan wel Hollands zijn. Er zijn bepaalde producten of ingrediënten die we dus niet hebben. Bijvoorbeeld tempeh en tofu kun je dus gewoon helemaal lokaal maken. Ja. Wat we niet hebben is rijst, cacao, jackfruit en kokos.
3: Maar dat gaat gebeuren met een klimaatopwarming.
1: Nou, ja. Het zou zomaar eens kunnen. Ja, ik schrik er wel eens van. We hebben hele mooie wijnen ook. Ja, nou. Die zijn echt niet meer vies. Ook met alcohol zijn ze lekker in Nederland.
0: Misschien ook wel schrikken als je praat met die jeugd. Want dat doe jij ook. Hè? Je bent educatief bezig. Dat ze zo weinig weet hebben van waar producten vandaan komen. Was dat in jouw jeugd toch echt anders? Weet je wat dat betreft anders onderwezen?
1: Ja, dat vond ik wel. Ik heb de basisschool in Nederland gedaan. En toen hadden wij een moestuin. Ik vond dat echt leuk. En dat is nu heel weinig. Dat is bijna niet meer. Dat is echt, als je ouders een moestuin hebben, dan krijg je er wat van mee. Ik vond het echt geweldig. En dat is ook misschien, ik heb eigenlijk van alles.
2: Maar wacht, als kind had jij een moestuin?
1: Met school.
2: Oh, met school.
1: Maar dan een schoolmoestuin. Ja. Vond dat zo leuk. Ik vond dat echt geweldig. En ik vond het heel erg, want wij verhuisden toen van, ik ging dus van groep 8 de middelbare school op Curaçao doen. En toen gingen we net oogsten. Wij moesten eerder weg. En het is een soort trauma. Ik vond dat heel erg. Ik wilde zo graag uit die eigen tuin eten. Dus uiteindelijk, toen ik weer in Nederland was, was ik ingeschreven voor een moestuin. Was ik 4 jaar ingeschreven. Kreeg ik eindelijk zo'n tuin. Nou, ik ben wel gerolleerd eruit. Wat een werk was dat. Ja. Dat vond ik toch wel.
2: Je zou ervoor pleiten dat kinderen dat nu weer op school meekrijgen.
1: En dat gebeurt ook. Ja, vanuit provincie Flevoland zetten we hier dus volop in.
2: Ik heb juist heel erg het gevoel dat echt iedereen in mijn omgeving lijkt wel een moestuin te hebben. Alsof het heel populair is.
1: Ja, gelukkig.
2: En ik denk dan dat de kinderen dat ook automatisch meekrijgen van hun ouders. Maar zo werkt dat.
1: Nee, het is echt, het is echt minimaal. En het is ook zonde. Want ook als je enthousiasme bij kinderen ook ziet. En niet alleen bij kinderen hoor. Ook gewoon jongvolwassenen. Dus ze worden echt blij.
0: Ja.
1: En uiteindelijk als het gaat, weet je, met financiën. Het wordt allemaal duurder. Dus als je gewoon weet, als je met de seizoenen mee eet. Hè, dat is ook altijd veel betaalbaarder.
0: Dat natuurlijk ook. En zelf iets kunnen maken, hoe mooi is dat? En het eindresultaat niet alleen zien, maar ook nog kunnen opeten. Ja. Het EK zwemmen, dat heb ik al gezegd, hè, dat we daar mee gaan schakelen. De 50 meter vrije slag, dan hebben wij een kanon aan de start. Ze heet Marit Steenbergen. Nog een kanon, Anne de Jong. Dag Anne.
4: Ja, en misschien nog wel het grootste Nederlandse kanon in deze 50 meter, Milou van Wijk. Oh. Want Steenbergen, die won de 100 meter natuurlijk in een geweldige tijd, maar op de eerste 50 van die 100 meter was Milou van Wijk de snelste. En laat dit nu de 50 meter zijn. Steenbergen en Van Wijk in de finale. Maar ook Sarah Curtis die al een wereldrecord zwom op de rugslag. En Sarah Sjöström, een zwemgrootheid uit Zweden, was veruit de snelste in de halve finale. Ze was een jaar gestopt met zwemmen. Werd moeder, is terug op haar eerste grote toernooi en domineert misschien ook wel deze 50 meter. Lastig te zien wie er nu voorop ligt. Het is gewoon één rechte weg. Zo snel mogelijk naar de muur aan de andere kant. Het Europees record wordt zelfs bijna benaderd. Het lijkt Wasik te zijn die nu voor ligt, maar het gaat om het uitkomen. En dan is het 1 Wasik, 2 Sjöström en 3 Sarah Curtis. 2 Nederlandse in de finale, maar niet op het podium. 4 Milou van Wijk, 5 Marit Steenbergen. En een hele grote verrassing dat het niet Sarah Sjöström is die Europees kampioen is geworden, maar Maria Wasik. Over een paar minuten nog weer Nederlandse kans, want dan de 50 meter schoolslag met Koen de Groot.
0: We waren aan het praten onder andere met Sharon de Miranda, die ook op Lowlands is te zien.
1: Ja.
0: Want je speelt ook muziek?
1: Nee, was maar zo'n feest. Ik heb wel geprobeerd, maar ik bespaar jullie eruit.
0: Maar wat doe je daar wel, Sharon?
1: Ja, nou, gewoon om ook qua educatie is het gewoon heel erg leuk wat er allemaal mogelijk is, zeg maar, vanuit Nederland. Dus ik ga dus 100% Flevolandse rotti maken.
0: Hé. Hey.
1: Dat kan gewoon.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon bizar, want rotti is natuurlijk hartstikke multicultureel, Surinaams.
0: Maar kousenband hadden we het net over.
1: Kousenband, ja. Aardappel, Madame Jeannette. Zelfs de kruidenmengsel kan ik dus lokaal verkrijgen. Nu is het wel, dat is het enige wat ik dus nu lokaal heb. Ja. Maar de rest wel, qua ingrediënten. Het lukt gewoon. Ja.
0: Lowlands en Biddinghuizen, toch?
2: Hoeveel moet je dan wel niet maken, joh?
1: Ja.
0: Dat is ook Flevoland.
1: Ja, ja.
0: Wat zei je? Hoeveel?
2: Nou, hoeveel? Ja, ik denk Lowlands. Denk aan heel veel mensen. En ja. Voor hoeveel ga je dan maken?
1: Ja, alsjeblieft hoor. Ik ben al begonnen met koken. Ja. Ik heb het ook aan Lowlands gevraagd. Ja, hoeveel kan je nou verwachten? En ook andere mensen, ik daar sta. Ja, je moet toch uitgaan van 1000 man per dag. Okay. Dus ik ben nu 4000 rotties aan het voorbereiden. Nee. Ja, ruiken jullie de masala niet?
2: Nee.
1: Ik heb echt het idee dat ik één rottie persoon ben gewoon.
2: Nee. Wandelende rottie.
1: Ja, wandelende rottie.
0: Je en voelt als je er thuis... een beetje rottie over.
1: Ja. Nou ja, is eigenlijk wel, ja. En als ik thuis kom, zeggen mijn kinderen, oh, ik heb zin in rottie. En ik denk alleen maar, hou je mond. Ik wil alles eten behalve curry vandaag. Ik denk dat ik ook een jaar geen rottie meer ga eten. Maar ik vind het wel magisch, want de rottie die we maken is 100% lokaal, van Flevolandse bodem. En dat is het stukje trots. En daarmee wil ik ook laten zien, kijk, dit kan. Hè? Ja, ja. En ook de cultuur breng je weer samen.
2: Aan, hè?
1: Nee, absoluut niet. De opbrengst blijft natuurlijk ook de overheid. Gaat weer terug naar voedseleducatie. Ja. Zodat de kinderen bij de boer komen. En ja, weet je, educatieve stukken weer online. En we gaan er gewoon iets heel moois van.
2: Mooie baan heb je.
1: Ja, dat weet ik. Ja. Ja, ja,
3: even om je te troosten. Ik las over een wielrenkok die 1000 pannenkoeken elke dag bakt.
2: Zo.
1: Ja, dat doet liever. Ja. Rotti is wel next level.
3: Ja, daarom.
0: Martine Wolfsdag,
3: om je te troosten.
0: Sta jij graag in de keuken?
5: Jawel. Ja, ja, ik hou van
1: nou, niet ja.
5: Ja. Nou, omdat ik niet heel vaak 's avonds thuis ben. Dus, en dan wordt dat wel eens een beetje een stresstoestand. Want dan zit je van, ja, ik ben laat thuis. Er moet nog eten op tafel komen.
0: En jij kent ook het restaurant van de Tweede Kamer. Zijn ze daar, proef je dat ook, trots op de Hollandse keuken?
5: Ja, zeker. Ah, dat is wel echt een veel klassieke Hollandse eten. En trouwens ook rotti wordt daar regelmatig geserveerd. En die is niet de beste rotti die ik ooit gegeten heb. Ik hoop dat personeel van de Tweede Kamer niet luistert.
2: Morgen,
5: maar
2: headlines.
5: Hij is wel lekker. Wel lekker.
0: Nou, mooi. We hadden zojuist de 50 meter vrije slag. En op de vrije slag volgt dan de schoolslag nog steeds. Commentaar van Anne de Jong. Hebben we daar kanshebbers? We hebben het over de mannen. Koen de Groot, hè?
4: Zeker.
0: Kanshebber?
4: Als je zegt schoolslag, dan zeg je Caspar Corbeau in Nederland. Maar dat zijn de langere afstanden. Dit is ook maar 50 meter. En vorig jaar was daar opeens Koen de Groot, 22 jaar inmiddels. Zijn grote doorbraak moet nog komen. En dan zou dat zomaar kunnen op het Europees kampioenschap. Want als je daar op het podium eindigt, dan word je in het zwemmen een grote meneer. En het kan zomaar, want in de halve finales zette hij de derde tijd neer. Nu zijn halve finales geen finales. En kan het allemaal nog net wat harder over het algemeen, zagen we net ook bij de 50 meter vrij bij de vrouwen. Maar misschien kan Koen de Groot dat ook. De grote concurrenten Simone Serrasuolo en Nicolo Martinenghi, de twee Italianen, enorme sterke zwemmers. De man die er niet bij is Adam Peaty. Of moet ik nu zeggen dat hij een andere naam heeft. Hij is getrouwd en heeft de naam van zijn vrouw daarbij aangenomen. Hij haalde het niet in de series. Verrekende zich daar.
0: Ja.
4: Ja, Ramsey Peaty is het overigens. Omdat hij getrouwd is met de dochter van Gordon Ramsay. Als we het toch over koken hebben. Ik kan het allemaal vertellen omdat het wat langer duurt. Maar nu zitten alle brillen goed, alle badmutsen op. En gaan de 8 mannen in deze finale naar het startblok toe. Ook dit is maar 50 meter. 1 baantje in Parijs. Parijs dat net kon juichen voor de grote man Marchand. Die de 200 meter vlinderslag met overmacht won. Hij haalde zoveel gouden medailles op de Olympische Spelen. Maar heeft hier een kort programma. Ze zijn van het blok af. De start van de Groot is goed. Het lijkt allemaal weer behoorlijk op lijn te liggen. Alhoewel de Italianen tussen de witte banen wat voorkomen. De Groot moet nu mee. Dat lijkt wel aardig te lukken. Er zit hier een medaille in. Maar dan moet je goed uitkomen in de laatste seconde van deze race. Het is aantikken. En het is 2 voor Koen de Groot. Een zilveren medaille. Precies dezelfde tijd als Serrasuolo en Martinenghi. Nou, hier is misschien wel de doorbraak van Koen de Groot. Want hij pakt op een groot toernooi het Europees kampioenschap. Een zilveren medaille. Prachtig.
0: Dan krijg je een bericht binnen op de NPO Radio 1-app. Dat ze net geluisterd heeft naar de kantine. En ook geluisterd heeft naar die vrouw van het FD. Nou, dat is Martine Wolzak. En ik maak hier iedere week de lekkerste rotti klaar. En ik vind... Nee, natuurlijk niet.
5: Ik denk dat ze zelf ook het raar zouden vinden als de allerbeste Surinaamse rotti van Nederland in de Tweede Kamer opgevoerd.
0: We hebben met z'n allen net wel... we zijn lekker gemaakt, zo mag ik het toch wel zeggen, door jou, Sharon de Miranda. Want, ja,
5: die is natuurlijk straks op Biddinghuizen te krijgen.
0: De lekkerste rotti is op Biddinghuizen te krijgen, want die ben je nu al aan het maken. 4000 porties en still counting. FC Utrecht tegen AZ, dan hebben we het over de Eredivisie. Dat is er nog niet? Oh, ik dacht dat we daar naartoe zouden gaan. Oké. Okay. Aha, dan gaan we eerst praten met jou, Marcel Vink. Want jij hebt een indrukwekkende podcast gemaakt. Soms hoor je een verhaal dat bijna niet te geloven is. De verdwijning van de Twentse Leidy Kaspersma in 1978 is er zo één. De toen 26-jarige Leidy, die samen met haar ex-vriend in Ierland woonde, verdween van de een op andere dag. Daarna ontbreekt ieder spoor. Bijna 50 jaar later zijn er aanwijzingen dat Leidy mogelijk is ontvoerd naar Noord-Korea.
6: Je weet niet zo goed wat je kan verwachten van tevoren, hè?
7: Nee.
6: Je echt bij een dorpje.
7: Maar had jij het je zo voorgesteld dat het er hier zo uit zou zien?
6: Maar grote kans dat ze hier in ieder geval een keer hebben gelopen, ja, zou ik denken.
8: Het doet je heel erg denken, denk ik, aan slechte films, aan James Bond. Maar dit is toch wel echt gebeurd. Hè? Daar is ondertussen wel genoeg bewijs voor.
9: Die jonge vrouw heeft me mijn hele leven achtervolgd.
10: Ik verbaas me erover dat de politie dat niet heeft uitgezocht. Het was allemaal wel heel creepy en vervelend.
11: You must remember, you are entering into a very murky world. A lot of unsolved crimes, a lot of unsolved murders. A lot of ongoing activity.
2: Ja, Marcel, jij was dus correspondent in Oost-Azië. En 10 jaar geleden kwam jij op dit verhaal. Toen je daar ook woonde en werkte. Ja. Hoe ging dat? Je las een boek over deze cold case zaak en toen?
7: Ja, nou, ik las een boek over de beroemdste Zuid-Koreaanse regisseur en actrice. Die werd door Remco Breuker, we noemden hem net al, de Sophia Loren van dat land genoemd. Dus echt een grote mevrouw. Die zijn allebei ontvoerd door Noord-Korea. En dat gebeurde in de tijd dat Noord-Korea een ontvoeringsprogramma had. Ik vond het echt een fascinerend boek.
0: Een ontvoeringsprogramma?
7: Een ontvoeringsprogramma. En we weten daar in Nederland bijna niks van. Maar ga naar landen in Azië en daar weten ze allemaal waar het over gaat. En in dat boek las ik ook over enkele Europese vrouwen die waren ontvoerd in het verleden. Waaronder twee Nederlandse. En ik had daar nog nooit van gehoord. En ik heb dan altijd een beetje de illusie dat ik dit soort dingen weet. Maar dit dus niet. En ja, dat is eigenlijk het begin geweest. Dat ik ben gaan uitvissen van wie zou dat kunnen zijn. Ik heb daar een verhaal over gemaakt. Maar, ja, maar over het fenomeen op zich. Hè, dat er twee Nederlandse vrouwen zouden zijn. En ik heb daar wel genoemd van ja, in die tijd zijn er eigenlijk maar twee vrouwen in Nederland vermist geraakt. Dat was een vrouw uit Amsterdam. Van ik meen 36. En een vrouw van 26 die in Ierland verdween. Nou, ik zag dus geen link, maar ik heb dat verder even kort in dat verhaal genoemd. En toen heeft de nicht van de verdwenen vrouw uit Ierland, die heeft mij benaderd en gezegd van ja, weet jij dat haar ex-vriend, haar Britse ex-vriend die je net al noemde, dat hij korte tijd later in Libanon is geweest, dat hij daar plotseling woonde en werkte. Nou, en toen ging het bij mij een lampje branden, want Libanon is een heel belangrijk land geweest in dit ontvoeringsprogramma.
0: En heeft te maken met de PLO?
7: Dat heeft te maken vooral met de PFLP eigenlijk. Ik heb dat vooral in de podcast de PLO genoemd, om dat niet te ingewikkeld te maken. Mm. De PFLP is eigenlijk wat nu Sami Doen is. Die zien we natuurlijk regelmatig opduiken bij demonstraties. En daar zijn in het verleden 4 Libanese vrouwen ontvoerd. En die hebben verklaard dat er ook 2 Nederlandse vrouwen bij hun in dat gevangenkamp hebben gezeten. Ja. Dus toen ben ik verder gaan speuren. Hè, dat heeft uiteindelijk na heel veel jaar geresulteerd in deze podcast.
0: Ja, maar nog niet in een definitief antwoord. Hè? Dat maakt het ook zo spannend.
7: Ja, zeker.
0: Want je zegt nou...
7: Nou ja, wat niet is kan nog komen. Dus,
0: nee, precies.
7: Ja.
0: Want het is de podcast eindigt niet. Het heeft een open einde.
7: Ja, dat hebben we bewust gedaan. Omdat we toch echt nog wat lijntjes hebben die we uit kunnen lopen. En die kunnen nog veelbelovend zijn. Dus we hebben wel een Q&A hebben we nog gemaakt. Hè? Dus waarin we vragen behandelen van luisteraars. Er zijn best veel vragen binnengekomen. Ook echt hele goede vragen. Ja. Maar daarna hebben we hem inderdaad opengelaten. Want we sluiten niet uit dat er nog meer komt.
2: Exact. Maar voor de mensen die de podcast niet kennen en dit verhaal niet kennen. Het gaat verder. Ontvoerd naar Noord-Korea. Voor wat? Wat werd daar gedaan?
7: Ja, kijk, in de eerste instantie was het doel van mensen die werden ontvoerd. En laten we het even houden bij die vrouwen uit Europa. Was zodat zij gehersenspoeld zouden worden. Opgeleid tot spion, dus wapentraining, et cetera. En dat ze zouden terugkeren naar hun eigen land om daarvoor Noord-Korea te spioneren. Ja. En het idee erachter was dat ze wel... De mensen die ontvoerd waren, die werden vaak aan andere buitenlanders gekoppeld, die ook ontvoerd waren. Dan moesten ze snel kinderen krijgen. Want die kinderen bleven achter in Noord-Korea. Dat was dan de levensverzekering van Noord-Korea. Dat ze zeker wisten dat die mensen niet in hun eigen land bleven, maar dat ze ook weer terugkeerden.
0: Communistische heilstaat, zo werd het misschien toen wel gezien, 1978. Zeker. En zou, gelet op haar geschiedenis, Leidy Kaspersma daarvoor in aanmerking komen om daar gevoelig voor te zijn?
7: Ja, dat denk ik wel.
0: Voor die lokroep.
7: Zeker, zeker. Ja? Want ze was iemand die een behoorlijke hang naar avontuur had. Mm-hmm. Ze had ook echt wel sympathie voor vrijheidsstrijders, voor groepen.
0: De RAF bijvoorbeeld ook.
7: De RAF bijvoorbeeld, de IRA. Ja. De IRA is niet per definitie links, wat zij wel was. Ja. Maar voor dat soort groepen had zij wel sympathie. Vond ze erg interessant. Dus ik denk wel dat in dat licht dat zij een hele geschikte kandidaat zou zijn. Ook omdat ze haar talen heel goed sprak. En dat was natuurlijk ook van belang. Want wat ik net al zei, dat het feit dat ze als spion moesten gaan werken, dat was niet heel realistisch. Dus uiteindelijk hebben ze in Noord-Korea bedacht van oké, dan gaan jullie Noord-Koreanen opleiden tot spion. En dan gaat het dus om taal, cultuur, gebruiken. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt om niet op te vallen in een ander land. Ja.
2: De verdenking ging destijds ook uit naar haar vriend.
7: Ja.
2: Ex-vriend, Nick.
7: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, destijds, want als we jouw podcast horen, zijn er nog genoeg die denken hij heeft haar vermoord. Gedaan,
7: ja. Zeker, maar dan snap ik ook wel dat ze dat denken. Ja? Kijk, hij kan natuurlijk wel een rol hebben gespeeld in het hele verhaal. Juist ook omdat hij in Libanon woonde, plotseling. Wij hebben hem opgespoord. We zijn echt op de Bonnefoy met collega Marieke Mager, met wie ik de podcast maakte, zijn we naar het zuiden van Frankrijk gereden. We hebben hem op straat overvallen, zou je wel kunnen zeggen. En we hebben uiteindelijk, wat we niet hadden verwacht, eerlijk gezegd, 3 uur met hem gesproken. Ja. Dus we hebben hem eigenlijk alles kunnen vragen wat we wilden vragen. Ja.
0: En dat heeft ook heel veel losgemaakt bij nabestaanden, hè? Familie van Leiden.
7: Ja, tuurlijk. Ja, nee, kijk, de familie die heeft 1 jaar of 20 geleden, hebben ze al gezegd van, we willen het ook eigenlijk wel afsluiten. Het duurt al zo lang en dat is natuurlijk heel begrijpelijk. En ja, dan kom ik als journalist aan met een verhaal over Noord-Korea, waarbij de familie in het begin ook dacht van ja, wat moeten we hiermee? Dat kan helemaal niet. Dus dat is natuurlijk best wel moeilijk. Maar om die reden heb ik ook jarenlang contact met ze gehouden. Om ze in ieder geval goed op de hoogte te houden van wat weet ik, wat doe ik, wat ga ik nog doen. Ja, en zo zijn ze langzamerhand, niet allemaal, maar een deel van de familie is daar echt wel in gaan geloven in het hele verhaal.
0: Ja, maar dat betekent dus ook dat ze zijn gaan geloven in dat ze nog steeds leeft?
7: Nou ja, dat kunnen we inderdaad niet uitsluiten. Kijk, als ze inderdaad in Noord-Korea is beland, ze zou nu rond de 75 zijn.
0: Ja.
7: Nou is de levensstandaard in Noord-Korea wel wat anders dan in Nederland. Maar dat is dan wel gewoon mogelijk, ja, zeker. Ja,
0: die zus vertelt ook zo liefelijk. Ik heb nog steeds, ik droom erover dat ze ooit hier weer bij me is.
7: Ja, ja, is heel aandoenlijk inderdaad. En haar zus heeft het er ook heel erg moeilijk mee nog steeds. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Want ja, het is natuurlijk nogal wat als je niet weet wat er met je zus is gebeurd. Want die onzekerheid die blijft natuurlijk knagen. Ja.
0: Het laat hun niet los, maar het laat jou ook niet los.
7: Nee, het laat mij ook niet los inderdaad. Nee. Er zijn mensen geweest die hebben gezegd oké, die podcast heb je nu afgerond. En dat dachten ze dan. Dus dan laat je dit onderwerp ook los. Maar dat doe je natuurlijk niet. Juist omdat je weet dat er nog wel lijntjes zijn die uit kan lopen. Ja, en het blijft natuurlijk een fascinerend verhaal dit.
0: Ja. Fascinerend verhaal, fascinerende podcast. Zeker luisteren. Dat is een oproep aan de luisteraar, maar die waren er toch al van plan te gaan doen. FC Utrecht tegen AZ. Dat is op papier een mooie wedstrijd, Mark Kloostra. Maar er wordt niet op papier gespeeld, wel op gras.
12: Ja, en met het hart tenminste. Dat is wat Utrecht doet. Het is 0-0 na 6,5 minuut en Utrecht overrompelt AZ. Met 2 kansen. Eentje voor Alakon die de busser op zijn pad vond. En Katlin schoot zojuist vanaf 10 meter recht voor het doel. Centimeter of 20 over. Daarna een elleboogje van Dani de Wit, ex-AZ. Maar hij komt ermee weg. Utrecht krijgt weer een corner. AZ heeft niks te vertellen. Er zijn 6 minuten
0: op. Oh, volgens mij zei jij dat er 6 minuten onderweg zijn. Maar toen ging de verbinding even haperen. Tom, geef even Martine Wolzak. We zitten in de laatste minuut van dit programma. Jij hebt al heel veel meegemaakt in Den Haag. Zeg je daarmee ook, nou zo spannend wordt het niet hoor, richting Prinsjesdag? Of jawel, het is een uitzonderlijke situatie, minderheidskabinet. Het gaat echt spannend worden?
5: Nou, vorig jaar, augustus, zei ik, het gaat niet zo spannend worden dit jaar. Want het kabinet Schoof was al gevallen. En toen is Nieuw Sociaal Contract uit het kabinet gestapt op een hele roerige vrijdagmiddag. Dus aan hele stellige voorspellingen ga ik mij niet meer wagen. Dat is wat ik geleerd heb.
2: Alleen over Rotti.
5: Na roerige jaren in Den Haag.
0: Had jij nog een concert vanavond?
5: Ik ga naar een filmvoorstelling hier in Hilversum in het bos. Dat was het plan in ieder geval.
0: Zie je dan ook
5: maar
0: dat het opgehouden...
5: Het
0: is volgens mij opgehouden met regenen.
5: Nou, wie weet gaan we dat nog halen dan.
0: Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier met wat jullie vanavond ook gaan doen. Ik denk dat de gezamenlijke conclusie van ons is... Wat was het leuk?
2: Het is altijd leuk, maar het was supergezellig. Dank jullie wel.
0: Straks langs de lijn met Rivka op het veld en Robert Meder. Heel graag tot volgende week. Dag.
13: In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
14: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Een mega Lenin als decorstuk op een Gronings graanveld. Een Noord-Macedonisch lied van onderdrukking en verzet. En het verhaal van een toegedekte moord in de Indonesië-oorlog. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
13: Op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
17: VPRO Zomergasten. Morgen, 8:15 op NPO 2.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
18: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we van weer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
25: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
26: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: NPO Radio 1, 7 uur.
27: Robert Meder en Rivka op het veld.
28: Goedenavond, er ligt alweer een mooie sportavond voor ons... met onder meer 3 eredivisiewedstrijden en EK zwemmen en atletiek.
29: Gaan we tot 11 uur allemaal volgen in Langs de Lijn... na het NOS-journaal. Het gaat bij je.
30: Om deze tijd begint bij het Indisch Monument in Den Haag... de nationale herdenking 15 augustus 1945... Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië... en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog... in het hele Koninkrijk der Nederlanden. En verslaggever Danny Simons is bij de herdenking. Danny, wat gaat er zo gebeuren?
1: Schrijver Maddy Stolk is dit jaar de hoofdspreker. Haar ouders maakten de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië mee in Japanse interneringskampen. Verder zal de voorzitter van de Eerste Kamer, Meili Vos, het gedicht Er leven haast geen mensen meer voordragen. Dat is een gedicht van Wim Kan en dat wordt ieder jaar voorgedragen op de herdenking. Haar opa van Meili Vos werd door de Japanners geïnterneerd, zoals dat dan heet. En verder is er ook veel muziek. Zanger Marlon Pichel die zal samen met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht het lied Aku Jatu Chinta ten gehore brengen. Dat betekent ik ben verliefd of ik word verliefd. En dat is een lied dat hij altijd zong met zijn Indische opa en Indische vader. En zangeres Talita Angwarmasse, die is bekend van verschillende musicals. Die zal het Indische Onze Vader vertolken. En dat allemaal onder toeziend oog ook van de nieuwe voorzitter van de herdenking, Paul Doop, die ik eerder vandaag sprak.
3: Nou, als voorzitter heb je in eerste plaats het voordeel dat je kunt steunen op al je voorgangers, die namelijk al heel veel hebben neergezet waar het gaat over de herdenking, de betekenis van de herdenking. Maar wat ik vooral belangrijk vind, en dat heb ik mijn voorgangers al zien doen, maar dat geef ik wel een extra accent, is namelijk dat we ook de nieuwe generatie een plek geven. De derde en de vierde generatie. En zo hebben we bijvoorbeeld dit jaar, anders dan vorig jaar, zijn we eerder begonnen met het programma en hebben generatietafels waar de derde, vierde generatie in gesprek gaat met de eerste generatie.
1: Maar die generatietafels zijn niet nieuw, hè? Die waren er eerst ook al. Maar het is nu uitgebreider, hè? De activiteiten die er zijn. Mede georganiseerd door Jong 1508, het jongerennetwerk.
3: Ja, Jong 1508 is de toekomst van de herdenking. En we zijn ontzettend blij en dankbaar dat mensen daar zoveel tijd en energie in willen steken. En het was inderdaad, zoals u zegt, vorig jaar was het kleiner, het is nu groter. En wat je dus ook ziet, is dat de belangstelling daarvoor ook toeneemt. Dus eigenlijk waren de stoelen voor dat deel van de herdenking waren al heel snel uitverkocht.
1: U staat hier natuurlijk als voorzitter, maar eigenlijk ook een beetje dubbel volgens mij. Want uw beide ouders zijn ook Indisch.
3: Ja.
1: Wat is uw persoonlijke connectie dan? Kunt u die eens verder uitleggen?
3: Nou, in ieder geval voor mijn vader geldt dat hij ook in het interneringskamp heeft gezeten, samen met zijn vader en met een broer. Ooms van mij, want het was een vrij grote familie, hebben aan de Burma-Siam-spoorweg gewerkt, Pakambaru-spoorweg op Sumatra, zijn dus krijgsgevangen geweest. En die zijn er allemaal verhalen over wat er in die jaren 42, 45 is gebeurd. Ze zijn er eigenlijk altijd in de familie geweest. En ja, en als je in die familie wil praten, dan gaan we eigenlijk eten. Hè? Dus daarom is het ook zo fijn dat we hier deze barbungus hebben en nasi bungus hebben hier op het veld. Want dat is ook de manier waarop mensen elkaar ontmoeten, er vandaag zijn en ook elkaar met elkaar in gesprek komen.
1: Ja, Indo's kennende zal straks na de herdenking ongetwijfeld verder gegeten en nagepraat worden. Paul Doop was dat dus, de voorzitter van de herdenking, die vlak voor 8:00 het défilé zal openen langs het monument, samen met minister-president Rob Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.
30: Dankjewel, verslaggever Danny Simons, en ik spreek je zo weer. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. En daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels mensen geëvacueerd. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan voor het vliegverkeer. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de stranden langs de Noordzee geraapt. Met de actie vraagt de Stichting Noordzee aandacht voor strandafval en met name plastic. Onder het gevonden plastic afval zaten flesjes uit China en Maleisië, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. Volgens de organisatie laat dat zien hoe lang plastic blijft bestaan en zich over de wereld verspreidt. Ook sigarettenpeuken zijn schadelijk. Eén peuk kan tot 1000 liter zeewater vervuilen en ze belanden in de magen van vogels, vissen en zeezoogdieren. Dan nog het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden.
2: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Vanavond, 21:30, NTR NPO 2.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
9: Robert Meder en Rivka op het veld.
29: Goedenavond. Heel veel sport op deze zaterdagavond. Met bijvoorbeeld 3 wedstrijden in de Eredivisie.
28: Ruim een kwartier is bezig Utrecht tegen AZ. Mark Kloosterra.
10: Ja, mooi schot zojuist van rand 16 van Kwakman. Het is 0-0 via de vingertoppen van Barkas over het doel. Het was de tweede keer in korte tijd dat hij mocht aanleggen vanaf de rand 16. En daarvoor ook al een keer Koopmeiners. AZ is begonnen met voetballen. En aan een overdonderend begin van Utrecht heeft AZ de touwtjes stevig in handen. 20 minuten onderweg, 0-0 dus.
29: Om 8 uur krijgen we nog Excelsior PSV. En om 9 uur Fortuna Sittard tegen Cambuur.
28: En dan zijn we ook nog bij de EK Zwemmen in Parijs. We hoorden je al eerder, waar zit je nu naar te kijken? Anne de Jong.
11: We zitten tussen een paar races in net een geweldige zilveren medaille zelfs voor Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Halve finale daarna geweest van de 50 meter vrije slag. Sean Nieuwold plaatste zich niet voor de finale. Uiteindelijk de 11e tijd en natuurlijk de beste 8 mogen morgen in de finale zwemmen. Straks nog een mooi programma met onder andere de 100 meter rugslag medaillekansen voor Marit Steenbergen. En het langste nummer op het programma. 30 keer heen en weer 1500 meter.
29: En later vanavond ook medaillekansen op de EK Atletiek in Birmingham. Bijvoorbeeld voor Lieke Klaver.
28: Langs de lijn, we zijn er tot 11 uur.
29: Oei, oei, oei. 0-0 dus bij Utrecht AZ, Mark.
10: Ja, scheelt een centimeter of 10, denk ik. Want de bal belandt op de lat boven Barkas. Ik denk dat het een voorzet was van Partaj, maar... Die bal gaat naar de verre hoek over de handschoen van Barkas heen. Die dus weer terug is bij Utrecht. Was ziek vorige week, waardoor hij in Groningen niet mee kon doen. En die bal die spat dan op de lat uiteen. Dan mag Utrecht niet klagen, hoewel het wel een lucky was geweest, denk ik. Van AZ als zij hem hadden gescoord. Maar de eerste 10 minuten hield FC Utrecht behoorlijk huis in eigen huis. Overrompelend begin met een paar kansen voor Alakon en Katlin. Die allebei op het doel van AZ wisten te schieten. Maar daarna is AZ uit de duels gebleven en aan de bal vooral. En dan zijn ze behoorlijk goed in voetballen. Behalve de keeper, want die schiet nu voor de tweede keer een bal over de zijlijn. Dat is de Busser. Moeten wij het ook nog hebben over de zwabberende elleboog van Dani de Wit. En over de harde tackle van Guus Offerhaus. Want ja, ik zat toch wel te kijken dat daar wel wat aan de hand was. Scheidsrechter Makkeli vond van niet. Maar misschien moet ik goed naar kijken. Maar die elleboog van Dani de Wit met name, hebben jullie dat gezien? Nou, blijkbaar niet. Want blijft angstvallig stil aan de andere kant van de lijn.
28: Nee, nou, dat was omdat je lijn even wegviel. Dus herhaal je zin even.
10: Oh, echt?
28: Ja.
10: Oh ja, ik had het over de elleboog van Dani de Wit die in het begin van de wedstrijd uitdeelde. Niet bewust, maar Ja, raakt de koopmijn dus in het gezicht van elkaar.
28: Wat wij gezien hebben, nee. Als dat je vraag was.
10: Nee, okay. Nou ja, dat was om min of meer mijn vraag. Maar
28: hij was wel even oud. Hij was wel even oud, ja, had ik indruk.
10: Dat was hij zeker. Hij heeft ook een lange blessurebehandeling gehad. AZ moest toen met zijn tienen verder. En vlak daarna een stevige tackle van Guus Offerhaus. Om het maar eventjes te duiden hoe het in het begin van de wedstrijd was. Utrecht dat de duels opzocht. En AZ dat intussen die duels aan het ontwijken is. En gewoon lekker aan het voetballen. Daal. Ik denk dat sinds die tiende minuut zo'n beetje 80% AZ de bal heeft. Dat is nu ook zo. Het is net voor de middenlijn. Als de bal bij Dijkstra komt. Hij was het slachtoffer van een harde tackle van Offerhaus. En Patas draait door en geeft de bal nu mee aan Dijkstra. Dribbelt richting punt 16. Dan komt hij Sagré tegen. Patas is doorgelopen. Uit stilstand de bal nu terug naar Kwakman. Dan naar de as. 25 meter van het doel. Koopmeiners wacht te lang. Raakt dan de bal kwijt aan Stepanov. Die weer mag meedoen van Leverkusen. Papierwerk op orde. En dus in de spits bij FC Utrecht. Maar Utrecht de bal snel weer kwijt. Via Goes. Die de bal nu een tikkie breed heeft gegeven. En ook weer een stevige tik krijgt van Stepanov. Verdient AZ een vrije trap halverwege de helft. En hier is het eerste geel van de wedstrijd. Voor Stepanov. Nou is dit in mijn optiek van de drie de minst stevige. Maar hier komt dus een gele kaart voor. Ja, hij raakt de bal totaal niet. En met zijn been waarmee hij op het gras ligt al glijdend tikt hij de verdediger van AZ tegen het been. Dus ja, hier kan je wel een gele kaart voor geven. En dan is hij dus voor de Haaland lookalike die ook dit seizoen weer onder contract staat bij Utrecht. AZ met een vrije trap. 23 minuten en 23 seconden staan er op de klok. En Koopmeiners gaat die bal voor het doel slingeren. Nou ja, slingeren met een vreeftrap. Op rand 16 is het Meerdink die de bal voorgeeft via een Utrechthoofd. Dat van Horemans over de achterlijn. Strakke voorzet. En weer een corner voor AZ. AZ is echt een heel stuk beter dan Utrecht. Dat na het begin ver is weggezakt. En dat komt vooral de AZ. Want zij zijn aan het voetballen gekomen. 0-0 na 24 minuten.
29: We hebben dus al wat finales achter de rug bij de EK zwemmen. En Anne, je had het gisteren in de uitzending al aangekondigd. 50 meter is eigenlijk te kort voor Marit Steenbergen. Maar het voelt toch heel gek dat ze zwemt en geen medaille haalt.
0: Ja, nee, inderdaad. En Milou van Wijk ook niet. Het lag allemaal wel heel erg dicht bij elkaar natuurlijk op zo'n 50 meter. Daar gaat het ook over het aankomen. Ben je net op tijd van het blok af of niet? Het is minder de pure klasse. Maar het is ook een spel dat je aan het spelen bent om precies in dat startsein te vallen. Terwijl in Parijs nu de Marseillaise hard wordt meegezongen omdat Marchand.
29: Ik dacht dat je een koortje had ingehuurd.
0: Ja, nee, alles voor jullie. Nee, Leo Marchand won voor die 50 meter van Steenbergen en van Wijk de 200 meter vlinderslag. Het ging los in Parijs en nu dus ook, nu die op het podium staat. Toch een klein beetje daarover mag zeuren. Het had een prachtige strijd kunnen zijn tussen de Olympisch kampioen op dit onderdeel Marchand en de wereldrecordhouder Christophe Milak, de Hongaar die wel op dit toernooi is, maar dan net hier niet aan meedeed. Ja, dat werd daardoor een minder spannende race. En hij bleef uiteindelijk ook nog ver van het wereldrecord verwijderd. Misschien wil ik te veel met Leon Marchand als hij dan toch zwemt. En het was geweldige sfeer, maar niet een geweldige race. Ja, en daarna dus die 50 meter met een enorm verrassende winnaar. Uiteindelijk Katarina Wasik, de Poolse, 34 jaar, tranen in haar ogen toen ze het water uitkwam. En vooral ook heel veel ongeloof dat zij Sarah Sjöström, de 32-jarige zwemgrootheid, kon verslaan. Want in de halve finales had Sjöström toch een veel betere tijd. En daarachter dus op plek 4 Milou van Wijk en op plek 5 Marit Steenbergen.

0: Uit 1985, Starship and We Built This City.
1: Een half uurtje gespeeld bij Utrecht AZ. En het is een beetje wachten op het eerste doelpunt, hè Mark?
2: Ja, van AZ dan, denk ik, hè?
1: Dat bedoel ik wel, ja, maar je weet het niet, hè?
2: Nee, ja, je weet sowieso nooit. Dat is mooi aan voetbal. Kunnen we met z'n allen op de voorspelstoel gaan zitten. Maar we komen er toch niet uit, want vaak loopt het niet zoals je denkt. Maar AZ is echt al een paar keer gevaarlijk geweest. En net per touch. We zijn overigens 31 minuten onderweg bij die 0-0 stand. Die door de verdediging van Utrecht heen slalomde door de as. En van rand 16 wilde uithalen. Maar de bal topte, zeg maar, ja, te veel op de bovenkant van de bal. Raakte met zijn verkeerde rechterbeen. En daardoor hobbelde de bal heel langs. Het doel van Barkas, maar het was een hele mooie actie. Zoals AZ heel mooi voetbal zien en het Utrecht heel erg lastig maakt in de eerste 31 minuten van deze wedstrijd. Dat zouden de 34 moeten zijn als we om 6:45 waren afgetrapt. Maar die aftrap heeft wat vertraging opgelopen en dat is wel om een goede reden geweest. Want er was een minuut stilte voor Leo van Veen, de topscorer aller tijden van FC Utrecht, die op 80-jarige leeftijd helaas is overleden. En er was een indrukwekkende minuut stilte voor. Dus vandaar dat we wat later zijn begonnen. De Utrechters mogen gaan gooien. Dat doen ze een meter over de middenlijn. En Sagré gooit hem naar spits Stepanov. Die legt de bal goed klaar voor Katlin. En daar gaat Dani de Wit. Die wil hem door de benen spelen in de loop van Stepanov. Ja, dat was het bijna. We kunnen wel roepen. AZ gaat misschien wel scoren. Dat zit in de lijn en verwachting. Maar als deze bal aankomt, dan komt er een reuze kans voor FC Utrecht. Maar Goes staat in de weg. Heeft de stokken dicht genoeg bij elkaar om dit steekpaasje te verijdelen. Intussen is de bal aan de andere kant van het veld bij centrale verdediger Eerthuizen. En gaat het nu van Horemans weer naar de linkerkant. Utrecht verloor in Groningen met 2-1. Speelde niet goed, zeker niet het eerste uur. Maar creëerde toch genoeg kansen. Dus ja, wat als FC Utrecht daarbij ook nog eens goed gaat voetballen. Dan zou die overwinning, die eerste voor Correa, nieuw natuurlijk bij FC Utrecht, maar als aanstaande kunnen zijn. Terwijl AZ wel deed wat het moest doen, namelijk winnen van ADO. En voor hun is het ook wel een beetje een test voor AZ, want van team PSV is gewonnen. Ja, na 10 minuten al rood, dus dat is helemaal niet zo onlogisch. Al was 4-0 wel heel veel, maar ja, van ADO thuis mag je ook verwachten dat AZ wint. Dus ik ben benieuwd, voorlopig spelen ze op de eerste 5 minuten na een goede eerste helft tegen FC Utrecht. En die eerste helft is 33 minuten oud, maar het staat nog wel steeds 0-0.
0: Ja, in de weken dat Nijmegen zich focust op Champions League voetbal, rolt de bal in de Eredivisie natuurlijk gewoon door. Vorige week verloor NEC thuis van Telstar. En vanmiddag beging de ploeg van Dick Schreuder niet dezelfde fout.
3: Ik denk dat we vorige week de laatste tegen Telstar, zeg maar, de laatste 30 minuten wel heel goed hebben gespeeld. Waarin we denk vandaag de laatste 10 minuten wat slordiger werden. En ook nog een goal tegen krijgen. Maar aan de andere kant, goede zakelijke overwinning. Ik denk ook verdiend. Ik denk dat we echt onze wedstrijd ingevoetbald hebben. En de tweede helft bij momenten met veel extra gas geven er doorheen zijn gekomen.
4: Ja, het kwam misschien wat moeizaam op gang. Tweede helft was er totale controle. En je scoort natuurlijk op een perfect moment zo vlak voor rust. Met ook nog eens een keer een debutant in de Eredivisie, Taui.
3: Ja, zeker. De jongen heeft vandaag mogen spelen. Hij stond niet op de lijst, zeg maar, voor de Europa Cup wedstrijden. Ja, hij heeft gewoon heel goed gedaan. Goed opgepakt, traint goed, ontwikkelt zich goed. Dus ik ben super blij voor hem. Ook goed om te zien dat je ook zomaar kan spelen en dat je altijd ready moet zijn.
4: Met veel respect wordt er gesproken over Tadic en over Sherry, die 120 minuten speelde tegen Olympiakos. En ook nu gewoon weer 90 minuten.
3: Ja, maar goed, ik maak ze elke dag van dichtbij mee. Ik heb met Jaron al een jaar gewerkt. En Dusan heb ik gewoon heel veel van gehoord. En daar zie ik ook heel veel van. Ja.
4: Wat zie je dan vooral van hem?
3: Nou ja, die jongens zijn gewoon, beide zijn gewoon heel erg fit. Ja, en hebben op die manier kunnen zich elke week weer opladen. Of elke 2-3 dagen waarschijnlijk opladen voor een wedstrijd. Maar ja, dan zullen we woensdag weer kijken. Woensdag moeten ze weer aan de bak. En ja, zullen ze hopelijk weer de 90 minuten volmaken.
4: Ja, dat is echt een tegenstander van een serieus kaliber.
3: Zeker. Nou ja, gewoon al een club wat langere periode natuurlijk in de Champions League heeft vertoefd. En in Europa. Ook met een trainer die de zaken goed voor elkaar heeft. Weet wat hij doet. En je ziet ook dat Hoe hij zijn teams laat spelen, zeg maar. Dat daar gewoon een geoliede machine is misschien wel een groot woord. Maar hij weet daar wel wat van te maken. En dat zie je gewoon constant terug. Ook de wisselingen die hij doet en die gebeuren. Dan blijft het daarin zeg maar wel zo gaan zoals ze het willen. En grote uitdaging. Heel mooi dat we dit kunnen doen.
0: NEC-trainer Dick Schreuder vanuit Tilburg. Want daar speelden ze tegen Willem II. En NEC won met 4-1. De vragen werden gesteld door Richard van der Made. Woensdag dus NEC tegen Bodo Glimt.
1: En bij tegenstander Willem II zagen we een nieuw gezicht op doel vandaag. Karst de Leeuw. Hij verving de geblesseerde Thomas Dion Heudel. Ja, wel 4 tegendoelpunten dus. Maar een debuut in de Eredivisie, dat is altijd mooi, toch?
5: Op dit moment is het nog kort na de wedstrijd, dus dat is lastig. Maar over een tijdje kan ik hier wel goed op terugkijken, denk ik.
4: Want een keeper wil altijd dat zijn doel schoon blijft. 4 goals, dat is altijd heel vervelend dan natuurlijk.
5: Ja, klopt. Zeker als je er 4 tegen krijgt, dat is nooit fijn. Maar dat is jammer.
4: Onnodig?
5: We hadden het in een periode kort na de tweede helft wel erg lastig. En kregen we veel kansen tegen. Dus dat is dan jammer dat ze er zo in gaan. En ja, nu hebben we 4 goals tegen gekregen. Dat moet eigenlijk altijd beter. Zeker verdedigend.
4: Jij bent een keeper die voortkomt uit de eigen opleiding van Willem II. Vertel eens, neem ons eens mee, hoe ging dat de afgelopen dagen? Had jij al snel het gevoel, ik ga spelen?
5: Nee, eigenlijk sinds vorige week natuurlijk dat we Thomas verloren. Daar is natuurlijk naam voor de hele club. Ik heb een hele goede band met Thomas. En ja, dat is vervelend dat je dan een tijdje eruit ligt zo. Ik kreeg donderdag te horen voor de training dat ik vandaag zou gaan spelen. En sindsdien is eigenlijk de knop omgegaan en ja, volle bak gericht op vandaag.
4: Wat heeft de trainer ook nog meer tegen je gezegd? Van de komende weken ben je gewoon mijn man?
5: Hij heeft gewoon gezegd afgelopen donderdag van jij krijgt zaterdag de kans. Zorg dat je jezelf van je beste kant laat zien. En vanuit daaruit kijken we weer verder.
4: Dit is een, kan ik me zo voorstellen, een jongensdroom.
5: Ja, zeker. Vorig jaar natuurlijk in de KKD was ik al heel blij mee dat ik daar had kunnen spelen.
4: 3 wedstrijden?
5: Ja, klopt. 3 wedstrijden. Allee, in de Eredivisie is natuurlijk het hoogste niveau van Nederland. Dus dat is altijd een jongensdroom om daar je debuut te maken. Dus fijn dat dat vandaag is gebeurd.

0: Bruno Mars en On My Soul.
1: Nog een paar minuten tot de rust bij Utrecht AZ, Mark.
2: Ja, het is nog steeds 0-0. Vijf minuutjes nog. Utrecht verovert de bal diep op de helft van AZ. Dat zojuist ja, een schot van Wesley Partaj. Maar net naast zag zwabberen. Wat een heerlijke uithaal was dat van de man die het op zijn heupen heeft in de eerste 40 minuten bij AZ. Nu een duel tussen Sagré en Dijkstra. Laatst genoemde wint dat duel. Krijgt nog een tikkie van Sagré. Wordt daarvoor gefloten. Ja, uiteindelijk wel door Makkeli. Dat was niet helemaal hoorbaar en ook niet merkbaar. Want Sagré liep nog even met de bal door. Maar uiteindelijk stopten ze toch maar met voetballen. En na 41 minuten is er een vrije trap bij de cornervlag zo'n beetje. Voor AZ-keeper De Busser. Die de bal wat meer richting zijn eigen doel heeft neergelegd. En hem nu naar voren gaat trappen in de richting van Max Meerdink. Geen concurrent nu, want Parrott zit niet bij de selectie. AZ wees een bot af van West Ham United. Maar hij staat niet helemaal met zijn hoofd bij, blijkbaar. En dus niet toegelaten tot de selectie van Leroy Echtold. Hier gaat Smit met de bal, maar de bal stuit het ook op zijn hand. En dan krijgt Makkeli applaus, want fluit hij in het voordeel van Utrecht. Dan fluit hij vervolgens, omdat Kees Smit de bal nog even wegtikt als er al gefloten is. En is er een vrije trap voor de Utrechters. 3,5 minuut nog in een boeiende eerste helft. Maar het staat nog steeds 0-0, dus nog geen doelpunten.
3: NPO Radio 1.
0: Precies 19:30 is het een kort internationaal. Caspar Meijer.
4: In Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en eindigde de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Verslaggever Danny Simons is daarbij. Danny, wat gebeurt daar nu?
5: We hebben net het Indische Onze Vader gehoord. Ik vertelde eerder ook al op zender. Dus veel muziek namelijk bij deze herdenking. De Indische gemeenschap is een muzikale gemeenschap. Dus het begin werd ook gelijk afgetrapt door zang van Marlon Pichel met het liedje Akujatu Chinta. Dat zoiets betekent als ik ben verliefd. En tussen die zang door stonden er mensen op in het publiek die op de instrumentale gedeelte uitleg gaven waarom ze hier vandaag zijn. Drie perspectieven op het herdenken, zeg maar. En dat klonk bijvoorbeeld zo.
6: Als derde generatie vind ik het belangrijk om hier samen de vorige generaties te herdenken. Ikzelf, mijn opa en oma. Opdat we hun pijn niet vergeten en de kracht vinden om het zwijgen te doorbreken.
5: Pijn, drie perspectieven op het herdenken, zeg maar. En dat klonk bijvoorbeeld zo.
6: Als derde generatie vind ik het belangrijk om hier samen de vorige generaties te herdenken. Ikzelf, mijn opa en oma. Opdat we hun pijn niet vergeten en de kracht vinden om het zwijgen te doorbreken.

0: herdenken.
1: En daarna was het de beurt aan Meili Vos, voorzitter van de Eerste Kamer. Zij is de dochter van een Chinees-Indische moeder en een Nederlandse vader. En tijdens de Japanse bezetting hielp haar oma Nederlandse weeskinderen en bracht ze hulp naar vrouwen in het kamp. Haar opa die werd door de Japanners geïnterneerd. En Meili Vos deed het gedicht van Wim Kan voordragen. En dat heet Er leven haast geen mensen meer.
2: Er leven niet veel mensen meer die het hebben meegemaakt. Geen mensen meer die zagen hoe hun naasten werden afgemaakt. Die van honger en de slaag nog kunnen spreken hier, vandaag. Bij wie die beelden die nog hen nog iedere nacht bezoeken, komen kwellen. Er leven niet veel mensen meer die het nog na kunnen vertellen.
1: Ja, en ook wel interessant om te vermelden, net hier voor mij op het veld Mark Rutte. Die kwam hier als premier, maar hij kwam hier ook al voor hij minister-president werd. Want zijn familie maakte de oorlog in Nederlands-Indië mee.
3: Dankjewel, verslaggever Dennis Simons vanuit Den Haag. En we spreken jou zo weer. Dan ander nieuws. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om. En vrijwilligers hebben de afgelopen weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de stranden langs de Noordzee geraapt. Met de actie vraagt Stichting de Noordzee aandacht voor strandafval, met name plastic. Onder het afval zaten plastic flesjes uit China en Maleisië, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep.
4: NPO Radio 1.
5: Gouda Mark, Utrecht AZ.
6: 0-1, Peer Koopmeijners, een corner Olympico in de korte hoek in één keer erin. Dan gaan wat spelers onder de bal door in de extra tijd die 1 minuut bedraagt. En dan schiet hij via de grond zo in de korte hoek binnen en staat AZ voor. De Wit probeert nog met een duik om die bal daar bij de eerste paal weg te koppen, maar kan er niet bij. En dan gaat hij er in één keer in. Barkas op het verkeerde been, 0-1, AZ op voorsprong. En dat komt ze toe, want wat hebben ze goed gespeeld na de eerste 10 minuten. En dat ze nu eindelijk scoren. Dat is gerechtigheid als het om deze eerste 45 plus 1 minuut gaat. Die 1 minuut aan extra tijd, die zit erop. Maar daarin is er dus niet gevoetbald, want het begon met die corner. Dus het zou mij niet verbazen dat er nog een minuutje bij komt. Moet Utrecht naar voren, dat doet Eerthuizen. Pompt de bal richting de 16, richting de Wit. Weggekopt, opnieuw naar voren gekopt door Alakon. Valt de bal voor de voeten van Pol, dan weer naar Alakon. Rechterkant, zet de bal voor. Dan wil Stepanov de bal aannemen, maar wordt de bal weggekopt door Goes. AZ nu even onder druk, met z'n allen in de eigen 16. Zagre zet voor via Patatje over de achterlijn. Ook nog een corner voor FC Utrecht. Is overigens niet de eerste keer dat Peer Koopmeijners er een corner in één keer indraait. Als ik me niet vergis, ik ben er sowieso een keer live bij geweest. En dat was, dacht ik, vorig seizoen in Zwolle tegen PEC. Toen hij dit kunstje ook deed. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Nu eerst de corner van Utrecht. Misschien kan Katlien wel hetzelfde. Dan gaan we toch nog met een gelijke stand aan de T. De corner komt vanaf de linkerkant van het veld. En de nummer 10 van Utrecht legt de bal in het kwartcirkeltje klaar. Steekt 2 armen in de lucht. Gooit nog een rol wc-papier weg. En gaat hem dan voor het doel slingeren. Waar onder andere Eerthuizen staat. Richting de keeper gaat de bal draaien. Stepanov staat er ook. Keeper onderdoor. En bij de tweede paal bijna de Wit. Maar na een stuit is hij over de achterlijn. Doeltrap. Rust. In Utrecht, op slag van rust, scoort dus Koopmeijners namens AZ. Een corner in één keer erin zorgt ervoor dat de Alkmaarders leiden 0-1.
7: En je had helemaal gelijk hoor. Tegen PEC gebeurde het inderdaad ook in januari van dit jaar. Eindeloos veel heen en weer zwemmen voor de 1500 meter op de EK zwemmen. En het gaat heel hard, hè Anne?
8: Ik ben naar een heel spannende race aan het kijken die tegelijkertijd helemaal niet spannend is. Het niet spannende gedeelte is namelijk wie gaat er winnen. Nou, dat weten we eigenlijk al vanaf een paar baantjes. Dat is Johannes Liepman, 19 jaar uit Eckenervoerde. En hij begon vreselijk hard. Dan denk je eerst, nou, dat is al lachen dat hij sneller is dan de wereldrecordtijd. Maar we hebben nog heel veel baantjes. En dan vervolgens wordt die voorsprong op het wereldrecord nog weer groter. En dan denk je, heeft hij misschien het idee dat hij een 800 meter moet zwemmen of zo. Maar hij blijft maar doorgaan en doorgaan. En we zitten inmiddels bijna op 1300 meter. En zojuist had hij nog meer dan 4 seconden voorsprong op het wereldrecord.

0: record van Bobby Finke. De Amerikaan op de Olympische Spelen had hij dat neergezet. Er zit een heel bijzondere prestatie aan te komen van een heel groot Duits zwemtalent die ook al de 800 meter won. En maar een enorme voorsprong blijft houden op dat wereldrecord. Finke die eindigde wel behoorlijk snel, maar het is heel spannend of hij het gaat halen. Voordat we dat weten kunnen we misschien nog even hebben over Koen de Groot. Die op een veel kortere afstand, één baantje, 50 meter schoolslag, een bijzondere prestatie neerzette. Lang hikt hij er tegenaan om op een groot toernooi een medaille te winnen. Het werd prachtig zilver, ook nog eens in een Nederlands record. Ja, daar was hij natuurlijk hartstikke blij mee.
1: Ik was derde geplaatst en ik wist van tevoren al dat ik op papier medaillekandidaat zou zijn. Maar het ontdoen is natuurlijk wel, ik kan niet echt omschrijven nu, dat er zoveel tegelijk nu, maar... En opluchting en ook gewoon heel veel. Ik ben echt heel blij mee.
2: Ja, snap ik. Hoe heb je het geflikt in het water, zeg maar technisch gezien? Hoe ging dat?
1: De laatste tijd gaan mijn starts echt beter. Ik denk dat ik nu een goede start had. En toen dacht ik ook, ja oké, okay. Let's go. Ik voelde me al wat beter vandaag, iets meer raak. En welke opgeteld is gewoon net wat sneller, denk ik. Ja, super fijn.
2: Je verbetert je persoonlijk record, het Nederlands record. Dus dat geeft aan dat je alles goed hebt gedaan. Dat de topvorm er is. En dat pieken op het juiste moment, dat is natuurlijk cruciaal. We hebben het er eerder in de week over gehad. Ben je daar ook trots op dat er nu uitkomt?
1: Zeker, want dat was in Singapore vorig jaar wat minder goed gelukt. Toen ging ik in de finale 10e langzamer of zo dan in de semi. En nu sneller. Met een paar, nou, bijna een 10e trouwens. Dus ik was er best rustig voor de race. En ik denk dat dat misschien wel voor mij werkt.
3: Dat was Koen de Groot. Nu de laatste meters van de 1500 meter.
0: Ja, het wereldrecord komt eraan en is er nu. En het is niet zomaar een wereldrecord. Het is een dik, dik, dik wereldrecord. 14:30.67 was het tot een paar seconden geleden. Nu is het 14:26.79. 3 seconden van een wereldrecord afhalen is... krankzinnig. En dat voor een 19-jarige Johannes Liepman. Die sowieso 15 seconden sneller lijkt. Of 13, 14 seconden sneller is dan dat hij ooit was. Een prachtig wereldrecord voor dit Duitse zwemtalent in Parijs. Op deze zwemavond.
4: Mooi. Mooi voor hem. En mooi voor de zwemsport. Dan gaan we naar het turnen, EK. Een medaille zat er net niet in voor Sanne Veerman. En voor Naomi Visser werd vandaag een dag, neem ik aan, om heel snel te vergeten. Toestelfinales op het EK turnen zijn afgelopen. Twee Nederlandse turnsters in de brugfinale. Sarah Westphal die heeft het allemaal gevolgd. Sarah, goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Sanne Veerman, laten we daarmee beginnen. Ze zat heel dicht bij haar eerste grote individuele medaille. Hoe... dicht zat ze erbij, heel dicht, hè?
5: Oh, ze zat er echt heel dichtbij. Ze miste echt op een haar na het brons. Er zat 33.000ste van een punt tussen. Ja, dat is echt helemaal niks. En het zure is ook dat ze zelf bijna niets heeft laten liggen. Ze turnde precies de oefening die ze wilde. Ze moest als allerlaatste turnen. Voor haar vielen 3 turnsters van de brug af. Dan ga je natuurlijk toch wat minder zorgeloos zo'n oefening in dan je misschien hoopt. Maar ze speelde niet op 7, absoluut niet. Ze ging vol voor de uitvoering, maar had wel een klein hupje bij de afsprong. Ja, dat moet de boosdoener zijn geweest. Daardoor kwam ze uit op 14.2. Ja, dus net niet genoeg voor dat brons. Ik sprak haar net even. Ze baalt enorm, dat mag duidelijk zijn. Maar ze ziet ook dat ze steeds dichter bij de wereldtop komt. Steeds dichter bij een medaille.
6: Bij het WK had ik toen net niet de finale gehaald en net niet de medaille. Dus ik hoop dat het gewoon een keertje mijn kant op gaat vallen. En dat ik, daar doe ik alles aan. En ik heb nog vertrouwen in dat het gaat lukken. En zolang ik dat nog heb, ga ik met plezier ervoor.
4: Ja, wat moet je anders, zou je zeggen.
5: Is ook zo.
4: Ja, wie weet kan het dan op het WK in oktober dit jaar. Meer geluk voor Naomi Visser, hoop je dan. Maar die had de dag niet, geloof ik.
5: Nee, absoluut niet. En dat heeft ze ook wel vaker in finales. Dat is toch wel heel sneu, want ze is echt heel goed op de brug. Maar in finales dan heeft ze altijd een beetje moeite om dat te laten zien. Dit keer viel ze, zoals een van de 3 ongelukkigen die van de brug afviel. Ze viel zelfs 2 keer. De eerste was tijdens een paksalto. Nou, dan wordt het een beetje technisch. Maar ze had net te veel gewicht op de hoge ligger, waardoor ze haar steun miste op de lage ligger. En dan miste ze alle grip. En dan daardoor viel ze. Vervolgens was haar rit ritme helemaal weg. En kon ze zich moeilijk herpakken en viel ze kort daarna nog een keer. Nou, dan kon ze de geplande combinaties niet meer uitvoeren. En nou ja, dan mis je gewoon heel veel moeilijkheid. Kwam ze uit op 11.2. En dat was 3 punten minder dan dat ze in de kwalificatie scoorde.
4: Jeetje, was ze laatste of niet?
5: Ja, ze werd laatste. Ja, ja,
4: dat
5: ja,
4: dat
5: ja,
4: ze hem nog af heeft geturnd überhaupt.
5: Vond ik ook wel knap eigenlijk.
4: Van,
5: hoor.
4: Nou, zak hem maar in, dag.
5: Ja, ze moest ook echt even wat aanwijzingen van haar coach Vincent Wevers krijgen. Maar daarna turnde ze toch wel stoïcijns die oefening uit.
4: Wie won de goud eigenlijk?
5: Het goud was voor Helene Kevrich uit Duitsland. Pas 18 jaar, maar ze was ook echt de absolute topfavoriet voor deze titel. Ze ontbrak vorig jaar in de EK-finale door een blessure. Maar liet nu dubbel en dwars zien dat ze echt wel bij de wereldtop hoort. Met echt een heel mooie score van 14,5.
3: Wat viel het meeste op in de andere toestelfinales?
5: Verder kwamen er geen Nederlanders meer in actie. Maar wat ik wel bijzonder vond, was een gouden medaille voor Elena Colla uit Frankrijk. Zij pakte het goud op de balk. En dat vond ik bijzonder, want ze is pas 16 jaar. Jeetje. Ja, en dit is het eerste jaar dat ze bij de senioren turnt. Maar dat ze hier niet alleen voor de ervaring kwam, dat was al wel duidelijk. Op haar eerste World Cup eerder dit jaar won ze meteen al 3 medailles. En op de nationale kampioenschappen 3 keer goud zelfs. Ja, ze is gewoon echt heel erg goed. Maar dan moet je het wel nog even laten zien op zo'n groot podium als het EK. En dat heeft ze dus gedaan. Op haar 16e Europees kampioen op de balk.
3: Ook wel begin van een mooie carrière zo te horen.
5: Ja, dat denk ik wel voor haar, ja.
3: Ja. Vandaag dus de toestelfinales. Morgen zijn de teamfinales. Hè? Wat verwacht je daar nou van?
5: Daar zijn denk ik Italië, dat is ook de titelverdediger, en won 4 toestelfinales. Medailles op de toestelfinales, moet ik het wel goed zeggen vandaag. Italië is denk ik echt wel topfavoriet daarvoor, voor die titel. Maar ook Rusland, Duitsland, Frankrijk zijn kanshebbers. Het Nederlandse team komt dan ook in actie. Maar zonder Sanne Wevers, las ik net. Oh. Want zij heeft lichte lichamelijke klachten, wordt dan gecommuniceerd. Nou ja, wat er precies aan de hand is, dat weten we niet. Maar de andere vrouwen, met onder andere dus Veerman en Visser, die zullen toch wel vooral als outsider aan de start staan. Maar ze hebben er zin in, zegt Veerman.
6: Het is gewoon echt een hele leuke wedstrijd. En ik hoop dat ook de wat jongere meiden er zo in gaan. En ik probeer ook gewoon te zeggen, geniet ervan. Want het is wel echt, ja, het is altijd wel cool.
3: Dat sowieso. Dankjewel, Sarah. En morgen is alles te volgen in Langs de Lijn vanaf 4:10.

0: Rondé en Break My Heart.
1: Het is een echte toernooiweek. Eindeloos veel EK's, maar ook WK's. Vandaag is het WK hockey van start gegaan in het Amsterdamse Bos. En de eerste overwinning is ook direct binnen. Nederlandse vrouwen wonnen met 2-0 van Chili. En wij blikken erop terug met voormalig hockeyster Maartje Pauwme. Goedenavond, Maartje.
2: Goedenavond.
1: De eerste dag. Je was erbij. Hoe was het?
2: Ja, mooi. Vol stadion, helemaal oranje. Dus dat was sowieso al, de sfeer was fantastisch. En natuurlijk de eerste overwinning van Nederland. Het is natuurlijk altijd lekker om het toernooi zo te beginnen. Alleen als je kijkt naar de wedstrijd, had de uitslag meer mogen zijn. Nederland veel kansen gehad, heel veel corners gehaald. En dat het uiteindelijk maar bij 2-0 blijft, dat was jammer voor de wedstrijd.
1: Toch nog heel even over die sfeer, want jij hebt het zelf ook wel eens gedaan, hè? Een WK in eigen land spelen. Hoe bijzonder is dat?
2: Ja, dat is super bijzonder. Ik zei ook al even voor de wedstrijd, dat brengt ook meteen weer even terug naar 2014, toen we het WK in het ADO Den Haag stadion speelden. Ja, dat is bijzonder om een WK überhaupt dan eigen land te mogen spelen. En ja, iedere keer een stadion in komen lopen waar dan in dit geval 10.000 oranje fans zitten. Ja, dat is, ik denk, ook wel een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Dus ik hoop dat deze meiden dit hetzelfde gaan ervaren.
1: Ja, en een van de speelsters waar dan denk ik het hardst voor wordt gejuicht, en een naam die we nog veel voorbij gaan horen komen de komende 2 weken, Jibby Jansen. Ze bewees zichzelf maar weer met de strafcorner. Scoorde de 2-0. En daarmee valt er toch ook wat druk van haar af, vertelde ze na afloop.
3: Ja, dat is zeker lekker om wel een doelpuntje mee te pikken vandaag. Uiteindelijk hebben we ook gewoon veel corners gehad. Dus daar gaan we ook wel weer kritisch naar kijken. Van hoe kan dat toch weer beter naar de volgende wedstrijd. Maar ik denk, al met al is het gewoon een heerlijk begin. Ik denk dat we allemaal een goede wedstrijd hebben gespeeld. Dus we mogen tevreden zijn.
1: Ja, ze zegt al behoorlijk wat corners gekregen. Moet er nog wat gesleuteld aan worden? Vraag ik ook aan jou als specialist. Of werd het ook gewoon heel goed verdedigd?
2: Nou, dat is een beetje twee kanten. Ik denk, het kan altijd natuurlijk beter. Kijk, als je 15 corners haalt, moet het rendement hoger zijn dan 1 goal. Zeker op dit niveau. Maar aan de andere kant weer Chili. De keepster was fantastisch goed vandaag. En ik vond het mooi om te zien dat ze eigenlijk iedere keer met het uitlopen daarin gingen wisselen. Om uiteindelijk de aanval een beetje te ontregelen. Dus dat was wel een mooi spel om te zien. En kijk, hoe meer je er tegenhoudt, hoe groter de verdediging wordt, hoe meer ze groeien, zeg maar, in de wedstrijd. En uiteindelijk, ja, ik herken het zelf ook wel van, op het moment dat je er een aantal mist en hij valt net niet binnen, ja, dat neem je wel een beetje mee in de wedstrijd. En, maar ja, uiteindelijk, ze pushten één mooie binnen tussen de keeper en de lijnstopper. Maar ze zullen zeker na deze wedstrijd de corners goed analyseren. En ik verwacht zeker van dit Nederlands elftal en ook met Raoul als coach dat ze dat de komende wedstrijden prima gaan aanscherpen, zeg maar.
1: Ja, want voor Jibby Jansen was jij natuurlijk de strafcorner specialist. Niet alleen vandaag, maar hoe kijk jij in het algemeen dan naar Jansen? Want jij zal meer op haar letten dan op de andere speelsters misschien.
2: Ja, ik vind het natuurlijk super interessant met de corners om te kijken wat er gebeurt. Het is natuurlijk mijn eigen specialiteit geweest. Ik coach er nu nog veel spelers en speelsters op. Dus ik vind het altijd wel mooi om dat sowieso te zien. Zeker op momenten, op de grote toernooien, van hoe doen spelers het dan op dat moment. En ja, dat is natuurlijk wel iets extra bijzonders als je dat zelf ook jarenlang hebt mogen doen. En het gevoel heel erg kan voorstellen van degene die naar de kop loopt om uiteindelijk die corners te gaan nemen. Dus ja, daar kijk ik net even een klein beetje extra naar, ja.
0: Maar ik neem maar dat je de rest van het Nederlands elftal ook wel even onder de loep hebt gelegd. Wat voor een indruk maakte het Nederlands team op jou?
2: Ja, ik vond ze vandaag in die zin, zeg maar, een prima start van het toernooi hebben. En dan zeg prima eigenlijk genoeg, weet je wint hem en je creëert ontzettend veel kansen. Maar ik vond wel, weet je, het stukje scherpte kon er meer zijn. Ze hebben echt een aantal echt grote kansen gehad. Ja, waarvan je eigenlijk gewoon denkt, met het Nederlands elftal, met deze kwaliteit moeten ze die ballen gewoon maken. En aan de andere kant zei ik na de wedstrijd ook van, kijk, je pakt wel je eerste wedstrijd op het WK, je pakt 3 punten. En je hebt je start gemaakt. Dus dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik vond uiteindelijk, zeg maar, het tempo wat Nederland speelde, dat kon bij vlagen in de wedstrijd echt wel hoger om je kans uiteindelijk nog iets groter te maken. Zodat je ze eigenlijk nog meer kans hebt om ze te benutten. En een aantal keer, weet je, gewoon echt schoten van 5-6 meter voor de goal. Ja, dat moeten gewoon goals zijn. Of ballen bij de tweede paal die voorlangs gaan, waar even niemand zat. Maar aan de andere kant, je wint je wedstrijd. De spanning en de kop is eraf. Dus zo mag je er ook naar kijken.
0: Ja. Is er nog wel iemand die eruit sprong?
2: Ik vond het heel mooi om te zien. Bijvoorbeeld Rosa Fernig, die achterin speelde, vond ik een goede wedstrijd spelen. Speelt haar eerste echte grote toernooi, het WK. Dus dat vond ik leuk om te zien. Marijn Veen maakte een ontzettend mooie goal. Super knap gedaan. En ook gewoon in haar spel. Weet je, ik vind haar echt een hele goede speelster. Die voorin echt voor veel gevaar zorgt. Dus dat vond ik ook mooi om te zien.
1: Heb je vandaag ook de welbekende papieren klappers gezien voor de sfeer?
2: Zeker. En de weef ging nog even door het stadion heen. Dus ja, ik zei ook wel even van, hè, als je nu vanaf de kant staat te kijken in het stadion, dan zie je pas echt, weet je, hoe het ook leeft en hoe dat op de tribune gebeurt.
1: Ik ga je heel even onderbreken, want er is gescoord in Utrecht. We komen zo weer terug, maar had je eerst naar Mark.
4: 0-2, Wesley Patac. Hij was al zo goed op dreef in de eerste helft. En nu schiet hij hem er geweldig in. Vanaf rechts schuin voor het doel draait hij de bal met links naar de verre kruising. Het is minuut 2 van de tweede helft waar een bal ook al op de Utrechtse paal belandde. Wat een schot was van Kwakman via. Maar nu dus Patac. 1 voorbij en dan schuin op het doel af. Best een moeilijke hoek. Verre hoek in het zijnetje. Heerlijk raak gekruld. De Braziliaan zet AZ op 2-0 in Utrecht.
0: We hadden het over de klapper van de dag. Hè?
1: Van de dag, Maartje.
0: Ja. Ja. Ja, toch? Maartje? Weet je wat ze had vertellen over die klapper?
2: Ik was aan het vertellen, ja, om de sfeer in het stadion op die manier mee te maken. Met de wave en alles wat er door het stadion heen ging. Super mooi om dat een keer vanaf de tribunekant te zien. Normaal krijg je dat een klein beetje mee, maar vandaag krijg je dat wel heel goed mee. Ja.
1: Door die sfeer, er valt dus behoorlijk wat te klappen. We gaan elke dag van dit toernooi de klapper van de dag kiezen. En vandaag is dat...
0: Ja.
5: Holland, hockeyland.
6: De klapper van de dag.
5: Eerste strafcorner voor Chili. Rojas of Villagran. Dit is Rojas en redding van Veenendaal.
7: We hebben vandaag 1 bal gehad. Ja, we hebben de hele wedstrijd de overhand. Dus dan krijg ik niet zoveel te doen, maar dat is eigenlijk goed teken.
8: Komt die bal op jouw stick? Het publiek gaat hier dan helemaal los. Hoe tof is dat?
7: Ja, heel gaaf. Het is echt bizar. Ook al toen we het veld opkwamen was het echt niet normaal oorverdovend lawaai. Dus ja, we zijn echt super blij dat we in zo'n mooi stadion mogen spelen. Dus dat was heel gaaf, ja.
1: Keepster Anne Veenendaal, dus ze krijgt 1 bal, maar er wordt enorm gejuicht. Ja, dat is ook mooi, toch, van hun eigen land spelen?
2: Ja, dat is prachtig. En dus als keepster heb je in deze wedstrijden niet heel veel te doen, maar dan moet je er wel staan, die ene bal die je krijgt. En dat heeft ze knap gedaan vandaag.
1: Tot slot, Nederland is natuurlijk de grote favoriet. Ja, wie zou het kunnen zijn die die tegenstand biedt?
2: Ik moet zeggen, inderdaad, wat je zegt, Nederland is echt by far nummer 1 favoriet. Landen die het Nederland moeilijk kunnen gaan maken, zeg ik China en België.
1: Oké, we noteren ze. Dankjewel Maartje en veel plezier nog dit toernooi.
2: Yes, dankjewel.
0: We gaan weer naar Mark. Mark wordt nu weer... Oh, Anne, sorry. We gaan eerst naar Anne. Neem me niet kwalijk. Anne de Jong bij het EK zwemmen.
9: Geen doelpunten hier. Dat was bij het waterpolo. Dit zijn baantjes heen en terug. In dit geval de vlinderslag. 200 meter onderdeel waar Nederland niet vaak deelnemers heeft. Maar in deze halve finale de 19-jarige Evi Rozeboom uit Purmerend. Die hoopt zich te kwalificeren voor de finale morgen. Maar dat wordt heel erg lastig. Want ze ligt nu al halverwege 3 seconden bijna achter op de leidster Borelli. Paolo Borelli, de Italiaanse, is vooraan in de race vergezeld door Poudar en Richards. En in 7e positie Rozeboom, die heel rustig begon, maar inmiddels wel wat meer tempo lijkt te ontwikkelen. Kan het dan misschien nog in de laatste 50 meter? Het zou een enorme verrassing zijn als zij bij de beste 8 terechtkomt. Want in de tweede halve finale heb je nog Martinez en Helena Roosendaal-Bach. De 2 snelste dit jaar op dit onderdeel. In ieder geval in Europa. In de wereld is dit het domein van Summer McIntosh. De Canadese die nu op de Pan-Amerikaanse kampioenschap kampioenschappen zwemt. Niet heel erg goed in vorm is daar. Laatste meters van deze 200 meter. Rozeboom nog ver achter de leider. In dit geval is het Emily Richards. Die ver voor de rest uit zwemt. En aankomt in een tijd van 2:17. De andere zwemsters tikken ook aan. En nu als zesde Evie Rozeboom. 2:11:90 is sneller dan vanochtend in de series. Maar geen persoonlijk record. En nou, het moet wel heel traag gaan in de volgende halffinale. Wil zij zich plaatsen voor de finale van morgen op de 200 meter vlinderslag.
0: Goed, we kregen zojuist via een postduif vanuit de Galgenwaard door dat gescoord is door AZ. Het is 0-3 geworden, want ja, de verbinding met Makloos is weg. Dus we hebben een alternatieve weg gevonden om het toch tot u te krijgen.
1: Zul je
0: dus
1: altijd zien.
0: Vandaar zou je net zien, inderdaad. 0-3 doelpunt van Meerdink. Mooie aanval over links. Voorgezet en hij kon hem zo binnen tikken. We zijn druk bezig om de verbinding met Mark weer te herstellen. En zo gauw dat gebeurd is, gaan we ongetwijfeld verder kijken in de Galgenwaard. 0-1 Koopmijners, 0-2 Patatje en 0-3 dus door Meerdink.
1: Ja, we hebben nog 3 uur te gaan en nog heel veel mooie sport. Er wordt meer gevoetbald. Koploper Excelsior trapt zo af tegen landkampioen PSV bijvoorbeeld. En ook weer een hele mooie atletiekavond door de slot van de Zevenkamp bijvoorbeeld. Lieke Klaver komt ook nog in actie op de 400 meter. Dat allemaal zometeen na de ster.
10: NPO Radio 1. Max.
11: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
10: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
12: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
13: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
14: Natuurlijk nou, een goed doel, zoiets.
13: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
15: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
16: ik ben 61, meneer Scherder.
15: Oh, pardon.
10: Maandag tot en met donderdag om 2:00.
17: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
18: Ster.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
21: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Creon kozijnen.
10: NPO Radio 1, 8:00.
23: Robert Meder en Rivka op het veld.
1: Nog 3 uur lang zijn we langs de lijn. Zometeen het vervolg van Utrecht AZ en de EK zwemmen. En ook Excelsior PSV en de EK atletiek. Eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
24: De nationale herdenking 15 augustus 1945 in Den Haag is afgelopen. Er werd herdacht dat het vandaag 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde in Nederlands-Indië en er daarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Verslaggever Danny Simons is in Den Haag en heeft alles gevolgd. Danny, wat voor herdenking was het?
25: Een heel indrukwekkende herdenking, Casper. Zojuist opende minister-president Rob Jetten en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer het défilé langs het monument en de kransen. En afgelopen half uur, je hoorde het misschien ook wel aan het eind van mijn vorige bijdrage, ja, dat begon met de tap toe en 1 minuut stilte. Ja, en dat is toch ook altijd wel het moment waar, nou, ik zelf persoonlijk altijd wel kippenvel van krijg. Het werd gevolgd door het Wilhelmus. De vlag werd toen hier in de top gehesen. En ook sprak daarna leerling Isabelle Smit van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Want die school die heeft het Indisch monument geadopteerd. Betekent dat de leerlingen helpen bij de verspreiding van de geschiedenis van de oorlog. En ook het uitdragen van de gedachte dat er nooit meer oorlog mag zijn. En ook helpen de leerlingen bij de kranslegging en het hijsen van de vlag, waar ik net ook over vertelde. En Isabelle droeg een verhaal voor over hoe het is als je kind bent in oorlogstijd.
26: Niet veel later dan haar vader werd mijn oma samen met haar zus en moeder overgebracht naar kamp Hamahera. Opeengepakt met bijna 4000 vrouwen en kinderen die leefden in een constante ruis van hoestende mensen en huilende kinderen. Vrijheid werd angst en kind zijn werd overleven. Elke dag het appel, wachtend in de brandende zon. En dan kwam het bevel. Buigen. Dat was geen groep meer, maar vernedering die je lichaam werd opgelegd, zei oma.
25: En ook droeg spoken word artiest Amara van der Els een verhaal voor genaamd of getiteld De Weg, de Waarheid en het Leven.
3: Zoals de bloem keert tot de zon, keren wij ons om de tijd bij te houden. Te begrijpen waar we staan. Te begrijpen dat af.

0: Ja, op dit moment trekt dus het defilé voorbij langs de kransen. Zo werd er net een drie-generatie-krans gelegd door een oma, haar zoon en kleindochter. En er waren ook nog kransen voor de militaire slachtoffers en verzetstrijders. En ook een krans voor de burgerslachtoffers. En op dit moment trekken er allemaal mensen aan mij voorbij die weer richting de Barboenkoes gaan. Dat zijn allerlei tafels hier onder grote tenten. En ja, zoals het de Indische gemeenschap erom bekend staat, gaan zij nu waarschijnlijk een napraten met een lekker hapje, Indisch hapje en drankje.
1: Ik zou zeggen, eet smakelijk, Danny. Dankjewel, verslaggever Danny Simons vanuit Den Haag. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. En die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens de ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of de politie die opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens ACP bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko. Maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het eind van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Het weer nog. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Ster.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Natuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Radio 1.
4: En er is langs de lijn net begonnen de koploper Excelsior tegen een ploeg uit het rechterrijtje. PSV, Chris Wobbe.
11: Ja, inderdaad. En wat een verrassing dan. Hè? De ploeg uit het rechterrijtje staat op voorsprong. 1-0 doelpunt Ruben van Bommel. Een rebound uit een razendsnelle uitbraak van PSV. Dat aan de leiding gaat in Kralingen. 1-0.
12: AZ gaat ook aan de leiding tegen Utrecht. 3-0 is het zelf zo in de goochel waard.
4: Ja. En om 9 uur speelt Fortuna Sittard nog tegen Cambuur. Zijn we ook bij.
12: De EK zwemmen in Parijs. Anne de Jong.
13: Halve finale 200 meter wisselslag. Zometeen in het zwembad. Thomas Jansen werd 18e in de series deze ochtend. Maar omdat er maar 2 deelnemers per land in de finale mogen staan, zit hij toch bij de top 16. Het wordt een lastig verhaal voor hem om de finale te halen. De finale is morgen. Zometeen nog wel een finale met Nederlandse inbreng. Marit Steenbergen op de 100 meter rugslag.
4: Goed, ik meld tussendoor nog even dat Utrecht op 1-3 is gekomen tegen AZ. Er wordt gewerkt aan de verbinding met Mark Klooster en met Galgenwaard.
12: En aan het eind van dit uur begint ook het avondprogramma van de EK Atletiek in Birmingham.
4: Maar even kijken natuurlijk bij Excelsior tegen PSV. Dat is natuurlijk een beetje gekscherend. Maar Excelsior is wel lekker begonnen, heb ik de indruk, aan het duel vanavond, Chris.
11: Ja, zeker. Die waren twee keer dreigend. En je ziet gewoon dat het klopt bij de ploeg uit Kralingen. Maar ze staan wel achter, want PSV dus aan de leiding. Het grote verschil. Joey Veerman speelt weer mee op het middenveld. Op de plek van Noah Fernandes, die geblesseerd is. En hij geeft dan echt zo mooi uit een draaibeweging met binnenkant rest. Geweldige dieptebal. Dan is het Wanner, de Oostenrijkse middenvelder, die al onderweg is. Kan 1-op-1 doorlopen op Stijn van Gassel. Maar Wanner houdt een beetje in. Wordt achterhaald door de verdediging van Excelsior. Schiet dan toch op de binnenkant van de voet van Gassel. En de bal schiet naar de buitenkant. Waar dan aan de linkerkant Van Bommel staat te wachten. Neemt rustig aan en schuift de bal in het lege doel. Heel geroutineerd van deze jonge vleugelspeler Ruben van Bommel. Of vleugelspeler moet ik natuurlijk zeggen. Lang geblesseerd, opgetraind op PSV. En nu dus scorend voor de Eindhovenaren. Maar inderdaad, Robert. Ja, Excelsior zit er gewoon heel goed bij. 4-0 gewonnen tegen Cambuur in Leeuwarden, Kooistadion. Toch een moeilijke uitwedstrijd, zou je denken. Maar Excelsior speelt heel fris, fruitig en vrolijk voetbal. En vooral heel veel combinatievoetbal. Yegoyen, een belangrijke pilaar. Bion in dat spel eigenlijk wel. Hij wordt vaak gevonden en gezocht. Maar wat eigenlijk het grote verschil is ook voor Excelsior vanavond, is dat Naujox niet mee kan spelen. Dat is de beoogd nummer 10 bij de Rotterdammers. Hij dus achter Garden, die nieuwe spits, die ook vorige week scoorde. Maar ja, hij kan er niet bij zijn, Naujox. En op zijn plek Goyan betekent dat op rechts bij Excelsior nu die nieuweling Silva Timba start. En aan de andere kant Eamon Sliti, omdat de recht, hij is bezig met een transfer af te ronden naar Holstein Kiel. De recht ook een van die sterke jongens vorige week in Leeuwarden tegen Cambuur. Aan de kant dan van PSV, Deste er weer op. Dat betekent dat Perisic doorschuift naar de rechtsbuitenpositie. Til speelt nu als aanvallende middenvelder achter spits Peppi. Mijnans op de bank. En dus eerder genoemd Fernandes. Hij kan niet spelen. Geblesseerd. Veerman op zijn plek. Dat is dan het tactische verhaal. PSV heeft de controle. Excelsior de bal. 1-0 is het voor PSV in de openingsfase in Kralingen tegen Excelsior.
12: Weer een Nederlander in het bad op bij de EK zwemmen. Anne.
13: 200 meter wisselslag. Dat is 50 meter vlinder. 50 meter rug. 50 meter school. 50 meter vrij. En we zijn nu bij het tweede deel. De 50 meter rug. En de Hongaar Hubert Kos heeft de leiding genomen. Dat is een rugslag specialist. En de vlinderslag ging bij hem ook razendsnel. Thomas Jansen ligt voor Nederland in het water, haalde de finale bij de 400 meter van de wisselslag. Hij is dus wel een specialist op alle onderdelen. Maar op deze 200 meter die net te kort voor hem is, wordt dat een lastig verhaal. Ligt bijna 6 meter achter de koploper. Komt nu met de schoolslag wel wat dichterbij de 7e plek. Nicolau Niel Cadeval, de Spanjaard. Maar het is een gevecht in de achterhoede voor de Nederlander die al een tijdje meedoet, 25 jaar is. Vooral strijd om finales te halen, maar nooit echt richting het podium gaat. Inmiddels de koppositie nog altijd bij Kos. Maar D'Oliveira is er kort bij, de Spanjaard. De laatste 50 meter is het nog altijd Kos die zijn voorsprong verdedigt. Jansen vecht in de achterhoede om de zesde, zevende plaats in deze halve finale. En dan gaat het niet genoeg zijn om de finale van morgen te halen. Kijken naar de finish. De Spanjaard zet op. Heeft meer snelheid dan Hubert Kos. De Britten, die eigenlijk de favoriet waren, Duncan Scott en Max Litchfield, blijven wat achter. Uiteindelijk een betere finish voor González de Oliveira, die nog een kampioenschapsrecord eruit perst. Hij is uitstekend in vorm. Thomas Janssen wordt zesde in deze halve finale. 2:00:10 is zijn tijd. Dat is trager dan het persoonlijk record dat hij vanochtend zwom in de series. Mooi dat hij deze halve finale heeft gehaald, maar het zal niet genoeg zijn voor een plek in de finale. Hij wordt uiteindelijk 13e.
4: Goed, gaan we proberen contact te maken? Nou, dat gaan we niet proberen. We gaan het gewoon doen. Maar Kloostra, daar ben je weer gelukkig.
14: Ja.
4: Bij Utrecht tegen AZ. We hebben de 1-3 voor Utrecht. Die hebben we net gemeld. Beschrijf nog even die goal.
14: Oké. We indraaien, bal en ingekopt door Stepanov. Maar hier gaat AZ weer met Daal. 1 voorbij, maar 2 lukt niet. Dat is Westerlund die daarvoor glijdt in zijn eigen 16. Halverwege de tweede helft. Ja, het werd dus in de eerste 5 minuten van 0-1-0-3. Want die derde van AZ, die intikker van Meerdink na een hele fijne aanval, die hebben jullie ook van mij te goed. En daarna dus in minuut 62 de rake kopbal van Stepanov. Die terug is bij Utrecht en dat gelijk op. Luistert met een doelpunt en daarmee ook weer hoop in Utrechtse harten heeft gepompt met die 1-3 en nog tijd zat, want 25 minuten nog zeker te gaan in Galgenwaard. Vrije trap is alleen wel voor AZ, dat veruit het betere van het spel heeft, maar door die ene tegentreffer toch weer eventjes wat aan het bibberen geslagen is. Dijkstra speelt de bal naar invaller Stenks, punt 16 aan de rechterkant, naar Koopmeiners. Dan komt het bij Louis Schouten, beetje op gek terrein, rand 16 meter. Probeert de bal met links het doel in te krullen, maar doet dat ruim naast. En ook nog hoog over het doel van Barkas die een doeltrap mag nemen. De marge dus terug naar 2. De hoop weer terug bij Utrecht. Maar wat gaat het ze opleveren? Ze hebben dus, zoals ze zegt, tijd zat als Barkas de bal naar voren trapt. Maar kunnen ze ook aan de bal komen? Want dat was in de eerste helft na de eerste 10 minuten. Zo ontzettend moeilijk. Oei, oei, oei. Wat een tackle is dit, zeg. Het is geel voor de Utrechter. Die Peer Koopmeiners ondersteboven maait werkelijk. Maar dit had ook een andere kleur kunnen zijn. Voor invaller bij FC Utrecht, nummer 92, dat is Zagre, die daar zijn tegenstander ondersteboven schoffelt. En dan is de vraag, gaat de VAR hier nog naar kijken? Want van een balspeler was absoluut geen sprake. Peer Koopmeiners vliegt op kop middencirkel door de lucht en heeft heel veel last van zijn rechter enkel. En dat valt te begrijpen. Ik denk dat Zagre hier wel mee wegkomt met deze gele kaart. Maar dit zat op de rand van rood. Dit is een oranje kaart die in het voordeel uitpakt van de Utrechtse verdediger. 69 minuten onderweg. Koopmeiners in de eerste helft een elleboog in zijn nek. Eventjes van de wereld. Nu voor de tweede keer het slachtoffer in de wedstrijd tegen Utrecht. Maar hij staat met zijn club wel voor, want het is 1-3.
12: Er is natuurlijk één grote aankoop bij Excelsior. De grote stunt. Jahan Baksh zit hier op de bank vandaag, Chris?
15: Ja, hij zit op de bank. Refka inderdaad, zegt de Iranier die hier aan de zuidkant van de Maas zoveel mooie jaren kende bij Feyenoord. 3 seizoenen daar kampioen werd. De beker won ook. En natuurlijk een zeer ervaren eredivisiespeler is Iraans International. 99 interlands en WK-ganger ook nog wel. En hij dus van zuid naar oost. In dit geval in Rotterdam. Nog niet fit genoeg om te starten. Hij heeft 8 weken. Niet in groepstraining gefunctioneerd. Afgelopen week bij Excelsior wel meegedaan. Maar nou, de coach van Excelsior, Ruben den Elsen. Nou, dit is wel een van de allergrootste transfers uit de historie van Excelsior. Maar laten we vooral bescheiden blijven. Nou, bescheiden is Excelsior de afgelopen minuten wel. Want PSV komt weer naar voren toe. Met Serginho Dest op de helft van Excelsior. Bal gaat naar de rechterkant van het veld. Staat Guus stil. Leg terug op Joey Veerman. Als een veldheer, werkelijk waar, weer zo'n diep balletje. Bijna achter de laatste lijn van Excelsior. Maar het is Jans die naar binnen komt en de bal terugspeelt. Uiteindelijk wordt de bal weggetrapt door de doelman van Excelsior. En dat is Stijn van Gassel. 1-0 nog steeds in de 17e minuut in Kralingen. Maar wel in het voordeel van PSV.
4: Anne de Jong bij het EK Zwem. Als ik goed ben geïnformeerd, dan is nu de finale 100 meter rug bij de vrouwen met Marit Steenberg op dit ogenblik.
13: En het is 8 keer een valse start en een heel onorthodoxe start, want iedereen springt recht naar beneden het water in. Oh nee, wacht. Het is de rugslag en dan moeten we natuurlijk aan het startblok gaan hangen. De vrouwen zijn inmiddels allemaal klaar. Marit, ja, sorry.
12: En we lachen toch.
13: Marit Steenberg, 3 keer zilver, 2 keer goud. Al dit toernooi, dat had natuurlijk vooral te maken met de vrije slag. slag waarin zij absoluut de beste is op dit toernooi. Maar ze doet dit er zo graag bij als afwisseling. Misschien ook wel met het oog om een goede wisselslagzwemster te worden. Op het EK Korte Baan haalde ze daar goud. Hier slaat ze die onderdelen over. Maar dit vindt ze mooi, ook de rugslag. En ze ligt er goed bij in de eerste 50 meter. Tweede achter Marie-André Molleu, de Franse heldin en de grote favoriet in deze finale. Die keert als eerste. Steenbergen, halve seconde daarachter als tweede. Het zou wel een flinke verrassing zijn als zij hier een medaille kan halen. Want als je kijkt naar de persoonlijke records, dan is zij zeker niet een van de snellere. Molleu heeft zelfs nog het streepje van het wereldrecord bij zich. En Steenbergen verdedigt haar tweede plek richting de finish. Een wereldrecord gaat het niet worden. Regan Smith kan daarvoor rustig ademhalen. Maar Steenbergen op weg naar een medaille. Een zilveren medaille. De vierde dit toernooi. Achter Molleu en de andere Française Mailleux. Het gejuich dat je hoort is natuurlijk voor Marie-André Molleu, de Française, die een prachtige tijd zwemt. Emotioneel is met deze titel in eigen huis. Maar daarachter Marit Steenbergen, die niet alleen een geweldige vrijslagzwemmer is dit toernooi, maar ook op de rugslag nu bewijst er echt helemaal bij te horen. 58-46 haar tijd. Dat is geen persoonlijk record, maar wel genoeg voor weer een medaille dit toernooi. Weer een zilveren voor Marit Steenbergen.

0: Heerlijke muziek voor in de zomerse maanden. Al ziet het er nu behoorlijk grijs en regenachtig uit. Jungle, let's go back.
1: Er zit veel energie in Utrecht tegen AZ. Maar er gaat ook wel heel veel fout van de andere kant van Utrecht. Mark Loostra.
2: Ja, vooral dat, ja. Ze proberen het wel. Zeker na de aansluitende 3-1, 1-3 van Stepanov is er wel een nieuw geloof bij Utrecht. Maar de tijd begint zo langzamerhand ook weg te tikken in het nadeel van FC Utrecht. AZ komt moeilijker aan het voetballen toe dan in de eerste helft. Je ziet eigenlijk een beetje, wat je de eerste 10 minuten van deze wedstrijd ook zag, dat als Utrecht er wel druk op krijgt en ze de duels kunnen spelen, dat AZ dat vervelend vindt en moeilijk om doorheen te voetballen. Ze houden de bal maar moeilijk in de ploeg. En met nog een kwartier te gaan en een 3-1 voorsprong is de vraag of dat genoeg gaat zijn. De andere kant van de medaille is dat, ondanks het feit dat AZ minder makkelijk voetbalt dan in de eerste helft, Utrecht er eigenlijk geen kansen mee weet te creëren. Nu gaat de bal ook over de zijlijn. Zit Horemans er nog als laatste aan. En is de inworp halverwege de Utrecht-helft aan de rechterkant voor Kelvin Stenks. Hij is dus ingevallen voor Patas. De jongen die een geweldig doelpunt maakte namens AZ. De 0-2 maakte die vlak naar rust. En met name in de eerste helft een paar geweldige dingen liet zien aan de bal. Goede acties, goede rusjes en een paar schoten van afstand. Intussen Kwakman na de inworp komt bij de cornervlag uit. Is tijdrekken nu al begonnen? Dat zal toch niet? Nou, hij legt de bal wel stil bij de cornervlag. Hij krijgt dan een beuk in zijn rug van Sagré. Met een grensrechter die er met zijn neus bovenop staat. Denkt zoiets van ja, maar dit is ook een beetje vragen om problemen. En als je dan een duw krijgt, dan is het eigen schuld dikke bult. Dus hier ga ik niet voor vlaggen. En scheidsrechter Makkeli ook niet voor fluiten. Dus komt er geen vrije trap voor AZ. Wel een inworp voor Utrecht. Kevin Paredes binnen de lijnen gebracht bij die 0-3 tussenstand. Greep Anthony Caraya in door 3 keer te wisselen. Bleek binnen de lijnen van de Berg en dus Paredes. En nu gaat het weer mis bij Utrecht. En belandt de bal zomaar over de zijlijn. En mag AZ weer gaan gooien. 13 minuten nog voor Utrecht. Wappert er nog één in. Ik heb het vanmiddag met eigen ogen gezien bij een andere wedstrijd. Dan kan het zomaar nog voor FC Utrecht. Maar het ligt niet in de lijn der verwachting. Simpelweg omdat AZ daar te goed voor voetbalt. Ook al is het een stukje minder dan in de eerste helft. Het is 1-3. Meerdink gaat nog achter een bal aan. Ja, als hij in de 16 aan de bal kan komen. Dat kan hij. Al dribbelt hij er nu uit. Dan zou dit nog gevaarlijk kunnen worden. Ook voor AZ. Bal terug naar Daal. Dribbelt op zijn tegenstander af. Dat is Vesterloot. Dan naar Smit. Oh, wat een mooie actie. Nu nog afmaken. Smit. Marcas en in het zijnet. Wat een geweldige actie van Kees Smit in de kleine ruimte. Hij kramp ook en ligt buiten de lijnen. Schitterend. Kees Smit, geen doelpunt. Het blijft 1-3, 78 minuten gespeeld.
0: Chris, het is nog niet echt het seizoen van PSV. Hoe is het net begonnen, hè? Gelijk gespeeld tegen Fortuna. Dik verloren in de Johan Cruijffschaal. Hoe doen ze het dit eerste half uurtje tegen Excelsior?
3: Nou, de controle is er, Rivka. En AZ speelt natuurlijk tegen FC Utrecht. Het is PSV dat tempo eigenlijk best wel bepaald op moet letten als het de bal verliest. Want Excelsior kan er razendsnel uitkomen. Maar die vroege voorsprong in de 6e minuut. Treffen van Van Bommel heeft de ploeg daadwerkelijk goed gedaan. En natuurlijk echt wel het meespelen van Joey Veerman. En in mindere mate Serginio Dest. Beide heren kwamen terug van een schorsing. En dat is een kwaliteitsimpuls. Dat moet gewoon gezegd worden. Aan de andere kant, Excelsior komt wel ingespeeld over. Spelers weten wat ze moeten doen en zijn vooral heel erg fit. Het is nu Wiedel achterin. Speelt de bal op Simon Jansen. De back gaf al 2 assists tegen Cambuur. En was in de openingsfase van dit duel ook al gevaarlijk. Met een wegdraaiende voorzet. Bal ligt nu bij Van Gassel, doelman van Excelsior. Bal gaat dan naar Yegoyan. Krijgt een behoorlijke beuk van Obispo. Blijft op de been. Moet wel terug naar Meissen. Die vandaag als rechtsback speelt. Voor Nolan Martens die op de bank zit. Nu komt Jan Plug, de Feyenoord-huurling, naar voren toe. Inspelen dan op Garden. Garden kan de bal niet lekker meekrijgen. Omdat zijn ploeggenoot Silva Timas niet kan controleren. De 2 nieuwelingen. Een van de nieuwelingen. De vele nieuwelingen. 14 in totaal bij Excelsior. PSV neemt weer over via Veerman. Bal gaat naar Mauro Junior. Wordt teruggespeeld naar Obispo. Obispo en Flamingo. Dat geplaagde centrum achterin bij PSV. De laatste 14 wedstrijden, 13 keer wist PSV niet de nul te houden. Dat is echt wel iets ongelooflijks voor de landskampioen. Het is Dest, wil stilzoeken. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Jansen. Is de vrije trap voor PSV dat dan net weer even daar wat meer tijd voor neemt dan ja, normaliter. Je merkt het gewoon. En dat werkt een beetje op de irritatie van de Excelsior-spelers. Die vooral lekker tempo willen houden in de wedstrijd. Is het Mark Nachtegaal die wijst van ja, daar moet hij genomen worden. En daar is aan de zijkant, aan de rechterkant. Bal rolt weer. Ter hoogte van de middenlijn is het nu weer Flamingo die in de belangstelling van Benfica zou staan. Naar Veerman. Veerman diep op Til. Maar die bal is te diep. En Til was eigenlijk net te laat weggestart. Overigens Wanner die dat deed. En de bal rolt weer over de achterlijn. Het is vooral eigenlijk heel relaxed. En de kampioen staat heel ontspannen voor. 1-0 tegen Excelsior.
1: Dan gaan we voor het eerst en zeker niet voor het laatst schakelen met het EK Atletiek in Birmingham natuurlijk. Amanda Saroglu en Gregory Sedok. Goedenavond beiden.
4: Goedenavond.
1: Het begint zometeen om 8:45 met de 800 meter. Het laatste onderdeel van de zevenkamp. Is er verder nog een onderdeel waar jullie echt met z'n tweeën enorm naar uitkijken vanavond?
4: Nou, het is natuurlijk de voorlaatste avond. En een hele mooie avond voor Nederland. Want inderdaad, we beginnen met de meerkamp. Maar Gregory, de 400 meter vrouwen. Dat is ook een onderdeel waar jij natuurlijk enorm naar uitkijkt.
5: Ja, zeker ook. Dat wordt weer spannend. Lieke Klaver natuurlijk in die finale. Wat kan ze doen, hè? Tegen onder andere natuurlijk de Poolse, Dutkewika, moet ik het even goed zeggen. Maar natuurlijk ook Henriette Jäger, de Noorse. Maar ja, er is nog veel meer natuurlijk waar we naar uitkijken, Armand.
4: Ja, we hebben de 1500 meter bijvoorbeeld bij de mannen met Stefan Nielsen. We hebben een mooie estafette finale die eraan gaat komen. En dat is ook wel een onderdeel. Wat kan Nederland daarop? We hebben die estafette ploeg die zich vanochtend plaatste voor die finale al een paar jaar nu bezig gezien. Het lijkt een heel erg op elkaar ingespeeld team te zijn. Is dat ook hun kracht en waar ze het van moeten hebben?
5: Ja, met name dat. Ik had van tevoren gedacht dat ik, nou ja, hè, zonder bijvoorbeeld een Tijmier Bunet die geblesseerd is, zonder een Ekpo die er niet bij is. Maar dat hebben ze echt heel goed opgevangen. En ze liepen vanochtend echt naar een hele goede serietijd ook, moet ik zeggen. En kwalificeerden zich dus ook voor die finale. En de winst zit hem echt in de wisselwinst. En dat klinkt misschien heel gek, maar het stokje zo snel mogelijk overgeven, dat is nog niet zo makkelijk. En daar hebben ze de afgelopen jaren hard op getraind. En ja, dat betaalt zich nu uit.
4: We hebben een paar landen gezien ook vanochtend waar het fout ging. Dus daar kan je heel veel winst behalen. Maar goed, we hebben het ook al, Robert, jij noemde het al, die meerkamp, die komt straks tot een ontknoping. Dat is het eerste onderdeel van deze voorlaatste finale avond op de Europese kampioenschappen. De Nederlandse vrouwen staan op plekken 2 en 3. Oosterwegel op 2, Sophie Dokter op 3. De verschillen zijn klein. Maar het gat naar goud, als we dat op papier zien, Gregory, is dat net te groot?
5: Dat denk ik wel. En dat komt omdat ze beide aan elkaar gewaagd zijn op die 800 meter.
4: Kate O'Connor staat op 1, de Ierse, ja, voor de duidelijkheid.
5: Ja, Kate O'Connor inderdaad op 1. We hebben natuurlijk Emma Oosterwegen op 2 en Sophie Dokter op 3. Maar het zal waarschijnlijk echt gaan. Emma Oosterwegel moet lopen voor een tweede plek. Daar komt het op neer, want ik denk niet dat Kate O'Connor dit gaat weggeven.
4: Want Oosterwegel moet, als ze goud wil pakken, 3,5 seconden goed maken op die 800 meter. Sophie Dokter moet 5 seconden goed zien te maken. Nou, we gaan het straks zien. Het begint over een kwartiertje. Nog heel even kort, Gregory, terug naar gisteravond. Jij stond naast Jeroen Stekelenburg voor de televisie. We zaten allemaal te kijken naar die race van Femke Broeders Bol.
5: Ja.
4: Als je er nu aan terugdenkt, wat je gezien hebt, hoe kijk je er dan op terug? Wat zij gepresteerd heeft gisteren?
5: Ja, echt ongekend. En dat zeg ik niet omdat ik met een oranje bril naar de wedstrijd heb gekeken. Maar de wedstrijd aan zich was echt fantastisch. Hele harde tijden met 1.54, 1.55 en 1.55.
4: Maar we gaan eerst naar Mark Kloostra. Daar is een doelpunt.
6: Zet in de 84ste minuut. Ejoep Oefkier schiet hem in de verre hoek. Laag binnen. Wat een prachtig mooi doelpunt van Ejoep Oefkier. Het is beslist in Galgenwaard. 1-4, nog 6 minuten.
0: Nog even terug naar Birmingham. Jullie waren nog even aan het terug en na beschouwen, Arman.
4: Ja, Gregory zat midden in de verhalen over die race van gisteren.
5: Ja, fantastische tijden. Daar was ik inderdaad mee geëindigd. En ik denk dat dit echt wel een fantastisch duel misschien wel is geweest tussen Werro Hodgson en natuurlijk Femke Broeders Bol. En dat is ook wel waar we eigenlijk de hele week naar hebben uitgekeken.
4: Is de opmaat naar meer ook, denk je, voor Bol?
5: Zeker, zeker. Maar wel naar alle drie. Ze zijn alle drie nog hartstikke jong. Ze gaan nog heel veel jaren mee. Dus we gaan ze straks op het wereldkampioenschap zien in Beijing. We gaan naar Los Angeles toe. En nog heel veel jaar gelukkig nog door. Dus het is niet zo dat eentje daar net op de top zit en eentje net aankomt. Dus ja, dat maakt het wel leuk.
4: Ja, Femke Broeders Bol zien we morgen misschien nog in actie op de estafette als ze die gaat lopen. De 4x400. En dat is dan de laatste race van Bol dit toernooi. Straks gaan we hier beginnen. Over een kwartier dus met de ontknoping van de meerkamp bij de vrouwen met Emma Oosterwegel en Sophie Dokter.
1: We gaan even kijken bij Mark Kloostra bij Utrecht tegen AZ, het wordt wel een demasqué zo langzamerhand, of niet?
2: Nou, het wordt pijnlijk, hè, op deze manier. Omdat Utrecht eigenlijk niet zoveel te vertellen heeft in eigen huis. Ik heb het al een paar keer gezegd. De eerste 10 minuten ging het nog wel aardig. Maar nu staat het 1-4 met nog 5 minuten te gaan. En het is niet eens geflatteerd. Maar wat een mooi doelpunt van Eyüp Oefkir. En hoe lang stond hij binnen de lijnen? 2 minuten max. Ik denk dat het zijn eerste actie was aan de linkerkant. In duel met een andere invaller. Namelijk Nwankwo. Snelde hij er vandoor. En vanuit een hele moeilijke hoek. Namelijk links naast het doel staan. Schoot hij met zijn linkerbeen de bal naar de verre hoek laag. En daar precies naast de paal binnen achter Barkas. Het is 1-4 en dat is een pijnlijke tussenstand voor FC Utrecht. En ook voor de trainer die zo wel kan spreken van een valse start. Want verloren in Groningen. En nu ook deze eerste thuiswedstrijd in verlies omgezet. En dat niet alleen. Ook nog eens zijn linkerbeen de bal naar de verre hoek laag. En daar precies naast de paal binnen achter Barkas. Het is 1-4 en dat is een pijnlijke tussenstand voor FC Utrecht en ook voor de trainer die zo wel kan spreken van een valse start. Want verloren in Groningen en nu ook deze eerste thuiswedstrijd in verlies omgezet. En dat niet alleen, ook nog eens met pijnlijke

0: moeiteloos naast geschoten. En het is daardoor een doeltrap voor keeper De Busser. Het leek nog even spannend te worden toen Stepanov de bal erin kopte en de 1-3 maakte voor FC Utrecht. Maar het staat inmiddels 1-4 door Oefkieren met nog 4 minuten te gaan. Is de winnaar wel bekend.
1: Dat is hij nog niet bij de koploper tegen de landskampioen Excelsior PSV, Chris.
2: Nee, voorzitter van de landskampioen Perisic is het richting de 5 meter. Bal wordt over de lat gewerkt door Wiedel. Hoekschop is voor PSV dat na die 1-0 niet eens zo heel veel gevaar meer wist te stichten. Zojuist was Van Bommel in de diepte gestuurd aan de linkerkant van het veld. Dat is hoe die het liefst wordt aangespeeld. Lekker in de ruimte. En Van Bommel wilde een goede voorzet geven. Maar raakte de bal niet heel goed. Zat daar een listige stuit in. En uiteindelijk via Wiedel werd de bal gehouden door de doelman van Excelsior, Van Gassel. Nu moet diezelfde doelman aan de bak. Want PSV mag een hoekschop nemen. Het is Veerman. Veerman, die bal komt neer bij de tweede paal. En het is Van Gassel die uitkomt. Bal wegbokst. PSV pakt hem weer op. Aan de rand van het strafschopgebied is het Warner. Hoge voorzet. Weggekopt door de kleine Yegoyan. Dan vangt daar Dest weer op. Een omsingeling van PSV volgt in de 34e minuut. Bijna 1-0 voorsprong voor de kampioen tegen de koploper Excelsior. Nu een wat hoger voorzet richting de tweede paal. Teruggekopt door Gustil. En uiteindelijk weer over de doellijn gekopt. Of eigenlijk over de lat moet ik zeggen. Want als het over de doellijn was, was het een eigen goal geweest. Het is een hoekschop. Hoekschop nummer 2 op rij. Wederom voor PSV. Dat alle tijd neemt. Dat zich vooral niet in dat snelle spelletje van Excelsior wil laten meesleuren. Maar zelf wil bepalen. En dat lukt vrij aardig. Het is Wanner die de bal gaat klaarleggen. In dat kwartcirkeltje. Aan de linkerkant van het veld. Is het druk bij de tweede paal vooral. Voor het doel van Excelsior. De Oostenrijkse international en WK-ganger doet één hand omhoog. Dat teken is duidelijk. En nu trapt hij de bal in, draait naar de doelmond. Met twee vuisten weggebokst door Van Gassel. Dan komt uiteindelijk de bal uiteindelijk over de zijlijn via Simon Jansen van Excelsior. Mag PSV inwerpen. Heeft alle controle nu. Wanner aannemen dan vanaf de rechterkant van het veld. Niet onder druk gezet. Dribbelt naar voren toe. Gaat de bal naar Dest. Krijgt een tikje. Lijkt zich te verstappen. Een heel klein tikje van Jansen. Die heeft sowieso al veel kleine overtredingjes nodig. Ze zijn niet allemaal heel hard, maar wel listig. En hij baalt, wordt nu ook aangesproken door Mark Nachtegaal. Van, joh, dit is nou al de vierde keer. Opletten, de volgende keer volgt er misschien wel een kaart. Vrije trap is er voor PSV bij de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Veerman die kijkt even naar de bank van PSV. Wat gaan we nu doen? Wie moet hem nemen? Wanner of ik? Het is Wanner, want daar wordt naar gewezen. De Oostenrijker, ja. En Veerman doet een stapje terug. Dan staat Obispo op de hoogte van de penaltystip helemaal buitenspel in het strafschopgebied van Excelsior. Met twee handen omhoog. Eén hand omhoog van Wanner. Gaat hem waarschijnlijk indraaien met links. Dat doet hij ook. Bal wordt gekopt en schitterend gepakt, zeg. Door Van Gassel. Wat een mooie redding. Bal blijft binnen de lijn. Opnieuw een voorzet vanaf de as van het veld. En weer gaat de bal over de achterlijn. Opnieuw een hoekschop. Maar wat een geweldige redding van Stijn Van Gassel. Naar die koppel van heel dichtbij van Perisic. Ja, dat is een kopspecialist hoor. Maar hij pakt hem perfect met zijn uitgestrekte linkerhand. En Perisic baalt. Een van die geweldige spelers van PSV. En vooral ook van het Kroatische nationale team natuurlijk. Opnieuw is het een hoekschop voor PSV. Veerman gaat hem nemen. Twee handen nu omhoog. Fluitsignaal daar. Nog altijd 1-0. We schrijven de 36e minuut. Daar komt die bal bij de tweede paal. Gekopt. En uiteindelijk door Perisic niet goed verwerkt. PSV heeft de bal wel. Wimmer, de bal is buiten het strafschopgebied. En buitenkant aan de linkerkant. Veerman voorzet. Wegkoppen nu. Het is echt een omzingeling. Excelsior heeft dit seizoen nog niet zo onder druk gestaan. Maar ja, we zijn nog maar in speelronde 2 natuurlijk. Daar gaat de bal naar de buitenkant. Voorzet van Dest. Weggekopt bij de eerste paal. Uit het strafschopgebied. Excelsior moet echt aan het werk komen. Want PSV blijft in balbezit. Het is Van Bommel die ertussen komt. Combinatie met Wanner en Perisic. Wanner doet het. Over de breedte dan. Naar Veerman. Ter hoogte van de middenlijn. Heel schuchter loopt Excelsior naar voren toe. Want ja, binnen no time kan er eens een steekbal komen. Zoals nu bijvoorbeeld met Peppi. Peppi combinatie via Wanner naar de doorgelopen Gustil. Bal te hard. Gaat over de achterlijn. De doeltrap is voor Excelsior snel genomen. Nu mag Excelsior het weer proberen. Even waren ze toeschouwer. Nu hebben ze zelf weer lekker de bal. De bal zit aan de buitenkant bij Meijsen. Meijsen naar Yegoyan. Fijne voetballer. Maar Yegoyan kan hem nergens kwijt. Legt de bal terug op Jan Plug. As van het veld. En zo kan Excelsior even ademhalen. Staat de kampioen voor met 1-0. En krijgen we een onderbreking. Want er is een speler geblesseerd. Ik denk dat het Silva Timas is. Want die is naar de grond gegaan. Nou, hij kan gelukkig.

0: weer staan. Hoop ik. Nou, 1-0 is de voorsprong nog altijd in de 38e minuut voor PSV.
1: Ja, dan nog even kijken bij Utrecht tegen AZ. We zitten in de absolute slotfase. Maar Kloostra, gemor neem ik aan om je heen. Maar hoe groot is dat gemor? Wat merk je om je heen?
2: Dat ze niet heel erg blij zijn. Heel veel mensen die kiezen ook al de weg richting de uitgang. Die denken, nou ja, dan maar voor de eventuele file uit. En als dit er dan ook nog maar een bal hopeloos over de zijlijn kopt bij een 1-4 tussenstand, 4-1 voor AZ. Ja, dan weet iedereen wel hoe laat het is. Het is een wedstrijd waarin je het ook van de andere kant kunt belichten. Namelijk van hoe goed AZ deze wedstrijd heeft aangepakt. En hoe goed ze hebben gevoetbald. En hoe mooi ze de doelpunten hebben gemaakt. En hoe fraai sommige uitgespeeld zijn. Want ja, je kunt natuurlijk naar Utrecht kijken, waar het nog alles behalve lijkt te kloppen. Maar je kunt ook de complimenten aan AZ geven, waar toch ook wel wat vraagtekens achter stonden bij hun vorm. En wat was het allemaal waard? 2-0 met moeite thuis winnen van ADO, van de promovendus. Dat is niet heel overtuigend. Ja, 4-0 tegen PSV in de Kruisschaal. Heel overtuigend, maar wel tegen 10 na 9 minuten door die rode kaart al heel vroeg voor Joey Veerman. Dus daar kon je ook niet zoveel waarde aan hechten. Maar aan deze 4-1 overwinning wel, want wat spelen ze goed. En nu ook weer een mooie 1-2. En Stenks mag dan schieten. Dat schot wordt geblokt. De 1-2 tussen Stenks en Meerdink. Bezorgt de bal bij laatstgenoemde, die nu ook de bal weer heeft. En ja, dan glijdt aan de linkerkant de maker van de 1-4 uit Oefkier. En gaat de bal achter hem langs over de zijlijn. Maar er zit heel veel voetbal in. Dat is geen nieuws bij AZ. Dat is al wel vaker zo. Alleen ja, bij AZ is er ook zo vaak een dip. En de vraag is of dit AZ in staat is om met Leroy Echtold als coach die dip niet te krijgen in een seizoen. En dan maar kijken waar het schip strandt. Deze lange trap is er een die doorschiet tot in de voet van Barkas. Zijn rentree onder de lat na een ziek bed. Kort ziek bed, want hij was een zondag tegen Groningen vanwege koorts niet bij. Heeft ook niet echt veel geholpen. Hij krijgt er 4 om zijn oren. Het is afgelopen. En luister maar heel even mee naar het fluitconcert wat overstemd wordt door de stadionspeaker. Maar het publiek is hier alles behalve blij mee. En ik begrijp wel waarom. Feiten na 10 minuten niets meer te vertellen gehad in eigen huis. En keihard onderuit tegen AZ. Dat dik en dik verdient. Wint van Utrecht. En dat ook nog eens met mooie cijfers doet. Geweldige performance van AZ. 4-1 binnen zijn. Jullie natuurlijk ook binnen zien.

0: Ik heb hem inmiddels denk ik echt wel honderden keren gehoord, maar hij wordt er niet slechter van. Where's my husband, Ray?
1: Je zal ADHD hebben en dan dit nummer horen.
2: Chris Bobbe. Overigens, ik leg geen link.
3: Ja? Oh, ik denk ook al.
2: Nee,
3: doe ik
2: niet.
3: Nou, ja.
2: Doe ik niet. Ik hield okay. Bewust een pauze van een halve seconde.
3: Ja, nee, precies. Ik denk, heeft u mijn medisch dossier ook al doorgelezen? Zeg. Maar goed, deze zeker presentator
2: niet.
3: Is goed voor. Ja.
2: Zeker niet.
3: Vieren. Okay, nou, waar het om gaat zijn de cijfers in Rotterdam. De koploper tegen de kampioen, zoals we zo gekscherend aankondigden. Nog steeds 1-0 voor PSV. Dat na die vroege voorsprong nog altijd het tempo weet te bepalen. Niet zo heel veel heeft weten af te dwingen. Net was het wat dreigende. En Excelsior probeert het wel, maar heeft simpelweg te weinig in huis om het dit PSV vooral met Veerman lastig te kunnen maken. PSV natuurlijk, ja, de indrukwekkend dat het nog niet helemaal klaar was voor de seizoenstart. Nou, jullie memoreren het al even in jullie aankondiging inderdaad. De Johan Cruijffschaal, het 2-2 gelijkspel tegen Fortuna en dat wankele centrum van de verdediging. Maar nu, met de terugkeer van Veerman, lijkt alles een stukje minder erg. Het is nu Van Bommel, de buitenspeler. Die gaat maar eens aan de wandel met de bal aan zijn voet. Zoekt de versnelling. Binnendoor bij Meijs. Nee, steekt nog net een voet tussen. Maar het is toch PSV dat oppikt met Peppi en Veerman. Veerman, as van het veld. Wat blijft hij makkelijk op de been? Open dan op Til. Rechterpunt, strafschopgebied. Mooie voorzet uit stand. Maar weggehaald door Excelsior. Excelsior met Garden, die kan aannemen. Wordt al aangetikt. Maar de aanval mag doorlopen. Het is Silva Timas. Dubbele dekking. Krijgt de bal bij Jake Goyan. Rug naar het doel. Wil de bal diep spelen. De bal wordt geblokt. PSV neemt erover met Wannen. Net gingen de camera's naar Swijp Driewers. Die zit hier vlak voor. Ja, toch wel gelaten deze wedstrijd te bekijken. Op weg naar Rangers. Sterker nog, hij was er al in Ibrox. Want hij was getransfereerd voor 8 miljoen euro. Dat zou het verhaal zijn. En had de handtekeningen al bijna gezet. En alsnog ging het niet door voor Swijp Driewers. Dat was niet direct inzetbaar. En dat wilde de Schotten maar al te graag. En dus zit Driewers hier op de bank in Kralingen en niet op dat imposante Ibrox Park. Dat moet toch zeer doen. Bos heeft even een gesprek met hem gevoerd. En Driewers zal zich moeten gaan richten op PSV. Wel opmerkelijk hoor, want al 4 spelers van PSV dit jaar dicht bij een transfer. Maar het ging steeds om diverse redenen op het laatste moment. Niet door Peppi, Obispo, Nagalo en nu dus ook Driewers. Een toch wel opvallende ontwikkeling bij de landskampioen. Dat de bal maar van links naar rechts blijft rondspelen. Naar voren toe dan. Is het Wanner richting de zijlijn. Linkerkant voorzet richting Peppi. Kan niet lekker aannemen. Gaat dan wel achter de bal aan. Maar dat doet zijn tegenstander ook. Bal hobbelt over de achterlijn. PSV wil een hoekschop. Perisic. Wat kan hij zich toch heerlijk druk maken. De Kroatisch international. Maar de scheidsrechter gaat er niet in mee. En Excelsior mocht de bal wegtrappen. Maar PSV heeft hem alweer terug. We zitten in de laatste 10 seconden van deze eerste helft. Een zeer, zeer ontspannen voetbalavondje voor PSV. Vooralsnog loopt zich stuk op Excelsior. Dat kan uitbreken. Maar daar is dan het rustsignaal. We gaan rusten. De enige doelpuntenmaker is er een van de landskampioen PSV. Ruben van Bommel in de 6e minuut zorgt voor de ruststand. 1-0.
0: Meer medailles in Parijs bij de EK zwemmen, Anne.
4: Zomaar 3 erbij gekregen in 2 races. Bijzondere races die op deze avond in het programma waren toegevoegd. 2 para-races, de 50 meter bij de vrouwen en de 100 meter bij de mannen. Ook als een soort demonstratie. En als ik me niet vergis is het sowieso de bedoeling van de Europese Zwembond in ieder geval om te kijken of dat ook vaker op toernooien geïntegreerd kan worden. Om de para-onderdelen te vermengen met de onderdelen van de andere zwemtoppers. Dit waren ook zwemtoppers. Ze zwemden zeer hard en voor Nederland zeer succesvol. 50 meter vrouwen Irene van Drimmelen, categorie S11. Dat betekent een volledige fysieke beperking. Werd ze eerste. Ze tikte overigens niet als eerste aan. Dat is wel lastig voor de kijkers en de volgers. Degene die als eerste aantikt is niet altijd de winnaar. Er zit een hele verdeelsleutel en puntensysteem achter, gebaseerd op welke beperking een zwemmer heeft. En dat maakt het kijken af en toe wel lastig. Maar uiteindelijk uit die berekening kwam dus dat Irene van Drimmelen de winnaar was bij de 50 meter. Lisette Bruinsma met dezelfde S11 categorie werd derde. En bij de mannen Rogier Dorsman, meervoudig Paralympisch kampioen op de 100 meter. Ook S11 categorie werd uiteindelijk tweede achter een Deense zwemmer. Maar het was een mooie sport om te zien. En ook mooi om te zien hoe het publiek in Parijs die er ook echt wel meeleefde en enthousiast op reageerde. Dus wat mij betreft, en ik denk ook wel wat betreft de organisatie, een geslaagde test.
5: 4x200 meters of freestyle.

0: The Dire Straits and the Walk of Life.
1: Je ziet niet vaak in de sport sporters zoveel pijn lijden, maar ook zoveel verbroedering in een groep als bij het laatste onderdeel van de meerkamp. Toch, Arman en Greg?
2: Ja, dit is de 800 meter. Hier wordt het allemaal beslist. Ja, we hoorden de Walk of Life. Nou, deze vrouw gaan lopen voor hun leven. Die 800 meter, want hier gaat het allemaal beslist worden wie de medailles pakt. De stand van zaken, even kort uitleggen. Op 1, Kate O'Connor, de Ierse, die heeft een voorsprong van 3,5 seconden, als je het puntenaantal omrekent, op Emma Oosterwegel, die tweede staat. Oosterwegel heeft weer een dikke seconde op Sophie Dokter, die in totaal dus 5 seconden moet goedmaken op O'Connor. Als je kijkt naar wie goed is op dit onderdeel, op die 800 meter, heeft Oosterwegel een tijd die een seconde sneller is dan van O'Connor. Maar ze moet dus ruim 3 seconden goedmaken. Normaal gesproken zou je zeggen dat is net te veel. Greg, welke tactiek moet Oosterwegel toepassen om toch nog een kans te maken? Of moet ze, wat jij eerder zei, gewoon op de plek 2 gaan lopen?
3: Ja, wat ik denk is dat wat er gaat gebeuren is dat Oosterwegel, tenminste dat hoop ik, er niet als een gek van doorgaat, maar achter Kate O'Connor blijft. En dan maar hopen dat zij misschien wel instort. En dat Sophie Dokter haar natuurlijk ook wel een beetje helpt. Want zij loopt, nou ja, daar ook natuurlijk in de finale, maar dan ietsjes achter. En dan in de volle sprinter overheen gaan.
2: Kunnen die Nederlands vrouwen elkaar helpen?
3: Nou, het vervelende nu is, ze kunnen elkaar zeker helpen door in ieder geval uit het gedrang te blijven. Alleen Sophie Dokter, die strijdt zelf, dat gaat nog bijna fout trouwens nu, maar strijdt zelf natuurlijk ook nog voor een medaille. Ja. Dus in die zin zal ze ook wel voor zichzelf lopen. En kijk, en dit is precies wat ik bedoel nu, Arman. En ja,
2: Oosterwegel grijpt nu de leiding toch, hè? Die gaat op plek 1 lopen voor O'Connor en gaat dan toch zelf het tempo dicteren. En die gaat dan, lijkt het toch proberen om O'Connor kapot te lopen.
3: Ja.
2: Er valt een gat achter O'Connor. Een klein gaatje van een paar meter. Het is Oosterwegel aan kop voor O'Connor. Nogmaals gezegd, ze moet ruim 3 seconden goed maken op O'Connor. O'Connor hoeft niets te doen, behalve achter Oosterwegel lopen. Als ze in het kielzog van Oosterwegel meegaat, is zij de winnaar van deze meerkamp. De winnares van zilver O'Connor op de meerkamp, op de wereldkampioenschappen vorig jaar. Oosterwegel natuurlijk die geweldige bronzen medaille op de Spelen van 2021. De bel gaat voor de laatste ronde. Oosterwegel aan de leiding. Daarachter O'Connor. Ja, kan dit nog, Gregory?
3: Nee, dit is O'Connor gaat erachter blijven hangen. Ik had het liever andersom gezien. Maar je moet er de credits geven voor Emma Oosterwegel. Ze probeert het toch. Maar 3,5 seconden gaat Kate O'Connor echt niet toegeven. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En ze komen nu op het laatste 300 meter punt. Ze gaan nu richting 250 meter.
2: Sophie Dokter loopt zo rond positie 7. Zij moet nog oppassen op die bronzen plek. Want daar is ook nog de Zwitserse Kaelin die er overheen zou kunnen gaan. Dokter moet met name Kaelin in de gaten blijven houden. En vlak achter Kaelin blijven lopen. Oosterwegel wordt nu voorbijgelopen door een Italiaanse. Gerevini. Oosterwegel op plek 2. O'Connor naast Oosterwegel. Dokter knokt voor wat ze waard is. Probeert in het spoor te blijven van Kaelin. Die 800 meter gaat gewonnen worden. Waarschijnlijk door die Italiaanse. Want die is weg, Oosterwegel. En O'Connor zij aan zij. Oosterwegel gaat hier naar een zilveren medaille. Probeert weg te lopen nog op die laatste meter. Ze pakt een gaatje op O'Connor. Dat is een seconde, maar denk ik niet veel meer. Hoewel O'Connor wel helemaal kapot gaat. En Oosterwegel deze 800 meter dan alsnog wint met een knappe eindsprint. Maar het verschil is niet meer dan een seconde. Het verschil tussen Oosterwegel en O'Connor. En zo wint Kate O'Connor uit Ierland deze meerkamp bij de vrouwen. En gaat Oosterwegel dus naar een geweldige zilveren medaille op dit Europees kampioenschap. Ze heeft er echt alles aan gedaan. Wint deze afstand. Pakt nog een seconde terug. Maar ze moest dus 3,5 seconden goed maken op O'Connor. Dat is er niet gelukt. Sophie Dokter eindigt als vierde en verzekert zich daarmee van het brons. En zo eindigen de Nederlandse vrouwen op plekken 2 en 3. En weet O'Connor zeker, nu ze naar het scherm kijkt, dat zij de Europees kampioen is. Heel veel Ieren al de hele week op de tribune hier in het volgepakte Birmingham. Die vieren de titel van Kate O'Connor. Maar wij vieren de 2 medailles van de Nederlandse meerkamp. Ze is geweldig gepresteerd over de afgelopen 2 dagen. Zilver voor Oosterwegel. Brons voor Dokter. Was dat ook het hoogst haalbare, Gregory?
3: Ja, dit is echt wel het hoogst haalbare. En een fantastische prestatie. Twee weken geleden Kate O'Connor natuurlijk al winnares op de Commonwealth Games. En nu een prachtige gouden medaille. Maar voor de dames, zij hebben het echt fantastisch gedaan. Ik weet het puntenaantal nog niet. Of
2: die heb ik hier. 6713 punten voor Oosterwegel. 6664 voor Sophie Dokter.
3: Dat zijn hele goede puntenaantallen. En dat doe je ook echt mee op het wereldtoneel.
1: Zometeen meer van de atletiekbaan, de 400 meter bijvoorbeeld, met Lieke Klaver en de Wijsie Donner met Stefan Millissen.
0: Ja, en Fortuna Cambuur begint zometeen. Excelsior PSV, rust 0-1 en Utrecht AZ afgelopen 1-4. Tot zo.
1: Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
6: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
4: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
7: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: NPO Radio 1.
19: 9 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hoge Venen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan volgens de bond worden vastgesteld of de politie de opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens ACP bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
25: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
26: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
1: Welkom terug, nog 2 uur langs de lijn met de tweede helft van Excelsior PSV. Chris Wobber.
27: Zojuist begonnen, PSV ongewijzigd. Staat nog altijd met 1-0 voor. Twee wijzigingen aan de kant van Excelsior. Slitien en Silva Timas achtergebleven in de kleedkamer. En vervangers Martens en Osman Touré.
28: En net begonnen in Sittard Fortuna tegen Cambuur. Dat wordt een lekker potje. Let maar op, Dien van het Laar.
29: Ongetwijfeld inderdaad, want Fortuna is goed gestart aan het seizoen. Na dat prachtige punt vorige week in Eindhoven tegen landskampioen PSV. Maar ja, het is natuurlijk helemaal niks waard als je er vanavond niet nog 3 pakt tegen Cambuur. Dat desastreus begon aan het nieuwe Eredivisie seizoen tegen Excelsior. Kortom, beide hebben wat te bewijzen. 2 minuten onderweg, 0-0.
1: En de eerste medailles zijn alweer binnen vanavond op de EK Atletiek in Birmingham. Arman Afsaroglu.
30: Voor Sophie Dokter en Emma Oosterwegel. Oosterwegel pakt de zilver. Dokter brons op de meerkamp. De meerkampsters zijn nu bezig met hun traditionele ereronde na dat prachtige onderdeel. En als dat klaar is, gaan we straks beginnen over 5 minuten al aan de 400 meter bij de vrouwen met Lieke Klaver.
28: Chris Wobbe, als ik zeg dat Excelsior eigenlijk best fris aan deze competitie is begonnen, ben je het er bij mij eens?
27: Ben ik het compleet mee eens, Robert. Want wat zijn ze fris aan deze competitie begonnen, wilde ik net zeggen. Het is in ieder geval Excelsior dat de bal heeft. Oh, ik zeg het en ze lopen hem zelf over de zijlijn. Zo gaat het namelijk altijd als iemand een compliment geeft. Dus krijgt PSV voor het eerst eigenlijk in deze tweede helft, 48e minuut, de bal via een inworp. Bal ligt inmiddels helemaal achterin bij Kovar. Werd definitief overgenomen van Leverkusen. En Osman Touré aan de kant van Excelsior. Een middenvelder aan linkervleugel. Verdediger. Hij ook gekomen van Leverkusen onder 19. En hij begint aan zijn tweede invalbeurt voor Excelsior dit seizoen. Excelsior moet even toekijken hoe Dest naar voren toe komt. Dest Peppi, een Amerikaanse combinatie, loopt stuk op het middenveld. Garden zoekt Yegoyan. Ik denk, als ik het zo zie, dat Excelsior met wingbacks gaat spelen. Want Nolan Martens is erin gekomen. Meijsen samen met Wiedel en Plug zijn de laatste drie. En dan zijn de wingbacks Simon Jansen aan de linkerkant. En dus aan de rechterkant Nolan Martens. En is Yegoyan iets centraler komen te spelen. En aan de linkerkant wil Excelsior naar voren toe spelen. Dat lukt niet heel aardig. Tenminste, de bal gaat wel naar voren toe. Maar die belandt helemaal bij Kovar. Doelman van PSV. Raapt hem maar eens op. Het is iets over 9. 49e minuut in Kralingen. En nog altijd de voorsprong van PSV. Dat in een niet heel hoog tempo de bal rondspeelt. Sterker nog, door het druk zit van Excelsior. Maar weer eens terug moet naar Kovar. Ben benieuwd hoe PSV gaat reageren op deze tactische omzetting van Excelsior. Het is Obispo met de lange bal aan de rechterkant van het veld. Doorgekopt door Van Bommel. Uiteindelijk is het Peppi die erbij komt. Maar die punt het de bal over de zijlijn. En dan mag Excelsior een inworp gaan nemen. Is het inmiddels de 50ste minuut. Sterker nog, we zijn daar al 15 seconden in bezig. En ze staan nog steeds 1-0 in het voorsprong voor PSV.
1: Wat is er gebeurd in de eerste minuten van Fortuna Cambuur?
29: Wel wat, maar nog niet heel erg gek veel hoor. Niet om heel erg van te schrikken. Het is 0-0, 5,5 minuut hier in Sittard. Fortuna begint fel, Cambuur eigenlijk een beetje schrikachtig. Ze zijn nerveus, ogen nerveus. En Fortuna gaat er met een hoog tempo combinerend doorheen. Wat hier het schot van Romani zegt. Recht voor de 16 meter. Uit de verdrukking geschoten. En dat dwingt Thijs Jansen tot een redding richting de linkerbovenhoek. Pakt hij goed, die keeper van Fortuna, die van Cambuur. Die het vorige week ook als ongelooflijk druk had tegen Excelsior. Toen uiteindelijk 4 keer moest vissen. Nu, na 6 minuten, zijn eerste redding. Als er toch wel flink wat Fortunezen een aantal keer voor het Cambuur zijn doel zijn geweest. De corner die daarna wordt gegeven, getrapt door Mo Iatare. En die wordt raak gekopt, zeg. 6 minuten onderweg. Het is een puntgave voorzet en een nog zuiverdere kopbal van Philip Brittijn. En dat komt Fortuna toe, want het begint fel. Het begint behoorlijk agressief. En daar werd Cambuur vanaf de eerste tel helemaal geen raad mee. Vroege voorsprong, 1-0.
0: Goed, wordt het tijd om die muziek, haal maar weg. Naar de EK Atletiek te gaan naar Manus Seroglu en Gregory Sedok. We gaan ons opmaken voor de 400 meter, hè?
30: Ja, we hebben de afgelopen dagen toch de grote klappers vaak het eind van het programma gehad. Maar misschien komt hij nu al op deze zaterdagavond vanuit Nederlands perspectief. Want Lieke Klaver in de baan voor deze race over 400 meter. En Gregory is in topvorm, hè?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Ze liep de series zo verschrikkelijk makkelijk ook. En zo heb ik er eigenlijk het hele seizoen nog niet zo zien lopen. Zo makkelijk en zo overtuigend richting de finale.
30: Ze wordt voorgesteld nu en met een stralende glimlach. Helemaal in het oranje stelt ze zich voor aan het publiek. Klaver die toch wel een moeilijk jaar heeft gehad vorig jaar. Ze kwam niet meer aan de tijden die ze wel gewend was. Kwam niet meer aan tijden onder de 50 seconden. Wat kan jij inschatten wat er is gebeurd dat die tijden nu dit seizoen wel weer makkelijker komen?
2: Nou, uiteindelijk denk ik dat het allemaal valt of staat met een stukje vertrouwen. Het moet net even goed vallen. En dat zag je toch wel in de afgelopen laatste wedstrijden tijdens de Diamond League. Dat ze denken van nou, oké, kom in die lage 50er. En dat geeft weer vertrouwen richting het Europees kampioenschap. En hier duikt ze dan ook echt, het was dood. Dan moet ik zeggen in de series onder die 50 seconden. En dat geeft natuurlijk heel veel vertrouwen. En ik moet er gelijk bij zeggen, Armand, want ze gaan nu de stap lukken in. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar.
30: Ja, we gaan even snel de favorieten af. Klaver in 5 is een kanshebber. Maar de favoriet is misschien wel de Poolse Natalia Bukowica. 28 jaar. En zij heeft brons gepakt op de Spelen van Parijs. Dan is zilver op een wereldkampioenschap. 4 op de WK vorig jaar. Ook Henriette Jäger, de Noorse in 7. Moeten we in de gaten houden. Pakt al de titel op de 4x400 gemengd. Ze zijn vertrokken. Klaver dus in 5. Haar concurrenten boven haar in banen 6 en 7. Bukowica de Poolse en Jäger in 7. Klaver ziet ze dus. Kan gaan jagen om ze te achterhalen straks als ze die laatste bocht ingaan. Het is een Tsjechische voorlopig aan de leiding. Manuel Jäger daarachter, Bukowica en Klaver. En nu gaan ze dan bijna die laatste bocht in 200 meter gepasseerd. Klaver rond 4e plek. Klaver die hoopt op een medaille, hoopt op een podium en hoopt op een tijd in de 49. Klaver moet nu gaan jagen op Jäger en Bukowica. Bij het ingaan van de laatste bocht heeft ze wel een lichte achterstand. En wordt het lastig om die nog te achterhalen. En Klaver trekt eraan, probeert alles te doen om een podium nog te bewerkstelligen. Maar dat gaat haar net wel lukken. Ja, want op die laatste meters gaat ze naar brons. Zilver zal niet lukken. Lieke. Goud ook niet. Maar Lieke Klaver gaat hier naar een mooie bronzen medaille. Jäger is de snelste met afstand op deze 400 meter. En schreeuwt het uit. Bukovica pakt het zilver. En Lieke Klaver gaat naar bronzen. Zal niet tevreden zijn met de tijd. Want die gaat niet onder de 50 seconden. Maar Henriette Jäger, daar stond vandaag simpelweg geen maat op. In een tijd van 49.04 loopt zij de snelste tijd van dit seizoen. En Klaver, en dat zal het enige zijn wat ze jammer vindt, kan niet beter dan in de series. Niet beter dan in de halve finales. En dus zie je op haar gezicht ook niet echt vreugde, niet echt blijdschap. Maar het is toch een bronzen medaille op een Europees kampioenschap. Bukovica zilver in 50.04. Klaver brons in 50.15. Greg, wat was dit voor race? Ga ik straks aan je vragen. Eerst naar Chris Wolde.
3: Het is Excelsior dat op gelijke hoogte komt. En het is Casper Riedel die wordt besprongen uit het niets werkelijk waar. Voorzet vanaf de rechterkant van het veld. En binnengekopt door die lange centrale verdediger die naar voren is gekomen. Gekscherend wordt het supportersliedje van PSV aangeheven. Boeren, boeren wordt hier geroepen. Dat is natuurlijk hoe de PSV-supporters doorgaan zijn doelpunten begroeten. De voorzet was perfect vanaf de linkerkant. En heel mooi getoucheerd door voorzet van ja, wie anders dan Jegoya met heel veel effect. En dan prachtig in de verre hoek gestuurd naar de grond. Onhoudbaar voor Kovar. Casper Wiedel, dus de aanvoerder van Excelsior. 1-1 in de 55ste minuut. Treffer leidt tot grote vreugde. En is een soort atypische Excelsior treffer. Want dat moet het vooral van de, ja, toch wel van de combinatie goals hebben. Laag over de grond. Maar dit was echt zo'n mooie voorzet. Vanaf de linkerkant gegeven door Yegoyan. En dan met rechts indraaiend. Die grote Wiedel. Die als de derde centrale verdediger naar voren geslopen was. Kopt hem van dichtbij binnen. Echt een mooie treffer. Excelsior 1, PSV 1.
1: En Greg ging net die bronzen medaille van Lieke Klaver voor ons analyseren.
30: Ja, net als 2 jaar geleden, Greg, brons. Ja. Voor Klaver toen in Rome, nu hier in Birmingham. Wat was het voor race?
2: Nou, het was de eerste van Henriette Jäger, moet ik zeggen. En ja, 49.04, dat is zo verschrikkelijk hard. European leading, ook een persoonlijk record van haar. Maar laten we snel naar Lieke Klaver toe gaan. Eerste 300 meter zag er fantastisch uit. Schouders waren hartstikke mooi laag. Maar toch vond ik dat die eerste 200 niet hard genoeg was. Ze hadden daar moeilijk. Natalia Bukovica die liep daar een beetje van haar weg. Hetzelfde geldt ook voor Henriette Jäger die echt bij haar weg liep. Ja, en dan komen op het 300 meter punt. De mensen die me wat langer volgen, die weten altijd dat ik me richt op het 300 meter punt. Want dan moet je nog 100 meter. Ja, en dan ga je dood. Dat is gewoon hartstikke zwaar. En we gaan even naar het doelpunt van Chris.
3: Ja, dit is volgens mij al de derde keer dat we Gregory moeten onderbreken. Sorry, maar het is PSV dat op voorsprong komt. Nou, men heeft 50 seconden feest kunnen vieren op Kralingen. Want er is 1-2 nu voor PSV. Ricardo Pepi van dichtbij. Snelle aanval van PSV. Even staat het dan anders. De Achillesziel gevonden bij Excelsior aan de rechterflank. Dan gaat de voorzet uiteindelijk richting Pepi, die goed positie kiest. Versnelt op het juiste moment en heel goed beheerst. Van dichtbij binnen afrond. Van dichtbij binnen werkt werkelijk waar. De voorzet was van Dest. En uiteindelijk het afronden is van Pepi. De Amerikaanse combinatie slaat toe bij PSV. 2-1 voor de landskampioen.
0: Blijf even hangen, want we gaan naar Greg. Dus we komen zo weer bij je terug.
2: Ja, ja, ik zal het ook. En ik zal het ook heel kort houden.
30: Nee, dat hoeft niet hoor. Vertel maar, vertel maar.
2: Nee, ik zie Lieke Klaver over de baan. En Arman, je had het ook over van, hè, we zien wat blijdschap op een gezicht. Ik zie een soort twijfel van, ik ben eigenlijk wel hartstikke blij. Maar ik ben ook weer niet blij met mijn tijd. Er had misschien wel meer ingezeten. Maar al met al mag ze heel erg trots zijn.
30: Ja, brons is gewoon goed voor dat Klaver. Dat is
2: zeker goed. Zeker in dit geweld met zo'n Bukovica. Met een Henriette Jäger die hartstikke hard loopt. Dus een bronzen plek. Ja, is eigenlijk wel het maximaal haalbaar.
30: Ja, je had het over die tijd, 49.04. Als je kijkt naar de all-time best performance, dat is de snelste tijden ooit gelopen. Dan nestelt Jäger zich stevig in de subtop daarvan met 49.04. Zo goed is die tijd. Een persoonlijke nationaal record voor de Noorse. En de derde medaille op deze atletiekavond is dus alweer binnen voor Nederland. Na zilver voor Emma Oosterwegel. Brons voor Sophie Dokter. Nu dus ook brons voor Lieke Klaver op de 400 meter. En er gaan straks nog een hele hoop Nederlanders aankomen.

0: gescoord in Sittard 10.
1: Fortuna wals over Cambuur 1. Nog geen kwartier op de klok. En het staat 2-0 dit keer. Quincio Zeevuik kinderlijk eenvoudig. Nadat hij een diepe bal krijgt van Dahlhaus. Zijn enige tegenstander opzoekt. Daar makkelijk voorbij gaat. En in de linker onderhoek raakschiet. Verdubbeling 2-0 Fortuna.

0: dit echt Triple G?
1: Ja, Justy, Jackstyle, John. Ik denk dat ze elkaar hebben uitgezocht op de naam.
0: Ja, ik denk het ook. En op de muziek, neem ik aan. Ik zei toch, Dean, dat het leuk werd?
2: Het is ook echt leuk. Ja, hè? Ja, gelijk inderdaad. Fortuna is een bijzonder goede ploeg. Dat lieten ze vorige week al zien. Dat blijkt dus geen incident te zijn. Dat werkt ook wel mee omdat Cambuur de tegenstander is. Die begonnen vorige week echt onthutsend slecht in eigen huis tegen Excelsior. Daar was ik toevallig zelf bij. Dat was echt 4-0. Was nog redelijk ingeperkt eigenlijk. Het had ook veel meer kunnen zijn. En vanavond trekken ze die lijn gewoon door. Dat zeg ik dan een beetje tussen haakjes, helaas. Want Cambuur probeert, heeft echt heel veel jeugdig enthousiasme, maar misschien wel iets te veel. Want je krijgt dan in de paar minuten voor die goal wel het idee dat het een beetje in het spel komt. Maar dan is er één counter en één paas van Daalhuis die van de linksbackpositie naar de rechtsbuiten opent. Nadat Zeefuik daar een beetje is gaan lopen en zo loskomt van zijn tegenstander. Die zoekt dan die directe tegenstander op en vindt de linker onderhoek en het is raak. Het ziet er echt kinderlijk eenvoudig uit. En Cambuur heeft dus weinig geleerd, zo lijkt het, van die afstraffing van vorige week. En moet nu de hele wedstrijd lang tegen die 2-0 achterstand aan gaan voetballen. Het voordeel is dan wel dat ze daar nog ruim 75 minuten de tijd voor hebben. Het oogt ook wel redelijk stabiel na dat doelpunt. Maar goed, dat kan ook zomaar weer onderuit worden geschoven met één lange bal van Fortuna. Nu is Cambuur in ieder geval in balbezit. En staan ze met 10 spelers op de helft van Fortuna. En proberen ze daar het tempo wat op te voeren via Amova. Allemaal nog wel op veilige afstand van het Fortunese doel. Dan maar weer even terug naar Bouf. Degene die toch de lijnen moet uitzetten. Maar het vooral ook heel erg lastig heeft met zichzelf. Maar die organisatie van Fortuna, die staat behoorlijk goed. Linies kort op elkaar, 5 achterin. En alle aanvallers werken goed mee om het hermetisch afgesloten te houden. En dus probeert de linksback Lucas Jette zelf maar wat. Dat is een eenmansmissie waar hij niet heel lang over doet, omdat de bal wordt afgepakt. Maar Cambuur heeft de organisatie aardig geworden, want daarop volgende lange bal van Pinto wordt alweer gepakt door de Friese ploeg. En dus is het een ingooi voor Cambuur. Halverwege de helft van Fortuna. Jetten heeft de bal in de handen, maar heeft weinig afspeelmogelijkheden. Omdat iedereen bij Cambuur voornamelijk om zich heen aan het kijken is. Waar liggen de ruimtes en hoe moeten we dan eigenlijk met elkaar staan? Het is alles behalve ingespeeld wat de nieuwe trainer Johan Plat tot nu toe voor elkaar heeft gekregen in Friesland. Als Jetten de bal gooit op Sky Fink. Maar Sky Fink uit buitenspelpositie komt. En hij dus de bal uiteindelijk ook weer mag teruggeven. Want Fortuna mag die bal dan een vrije trap gaan nemen. Zo zijn de kleine 20 minuten onderweg. En kunnen we al wel stellen dat Fortuna in ieder geval een grote stap heeft genomen naar 3 punten. Ze staan met 2-0 voor.
0: Dan naar Excelsior tegen PSV. Ik kreeg een vraag binnen via de NPO Radio 1 app. Luisteraar vroeg zich af hoe de velden er eigenlijk bij liggen. Want volgens diegene is er een sproeiverbod in en om Rotterdam.
3: Nou, er is in Rotterdam-Oost de Kralingen niet zoveel van te merken. Er is trouwens niet gesproeid zo vlak voor de wedstrijd. Dat gebeurt nog wel eens. Grasmatje ligt er lekker bij, om het maar zo uit te drukken. Het ziet er gewoon uitstekend uit wat Excelsior op het veld laat zien op dat gebied. Het andere gedeelte, dat met de bal, ja, ook niet helemaal verkeerd, hoor. Het is niet dat Excelsior nou helemaal wordt weggespeeld. Maar PSV is gewoon een tikkie beter. Dat nu nog steeds de bal rondspeelt. Diepe bal. Nu hakje op Kodai Sano. De invaller. Sano kan schieten. De schot wordt geblokt. Gaat uiteindelijk over de doelmond. Hoekschop voor PSV. Sano zojuist in het veld gekomen. Bezig aan zijn eerste seconden voor PSV. Voor Paul Wanner. En een andere wissel was Ruben van Bommel. Hij mocht naar de kant gaan. Zijn vervanger is Amir Bouhandi. De Marokkaanse buitenspeler. Zij mogen het duel gaan uitspelen. Nog 25 minuten te gaan. 65ste minuut in de tweede helft. Kwam Excelsior wel even op gelijke hoogte. Maar daarna is het toch de ervaring, de routine en de slimmigheid van PSV dat ervoor zorgde dat een minuut na die gelijkmaker meteen de 1-2 in het mandje lag. Nu de corner bij de tweede paal weggekopt door Jan Plug. Naar de andere kant gaat de bal. Ik denk of over de zijlijn of over de achterlijn vanuit mijn positie. Was dat even moeilijk te zien. Ik denk dat we een hoekschop gaan krijgen. Of toch een inworp vlakbij de cornervlag. Het is toch een inworp voor PSV dat heel veel controle heeft. Benieuwd ook hoe Kodai Sano en Joey Veerman het middenveld gaan vormgeven samen. In ieder geval hoe die connectie is tussen die twee. Inworp inmiddels genomen. Bal terug naar Flamingo. Die schiet hard van dichtbij. Ik denk tegen Turay aan die naar de grond gaat. En dan ligt de wedstrijd weer even stil. Of is het Garden die bal hard in het gezicht krijgt? In ieder geval was de voorzet, ja, echt onbedoeld hard in het gezicht getrapt. Het is Flamingo, die schiet bam tegen Turay. Die komt druk zetten. Ja, die krijgt echt de bal hard in het gezicht. En precies vanaf een meter of 3-4, zodat die bal nog echt even snelheid kan maken. Ja, en dan krijg je echt gewoon een uppercut, om het maar zo te zeggen. Vier spelers van Excelsior spoeden zich naar de zijlijn toe. Overigens, de regel is natuurlijk wel dat als een speler een blessurebehandeling nodig heeft, hij een minuut moet wachten, behalve dus voor hoofdblessures. Nou, en dit is er een hoor. Sven Meijndans, die op de bank is gestart, bekijkt het even. Peter Bos heeft geen behoefte aan extra instructies. Het is wel aan de zijkant Joey Veerman. En er is weer gescoord bij Dien van het Laar.
2: Een spanning terug in Sittard, want Cambuur komt terug. 2-1 staat het nog wel voor Fortuna Sittard. Maar dit doelpunt van Rafik El Argawi brengt in ieder geval weer wedstrijdspanning terug. En is bovendien van wonderbaarlijke schoonheid. Omdat hij twee tegenstanders allemaal laat liggen. En zo de langs dribbelt en op de 5 meter de verre hoek vindt. Mooie goal, Cambuur terug in de wedstrijd. Maar nog wel 2-1 voor Fortuna.
1: Wie al deze hele uitzending luistert, weet dat AZ eerder vanavond met 4-1 won in de Galgenwaard van FC Utrecht. Toont daarmee weer goede vorm. En dus staat er na afloop een trotse AZ-trainer bij de microfoon.
4: Ja, fantastisch. Eerlijk, ze hebben op de paar minuten in het begin na, waar Utrecht echt even wou stormen, hebben daarna het heft in handen genomen. En ik vond eigenlijk 1-2 minuten voor rust, lieten we het weer een klein beetje gaan. Toen maken we gelukkig nog de goal. Maar over het algemeen hebben we natuurlijk gewoon heel goed gespeeld.
5: De eerste 10 minuten, dan maken zij er een vechtwedstrijd van. Dan hebben jullie het moeilijk. Jij staat ook een paar keer heel boos richting de scheidsrechter. Vond je het te stevig?
4: Nou ja, ik vind niet stevig. Als je stevig speelt is prima. Maar schoppen is iets anders. En het neigt op een gegeven moment naar schoppen. Maar ja, dan moeten we ons tegen wapenen. Dat wisten we van tevoren. En ik vond dat ze uiteindelijk hebben ze dat goed gedaan.
5: Ik kan me wel voorstellen dat je hier heel erg blij mee bent. Want ook waarschijnlijk voor jou ook zaten er nog wel vraagtekens bij. Want tegen ADO speelden jullie best aardig. Maar ging toch nog best moeizaam. 10 man van PSV. Dan weet je toch niet helemaal zeker waar je staat. Of zit dat helemaal niet bij jou. Maar dan is de missie wel geslaagd vandaag.
4: Zo heb ik er niet naar gekeken. Ik weet dat we gewoon een goede voorbereiding hebben gedraaid. En je hoopt natuurlijk dat je dat ook het terug kan brengen in de wedstrijden. Maar hoe we deze week ook hebben getraind, je weet het nooit zeker. En je hoopt erop dat je een stuk van de trainingen mee kan brengen naar de wedstrijd. En we zaten vandaag dicht tegenaan.
5: Ben je dan nog zo'n trainer die dan in de loop van de week een paar negatieve puntjes eruit pikt en daarover gaat hebben? Of heb je vandaag, en ga je dat de komende week doen, alleen maar Hosanna en jubelstemming?
4: Juist niet. Geen Hosanna, maar wel blij en trots. Alleen tijdens deze wedstrijd ook geven we toch weer een paar momenten weg dat ik denk, je hoeft helemaal niet door de as heen te spelen. En doen we toch, en waardoor zij nog een paar keer lucht krijgen. Ja, daar moet je van leren. En je moet gewoon de discipline hebben om constant van kant naar kant te gaan. Zodat je de ruimtes op een gegeven moment krijgt. Wij hebben zulke goede spelers aan de zijkant staan. En die moet je gewoon elke keer aan het werk zetten.
1: Zegt de AZ-trainer Leroy Echtel tegen Mark Loostra.
0: Ja, dan de trainer van Utrecht, Anthony Correa. Nou, die was een stuk minder vrolijk natuurlijk. Net als vorige week tegen FC Groningen verloren de Utrechtenaren. En net als vorige week tegen Groningen waren de eerste twee kansen wel voor FC Utrecht.
6: Net als in Groningen. Een zeer matige start in de tweede helft.
5: En na 10 minuten beginnen zij te voetballen. Waarom kunnen jullie er in de eerste 5 of 10 minuten wel een vechtwedstrijd van maken? En kunnen zij er daarna onderuit voetballen?
6: Kijk, op een gegeven moment dan ben je aan het investeren in druk zetten, et cetera. Zij krijgen wat grip in de wedstrijd. Ze waren sowieso een stuk vaster aan de bal. AZ is ook een hele ploeg met hele vaardige voetballers, om zo maar zeggen. Dan werden we teruggedrongen. Konden ze wat schoten de tweede lijn pakken. Nou ja, die zijn altijd wel in de wedstrijd. Alleen ja, die goal net voor rust is misschien wel een dooddoener. Hoe ga je in de kleedkamer in? 0-0, 1 lachter. Die probeerden we weg te nemen in de rust, maar dat hebben we niet goed gedaan als staf, denk ik. Die hadden we misschien er echt uit moeten rammen om fris de tweede helft te starten. Maar het tegendeel was waar.
5: Ja, want jullie beginnen de tweede helft met 2 doelpunten in 5 minuten tegen. Zit je dan kapot op te vreten, te ergeren op de bank?
6: Ja. Want ik zal je zeggen, ik heb die eerst niet eens gezien. We waren al bezig met scenario's voor als de gelijkmaker in de buurt zou komen. Wat gingen we daarna doen? Dus toen keek ik op, het zat er al in. En keek ik hem terug en dan kijk ik, ja, dit is duelkracht, dit is vechten. En dat deden zij beter.
5: Wat heb je in de kleedkamer gezegd na de wedstrijd?
6: Dit is een stukje duelkracht. En ook dat we vaster aan de bal moeten zijn. Dus misschien wat meer de rust bewaren. Langer de bal kunnen houden. Zodat de tegenstander achter ons aanloopt. Maar ja, zo eenvoudig is dat niet. Dus doorontwikkelen.
5: Het scorebord zegt geen lekkere start. De eerste 2 wedstrijden verloren.
6: Dat klopt.
5: Ja, En hoe ga je dat dan omdraaien? Is dat terug naar de tekentafel? Of is het doorgaan op deze voet en de verbeterpunten pakken?
6: Kijk, zijn een bepaalde fase ingegaan. Bepaalde intensiteit van spelen moet omhoog. Als je dat vorige week ziet en deze week zie je daar al stap in. Alleen nu nog volhouden van, ja, dit is gewoon doorpakken. En terug naar de tekentafel is opnieuw beginnen. Hebben we weer een voorbereiding nodig. We moeten gewoon doorpakken, bij elkaar blijven. En heel veel gas geven. En heel veel lef aan de bal tonen. En daar begint het bij.
1: We gaan naar de 10.000 meter op de EK Atletiek. En het is hopen, Arman en Greg, dat de Nederlanders zich hebben laten inspireren door Maureen Koster gisteren op die afstand.
7: Zeker, die had natuurlijk een geweldige race. Pakte een prachtige medaille ook achter de ongenaakbare Italiaanse Battocletti. Drie Nederlandse mannen in deze finale over 10 kilometer. Tim Verbaandert, Mike Foppen en Mahadi Abdi Ali, die het best presteerde van deze drie op de vijf. Hij werd zesde op die afstand. Waarbij het er ook nog een tijdje uitzag dat hij misschien wel op weg zou gaan naar een medaille. Echt een geweldige race. Stond ook geëmotioneerd voor de camera na afloop. Dat hij het niveau had om mee te gaan met de Europese top. Deed hem veel. We gaan kijken hoe hij het op deze 10 kilometer gaat doen. Die is inmiddels begonnen. Is al 500 meter aan de gang. We gaan hem niet van begin tot eind volgen op de radio. Oh. Want dan zijn we een half uur verder. Maar Gregory, wat denk jij? Wat zijn de kansen voor de Nederlanders in deze race?
8: Mike Foppen die heeft volgens mij een van de snelste tijden van in ieder geval dit veld gelopen dit seizoen. Maar dat zegt echt enorm weinig. Er zijn heel veel ervaren atleten die dit seizoen nog geen 10 kilometer hebben gelopen. Maar wel al medailles hebben behaald op eerdere toernooien, grotere toernooien die net iets beter zijn. Dus ik hoop dat ze zo lang mogelijk meedoen. En dan heb ik het echt over Mike Foppen natuurlijk. En ook over Abdi Ali. Dat ze echt mee kunnen strijden in die finale. Om uiteindelijk een hele mooie klassering. Maar een medaille, dat wordt wel heel erg lastig.
7: Foppen die kwam nog ongelukkig ten val op de vijf. Kon zijn 5 kilometer wel vervolgen. Maar kon vervolgens niet meer zich melden in de top van die wedstrijd. Kijken of hij dat nu wel kan. We kijken naar de drie Nederlanders. We kijken ook naar de andere favorieten. De wereldkampioen bijvoorbeeld op deze afstand. Jimmy Cressier, de Fransman die wat teleurstelde op de 5 kilometer. Zich zal willen revancheren. Andreas Almgren, de Zweed, pakte brons op het WK van vorig jaar. Is er ook. En dan een Belg, Isaac Kimeli. Geboren in Kenia. Die ook wel eens zou kunnen verrassen. Net als een Italiaan die geboren is in Ethiopië. Yemane Berhan Kripa. Dat zijn een beetje de mannen om in de gaten te houden op deze 10 kilometer. Die dus is begonnen. Het zijn een hele hoop rondjes. En daarvan zijn er pas 2,5 nu voltooid. Dus is er nog niet zoveel te zeggen over welke kant dit opgaat. Mike Foppen gaat aan de leiding. Als we nu zouden stoppen met de 10, dan heeft hij hem gewonnen. Maar helaas is dat niet zo. En duurt het dus nog wel eventjes.

0: Cruel Summer, Taylor Swift.
1: Chris Wobbe bij Excelsior PSV. Wat hangt er in de lucht? De 2-2 of de 1-3?
2: Ik denk meer de 1-3. Het was net Kodai Sano heel dichtbij. Goede loopactie hoor. Goed hartschot laag in de hoek. Maar ja, Stijn van Gassel is natuurlijk niet zomaar een keeper. Voor Excelsior al helemaal niet. Pakte die bal uitstekend. Maar het is PSV dat veel meer kansen bij elkaar voetbalt in de tweede helft dan in de eerste. Het tempo en het balbezit, dat zit wat beter in elkaar bij de Eindhovense landskampioen. 27 keer in totaal, de derde keer op rij. Overigens, de speler van Excelsior die bal zo hard in het gezicht kreeg, was David Garden, de spits. Overgekomen van Quick Boys, moest eraf. Zijn vervanger is Nesto Groen. Dus je kon zeggen Groen voor Garden. Mooie wissel. Maar voor Garden was het natuurlijk al wat minder. Want ken je die films van Rocky? Nou, zo zag hij er een beetje uit. Dat hij zo heel hard Adrian roept. Weet je wel, als hij een paar flinke tikken heeft gekregen. Het was Garden die even niet meer goed wist waar hij was. Na die harde bal in het gelaat. En zojuist binnen de lijnen gekomen. Alireza Jahan Baks. Hij kwam voor Lennart Hartjes in zijn eerste actie, was meteen eentje mooi binnendoor en op de as van het veld balkeurig vrijgespeeld. En naar Jansen dan, dat is de linksback gespeeld. Maar meteen een applaus van het publiek. Natuurlijk deze 33-jarige zeer sympathieke Iraanse speler international. Die het zo moeilijk had op het WK. Dat weten we allemaal natuurlijk nog wel hoe het Iraanse team daar behandeld is door de organisatie. En nu kan hij zijn hoofd weer lekker vrij maken om te doen wat hij het liefst doet. Spelen voor een ploeg in Rotterdam, in dit geval Excelsior. Jan Baks natuurlijk voor NEC, AZ en Heerenveen in actie gekomen. Nu is het Veerman. As van het veld. Hoe die bal wordt onderschept, deze paas. En op de helft van PSV heeft Excelsior in één keer het balbezit. Is hem alweer bijna kwijt. En Dennis Mann, die ook is ingevallen. Dennis Mann kwam voor Ivan Perisic. En komt vanaf de rechterflank. Buhandi, die op links speelt, krijgt de bal nu. Want hij zet het goed door dat blok wat hij hier zette. Buhandi, Buhandi. Schot wordt dan gekraakt met een boogje in de handen van Stijn van Gassel. 79e minuut. Slotfase in Kralingen. Excelsior 1, PSV 2. Het zou nog zomaar kunnen voor beide ploegen.
0: 2-1 voor Fortuna tegen Cambuur. Dus Robert, dan stel ik maar even dezelfde vraag aan Dien. Wat hangt er meer in de lucht? De 3-1 voor Fortuna of de 2-2 voor Cambuur?
3: 2-2. Want Cambuur is de afgelopen 10 minuten behoorlijk aan het voetballen. Heeft echt veldoverwicht op de helft van Fortuna. Slingert hem nu voor richting de penalty stip. Daar komt Jetten met die aanvallende bal. Die gaat er nog bijna doorheen. Maar die wordt in tweede instantie gekraakt door Ivo Pinto. En nu ligt er dan ruimte op de helft van Cambuur. En daar komt Mo Iataren. Kijkt naar Romani. Kijkt naar Zeevuik. Of gaat Iataren het zelf doen? Doet het zelf. Maar zijn schot wordt gekraakt door Baouf. Die eerst tegen zijn knie aankomt. En daarna nog tegen zijn hand. Dat is geen hens. En dus de kans van Fortuna voorbij. En zo is dit eigenlijk wel een beetje exemplarisch voor het half uur dat we hier hebben gehad in Sittard. Het is veel over en weer. Ruimtes zijn groot op het middenveld. Waardoor een afvallende bal zomaar een kentering kan betekenen van de ene naar de andere kant van het veld. En dat maakt het echt bijzonder vermakelijk om naar te kijken. Het is niet altijd even goed. Ik denk dat trainers, zowel Plat als Buis, regelmatig zich lopen te ergeren op de bank. Bij Danny Buis is dat altijd meteen te zien. Want die heeft een volledig witte outfit aan vanavond. En die begint op een gegeven moment van de linkerkant van zijn coachingsvak naar de rechterkant te huppelen van ergernis. Maar Johan Plat, die is er nog redelijk rustig onder. Want die ziet dat de laatste 15 minuten zijn ploeg juist steeds beter aan voetballen toekomt. En dat het positioneel best wel heel aardig gaat. En dat ze bij vlagen ook nog wat tempo kunnen maken. Waardoor Fortuna, dat verdedigend altijd vaak goed staat, toch nog aan het wankelen wordt gebracht. En dus heeft Amova nu de bal rond de middencirkel. En staat Fortuna met z'n tienen op ongeveer

0: 10 vierkante meter van elkaar. Verspreid over twee linies. En moet Cambuur daar het tempo wel hoog proberen te houden om daar doorheen te voetballen. En dan op de counter probeert Fortuna er af en toe uit te komen. Hier is dan Jette, de meest bedrijvige in de achterhoede van Cambuur. Speelt hem weer terug naar Bouwhoef. Dan moet Henstra het veld breed houden aan de rechterkant. Maar kiest voor de diepteactie. Maakt wel dat er ruimte komt voor Cosciarelli aan de rechterkant. Maar die kan niet vooruit, omdat daar dubbele dekking is van Romani en van Dahlhaus. En dus terug naar Bouwhoef. Ongeveer rond de middencirkel. Soeren dan naast hem ingespeeld. Jette. Cambuur moet de tempo ietsjes hoger leggen. Willen ze hier doorheen voetballen. En dat probeert Jette met een splijtende paas door de laatste linie heen. Van Pinto en van Michou, die daar volgens mij tussen staat. Maar die bereikt de achterlijn, want die is te hard. En dus 37 minuten. 2-1 voor Fortuna. Maar Cambuur komt er steeds beter in.
1: Arman en Gregory, de finale van de 10 kilometer. Je zei een minuutje of 10 geleden ongeveer. Arman, als we nu stoppen, dan heeft Foppe goud. Als we nu stoppen, wat heeft Foppe dan?
2: En dan heeft Foppe zilver, dus het gaat nog steeds redelijk. 4 kilometer onderweg op de 10. 11 minuten afgelegd en 4 kilometer gelopen. Almgren de Zweed gaat aan de leiding. Voor Foppe, die in het spoor van de Zweed blijft. Maar goed, het is nog 6 kilometer. Het is wel tekening in de strijd aan het ontstaan. Een klein kopgroepje inmiddels van 5 man. En daarna flink gat. En flink daarachter ook de twee andere Nederlanders. Verbaanderd en Abdi Ali. Ja, de 10 kilometer is bezig. Maar natuurlijk ook een hele hoop andere onderwerpen. Technische onderwerpen. We kijken bijvoorbeeld ook naar het speerwerpen bij de mannen. Daar geen Nederlander in de finale. Wel een Duitser, Gregory. Julian Weber, is hij de topfavoriet ook?
3: Ja, Julian Weber is de absolute topfavoriet. Die zal waarschijnlijk strijden tegen die nu nog vierde staat, Jakub Vatleg, de Tsjech. Die staat op dit moment op de vierde plek met 82-58. Julian Weber 83. Maar dit zijn mensen die echt wel, dit zijn atleten moet ik zeggen, die echt wel boven de 85 meter kunnen werpen. Dus dat wordt nog enorm spannend. Ze zitten inmiddels in de derde poging. In de derde poging hebben ze gehad. Ze gaan nu naar de vierde poging.
2: Ja, ze gaan naar de vierde poging toe. Nog altijd kijken naar de 10 kilometer, een kopgroepje van 5. Waar Almgren het tempo maakt. En Foppen daarachter nog altijd goed meeloopt. Geeft ons ook nog even de mogelijkheid om te kijken naar het hinkstapspringen bij de mannen. Want daar, Gregory, zag jij net ook iets bijzonders.
3: Daar werd heel ver gesprongen door Andy Diaz Hernandez. De Italiaan, met de Spaanse naam, maar dat is een Italiaan. 18 meter 15, dat is echt ongelooflijk ver. En die gaat voorbij Pedro Pichardo. Iedereen had hem natuurlijk nog wel als favoriet staan. Die staat nu tweede met 17,76. Ook echt een ongelooflijk verre afstand. En als ik toch nog even snel kijk naar de 10 kilometer, ja, Arman. Want ik zie Mike Foppen nu nog steeds op de tweede plek lopen. Het ziet er wel echt heel goed uit. En als het er zo uit blijft zien en door blijft lopen, dan zit daar echt wel een medaille in.
2: Dat zou wat zijn. We zijn nog niet halverwege die 10 kilometer. We gaan wel richting het punt van de 5 kilometer. En Foppen inderdaad uit het gedrang gebleven. Loopt er makkelijk bij. Ja, Almgren die vindt het wel prettig daar zo. Op kop van het pak. Het pak dat stevig is uitgedund. Want er zijn er nog maar 5 voorin. Dat zijn Almgren, Foppen, die Italiaan, Krippa, de Fransman Gressier en de gevaarlijke Zwitser Lobalu. Dat is ook echt een outsider om hier te winnen. Het zijn 5 sterke lopers. Terwijl we nu zien dat die Italiaan Krippa de turbo even aanzet en langs Foppen gaat. Krippa dus roots in Ethiopië. Daar is hij geboren. En dat betekent dat hij natuurlijk ook een enorm goede 10 kilometer loper is. Foppen die nu even zich laat zakken in dat groepje. Dat doet hij bewust, denk ik, hè, Gregory?
3: Ja, zeker. Even temporiseren. Even anderen het tempo laten maken. Maar het ging wel echt enorm hard, hoor. En ik moet zeggen dat die tempowisselingen, ja, dat is killing, zoals ik het altijd zeg. Hè. Hard, zacht, hard, zacht. Dat is enorm zwaar. En het gaat, het gaat hard. En ja. Almgren die probeert het veld echt kapot te lopen. Dat is wat hij nu probeert.
2: Bijzonder verhaal van die Krippa overigens. Die dus geboren is in Ethiopië. Zijn beide ouders verloren in een oorlog tussen Ethiopië en Eritrea. En in 2001 werd geadopteerd door een Italiaans echtpaar. En nu dus voor Italië loopt. En hij loopt in tweede positie voorlopig. Achter Andreas Almgren. Foppen op 5. De twee andere Nederlanders spelen in deze finale over 10 kilometer. Geen rol van betekenis. We gaan nog een kwartiertje door op die 10. En wie weet kan Foppen in de voetsporen van Maureen Koster ook bij de mannen op de 10 kilometer een medaille winnen.
4: De slotfase van Excelsior PSV. En ik zie toch af en toe kansen voorbij komen voor PSV, Chris.
5: Ja, het gaat heel makkelijk, Rivka. Inderdaad, zojuist een stiftballetje van Dennis Maal. Nu een vrije trap voor PSV geschoten uiteindelijk door Mijnans. De bal wordt gekraakt, gaat met een boog over de achterlijn. Volgende hoekschop voor PSV. Een feit. Overigens heeft Excelsior wel aanvallend gewisseld. Mario Dominguez, de nieuwe aanvallende middenvelder uit Spanje. Huurling van Valencia. Hij erin gekomen. En ook Jakub Finney, de Zweed. Hij gaat debuteren voor Excelsior. Dat betekent dat Excelsior 6 nieuwe spelers in totaal heeft gebracht deze wedstrijd. En dat komt natuurlijk omdat de wissel Garden voor groen en witte wissel was. Omdat Garden natuurlijk aan het hoofd geblesseerd raakte door die harde bal in het gezicht. Het is nu de hoekschop van PSV. Wordt genomen vanaf de rechterkant van het veld. Bal komt bij de tweede paal. Gekopt wel naar de grond in de 5 meter. En dan weggetrapt door Excelsior. Kan Excelsior eruit komen? Nee, de bal is veel te hard. En Kovar pikt de bal op halverwege de eigen helft op de as van het veld. Daar is Mauro Junior. Een enorme inspanning van Excelsior om druk te zetten door Osman Touray. Maar hij wordt in eerste instantie omspeeld. In tweede instantie krijgt Excelsior wel de bal. Er wordt een overtreding gemaakt door PSV. Uiteindelijk was het buitenspel. En moet daar dan de vrije trap worden genomen. Diep op eigen helft. De bal is inmiddels genomen door Wiedel. Nu beroerd in de middencirkel. Staat de Zweedse doelpunt te maken voor Excelsior. Bal naar de zijkant. De Meijsen wordt onder druk gezet door Mijnans. Meijsen weer terug naar Wiedel. En ook ver uit zijn doel is Van Gassel. Maar het is de diepe bal naar voren toe naar Alireza Janbars. Kan aannemen, voorzetten met een stuit bij de eerste paal. Recht in de handen van Kovar. Wat zou dat toch een mooi verhaal zijn. Dat Excelsior net als Fortuna in de slotfase alsnog op 2-2 komt. Rivka, je zei het al. Zoveel kansen die PSV bij elkaar weet te spelen deze tweede helft. En het is ook echt waar. Ze hadden al lang al moeten scoren. Maar dat is niet gebeurd. Misschien nu met man die doorjaagt. Man op de rand van het strafschopgebied. Dan de bal net niet bij een teamgenoot krijgt. En dan kan Excelsior er alsnog tussen komen. Jegoyan nu punten de bal naar voren toe. Naar Touray. Wil wegdraaien van zijn tegenstander. Dat lukt wel. Maar hij krijgt de bal niet mee. Het is Dest die hem controleert voor PSV. En PSV kan weer naar voren toe. 88ste minuut. Nu dan misschien de aanval via de flank. Man, en die gaat dan hard over de knie. En dan komt daar denk ik de eerste gele kaart aan. Ja, die gele kaart is terecht. Jan Plug die te laat is. Vrije trap voor PSV. 88ste minuut. 1-2 de voorsprong voor PSV.
1: Even langs Armand. Hoe gaat het met Mike Foppen?
2: Nou, niet zo goed. Hij is uitgestapt. Heel opmerkelijke ontwikkeling. Na 6 kilometer. Hij moest wel steeds wat verder terug in dat kopgroepje. Maar daar zat hij nog wel aan. Hij liep in vijfde positie. En bij het passeren van de finishlijn stapt hij gewoon uit. Hij verlaat de baan. Hij loopt ook in één rechte lijn door naar de camera van Jeroen Stekelenburg. Die denk ik ook denkt, hé, wie is dat? Die liep net nog voorop en nu staat hij bij mij. Maar hij is nu al een interview aan het geven. En ik kon niet zien of hij een blessure had. Nee, met een blessure kan je ook niet voorop lopen. Want waarom doet hij dit?
3: Dat is heel opmerkelijk. Ik denk dat hij toch, of hij kon het tempo nu aan. Dat hij denkt, ja, als ik moet lossen, dan ga ik dus ook niet voor de medaille. Dus hoef ik ook niet door te lopen. Nee. Of hij heeft echt last van een blessure. Maar dit is inderdaad wel vrij opmerkelijk. Want het zag er nog wel redelijk goed uit. Ik zag hem ook niet trekken met zijn benen. Ik heb geen idee.
2: Nee, is het niet. Ja, maar als je moet lossen, dan sta je op een titeltoernooi. Dan wil je die afstand toch wel voltooien, lijkt me. Of werkt het niet zo?
3: Ja, dat werkt zeker wel zo. Want ik zit even naar links te kijken trouwens, zo'n man. Want dat is Tim Verbaander die ook nu uitstapt. Ja. Er stappen nu ineens heel veel mensen uit. Dus dit is best gek. Ik zie ineens heel veel mensen uitstappen. Dus ik weet niet wat er allemaal precies aan de hand is. Maar je wilt juist toch doorlopen op een Europees kampioenschap. Dit is een toernooi.
2: Want dit is niet gebruikelijk dat er zoveel mensen uitstappen. Er zijn niet alleen de Nederlanders overigens. We zien meer atleten de baan verlaten. Dus dat is niet gebruikelijk.
3: Nee, dit is zeker niet gebruikelijk. Je ziet wel eens dat de mensen struikelen, vallen. En die komen niet meer bij. Dan snap ik dat je op een gegeven moment zegt van oké. Ik heb volgende week misschien nog een Diamond League wedstrijd. Daar ga ik me voor sparen. Maar in principe loop je altijd een race uit.
1: Is het misschien heel warm? Dat vraag ik aan jullie nu allemaal via
2: het is zeker niet warm. Nee. Het was warm eerder in de week. Het is nu echt afgekoeld. Het is aangenaam, graad of 1,22. Maar zeker niet warm. Dus dat zal het niet zijn. Misschien is er bij elke atleet iets specifieks aan de hand, dat kan natuurlijk. Maar het is opmerkelijk dat zo rond die grens van 6 kilometer, 6,5 kilometer er zomaar 3-4 man uitstappen. En 2 Nederlanders daarbij. Helaas, Mike Foppen liep in kansrijke positie. Maar doet niet meer mee op deze 10 kilometer. Geldt ook voor Tim Verbaandert.
4: We gaan naar de laatste minuut van de eerste helft bij Fortuna Cambuur.
0: Als Cambuur keeper Thijs Jansen er nog zin in heeft, kan hij deze lang gaan gooien. Want de eerste helft bedraagt nog 20 seconden aan blessuretijd. En Cambuur staat met 2-1 achter tegen Fortuna en kan dus wel een doelpunt gebruiken. Jansen neemt er wel zijn zoete tijd voor, maar mikt hem nu wel op de helft van Fortuna. Waar hij doorstuit het richting Sky Vink. Op de aanvallende middenvelderspositie. Hij wint zijn duel niet. En dus kan Siep van Otterle wegwerken. Hoog en hard in de lucht richting Lequincio Zeefuik. Maar daar is het fluitsignaal van Martin van der Kerkhof voor de rust. Het is 2-1 voor Fortuna dat meer dan goed begon door twee doelpunten in het eerste kwartier van Lequincio Zeefuik en Philip Rettijn. Maar daarna was het tijd voor Cambuur dat via Rafiko Argaoui de spanning terugbracht en hunkert naar meer. Maar dat zien we pas in de tweede helft over een kwartier.
1: Nog een 2-1 Excelsior tegen PSV in het voordeel in dit geval van de PSV. Hoe lang heeft Excelsior nog om eventueel een gelijkmaker uit het vuur te slepen?
5: Nog 5 minuten minimaal extra speeltijd. Waarin de eerste minuut er al bijna weer op zit. Toegevoegd in deze wedstrijd. Maar nu is het Bohandi die de bal zomaar van Nolan Martens afpikt. En naar voren toe loopt. Het is Bohandi. Slalomt er doorheen. De defensie van Excelsior schiet dan. Maar de bal wordt geblokt. En gaat over de achterlijn. Wiedel is het. Die zijn benen voorgooide. Opnieuw de hoekschop voor PSV. Ik kijk naar Ruben den Eyl, de coach van Excelsior. Heel druk als een soort Simeone van Atletico Madrid staat hij daar te wapperen met zijn handen. Dus die verdediging van die hoekschop moet natuurlijk op orde zijn. Want Excelsior heeft alleen maar aanvallende spelers ingebracht. Het is nu de voorzet van Mijnans met de tweede paal weggekopt. Bal buiten strafschopgebied opgevangen door PSV. Dan komt daar het schot in en een geweldige redding van Van Gassel. Wat een fantastische redding. Want hij stond op zijn rechterbeen, gaat dan heel snel door de knieën. Met links pakt hij die bal uit de korte hoek. Stijn van Gassel, ook al in de eerste helft zo'n mooie reflex op een kopbal van Perisic, laat zien dat het echt een goede doelman is. Helemaal voor Excelsior. Bal uiteindelijk over de zijlijn. De inworp is voor PSV. Met deze stand kunnen we altijd nog een Fortuna-scenario hebben. Oftewel een bal die prachtig wordt ingeschoten door Excelsior in de slotfase. Wie weet moeten ze eerst de bal krijgen. Dat gebeurt nu met Turay die teruglegt. Gaat de bal naar voren toe. Naar een van die invallers. Het is Dominguez, de Spanjaard. Maar die wordt niet bereikt. Bal schiet helemaal door tot het strafgebied van PSV. Daar staat Kovar. Laat hem even doorrollen. Heeft hem opgepikt inmiddels. Mathieu Kovar, 93ste minuut. De Tsjech stuitert de bal nog maar even. En dan trapt hij hem ver weg. Richting Mijnans. Krijgt een duwtje. Ziet de bal van zich afstuiteren. Maar PSV pikt hem weer op. Bal aan de buitenkant. Dennis Mann kan aannemen. Net was Mann heel dichtbij. Geweldig stiftje van een meter of 5. Alleen voorlangs. Mann wordt nu niet bereikt. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. De inworp is voor PSV dat tijd heeft. Maar nu snel naar voren toe gooit. PSV aan de rechterkant van het veld. Moet naar de voorzet komen. De versnelling bij Mann. Mann gaat voor eigen succes. En schiet in het zijnet. Krijgt daarbij heel wat commentaar van zijn ploeggenoten. Vooral van Veerman. Want dat was toch wel een grote kans. In de catacombe staat Swipe Dries. Drieuws toe te kijken. Voormalig Excelsior natuurlijk. Nu nog steeds speler van PSV. Wat had je dat zelf graag anders gezien? Rangers. Maar het ging allemaal niet door. Nu is de inworp voor Excelsior. En Bos dat ook behoorlijk te coachen. Want Excelsior met Martens heeft de bal ingegooid. Het is Wiedel. Lange bal naar voren toe. Kan er doorgekopt op de groen worden? Nee. Het is de verdediging van PSV dat de bal wegrandt werkelijk waar. Turay pikt hem voor Excelsior op. Maar verliest hem vervolgens weer. Nu neemt PSV over. Met natuurlijk de regisseur Joey Veerman. Die even temporiseert via man. Terugspeelt naar Obispo. Obispo naar Flamingo. Flamingo dan weer helemaal terug naar Kovar. Dan zit er toch nog spanning in dit duel. En gezien de krachtsverhouding in de tweede helft zou dat helemaal niet meer moeten. Maar het zou zomaar kunnen. Diepe bal richting de doorgelopen Yegoyan. Te scherp gespeeld door Jan Baks. En dan is het Kovar die de bal weer oppikt en hem nu opraapt. En ervoor zorgt dat Yegoyan helemaal moest doorlopen. 94ste minuut van dit duel. Nog 1 minuut te gaan. Kovar schiet de bal uit de handen. Diep op de helft van Excelsior. Wordt de bal door Bohandi opgevangen met de borst. Maar er zit zoveel snelheid aan de bal. De bal wegstuiten van de borst van de Marokkaan. Toch is het Excelsior dat kan overnemen via Turay. Maar die wordt onder druk gezet door Sano. Inworp is nu voor Excelsior aan de linkerkant van het veld. Teruggegooid dan. Gaat de bal naar Plug. Plug gaat een crossbal geven. Hoog. Gaat de bal door de lucht. Wordt doorgekopt. Komt bijna bij Jan Baks terecht. Maar er wordt hens gemaakt, zegt het publiek. Scheidsrechter gaat er niet in mee. Het is Mijnans die heel rustig oppikt. De bal terug naar Mauro Junior. Daar is Veerman. Veerman om Jan Baks heen. En bij de zijlijn is het Mauro Junior die de bal heel listig via zijn directe tegenstander Martens over de zijlijn speelt. Is daar dan een handsbal gemaakt? We kijken nog even naar de herhaling. Ik heb het niet gezien en er wordt ook niet gekeken door de VAR. Dat is Stan Teuben. Dus mag het spel gewoon doorgaan. Inworp voor PSV, genomen inmiddels. Mauro Junior, bal bij de linkerkant van het veld. Uiteindelijk via Martens weer over de zijlijn. En zo sluipt PSV naar voren toe. En dan is het afgelopen. PSV pakt de eerste 3 punten van het seizoen. Het kwam op een 1-0 voorsprong door Ruben van Bommel. De gelijkmaker van Kasper Wiedel. Een minuutje daarna was het Peppi die na een voorzet van Des de eindstand op het scorebord schoot. PSV 2, Excelsior 1.
4: Gaan we snel naar Birmingham, want we hoorden zojuist dat Mike Foppe onverwacht uitstapte tijdens de 10 kilometer op de EK Atletiek. Zijn verhaal bij Jeroen Stekelenburg.
6: Ik voel me heel erg laf. Laat ik dat voorop zetten, maar ja, soms staat het hoofd er niet naar. En ja, dat was vandaag zo. Ik weet niet, ik zat goed in de wedstrijd, maar op een gegeven moment begin ik te kraken. En dan is zo'n 10 kilometer toch super mentaal. En dan ben ik gewoon laf eigenlijk.
7: Ja, maar je moet me even helpen, want er lopen hier 25 mannen aan het begin. Je zit bij de beste 6 en dan stap je eruit.
6: Ik liep voor een medaille vandaag. En ik merkte dat ik dat niet ging halen. En dan kan je me heel erg laf vinden. En vind ik misschien zelf ook wel. Maar op een gegeven moment krakt het mentaal. En dan ga je zoveel negatieve dingen tegen jezelf zeggen. En dan, dan is het snel afgelopen als je nog zo lang te gaan hebt. Maar nu baal ik alweer meteen omdat ik hun zie lopen. Maar ja, ik weet ook hoe ik me in de wedstrijd voelde.
7: Want die rondjes gingen hard op een gegeven moment. Alleen je zat er nog bij. Had je niet zoiets van misschien heeft de rest het ook moeilijk en gaat het zo meteen wel ietsje langzamer?
6: Ja, dat denk ik nu ik dit zie. Maar ik weet niet. Het was mijn hoofd stond er gewoon niet na vandaag.
7: Heeft dan wat er op de 5 kilometer gebeurd is iets te maken met wat je nu doet?
6: Ja, ik denk dat die 5 me gewoon veel meer pijn heeft gedaan dan ik dacht. Dat ik de beelden gewoon nog te vaak heb teruggezien. En ik heb het verwerkt, de 5. Maar dan leg je zoveel extra druk op jezelf om vandaag dan wel een medaille te pakken. En eigenlijk, ja, nogmaals, het is laf. Maar als ik dan 5e word, dan daar doe ik het niet voor. En achteraf had ik misschien door moeten lopen en had ik gezegd, je krijgt gewoon een gratis 5e plek hier, want zij lopen 200 meter achter. Ja, dat is gewoon laf eigenlijk wat ik nu heb gedaan. Maar
7: het is goed, het is jouw keuze. Het is, we gaan naar de rest kijken, Mike, dankjewel.
6: Soms is er een duiveltje in je hoofd die iets tegen je zegt. En vaak kan je die zeg maar negeren. En vandaag kon ik hem niet negeren. Hij bleef maar telkens terugspringen. En toen ging ik ook over de 5 nadenken tijdens de race. En dan knakt het op een gegeven moment.
1: Wat een bizar interview. Zoveel vragen, maar volgens mij komt de finish er ook aan. Als er tenminste nog lopers genoeg over zijn om een podium te maken, Arman. Want er stapt er zoveel uit.
0: Straks gaan we verder over dit inderdaad merkwaardige interview. We gaan nu wel de credits geven aan de man die heeft gewonnen. Geweldige race van Andreas Almgren, de Zweed. Die in een kampioenschapsrecord in 27, 23, 44 als eerste over de finish komt. Hij heeft zijn concurrenten op een ronde gezet, bijna allemaal. Boven de Zwitser misschien wel. Lobalu, die pakt zilver. Was de Europese kampioen 2 jaar geleden in Rome. Nu ontroond. Moet genoegen nemen met zilver, de Fransman. Jimmy Gréchet, de wereldkampioen van vorig jaar, pakt het brons. Almgren, er stond geen maat op hem. Hij liep zo ongeveer van begin tot eind aan kop. En maakte de race hard. En liep eigenlijk iedereen helemaal kapot. En iedereen is ook helemaal kapot. Nu dan even terug naar Mike Foppe. Ja, Gregory, we zitten ernaar te luisteren. Wat was dit?
3: Ongekend. Ik had gehoopt eigenlijk dat ik zou horen van ik heb wat last of het trok ergens. Maar het was eigenlijk ook precies wat we zagen. Het tempo werd zo hard opgevoerd door Almgren. Hij kon niet bijblijven en er knapte iets in zijn hoofd.
0: Impulsief bijna, hè? Want ik stap eruit.
3: Ja, maar ik zag hem al omkijken. Ik denk van waarom kijkt hij nou naar achter? Want je moet juist naar voren kijken, want je moet aanhaken. Maar waarschijnlijk was dat toch het moment van jongens, het wordt hem niet vandaag. Ja, en hij heeft het over laf en misschien nog zelfs iets van spijt dat ik ben uitgestapt. Hè, zo kort na de finish, want hij liep direct door naar Jeroen Stekelenburg. Ik snap er helemaal niks van. Kom op, je staat op een Europees kampioenschap. Er hebben heel veel mensen in je geïnvesteerd. Ouders, trainers, je hele begeleidingsstaf. Iedereen zorgt ervoor dat je daar goed aan de start kan staan. Ik heb er ook wel eens dat mijn kop er niet aan staat. Maar je moet daar op een gegeven moment staan. Dit is je werk. Mensen kopen een kaartje voor £150 om hier atletiek te kijken. En dan heb je eigenlijk ook gewoon je plicht om hier gewoon de race uit te lopen. Maar goed, dat gaat er om in zijn koppie. Ik hoop dat ik Mike later nog even kan spreken na de wedstrijd om hem even goed toe te spreken. Maar ja, echt hartstikke jammer.
1: Tja. Ja, hier gaat nog lang over nagesproken worden. En er gaan heel veel mensen zich overbuigen. En misschien doen wij dat ook wel zometeen tussen 10 en 11.
4: Nog een uurtje langs de lijn, tot zo.
8: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
9: En weet nog meer.
8: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
9: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
8: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
9: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
14: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: De hete zomer. Crayon rolluiken.
16: Geluidsoverlast.
15: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
8: NPO Radio 1.
17: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. En de file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de eerste Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer nog. De laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster.
18: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
15: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Een uurtje NOS langs de lijn met heel veel live sport. Ook nog bijvoorbeeld de EK Atletiek in Birmingham. Memorabele avond. Armand op zijn Roglu.
2: 1500 meter bij de mannen zit eraan te komen. Over een paar minuten belooft een geweldige finale te worden. Met ook een Nederlander, Stefan Nielissen.
4: En Fortuna Sittard Cambuur. De tweede helft is begonnen. Dien van der Klaar.
0: Twee wissels. De man van de vuurpijl vorige week. Edouard Michou in de ploeg gekomen voor rechtsback Villain. Dat betekent dat Fortuna van 5-3-2 naar 4-3-3 gaat. Om zo zijn voorsprong uit te breiden. Want het staat hier thuis met 2-1 voor tegen Cambuur.
1: Even terug naar Arman en Gregory. Even een vraag aan Gregory, met name Greg. We hoorden net jouw primaire reactie op dat interview van Fop en het uitstappen op die 10 kilometer. Wat hij zelf zei, dat die stem in zijn hoofd zei van wat ben je nou aan het doen? Bij wijze van spreken is mijn vertaling hierin. Heel veel negativiteit. Ik dacht, toch geen medaille. Dus ik stap maar uit. Jouw primaire reactie, denk ik dat heel veel mensen dat herkennen. Nu heb je bent nu 10 minuten of 10 verder. Hoe kijk je er nog steeds hetzelfde naar?
3: Iets genuanceerder inderdaad. Daarin heb je helemaal gelijk. Dat in eerste instantie denk je, hoe kan dat nou? En jullie hebben mijn reactie gehoord. Maar dat zou zomaar kunnen zijn dat hij... laten we zeggen dat het in het koppie inderdaad niet lekker zit. Psychologisch. En dan heeft hij daar eerst toch wel hulp nodig. En het kan zomaar zijn dat je tegen een burn-out aanloopt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij er zelf naar kijkt morgen. En laat de dokter en zijn begeleidingsstaf ook even goed nakijken. Want dit moet je niet zomaar, laten we zeggen, voor lief nemen. Anouk Vetter staat nu bij Jeroen Stekelenburg. Die heeft in 2019 liep ze zelf tegen een burn-out aan. En die heeft hetzelfde meegemaakt. En liep geen 800 meter. Toen zei iedereen ook, dan kun je wel een 800 meter lopen. Zo makkelijk is dat niet. Dus iets genuanceerder.
1: Ja, laten we even afwachten of het een burn-out is voordat wij daar een label op gaan plakken. Eerst maar even zelf horen wat hij daar zelf over te zeggen heeft. Tot slot nog één ding erover. Kan het ook ten positieve zijn dat dit is gebeurd? Dat je er iets positiefs uit haalt omdat het zo confronterend is?
3: Ja, ik weet dat niet. Ik denk dat het echt iets mentaals is. Dat je denkt van, ik kom niet meer bij. Ik kom hier voor de medaille. Ik red het niet en ik stap uit. Ja, en daar moet hij met name van leren dat je dat echt nooit meer moet doen. En dat kun je echt niet maken ten opzichte van je begeleidingsstaf die ervoor heeft gezorgd dat je hier fit aan de start staat.
2: We gaan trouwens al wel gelijk door, denk ik, met de 1500 meter. Vraag ik ook aan jou, Robert, en aan Hilversum. Ja, denk ik wel, want precies al...
4: Wees je niet knikken, de regisseur, mag gewoon.
1: Het hele team zegt akkoord.
2: Akkoord, dan gaan wij ook akkoord. Dan gaan wij kijken naar de 1500 meter met Stefan Nielissen in de baan. Geen Niels Laros, ja, dat is toch wel onze beste middenafstandsloper, Gregory. Hij mist het de rest van het hele seizoen, maar aan de Achillespeesblessure, dat is wel doodzonde, hè, voor Laros, ja, voor ons ook.
3: Ja, zeker. Goed in vorm ook dit seizoen, de 800 meter. Jammer dat hij er niet is.
2: Ja, en we kijken naar deze finale. Dat is de eerste EK-finale sinds 2010 zonder een lid van de familie Ingebrigtsen. Want de drie broers die deze middellange afstand de laatste jaren toch allemaal hebben gedomineerd, ja, die zijn er niet om uiteenlopende redenen. We hebben natuurlijk wel al de titel gezien op de 5 kilometer van Ingebrigtsen. Maar die laat deze 1500 meter aan zich voorbij gaan. Vind jij dat zonde dat hij er niet bij is?
3: Ja, zeker zonde. Ingebrigtsen die had hier echt voor vuurwerk kunnen zorgen. Maar ik snap het ook. Het hele jaar geblesseerd geweest. Zware operatie achter de rug. En dan moet je dat weer rustig opbouwen. Ja,
2: nou, Jacob Ingebrigtsen gaat het over. We gaan kijken dan naar de andere favorieten in deze race. Alle atleten worden voorgesteld aan het publiek. Ook de Portugees. Geboren in Faro, Marokkaanse vader en de regerend wereldkampioen op deze afstand. Na die geweldige race, die herinner jij ook nog wel. Gregory, die inhaalrace van Isaac Nader, ja, in Tokio was een prachtige ontknoping op die 1500 meter in Japan vorig jaar. Hij is een van de topfavorieten. We kijken ook naar de Brit Jake Whiteman, die de wereldtitel pakte in 2022. En vergeet ik dan nog iemand of is dit het wel?
3: Nee, dan zit je wel heel goed hoor. Isaac Nader en natuurlijk ook Jake Whiteman. Ik denk dat Jake Whiteman toch wel de favoriet is. Wereldkampioen natuurlijk.
2: En Nielsen, wat kan hij?
3: Ja, die kan als hij goed loopt. Ik moet zeggen, dat was niet heel overtuigend in de series. Het liep wel makkelijk gekwalificeerd. Maar het was niet allemaal heel overtuigend. Maar ik denk dat een Jake Whiteman en een Isaac Nader net even een maatje te groot zijn voor Stefan Nielsen. Hij moet erbij blijven. Wordt het een harde race? Ze zijn nu ongeveer, nou wat zal het zijn, een 300 meter zijn ze nu onderweg. En Stefan zit er in ieder geval goed bij.
2: En het is voorlopig een andere Brit die de leiding pakt. Jake Hayward, winnaar van Europees Zilver in 2022. Hij uit Wales, uit Cardiff. En het is nu de Noor die overpikt. Want er zit wel een Noor gewoon in deze finale. Ondanks de afwezigheid van de gebroeders Ingebrigtsen is hier wel Narve Noordas. Ook hij won al eens een medaille. Het is echt wel een breed veld. Deze Noor pakte al eens brons op een WK in 2023. En zo gaan we zien wie van de topfavorieten hier gaat opstaan. Nielsen zit er nog steeds goed bij. Als ik het goed zie met een pleister op de neus. Lopend rond positie 4-5. Is Noordas nog altijd aan de leiding voor Hayward. Dan een Duitser, Varken, Arese, de Italiaan en Nielsen. Als ze weer de ronde gaan voltooien en richting de 800 meter gaan. Ja, we hebben natuurlijk genoten de afgelopen jaren van Niels Laros. Die komt ook wel weer terug na zijn blessure. Een heel groot atletiek talent uit een echte atletiek familie ook. Maar nu is het Stefan Nielsen die zich mag laten zien. Andere Nederlander in de halve finale. Chappell redden het helaas niet. En dus is hier alleen Nielsen. Die probeert in de binnenbocht een paar posities te winnen. Hij ligt nu op plek 2. Hoe kijk jij nu naar Nielsen, Gregory?
3: Ja, zit goed op de plek. Zit goed aan de binnenkant. Maar uiteindelijk is het toch wel, vind ik, Whiteman die er wel heel goed uitziet hoor. Hij moet zorgen, Stefan Nielsen, dat hij erbij blijft. Dat hij mooi nog even aan de binnenkant blijft lopen. Maar niet te lang, want anders, ja, dan zit je op een gegeven moment echt helemaal opgesloten.
2: Nou, Nader verstopt zich, hè. Dat deed hij natuurlijk ook een beetje in Tokio bij die race. Hij komt in de laatste ronde, op de laatste 200 meter vaak naar voren. Hij hoeft die, daar wordt er geduwd en getrokken. Mensen willen positie kiezen. Een Duitser zien we, Varken, die deelt wat uit. Maar iedereen blijft gelukkig op de been. En dat is maar goed ook. Ja, dat scheelde heel weinig. Noordals nog altijd aan de leiding. De Noor, als ze nu richting die 1200 meter gaan. 1100 meter moet ik zeggen. En dan gaat de bel klinken voor de laatste ronde. Gregory, als je het nu moet zeggen, wie gaat hier de titel pakken?
3: Ja, toch wel Jake Whiteman. Die ziet er wel heel erg sterk uit hoor. Nader kost veel te veel energie. Loopt inmiddels al in baan 3. Gaat bijna naar zowat baan 4. Dus die moet echt buitenom. Dat kost enorm veel kracht, enorm veel energie. En kijk, Hayward, die kan heel mooi hazen voor Jake Whiteman. Die nu komt opzetten. En we zijn op het 300 meter punt. En Jake Whiteman die gaat winnen.
2: Het is een 1-2 voorlopig voor Groot-Brittannië. Hayward doet het werk voor Whiteman. En gaat Whiteman het hier dan doen? De wereldkampioen van 2022. Jake Whiteman uit Nottingham. De twee Jakes. Jake en Jake aan de leiding op deze 1500 meter. Nielsen gaat toch wel redelijk mee. Ze ligt zo rond positie 3-4. Hij trekt er nog eens aan. Maar dan stapt hij even niet goed. En dan kost dat heel veel kracht om dat nog recht te zetten. Bij het ingaan van de laatste bocht. Stefan Nielsen op positie 4. Hij perst er nog een eind.
3: Hij
2: perst
3: uit. Nielsen gaat winnen.
2: Wat gaat hier gebeuren? Nielsen. Stefan Nielsen vanuit
1: Nielsen.
2: Is hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een stunt.
1: Stefan Nielsen.
2: Zoveel medailles al gepakt op dit Europees kampioen.
5: kampioenschap. Maar dit is de meest onverwachte. We hadden het over al die topfavorieten. Gregory, ze staan niet op het podium. Want de Zweed wordt tweede. De Ier wordt derde. Niks, Jake. De Jakes zijn weg. Het is Stefan Nielsen die uit het niets hier opeens in die laatste bocht op dat laatste rechte stuk er een eindsprint uitperst die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Hij leek er nog een misstap te maken, maar hij voelde zich blijkbaar geweldig. Hij voelde zich sterk. Hij voelde zich krachtig. En hij voelt zich nu Europees kampioen over 1500 meter, Gregory. Wat is hier gebeurd?
3: Had hij dit vandaan? Dit hadden we echt niet zien aankomen. En hij perst er een eindsprint uit vanaf de 80 meter. En ik denk, nou, Jake Whiteman die pakt de winst. Maar ik zit even te kijken, Armaal. Het is een Zweed die tweede wordt. Het is een Ier die derde wordt. En Jake Whiteman wordt zelfs zesde. Ik weet niet wat hier in de laatste 80 meter is gebeurd, maar dit is ongelooflijk. Dit is ongelooflijk.
2: Ik zou in de toekomst niet meer gaan voorspellen, want ik vroeg jou wie wint. Whiteman, maar het is... Ja, Nielsen, we dachten een plek misschien in de subtop, in de middenmoot, maar het ongeloof bij hem en bij zijn familie en bij zijn omgeving is gigantisch. En ook bij ons, we hebben er een gouden medaille bij. De meest onverwachte in Birmingham van deze week. Stefan Nielsen, Europees kampioen, 1500 meter.
1: Wat is dit voor een avond, joh?
4: Ik ben helemaal in de war. Ja, ik ben een beetje sprakeloos, maar dat is niet handig op de radio. Oh. We zien ook echt prachtige beelden nu van inderdaad een ook totaal verbaasde familie en partner.
1: Hij deed een bolletje?
4: Hij deed een bolletje, ja. En dat na die misstap. Goed, we gaan even voetballen. Fortuna Cambuur, daar staat de 2-1. En Dien, jij zei dat Fortuna een ander systeem is gaan spelen. Wat levert dat op tot nu toe?
0: Ja, echt nog niet heel erg gek veel. Het spektakelgehalte van Birmingham, dat is hier echt ver te zoeken. Dat is bijna 180 graden gedraaid. Nee, Cambuur is de betere in de tweede helft. Fortuna probeerde het net wel via Mo Iatare, maar dat stokte allemaal vlak voordat die bal het doel bereikte van Thijs Jansen. Cambuur heeft het schroom van zich afgegooid. Speelde een slecht eerste kwartier waarin het twee tegendoelpunten op de oren kreeg. Waardoor het nu 2-1 staat voor Fortuna. Maar El Argaoui ging op een lopen en omspeelde twee man. En wipte hem ook in het doel waardoor het nu 2-1 staat. En sindsdien is Cambuur positioneel gezien een stuk sterker dan Fortuna. Dat het allemaal maar laat gebeuren. Diep op eigen helft ingezakt staat. Cambuur aan het voetballen laat komen. En dat gaat de ploeg van Johan Plat eigenlijk best heel aardig af. Want zodra de zijkanten worden bereikt met daar onder andere Hamatsch en bovenal Henstra, dan zit er best wel wat dreiging in. Al heeft ze in de punt van de aanval met Boehoedane en Sky Fink nog niet echt een targetman of een aanspeelpunt waar ze die bal dan aan kwijt kunnen. En dus moet het vooral van de zijkanten komen. Bijvoorbeeld nu als via de linkerkant Sky Fink geprobeerd gevonden te worden. Maar zijn aanname is niet altijd even goed. Zo ook deze, waardoor Fortuna overneemt via invaller Michou. Die kijkt voor de rust, terugspeelt naar Hübner. Een vrije trap meekrijgt die Fransman, omdat hij nog een douw in zijn rug krijgt. En Pinto het via de rechterkant dan uiteindelijk de bal naar het midden moet gaan brengen, omdat hij daar genomen moet gaan worden. Nee, Fortuna begon heel goed in die eerste 10 minuten. Vol druk naar voren. De verdediging van Cambuur kwam aan het wankelen en dat leverde ook de eerste 2 doelpunten op. Maar sindsdien lijkt Fortuna een beetje te denken dat ze het al binnen hebben. Iets wat gemakzuchtig, iets wat laks. En dus kan Cambuur steeds beter in de wedstrijd komen. Maar hopelijk heeft Fortuna nog wel wat meer in het vat zitten. Want de kwaliteit hebben ze er wel na. Hier is Dalhaus die al te vroeg begint met lopen. Waardoor hij buitenspel staat. Nadat de bal ontvangen wordt door een paas van Van Otterlen. En dus is het een beetje breien in deze fase. Niet de meest leuke, maar nog wel steeds de voorsprong voor Fortuna. 2-1.
1: Nog even terug naar Birmingham. Naar Gregory en naar Aman. Hij lag volgens mij in de laatste bocht vijfde. Hij moest nog inhouden.
2: Omdat hij waarschijnlijk voelde dat hij zoveel in zich had. Een soort explosiviteit. En dat moest er dan uit. En dat kwam uit. Ja, Gregory, we hebben het heel veel over Laros gehad de laatste jaren. Deze jongen is twee keer Europees kampioen geworden onder 23 in 2023 en vorig jaar. Ja. En wat weet jij over hem verder? Stefan Nielsen.
3: Zij trainen natuurlijk samen in de groep met Lewandowski. En we wisten dat Niels echt heel erg goed was. Die presteert ook indoor altijd hartstikke goed. Maar tegen een Jake Whiteman, tegen een Nordals, tegen een Nader. Ja, dit heb ik niet zien aankomen dat hij echt voor de winst zou gaan. Een medaille had ik zeker wel ingeschat, maar dit is hem ook zo gegund natuurlijk. En zijn maatje Niels Laros, die waarschijnlijk van afstand staat te kijken. Echt een hele mooie, toch wel onverwachts goud. Misschien van Niels niet, maar voor ons wel.
6: Voor Stefan bedoel je?
3: Sorry, voor Stefan. Stefan Nielsen natuurlijk misschien niet, maar voor ons wel. En dat maakt het toch wel extra bijzonder.
7: En hij is nog zo jong ook, hè? 23 jaar, dus hij heeft nog veel jaren voor zich. Hebben we er een wereldtopper bij nu?
3: Ja, zeker. Maar hij schurkte natuurlijk echt al aan tegen die wereldtop. En we kijken inderdaad allemaal naar Niels Laros. Maar in het kielzog van Niels is er ook Stefan Nielsen. Echt heel erg leuk. Echt fantastisch. Dus ook een hele goede prestatie. Europees kampioen outdoor.
7: Niet normaal. Hij is nu met een vlag om zijn schouders bezig aan zijn eerronde. Hij gaat zo dadelijk natuurlijk naar Jeroen Stekelenburg. Die beneden al staat te wachten. Die ook een avond vol atleten tegenover zich krijgt. Die met een heel bijzonder verhaal. En zijn verhaal wordt ook heel bijzonder. Hij gaat het straks allemaal vertellen. En dan gaan wij het op de radio natuurlijk ook laten horen. Stefan Nielsen, de Europees kampioen. 1500 meter.

0: Het was 3 jaar geleden zijn tweede hit na La Dada, Leila met Van Cloud.
1: Ja, we wachten natuurlijk nog op het interview van Stefan Nillissen natuurlijk. Maar die is met zijn 10e ererondje bezig, volgens mij, daar in het stadion. Maar die komt vast wel een keer bij Jeroen. Maar er waren meer Nederlandse medailles in Birmingham. Bij de zevenkamp stonden er maar liefst 2 Nederlanders op het podium. Bij het laatste onderdeel, de 800 meter, maakte er nog 4 vrouwen kans op een medaille. Uiteindelijk won Emma Oosterwegel de 800 meter, waardoor ze een zilveren plak om mocht hangen. En eindigde Sophie Dokter op de 3e plek. Blije duo stond Jeroen Stekelenburg te woord natuurlijk direct na afloop, waarbij Oosterwegel dolblij was met haar zilveren medaille.
2: Ja, heel blij. Ik kan het echt geloven, denk ik. Het was gewoon zo spannend voor de 800. En dan denk je, oh, ik kan het niet. En het is zo zwaar. En het gaat alles door je hoofd. Maar...
3: Er zitten uren tussen. Ik denk wel 7 uur of zo. Wat doe je allemaal? Vlieg je tegen de muren op in dat hotel?
2: Ja, nou, vandaag waren we allemaal grapjes aan het opzoeken. En de mopjes. Ja, en,
4: de hele dag moppen.
3: Moppen getapt? Nou, doe de slechtste eens.
2: Nee. Het is echt van te slecht niveau. Dat mag niet op de tv komen.
3: Jij ook ontzettend gefeliciteerd trouwens, ja, met brons. Hadden jullie nog een plan? Had je nog een stiekem hoop om voor goud te strijden? Je ging voor goud strijden, maar hoe moest dat?
2: Ja, ik had verwacht dat het wat harder ging en dat ik niet de leiding moest te nemen. Maar niemand ging, dus ik moest wel. Maar het was zwaar en ik kwam in 64 door. En die zag ik dan 1 of 2 seconden sneller gehad, maar... Ja, ik probeerde het gewoon. Het ging niet hard genoeg. Maar ik ben toch heel trots op dat ik er won. En dat ik hier gewoon 2e ben geworden.
3: Ja, want er zijn altijd wel wat mindere momenten op een meerkamp. Maar overal ben je volgens mij hartstikke tevreden.
2: Ja, nee, het was een hartstikke goede meerkamp. Ik kan niks te klagen. Nee, zeker niet.
3: Bij jou hebben we het gewoon niet over hoogspringen. Verder heb je ook niet zoveel te klagen, toch?
2: Nee, ja, nou ja, verspringen. Er zat wel meer in. Maar verder nee, niks te klagen.
3: Klopt. Je eerste medaille buiten, volgens mij. Ja, is dat een doorbraak?
2: Ja, dit voelt echt inner helemaal leuk, maar outer voelt toch echt als het echte. En daar heb ik nu mee naar gehad, dus dat voelt wel echt, ja, voelt heel vet. Ja,
3: want Jeff Tesselaar zei gisteren, nu hoor ik bij de big boys. Hoor jij nu bij de big girls?
2: Dat denk ik wel nu.
3: Nee, dat weet ik. Maar goed, uiteindelijk worden de Olympische medailles natuurlijk buiten vergeven. En hoe leuk was het om dit samen te doen?
2: Ja, echt superleuk. Dit was voor mij echt een droomscenario, dat we samen op het podium zouden staan. En nou, dat is gewoon gebeurd, dus hoe vet is dat?
0: Dat is heel vet. Zilver en brons dus op de zevenkamp voor Nederland. Ook brons voor Nederland op de 400 meter dankzij Lieke Klaver. Toch was zij na afloop niet direct blij met haar medaille.
2: Nou, ik schrok eigenlijk van mijn reactie dat ik er niet zo blij mee was. Dus dat moet ik even wegwijven.
3: Ja, waar zat dat in?
2: Ik wilde echt beter gewoon. Eigenlijk, ik stond voor brons geplaatst, maar ik wilde gewoon beter. Maar...
3: Was zilver heel dichtbij? Had dat dan zoveel verschil gemaakt?
2: Ja, vind ik wel. Gewoon ook, als ik zilver zou hebben, zou het dus betekenen dat ik dan nu van die polsen zou winnen. En gewoon voor mezelf. 2 jaar geleden had ik brons, nu ook weer brons. Ik zit er zo goed in en ik weet gewoon dat het harder kan. Nou ja, brons, ook goed toch, ja. Jongens?
3: Nou, dat wou ik zeggen, want als je draait de klok 2 jaar terug. Maar als je hem een jaartje terugdraait, dan ben je nu weer veel harder gegaan. Je hebt een medaille gewonnen, je staat er heel anders bij.
2: Ja, zeker. En ik heb geen enkele training niet leuk gevonden. Ik heb iedere dag van het jaar lol gehad. En dat ik dan toch wel beloond word met een medaille. Ja, daar had ik gewoon als klein meisje echt van gedroomd. En ja, dan is toch gewoon de topsoort in je hoofd die dan zegt, oh, we willen beter. Maar ik moet hier gewoon blij mee zijn.
3: Het leek een iets ander strijdplan. Was dat ook de bedoeling van tevoren? Je leek iets behoudener weg te gaan voor jou, ja, hoe je het normaal doet.
2: Ja. Dat klopt. En voor mijn doen denk ik dat het iets langzaam ook was. Maar er stond zoveel wind dat ik even mijn eigen lichaam niet meer aan kon voelen qua snelheid. Maar nu dan ga ik nu malen van wat als. Ja, dat is gewoon rot. Veel wind.
3: Ja.
2: Niet mijn beste race, maar ik ben goed.
3: Nou was Jäger zo ver weg dat je daar misschien niet om hoeft te malen, toch? Die liep 49-0.
2: Nee, maar ja, klopt. En in mijn hoofd had ik me voorgenomen dat ik heel dicht bij haar zou zitten.
3: Dan is het misschien niet perfect vanavond, maar het is misschien ook wel weer een goede tussenstap.
2: Ja, zeker. Dat heb je heel goed gezegd. Mee eens.
0: En zo regent het echte medailles voor Nederland. Atletiekdag is nog niet afgelopen. Er komen nog estafettes aan. Maar Nederland staat op dit moment 3e in de medaillespiegel. Met 4 keer goud, 3 keer zilver, 5 keer brons. Dat hebben we toch wel eens anders gezien.
1: Oh, wat zijn we goed, hè?
0: Ongelooflijk. Heerlijk om te zeggen, toch?
1: Fortuna tegen Cambuur. Dien.
4: halverwege de tweede helft. En Fortuna staat nog altijd met 2-1 voor tegen Cambuur. Het spektakel van de eerste helft is niet wat we in de tweede helft voorgeschoteld krijgen. Nee, het tempo ligt een stuk lager. Komt ook omdat er veel kleine overtredingen worden gemaakt. En Fortuna zakt ver terug op eigen helft en gokt eigenlijk alles op de counter. Want Cambuur staat positioneel gezien met 10 spelers op de helft van Fortuna. Maar weet nauwelijks een gat te krijgen in die hechte verdediging van de thuisploeg. En dus is het veel breien in de middelste linie. Nu misschien dan via Iwan Henstra, rechterkant van het veld. Meteen dubbele dekking. Probeert het tussendoor, dat lukt. Mooi gedaan met die linkervoet van hem. Nou, zoeken naar een schot. Dat komt er uiteindelijk ook. Maar er staan 3-4 Fortunezen voor zijn hoofd om uiteindelijk die bal op het doel te krijgen. En dus gaat het via één van die Fortunezen benen over de achterlijn, waardoor we een hoekschop krijgen. In minuut 68, waarin het duel iets fysieker is geworden. Cambuur heeft 2 gele kaarten gekregen, want op het moment dat het counter is geblazen van Fortuna, moet er wel eens aan een shirt of aan een been worden getrokken. Als Cambuur nu die corner neemt, die wordt aardig genomen, die wordt heel goed genomen. Het is een grote kans voor Ismaël Baouf, nadat er nauwelijks wordt verdedigd door Fortuna. En Baouf niet één, maar 2 kansen krijgt. De tweede vanaf de 5 meter, waar hij zijn voeten tegenaan kan zetten door hem naar de linker onderhoek te sturen. Maar dan staat daar als allerlaatste Matthijs Brandenhorst nog, die zijn linkerhand tegen die bal aanduwt, waardoor hij niet in het doel vliegt en het hier dus nog altijd 2-1 voor Fortuna staat. Maar het onderstreept wel dat Cambuur steeds beter in de wedstrijd geraakt en dat ze hier komen voor een punt. Want daar hebben ze recht op. Zeker op basis van de tweede helft en een groot gedeelte van de eerste helft. Want na die 2-0 voorsprong van Fortuna is het eigenlijk gestopt met voetballen. Komt Cambuur er steeds beter en beter in. En laten ze zien dat ze niet die ploeg zijn die vorige week zo dik klop kreeg van Excelsior. Maar dat er daadwerkelijk behoorlijk wat schwung in zit. Dat heeft nog niet tot dat felbegeerde doelpunt gezorgd voor die 2-2. Maar ze hebben er wel het meeste recht op. Wacht even, hier komt Fortuna. Want die zijn weer aan het counteren. Dit is Zeefuik. Maar die gaat weer terug. 2-1 Fortuna.
5: Absolutely sensational.
6: Het buitenlands voetbal.
0: De Eredivisie mannen is al een beetje los. De Eredivisie vrouwen begint dit weekend. En ook in de rest van Europa komt het voetbalseizoen langzaam op stoom. Sarah Westphal is van alle markten thuis en dus weer terug in de studio. Welkom terug.
7: Dankjewel.
0: We gaan naar Spanje, want daar begint dit weekend La Liga. En dat is opvallend.
7: Ja, want Spanje is daarmee de eerste van de 5 grote Europese competities die begint. En daar is ook behoorlijk wat gedoe aan vooraf gegaan. Want de Spaanse spelersvakbond die wilde een week later beginnen, omdat spelers na het WK wel een weekje langer rust nodig zouden hebben. Daar is zelfs helemaal een juridische strijd over geweest, maar de bond verloor. Dus de competitie begint dit weekend, maar er was wel een middenweg gevonden, want Real Madrid, Barcelona en Atletico Madrid, die beginnen zelf nog niet. Die beginnen pas volgende week vanwege de grote hoeveelheid WK-gangers in hun selecties.
0: Het Spaanse poldermodel is dat.
7: Exact.
0: Hoe ziet die eerste speelronde eruit?
1: El Podero.
7: Ja, nou, de eer was aan Alaves en Getafe om het nieuwe seizoen af te trappen. Alaves won met 3-0 en Sevilla speelt as we speak tegen Rayo Vallecano. En daar staat het nu 1-0 in het voordeel van Rayo Vallecano.
0: Alright, de Duitse Supercup dan.
7: Ja, die ging tussen Bayern München en Wolfsburg met een aantal Nederlandse gezichten. Bij Bayern bleven de nieuwe aanwinsten Regina van Eijk en Sophie Proost wel op de bank. Bij Wolfsburg stonden Ella Pedemors en nieuwkomer Lieske Carleer wel in de basis. Die wedstrijd die kabbelde wat. Moest even loskomen tot Damjanovic van Bayern na 32 minuten een harde vrije trap binnenschoot.
8: It's a cross to the inside. Damjanovic! Flag is up. What's the decision? Ball was in. Bayern take the lead.
7: Ja, keeper pakte hem wel, maar stapte erbij achteruit over de doellijn. Beetje knullig moment. 1-0 dus. Nou, en daarna ging het los en liet Bayern dankzij 2 goals van Clara Buhl zien toch echt even een maatje te groot te zijn voor Wolfsburg. En won dus de eerste graadmeter van het seizoen met 3-0.
1: Laten we even buiten in Engeland. Morgen de eerste prijs van het seizoen, de Community Shield. Voor City-trainer Maresca meteen een fijne vuurdoop, kan ik me zo voorstellen.
7: Ja, nou absoluut. Manchester City speelt tegen Arsenal, de winnaar van de FA Cup tegen de landskampioen. Nou ja, en met voorganger Guardiola heeft de Maresca behoorlijke schoenen te vullen, kunnen we wel zeggen. En daarbij heeft Maresca niet alleen het een trainerstaak, maar ook een hele selectie opnieuw vorm te geven. Hè? Vertrekken spelers, Rodri's vertrek, Longt en natuurlijk Tijani Reijnders. Ja. Die is, of nou ja, voor de volledigheid lijkt, op weg naar Saoedi-Arabië, naar Al-Qaeda. En die lijkt dus ook te vertrekken bij City. Dus nou ja, generale repetitie, vuurdoop, noem het wat je wil. Maar er speelt een hoop in Manchester.
1: Ja. Heb jij het gevoel dat hij nog zijn best gedaan heeft om Reijnders nog bij City te houden?
7: Ja, dat gevoel heb ik wel. Sterker nog, dat heeft hij ook gezegd. Hij heeft meerdere keren met hem gesproken. En heeft ook gezegd dat hij juist best wel behoorlijk tevreden was over Reijnders in de voorbereiding. Maar goed, hij had ook het gevoel dat Reijnders die keuze eigenlijk gewoon al gemaakt had.
6: It's a bit difficult to convince players when they are already convinced. So you need to change, you know, their thoughts. That is not always easy. When the club, the player, the manager, they all think in the same way that probably the best decision for some player is to go. Yeah. You have to go.
7: Ja, als een speler zelf wil vertrekken, dan vertrekken ze. En de reden lijkt vooral speeltijd te zijn. Reijnders raakte vorig seizoen een basisplek kwijt en wil gewoon de zekerheid dat hij gaat spelen.
1: En geld.
7: En geld is waarschijnlijk ook wel...
0: Robert zegt het maar even.
1: Ja.
7: Een redentje.
1: Ja, toch. Ja.
7: Nou ja, en die zekerheid en dat geld kan hij in Saoedi-Arabië dus waarschijnlijk wel krijgen.
0: Ja. Is er al gevoetbald in andere landen in Europa?
7: België. Ja, de Belgische competitie is begonnen vorige week. Nog geen gekke dingen daar. Kampioen Club Brugge speelt vanavond tegen Leuven. Daar staat het nu 2-0 voor Brugge. En verder zijn het vooral supercups. Vandaag dus die van de Duitse vrouwen. Morgen die van de Engelse mannen. En ook nog die tussen de Franse mannen. Die wordt morgenavond gespeeld tussen PSG en RC Lens.
0: Nou, perfect. Zijn we weer helemaal bijgepraat. Dankjewel, Sarah.
1: Goed, gaan we weer naar Birmingham, naar Arman en naar Gregory bij het EK Atletiek. Want over een halve minuut zou in theorie de 4x100 meter mannen moeten gaan beginnen.
4: Het gaat ook wel gebeuren hoor, denk ik. Want ze staan al op de baan. Ja, ook in de praktijk gaat het gebeuren. Ze staan op de baan en ze gaan proberen de Nederlandse ploeg om er nog maar eens een medaille bij te lopen op deze krankzinnige avond. Die echt heel veel heeft opgeleverd. Van prachtige medailles tot merkwaardige races. We hebben alles al gezien. En hij is nog steeds niet klaar. Gregory de 4x100 bij de mannen. Het is een geweldig team. Beetje natuurlijk in de problemen doordat ze niet met volle kracht hier zijn. Toch? Ja. Het is een op elkaar ingespeeld team. Is dat ook hun kracht?
9: Ja, dat is zeker hun kracht. Hè? Want zij trainen veelal samen ook wel met elkaar. Ik weet dat Nederland al jarenlang inzet op het met elkaar trainen, wisselen, samen estafetten lopen.
4: Dus een geweldig team. Beetje natuurlijk in de problemen doordat ze niet met volle kracht hier zijn. Toch? Het is een op elkaar ingespeeld team. Is dat ook hun kracht?
9: Ja, dat is zeker hun kracht. Hè? Want zij trainen veelal samen ook wel met elkaar. Ik weet dat Nederland al jarenlang inzet op het met elkaar trainen, wisselen, samen estafetten lopen. We zagen het natuurlijk al bij de 4x400 meter.

0: Met de 400 meter zet dit door. Vorig jaar tijdens het wereldkampioenschap in Tokio natuurlijk een prachtige derde plek. Wel met twee andere lopers. Terwijl Nederland nu wordt voorgesteld. Maar wel met Elvis Afrifa als laatste loper die er nu ook bij zit.
1: Ik herinner me nog van die race in Tokio. Dat was, velen zeiden, misschien wel een van de mooiste medailles van dat toernooi. Die bronzen plak. Omdat hij zo op zo'n sprintnummer behaald wordt. De Nederlandse ploeg er zo'n speerpunt van had gemaakt. Vond jij dat ook?
0: Ja, toch wel hoor. Dat was wel echt heel erg bijzonder. Ook echt een enorm hoog niveau werd er gehaald. Dat vind ik altijd wel extra lekker. Dat als je dan toch een medaille pakt, dat het ook gebeurt in een
1: Nederlands record.
0: Hele snelle tijd. Het was ook een Nederlands record. Jonge jongens die het niet altijd even makkelijk hebben gehad. Hè? Met blessures of met wisselingen van coaches, et cetera. Maar ze stonden er mooi wel. En als ze hier goed wisselen trouwens, Arman. Want ik zit zo te kijken. We nemen de lijsten door en de atleten door. Dan zouden ze echt tegen de medailles aan kunnen lopen. Want het stokje moet natuurlijk altijd wel rond. En ik moet zeggen, de Britten die zijn wel heel erg sterk hoor. Samen met de Duitsers hier op dit toernooi. Maar het wisselen zag er toch... Ja, dat zag er niet al te best uit, moet ik zeggen.
1: Nou, een paar interessante dingen nog om te benoemen. Terwijl de laatste landen worden voorgesteld. De Britten hebben een team met drie atleten die in de top 6 eindigden op de 100 meter finale dit toernooi. Dat betekent dat zij natuurlijk op voorhand veel sterker zijn dan de rest. Maar de wissels zijn hun zwakke punt. Maar ze hebben een geweldig team met Azu, Glaive en Hughes als drie man die de 100 meter finale liepen. Hinchcliffe is de vierde loper. De Duitsers doen het zonder de man die brons pakte, Ansa. De man die met het dopingverhaal zit. Miste een controle, hangt een schorsing wellicht boven zijn hoofd. Hij is er niet bij in het Duitse team. Wel een andere Ansa. Ansa Pepra heet hij. Maar die Ansa, die Elvis Afrifa van het brons hield in de 100 meter finale dit toernooi, die doet dus niet mee bij Duitsland. En dat kan ermee te maken hebben, Greg, dat als die dopingschorsing er komt, dat het hele team dan een medaille wellicht zou verliezen. We gaan ons klaarmaken voor de start. Een medaille voor Nederland zou geweldig zijn. Nog maar één op deze toch al prachtige avond. Polen in 2, Ierland in baan 3, Griekenland in 4, Duitsland in 5, Groot-Brittannië in 6. Nederland met Vriendwijk, Rivière, Mo Ayok en Afrifa in 7. Italië, baan 8. En de Belgen zijn er ook helemaal bovenin. Starten zij in baan 9. Het wordt stil hier in Birmingham. En we wachten op het startschot. Dat nu klinkt en dan zijn ze in één keer goed vertrokken. En is het opletten natuurlijk op die eerste wissel. Als Danilo Vriendwijk op weg gaat naar Rivière Gregory. Jij kijkt naar die wissel. Hoe gaat die eerste wissel van Nederland?
0: Wissel is goed. Is heel erg scherp. En Hinchcliffe ook bij de Britten die op het tweede stuk. Maar ze lopen goed. Dus we gaan nu naar wissel 3. En dat gaat weer heel snel. Boem. En hij gaat door. En ze liggen, gewoon op de
1: dag. Mo Ayok heeft het stokje nu. Mo Ayok gaat op weg naar Afrifa bij het ingaan van de laatste bocht. Kan Nederland op weg gaan naar misschien wel een bronzen medaille. Groot-Brittannië. Daar gaan de wissels goed. Maar die hebben het nog niet zomaar gewonnen. Afrifa. Nu de turbo aan. Misschien kan brons nog. Afrifa rond Pulek 4-5. Hij komt er net niet meer aan. Of nog wel. Dan gaat er één kapot. En het wordt 4 voor Nederland. 4 voor Nederland. Groot-Brittannië wint. Zoals ook verwacht mocht worden deze 4 keer 100 meter voor Duitsland, denk ik, die het net gaan winnen van de Belgen en Nederland met een machtige eindsprint van Elvis Afrifa op een vierde plek. Mooie race, goede wissels van Nederland. Heel strak, prima gedaan. Maar de Britten laten uiteindelijk geen steekjes vallen. Die hebben een team dat natuurlijk fantastisch is op papier. Hebben geen risico's genomen bij de wissels en eindigen in 38-45 als eerste. 38-64 voor de Duitsers. Die eindigen op 2. 38-70 voor België en 38-98 uiteindelijk voor Nederland. Vergelijk dat met die tijd, Gregory, van vorig jaar. Ja. Op het WK was een Nederlands record in 37-81. Maar er ontbreken dus twee man die deel uitmaakten van dat team. Ze kwamen er nog redelijk dichtbij, 0,2 van een seconde. Maar uiteindelijk net geen medaille voor Nederland op deze 4x100. Gewonnen door Groot-Brittannië. Dus is dit ook wat er maximaal in zat, denk jij?
0: Ja, nee. Er valt toch een tikkeltje tegen. Ik denk dat een derde plek er zeker in had gezeten. Vanochtend liepen ze wel echt significant harder. Dus, maar goed, het is wat koeler. Het is wat later in de avond. Maar uiteindelijk, ja, een vierde plek.
1: En kan je dan nu al zien waar ze dat dan hebben laten liggen? De Belgen pakken dus brons.
0: Ja.
1: Is dat een team dat normaal gesproken waar Nederland zich mee zou kunnen meten?
0: Nee, Nederland is, vind ik, beter dan de Belgen. Maar je ziet het, je zag het in de laatste wissel. Die was gewoon niet scherp genoeg. De wissel op Elvis Afrifa
1: wat gaat daar
0: is
1: mis?
0: Dat. Nou ja, misschien net even te vroeg weg dan de laatste wissel. En dan zie je dat Elvis Afrifa net even een mispas maakt. En daardoor niet helemaal in zijn kracht wordt gezet. Alle wissels eigenlijk, alle drie de wissels gingen hartstikke goed. Behalve de laatste wissel niet helemaal. Ik hoop dat ik nog 20

0: seconde tijd hebben, want dan kan ik het nu even zien. Kijk, hier zie je dat. Net even dit. Nee, dat is geen goede wissel. Nee, nee. En een misstap. Sorry, de laatste wissel bij Elvis Safrifa ging helemaal niet goed. Zaten veel te dicht op elkaar. En uiteindelijk maakt Elvis nog een klein misstapje. Waardoor hij niet helemaal in zijn kracht
1: En heeft dat dan te maken met dat Afrifa te laat gaat? Of wat, waarom lopen ze dan zo dicht op elkaar? Wat gebeurt daar dan?
0: Ja, dat zou kunnen dat hij misschien te laat vertrekt. Hè? Of dat Elvis denkt van nou, ik wacht nog heel even. Of dat natuurlijk de derde loper, in dit geval Mohatjok, dat hij zo snel is. Veel sneller dan in de voorbereiding. Ja, dan zit je er net even wat dichter op. Ik weet niet precies wat er allemaal gebeurde dan in die bocht. Misschien was het een beetje rommelig. Misschien gebeurde er ook wel heel veel. Maar feit is dat die wissel niet vlekkeloos was.
1: Het is een prachtig onderdeel. Het gaat om de details op die 4x100. En die moeten allemaal kloppen. En die klopte dus net niet voor Nederland. En daarom is het een vierde plek. Op deze verre natuurlijk wel gouden avond voor de Nederlandse atletiek.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een geweldige sportavond. Als er dan toch ergens ruimte voor verbetering is.
3: Dan is het bij Fortuna Cambuur, bedoel je?
2: Toch?
3: Ja. Ja, het begon wel spectaculair bij jou, Dien. Maar je loopt wel een beetje achter ten opzichte van de rest.
4: Het is echt een fietsband. Hij loopt echt helemaal leeg deze wedstrijd. Oh, die tweede helft. Ja, sorry, maar er is geen doorkomen aan. Goeiedag. Het staat wel 2-1 voor Fortuna. Dus die vinden het allemaal prima. Want nog 10 minuten doorkomen. En dan hebben ze gewoon 4 punten uit 2 duels. Met daarin een uitduel tegen PSV. Dikke prima natuurlijk voor Buijs en zijn spelers. Maar Cambuur wil meer. Dat wil ze revancheren na vorige week. En hebben ook echt recht op een punt. Want ze zijn eigenlijk in een groot gedeelte van de eerste helft. En de volledige tweede helft de betere ten opzichte van Fortuna. Zojuist flink wat gewisseld. Flink wat nieuwe spelers op het veld. Die moeten misschien dan het laatste zetje richting een doelpunt geven. Want we hebben in de tweede helft niet hele grote kansen van Cambuur gezien. Sky Fink kwam er het dichtst bij met een kopbal. Die ging uiteindelijk net over. Maar op het moment dat hij kopte werd er ook een overtreding gemaakt. Dus telde dat ook niet helemaal als kans. Nee, het is schrapen wat dat betreft in deze wedstrijd. Wat betreft kansen in de tweede helft. Fortuna loert vooral op de counter. En speelt veel met LeQuincy Josefuik als kapstok. Het is nog 10 minuten volhouden voor Fortuna dat 2-1 voor staat hier.

0: Hij schreef het als ode aan zijn vrouw die bij hem bleef toen hij nog in zijn auto sliep. Dat zal nu niet meer zo zijn. Enorme hit van Alex Warren, Ordinary.
1: Ja, het is de stunt van de avond, van het weekend en misschien wel van het hele EK atletiek. Stefan Nillissen die pakte vanavond goud op de 1500 meter. Na de race ving Jeroen Stekelenburg hem natuurlijk op, en er was nog altijd evenveel blijdschap en ongeloof van zijn gezicht af te lezen.
2: Ja, ik bedoel, ik wist dat ik me goed voelde. Maar ik dacht hoor, meestrijden medaille, top 5, ik weet het niet, we gaan het gewoon zien. En ik kwam de laatste 100 in, ik zei tegen mezelf zelfs hardop, let's go. En opeens, ik zag me wegvliegen en ik dacht van, ik heb dit. En toen bleef maar gaan en toen, oh, yes.
3: Die laatste 100 meter, dat moet het allermooiste zijn geweest van die race. Maar daarvoor heb je zoveel geduld moeten hebben, want je kwam een beetje klem te zitten. Je moest zelfs echt inhouden.
2: Ja, ik had voor het eerste keer een goede start. Ik was nu gefocust, ik stond aan, ik had een goede start. En ik dacht van oké, dus niet helemaal de tactiek. Want we hadden vooral scenario's van ik ben een slechte start, want dat gebeurt eigenlijk altijd. Maar ook natuurlijk een scenario met een goede start. Dus ik dacht oké, rustig blijven. Ik moet gewoon daarvoor in blijven zitten, want op een gegeven moment gaat het en dan moet ik gaan. En toen bleef ik gaan en ik zag gelukkig allemaal goede namen om me heen. Dus ik wist oké, als die gaan, dan gaan ze. En toen op een gegeven moment dacht ik met 200, ik voel me goed, ik moet hieruit. En toen kon ik mezelf naar buiten duwen, toen kon ik gaan. En ja, toen met 100 te gaan, toen zei ik let's go en we gaan. En ja, ik zag mezelf gewoon loskomen. Op een gegeven moment, ik dacht, vandaag hoef ik niet om te kijken, want nu mag ik al uitgaan. Ik keek op dat scherm en ik zag, ik ben los. En ik gewoon gaan. En ik had hem. Oh.
3: En van die magische momenten in een sportcarrière, heb jij dat gevoel ook dat dit iets is waar je misschien wel naar snakte?
2: Ja, tuurlijk snakte ik hierna. Dit is geweldig. Vooral dit seizoen ging, eigenlijk voor het eerst heb ik een seizoen waar ik niet alles soepel ging. Waar ik gewoon een keer soms wel pijntjes had. Normaal gesproken heb ik dat eigenlijk niet. En toen dacht ik van ja, maar oké, kom ik dus echt als een underdog weer erin. Iets wat ik juist 3 jaar geleden bij onder 23 ook had en waar ik zo lekker in loop. En dat kon ik toen doen en ja, kon ik het waarmaken.
3: Dat gevoel hè, want het werd niet eens echt spannend, die eindsprint. Je declasseerde echt de anderen. Wat is dat gevoel? Dat je eigenlijk al misschien wel 10 meter voor de finish weet, ik ga dit winnen.
2: Dat is geweldig. Dan krijg je zoveel extra energie. Je voelt al dat je energie hebt, want je kan hem inzetten. En ik word alleen maar meer hyped en hype om mensen die sprint zet. En ik voelde gewoon met de eerste paar stappen dat ik er voorbij vloog. En toen kreeg ik echt van let's go. Ik werd alleen maar enthousiaster. En daar ging ik volgens mij ook alleen maar harder door lopen. En dan kijk ik op dat scherm en dan weet je, dit is het. Maar je durft er natuurlijk nog niet te geloven, dus je blijft maar gaan. En je komt over de finish. En je kijkt en je ziet toch als eerste je naam komen. En dan, ja, geweldig.
3: Wist je altijd al dat dit erin zat?
2: Nee. Ik wist, nog niet. Ik voel dat ik erbij hoort, maar ik dacht, ja, normaal gesproken ga ik stappen. Eerst loop ik even mee met de top 5 en kom ik daar. En dan kan ik misschien een medaille pakken en dan in een goud. Maar zoals vandaag kon ik die stappen overslaan en kon ik direct die gouden pakken. En nu denk ik dat ik binnenkort niet meer als underdog een race in kan gaan.
3: Je hebt hem om je nek, die gouden medaille. Is het besef er al een beetje? Want ja, het is even geleden al. Is het al een beetje doorgedrongen?
2: Een beetje, maar ik denk 10%.
3: Ontzettend gefeliciteerd. Geweldig gedaan.
1: Ja, uitzinnig die O ook. Uitzinnige Stefan Nillissen na zijn gouden EK-race op de 1500 meter.
0: Mooi. Ja. In Aken klonken vandaag de violen en basgitaren voor het onderdeel Kuur op Muziek bij de WK Paardensport. Dinja van Lieren en Marieke van der Putten wisten ze gisteren allebei knap te plaatsen voor vandaag. We blikken erop terug met verslaggever Edwin Peek. Goedenavond, Edwin.
4: Goedenavond, Rivka.
0: Hoe heeft Dinja van Lieren het vandaag gedaan?
4: Ja, eigenlijk heel erg goed. Gisteren op de Grand Prix Special viel het toch een klein beetje tegen. Kwam de combinatie nipt naar deze grote finale. De Grand Prix Kuur op Muziek werden ze 18e. Ja, en vandaag echt herstel gedaan. Geswingt zoals ze graag wil zwingen. Nieuwe muziek uitgevonden met haar paard Mauro Turfhorst. Pas 9 jaar oud. En ze zijn uiteindelijk 12e geworden. Maar met de foutjes die ze ook nog vandaag weer een beetje maakten. Er zit zoveel muziek in deze combinatie.
0: En na afloop was ze zelf ook heel tevreden over haar kuur.
5: Echt zo blij met deze proef. Gisteren dacht ik nog van, hij voelt misschien een beetje moe aan. Maar ik denk dat ik zelf gewoon een beetje flauwer was vanwege het weer vandaag. Ja, trok hij aan. En ik moet zeggen, ik kwam binnen en toen dacht ik nog, hij vindt het een beetje spannend. Maar hij leidde eigenlijk alleen maar op een goede manier op. En nu had ik weer zoveel power. En het voelde echt kick in dat stadion, moet ik zeggen.
0: Ja, ik kijk toch even stiekem vooruit. Nog 2 jaar tot de Spelen in L.A. Ze heeft dus een jong paard. Wat belooft dit?
4: Ja, dit belooft heel veel goed. Want zij is gewoon echt een vakvrouw. Dat liet ze al zien op Hermes. Nou, 2 jaar geleden in Parijs net niet goed genoeg voor een medaille. Werden ze 4e. Maar dit paard is misschien nog wel net weer een stukje beter. Ook jonger, iets meer kneedbaar. Ik zie daar wel potentie in richting LA.
0: Oké. Dan Marieke van der Putten. Die stond lange tijd op een podiumplaats. Had je verwacht dat ze met de medaille naar huis zou gaan?
4: Dan alles moest lukken, dat deed ze ook. Ze deed echt een uitstekende kuur op muziek. Maar het was niet op te boksen tegen de wereldtop. En dat is Katrien Laudrup-Dufour, Charlotte Fry. Die gingen ruim over de 90% heen. En zo ver zijn deze twee nog niet. Santana, ook een prachtige Mary, 12 jaar oud. Ook zij lieten echt heel mooi swingwerk. 2 pirouettes achter elkaar. Moeiteloos ging het allemaal in elkaar over. Ze liet het er makkelijk uitzien. En er wordt zelfs gesproken over dat dit paard een beetje lijkt op het paard van Bredau Werndl. Nou, die is 2 keer achter elkaar Olympisch kampioen geworden. Dus nou, verder zeg ik maar niks.
0: We tekenen hem vast op. Ze was na afloop zelf in ieder geval trots.
6: Ja, ik ben echt mega tevreden. Ze was van de week met het oefenen in het kunstlicht. Dat vond ze zo spannend. Dus ik vond het zelf ook wel een beetje spannend om de baan nou in te rijden. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar ik moet zeggen, ze deed fantastisch. En ik vind het dan zo stoer van haar dat ze het nu gewoon durft om in zo'n baan te lopen met zoveel publiek en zo'n bijzondere vibe als je in die ring rijdt. Dus mega trots.
0: Dat zijn Marieke van der Putten en daarvoor horen we Edwin Peek. Dankjewel, Edwin.
7: Ik ben de tel kwijt. Waar kijken we naar?
8: Bij de tweede paal gaat hij erin.
9: De Eredivisie.
10: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
9: Alle wedstrijden van vandaag.
10: Wat een zeldzame ontknoping.
1: Aan het einde van de uitzending kijken we terug op de Eredivisieavond. Met eerst Fortuna Sittard en nu Excelsior zou de openingsfase van de Eredivisie geen probleem moeten zijn voor landskampioen PSV. Maar vorige week 2-2 tegen Fortuna. Vandaag dus op jacht naar ereherstel in de eerste 3 punten van het seizoen. Al vroeg in de wedstrijd valt de eerste goal.
11: Ja, inderdaad. En wat een verrassing dan. Hè? De ploeg uit het rechte rijtje staat op voorsprong. 1-0 doelpunt Ruben van Bommel. Een rebound uit een razendsnelle uitbraak van PSV. Dat aan de leiding gaat in Kralingen. 1-0.
1: Een rebound op een schot van Paul Wanner met deze goal begint op het maar. Deze goal begint op het middenveld van PSV.
11: Joey Veerman speelt weer mee. En hij geeft dan echt zo mooi uit een draaibeweging met binnenkant rest. Geweldige dieptebal.
1: Waar uiteindelijk de openingstreffer uitkomt. En Veerman, terug van een schorsing, blijft strooien. Hij speelt als een... als wat eigenlijk?
11: Als een veldheer, werkelijk waar. Weer zo'n diep balletje.
1: Mooie term, veldheer. Dat noemen we met een mooi woord ook wel...
11: Jargon! Jargon!
1: Veerman speelt goed voor de bezoekers, maar ook de thuisploeg voetbalt niet onaardig.
11: Excelsior speelt heel fris, fruitig en vrolijk voetbal. En vooral heel veel combinatievoetbal.
1: In de tweede helft levert het zelfs de gelijkmaker op.
11: Het is Excelsior dat op gelijke hoogte komt. En dat is Kasper Riedel, die wordt besprongen uit het niets werkelijk waar. Voorzet vanaf de rechterkant van het veld. En binnengekopt door die lange centrale verdediger die ervoor is gekomen. Echt een mooie treffer.
1: De gelijkmaker schudt de regerend landskampioen direct wakker.
11: Het is PSV dat op voorsprong komt. Nou, men heeft 50 seconden feest kunnen vieren op Kralingen. Want er is 1-2 nu voor PSV. Ricardo Pepi van dichtbij. Snelle aanval van PSV. De voorzet was van Dest. De afronde is van Pepi. De Amerikaanse combinatie slaat toe bij PSV.
1: En Excelsior brengt dan nog de met trots gepresenteerde Jan Baks in. Maar het mag niet baten. Het blijft 2-1. Opluchting in Eindhoven en trainer Peter Bos is tevreden. Maar waarover precies?
12: Nou, dat we een goede tweede helft gespeeld hebben, waarin we ontzettend veel kansen creëren. Goed voetbal spelen. Dus eigenlijk weer het voetbal wat ik gewend ben de afgelopen jaren. Dat heb ik gelukkig de tweede helft weer gezien. En dan zie je ook dat je vanzelf kansen creëert. Ja, het volgende zal zijn dat je die moet gaan maken natuurlijk.
1: PSV wint dus met 2-1 op bezoek bij Excelsior.
0: 1 wedstrijd is nog bezig. Fortuna Cambuur, Dien.
13: Laatste 15 seconden. Fortuna op de rand van de overwinning. Want staat met 2-1 voor. Cambuur kreeg net een gigakans via Boehoe Daan om de gelijkmaker te maken. Maar miste de bal waardoor die ernaast hobbelde uiteindelijk. En verder heeft Fortuna prima stand weten te houden. En kan het misschien nu nog uitlopen naar 3-1. Want hier is Michou. Daar komt Pinto. Waar is Zeefuik? Staat achterin. Daar is dan de 3-1 van Shiloh Zand. Als iedereen bij Cambuur verder naar voren is gaan lopen. Op jacht naar de gelijkmaker. maken. Dat betekent ruimtes achterin. Vrij voor Fortuna om doorheen te lopen. Goed positie gekozen van invallen het zand. Gehuurd van Feyenoord. En op de kop van het strafschopgebied schiet hij beheerst raak. 3-1 op een assist van Edouard Michou. Die dus weer van zich laat spreken. En iedereen bij Cambuur buigt nu het hoofd. Teleurgesteld. Want op basis van een groot gedeelte van deze wedstrijd hadden ze een gelijkspel verdiend. Maar effectief, dat is het woord dat je op Fortuna mag plakken vanavond. Een furieus begin waarin binnen 15 minuten twee keer werd gescoord. Daarna vooral controle gehouden. Werd spannend via El Argoui. En uiteindelijk dus toch nog in het mes gelopen. Want in de 95ste minuut is hier het zand met de 3-1. En daar ook het eindsignaal. Fortuna pakt 3 punten. 4 uit de eerste 2 duels. Een goede seizoenstart voor Danny Buijs en zijn spelers. En Cambuur moet weer terug naar Friesland. Op jacht naar de eerste punten van het seizoen. Want zij verliezen opnieuw. Vorige week Excelsior 4-0 verloren. Vandaag tegen Fortuna 3-1 verloren.
0: Eerder vanavond een mooi affiche. Utrecht tegen AZ. De openingsfase is voor de thuisploeg. Maar daarna heeft AZ het betere van het spel. De lat wordt wel eens geraakt. En dus is het wachten op de openingstreffer Mark Loostra.
14: Van AZ dan, denk ik, hè? Dat is mooi aan voetbal. Kunnen we met z'n allen op de voorspelstoel gaan zitten. Maar we komen er toch niet uit. Want vaak loopt het niet zoals je denkt.
0: Ja, dat is ook weer waar. Maar wij denken toch dat AZ voorkomt. Dus vertel.
14: 0-1, Peer Koopmeijners. Een corner Olympico in de korte hoek in één keer erin.
0: Corner Olympico, heerlijke vakterm.
15: Jargon!
0: Ja, daar houden we van. Waar we ook van houden is mooie goals. Kom er maar weer in, Mark.
14: 0-2, Wesley Patac. Hij was al zo goed opdreven in de eerste helft. En nu schiet hij hem er geweldig in. Vanaf rechts schuin voor het doel draait hij de bal met links. Verre hoek in het zijnetje.
0: Versnelling in de wedstrijd en in deze terugblik niet veel later 3-0.
16: Intikker van Meerdink na een hele fijne aanval.
0: En door, 3-1.
16: We indraaien de bal en ingekopt door Stepanov.
0: Spanning terug met die goal van Utrecht? Nee hoor.
16: Een hele mooie voorzet in de 84ste minuut. Eyüp Oefkir schiet hem in de verre hoek. 1-4, nog 6 minuten.
0: En daarin gebeurt niks meer. AZ wint overtuigend in Utrecht, 1-4.
1: En om 5:30 Willem 2 tegen NEC. Anne de Jong die loodst ons door de wedstrijd heen.
17: Nummer 17 tegen de nummer 12, maar wat zegt dat?
1: Nou, niet zoveel, na speelronde 1. Maar voor NEC is het echt wel even een tussendoortje.
17: In de belangrijkste week van de clubgeschiedenis misschien wel... richting de groepsfase van de Champions League voorbij Bodø/Glimt moet je dan.
1: Ja, eerst nog even naar Tilburg. NEC, als zowel NEC als Willem II verloren vorige week... en dus willen beide ploegen graag de eerste punten van het seizoen pakken. Vlak voor rust valt de openingstreffer.
17: NEC op voorsprong gekomen. Taoui, de basisdebutant, maakt het doelpunt na een voorzet van Bischoff. Er wordt nog wel even naar gekeken. Als ik me niet meer meld, kun je ervan uitgaan dat NEC gaat rusten met een 0-1 voorsprong.
1: Anne? Nee, geen contact, dus de treffer staat. Na rust komen de verhoudingen tussen Willem II en NEC echt duidelijk naar voren. Het is tenslotte promovendus tegen Champions League Club.
17: 2-0 voor NEC, 3-0 voor NEC, 0-4.
1: Ja, en doelpunt van Thierry, Linssen, Sierhuis. En daar wil Anne nog wel even wat over zeggen, over vrijheid.
17: In vakjargon noemen we dat een eretreffer.
1: Jargon! Het laatste woord, het gebied van jargon, is aan Taoui. Kan hij Tadić uit de basis spelen?
18: Nee, dat nog niet. En die jongens zijn fantastisch. Het is mooi om mee voet te ballen.
1: Oké, Willem 2 NEC en dat is een 1-4. En wij zijn ook klaar zo meteen het oog.
0: Met Elisabeth Steins, mooie avond.
1: Tot morgen 2 uur.
19: NPO Radio 1.
20: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Een mega Lenin als decorstuk op een Gronings graanveld. Een Noord-Macedonisch lied van onderdrukking en verzet. En het verhaal van een toegedekte moord in de Indonesië-oorlog. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
19: Op NPO Radio 1.
20: Wie luistert, weet meer.
21: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos... en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan. Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
23: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
24: NPO Radio 1.
25: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Ze reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of de politie die opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten tegengehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest, vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Marit Steenbergen heeft op de EK zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op het EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. En verschillende Nederlandse medailles op de EK atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het komt af naar een graad of 15. Morgen vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
26: Ster. De hete zomer. Crayon rolluiken.
27: Geluidsoverlast.
26: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Crayon rolluiken.
28: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
23: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
10: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Eindelijk regende het dan. En ik was vast niet de enige die voor de tweede keer deze week even in vervoering naar de hemel stond te staren. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Engeland, waar de dood van een in opspraak geraakte hoogleraar de tongen losmaakt. Verder valt het woord ontzilten de laatste tijd vaak als mogelijke oplossing voor extreme droogteperiodes, maar is dat wel een goed idee? In Duitsland krijgt de geheime dienst veel meer bevoegdheden en veel muziek ook dit uur, want we gaan het hebben over countryliedjes uit Drenthe. En aan het einde van het uur hoort u ook nog het verhaal achter een heerlijke funkhit uit 1976. Maar eerst krijgt u, zoals altijd, het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 15 augustus.
2: Het is alle hens aan dek voor de brandweer in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De natuurbrand daar is nog niet onder controle.
4: Het is een vengebied met veel heide en vooral ook turf. En die brand die gaat ondergronds, die gaat onder de grond voort. En dan komen er eigenlijk alsmaar nieuwe brandhaarden aan.
2: En wat dan niet helpt, is een draaiende wind.
5: Die wind die maakt echt bokkensprongen en die is heel onvoorspelbaar.
6: De wind is echt aan het veranderen, 360 graden.
2: En daarnaast komt er ook nog veel rook vrij. Ook in Zuid-Limburg was dat te merken.
7: We hadden de ramen opengezet en inderdaad rook je echt de rook.
2: Twee Belgische dorpen zijn deels ontruimd en ook deze Nederlandse toerist moest haar spullen pakken.
8: Ik vind het verschrikkelijk, maar ja, ik vind het voor hun nog veel erger. Ik ga naar huis en ik weet dat het goed komt en hun moeten nog afwachten wat er gaat gebeuren.
2: Maar haar vakantie eindigde dus wel eerder dan gepland.
8: Ja, het is wat het is. Gaan we terug naar Nederland.
2: Een zware aardbeving bij Indonesië. Een gids vraagt toeristen nog om rustig te blijven.
9: Oké,
10: don't be panic.
9: Don't be panic.
2: Maar mensen zijn flink van streek. Ook deze Nederlandse TikToker die daar woont.
11: Ik dacht serieus, geen grap, ik dacht serieus dat ik doodging. Ik besefte dat het een aardbeving was. Ik denk, ik kan wel blijven liggen. En toen begon het zo erg te shaken.
2: Haar woning ligt helemaal overhoop.
11: Die platen die schieten helemaal los. Er zitten overal scheuren in mijn kamer. Oh, de stroom gaat nu ook uit. Oh, het gaat weer aan. Oh, het gaat weer uit.
2: Ja, zwaar bewapende agenten dan vanmorgen in het normaal zo rustige Ommen in Overijssel.
12: Nou, er was iemand met een vuurwapen.
2: En dat uitgerekend tijdens de kleedjesmarkt, waardoor het best druk was.
13: Het was heel schrikken. Ja, het was echt heel erg schrikken. Toen ik daarachter stond, had ik echt wel even hard in mijn keel.
2: Mensen schoten in een soort overlevingsmodus.
13: Heb ik zo weggerend hier achter het huis, want ik weet dat hier achter water is. En als er wel iemand rond gaat schieten of wat dan ook, dan kan ik zo het water in duiken.
2: Gelukkig liep het goed af, er is niet geschoten. En het is uitkijken geblazen rondom de velden van ADO Den Haag, waar vaak ballen over de hekken vliegen. Niet handig, ook omdat er veel auto's staan.
14: Ja, er vliegen wel eens op overdek, volgens mij ook de laatste twee door de ruit. En dat heb je hier wel.
2: Ja, ook de voorruit van verdediger Sekou Silla ging aan diggelen.
14: Ja, nu was Sekou geraakt. Dus,
13: was Sekou de Sjaak?
14: Ja, Sekou was de Sjaak. Die moest echt naar de autodealer en die kon niet naar huis rijden. Want zijn hele ruit lag eruit.
2: En wie ook de Sjaak is, is de materiaalman. Want die moet al die ballen terughalen. Vaak ook uit de bosjes. Met veel gevloek tot gevolg.
15: Auw, van het AD. Godverdomme. Auw, excuses voor alle kijkers.
16: Meer piepen dan inhoudelijk gesprek.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de jongste zwarte professor in de Britse geschiedenis was hij, Jason Ardet. Maar vorige week trad hij af als hoogleraar aan Cambridge na beschuldigingen van plagiaat. En dat werd groot nieuws. En gistermiddag is hij dood aangetroffen in zijn woning. Vandaag reageerde premier Andy Burnham.
9: It's not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say. Reflecting on how things came to this. A really sad and sorry state of affairs. And I think we just all today think of Jason, his contribution and his family and friends.
2: Goedenavond, correspondent Fleur Lausbach.
10: Hi, hallo.
2: Hi. Ja, dit is een zaak die heel veel losmaakt. Wat is er nu bekend over wat er gebeurd is?
10: Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk wat er is gebeurd. Jason Ardet werd vrijdagmiddag doodgevonden in Battersea in Zuid-Londen. De politie onderzoekt wel zijn dood, maar gaat niet uit van een misdrijf. Dus ja, onverwacht, maar niet een verdachte dood. Hij was heel veel in het nieuws de afgelopen weken nadat hij werd beschuldigd van plagiaat. Hij ontkende zelf wel die beschuldigingen, maar zei wel dat er misschien fouten in zijn werk stonden. Maar hij stopte als hoogleraar bij Cambridge en in zijn ontslagbrief schreef hij dat dus alle aandacht en alle kritiek dat allemaal te veel was geworden. Maar daarna, toen hij ontslag had genomen bij Cambridge, toen ging het eigenlijk door, die media-aandacht. En nu is hij dus doodgevonden.
2: Ja, en premier Burnham spreekt dan van een tragedie. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft ook gereageerd. Hij schrijft dat Ardet te maken kreeg met een onaanvaardbare publieke hetze en een meedogenloze behandeling. Hoe zag dat er dan uit?
10: Ja, en zijn familie, dus de familie van Ardet, die zegt dat hij vanaf 2023, toen hij begon in Cambridge als professor, dat hij toen al te maken kreeg met racisme en werd benadeeld. Hij was dus de jongste zwarte hoogleraar in Cambridge. En zijn levensverhaal is heel bijzonder. Dus hij heeft autisme en een ontwikkelingsachterstand. Daardoor kon hij pas vanaf zijn 11e praten en leerde hij pas vanaf zijn 18e lezen en schrijven. En toch werd hij daarna dus wetenschappelijk publiceren en werd hij dus hoogleraar. Toen die beschuldiging van plagiaat naar buiten kwam, toen kwam eigenlijk zijn hele levensverhaal ook onder de loep te liggen. Dus niet alleen het wetenschappelijke werk, maar ook zijn aanstellingen daarvoor en ook zijn persoonlijke verhaal. Klopte het allemaal wel dat hij zo laat had leren praten en lezen? En toen werd hij eigenlijk het gezicht van een soort landelijk debat. Of hij eigenlijk dankzij het diversiteitsbeleid en door positieve discriminatie op een plek terecht was gekomen waar die dan eigenlijk, waar er niet genoeg gekeken was, kritisch genoeg naar zijn werk was gekeken. Of misschien juist weer de andere kant op, dat hij juist te veel onder de loep werd gelegd omdat hij een zwarte hoogleraar was. Ja. En dat debat, dat speelde zich natuurlijk af bij Cambridge, en dat is een hele prestigieuze universiteit. Dus ook dat maakt het allemaal vrij groot.
2: En premier Burnham die hoopt dan nu dat de Britse samenleving gaat reflecteren. Over wie heeft hij het dan en wat bedoelt hij daarmee?
10: Ja, nou ja, mijn invulling daarvan is dat het zowel gaat over racisme als over positieve discriminatie. Dat hij misschien aan de ene kant vanwege zijn huidskleur ook heel erg onder de loep is komen te liggen. En aan de andere kant ook positieve discriminatie. Dat hij misschien te snel door de academische rangen heen is gegaan. Dus dat Cambridge hier ook een rol in speelt. Maar er is ook veel kritiek op de media, dus dat zal hij misschien ook bedoelen. Want ja, waarom is dit zo groot geworden? Is het echt in maatschappelijk belang dat journalisten dit zo groot hebben gemaakt, dat dit een soort landelijke discussie werd? Ik denk dat al die dingen reflectie nodig hebben.
2: Ja, en Fleur, denk je dan dat inderdaad de dood van Ardet echt dan zo'n fundamenteel debat nu in gang gaat zetten? Of is men hem over een paar dagen misschien ook wel weer gewoon vergeten?
10: Er is in ieder geval heel veel kritiek nu op Cambridge. Dus ik denk eigenlijk dat het nu meer die kant op gaat. Wat je van bijvoorbeeld een heel mooie, wat James Cleverly zei vandaag, wat ik een mooie omschrijving vond. Dat is de voormalig conservatieve minister, die is zelf ook zwart. En die zei het is tragisch, maar ook dus dat de academische instellingen wel vragen te beantwoorden hebben. Hij zegt dat het lijkt alsof Ardet naar voren is geschoven als een soort van wonderkind. Terwijl hij daar niet klaar voor was. En dat er vervolgens Dat hij eigenlijk dat er is weggekeken. En dat hij een soort van symbool stond voor diversiteit. Maar dat de Universiteit Cambridge hem ook gewoon wel liet vallen op het moment dat hij zo onder de loep kwam te liggen. En dat dus een situatie is die we als maatschappij waar we verantwoordelijkheid voor moeten dragen en naar moeten kijken.
2: Een tragisch verhaal is het hoe dan ook. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach.

0: Altijd fijn. Al Green, Let's Stay Together. Ja, er viel vandaag dus eindelijk weer wat regen in Nederland. En ook de komende week blijft het niet droog. Maar het regent lang niet genoeg om het historische neerslagtekort weg te werken. En dit soort periodes van extreme droogte zullen we ook vaker gaan krijgen door klimaatverandering. Als er wordt gesproken over oplossingen voor het watertekort, dan valt steeds vaker het woord ontzilting. We gaan het daarover hebben met Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ontzilten, zoutwater omzetten in zoetwater is dat. Hoe werkt dat? Is dat een ingewikkeld proces?
1: Dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Ontzilting van zeewater gebeurt al heel lang. Traditioneel werd dat gedaan door het water te koken. Het is natuurlijk iets ingewikkelder dan dat, maar daar komt het wel op neer. Als je zeewater kookt, dan verdampt het water, maar het zout verdampt niet mee. Dus je kan het verdampte water condenseren, dan heb je zoet water. Mm-hmm. Dat is een beetje hoe het historisch altijd gebeurde. De laatste 10, 20 jaar zijn er ook wel nieuwere technieken. Vandaag gebruiken we vooral membraantechnologie om zeewater te ontzouten. En membranen, dat is een soort van ingewikkelde hoogtechnologische filter. En wat doen die? Die houden eigenlijk alle stoffen tegen, behalve het water. Dus zo'n membraan is ook in staat om al het zout tegen te houden. En wat daaruit komt, is dan schoon water dat we kunnen gebruiken.
0: Ja, dat klinkt vrij simpel, zoals het nu vertelt. En dus ook misschien als een goed idee. In het Westland geldt nu bijvoorbeeld een sproeiverbod. En daar vragen tuinders om een tijdelijke ontziltingsinstallatie. Is dat dan ook een goede oplossing voor een watertekort?
1: Goh, ik denk dat in dit soort gevallen waar het heel lang droog is, waar traditionele waterbronnen zwaar onder druk komen te staan, dan kan zeewater wel een alternatief bieden. Kan ons wel uit de nood helpen op dat soort momenten. Wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat zeewaterontzouting, hoewel het technologisch perfect mogelijk is, wel enorm veel energie kost. Om zeewater te ontzouten heb je al makkelijk 5 à 10 keer meer energie nodig dan om traditioneel drinkwater uit oppervlaktewater of grondwater bijvoorbeeld te maken. Ja, we spreken natuurlijk over klimaatverandering als de grote problematiek. Dan wil je iets dat heel veel energie verslindt natuurlijk wel gaan vermijden.
0: Ja, dus dat is eigenlijk niet een heel milieuvriendelijk proces. En duur ook.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar zou het in theorie wel snel kunnen? Als ze zeggen van we willen dat toch. Of is dat dan een hele operatie om zo'n ontziltingsinstallatie neer te zetten? Is dat een heel groot ding of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Goh, dat valt wel mee. Die technologie, die membraantechnologie, wordt ook voor heel veel andere toepassingen gebruikt. Denk maar aan afvalwaterbehandeling voor hergebruik of industriële waterproductie. Dus dat soort leveranciers, zeker in Nederland en België, zijn er heel veel. Dus bij wijze van spreken zou je inderdaad vandaag kunnen bellen en zou er morgen een installatie moeten kunnen draaien. Dat kan op heel korte termijn.
0: Oké. En dan ook even los van dat geld en die energie. Het klinkt natuurlijk wel aantrekkelijk, want we leven op een planeet met heel veel zeeën. En op land hebben we steeds meer last van die droogte. Wordt er dan op andere plekken in de wereld ook al wel meer gebruik van gemaakt, waar dat ook meer nodig is al?
1: Ja, zeker. Er zijn regio's in de wereld, denk maar aan het Midden-Oosten, Israël, Saudi-Arabië, waar er niet zoveel oppervlaktewater en grondwater voorhanden is, zoals dat bij ons wel het geval is. Daar doen ze al decennia lang aan zeewaterontzouting. De grootste installatie staat in Ashkelon in Israël. Die voorziet water voor honderdduizenden mensen. En die draaien al zeer lang. Dus in dat soort gebieden zien we dat al heel lang. Maar het komt ook, ja, hoe meer, hoe dichter bij huis. In Cyprus staat er al heel lang ook een installatie. Tegenwoordig staan er in Spanje ook installaties. Hier bijvoorbeeld in België zijn we er ook mee bezig. Niet als primaire bron van ons drinkwater, maar ook nogmaals om ons uit de nood te helpen als het nodig is.
0: Ja, dus in dat geval niet als primaire bron voor drinkwater, maar je kan het dus wel gewoon drinken. Is de kwaliteit goed?
1: De kwaliteit is eigenlijk zelfs te goed, in de zin dat je gedestilleerd water produceert. Dus je maakt eigenlijk water waar niks meer in zit. Geen zouten, geen mineralen, niks meer. Dat is niet per se heel ongezond om te drinken, zolang je daar geen tientallen liters van drinkt. Maar dat is sowieso geen goed idee natuurlijk. Maar je proeft dat verschil wel. Dus wat we typisch doen als zeewater ontzout wordt, of als we met membraantechnologie drinkwater produceren, is dat geproduceerde water moet geremineraliseerd worden. Dus we voegen daar terug mineralen aan toe om het drinkbaar te maken, om ervoor te zorgen dat de smaak ook gewoon...
0: Ja, dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet goedkoper. Dus water wordt dan wel een luxe artikel.
1: Ja, klopt, maar ik denk dat dat in deze tijden sowieso het geval is. Hè. We zitten met heel lange periodes van droogte. Het water mag geen luxe product worden, maar het is wel iets waar we heel sterk op moeten gaan opletten, hoeveel we verbruiken. Dit soort lange periodes van droogte, je zei het zelf ook al, gaan we meer en meer zien, hebben we de laatste jaren ook gewoon al meer en meer gezien. Onze waterbronnen komen onder druk te staan en daar gaan we sowieso rekening mee moeten houden. En dat maakt water ja, een heel kostbaar product.
0: Ja. En zijn er dan ook misschien al innovaties in de maak om dat probleem van dat het zoveel energie slurpt op te lossen, dat het duurzamer kan?
1: De makkelijkste manier om het te doen natuurlijk is gebruik gaan maken van groene energie, van duurzame energie. Zeker in West-Europa hebben de meeste landen in hun energiemix al wel best wat duurzame energie zitten. De technologie op zich is op zo'n punt gekomen dat daar eigenlijk, die is veel energiezuiniger kan die niet worden. We noemen dat dat die al uitontwikkeld is, om het zo te zeggen. Dus qua energieefficiëntie zit die technologie al zeer goed en gaan we waarschijnlijk niet heel veel winst meer kunnen maken. Maar door duurzame energie te gebruiken, ja, kan je daar wel iets van winnen natuurlijk. Een voorbeeld van een strategie kan zijn, we wekken heel veel energie op zee, hè, met windmolens op zee. Vaak zitten we daar met een energieoverschot. Je zou kunnen dat energieoverschot gebruiken als die energie niet voor iets anders nodig is, om op dat moment zeewater te ontzouten, om dan bij te houden, te bufferen voor wanneer dat water nodig is.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen kunnen wel die energievraag gaan temperen, of toch, daar kunnen we wel een slimmer mee omspringen.
0: En ziet u het nou uiteindelijk gebeuren dat we hier in Europa voor ons drinkwater inderdaad misschien afhankelijk gaan worden van dit soort ontziltingsinstallaties?
1: Ja, ik vrees op momenten als deze met de lange periodes van droogte dat dat wel zou kunnen, al is het maar om een soort ja, een backup te hebben. Hè. Wat we nu zien, bijvoorbeeld in België, is dat er een installatie nu ontworpen wordt die het grootste deel van het jaar drinkwater produceert uit oppervlaktewater. Het gaat dan ook wel over brak oppervlaktewater. Dat is water waar al wel meer zout in zit, maar niet zoveel als in zeewater. Dus dat is de belangrijkste bron van die installatie. Maar op het moment dat dat niveau te laag komt te staan, moet die installatie kunnen overschakelen op zeewater.
0: Mm-hmm.
1: Dus nogmaals, zeewater als een soort van backup om toch die leveringszekerheid te hebben, om er toch voor te zorgen dat we niet zonder water vallen.
0: Ja, en misschien moeten we ook gewoon wat zuiniger met dat water omgaan dat we wel hebben.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat de belangrijkste strategie moet zijn. Dat moet de eerste prioriteit zijn. Er valt nog heel veel winst te halen door ervoor te zorgen dat we in periodes dat het wel veel regent, in winterperiodes, in nattere seizoenen, dat water beter vast te houden. We hebben heel veel grondwaterbuffer. Er is heel veel capaciteit om water onder de grond op te slaan. Historisch gezien hebben we dat grondwater wat overbevraagd, hebben daar heel veel van gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Maar als we ervoor kunnen zorgen dat we veel meer water op die manier kunnen opslaan, hebben we ook een veel grotere buffer voor die langere periodes van droogte. En dat is natuurlijk veel duurzamer, veel energiezuiniger, veel goedkoper dan zeewater te gaan ontstaan.
0: Ik denk ook dat inmiddels de noodzaak wel meer gevoeld wordt, in ieder geval na deze zomer. Ik dank u heel hartelijk voor uw tijd en uitleg. Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent.

0: Dat was Vashti Bunyan met Train Song. Duitse geheime diensten krijgen, als het aan de regering ligt, veel meer bevoegdheden. Een nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat ze voortaan niet alleen maar inlichtingen mogen verzamelen, maar ook mogen ingrijpen. En daarmee maakt Duitsland een inhaalslag, want geheime diensten in andere landen mogen dat al lang. Goedenavond, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Ja, goedenavond.
0: Waarom is Duitsland zo lang terughoudend geweest bij het verlenen van die bevoegdheden aan de inlichtingendiensten?
1: Ja, je kunt toch eigenlijk gewoon wel zeggen dat dat alles met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Want na de Tweede Wereldoorlog werd er heel bewust een scheiding aangebracht tussen, zeg maar, informatie verzamelen door de veiligheidsdiensten en politie. Die kan ingrijpen. En dat was natuurlijk, dat had ermee te maken dat de Gestapo tijdens het Nationaal Socialisme echt een heel vervelende positie heeft gehad en die natuurlijk zowel informatie verzamelde als zelf acties ondernam en ook zelfs natuurlijk allerlei vervelende dingen deed. En dat wilden ze te alle tijden voorkomen. En om de democratie dus te beschermen, is er een veiligheidsdienst gekomen die ook aan allerlei regels gebonden is, gecontroleerd werd en die ook zelfs adviseert eigenlijk over of politieke partijen al dan niet gevaarlijk zijn voor de democratie. Dus de Verfassungsschutz beoordeelt ook of bijvoorbeeld de AfD gesichert rechtsextreem is. Dat soort dat is wat andere veiligheidsdiensten niet doen.
0: Ja.
1: Op die manier niet.
0: Dus dat verklaart dat verschil tussen Duitsland en andere landen. Ja. Maar waarom is er dan nu toch een hervorming van die inlichtingendiensten?
1: Ja, ze moesten wel. Ze liepen een beetje achter. Wat ze ook zelf zo gezegd hebben. Omdat er natuurlijk die privacywetgeving is. En inderdaad die scheiding tussen politie en veiligheidsdiensten. In het internettijdperk, met al die digitale en nu AI-informatie, moeten echt hoog worden opgeschaald. Dat is de ene kant. Dus daar wordt ook veel meer aandacht aan besteed. En die privacywetgeving wordt een end losser gelaten. En de andere kant is dat Duitsland slachtoffer dreigt te worden van allerlei hybride oorlogsvoering.
0: Ja, ik wou net vragen, is er al een directe aanleiding geweest? Of dat er dus dingen fout gingen doordat er niet genoeg bevoegdheden waren?
1: Nou ja, wat in ieder geval gebeurt is dat er natuurlijk Duitsland bij uitstek slachtoffer is van hackeraanvallen uit Rusland, vooral, maar ook uit China. Nou, dus bijvoorbeeld heel recent op het vliegveld Leipzig 2 drones zijn gevonden, om het maar zo te zeggen, met waarvan 1 echt bewapend was. En dus daar wordt ook echt gesproken over een aanslag. En in Duitsland zelf, de regering zegt het niet concreet, maar overal lijkt het toch wel zo te zijn dat dat uit Rusland komt. En men wil dus ook veel actiever daarop kunnen ingrijpen. Dus de veiligheidsdiensten moeten dus ook zelf zeg maar tegenmaatregelen kunnen nemen. En bijvoorbeeld ook een hackeraanval ook tegen zelf. Dus niet alleen in kaart brengen, maar ook daar zelf actief
0: Dat is
1: zeg
0: een
1: maar,
0: voorbeeld. Want ik dacht, misschien is het goed om even een paar voorbeelden uit te lichten van wat ze dan straks wel mogen, wat nu nog niet kan. Je zegt dus dat ze zelf kunnen gaan hacken.
1: Ja, zeker. In ieder geval ook, zeg maar, bij desinformatiecampagnes zelf dus die desinformatie proberen weg te werken, maar daar dus ook misschien zelfs eigen desinformatie tegenover te stellen ter bescherming van de eigen democratie. En het is natuurlijk niet zo dat je, want de Duitse Veiligheidsdienst blijft binnen dat Duitse kader. Natuurlijk de Franse Veiligheidsdienst heeft wel eens een aanslag op Greenpeace op een schip van de Rainbow Warrior gepleegd in Nieuw-Zeeland. De Amerikaanse Veiligheidsdienst heeft Nicolas Maduro even ontvoerd. De Israëlische Veiligheidsdienst een aanslag op Khamenei.
0: Dat soort dingen zouden nu niet kunnen onder deze wetgeving.
1: Dat zie ik zeker niet gebeuren. Maar met name die hybride oorlogsvoering, daar moet Duitsland echt een inhaalslag maken. En het heeft er ook mee te maken dat Duitsland, zeg maar, en ook op het internetgebied, zeg maar, op digitaal gebied, toch niet vooraan loopt en mee wil gaan met de tijd en met andere veiligheid.
0: Dingen zouden dat nu niet kunnen onder deze wetgeving.
1: Dat zie ik zeker niet gebeuren, maar met name die hybride oorlogsvoering, daar moet Duitsland echt een inhaalslag maken. En het heeft er ook mee te maken dat Duitsland, zeg maar, en ook op het internetgebied, zeg maar, op digitaal gebied, toch niet vooraan loopt en mee wil gaan met de tijd en met andere veiligheidsdiensten.
0: Ja, want ik zat dus even naar, er is dan

0: dat is echt raar dat dat toch helemaal niet kan.
1: Nou ja, dat is dus heel interessant. Daar loopt Duitsland, ja, je kunt zeggen, toch achter eigenlijk bij andere landen. In ieder geval bij Nederland bijvoorbeeld. Digitaal betalen is heel lang eigenlijk bijna taboe geweest. Dus als je naar een plaatselijke slager gaat, dan wordt werd in ieder geval, zeker tot corona, vaak verwacht dat je gewoon
0: cash betaalt.
1: Ja. Ja. En bewakingscamera's zijn ook een, zeg maar, toch wel een aanslag op de privacy. Dus die waren er heel weinig. En relatief gezien, en zeker in vergelijking met Nederland. En dat gebeurt nu allemaal natuurlijk ook. Ja. Omdat ja, in Duitsland ze ook zien dat er aanslagen gepleegd worden. Dat er allerlei problemen zijn die wel juist digitaal kunnen worden opgelost.
0: Maar het betekent dus wel iets voor de privacy van gewone burgers.
1: Ja, en ook de controle voor van de veiligheidsdiensten verandert. Die wordt gecentraliseerd. En critici zeggen dus, enerzijds wordt de veiligheidsdienst krijgt veel meer bevoegdheden. En anderzijds is het nog maar de vraag of ze nog zo sterk gecontroleerd kunnen worden.
0: Ja.
1: En dat past ook weer heel erg bij de Duitse democratie, denk ik. Dus dat moet allemaal gecontroleerd worden natuurlijk.
0: Hoe wordt hier op gereageerd op dit wetsvoorstel? Want niet iedereen zal blij zijn, denk ik.
1: Nee, niet iedereen zal blij zijn. Maar ik denk ook dat het niet toevallig is dat het nu wordt aangekondigd. Want over hoeveel weken, 3-4 weken... is er een verkiezing in Sachsen-Anhalt. En daar ligt de AfD ver voor in de peilingen. En met name de CDU heeft het zwaar daar. En ik denk dat de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, graag zijn partijgenoten daar wil helpen. En dus met een law and order verhaal wil komen. Om te zeggen, bij de CDU is veiligheid wel degelijk
0: dus
1: in goede handen.
0: Dus daar zal het dan misschien in goede aarde vallen?
1: Ja.
0: De
1: linker is zeer kritisch. Opvallend dat van de groenen valt het mee. Maar het moet nog wel door de Bondsdag komen. Dus waarschijnlijk zullen de groenen ook wel kritisch zijn. En de liberalen zijn ook heel erg kritisch. De FDP, maar die zitten niet meer in de Bondsdag. Dus
0: maar dat gevoel van een angst voor een geheime dienst?
1: Het werd ook aangekondigd als een Zeitenwende voor de geheime dienst. Ja, en de Zeitenwende is eigenlijk een heel snel internationaal begrip geworden. Dat was na de Russische inval in Oekraïne heeft Olaf Scholz had aangekondigd voor het eigen leger en het defensiebeleid, zeg maar. En we zien dus nu dat de veiligheidsdiensten ook een soort Zeitenwende doormaken. Duitsland is de derde economie in de wereld. En binnenkort, ze besteden 5% aan defensie en veiligheid. Of 3,5 en nog zo wat. Maar dat is dus, daar is heel veel geld. Dat gaan ze nu investeren. En dat wordt ook hoog tijd, want ze zijn ook erg afhankelijk eigenlijk van andere veiligheidsdiensten.
0: Het moet nog goedgekeurd worden dus door de Bondsdag.
1: Ja.
0: Maar de verwachting is dat dat dan denk ik wel gaat gebeuren.
1: Ja,
0: en wanneer
1: maar wel
0: gaat het dan
1: pas
0: van kracht?
1: Nou kijk, dat is ook heel duidelijk. Het wordt dus in de Bondsdag besproken. Dan moet het aangenomen worden. Waarschijnlijk pas in 2027. Maar dan zijn er waarschijnlijk nog klachten die hiertegen, die dus bij het Constitutionele Hof in Karlsruhe
0: dus
1: worden besproken. Dus dat duurt allemaal nog wel eventjes.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel voor nu, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Nou, graag gedaan.

0: Ja, dit was Sylvia Flederis met Vreemdeling Onderwegens. En zij gaat dit nummer morgen ook live spelen tijdens de dag van het Hunebed in Drenthe. Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. En Sylvia zal dan ook enkele oude folkliederen uit Zuidoost-Drenthe en omstreken spelen. Goedenavond, Sylvia.
1: Goedenavond, hoi.
0: Ja, misschien kan ik het wel raden, maar wat betekent Vreemdeling Onderwegens?
1: Vreemdeling onderweg.
0: Ja, dus dat lijkt eigenlijk heel erg gewoon op het Nederlands.
1: Ja.
0: Ja. En die tekst, waar komt dit vandaan en hoe kom je aan deze muziek?
1: Dit is een oude. Dit is voor mij een herinterpretatie van een oud lied. En dat lied gaat over dat je altijd weer ergens terug kan komen. En voor mij is dat in Valthermond, in de Veenkolonie. En daar voel ik altijd even de hond terug over.
0: Ja. En op die tekst ben jij gestuit, hè? Die heb jij gevonden. Hoe is dat gegaan?
1: En ik ben mijn hele leven al actief in folkmuziek en bluegrass. En ik deed dat altijd Engelstalig. Tot ik in het voorjaar van 2024 bedacht, ik wil nu weten wat er meer aan rootsmuziek uit eigen regio is. En daar ben ik ingedoken. Ik kreeg een koffer van mijn vader met allemaal oude liedjes. En dat raakte een vuur aan. En dat vuurde dat raakte nogal hoog. Laat nogal hoog op.
0: Ja.
1: Een week later overleed mijn vader. En toen dacht ik zoiets van, nou, dit is dan mijn erfenis. Daar ga ik wat mee doen.
0: En wat zat er dan in die koffer? Wat voor liedjes waren dat?
1: Ja, eigenlijk allemaal oude volkliedjes. Liedjes die vroeger veel werden gezongen. Eigenlijk voor de komst van de radio werd er heel veel gezongen in de huiskamers. En Ate Doornbos had heel veel liedjes opgenomen daarvan ook. Maar ik kwam ook boekjes tegen met oude liedjes die vertaald werden uit Duits naar het Neder-Saksisch. En die kende ik helemaal niet.
0: Nee. En dan hebben we het over de periode. Je zegt, dat zijn liedjes van voor de uitvinding van de radio.
1: Ja, voordat de radio er was, werd er heel veel gezongen in Nederland. Vaak door vrouwen en vaak tijdens het werken. En die liedjes die staan allemaal nog bewaard gebleven.
0: Ja, en jij vond die koffer en er ging een vuur aan en jij bent ermee aan de slag gegaan. Heb je eigen interpretatie erbij gegeven? Hoe noem je jouw muziek eigenlijk?
1: Ja, folkmuziek. Ja.
0: Nee, en dan Neder-Saksische folkmuziek.
1: Ja, Neder-Saksisch, ja. Dat is de streektaal van de regio.
0: En wat is het waardoor dat vlammetje zo ging vlammen? Wat vind je er zo mooi aan?
1: Het brengt mij in contact met mijn voorouders. Het is namelijk de muziek die mijn voorouders of onze voorouders hier in de regio ook zongen. En dat vind ik zo mooi. In de taal die zij ook spraken. En dan heb ik het gevoel dat ik onderdeel ben van iets groters. Van een verleden dat veel groter is dan ik zo kan aanwijzen.
0: Ja, en want die teksten ben je natuurlijk ook goed gaan bestuderen en bekijken. Waar gaan die liederen over? Zijn er dingen opgevallen voor jou?
1: Ja, de liederen die Ate Doornbos vooral heeft opgenomen, die gaan echt over alledaagse dingen. En wat ik daar heel mooi in vond, is dat de symboliek daarin zo mooi direct in terugkomt. Dat heel veel dingen die in het dagelijks leven gebeuren met symbolen werd besproken. Bijvoorbeeld zoiets als vrijen. Dat was bijvoorbeeld een molen en molenen en malen. Om maar iets te noemen.
0: Vrijen, zei je?
1: Ja, gewoon een lied over een molenaar of malen. Dat waren liederen die, ja, die gingen eigenlijk over potje vrijen.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja. Ja, en zo zit het nog veel meer spinnen. Was zoiets, zeg maar, als een meisje voor het eerst met iemand naar bed ging, dan had het over het spinnen en het spinnenwiel. En al die dagelijkse ambachten, die hadden een dubbele betekenis.
0: Maar het ging dus veel ook over seks, begrijp ik.
1: Ja, dat zeker ook. Ja.
0: Ja. En nou is het ook opvallend in jouw repertoire dat er ook een grote rol is voor sterke vrouwen die eigenlijk in de loop der jaren vergeten zijn.
1: Ja.
0: Waarom vond je dat belangrijk om die weer een stem te geven?
1: Nou, ik vind het sowieso belangrijk dat vrouwen een stem hebben in deze wereld. Een betere stem dan afgelopen 100, 200 en de geschiedenis daarvoor. Dus ik kwam onder andere op Johanna Bergman-Bijns. Zij woonde in Borger. En ze was de eerste vrouw in de Staten in Drenthe. En ik was eigenlijk gewoon verbaasd dat ik haar niet kende. Omdat zij heeft hele mooie teksten overgeleverd die teruggaan naar mythologie uit de Griekse tijd en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik dacht, hey, wat ontzettend tof dat dat in eigen taal ook overgeleverd is.
0: Ja.
1: En die tekst, 2 teksten van haar heb ik op muziek gezet.
0: En dan begrijp ik dat je ook wel teksten hebt herschreven, omdat ze eigenlijk niet meer zo van deze tijd zijn. Wat moest daar dan mee gebeuren?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een tekst van De Winter is Vergangen. Heb ik, dat is een oud middeleeuws lied. En dat ken ik. Dat kwam ik tegen via Aafje Heines. En ik kende die melodie van uit de kerk. Waar God groet uw zuivere bloemen heet het lied. Dus een Maria-lied. Mm-hmm. En ik vond die middeleeuwse tekst terug. En daar zat een heel mooi erotisch component in. En nou, in de kerklied was dat weer weg. Dus dat heb ik opnieuw herschreven. En dat is nu weer een erotisch lied geworden. Ja.
0: Nou, morgen is een selectie van die liederen, al dan niet met erotische componenten, te horen tussen de hunebedden dus. Ja. Heeft die plek nog voor jou een extra betekenis? Dat het daar is?
1: Nou, ik vind bij hunebedden zitten sowieso altijd fantastisch. Dat is zo geweldig energie die daar is.
0: Ja.
1: Dus net als in de kerken en bij de oude bomen. Dus,
0: Nou, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen. En bedankt voor je verhaal, Sylvia.
1: Dank je wel. Ja, dank je wel.

0: Play That Funky Music van Wild Cherry, een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. Goedenavond, muziekjournalist Johan van Sloten.
1: Goedenavond.
0: Ja, dit was natuurlijk wat je noemt een monsterhit. Heb jij er ook vaak op staan dansen?
1: Nou, niet in 1976, daar was ik toen nog te jong voor.
0: Ja.
1: Maar het is wel een heel dansbaar nummer. Je gaat er in ieder geval een beetje met je vingers mee trommelen. Want daar lokt het, of daar nodigt het wel heel erg voor uit, ja.
0: Ja, vind je het ook een goed nummer?
1: Ja. Ik vind het is een heel lekker nummer. Wat ik zelf heel grappig vind is de tekst. Maar vooral ook hoe de zanger de tekst zingt. Met al die ad-libjes die erin zitten. Die extra woordjes die hij dan eventjes tussen de regels door erin stopt. Dus het is heel losjes gezongen, losjes opgenomen. En toch klinkt het heel erg strak.
0: Ja, en natuurlijk dat hele bekende gitaarriffje.
1: Zeker, ja. Want je hebt de riff van de bas, hè, waarmee de plaat ook begint. Maar wat dan ook opvalt, is dat er in de brug, in de instrumentale brug, een gitaarsolo zit. En dat is opvallend voor funk en ook heel opvallend voor disco. Dat zag je niet zo heel vaak in die muziekstijlen. Maar hiermee verraadde de band eigenlijk een beetje dat ze oorspronkelijk een rockband waren. Met heel veel gitaren. En dat lieten ze toch nog eventjes horen in dit nummer.
0: Ja, en als rockband hadden ze eigenlijk niet zo heel veel succes, hè? Wat kan je vertellen over hoe dit nummer is ontstaan?
1: Nou, ze waren inderdaad een rockband, maar ze merkten dat met de opkomst van de disco dat zij minder werk kregen. Er waren minder clubs die hen wilden boeken. En op een gegeven moment speelden ze in een zaal waarbij een gast de woorden uitsprak naar hen toe van hey, play that funky music, white boy. Dus met andere woorden, als jullie nou eens geen rockmuziek meer spelen, maar gewoon moderne funkmuziek, dan wordt het misschien nog wel wat met jullie. Nou, dan vond de zanger van de band zo'n opvallende uitspraak dat hij daar meteen een nummer omheen schreef. En vandaar ook de titel, Play the Funky Music, White Boy. Dat White Boy was wel wat omstreden, want sommige mensen vonden dat wat ver gaan. Maar goed, hij zei, zo, dat werd ons toegeroepen. En
0: de rest is geschiedenis eigenlijk. Maar dit is natuurlijk ook misschien een beetje een mooi verhaal of een legende. Van dat iemand dat zo roept en dat je dan op die manier je zo'n grote mega-hit schrijft.
1: Dat klopt, maar als het een legende is, dan is hij al wel heel erg veel herhaald en opnieuw verteld. Dus laten we maar ervan uitgaan dat het inderdaad op zo'n manier ooit is begonnen.
0: Maar zo is het dus begonnen. Ze waren een rockband. Iemand riep, hey, play some funky music. En toen zijn ze eigenlijk van genre veranderd. Maar was dat dan niet heel moeilijk voor een rockband?
1: Nou ja, ze hadden eigenlijk geen keus. Want als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze uit elkaar gaan. Want de optredens die werden steeds minder en dus ook de inkomsten. Ja, en toen dit nummer uitkwam, werd het meteen een hit. Stond op nummer 1 in Amerika. Er werden 2,5 miljoen singles van verkocht. Dus ja, toen was het voor de band eigenlijk een uitgemaakte zaak dat ze met deze stijl verder zouden.
0: Ja. Maar werd er niet ook raar gekeken naar zo'n groep witte mannen die zich dan opeens eigenlijk een soort zwart genre toe-eigent?
1: Ja, dat was wel een beetje pijnlijk voor andere funkbands. Want die waren er natuurlijk wel. Ik bedoel, funk is in de jaren 60 ontstaan. Maar de bands die daar toen heel bekend in waren, zoals Earth, Wind & Fire, The Commodores, Kool & The Gang, die redden het niet in de hitparades. Want wat zij misten was airplay op, laat ik zeggen, de witte radiostations in Amerika. Dus zij hadden wel hitjes, maar het waren geen grote hits. Ja, en dan komen er ineens een paar witte jongens omheen die wel op die witte radiostations gedraaid werden. Simpelweg omdat ze zelf wit waren. Ja, en die stonden ineens een paar weken op nummer 1. Dat was natuurlijk wel heel pijnlijk. Maar ja, daar konden ze ook verder niks aan doen. Ja. En gelukkig zijn die groepen als Kool & The Gang en The Commodores en Earth, Wind & Fire, die zijn later in de jaren 70 alsnog doorgebroken.
0: Ja. En hoe is het verder gegaan voor Wild Cherry? Is het bij dit ene funknummer gebleven? Of hebben ze nog meer hits gehad?
1: Nou, ze hebben nog wel een paar LP's gemaakt met soortgelijke muziek. Maar het succes van Play That Funky Music hebben ze nooit weten te evenaren. Eind jaren 70 zijn ze dan ook uit elkaar gegaan. En de zanger Robert Parisi, die heeft later nog wat geld verdiend als schrijver van commercials en tunes voor CNN bijvoorbeeld.
0: Voor CNN?
1: Ja, hij heeft wat van die herkenningsmuziekjes voor CNN gemaakt. En tegenwoordig maakt hij in zijn vrije tijd smooth jazz. Maar ja, daar hoeft hij niet veel aan te verdienen, want de opbrengsten van Play That Funky Music die zijn nog ruim voldoende om heel rustig.
0: Dan kon hij gewoon lekker mee met pensioen eigenlijk.
1: Hij kan comfortabel leven, ja.
0: Hey, en dan is er in 1990 nog heeft Vanilla Ice nog een cover gemaakt. Kunnen we nu hebben geen tijd om naar te luisteren, maar die maakte er een soort hip-hop versie van.
1: Ja.
0: Was dat ook succes?
1: Was wel een succes. Maar Vanilla Ice was zo populair dat alles een succes zou worden wat hij deed. Maar deze cover haalt het niet bij het origineel van Wild Cherry.
0: Nee. En nou hebben we natuurlijk in deze serie over 1976. Is dat een belangrijk jaar geweest voor dit soort dansbare funky muziek?
1: Ja, het was wel de doorbraak van disco, van funk inderdaad. Een doorbraak die, ja, dat moeten we wel eerlijk zeggen, die wel voor een groot deel te danken was aan het feit dat witte artiesten de disco hadden omarmd. De Bee Gees bijvoorbeeld waren er ook een goed voorbeeld van. Casey and the Sunshine Band. Maar betekende wel dat de disco en alle afleidingen van de disco definitief een plek hadden gevonden in de mainstream muziek. Ja.
0: En het is nooit echt helemaal verdwenen. Ik hoor het nog steeds best veel, toch?
1: Zeker, ja. Kijk, er zijn wel periodes geweest dat de disco een beetje als minderwaardig werd beschouwd. Dan kwam er weer een nieuwe muziekstijl op. Maar uiteindelijk, ja, mensen willen dansen. En of dat nou in Amerika is of in Europa, of dat nou in de jaren 70 is of anno 2026. Ja, dansen blijven ze.
0: En ik denk dat er misschien zelfs ook nog wel mensen zijn die nu luisteren en ook willen gaan dansen. Dus dat laten we ze dan doen. Ik dank je hartelijk, muziekjournalist Johan van Sloten, over dus dat nummer Play That Funky Music. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. En dan wens ik iedereen die nog gaat dansen een hele fijne funky nacht. En de rest slaap lekker.
2: Und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: We zijn bij het ringen van de in Nederland bijna uitgestorven blauwe kikkerdief.
5: Oh, deze maakt zelfs geluidjes. Oh. Hallo.
4: We kijken of er ondanks de droogte nog bijzondere libellensoorten te vinden zijn.
6: Ja, daar zit iets op de tak.
4: Verder gaan we live wespen tellen. Columnist is Jelle Reumer. En humor en klimaatverandering. Gaat dat wel samen? Morgenochtend van 7 tot 10 BNN VARA met Vroege Vogels. Dat wordt lachen.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: NPO Radio 1.
20: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was er een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en blijft het droog. Morgen is het vrijwel overal ook droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. EO.
21: Het komende uur hoort u Maarten van Rossum, Rob de Wijk, Beatrice de Graaf, Joris Luijendijk en meer. Tja, dat zijn niet de minste namen, want dit is de ongelooflijke Best Of. Met de beste fragmenten uit 7 jaar ongelooflijke podcast. Vannacht gaat het over de wereld, want de wereld van 7 jaar geleden bestaat niet meer. We maakten een oorlog in Europa mee, zagen Amerika veranderen, China opkomen en een internationale orde wankelen. Wat is er precies aan het verschuiven? Wat betekent dat voor ons in Europa? En welk wereldbeeld gaat schuil onder de machtspolitiek van dit moment?
22: De Ongelofelijke Radio.
21: Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus een bloemlezing, een inkijkje in ons archief. U hoort collega David Bogert in gesprek met journalist en schrijver Joris Luijendijk.
23: Ja, we zaten te mailen eigenlijk. Ja. Dat doen mensen blijkbaar nog. En toen schreef jij, wat we nu meemaken is de grootste verandering uit jou en mijn leven. Ja, wat is die grote verandering waar we in zitten?
24: Dat dus het land dat sinds 1945 onze veiligheid garandeert, niet alleen dat niet meer doet, maar ook hardop zegt dat het eigenlijk niet langer ons beschouwt als een bondgenoot en zich misschien wel gaat ontwikkelen tot een vijand.
23: En dan heb je het over Amerika.
24: Ja.
23: Dat is de grote omwenteling, dat het...
24: Ja, en dat gaat denk ik, dat is groter denk ik dan de val van de muur. Want de val van de muur bleef onze eigen veiligheidsarchitectuur intact. Er viel gewoon een vijand weg. Maar nu valt er iets heel anders weg. Namelijk het land dat ons beschermde.
23: Ja. Jij denkt dat het permanent is?
24: Ja, Garry Kasparov die zegt... De Russische naar Amerika uitgeweken. Russische wereldkampioen schaken. Die zegt, als je naar hun gedrag kijkt en hun stappen... dat is alleen te verklaren uit de aanname... dat ze nooit meer de macht uit handen zullen geven.
0: Omdat je zoveel macht naar de president toetrekt... zou je tegenstander nooit gunnen.
24: Ja, precies. Maar wat ze nu dus ook hun oude tegenstanders flikken... dat is zo heftig dat als ze ooit weer uit de macht komen... en hun nieuwe tegenstanders gaan hen dat flikken... En een voorbeeldje is, en vorige week in die tijd stond een groot interview met John Bolton, de architect van de Irak-oorlog. Wat mij betreft een eerstklas oorlogsmisdadiger. Maar hij is tegen Trump. En hij was eerst voor Trump. Hij adviseerde Trump. En hij wordt door de Iraniërs mede verantwoordelijk gehouden voor de executie van Soleiman. De Iraanse spymaster die in Iran, Irak en Jemen verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Hij staat bovenaan de dodenlijst van de Iraniërs, John Bolton. De avond van de beëdiging van Trump werd al de beveiliging ingetrokken van John Bolton. En
0: ik begreep dat het ook gebeurd is met Fauci, hè? de man die het vaccinatieprogramma van COVID overzag. Dus die ook met dood bedreigd werd, onmiddellijk zijn beveiliging getrokken.
24: Dus waarom zegt Clinton niks op dit moment? Waarom zegt Obama niks? Obama komt op Blue Sky en begint te posten over zijn presidential library. Weet je, het is gewoon, je zit midden in een neofascistische staatsgreep... en je gaat tweeten over je presidentiële library. Ja. De verklaring is, ze zijn allemaal doodsbang. Er lopen ontzettend veel gekkies daar rond. Die hebben allemaal wapens. En ze worden nu nog beveiligd. Maar als dat wordt ingetrokken, ja, dan word je gewoon aan de overgeleverd.
0: Ja.
24: En dus je kan ontzettend veel voorbeelden hiervan noemen... waarbij je kan zeggen van... alleen als je denkt dat je voor altijd jou en je bondgenoten aan de macht blijven... zul je dit doen.
23: Ja.
24: Dus ik vraag me af waar je je hoofd moet steken... om nog te denken dat dit goed komt.
1: Om orde te scheppen in de chaos op het wereldtoneel... grepen onze duiden soms naar kleurrijke terminologie. Zo ook buitenlandexpert Rob de Wijk. Hij ziet namelijk een Bokito-wereldorde ontstaan. Wij spraken Rob vlak na de inauguratie van Trump... die ook in het teken stond van bedreigingen die Trump uitte... aan het adres van Groenland, Panama en Canada...
2: Dat is wat grootmachten vroeger deden. Ja. En die tijd hadden we achter ons gelaten, maar kennelijk niet. Dus je gaat nu terug naar iets wat we de nieuwe wereldorde noemen... maar eigenlijk een hele vertrouwde wereldorde is. Een
23: Bokito-wereld noem je het toch?
2: Ja, ik noem het een Bokito-wereld... waarbij de Bokito's strijden om de hoogste plek op de apenrots.
0: Mm-hmm.
2: En dat is natuurlijk, denk ik, het grote probleem. We hebben nu een autocraat in Amerika zitten, één in Rusland... In China.
0: Ja.
2: En zo zijn er nog een paar. En als je dus ook naar de rankings kijkt van Transparency International... dan zie je dat het aantal democratieën gewoon jaar in jaar uit terugloopt.
0: Ja, wat minder.
2: Ja. En dat vind ik vind dat heel verontrustend.
0: Hmm.
2: Omdat de consequenties er uiteindelijk heel groot van zijn. De volgende stap is natuurlijk dat je democratische rechten worden ingeperkt... Ja. Zo simpel is dat.
23: Ik wil nog iets, en dat hoorde ik jou volgens mij zeggen in jouw podcast... en dat klonk eigenlijk best wel ernstig. En volgens mij is dat iets wat niet heel erg aan bod komt. Namelijk die Bokito-wereld die je nu schetst met Trump... die allerlei dingen zegt over Groenland en Panama. En we hebben dat allemaal langs zien komen. Jij zei, in wezen is dat niet heel veel anders dan wat Poetin doet. En wat Poetin zegt. Ja. Want Poetin heeft het over landen die... tot zijn invloedssfeer behoren, vindt hij zelf. Namelijk voormalige Sovjetstaten, zoals Oekraïne. Dat is gewoon van ons.
2: Zeker.
23: En wat Trump nu doet, lijkt dat er niet heel veel op. Dat is hetzelfde.
2: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je zegt van... ik wil Oekraïne, dat is niet veel anders dan dat je zegt van... ik wil Groenland. Of ik pak Panama terug. Met Canada idem dito. Maar het past niet meer in deze tijd. Nee. Dit is wat je 100 jaar geleden deed. Althans, we dachten dat we dat 100 jaar geleden... zo ongeveer hadden afgesloten met de Eerste Wereldoorlog.
0: De diplomatie, hè?
2: Ja. Het is nog een keer dunnetjes overgedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is gewoon landjepik.
0: Waarom moeten wij zo ontzettend veel investeren in defensie? Ik ga even de advocaat van de duivel spelen. Waarom moeten wij ons klaarmaken voor oorlog? Alleen maar om... ons constant te verzetten tegen het idee... dat die grote landen eenmaal invloedssferen willen. En dus met andere woorden... Nederlandse jongeman van 18... waarom moet ik eventueel willen sterven voor Litouwen?
2: Ja, dat is een goede vraag. En dat is een absoluut terechte vraag.
0: Wat zou je antwoord zijn?
2: Het punt is, wil je speler of speelbal zijn?
0: Hmm.
2: Dat is gewoon eigenlijk het korte antwoord.
1: Een speelbal zijn. Onze huishistoricus Beatrice de Graaf werkt die metafoor nog iets verder uit. Die speelbal blijkt namelijk een biljartbal.
23: Beatrice, jij bent ook net terug uit Berlijn. Hè? Is misschien ook belangrijk om te zeggen, want jij was daar met andere historici en deskundigen van de internationale betrekkingen. Gingen jullie je buigen ook over die grote vragen die nu spelen? Wat zien we nu in de wereld gebeuren? Wat moeten we met Trump? Waarom is de wereld zo'n chaos, zo'n jungle op dit moment? Ja, wat is het antwoord?
4: Ja, nou, het simpele iedereen zoekt natuurlijk nu naar dit antwoord. Hè? En het simpele, meest voor de hand liggende antwoord, wat ook natuurlijk waar is, is je hebt om een rule-based order, eine aufwerte und regelbasierende Weltordnung, zeggen de Duitsers.
5: Klinkt alweer veel beter.
4: Klinkt veel mooier, hè?
23: Dus een orde die gebaseerd is op
4: Daar op waarden, op normen, op instanties, instituties, op verdragen. Eigenlijk gewoon op afspraken. Afspraken waarbij je elkaar in check houdt. Dus wat je in de democratie in het binnenland hebt, checks en balances, dat je ook zoiets in het buitenland krijgt. Alleen net zoals in een democratie moet je de wetten en de regels kunnen handhaven. Dat is in de internationale betrekking natuurlijk veel lastiger, want je hebt niet één soort wereldregering. Maar nou ja, tot voor kort functioneerde de Verenigde Staten natuurlijk met allemaal kritieken en heel veel mensen zijn er natuurlijk al heel lang zat van, maar Amerika had vaak toch nog wel die rol op zich genomen. Dus de rol van, laten we zeggen, de wereldpolitieagent.
23: Ja.
4: Dus als er ergens iets misging, nou, dan kan Amerika met zijn troepenmacht en zijn speciale wapens interveniëren. En Europa probeert daar dan nog een beetje zoals in Afghanistan, na 9-11, met Operation Enduring Freedom. En daarna komt de VN erbij. En dan probeer je dat nog enigszins volgens de rechten en de regels en de conventies goed te doen. Dat. Nou, Amerika heeft er nu openlijk voor gekozen. En dat zat ook al een tijdje in de pijplijn. Maar dat is uit die National Security Strategy, die net voor de kerst verscheen, helemaal duidelijk gemaakt. Er spreekt alleen nog maar verachting uit over die wereldorde. En dat is dus eigenlijk, nou ja, om in die metafoor van die politieagent te blijven. Amerika zegt niet alleen, wij willen die politieagent niet meer zijn. He, want dat dacht Nederland en ook Rutte en de NAVO dachten dat nog. Oké, Amerika wil het niet alleen. Dus wij doen er heel veel procenten bij. En dan gaan we gewoon ook helpen. En dan gaan wij ook
23: politieagent.
4: We moeten ook een beetje politieagentje spelen. We moeten ook zelf wat meer geld betalen om die politiedienst te laten functioneren. Maar het gaat nu nog verder. Amerika zegt nu, we willen ook gewoon die hele politie niet meer. De politie is gebaseerd op rechten, regels, strafboek. Laten we zeggen, de verkeershandhaver, de verkeersregelaar, die hele verkeersorde. Dat willen we niet meer. Maar in Duitsland heb je een hele bekende politicoloog, Herfried Münkler. En google hem maar eens. En die houdt tal van podcasts. Nou, daar zijn we over door gaan praten. En die heeft dit eigenlijk nog wat beter uitgewerkt. En die zegt van ja, je kunt eigenlijk het beste weer terugvallen op die idee dat de wereldorde, als die dus niet bestaat uit recht en regels en uit allemaal individuele soevereine landen die zich allemaal aan die recht en regels houden.
23: Ja.
4: Dus dan heb je een soort gelijk speelveld. Is natuurlijk ook nooit helemaal echt zo geweest, maar daar streef je naar. Münkler zegt, we moeten gewoon terugvallen op een andere metafoor. Niet meer op de metafoor van het verkeershandboek, wat iemand handhaaft, maar op de metafoor van de biljarttafel.
23: Ja.
4: En dat is een oude klassieke metafoor, die wordt vaak gebruikt door de machtsrealisten, dus de mensen die het realisme in de internationale politiek aanhangen, en die zeggen de internationale orde bestaat niet, het is een anarchie, en die wordt bevolkt door staten die inherent tegen elkaar botsen. Want elke staat is bezorgd om zijn eigen veiligheid, zal zich dus zelf altijd zo groot mogelijk maken om zich te beschermen.
5: De concurrenten van elkaar.
4: Ja, maar naarmate een staat dat doet, wordt het een bedreiging voor anderen.
23: Ja.
4: Dus dat is een Duitsers noemen dat het nulsummenspiel, het zero-sum game. Wat de ene staat doet ter vergroting van zijn veiligheid, is een directe bedreiging voor de andere. En zo moet je de wereld dus zien. Dat is een soort catch-22 situation.
23: Een speltheorie.
4: Speltheorie, precies. Ja. En dan kun je dus berekenen op basis van inkomsten, ressourcen, grondstoffen, hoe machtig jij bent. En dan zullen de andere landen daar wel voorzichtig voor zijn. Nou, dat is dus de biljarttafel. Hè? Dus dat betekent die biljartballen die rollen daar rond, die botsen. En die energie kun je een soort van berekenen. Maar dat is nog niet genoeg. Er komt bij dat je in elk tijdsgevricht, zegt Münkler, een x-aantal grote biljartballen hebt. Even heel kort door de geschiedenis.
23: Okay.
4: Als we beginnen bij mijn favoriete periode, de periode net na Napoleon, in de 19e eeuw, 1815. Napoleon had geprobeerd om in zijn eentje één superbiljartbal te worden en alle anderen van de tafel te spelen. Dat was in groot bloedvergieten en misschien wel een eerste nul de wereldoorlog geëindigd. Miljoenen doden, grote ellende, hongersnoden, noem maar op.
23: Heel Europa in puin eigenlijk.
4: Heel Europa in puin. En omdat dat zo gruwelijk was, hadden eindelijk de Europese landen onder toen toen waren ze ook al helemaal niet zo eensgezind. Eindelijk hadden dus al die andere Europese landen toen besloten, we vormen een zesde en een zevende coalitie en we gaan Napoleon echt verslaan. En het unieke is in 1815, toen dat was gelukt, gingen ze eigenlijk niet naar huis, maar zeiden ze, want dan komt er weer, dan wordt misschien Rusland de grote nieuwe mogelijkheid. Dat was toen ook al een angst. We blijven in Europa en we gaan een collectieve veiligheidsorde oprichten, een concert van Europa noemden ze dat, met allerlei verdragen. En de vijf grote spelers, de pentarchie van het concert van de eerste vier zonder Frankrijk, later Frankrijk erbij. Dus heb je het over Rusland, Engeland, Groot-Brittannië, Pruisen en het Habsburgse Rijk, die tezamen met de kleintjes, maar zij waren de grote spelers, Napoleon hadden verslagen. Na 3 jaar, als Frankrijk zich goed gedroeg, mocht het er weer bij. Ja. Had je 5 spelers, de pentarchie. En dat is de periode geweest dat die pentarchie eigenlijk de wereldorde enigszins stabiel hield.
23: Want het waren de 5, daarom... Ja, dat betekent het woord pentarchie eigenlijk.
4: Ja.
23: Voor de mensen die dat niet weten misschien. Pruisen is eigenlijk wat je nu Duitsland noemt. Ja. Habsburgse Rijk, eigenlijk Oostenrijk-Hongarije, toch?
4: Ja, veel groter nog hoor. Er zaten ook delen van Italië, Roemenië. Dat was echt en delen van Polen. Polen bestond eigenlijk niet. Dat was verdeeld tussen Rusland,
23: ook nog, toch?
4: Oekraïne, Lemberg. Ja. Dus dat waren echt grote blokken.
23: Ja.
4: En dan moet je ook nog bij bedenken, die hadden natuurlijk ook allemaal koloniën. Dus dan zeg je ja, Europa. Maar in die tijd... was Europa eigenlijk machtig over de hele wereld. Ook via de koloniale rijken. En Amerika kwam op.
5: Maar die 5 hadden zo'n soort machtsbalans. Mag je dat zo zeggen?
4: Ja.
5: Die hielden elkaar in de gaten.
4: Ja.
5: En daardoor bleef het een beetje rustig.
4: Ja, nou daar is heel veel ook wel door historische kritiek op. En zeggen ja, nou rustig. Kijk dan, underground en in koloniën ging al die energie in vijandige oorlogen. De Scramble for Africa later.
5: Frans-Duitse oorlog.
4: Dat was eigenlijk al een begin van de ontrafeling van die pentarchie.
5: Oh ja, okay.
4: Toen gingen er 2 tegen elkaar. Maar het idee, als je door je oogharen kijkt, zegt Münkler, heeft dat toch een eeuw lang gefunctioneerd?
5: Ja.
4: Is er geen wereldoorlog geweest? Nogmaals, dat betekende niet dat het voor iedereen leuk, vredig, veilig was. En al helemaal niet voor de niet-Europese volkeren. Maar op
5: maar het had een stuk erger gekund.
4: Zegt Münkler.
5: Ja.
4: Nou, dan krijg je en dat is dus een redelijk stabiel systeem. Want als Rusland moeilijk deed, dan konden de andere 4. Als Frankrijk en Engeland een bondje sloot, had je er nog andere 3. Dus dat hield zich steeds een beetje in evenwicht.
5: Ja.
4: Dan heb je kunnen er niet 2 tegen elkaar. Want dan heb je altijd nog een vijfde.
5: Ja. Er moet altijd iemand in je rug zitten die je dan in de gaten moet houden.
4: Nee. Ja. Nou, ik maak even een grote sprong. Dan ga ik naar de 20e eeuw. En dan breekt die pentarchie langzaam af. De Eerste Wereldoorlog. Daarna wordt Amerika ook een grotere speler. Neemt toe. De Pax Britannica over de zee wordt de Pax Americana. En dan Hitler probeert dan ook een grote biljartbal te worden. Een veel grotere. Dus die neemt eigenlijk weer een soort die hegemoniale rol over die eerst Frankrijk had.
5: Ja.
4: Nou, dan krijg je de Tweede Wereldoorlog. En dan ontstaat er een systeem van een bipolaire orde. Dus 2 polen. Amerika... met Europa eigenlijk ook in zijn kielzog.
5: Ja.
4: Het grote kapitalistische systeem.
5: Westen.
4: En na voor de EU het Westen. En Rusland. De Sovjet-Unie, het Warschau-pact.
23: Dat was heel overzichtelijk.
4: En eigenlijk,
5: dat is zo mogelijk nog stabieler.
4: Dat was 60 jaar lang ultra stabiel.
5: Ja. Ze hadden
4: natuurlijk ook kernwapens. Dat maakt het allemaal nog wat stabieler.
5: Ja.
4: Instabieler, stabieler. Maar uiteindelijk, Münkler zegt dat is misschien wel een uitzonderingsperiode geweest. Dat ondervond men toen niet altijd als even stabiel. Hè. Denk aan de grote kruisraketten, demonstraties. Maar met terugwerkende kracht was dat systeem waarbij die beiden zich eigenlijk in balans hielden.
5: Ja.
4: Na 1990, dus na de val van de muur, werd Rusland eigenlijk weggespeeld. Hè, stortte in, communisme failliet, economie failliet. En Amerika kwam op als de grote unipolaire mogendheid, de enige overgebleven wereldpolitieagent.
5: Het einde van de geschiedenis.
4: Einde van de geschiedenis, zei Fukuyama. Iedereen wordt nou liberaal en Amerika laat zien hoe dat moet. En finally we're going to make the world safe for democracy. En dan krijg je ook de human security. Alle mensen krijgen vrede en veiligheid. Clinton en ook Bush senior hebben gezegd, nou, dat betekent ook vrijhandel. Alle tarieven naar beneden.
5: Ja.
4: Alle Europese, Oost-Europese landen mogen deel uit gaan maken van onze tarievenruimte. En dat leek een eventjes stabiel. Dat leek eigenlijk even te gaan functioneren. Maar toen kwamen Rusland en China op. En die zeiden, ja, hoezo? Hoezo moeten wij ons voegen naar jullie vrije handelsruimte die alleen maar jullie in de kaart spreekt? Het globale zuiden kwam op met India. Europa zei van ja, wij zijn wel de partner van Amerika, maar dan moeten ze zich wel houden aan de rechten en de regels. Wat Amerika natuurlijk zelf ook niet altijd deed.
23: Nee, ook voor Trump niet. Nee.
4: En toen viel, en je zou kunnen zeggen dat eigenlijk een soort situatie van ruis is geweest. En dan in 2014 of 2022 is duidelijk, we leven niet meer in een unipolaire orde. We leven nu in een tripolaire orde.
0: Drie, vier, ja.
4: Eigenlijk drie. Dus je hebt, ja. Dus circuleert ook zo'n kaartje op het internet. En dan zie je Amerika. En dan zie je China. Mm-hmm. En Rusland, die eigenlijk de wereldkaart in drie grote stukken hebben verdeeld.
0: India doet nog niet echt mee.
4: India is dan nog te klein. En India, dat zijn dan dus de drie grote biljartballen. En dan zouden al die andere middelgrote tot grotere landen, dat zijn misschien, die willen misschien ook een grote biljartbal worden. Maar dat zijn ze nog niet. Dat zijn eigenlijk ook de mogelijke buiten van een van die andere drie. Dus in het spel van Münchner heb je drie grote biljartballen die de wereld verdelen in hun krachtenveld. En alle kleintjes, middelgrote, moeten zich daarna voegen. Maar dat is dus een buitengewoon, en nou dus het punt, dat is een te onvoorspelbaar.
0: Ik wou net zeggen, is dat genoeg, drie? Want je hebt vijf, en dan twee, en nu drie. Maar
4: en nu drie,
0: moet je dan terug naar twee, of moet je op naar vijf?
4: Nou, drie is, je zou kunnen zeggen, waarom kan dat dan niet met drie? En Münchner zegt, omdat dat eigenlijk alleen maar zou kunnen, als die drie in precies evenwijdige omvang en afstand tot elkaar liggen. Dus er moet een equidistant zijn. Dus als Rusland en China en Amerika even groot zouden zijn, en evenveel invloedssfeer. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Iran en India en Taiwan, dat zijn allemaal, contested, bevochten.
0: Nog heel veel.
4: Het beweegt nog te veel.
0: Maar goed, als ik jou zo hoor, in die theorie van Münchner, is het dan zo, het is eten of gegeten worden.
4: Ja.
0: Dus dan heeft bijvoorbeeld Europa de keus, of je komt op tafel terecht, of je ontwikkelt jezelf tot een van die grote biljartballen. Ja. Waardoor je, dan zijn er weer vier. En India die gaat misschien wel groot worden, en dan zit je weer op vijf.
4: En dat is precies zijn theorie. Oh ja. Hij zegt, de enige manier om uit de totale onvoorspelbaarheid. En ja, dit lijkt, het is eigenlijk idioot dat we dit gesprek voeren. Hè? 10, 20 jaar geleden had je dat niet kunnen bedenken.
0: Nee.
4: Ik moet zeggen, Münchner heeft dit altijd al gezegd. Maar iedereen dacht, dat is een beetje een gedankenspiel. Dat is niet echt.
0: Dat is
4: maar
0: nu,
4: dus een theoretische gedachteoefening. Maar nu ontwikkelt het zich echt wat hij heeft gezegd. Ja. Maar wat heeft hij dan nog meer gezegd? Hij zegt, van dat werkt dus alleen maar als we weer teruggaan naar een pentarchie.
0: Naar vijf.
4: Vijf spelers aan tafel. Want dan is de kans. Nou, en waarom, wat is dan het nut van zijn theorie? Dan maak je de kans op een wereldwijde oorlog, nucleaire oorlog, waar iedereen wordt uitgevaagd, maak je het kleinst. Hij zegt dat is nog steeds een buitengewoon slecht systeem. Hè? Die rule-based order, die levert veel meer vreemd. Daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar nu het er eenmaal op lijkt dat die drie grote biljartballen dat niet meer willen, is het enige wat we kunnen doen, niet blijven jammeren van waar zijn de regeltjes. Ik bedoel, dat moeten we wel vasthouden hoor. We moeten de regels niet weggooien. Maar we moeten dus ook dit spel, dit biljartspel, mee gaan spelen. En dan moet er dus een spel komen met weer vijf biljartballen. Dat betekent dat de EU een biljartbal moet worden. En India ook.
1: Maar op dit moment rollen op die biljarttafel dus vooral drie grote ballen. Rusland, China en de Verenigde Staten. We gaan ze allemaal langslopen. En we beginnen met Rusland. Ruslandkenner Hubert Smeets volgt het land al zijn hele werkende leven. En was ook jarenlang correspondent in Moskou.
6: Rusland is fascinerend land, omdat die midden, die tussenlaag, die wij vroeger in Nederland het maatschappelijk middenveld noemden, de civil society in het Engels, die ontbreekt grotendeels in Rusland. Dat betekent dat je dus eigenlijk twee werelden hebt. Je hebt de wereld van de macht. De regering in het Russisch wordt ook de macht genoemd door gewone mensen. Ze hebben het niet over de regering, ze hebben het over de macht.
1: Okay. Ja, dat zegt ook
6: en ministers heten ambtenaren in het Russisch en niet politici. Die afstand tussen de macht en de burger is heel erg groot. En die burger voelt zich ook geen burger in onze zin van het woord.
1: Een onderdaan.
6: En dat maakt het land heel onvoorspelbaar. En ik ben historicus, ik heb geschiedenis gestudeerd en ik ben journalist.
1: Ja.
6: En dat is fascinerend.
1: Ja, ja.
6: En wat tweede wat me fascineert in Rusland is, maar dat is van recenter datum, die ongelooflijke fixatie op geschiedenis. En ik ben, zoals ik al zei, ik heb geschiedenis gestudeerd, maar te veel geschiedenis in een samenleving is ook niet goed.
1: Nee?
6: Nee. Dit is wat steeds terugkomt.
1: Ja.
6: Poetin zegt steeds, Rusland is ontstaan in 988. Toen Vladimir, de vorst van Kiev, zich op de Krim liet kerstenen. En daarna zijn volk, het Kievse volk, de Dnieper, de rivier, in te jagen en daarmee een soort van collectieve doop van het volk te creëren. Daar begint de geschiedenis van Rusland, zegt Poetin.
1: Ja.
6: Dus het klassieke theorie dat Kiev is de bakermat van het huidige Rusland.
1: Ja.
6: Dat speelt in Oekraïne zelf ook. Toen ik in 2014, 2013 in Kiev was, zag je dat ook die kerstening, die episode uit 988 en daarna, ook voor de Kievliani, de Kiev, bewoners van Kiev, van groot belang was. Alleen zij draaiden het om. Zij zeiden, jullie Moscovieten, jullie zijn hier de boertjes van Buten. Hè? Wij waren in de 10e, 11e eeuw, 12e eeuw, bouwden wij kathedralen. De Andreevski, de Michailovski, Sofia-kathedraal.
23: Zullen we nog een berenvellen rondliepen?
6: En dat was ook, werd ook geïllustreerd met posters op de Maidan, het centrale plein van Kiev, met foto's van die kerken in Kiev. En daaronder zag je dan Moskou in het jaar 1054. Berkenbossen, berkenbossen, berkenbossen. En dat is een heel effectieve, effectief verhaal geworden in Kiev. En zo effectief zelfs, dat Poetin het nu niet meer heeft over Kiev-Rus, het oude, in Kiev geboren Rusland, zoals we dat nu kennen. Maar heeft het nu over het antieke Rusland.
23: Die link met Oekraïne en Kiev een beetje te downplayen.
6: Om zeg maar die omgekeerde redenering van de bewoners van Kiev, van de Oekraïnse nationalisten, om daar een avond de angel uit te halen. En je ziet ook dat nu de wortels van het Russische Rijk niet meer louter in Kiev worden gezocht, maar op verschillende plekken in Rusland. Maar hoe dan ook blijft het feit dat Poetin denkt, je hebt één godsdienst, één taal, één cultuur. En die wordt gedeeld. Ja. En die wordt gedeeld door de Grootrussen, dat is hij. De Kleinrussen, dat zijn de Oekraïners. En de Witrussen. Nou, dat hoeft niet te uit te leggen wie dat zijn.
23: Ja, precies.
6: En die per implicatie zegt hij, nou, één land. Eigenlijk en ook één president. Wel. En het misbruik wat ze maken van de geschiedenis is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een vloek onder ons historici. Namelijk, het suggereert dat de bewoners van Kiev in het jaar 1024 net zo dachten over zichzelf en over de macht en over hun omgeving als ze nu doen. Ja, het hele natie-idee, het idee van een één volk, één natie, één staat, dat is een 19e eeuws idee.
23: Ja,
6: maar het wordt schaamteloos
23: teruggeprojecteerd op 1000 jaar geleden.
1: Centraal in dat verhaal van Poetin staat het jaar 988. Het jaar waarin de vorst Vladimir zich bekeerde tot het christendom. Volgens de overlevering koos hij voor het orthodoxe geloof nadat zijn gezanten eerst de islamitische, joodse en katholieke wereld hadden verkend. Maar ze waren verkocht toen ze een kerkdienst bijwoonden in het orthodoxe Constantinopel. Je hoort Katja Tolstaja, een theoloog en hoogleraar aan de VU die geboren is in Rusland. Hoe zijn die Russen orthodox geworden?
7: Het is een verhaal uit de Nestor-kroniek, begin 12e eeuw, over de kerstening van Rusland, die ook door Poetin wordt gebruikt. Dat luidt dat Vladimir de gezanten uit verschillende religies heeft ontvangen. Ja. Dus de moslims en de katholieken en de joden. En dat hij de moslims niet zo goed vond. En bij de moslims was het varkensvlees eten niet zo in de smaak gevallen.
23: En geen alcohol drinken.
7: En vooral geen alcohol drinken, want daar zou Vladimir gezegd hebben van wij zijn zo gewend aan het bekoort ons om te drinken.
23: Dat is dus steeds een stereotype natuurlijk van de Rus. Maar,
7: En de Joden konden ook niet helemaal geloofwaardig zijn om een staat op te bouwen, omdat zij verjaagd waren uit hun eigen land. Dus volgens de overlevering heeft Vladimir de gezanten gestuurd wederom naar de islamitische landen, naar de katholieke landen. Bij Constantinopel zouden de gezanten die terug zijn gekomen gezegd hebben, we zijn bij de kerkdienst geweest en het was hemel op aarde.
23: Je gaf ook de Hagia Sophia, toch? Die geweldige, toen nog een kerk, nu dat is de moskee natuurlijk.
6: Een giftige cocktail, hoor. Dat misbruik, zoals Katja zegt, van de geschiedenis. Want in die cocktail zijn er altijd elementen zijn waar. Maar het geheel is giftig. Ja. Omdat de suggestie gewekt wordt dat het allemaal onvermijdelijk bij elkaar hoort. En ook bij elkaar moet blijven. En het ontkent het eigenlijk ook
23: een soort goddelijke bestemming.
6: Het ontkent de geschiedenis van de afgelopen 1000 jaar. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Ja. Wat ook invloed heeft gehad op
8: Nou ja, simpel gezegd.
6: Van al die landen, geschiedenissen, culturen.
8: Een programma van nu en dan zoek je geschiedenis bij die erbij past.
6: Ja.
8: Ongeveer toch?
7: Net als bij ook met bijbelmisbruik. Weet je wat wij theologie kennen?
8: Een fenomeen. Ja.
7: En ik zou heel graag aan George Orwell willen denken met jullie. Dat elke propaganda, al zijn er stukjes van waar, het is altijd een leugen.
1: Een mythe wordt pas echt gevaarlijk als een machtig man erin gaat geloven. Petrus de Graaf onderzocht met historicus Niels Drost honderden toespraken die Poetin door de jaren heen hield. En hiermee konden ze een beetje in het hoofd van Poetin kijken. Wat gelooft hij nou echt? Wat vindt hij nou echt? Ik sprak Petrus een dag na de Russische invasie in Oekraïne. Op een moment dat veel mensen zich afvroegen of Poetin gek was geworden, zag Petrus juist een ander patroon.
9: En mensen komen dan heel snel met opmerking: dit is niet rationeel. Ja. Het is irrationeel. Ja. Nou, als historicus weet je dat wat mensen vroeger deden en zeiden klinkt ons nu heel gek in de oren, maar daarmee is het nog niet irrationeel.
1: Nee.
9: Rationeel vinden wij als je iets doet wat je helemaal goed hebt onderzocht en het is gebaseerd op bewijzen. Maar je hebt ook iets wat de econoom Brian Kaplan noemt rationele irrationaliteit. Dus dan baseer je, je doel is gebaseerd op geloof. Een heilige overtuiging. Ik moet de heilige relieken van zus en zo bemachtigen. Nou, dat slaat nergens op, vinden wij. Maar het is een geloof. En alles wat je doet, leidt dan toe naar dat geloof. Ja. Nou, dan is het een rationele irrationaliteit.
8: Precies. Lijkt het een beetje op complotdenken misschien? Het is een in zichzelf gesloten universum, rationeel.
9: Waar binnen dat wereldbeeld wel van alles klopt. Hè, waar eigenlijk een extreme vorm van logica wordt gehanteerd. Maar nou even terug naar Poetin. In 1999 kwam hij aan de macht. Ja. En ik heb een student, die wil ik echt de credits geven. Die heet Niels Drost. En die heeft afgelopen half jaar bij mij een scriptie geschreven en die kon vloeiend Russisch.
1: Aha.
9: En toen kwamen we op het idee van, joh, hoe leuk zou het zijn om eens alle toespraken van Poetin te gaan analyseren. En die jongen, die is echt geniaal, die heeft ook gewoon een botje ontwikkeld. Op een gegeven moment kwam die bij me en zei, ja, Beetje, ik heb een programmaatje ontwikkeld en ik ben nu de website van het Kremlin aan het leegschrapen. Ik zei, kijk even uit, heb je een VPN, heb je alles even dubbel beveiligd. Maar goed, dat heeft hij gedaan. Dus had hij al die toespraken, zijn er heel veel. Die zijn ook allemaal keurig op de Kremlin-site.
1: Okay.
9: En die is hij gaan analyseren op het gebruik van de tsaren. Welke tsaar, wanneer, waarom, met een aantal codewoorden. In 1999 kwam Poetin net aan de macht. Ja. En toen citeerde hij, zeg maar, de leuke dingen van Peter de Grote. Hij zei, Peter de Grote was een tsaar die geloofde in de ideeën van de verlichting. Die dat eigenlijk al voorbereidde. Hij was een tsaar die Rusland een raam op Europa heeft gegeven. Sterker nog, heeft Poetin gezegd in een lezing in 2001, ook na de terroristische aanslagen, hij zegt, de Europese waarden zijn mij heilig. En we hebben dezelfde waarden en we steunen elkaar in de strijd tegen terrorisme.
1: Ja.
9: Wij zijn ook voor democratie. Het Russische Rijk is een toonbeeld, en Medvedev heeft dat ook nog herhaald, van diversiteit, allerlei geloven, allerlei naties. We zijn een moderne... een moderne en een innovatief land. En Poetin was heel duidelijk bezig, via Peter de Grote en ook Alexander de Eerste, dat is mijn lievelingstsaar. Dat is degene die Napoleon heeft verslagen, die hele gelovige tsaar, hele Europese tsaar ook. En daar heeft hij ook toen een standbeeld van laten maken.
1: En dat is een Poetin waar wij mee kunnen leven.
9: En daar konden we toen ook best mee leven.
1: Ja.
9: Toen is het misgegaan. Nou, en er zijn natuurlijk nu ook allerlei verhalen die zeggen, het is allemaal de schuld van het Westen en Amerika, we hadden met hem moeten praten. Dat denk ik ook. Ik denk dat het Westen zijn radicaliseringsproces in de hand heeft gewerkt.
8: Hij begon toen toch ook al meteen een slachting in Tsjetsjenië.
9: Ja, je zou nog kunnen zeggen, dat is, je kunt, ja, hoe moet je het zeggen? Daar heeft Medvedev ook een keer iets over gezegd. Hij zei van, ja, jullie zijn al decennia lang of eeuwenlang democratisch. Rusland is pas 20 jaar democratisch, moeten nog een beetje leren. Daar heeft Medvedev echt wat over gezegd.
1: Oh, okay,
9: en wij doen ons best, maar dit zijn gewoon terroristen. En voor een deel was dat natuurlijk ook zo.
1: Maar jij zei ook, Poetin voelde zich eigenlijk ook misschien een beetje afgewezen door het Westen.
9: Ja.
1: En dat hij eigenlijk toegefelijk op dat moment was?
9: Nou ja, er is een enorme wrijving ontstaan tussen dat hij als een Alexander de Eerste en een Peter de Grote serieus genomen wilde worden.
1: Ja.
9: Te midden van het concert van de mogendheden, het Europees concert. Mm-hmm. Hij is ook een grote mogendheid en heeft het gevoel gehad dat hem dat niet is gegeven.
1: Oh ja.
9: Van de buitenkant. Tegelijkertijd aan de binnenkant de Oranje Revolutie. De Georgië 2008.
8: Zeker.
9: Toen in 2011 grote opstanden in zijn eigen rijk. Weten we nog wel, die gigantische demonstraties.
1: Ja.
9: En toen is hij gaan schuiven. Toen is hij gaan denken, dit klopt niet. Toen ging hij ook andere tsaren citeren. Ah. Toen ging die over Catharina de Grote.
11: Oh ja. En Catharina de Grote is meer als assertieve...
9: Dat is een absolutistische vorstin die de hele Caucasus en de Krim en alles heeft ingelijfd. En die Rusland echt met koloniale oorlogen heeft vergroot.
11: En het land zo groot maakte eigenlijk als wat het nu is.
9: Ja, precies. En toen is hij op macht gaan zetten. En nou kom ik bij de radicale ideologie die we hem nu zien uitleven. Dat is de radicale ideologie van de heilige Russische natie. Ja. En in het heilige Russische idee bestaat er niet zoiets als scheiding tussen kerk en staat. Ja. Hij heeft ook de dubbele adelaar ingevoerd, Poetin, toen hij aan de macht kwam. En dat is de Byzantijnse adelaar. Ja. En dat duidt op de harmonie tussen de wereldse en de goddelijke leider. Hm. Dus de kerk en Poetin en de Russische natie, dat is één lichaam. En die moeten elkaar versterken, steunen. Er is ook niet zoiets mogelijk als kritiek op de leider. Dat hoort gewoon één organisch geheel met het volk te zijn. En toen is hij steeds meer daaraan gaan geloven. En met het idee, je merkt het ook, want toen is hij ook meer op de Russificatie gaan zetten. Net als Stalin vanouds. Er is een moment geweest dat dus de diversiteit en alle verschillende talen. Toen is Poetin echt steeds meer gaan zeggen van, nou ja, die Oekraïners, dat zijn klein Russen. Net zoals de Bielorussen Wit-Russen zijn. En wij zijn er allemaal één groot Russisch volk. Dus die ook dat hele idee van het Russische volk terug gaan projecteren. En hij ziet zichzelf als de belichaming ervan. En Kiev als de wieg van de Russische natie. En zijn doel in het leven, bijna eschatologisch doel is het, die Russische ziel te verenigen, al die Slavische volken, dat ene grote lichaam. En dat grote rijk van de 19e eeuw. Dus met allemaal één groot Russisch volk. Dus die ook dat hele idee van het Russische volk terug gaan projecteren. En hij ziet zichzelf als de belichaming ervan. En Kiev als de wieg van de Russische natie. En zijn doel in het leven, bijna eschatologisch doel is het, die Russische ziel te verenigen, al die Slavische volken, dat ene grote lichaam. En dat grote rijk van de 19e eeuw. Dus mensen zeggen wel, Poetin wil het Sovjet-imperium weer terug. Maar dat is

0: volgende wereldmacht die we gaan bespreken lijkt vooral bezig te zijn met de toekomst. China, de wereldmacht die de afgelopen decennia in duizelingwekkend tempo opkwam. Zo beschrijft ook historicus Maarten van Rossum in zijn boek De 21ste Eeuw. De belangrijkste ontwikkeling die jij noemt, dat is denk ik voor veel mensen wel verrassend. Je schrijft, in 1979 begon het Chinese politbureau met de hervorming van de Chinese economie. Die met de kennis van nu zonder meer de belangrijkste gebeurtenis van de laatste vier decennia was. En misschien wel de belangrijkste gebeurtenis sinds het begin van de industriële revolutie. China, dat is eigenlijk waar jij de lens opvestigen.
1: Ja, omdat het in dit geval, toen zij begonnen met die plannen, dus december 1979 zal de bevolking van de China, ik denk, iets over de miljard inwoners zijn geweest. Dat is ondertussen al doorgegroeid naar 1,4 miljard. Nu overigens is de vergrijzing daar gestart.
0: Begint de vrije val.
1: Ja, en
0: ongeveer,
1: dat gaat hard.
0: Ja.
1: En ja, wat volgens mij toch eigenlijk niemand aan zag komen, is dat ze erin geslaagd zijn om... Eigenlijk kun je zeggen, dit waren de besluiten van het politbureau. Die overigens pas mogelijk waren, omdat Mao, die moest natuurlijk dood. Die is in 76 overleden. Deng moest even de zaken zo organiseren dat hij het voor het vertellen kreeg.
0: Volger, ja.
1: Hij was natuurlijk een notoire revisionist in allerlei opzichten. Een daadkrachtig, maar gezond verstand figuur. Dus dat kon in 1979 starten. En in 2014 kon je eigenlijk wel zeggen dat... qua koopkrachtpariteit China een grotere economie had dan de Verenigde Staten. Ja. Dus dat betekent toch dat je in ruim 34 jaar... eigenlijk een soort industrieel wonder tot stand brengt.
0: Ja,
1: en ondertussen is de Chinese economie ruim groter dan de Verenigde Staten. Ja. Alleen zijn we altijd bereid om het zo uit te rekenen... dat het lijkt alsof dat niet zo is. Maar ik laat wel een praktisch voorbeeld geven. Je hebt Hongkong, je hebt een idee waar het ligt. Daarboven lag een provinciestad, die heette Shenzhen. Ligt er nog trouwens, daar niet van. Alleen had hij toen 300.000 inwoners en nu 12 miljoen. En dat hele gebied, dat heette Guangzhou. Kanton noemden we dat vroeger. Dat is ongeveer de helft van Nederland qua territorium. Mm-hmm. Er wonen 32 miljoen mensen.
0: En dat is de meest, Nederland dicht bijvoorbeeld.
1: Dat is de meest productieve regio ter wereld.
0: Bij die ontmoeting tussen Xi en Trump gebeurde nog iets interessants... wat ik zeker ook even bij jou neer wil leggen... omdat het een heel historisch iets is, of tenminste een historische verwijzing. Xi, die sprak daar over de Thucydides trap, als ik dat goed zeg. Dat hou je ook aan in je boek. Dat is het idee volgens mij dat als het gebeurt... dat wereldmachten elkaar gaan aflossen op het wereldtoneel... dan gaat dat bijna altijd gepaard met spanning. Dat is de gedachte, of zo niet met oorlogen. En dat Xi dat aanhaalt op zo'n moment... Is dat niet heel veelzeggend? Is dat ook niet een beetje...
1: Daar had hij al met Obama over gesproken.
0: Ja, dus waarom het nu dan weer genoemd wordt... is de angst van, als China Amerika gaat aflossen als wereldleider... dit weer tot ellende kunnen leiden. Bijvoorbeeld bij Taiwan wordt dan natuurlijk gezegd.
1: Amerika is niet de wereldleider.
2: Waarom zegt hij van, pas erop, denk erom, Trump... De wisseling van de wacht gaat vaak gepaard met geweld.
1: Ja, omdat voor zover ik dat na kan gaan, maar ik ken hem niet persoonlijk, eerlijk gezegd. Gelooft Xi echt dat het Oosten is in opkomst? Dat wil zeggen, Oost-Azië is in opkomst. En het Westen is in neergang.
0: Als China inderdaad de nieuwe wereldmacht is, welk wereldbeeld zit daar dan achter? Dat vraag ik historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. En zou China niet ook een stabielere wereldmacht kunnen zijn... dan de machten die we de afgelopen decennia hebben gezien?
3: Het interessante is dat Xi Jinping dat zelf nu de hele tijd zegt. Toen die tarievenoorlog uitbarstte, heeft hij gezegd... als er een land zo wild tekeer gaat op het internationale toneel... dan is er één land dat altijd voorspelbaar... dat altijd vriendelijk in de handel is.
2: Volwassenen in de kamer.
3: Volwassenen in de kamer. That's us, China. Samen met Brazilië heeft een statement uitgebracht. En gezegd, wij zijn nu degene die een roep uit te laten gaan... om een more just and equitable world order.
0: Een meer rechtvaardige, meer gelijkwaardige...
3: Ja. Bij China en Brazilië, want wij weten hoe dat moet. En daarmee bedoelen ze geen interventie van andere landen in binnenlandse aangelegenheden. Dus niet meer dat gedoe met Irak en alles. Ook geen handelsoorlogen. Gewoon accepteer onze producten maar en werp geen tariefbarrières op. Dus heel economisch, heel erg op eigen belang en heel erg tegen Amerika.
2: Dat blijft ook een heel interessante vraag in hoeverre China... bereid is en in staat om in dat gat te springen wat Amerika achterlaat.
0: Ze hebben wel een punt over die
3: op
0: stabiliteit en voorspelbaarheid. Ze zijn stabiel en voorspelbaar.

0: En zij hebben inderdaad niet zo'n geschiedenis dat zij...
1: Langs ons nodig hebben natuurlijk.
0: Gaan interveneren met alle...
2: Taiwan.
0: Je hebt ze nog nooit, tenminste ik nog nooit, met een leger ergens in het Midden-Oosten.
2: Nee, maar wel in hun eigen gebied. In die zee tegen Taiwan en tegen de Japanse eilanden. Je bedoelt...
1: Nog militaire provocaties hoor.
2: Ja.
1: Japan maakt zich grote zorgen.
0: Ja. Ja, ja, in die zin wel.
2: Nieuw-Zeeland en Australië ook, het, Indonesië.
0: In hun eigen invloedssfeer, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, maar die is best wel groot.
0: Die is wel groot, ja. Het is een groot land.
2: Halve wereld,
0: een
2: David.
0: Groot land.
2: Ja.
0: Oké, maar China lijkt er dus wel aanspraak op te maken... om in ieder geval die rol in te nemen.
2: Ik ben geen supporter, laat ik het zo zeggen.
0: Dat kan me...
1: Nee?
0: Ja, als het telkens gaat ook bij de wereldorde... wat zijn de waarden die daaronder liggen?
1: Nou ja, precies.
0: Die zijn in China natuurlijk totaal anders.
1: En dat is natuurlijk de grote vraag als we het over wereldorde hebben. Beatrice gaf net al aan, dat is een gelaagd begrip. Er zit de economische kant aan, politieke, militaire kanten. In hoeverre kun je die loskoppelen van elkaar? Dus China lijkt een beperkte visie op wereldorde te hebben... die vooral economisch op dit moment is.
2: Ja, en de
0: ze zijn niet zo bezig met mensenrechten
1: met
0: en mensenrechten verdragen.
2: En ook het idee, zelfbeschikkingsrecht van kleinere landen. Bestaat dat in de theorie van China?
1: Ja, goede vraag.
2: Ja, en ook het idee dat alle landen gelijkwaardig zijn. Bestaat dat? Het is China.
1: Is dat vooral geworteld in het idee van een totaal gemonitorde samenleving... waar iedereen wel een auto heeft en een huis.
2: En waarbij China het hart van de wereld is.
1: Ja.
0: Ja, en dat is ook altijd wat je hoort. Hè. Als zij met landen bijvoorbeeld in Afrika of in Oost-Europa ook wel zaken doen... dan zeggen die landen... dit is wat anders dan met Amerika of met andere westerse landen zaken doen. Want die komen met, je moet dit qua mensenrechten aanpassen. Hoe zit het daar?
1: Ja, maar goed, dus dat heeft ook wat te maken met...
0: Daar is China minder geïnteresseerd
2: die
0: in.
2: Doet dat
1: heeft ook te maken met interne cultuur. Hè. We bereiken ons niet zo heel veel berichten natuurlijk over oppositie in China en zo. Nee. Maar het is wel duidelijk dat met harde hand alles onder druk wordt. Denk aan de COVID-crisis.
0: Ja.
1: En bepaalde artsen bijvoorbeeld die zich uitspraken tegen het beleid van de Chinese overheid. Dat ongelooflijk amateuristisch was. Zeker in de eerste instantie en later keihard.
0: Ja.
1: Die werden keihard de kop ingedrukt.
0: Ja.
1: Dus de wereldorde die China voorstaat is een zeer autocratische. Mag je rustig op. Ja.
0: We gaan nog even terug naar Maarten Verrossen. Is het volgens hem echt een uitgemaakte zaak dat China de wereldmacht van de toekomst is?
3: Ik geloof niet dat dat zo is. China heeft een heel snel economisch ontwikkelingsproces doorgemaakt. Dat hebben wij ook doorgemaakt, alleen in een ietsje ander tijdperk. Grotendeels in de 19e eeuw in Europa en nog weer in de 20e eeuw. Verenigde Staten idem dito. En aan zo'n proces zijn grenzen gesteld. En nu worstelt China met alle mogelijke problemen. Vergrijzing, een onroerend goed kwestie... Ja. Ontevredenheid, grote jeugdwerkloosheid, iets waar je altijd enorm alert op moet zijn. Want dat kan leiden tot opstandigheid op allerlei niveaus.
0: Ze hebben ook weer hun eigen problemen.
3: Dus ook China is, zoals het heet, in not 10 feet tall, zoals de Amerikanen dat noemen.
1: Een reus op lemen voeten?
3: Vrijwel alle reuzen blijken lemen voeten te hebben.
0: Ja, dat is
3: een hele eigenaardige zaak, maar zo is het.
0: Ik zei dat ook al een beetje in mijn intro, ook als je jouw boek leest, überhaupt bij de geschiedenis, je kan het heel erg beperken tot... Het is een strijd van machten, wereldmachten, hoe je het ook wil noemen, die met elkaar de strijd aangaan. Maar zitten altijd ook ideeën onder. Er zitten wereldbeelden onder. Er zit soms geloof in de brede zin van het woord onder. En wat bij China natuurlijk wel de verrassing is, denk ik, voor het Westen, misschien wel de schok. Volgens mij beschrijf je dat ook een beetje zo in je boek. Dat iedereen dacht, oké, zo'n wonder, zo'n economisch wonder dat China volbrengt, dat kan alleen in een vrij democratisch land plaatsvinden.
3: Ja,
0: en dat is nu natuurlijk wel iets van nieuw terrein. Dat we denken, maar ook een autocratisch, gesloten, dictatoriaal... zou je misschien kunnen zeggen, land kan blijkbaar zo opgaan in de vaart ervoor.
3: Dat was daar een heel overtuigend bewijs wat al lang bestond. En wat in alle opzichten nog veel beter is dan China. Het is alleen veel kleiner. Dat is Singapore.
0: Oh, okay.
3: Singapore hoort tot de 5 rijkste landen ter wereld. Singapore is niet een semi-dictatuur, maar een echte dictatuur... maar wel een verlichte dictatuur.
0: En dan gaan we door naar de derde biljartbal, de Verenigde Staten. Een land dat steeds meer lijkt af te glijden van democratie naar autocratie. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Onze vaste gast Stefan Paas las ernaast profetisch boek... dat lijkt te voorspellen wat er nu gebeurt. Stefan, jij bent een boek uit 2018 aan het lezen?
1: Heb ik net uit, ja.
0: Toen schrok jij een beetje van... Verrek, dit gaat precies over wat er nu gebeurt.
1: Ja, dat is het boek How Democracies Die van Levitsky en Ziblatt. Beatrice had het al gebruikt in haar boek van autoritaire tendensen in Nederland voor de oorlog.
2: 1933,
1: dus, ja. Precies. En ik kwam die titel vaker tegen. Dat moet ik ook eens gaan lezen. Maar dat is wel... Dat boek gaat eigenlijk over de vraag... hoe kunnen democratieën veranderen in autocratieën? We hebben daar vaak een beeld bij... dat ineens de tanks door de straten rijden... en
0: Dat er ineens een groep
2: wordt gepleegd of zo.
0: Ja, een groep ongemakkelijk geuniformeerde figuren voor de televisie verschijnt en dan toespraken gaat houden. En dat is een beetje dat Hollywood-idee. Maar de werkelijkheid is een andere, laten zij zien. Ze bestuderen een aantal van die overgangen, hè, onder andere in Venezuela, Chavez en Peru, Fujimori. Dat het gebeurt eigenlijk van binnenuit. En dat gebeurt door een geleidelijke uitholling van het democratische systeem. Vaak is het een soort charismatisch figuur die een beetje van buiten komt. Niet door de partij democratie, door de partijhiërarchie heen en boven klimt. En onderweg een beetje getuchtigd en gematigd enzovoort gebalanceerd wordt. En ook uitgefilterd, hè, want dan haal je de gekken er ook een beetje uit. Maar die zomaar van een zij-instromer, laat ik hem maar zo noemen, binnenkomt. En dan vaak zich kenmerkt door het verdacht maken van politieke tegenstanders, het aanmoedigen van geweld, minachting voor democratische normen.
2: Ja, dat normenpunt is ook belangrijk,
0: ja,
2: hè?
0: Ja,
2: dus dat je gewoon niet alleen meteen illegale dingen doet, maar dat je ook laat zien dat je geen respect hebt voor de normen en de afspraken die er zijn gemaakt. Hè? Hij bedoelt bijvoorbeeld 2016 had Obama, die had een rechter benoemd voor het hoogste gerechtshof, Merrick Garland. En toen kwam Trump aan de macht. En toen hebben de Republikeinen gewoon geweigerd die nominatie door te voeren. Terwijl dat altijd de norm was.
0: Was 150 jaar lang, was had nooit zo, iemand daar een probleem van gemaakt.
2: Precies, en dat mag, hè? Dus zij mogen dat weigeren, ze mogen zelf een eigen genomineerde voordragen. Maar dat is, ja, en hij noemt dat ook, noemt hij dat, Ziblatt, institutionele onverdraagzaamheid. Ja, dus dat je elkaar ook via de instituties niet meer verdraagt.
0: Institutional hardball.
4: Ja, het meest extreme voorbeeld is natuurlijk 2020, de verkiezingswinst van Biden.
2: Ja, maar daarvan kun je zeggen dat is illegaal. Dit is dus nog dat je binnen de bestaande legale kaders dingen doet die eigenlijk niet in de geest van de democratie zijn.
0: De Amerikaanse constitutie biedt eigenlijk niet zo heel veel formeel verweer tegen iemand die autocratisch wil regeren. De president bijvoorbeeld heeft echt veel macht. Althans, laat ik het anders zeggen, de grenzen van zijn macht zijn eigenlijk niet goed omschreven.
2: Ja.
0: Binnen het Amerikaanse systeem waren heel weinig, eigenlijk verrassend weinig institutionele checks en balances zijn tegen machtsmisbruik, hangt er dan heel veel af van het fatsoen, de morele kwaliteit en ook de zelfbeheersing van degene die al aan de macht komt.
4: Ja, ja, ja.
0: En eigenlijk noemen ze dan twee heel belangrijke vangrails, zal ik het maar zo noemen.
2: Ja.
0: De ene is dat je je tegenstanders niet demoniseert. Dus dat je erkent, die houden ook van hun land.
4: Ja.
2: En ook dus niet meteen ontslaat als ze de regime wisselen.
0: Al dat soort dingen. En het tweede is dat je een zekere terughoudendheid aan de dag legt bij het uitoefenen van, bij het volledig uitbuiten van alle mogelijkheden die het systeem biedt. Dus er mag best wel veel. Maar doe je het. Terughoudendheid houdt in dat je niet alles doet wat mag.
4: Ja.
0: Omdat je het systeem heel wil laten.
4: Nou ja, alle dingen die je omschrijft van dat het Amerikaanse systeem rendeert als mensen zich moreel gedragen en terughoudend gedragen, ja, dat zie je nu allemaal natuurlijk verdwijnen. En dan is het een heel kwetsbaar systeem. Dat is eigenlijk wat daar blijkt.
0: Dat laten ze heel goed zien.
4: Ja.
0: Nou ja, en wat zij ook laten zien, dat vond ik een ander mooi inzicht, dat iemand als Trump komt ook niet uit de lucht vallen. Die moet je ook in de Amerikaanse context wel zien. Amerika heeft wel een geschiedenis waarin bijna elke generatie wel zo iemand naar boven komt drijven. Dat waren mensen die best ver kwamen. Maar die uiteindelijk door de partijbonzen, laat ik het maar zo zeggen, van de democraten, want vaak waren het democraten in die tijd, en later van de republikeinen, geweerd zijn eigenlijk van de mogelijkheid om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Dat was natuurlijk niet zo democratisch. Maar dat zijn het soort checks en balances dat Amerika heeft. Verder hebben ze niet zoveel.
4: Ja.
0: Dus dat was in die partijen. En sinds die verdwenen zijn, was het eigenlijk wachten tot er een keer iemand door zou dringen tot het plus.
4: Ja,
0: in die zin is Trump de storm die je wist dat zou komen.
5: Maar de aantrekkingskracht van Trump is niet alleen politiek. Historicus James Kennedy ziet achter zijn succes ook een morele aantrekkingskracht.
6: Het spreekt mensen aan. Ik bedoel, ik vind het nog steeds een belangrijk inzicht van Sam Harris een aantal jaren geleden, toen Trump voor het eerst gekozen werd, is dat Donald Trump maakt geen enkele morele aanspraak op je. Ik bedoel, dus het is een
0: Je hoeft geen beter mens te worden van hem.
6: Je hoeft er helemaal geen beter mens van te worden. En
4: je bent dus ook niet fout.
6: En dus je bent niet fout.
4: Nee.
6: Je mag alles zeggen en vinden wat je vindt. En dat is oké. Donald Trump geeft jou daar toestemming voor. Ja. En het is dus, dan hoef je dan eigenlijk niet politiek correct te denken. En je hoeft niet een soort keurslijf van, nou ja, heb ik dit nou wel net genoeg goed gezegd of niet voor weldenkende mensen. Dus hij in die zin, hij spreekt mensen aan juist omdat ze als het ware de ruimte krijgen om te denken en voelen wat ze willen.
4: En vanuit de Democraten hebben ze het gevoel van, daar doe ik allerlei dingen verkeerd.
0: werd. En met name dan misschien de witte stemmers van Trump hebben het gevoel dat ze schuld hebben aan heel veel problemen in het land. En dat ze echt moeten veranderen. Dat ze beter moeten worden.
6: Ja, of dat ze beter moeten worden. Of ja, dat de andere dingen. Of dat ze eigenlijk beter. Maar jij kan zeggen ook wel, je kunt er wel best wel kritisch op zijn. Hè? Dus er geen normering. Je hoeft ook niet voor het milieu te zorgen. Je hoeft niet voor de medemens te zorgen. Dus je kunt voor een keer echt aan je eigen belangen gaan denken. En aan je eigen volk gaan denken in plaats van anderen. Dus hij geeft daar allemaal wel toestemming voor, als het ware.
5: Het is duidelijk, Europa moet zijn eigen koers gaan bepalen. Maar hoe doen we dat? En kan Europa dat wel? Dat vraag ik Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD.
7: Er is niks in Europa wat we met alle talent en mensen en aspiraties die we met elkaar hebben, wat we niet kunnen. Er is niets. Laat je nooit wijsmaken dat er iets is wat wij samen niet kunnen fixen. Het gaat er wel om, is de politieke wil. En wil je is er voldoende aanleiding om het ook voor elkaar te maken? Maar en dat is er nu zo hoop.
1: Wat zie je als de voornaamste belemmeringen om daar te komen?
7: Schakel ik weer even over mijn pessimisme. Ja. De Amerikanen zijn natuurlijk van onderop gekomen. Ze zeggen van, we laten alles bij de staten, het onderwijs, de sociale zekerheid, et cetera. En boven doen we alleen buitenlandse zaken en defensie in Washington. En dat is natuurlijk de stijl. In Europa is het precies andersom.
1: Ja.
7: We laten buitenlandse zaken en defensie en alles wat we moeten doen, wat nu relevant wordt, laten we aan de lidstaten. En alles waar je van zegt, nou, dat zouden staten zelf. Daar hebben we continu een strijd over van, moeten staten dat wel doen. Dus Europa is bovendien opgebouwd uit oude wereldrijken. En niet uit een staat waar iemand een vlag plant en zegt, zullen we samen een land vormen? Dus het is onvergelijkbaar.
1: Ja.
7: Maar we zullen iets. We moeten zeker geen superstaat worden. Ik ben geen federalist. Maar we zullen wel kracht moeten maken samen waar het voor alle staten beneficial is, voor de toegevoegde waarde heeft. En dat zie je bij externe druk. Dus de verdieping van Europa is in de afgelopen jaren niet gekomen vanwege de dreiging van Trump, niet gekomen door druk van Amerika. Het is gekomen door de dreiging uit China en Rusland.
1: Ja.
7: Alle wetgevingspakketten waarvan iedereen zei 5 jaar geleden ondenkbaar, onmogelijk, die er nu zijn, vanwege externe dreiging. Ja. En daar is er nu niet te weinig van. Er is geen tekort aan, zullen we
1: zeggen. Nee.
0: Ja, het probleem is misschien wel, en dat zeggen heel veel mensen nu ook, wat is onze cultuur?
7: Ja, maar David, als ik een boekhandel inloop, hè, in Maastricht of waar ik veel kom, of in Twente, dan zie ik leuke boeken en dan heb ik allemaal zin om te kopen. En laatst in Brugge, geweldig. Maar kom ik toch, met alle respect, in Amsterdam in een boekhandel, dan zie ik daar niet aflatend meters achter elkaar over racisme, over kolonialisme, over uitbuiting, over ons verleden, slavernij. Ik word er helemaal lijp van. Als je toch tegenwoordig afstudeert als student op de universiteit, op de VU, dan denk je van, weg met ons.
1: De VU valt het nog wel mee, hoor.
7: Nee, gelukkig. Maar dat weg met ons, daar heb ik niks mee. Nou. Ik ben echt voor. Ik vind het fantastisch. Als ik was dat bij Eva Jinek deze week, wat je zei. Dat heb ik ook gezegd. Het leuke als je aan de andere kant van de wereld bent, is dat je ergens een steen optilt en dat er een Hollander onder vandaan komt en die zegt, hallo, ik verkoop iets.
1: Dit is iets waar ik zelf ook al tegenaan loop. Wat jij nu brengt is een vrolijk middendiscours. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat je daar wel naartoe moet. Vrolijk niet in de zin van naïef, maar Europa is zo gek nog niet. Met natuurlijk alle kanttekeningen die je bij het verleden kunt zetten. En natuurlijk hebben we in slaven gehandeld en dan moet je ook nooit doen alsof dat niet zo, enzovoort, enzovoort, tuurlijk. Maar wat je op links vindt is inderdaad, ver naar links, is een soort idee, als je dan hebt over Poetin of Rusland, dan zeg je, ja, maar wij hebben ook allemaal. Ja, maar joh, dat kun je niet helemaal vergelijken met elkaar. Hè? Het is natuurlijk wel erg, maar zo erg.
7: Precies.
1: En aan de andere kant, aan de uiterste rechterflank, gaat die beschaving ook steeds van onder en leven we een soort, denk aan het Trump-discours, hè, van het allemaal kapot en allemaal ellendig. En we hebben een soort radicale revolutie nodig, autocratie in feite, om de boel nog te redden. Maar er is toekomst voor de democratie. Er is allemaal onvolmaakt.
7: Onze allerbeste hoop is het goed herontdekken. Wat zijn de wortels van die liberale democratie? Waar, het liefst naar de Schotten, niet aan Fransen, die hadden allemaal ongelijk. Maar die Schotten hadden bijna allemaal gelijk, David Hume. Het gaat erom dat je goed kijkt, waar komt onze vrijheid vandaan? Kunnen we dat weer opnieuw uitvinden? En daar ben ik hoopvol.
0: Wat die democratieën die er nog zijn, dat klinkt wel dramatisch, maar wat die, hoe die zich onderscheiden van de autocratieën, zijn wel omdat ze in staat zijn kritisch te kijken naar hun verleden. En daarvan te leren.
7: Ja, dat maakt ons inderdaad.
0: Dat is onderdeel van onze cultuur.
7: Zeer onderscheidend.
0: Mensen.
7: Zeer onderscheidend, maar wel met zelfvertrouwen alsjeblieft.
5: Oké, maar zelfvertrouwen waarin? Wat is Europa, behalve een markt, een munt, ingewikkelde regels en vergaderingen in Brussel? En wat proberen we eigenlijk te beschermen wanneer we zeggen dat Europa sterker moet worden? Econoom Paul Schendeling zocht naar de ziel van Europa.
8: Liefde voor Europa, waar mensen dus, om anders gezegd, werken om te leven en niet leven om te werken. En doordat het contrast ineens, met name die laatste jaren, zo groot is, dan kom je ineens achter wat een voorrecht eigenlijk dat we in Europa mogen leven. En dan zie ik inderdaad voor me dat Europa een vrije, rechtvaardige, vreedzame, vreugdevolle samenleving is. Dat eigenlijk het de ziel is waar we naartoe streven. En we zijn dat nooit perfect. Je geeft ook zelf al aan. Ook het bladdert aan alle kanten af. We hebben ook zwarte bladzijden in die geschiedenis.
1: Ik wil zeggen, het kan natuurlijk nostalgisch overkomen. Maar ooit waren wij een gelukkig soort hobbitachtig paradijs. Waar ieder zijn eigen tuintje had en gelukkig was en zich gewaardeerd voelde. En nu is het allemaal.
8: Maar het is precies andersom, hè? Dus een ziel is juist niet terugkijken. Nee. Een ziel is vooruitkijken. Ja. Het is eigenlijk, ja, daarom denk ik ook echt dat het christelijke wortels heeft. Ik denk dat de eerste sociale visie voor de toekomst van Jesaja is. Dan hebben we het over de 8e eeuw voor Christus. Uh-huh. Waarin staat van het
4: Oud Testament van de Bijbel.
8: In het Oude Testament. Een prachtig visioen van dan komt er een rechtvaardig koning die wel omkijkt naar de zwakkeren. Die wel omkijkt naar de armen. Dat is de eerste sociale visioen van iets wat er nog niet is. Misschien ook nooit geweest is. Maar waar je wel naartoe streeft. En misschien inderdaad zijn er ook heel veel van de idealen, die waarden die we in Europa hoog hebben, nog nooit volledig gerealiseerd. Maar het is wel typisch Europees om geen genoegen te nemen met de samenleving zoals die is. En wel te blijven streven naar een betere samenleving in de toekomst. Mooi.
5: Ja, mooi hoopgevend beeld, die tafel van Paul Schendeling. Er was in deze aflevering aan metaforen überhaupt geen gebrek. Denk ook aan de apenrots en de biljartballen natuurlijk. Misschien zijn dit soort speelse metaforen wel een goede manier om de taal van macht en oorlog wat draaglijker te maken, om proberen er vat op te krijgen. Maar wat doe je als die wereldpolitiek opeens heel dichtbij komt? Ik moet tot slot weer denken aan die dag na de Russische invasie in Oekraïne. Aan Beatrice, Stefan en ik in de podcaststudio, ons realiserend dat er oorlog was uitgebroken in Europa. Stefan vertelde dat hij dat weekend moest spreken. Maar wat vertel je op zo'n moment?
1: Nou, ik zal je vertellen, ik had maandag mijn preek af. Ik dacht, lekker op tijd klaar.
7: Ja.
1: En toen kwam Poetin met zijn interventie. Dus ja, ik ben vandaag heb ik mijn preek een beetje proberen te herschrijven. Of een nieuwe preek geschreven. Ik denk dat ik het ga hebben over het einde der tijden.
2: Dat is geruststellend.
7: Ja, dat is ook niet echt geruststellend.
1: Klinkt een beetje dramatisch, maar in de Bijbel staan natuurlijk veel teksten die gaan over het leven alsof het de laatste dag is. Of in de verwachting dat Jezus gauw terugkomt. En dat Paulus in daar ga ik denk het over hebben, 1 Thessalonicenzen 5, de eerste brief aan Thessalonicenzen, ze aanspoort van blijf werken, blijf liefhebben, blijf hopen, blijf geloven, tot op de laatste dag. Dat is een mooi citaat van C.S. Lewis in de tijd van de atoomdreigingen. Ja. Dat is het essay wat hij in 1948 schreef over On Living in an Atomic Age. Dat vind ik wel een mooi citaat wat daar goed bij past.
7: C.S. Lewis, de bekende Britse schrijver. Nou, hoogleraar was hij ook, hè, in Oxford.
1: Ja, literatuurwetenschapper en wat niet. Als we, zegt hij dan, als we vernietigd zullen worden door een atoombom, laten we dan op dat moment zinvolle en menselijke dingen aan het doen zijn. Bidden, werken, lesgeven, lezen. Muziek luisteren, de kinderen in bad doen, tennissen. Of met een biertje in de hand met vrienden kletsen terwijl we aan het darten zijn. En niet bij elkaar kruipen als bange schapen, terwijl we alleen maar aan bommen kunnen denken. Ze mogen dan misschien onze lichamen kapot maken. Daar zijn microben ook toe in staat. Maar ze hoeven onze geest niet te beheersen. Ja. En iets soortgelijks schrijft Paulus aan die mensen in Thessaloniki. Het feit dat het bijna afgelopen is, betekent niet dat je niet meer hoeft lief te hebben. Integendeel. He, dus leef elke dag alsof het je laatste is, zo gezegd. Maar heb lief, heb hoop, heb geloof. Dus in die sfeer.
7: Ga darten, zegt de Louis zo erbij.
1: En misschien ook gewoon in dit conflict, waar heel veel Nederlanders natuurlijk niet zo heel veel aan kunnen doen. En ook niet zoveel invloed op hebben, maar wel bang voor kunnen zijn. Ga bidden.
2: Ja.
1: Bid voor de Oekraïners, bid ook voor die arme demonstranten in Rusland die zo dapper waren om de straat op te gaan.
7: Ja.
1: En nu in de gevangenis zitten en waarschijnlijk een hele tijd daar moeten zitten. Bid voor Poetin. Dat hij verandert. Dus veel meer kun je misschien niet doen. Maar dat is wel belangrijk om te doen.
2: Ik heb
1: omdat
2: dat is
1: waardig
2: ook,
1: is. Ja. Het is waardig om te doen.
9: U hoorde in deze aflevering Stefan Paas, Rob de Wijk, Beatrice de Graaf, Joris Luijendijk, Hubert Smeets, Katja Tolstaja, James Kennedy, Maarten van Rossum en Paul Schendeling.
10: Ja, dit was dus een compilatie van de beste ongelofelijke fragmenten die ook terug te luisteren zijn in de ongelofelijke podcast met dubbel O. Zometeen de wereld van BNNVARA. Tot volgende week.
11: NPO Radio 1.
12: 1 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: NPO Radio 1.

0: Geerda.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de Wereld van Binnenvara van zondag 16 augustus. Fijn dat je erbij bent, maak je riemen maar vast, zet je telefoon op vliegtuigstand en klap dat tafeltje maar voor je in, want ik mag je weer meenemen op een prachtige wereldreis deze nacht. Want op deze Nationale Dag van de Hunebedden vliegen we zometeen naar Canada en Zweden. En daar duiken we eigenlijk in de hunebedden van die landen daar. Want wat zijn nou de meest prachtige oude bouwwerken die je nog steeds versteld doen staan? Nu zelfs nog anno 2026. Daarna vlieg ik naar de Verenigde Staten en dan gaan we het hebben over veel modernere bouwwerken. Namelijk over de meest bijzondere arena's in het land. De Johan Cruijff Arena, die is namelijk 30 jaar oud. En ik ben wel heel erg benieuwd, ja, wat is nou een beetje vergelijkbaar met die Johan Cruijff Arena daar in Amerika. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo meteen. En ik ben heel erg benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Luister je misschien mee vanuit het prachtige Venray in Limburg? Of luister je misschien wel mee vanuit Assen in Drenthe? Of zit je misschien wel helemaal in Nieuw-Zeeland? Luister je mee vanuit de tropische Malediven? Het maakt niet uit waar je luistert. Of het nou hier dichtbij is, ergens op de bank, in bed, of dat je heerlijk op je veranda ergens zit. De NPO Luister-app staat de hele nacht voor je open. En ik ben heel erg benieuwd, ja, waar je bent en hoe we samen dus op wereldreis kunnen gaan.
0: De wereld van BNN Vara.
1: Maar voordat we samen op reis gaan, dan stel ik je heel graag mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor. En dat doen we zoals altijd aan de hand van het actuele nieuws daar. En als eerste vlieg ik helemaal naar Canada, want daar woont mijn correspondent Bas Bruyse. Bas, een hele goede middag voor jou.
2: Ja, goeienacht, Rosa.
1: Ja, een gedeelte van Canada die is de afgelopen periode flink geteisterd, eigenlijk door heftige bosbranden. Noodtoestand is zelfs uitgeroepen. Hoe gaat het nu daar?
2: Ja, alleen al in onze provincie staat op dit moment een gebied zo groot als de provincie Utrecht in brand.
1: Jeetje.
2: Nou is alleen al onze provincie 23 keer zo groot als Nederland. Dus het is maar een klein stukje. Maar je kan je voorstellen, ook met de smog erbij, dat heeft nogal wat impact. Daar heb ik het al eerder over gehad. Maar wat er veel in het nieuws is gekomen, is ook de impact op de dieren. En daar wilde ik het vannacht over hebben.
1: Ja, precies. Want er worden duizenden mensen geëvacueerd. Maar ja, de dieren, wie zorgt er voor hen?
2: Ja, en dat is, daar is minder goed een systeem voor. Op dit moment zijn zo'n 20.000 mensen geëvacueerd. En er zijn, afgezien van kleinere dieren zoals kippen en nog kleiner, zijn zo'n 50.000 dieren in die zone. Denk aan paarden en koeien en ezels en geiten, et cetera. En daarnaast heb je natuurlijk ook het wild. En om met het wild te beginnen, je hebt natuurlijk beesten die voor zichzelf kunnen zorgen. Beren, herten, puma's en dergelijke, die kunnen rennen. Maar de vuren, en die zijn vooral in het binnenland, die zijn in gebieden met hele harde winden die van de heuvels en bergen naar beneden kwamen, wat heel uniek is. En dan kwamen ze al, die winden kwamen bij elkaar en dat heeft het allemaal op doen laaien. Met een snelheid van 20 tot 40 kilometer per uur. Dus denk aan iemand die heel hard fietst.
1: Ja.
2: En voor beesten is dat hartstikke moeilijk.
1: Mm-hmm.
2: Want je kan wel één richting opgejaagd worden, maar soms zit je vast, hè, omdat je niet verder kan. Er is een rivier of een autoweg of wat dan ook. En de kleinere dieren die kunnen die snelheid helemaal niet aan. En dan heb je ook nog vogels. Ja, sommige vogels kunnen heel snel vliegen, maar niet allemaal. Hè. Denk aan uilen en dergelijke. Die kunnen mooi vliegen, maar die vliegen niet hard.
1: Nee.
2: En nog maar te spreken over otters en stinkdieren en stekelvarkens en schildpadden en dergelijke. Dus die zijn enorm bedreigd op dit moment. En denk ook aan de insecten in de grond die uiteindelijk voor voedsel zorgen voor de grotere beesten. Dus hoe langer die branden voortduren, des te groter de verwoesting van de wilde natuur.
1: Ja, dat hele ecosysteem staat natuurlijk op zijn kop. Maar is er een manier om ze te rennen?
2: Voor de wilde dieren, dat is ontzettend moeilijk. En er wordt wel getracht door corridors te maken. Door gebieden open te houden, zodat beesten kunnen ontsnappen. Maar het is toch vooral, één beest die toevallig geluk heeft, die gered kan worden. Ja. Want uiteindelijk moeten die branden gewoon geblust worden. Mm. We hebben hier meer branden, maar de schaal van de branden is op dit moment zo groot dat de verwoesting ook op het gebied van de wilde natuur steeds groter is. En daarnaast hebben we natuurlijk de dieren in de landbouw en huisdieren. En je moet denken, het gebied wat in brand staat is vooral boerderijgebied in het centrum van de provincie. Dus niet aan de kust, maar in het centrum. En daar zijn de ranches, dat is de grote boerderijen. Denk aan koeien, paarden en dergelijke. En daar wordt heel hard geëvacueerd. En er zijn ook in Canada, wat veel mensen niet weten, er zijn cowboys. Veel boeren die een ranch hebben, in de zomer laten hun beesten los en die gaan dan zelf de bergen in, hoger. En die komen vanzelf weer terug aan het einde van het seizoen. Nou, dat kan dus nu niet meer, want er is brand. Mm-hmm. En die worden massaal cowboy evacuaties. De teams van mannen op paarden, en mannen en vrouwen op paarden moet ik zeggen, worden die nu uit de bergen gehaald en via veilige routes naar beneden, naar veiliger gebieden gebracht. Tot nu toe zijn al meer dan 1500 koeien gered op die manier.
1: Ja.
2: En heel veel paarden. En daarnaast heb je in de gemeente Summerland, die geheel geëvacueerd is, dus een dorp wat helemaal geëvacueerd is, daar heb je veel dierenopvangcentra.
1: Hmm.
2: Dus al die dierenopvangcentra die hebben als een razende moeten zorgen dat de dieren die onder hun beheer waren gered konden worden. Dat is grotendeels gelukt. Veel mensen zijn illegaal gebleven. Want iedereen moest weg, evacuatieorder. Maar die zijn gebleven om de beesten te redden. Dat is gelukt. En in sommige gevallen werden dieren vrijgelaten. En er zijn mooie verhalen, want dieren zijn niet helemaal dom. Sommige zijn ontsnapt. Dus gisteren het nieuws dat een kudde lama's is ontdekt. Die het allemaal overleefd hadden. 25 geiten zijn gisteren gered. Ik zag een advertentie op Facebook van we hebben een pony gevonden. Van wie is de pony? En de pony is inderdaad herenigd met de eigenaar. Er is ook veel slecht nieuws, maar ik dacht ik noem ook het positieve nieuws. Want dat is er ook. Gelukkig in Summerland nu, mogen mensen weer terugkeren naar hun huizen. En daar lijkt het vuur redelijk onder controle. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat al die andere grote branden zijn geblust. Het vee lijkt grotendeels gered te zijn.
1: Mm-hmm.
2: Paarden met name, die kunnen heel goed voor zichzelf zorgen en die houden helemaal niet van rook en die kunnen hard wegrennen. De runderen zijn vooral al gered, maar ik moet niet aan denken wat er is gebeurd in de schuren met kippen en kalkoenen en dergelijke. Dat is vreselijk.
1: Nee, zo verschrikkelijk triest. En wat goed dat er al een paar branden in ieder geval nu onder controle raken eigenlijk. We gaan meemaken hoe het zal gaan, maar goed dat er ook wel echt aan de dieren wordt gedacht, maar gewoon triest dat ze niet allemaal te redden zijn.
2: Ja, en het mooie is, mensen helpen hier elkaar goed. Dus je ziet dat boeren elkaar helpen met vee en paarden en dergelijke. En dat is naast alles wat de overheid doet heel, heel typisch voor Canada. En het werkt in dit soort noodsituaties.
1: Ja, zeker. Nou, dat is mooi om te horen. Dankjewel, Bas Brussen, voor deze update vanuit daar in Canada. Be safe. Ik spreek je zo meteen.
2: Tot zo.
1: Tot zo. En vanuit Canada vlieg ik door naar Zweden. Want daar woont mijn correspondent Joep Herman. Joep, een hele goede nacht.
3: Goedenacht, Rosa. Goedenacht.
1: Ja, het nieuws vanuit de universiteit in Uppsala. En dat is nogal een stinkend zaakje. Wat is daar, waar zijn ze eigenlijk achtergekomen?
3: Ja, ze zijn er in de lente achtergekomen dat in het hoofdgebouw van de universiteitsbibliotheek, de Carolina Rediviva, dat daar al meters, strekkende meters met microfilm, die zijn beschadigd. En eerst dachten ze aan een lekkage, maar bij nader inzien blijkt het om urine te gaan.
1: Urine, wacht heel even. Hoe komt daar urine terecht?
3: Ja, dat was inderdaad het eerste raadsel. Was het misschien een lekkende riolering? Want zoals veel archivarissen weten, worden die vaak weggestopt in de kelder van een gebouw.
1: Ja.
3: Dat was niet het geval. Daarna dachten ze nog even van ja, microfiches en microfilms, vooral uit de jaren 30, die zijn via een bepaald chemisch proces gemaakt dat ze weer uit elkaar kunnen vallen als het niet goed bewaard blijft. En dan komt er ammoniak vrij met geelbruine vlekken.
1: Okay. Dus
3: ja, die combinatie van geelbruine vlekken en een ammoniakgeur, dat doet denken aan urine.
1: Ja.
3: Maar het schijnt dus echt een wildplasser te zijn die daar op ongelijke tijden tegen die kasten aan heeft staan plassen, is nu het vermoeden. Want het is 150 strekkende meter wat onder de urine zit. Dat is niet niks.
1: Nee, precies. En dat kan niet zomaar als toeval gebeuren. Maar ze weten dus nog niet wie dat heeft gedaan of wie dit doet.
3: Nee. En ik herken het wel in die zin, toen ik nog in Nederland op de universiteit werkte, het was wat maandenlang een wildpoeper bezig. Goed. Die deed het wel op het toilet, maar op de grond.
1: Oh,
3: en
1: okay.
3: Daar hebben ze ook lang over gedaan. En dat zijn toch meestal mensen die wat verward zijn of rond je 20ste, dan schijnt ook schizofrenie zich te openbaren. Dus die opdracht te krijgen van stemmen in hun hoofd of een ander verwrongen beeld hebben van de realiteit en denken dat ze de wereld weten te redden door tegen een microfichekast aan te plassen.
1: Ja, nou dat is een theorie dat het misschien is, maar dat weten ze dus nog niet. Vooralsnog moeten we daar nog even naar kijken. Dus wat is de schade? Want ja, dit lijkt me onherstelbaar.
3: Ja, de schade is nog onduidelijk, want ja, een archivaris is wel opgeleid om dingen te bewaren. Maar als dingen ondergeplast worden, dan is het weer een ander idee. Dus er zou een chemicus naar moeten kijken. Okay. Maar ze hebben in ieder geval camera's opgehangen. En ze weten verder op dit moment nog niet wat er aan de hand is.
1: Nou goed, dan gaan we het afwachten. En hopelijk dat de camera's iets meer kunnen gaan vertellen. Hou ons op de hoogte. Joep, dankjewel uit Zweden. Ik spreek je zo meteen.
3: Tot zo meteen.
1: Tot zo. Ja, vanuit Zweden vliegen we door naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag.
4: Ja, een goede nacht voor jou, Rosa.
1: Ja, we beginnen met triest nieuws, want ik kreeg al een appje binnen van Martijn uit de NPO Luisterapp. Die zei, die luistert aandachtig mee vanuit Veenendaal, maar die is nog wel een beetje sip door het heen gaan van Big Bear Valley Eagle Jackie. En dat is eigenlijk de zeearend die we hebben gevolgd de afgelopen tijd via de webcam, waar je veel nieuwtjes over heeft gebracht. En die is overleden. Wat een ontzettend triest nieuws. Hoe is ze overleden?
4: Ja, nou, we hadden vorige week al een beetje een update en toen meldde ik al dat het minder ging. En het is eigenlijk zondag en maandag is haar rode bloedcellen in haar bloed is gewoon nog meer omlaag gegaan. En toen is ze uiteindelijk maandagavond is ze overleden.
1: Ach, ja, wel heel triest, maar heel Amerika, die hield van haar. Het was een hele bijzondere avond eigenlijk. Waarom?
4: Ze kwamen er in 2012 kwamen ze erachter dat adelaars daar een nesting ground hadden. Dus dat ze daar zeg maar voor zich voorplanten. En
1: ja.
4: Zij is de eerste die daar zeg maar opgenomen is als zijnde. Hey, we hebben een adelaar die hier geboren is in 2012. Er waren er natuurlijk al meer daarvoor, maar zij is de eerste die echt opgeschreven is van hey, we hebben een nieuwe adelaar.
1: Mm-hmm.
4: Haar ouders Ricky en Lucy bleven nog een beetje in het nest rondhangen. Hetzelfde nest trouwens waar de camera's op staan. Waar zij uiteindelijk zelf is in gaan leven. Toen ze een jaar of 5 was, heeft ze dus ook dat nest betrokken. En Ricky en Lucy die hebben een ander meer beschermd nest gevonden. Een stukje verderop in hetzelfde gebied.
1: Mm-hmm.
4: Uiteindelijk heeft ze daar met Mr. B heeft ze daar 2 jaar zeg maar gehokt. En 1 nest met vogels gehad, waar eentje uit voort tot volwassenheid is gekomen. Uiteindelijk kwam Shadow op dagen. Ja, en daar is ze dus sinds 2018 mee gebleven. Eigenlijk de tijd dat wij nu een beetje met haar meekijken. En afgelopen maandag overleden. Maar ze is niet vergeten, want ten eerste, ze is echt op alle nieuwsstations hier in de buurt geweest en dergelijke. Ze zal wat korter misschien in het landelijke nieuws geweest zijn, maar overal is er wat van gezegd. Bij het Visitor Center komt een standbeeld van haar.
1: Wauw.
4: De gouverneur heeft zelfs wat over haar gezegd. En ze wordt ook geëerd bij een droneshow. Wat ze daar in de buurt hebben. Hebben ze een landelijk, of tenminste een jaarlijks inzamelingsfeestje. En dan komt er ook een droneshow waar ze geëerd wordt. Dus nou, dat is toch dat is
1: prachtig.
4: Toch mooi.
1: Nog bijna een dag van nationale rouw. En ze heeft de grootste eerbetoon wat ze maar kan hebben. Jackie, ja. Ze is wel best wel oud geworden voor een arend volgens mij.
4: Ja, nou, ze is 14 geworden, maar arends worden zo tussen de 15 en 20 jaar.
1: Okay.
4: Dus iets jonger toch. En ja. Ze doen op dit moment autopsie in San Diego, dus we moeten nog even afwachten wat daar uitkomt. Maar kijk, ze is natuurlijk niet op natuurlijke wijze overleden. Ze heeft vast iets verkeerds gegeten of zo. Ja. Ze kreeg opeens bloedarmoede als een gek en nierproblemen. Dus er zal vast iets verkeerd zijn wat ze gegeten heeft, maar... Ja, daar moeten we nog even op wachten.
1: Ja, nou, in ieder geval gecondoleerd met Jackie. We gaan haar ook deze show eren. Aan het einde van dit uur, ja, dat draaien we een prachtig nummer... wat jij voor haar hebt uitgezocht. Volgens nu veel sterkte met Jackie. En ik spreek jou ook zo meteen, Raymond.
4: Ja, tot zo.
1: Tot zo.
0: De eerste plaats.
1: Ja, vanaf deze week begin ik de show met gloednieuwe muziek van talent over de grens. En deze week aandacht voor een van de grootste sterren uit de Duitse muziekindustrie van dit moment, die we eigenlijk helemaal nog niet kennen in Nederland. En dat is Aliva. Ze begon ooit op TikTok, waar ze dan liedjes over liefdesverdriet deelde. En ze groeide eigenlijk in no time uit tot een van de grootste sterren die Duitsland ooit heeft gekend. En dit is dus eigenlijk de ongekroonde koningin van de Duitsstalige pop. Ja, give it up voor Aliva. Met Ren.

0: Ja, een van de grootste artiesten van dit moment in Duitsland. En wij kennen haar hier eigenlijk helemaal niet in Nederland. Je hoorde Ailiva met het prachtige nummer Ren.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, het is de derde zondag van augustus. En dat betekent dat het groot feest is. In Drenthe voornamelijk. En een beetje in Groningen. Want het is namelijk de Nationale Dag van de Hunebedden. Ja, en daar zijn we trots op. Ik had een heel leuk audiofragmentje van iemand bij RTV Drenthe die er heel leuk over vertelt. Maar mijn systeem doet het niet. Maar ik wil wel heel even zeggen dat ze daar de apen trots op zijn. En daarom in de rest van Nederland ook. En dat is ook wel terecht. Want dat zijn tenslotte de oudst bewaard gebleven bouwwerken van Nederland, maar al zo'n 5000 jaar oud, die hunebedden. Maar hoe bijzonder zijn nou eigenlijk, ja, als je dat vergelijkt met alles wat er aan de andere kant van de oceaan te vinden is? Welke, ja, oude bouwwerken vergelijken zich een beetje met de hunebedden? Of ja, is er eigenlijk niks wat te winnen valt daarvan? Ik ga het uitzoeken samen met mijn correspondenten uit Canada en uit Zweden. En als eerste vlieg ik natuurlijk naar Canada, naar Bas Bruse. Bas, ben jij een beetje fan van de hunebedden?
2: Weet je dat ik nog nooit in mijn leven een hunebed heb gezien? Ik ben
0: zo'n randstadjongen. Nee, toch Bas?
2: Ik schaam me dit. Ja. Ik heb er wel foto's van gezien. En omdat het radio is, zeg ik natuurlijk dat ze fascinerend zijn.
0: Heel goed, ja. Dat is het enige goede antwoord wat je nu maar kan geven. Maar als je het dan toch een beetje moet vergelijken met, ja, wat is dan eigenlijk de hunebed uit Canada?
2: Nou, hunebedden hebben we hier niet. Maar als je een vergelijking maakt met bouwwerken van zware stenen die markant in het landschap staan, dan hebben we hier de Inukshuk. En die staan in het hoge noorden van Canada. Ja. De Inukshuk, moet je denken aan bouwwerken met grote stenen van 6, 8 meter hoog.
0: Wow.
2: Die allemaal lijken op een mens. Dus vaak met twee steunpilaren, de benen en dan een dwarsliggende steen, of twee dwarsliggende stenen en dan een kleine ronde steen, en dat is dan het hoofd. Naar schatting zijn die Inukshuks, de oudste zijn meer dan 3000 jaar oud. En de jongste zijn rond de 1800 jaar oud, dus zijn hele oude bouwwerken. Maar die werden niet als woning gebruikt of iets dergelijks. Maar in het hoge noorden, waar veel sneeuw is en eindeloze steenkoude vlaktes, die werden gebruikt als, ja, laten we zeggen, wegwijzering. Markante grote bouwwerken van grote afstand zichtbaar in het landschap, die door de Inuit, de noordelijke bevolking, werd gebruikt om te bepalen waar ze waren. En die staan er nog steeds. Ze worden ook gezien als welkomstsymbolen. Ze worden gezien overigens als levende wezens. Dus ze mogen niet zomaar neergehaald worden of wat dan ook. Vandaar dat ze allemaal zijn. Ze staan er nog.
0: Ja.
2: Inukshuk was ook het symbool van de Vancouver Olympische Spelen, Olympische Winterspelen van 2010. Maar het is een markant symbool in het landschap. Maar dat is echt, ja, vergelijkbaar. Grote rotsblokken. Ze waren wegbewijzeringen en ze zijn er nog steeds.
0: Maar het zijn dus eigenlijk gewoon eeuwenoude verkeersborden, om het heel even plat te slaan. Maar je zegt, ze zijn er nog steeds, maar ze worden ook gezien als een soort levende wezens. Op wat voor manier?
2: Nou, en je ziet dat meer in de inheemse cultuur, waarbij totempalen worden gezien als inheemse. Dat zijn gewoon familieleden. Dus de Inukshuk is er vanuit een gemeenschap gezien. Dat is allereerst om de gemeenschap te markeren. Een welkomstsymbool. Maar ja, daar wordt een betekenis aan gehecht, waarbij men vindt, dit is een levend wezen, ze worden geëerd. Ik weet niet precies wat voor rituelen de Inuit met de Inukshuks doen, maar je mag niet aan ze komen, maar als ze omvallen, dan mag je ze ook niet weer opbouwen.
0: Oké, dan moet je ze zo laten liggen in de staat als ze dus zijn. Kan je ze zomaar overal tegenkomen in Canada? Gewoon ze zomaar tegen het lijf?
2: Nee, alleen in het hoge noorden. Alleen al op Baffin Island, en als je dat op de kaart kijkt, dat ligt vlak tegen de Noordpool aan, daar er zijn er meer dan 100. En gek genoeg, ik heb geen schatting kunnen vinden van het totale aantal Inukshuks. Tegenwoordig zijn ze modern geworden. Dus in de haven van Vancouver zie je ook een Inukshuk staan. Nou ja, die is 20 jaar oud. Ja. Die dateert van de Olympische Spelen. En ze worden steeds meer... want mensen worden nu geïnspireerd. Want het is een leuk commercieel symbool ook. Je ziet het veel meer tegenwoordig. Je kan t-shirts met Inukshuks kopen en dergelijke.
0: Heel populair als ik het zo hoor.
2: Ja, en ze zijn natuurlijk, zeker als je kleinere stenen gebruikt, niet zo moeilijk na te bouwen.
0: Nee.
2: Wat dat betreft. Maar desalniettemin. En vergeet niet, want als het gaat om huizen en dergelijke, woningen. Mm-hmm. Canada is een verschrikkelijk bosrijk land. En de meeste huizen in het verleden zijn hier allemaal gebouwd met hout.
0: Mm-hmm.
2: Of op de steppes met tenten. Dieren houden en palen. En vergeet niet in het hoge noorden, iglo's met ijsblokken.
0: Ja, dus daar is eigenlijk heel weinig nog van over.
2: Ja, wat je wel hebt is allereerst heel veel rotstekeningen van de inheemse bevolking.
0: Mm-hmm.
2: Tot verschillende duizenden jaren oud. Er zijn meer dan 2000 rotstekeningen gevonden. En ik heb een paar weken geleden een boottocht gemaakt in het fjord waaraan wij wonen. En daar kan je inderdaad die rotstekeningen, petroglyphen, kan je bewonderen. En dat is dan hier ongeveer 2500 jaar oud.
0: Wauw, bijzonder.
2: Ja, maar gebouwen uit dat verre verleden zijn er eigenlijk niet. Alleen toen de eerste Europeanen hier kwamen, de Vikings.
0: De Vikings zaten ook in Canada.
2: Ja, de Vikings die kwamen naar Newfoundland. Dat is onze meest oostelijke provincie. Je schrijft het als Newfoundland, maar dat mag je hier zo niet zeggen. Newfoundland.
0: Ja.
2: En daar heb je dus een Viking-nederzetting die ze gevonden hebben van ongeveer 1000 jaar oud. En die hebben ze dus helemaal herbouwd.
0: Zo.
2: En dat is tegenwoordig, zoals je veel ziet in Canada, met dat soort archeologische resten. Het is een soort openluchtmuseum, dus er lopen Vikings rond die je uitnodigen om naar binnen te komen. Geweest.
0: Hoe was dat? Ja.
2: Het is heel, allereerst indrukwekkend, want het doet je beseffen hoe recent Columbus eigenlijk was.
0: Mm.
2: Hè? De Vikings waren zo'n 500 jaar eerder. De inheemse Canadezen waren er al duizenden jaren. Maar het is aan wat ze de Iceberg Alley noemen, de ijsberglaan. Je ziet er aan de kust ijsbergen voorbij drijven. Die Viking nederzetting ligt aan de kust. Dus fantastische plek om naartoe te gaan.
0: Ja, en je onderdompelen in de geschiedenis. Heb je nou het idee dat Canada heel anders omgaat met dit soort oude vondsten dan in Nederland bijvoorbeeld?
2: Ja. Je ziet hier, alles is openluchtmuseum.
0: Ja.
2: Als we wat verder gaan, de West-Europese kolonisatie van Canada.
0: Mm-hmm.
2: Wij hebben Quebec City, die stad is in 1608 gesticht.
0: Wow.
2: Meer dan 400 jaar geleden. Dat is de oudste Europese stad, moet ik zeggen, van Noord-Amerika.
0: Uh-huh.
2: Met stadsmuren. Je waant je in een bijna middeleeuwse stad met keien, straten met keitjes en hele oude huizen. Maar in Quebec City, als je dat bezoekt, ook daar lopen mensen in kostuum langs die vertellen hoe het is. Dat zit er stevig in Canada en dat is ook heel Noord-Amerikaans, want dat zie je ook in de Verenigde Staten allemaal. Ja, er zitten acteurs en dat is eigenlijk ontzettend leuk.
0: Ja.
2: Maar het gekke is, ze preserveren dus niet hoe het was. Canadezen vinden het helemaal niet gek om er gewoon dingen bij te bouwen en het te restaureren. Om het weer helemaal tot nieuw te laten blijken. Dus dat is een beetje een verschil met Nederland, waar ze het in de oude staat proberen te houden.
0: Mm-hmm.
2: Zoals het gevonden was. En hier wordt het hersteld zoals ze denken dat het vroeger
0: dat het was.
2: Ja,
0: dus een stukje educatie en een stukje entertainment wordt mooi samengebracht. Eigenlijk.
2: Ja. Ja, ja. Ja, en het grappige is, als je Quebec City dan vergelijkt met Vancouver, een van de waar de kolonisatie veel later was, daar is het oudste gebouw nog geen 160 jaar oud.
0: Oh, wow.
2: En ook daar ben ik geweest. Dat is een oude schuur. Die ziet er niet uit.
0: Niet heel goed onderhouden.
2: Nee, en wat dat betreft zijn jullie in Europa natuurlijk verwenden. Maar er zijn wel heel veel oude bouwwerken uit de 17e, 18e, 19e eeuw. Met name in het oosten van Canada. En wat ik nog wilde noemen, dat is zo gek. Hè? In British Columbia hebben we ook hele oude bouwwerken van zo'n 3.500 jaar oud. Dat noemen ze de clam beds, de schelpentuinen. Die zijn gebouwd in de zee. Op een eiland, Quadra Island. En ook daar ben ik geweest. Die zijn dus door de inheemse bevolking gebouwd om schelpen te telen in de zee. Om ervoor te zorgen dat je altijd schelpen kon oogsten. En dat is heel uniek, want iedereen dacht dat de inheemse groepen uit die tijd nomaden waren. Maar als je een schelpentuin bouwt, muren, hele grote muren in zee. Het ziet er niet indrukwekkend uit. Het zijn een beetje moddermuren, maar je moet maar geloven dat het zo oud
0: dat
2: is.
0: Dat het zo oud is, ja.
2: Maar het is wel een teken dat er dus mensen permanent woonden die in hun levensbehoeften voorzagen door landbouw en door dit soort schelpenbedden. En dat zette de archeologie van het westen van Canada een beetje op zijn kop. Want het betekent gewoon dat al die nomadenverhalen, ja, die kloppen dus niet helemaal.
0: Nee. Dus dat is een heel nieuw kijkje in de geschiedenis. En dus belangrijk ook dat het allemaal wordt ontdekt. Kunnen we dit zelf nog ook gaan opzoeken?
2: Ja, nou, ik ben er geweest en het was vloed in de tijd. Natuurlijk was het alles tot half onder water.
0: Oh, nee.
2: Het was niet groots en meeslepend, ik zeggen. Maar wel heel bijzonder. Ik moet wel zeggen, al die petroglyphen kun je bekijken. De Inukshoeks kun je bekijken. Quebec City is zeer de moeite waard. Het vikingdorp Lance O'Meadows heet het in Newfoundland. Fantastisch om te bezoeken. Maar ook al die iets jongere monumenten uit de 18e, 19e eeuw. Allemaal heel bijzonder, met name in het oosten van het land. Dus we hebben eigenlijk veel meer historie dan je zou denken.
0: Nou, zeker, en wat voor een historie. Een bijzonder, ja. Hunebedden, move over. We gaan nu voor de Inukshoek, denk ik. Als ik het zo hoor, Bas.
2: Ja.
0: Dankjewel voor je mooie verhalen dat je ons even mee hebt genomen. 3.500 jaar de tijd in, dus dankjewel, Bas. Tot snel weer.
2: Graag gedaan, tot
0: de volgende keer. Doei, doei.
2: Hoi.
0: Nu tijd voor Rosalia.

0: Ja, ze maakt een van de beste albums van het jaar 2025. Je hoorde Rosalía met La Perla.
1: De wereld van BNNVARA.
0: En we hebben het over de dag van de huurbedden. Maar hoe zit het nou met die oude bouwwerken in de rest van de wereld? Ik vlieg door naar Zweden naar mijn correspondent Joep Hermans. En met hem ga ik het daar ook over hebben. Joep, een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Rosa.
0: Ja, in Nederland zijn we apentrots op onze hunebedden. Maar welke mysterieuze stenen trekken nou heel veel bekijks in Zweden?
2: Ja, Zweden heeft gelukkig ook heel veel hunebedden en andere megalithische graven. En Ale Stenar, nabij Istad, die is wellicht de bekendste. Daar is een soort steenschip, zoals dat heet, opgericht van 59 stenen, als ik het goed heb, die gemiddeld ongeveer 2000 kilo per stuk wegen of meer. En dat is fantastisch om te zien.
0: Ja, want neem ons even mee, een soort steenschip, hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, je hebt dus eigenlijk een aantal menheers, dolomieten zoals dat heet, die dus in de vorm van een schip opgericht zijn. En het is 5000 jaar oud, misschien wel ouder. En het is mooi en we weten niks, want het zijn alleen maar stenen. De rest is al vergaan, dus verder weten we er niks van. Het vermoeden is dat men destijds met de religie van Valhalla en Ragnarok, dat het een soort massagraf is waar strijders bij het einde der tijden weer een laatste gevecht kunnen leveren. Maar zeker weten doen we het niet. Maar er zijn er hier in Zuid-Zweden, je struikelt bijna over de graven uit de steentijd. Dolmen, hunnebedden, steenmannetjes, noem maar op. Wow. Het is hier allemaal te vinden. En het is fantastisch.
0: Ja, het ziet er prachtig uit. Je hebt er ook hele mooie foto's van gemaakt. Zullen we ook nog even op de website zetten van Radio 1. Maar ja, ik ben nog wel benieuwd, want deze stenen die staan er nog. En naast dat het misschien graven zijn, weet ik daar niet zo heel veel van. Hebben ze verder nog een functie?
2: Ja, de Alestener in het bijzonder, die vermoedt men heeft een functie ook zoals een zonnekalender. De stenen zelf die zijn eerder gebruikt als graven en men vermoedt dat tussen 500 en 800 na Christus die stenen daar bovenop die klif zijn gesleept om dat steenschip te maken. En afhankelijk van het seizoen kun je zien waar de schaduw die door de zon wordt geworpen, weet je welk seizoen het is en welk seizoen eraan komt.
0: Wauw, dat is ook wel heel bijzonder.
2: Ja, het is heel bijzonder. Of het waar is, weten we niet, maar het is wel aannemelijk dat men 59 keer 2000 kilo, om dat allemaal een berg op te sjouwen, dan wil je er wel een functie aan geven.
0: Ja, dat snap ik heel goed. En dat zijn dan van die prachtige stenen, dus een soort stonehenge eigenlijk. Maar zijn er nog meer ander soort bijzonderheden?

0: andere bouwwerken die jij geweldig vindt in Zweden?
1: Ja, Zweden, die zeker Zuid-Zweden in Skåne, dat is eigenlijk bedekt met hunebedden, ganggraven, steenkamers, galerijgraven, karns, zoals ze heet in het Engels. Het stikt ervan. En de meeste die zijn niet eens aangegeven in toeristische folders. Dus
0: nee?
1: Er zijn... Nee, ik heb steenstuwan, ter exempel. Nu ga ik naar het Zweeds over, pardon.
0: Maar, ik dacht al, wat zeg jij nou? Maar ja.
1: Ja, nee, steenstuwan, dat is een heel groot hunebed. Dat ligt ergens midden in het veld van een boer. En het staat nauwelijks aangegeven. En je weet het eigenlijk alleen als je heel goed kijkt op Google Maps. Of echt naar de site gaat van de archeologische vereniging in Zweden. Fantastisch ding.
0: Hoe kan het dat dit dus helemaal niet zo populair is of niet zo groot wordt aangegeven in Zweden? Want als dit in Nederland zou zijn, nou, dan zouden ze daar wel flink veel promo voor gaan maken.
1: Ja, ik denk dat het met twee zaken te maken heeft. Omdat er zoveel zijn, is het niet meer zo bijzonder voor de gemiddelde Zweed.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn hier ook vanuit de ijstijd zijn er nog enorme rotsblokken. Dat worden jettekasten genoemd. Reuzenworpen, dat een boze troll daar ooit een steen heeft neergelegd.
0: Oh ja.
1: En daar is archeologisch geen enkel bewijs voor dat het ooit door mensenhanden is gemaakt. Mm. Maar die zie je ook in ieder bos. Stel je voor, een rotsblok van 20 bij 30 bij 40 meter.
0: Wow, zomaar uit het niks.
1: Ja, dat zou in Zweden niet bijzonder zijn. In Nederland wel. Misschien is het ook waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ik heb een hele lieve vader en die was dol op die dingen. Die heeft mij als kind ook meegenomen naar hunebedden in Frankrijk, noem maar op. En ja, daar ben ik toch wel door aangestoken, denk ik.
0: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Er zit ook zoiets prachtig mysterieus om. Nu heb jij er heel veel gezien, want jij bent groot fan, hè, dat zeg je net. Maar wat is nou het allermooiste wat je hebt gezien?
1: Dat is een moeilijke, maar ik denk toch wel Haveng, nabij Kivik in Zweden. Dat was een zandhoop aan de kust. En in de jaren 30 van de vorige eeuw was er een enorme storm en die heeft dat zand weggeblazen. En daar kwam dus in één keer een grafkamer tevoorschijn, 5000 jaar oud. En zelfs als je het nu ziet, vind je het nog steeds mooi wat ze 5000 jaar geleden gebouwd hebben.
0: Wauw, hoe ziet het eruit?
1: Mysterieus. Ja, je ziet dus eigenlijk een aantal van die pilaren met een hele grote deksteen erop. En daaromheen was nog een cirkel van kleinere steden. Die zijn een beetje vergaan. En dat is midden in een grasland aan een strand. Waarbij de Oostzee. Het is fantastisch. Je moet eigenlijk een keer naar Skåne gaan en gewoon 2 weken alleen maar megalithische graven bezoeken.
0: Ja, nou, maar Joep, dan moet je ons vertellen hoe we dit dan kunnen vinden. Want je zegt net dat het moeilijk te vinden is. Maar als ik jou zo hoor, denk ik, nou, klinkt fascinerend met bijzondere mysteries eromheen. Hoe kunnen wij nou als Nederlandse toerist op zoek gaan naar deze prachtige, ja, oude bouwwerken daar in Zweden?
1: Ja, ik denk het makkelijkste is misschien eigenlijk om op Wikipedia te zoeken naar megalithische graven in Zweden. Dan kun je ze per provincie aanklikken. En daar staan de coördinaten bij.
0: Oké. Okay.
1: Dan wordt het bijna een soort geocaching.
0: Nou ja, precies.
1: Er zijn ook graven bekend die volgens de archeologische dienst daar moeten liggen. En die ik nog niet heb gevonden.
0: Okay.
1: Bijna ieder weekend probeer ik er wel eentje te ontdekken. Maar het is een uitdaging soms.
0: Okay, nou dat is goed om te weten. Je gaat dus op eigen speurtocht door Zweden heen. En dan wie weet ontdek je nog wel een nieuwe.
1: Het zou zomaar kunnen, wie weet.
0: Heel bijzonder. Nou, je hebt me helemaal enthousiast gemaakt. Dankjewel Joep Hermans vanuit Zweden om ons een inkijkje te geven in deze prachtige bouwwerken. Ik ga op zoek volgende zomer, dan ben ik daar.
1: Je bent van harte welkom, Rosa. Misschien moest ik een safari organiseren. Steentijd safari.
0: Ik zie een nieuw carrièrepad voor jou, Joep. Dankjewel, hè.
1: Wie weet. Graag gedaan.
0: Dankjewel.
1: Fijne nacht.
0: Doei, doei.
2: Van BNNVARA.
0: Ja, en van de wereld van hutebedden en hele oude stenen bouwwerken ga ik het nu hebben over iets heel anders. Want 30 jaar voetbalconcerten en af en toe een collectieve Nederlandse teleurstelling. De Johan Cruijff Arena die bestaat 30 jaar en daar verschijnt dit weekend een boek over. En toen het stadion in 1996 door voormalig koningin Beatrix werd geopend, was het meteen bijzonder. Het was het eerste stadion in Europa met een volledig uitschuifbaar dak. En sindsdien werd er behoorlijk wat geschiedenis geschreven. Maar Ierland kent natuurlijk wel zo'n stadion waarvan bijna iedereen de naam kent. Een plek waar 10.000 supporters samen juichen of met tranen op de tribune zaten, waar de grootste artiesten ter wereld voor een uitverkocht stadion stonden. En dus gaan we vandaag op zoek naar die buitenlandse concurrenten van onze arena. We beginnen in het land waar sport zo ongeveer een religie is en stadions gerust complete kathedralen worden. Ik heb het natuurlijk over Amerika, de Verenigde Staten. Maar welke stadions moet je daar nou echt kennen en welke bizarre verhalen horen daarbij? Dat kan ik natuurlijk maar aan één iemand vragen en dat is mijn correspondent Raymond Kranenburg. Raymond, ben je een beetje fan van in de arena zitten ergens?
2: Misschien met een popconcert of met sport of zo. Maar ik ga niet zo heel erg belachelijk vaak naar grote arena's meer. Nee, vroeger nog wel toen ik jonger was, weet je wel. Maar Nee, tegenwoordig. Er zit hier niet echt een grote arena in de buurt. We hebben hier maar onze universiteitsarena is openlucht en heeft één kant met stenen.
0: Oh.
2: En de andere kant is zeg maar zo'n opzet. Wat is het? Tribune die je weer weg kan halen. Dus valt hier in de buurt nogal mee.
0: Ja, een beetje tegen. Niet zo indrukwekkend. Dus nu zijn wij heel erg onder de indruk eigenlijk van onze Johan Cruijff Arena. Want daar kunnen ruim 55.000 mensen in. Maar in Amerika is dat klein, hè?
2: En dan sta je er nog van te kijken welke stadions er dan ook echt zo super, super groot zijn. Je hebt hier stadions waar de arena twee keer in kan. Zo'n beetje.
0: 100.000 dus, mensen.
2: Yep, Michigan Stadium, the big house van de University of Michigan. Het is niet eens een stadion van een groot voetbalteam of wat dan ook. Het is echt van de University of Michigan. Heeft een stadion waar 107.601 mensen in kunnen.
0: Bizar, dat zijn er zoveel.
2: Maar dat is nog niet eens het record. Ze hebben het record gevestigd. Op een gegeven moment hebben ze het overgevuld. Toen zaten er 115.000 mensen in.
0: Wauw, waarom? Wat is nou de reden dat deze stadions zo ontzettend groot zijn?
2: Collegevoetbal was al heel snel populair. De NFL bestond nog niet. De collegevoetbal bestond eigenlijk al in het begin van de eeuwwisseling, zeg maar. En die universiteiten die bouwden dan ook een beetje die stadions, die grote stadions, om te laten zien, kijk eens wat een goede universiteit wij zijn. Michigan Stadium was in 1927 al 72.000 mensen. En dat hebben ze een paar keer toen nog uitgebreid tot in 56 de 100.000 bereikt werd. Wow. Dus dat was eigenlijk best wel vroeg al in de geschiedenis dat die grote stadions gebouwd werden. Omdat collegevoetbal was gewoon heel populair. Het is voor mensen echt een beetje een religieuze gebeurtenis. Echt nog meer dan de NFL, zeg maar, is. Want met collegevoetbal, jij gaat naar een college. Je kinderen gaan natuurlijk naar datzelfde college.
0: Ja.
2: En weet je, als je opa ging er naartoe. En je hebt de mensen die er omheen wonen die er allemaal naartoe gaan. Dus er is een veel grotere clan van mensen die naar dat college voetbal toe gaan. Die een verbintenis hebben met college. En er zijn ook veel meer colleges dan dat er NFL-teams zijn natuurlijk.
0: Ja, dus, precies. En zo is dat dus eigenlijk traditie. En daarom heb je dus van die gigantische arena's nodig. Heel even, kun je dan wel wat zien? Als je dan helemaal achterin zit.
2: Dat is ook wel grappig. Ze zijn redelijk plat ook nog wel. Dus je kan nog wel redelijk wat zien. Het zijn niet eens van die hele hoge, met van die hele hoge schuine, zitplaatsen. Dat je echt heel super hoog zit.
0: Mm-hmm.
2: Michigan Stadium bijvoorbeeld, ook weer zo grappig, is echt voor de helft onder de grond.
0: Hè?
2: Een heel groot gedeelte is zeg maar uitgehouwen in de grond. En de uitbreiding is uiteindelijk boven het maaiveld gekomen. En het ziet er ook helemaal niet zo heel erg hoog uit. Het is echt een soort platte schotel waar je dan in zit. En dan allemaal achter elkaar. Je zit een beetje verder weg, denk ik. Maar het valt in principe nog wel goed te zien. En anders verder kijken mee natuurlijk. En
0: ja,
2: je bent daar natuurlijk om Oh, je bent natuurlijk om daar met je vrienden van vroeger een biertje te drinken.
0: Ja, precies. Ja, precies. Dat is, komt natuurlijk als laatste. En je zei al, het is dus eigenlijk een beetje een soort religieuze gebeurtenis bijna geworden voor de mensen. Daar horen natuurlijk tradities bij. En volgens mij rondom zo'n hele wedstrijd in zo'n stadion. Ja, wat zijn die tradities allemaal?
2: Nou, bij collegevoetbal, je hebt natuurlijk het tailgaten. Mm-hmm. Het tailgating, wat van tevoren gebeurt. Waar mensen dus met z'n allen met hun trucks komen en dergelijke. En dan wordt er barbecue gegeven en er wordt allemaal tent opgezet. En mensen hangen met elkaar. En ja, het is toch. Er wordt zelfs een spelletje gespeeld, nog het voetbal of zo met elkaar. Voordat de wedstrijd begint. Dan binnen de wedstrijd zelf. Tradities. Even te denken.
0: Ja, maar ook dingen die wij dus niet zo goed kennen. Zoals bijvoorbeeld, nou ja, mascottes of zo. Die zie je natuurlijk nooit in Nederland. Oh. Of marching bands, dat soort dingen.
2: Ja, nee, dat ja dit is ook. En cheerleaders natuurlijk ook. Dat zijn ook van die dingen die toch ook echt wel typisch Amerikaans zijn. Mascottes zie je wel vaak in Nederland, maar hier is dat ook echt wel een ding. Al echt sinds vroeger. Het was ook heel vaak wel een beetje op high schools degene die het jongetje wat gepest werd. Want toch wel bij de voetbal wilde horen, maar niet goed genoeg was voor de voetbal. Niemand wilde een mascotte zijn. Daar is een hele traditie mee. En die mascottes die doen ook allerlei goede doelen. Die gaan naar scholen toe, die zoeken eens een keer kinderen op, geld inzameling, al dat soort dingen. Ik denk meer traditioneel gezien was er toch meer cheerleading voor de dames dan rond de sportwedstrijden. Hoewel je daar nu ook wel meer mannen in ziet. En ja, het gemengde, eigenlijk de grootste nerds, die zaten bij band.
0: Ja, precies. En die band is eigenlijk een soort fanfare.
2: Ja, eigenlijk wel een hele grote fanfare. En het grappige is dat al die groepen trouwens. Ik vraag me af wat een mascottewedstrijd. Het zal vast ook wel de beste mascottewedstrijd zijn ergens. Maar wat ik wil zeggen is dat en cheerleaders en mascottes hebben hun eigen toernooien ook. Wie zijn de beste de beste fanfare of de beste cheerleader? Dus er zijn echt wedstrijden, ook cheerleadingwedstrijden kan ik dan nog zien, weet je, doe je mooi. Maar er zijn dus ook fanfarewedstrijden, waar verschillende universiteitsfanfarebands komen om te laten zien wie het mooiste figuurtje kan maken met z'n allen.
0: Ja, wie dat nou het allerbeste is, ongelooflijk. Dat gebeurt dus allemaal in zo'n stadion en in de arena in de VS, bijzonder om te horen. Maar dan ben ik ook nog wel even benieuwd naar het misschien wel het meest bijzondere stadium of wel arena in de VS, in Chicago. Wat voor een arena is dat?
2: Ja, Wrigley Field. Dat is het stadion wat tegenwoordig door de Chicago Cubs wordt bevolkt. Maar het was niet gebouwd voor de Cubs. Het werd in 1914 gebouwd. En toen heette het ook nog niet Wrigley Field. Toen heette het Weekman Park. Naar Charles Weekman. En dat was de eigenaar van de Chicago Whales. En die speelde in de Federal League. En dat was zeg maar een league die. Dus we hebben het over honkbal trouwens. Een league die wilde het opnemen tegen Major League Baseball. Nou, dat ging dus niet. En in 2016 was die league failliet. Twee jaar later. En toen kwamen de Cubs. Dus Weekman die had geld. En die zegt, weet je wat, ik ga de Cubs kopen. En toen heeft hij de Cubs dus in zijn stadion gedaan. En sindsdien zitten dus de Chicago Cubs spelen daar vanuit Wrigley Field. En dus is echt een van de oudste stadions in de VS. En daarmee natuurlijk heeft het ongelooflijk veel traditie natuurlijk. Trouwens, de naam, dat was eerst Weekman. En Wrigley komt, ik weet niet of je die kauwgompjes kent.
0: Nee.
2: Die Wrigley Chewing Gum is een hele bekende chewing gum hier. En het is dus zo'n chewing gum familie die ook een keer een sportsteam wilde hebben. En die hebben toen het stadion genoemd naar hun familie. Dus vandaar dat het nog steeds dat heet nu op dit moment.
0: Ja, en het is zelfs een beschermd historisch monument. Hè? Wat merk je daarvan in het stadion?
2: Nou, dat is wel grappig. Het scorebord wordt nog steeds handmatig gedaan. En dat mag dus ook niet veranderd worden, omdat het omdat het een historisch stadion is. Ze hebben er op een gegeven moment ook wel eens videoschermen naast gedaan, maar dat wilde toch ook, vond men toch ook niet echt. En er zitten dus echt drie mensen per wedstrijd die de score bijhouden. En het is zelfs zo, je ziet op zo'n scorebord bij de in de MLB zie je de scores van de andere wedstrijden. Die hebben ze erop en die laten ze zien. Maar omdat vroeger was het maar, ik geloof iets van 24 teams. En nu zijn het er 30. Het bord is gemaakt voor maar 24 teams. Dus ze kunnen niet eens alle wedstrijden laten zien. Die worden dan op een ander schermpje een beetje aan de zijkant worden die geshowt.
0: Dus, wauw, dus je dompelt je helemaal onder daar eigenlijk in de historie.
2: Ja, precies. En het is echt een historisch stadion. En op een of andere manier proberen ze dat ook een beetje aan te houden. Ze hadden ook geen licht tot 1988. En als er geen verlichting is, dan kan je dus geen wedstrijden spelen. Dus tot 1988 waren er alleen maar middagwedstrijden in Wrigleyfield.
0: Bizar. Ja. Wat een bijzonder stadion. En dan zat ook nog een vloek op, volgens mij, daar op dat hele stadion daar.
2: Ja, precies. Ja, de vloek van de Chicago Cubs. Er zat in, even kijken hoor, ze wonnen in 1907 en 1908 wonnen ze de World Series. En daarna dus helemaal niks. En wat nou het punt was, er was een meneer Billy Slanis, de eigenaar van de Billy Goat Tavern. En waar ik heel toevallig gewijs, afgelopen kerst toen ik op mijn kerstfeest was voor mijn werk, heb ik daar nog een hamburgertje gegeten in de Billy Goat Tavern.
0: Nee.
2: Maar de oude opa-beheerder, klaarblijkelijk, die had zijn Billy Goat, zijn geit, meegenomen naar de wedstrijd. En toen is hij dus weggestuurd omdat het stonk. En toen zeiden mensen, toen zei iedereen van, je mag niet meer terugkomen. Toen zei hij, ik ga een vloek uitspreken. En toen heeft hij een vloek uitgesproken dat de Cubs nooit meer een wereldserie zouden winnen. Ja. En dat duurde dus 108 jaar. En uiteindelijk in 2016 hebben ze weer een keer de World Cup gewonnen.
0: Oh, gelukkig. Dan is uiteindelijk die vloek doorbroken. Maar bizar.
2: Ja.
0: Ongelooflijk. Nou, dat is allemaal in Chicago. Maar dan moeten we toch tot slot in die laatste paar minuten het hebben over, ja, misschien wel het bekendste stadion van de wereld. Het bekende arena. En dat is natuurlijk, ja, Madison Square Garden in New York City. Vertel, wat maakt nou de Garden zo speciaal?
2: Er is echt van alles gebeurd. Het is maar een klein stadion. Het zijn er maar 20.000 zitplaatsen.
0: Oh.
2: Dus het is echt niet zo'n heel groot...
0: Nee, kleiner dan de Johan Cruijff Arena.
2: Oh ja, je kan maar de helft van de Johan Cruijff Arena erin passen. De rest moet buiten staan.
0: Ja.
2: Maar er zijn er gewoon heel erg historische dingen gebeurd. Het werd in de jaren 60 was het een boksarena, waar de heel beroemde bokswedstrijd tussen Muhammad Ali en Joe Frazier werd gespeeld. Er kwam heel veel muziek, werd er gedaan. Iedereen kent nog wel de Marilyn Monroe, Happy Birthday, Mr. President. Dat was in Madison Square Garden. Bijvoorbeeld. En zelfs de paus heeft er twee keer een mis, of twee pauzen hebben er een mis op gedragen. In, wat is het, in de Madison Square Garden. Dus er gebeurt echt van alles daar. Dus basketbal, hockey zit er tegenwoordig. Er is gebokst, er zijn concerten. Volgens mij was er ook een huwelijk dit jaar. Ik weet niet precies van wie dat was.
0: Ja, goed, van wie was dat nou ook weer? Volgens mij iets met Taylor Swift, maar dit is veel meer dan alleen een sportevenement.
2: Ja, precies. Ja, dit is echt een arena waar geschiedenis geschreven wordt, is een beetje het idee. Het is niet alleen maar American football of een keer een mooi concert wat iedereen zich herinnert. Bijna elke bijeenkomst die niet de standaard basketbal of ijshockeywedstrijd is wel iets bijzonders in de Madison Square Garden.
0: Ja, zeker. Ja, heb je ooit daar een optreden gezien?
2: Nee, ik heb wel een half jaar in New York gewoond. Ergens in 2005. Maar nee, ik ben niet naar de Madison Square Garden geweest. Helaas.
0: Wat jammer. Zou je erheen willen?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat ik het op een gegeven moment wel gezien wel een keer naartoe wil. En we zullen vast nog wel een keer naar New York op vakantie gaan. Dus dat zal er vast wel van komen.
0: Ja, het klinkt heel vet. Ja, het is natuurlijk wel een stapel gewoon vanuit de hele Amerikaanse geschiedenis. En ja, het is toch wel, volgens mij, als ik je zo hoor, spelen al deze arena's en stadions gewoon een enorme grote rol eigenlijk ook gewoon in de samenleving daar in de VS. Een plek waar mensen samenkomen.
2: Ja, iedereen is er ook wel eens een keer geweest. En iedereen heeft ook wel een herinnering aan naar een stadion of naar een wedstrijd met papa of met vrienden of zo geweest zijn. Dat soort dingen. Ja, zeker wel. Het zijn denk ik de hunnebedden van deze tijd. Heb ik een beetje het idee.
0: Ja, als ik het zo hoor.
2: Om maar een rond te maken.
0: Ja, precies. Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiter ook. Dankjewel dat je ons meenam in de hunnebedden van deze tijd. Want dat zei ze zeker als dit plaatje hoor. En ik denk goed om er vaker naartoe te gaan. Dankjewel Raymond dat je ons zo mooi hebt meegenomen. Ik zou nog een plaatje draaien voor de overleden adelaar Jackie. Dat ga ik zo meteen gelijk doen aan het begin van het volgende uur. Maar eerst gaan we zo meteen naar het nieuws. Maar dankjewel Raymond. Heel leuk je weer te spreken.
2: Oh, tot snel.
0: Tot zo. Dankjewel.
3: Rosa Wierda.
0: Ja, en zo vliegt een uur alweer voorbij. En hebben we de eerste deel van onze wereldreis alweer op zitten. We waren in Canada en in Zweden. En hadden het over de meest oude bouwwerken daar. Vergeleking met de hunebedden. En nu net had ik zojuist met mijn correspondent uit de VS over de hunebedden van deze tijd. De stadia en de stadions en arena's daar in de VS. En kreeg nog een leuk appje binnen van Frank Nijs. Die zegt, wij wonen in de buurt van Fortaleza in het noordoosten van Brazilië. En daar hebben ze een heel groot stadion, namelijk Arena Castelo. En dat betekent groot kasteel met bijna 64.000 zitplaatsen. En dat is een prachtig stadion met weinig beveiliging. En hoewel Brazilianen vervente voetbalfans zijn, dat weten we, verloopt alles vreedzaam en geordend. Ja, en hier won ook Nederland van Mexico bij het WK voetbal in 2014. Dus ja, prachtig. Dan zie je ook dat in de rest van de wereld stadions toch een grote rol spelen. Ik spreek je zometeen na het nieuws weer. Maar hier is nu de NOS.
4: NPO Radio 1.
5: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn